0: de migranten die zijn omgekomen. De gemeente Groningen gaat vanaf vandaag tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Gisteren riep asielminister Van der Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. Volgens hem is de situatie in Ter Apel onhoudbaar. De extra opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd, na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Een toestel van Corendon is afgelopen dag door 2 Duitse straaljagers begeleid nadat er vanuit de cockpit een kapingsmelding was gedaan. Die bleek uiteindelijk vals, maar toen had de Duitse luchtmacht al 2 toestellen de lucht ingestuurd. Het Corendon-vliegtuig was vertrokken uit Griekenland en had Nuremberg als eindbestemming. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. Het weer, vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. EO.
2: In de zomer van 2022 meldde Sergej en Stas zich midden in de chaos van de asielopvang in Ter Apel. Het Russische stel ontvluchtte hun land waar kritiek op de oorlog in Oekraïne strafbaar is en waar ze als homoseksueel stel niet veilig zijn.
3: Lois van Wijnen. De nacht van EO.
2: Wat doet jarenlang wachten op een verblijfsvergunning met een mens? Regisseur Wouter Hoes volgt in de 3-delige documentaire serie De Verblijfsvergunning de mannen vanaf hun aankomst in Ter Apel tot de uiteindelijke beslissing over hun verblijfsvergunning. Welkom, Wouter. Fijn dat je er bent.
4: Leuk je te zijn.
2: Ja, de serie is sinds deze week te bekijken op NPO Doc. Hebben Sergej en Stas het eigenlijk al gezien, vroeg me af?
4: Zeker, zeker. Al voordat we deze documentaire aan de buitenwereld toonden, ben ik met mijn laptopje langs gegaan. Hebben ze allebei de documentaire van begin tot einde gekeken. Met de opmerking, zijn er dingen die je eventueel anders wil hebben? En ik vond het wel heel spannend, want ik was er toen al 4 jaar mee bezig. Dus ik dacht, oh jee, de deadline voor de uitzending komt eraan. En wat als ze alles anders willen hebben? Maar zowel Serge als Stas zeiden, het is helemaal goed. Je hoeft er niks aan te veranderen. Dus dat was ook een opluchting voor mij.
2: En ja. Had je hun vertrouwen inmiddels ook een beetje gewonnen?
4: Ik denk het wel. Ik bedoel, wij kenden elkaar toen al 4 jaar. We zijn samen dat hele proces doorlopen. Dus inmiddels was dat vertrouwen er toen wel. Ja.
2: Kijk, heel mooi. In de documentaire volg je de Russische 2 mannen. Serge, hoor ik jou zeggen. Ik zei het denk ik een beetje verkeerd nog. Hoe zeggen we het?
4: Ja, het grappige is, Serge stelt zichzelf dus voor als Serge. Maar ik ben wel eens verbeterd door iemand die tussen ons dan vertaalt. Want Serge spreekt goed Russisch, maar geen Engels en is nu Nederlands aan het leren. Die man verbeterde mij met, je moet zeggen, Sergej. Maar omdat Serge zichzelf voorstelt als Serge, houden we dat aan.
2: We houden dat aan, oké. Serge en Stas, als je ze nou eens gewoon even moet omschrijven, zitten nu natuurlijk een heleboel mensen te luisteren, die vragen zich af, hoe zien die mannen eruit? Schetsen ze een beeld? Het is een documentaire natuurlijk. Zou je ze eens kunnen omschrijven?
4: Ja, het is een gay-stijl van in de 20. En Serge is wat groter, wat ouder, wat extroverter. Hij maakt veel grapjes. Stas is iets verlegener, iets kwetsbaarder, gevoelig en soms ook licht filosofisch. En die zijn samen in de zomer van 2022 gevlucht uit Rusland en bij ons in Ter Apel binnengekomen.
2: Ja, precies. Dus zo krijg je wel gewoon een beetje een beeld van ze. Ze komen, je zegt al, uit Rusland. Wat is hun verhaal? Wat was de reden dat zij dachten, we gaan naar Europa, naar Nederland?
4: Ze hadden een aantal redenen om Rusland te ontvluchten. De meest voor de hand liggende is dat ze gay zijn. En dat dat natuurlijk niet mag in Rusland. Sergej, die... nu zeg ik ook Sergej. We gebruiken het een beetje door elkaar.
2: Ja.
4: Hij heeft een YouTube-kanaal waar hij zich ook uitspreekt voor gay-rechten. Dus dat is iets wat zijn veiligheid niet ten goede kwam in Rusland. En Stas, die heeft, zit ook kort in aflevering 1... heeft met een protestbord op het Rode Plein gestaan... en heeft geprotesteerd tegen de oorlog in Oekraïne. En naar aanleiding daarvan is Stas opgepakt. En vervolgens is Serge een keer in elkaar geslagen in Rusland... en op hun voordeur in Moskou zijn anti-homoleus geplaatst. Nou, die hele grote optelsom, dat maakte dat ze elkaar aankeken... en zeiden, we moeten niet hier in Rusland blijven. We gaan naar een land toe waar we wel in leven blijven.
2: Ja, en even voor mijn beeld, want zij zijn dus al een tijd een koppel geweest... ook in Rusland.
4: Ja.
2: Is er ook een periode geweest waarin ze dachten... wij kunnen wel een gay koppel zijn... en in Rusland wonen? Of hebben zij eigenlijk vanaf het moment dat ze samen waren gedacht... ja, op deze manier is hier geen toekomst?
4: Ik heb vanuit hun verhalen wel gehoord dat ze het wel hebben zien verslechteren.
2: Hmm.
4: Dus dat een jaar of 10 geleden er minder fel of gek naar gekeken werd... dan pak een beetje de afgelopen 5 jaar.
2: Ja. En vanaf wanneer werd het ook echt gevaarlijk?
4: Nou, ja, een heel belangrijk moment voor Serge is dat hij dus klappen op straat kreeg. Dus dat heeft ook met de politieke discussies te maken. Dus in Rusland wordt ook steeds minder getolereerd om voor een andere partij te zijn dan die van Poetin.
2: Ja.
4: Dus dat heeft ook meegespeeld. Dat,
2: ja, het is echt een cocktail van dingen eigenlijk, als ik jou zo hoor. En is er dan, want je zegt, hè, er is ook een doodstraf op homoseksualiteit. Is dat dan ook een hele acute angst? Want ik hoor je eigenlijk nu heel veel dingen noemen... die meer te maken hebben met hun dagelijks leven... van bekladding of aangevallen worden. Dat klinkt nog heel erg als tussen burgers. Maar dat is echt een staat, de angst voor de staat eigenlijk. Hoe groot is de kans dat je daar echt voor opgepakt... en dus ook werkelijk ter dood veroordeeld wordt?
4: Dat vind ik enigszins een moeilijke vraag. Want ja. Mijn documentaire gaat natuurlijk heel erg over dat proces in Nederland. Okay, dus
2: ja.
4: Ik moet je enigszins verschuldigd blijven hoe de exacte situatie in Rusland is.
2: Ja.
4: Volgens mij staat de doodstraf er niet op.
2: Oh, dat dacht ik. Oh, even.
4: Ik heb wel eens... Ja, misschien zit ik er ook naast, hoor. Dat zou kunnen. Ik heb wel van bijvoorbeeld Serge gehoord dat hij zei... in het beste geval word ik opgesloten als ik terugga...
2: Oh, ja.
4: En dat is dan tot op zekere hoogte ook een doodstraf. Want als jij als gay man in de gevangenis belandt met boze heteromannen...
2: Ja.
4: Dan is je leven ook absoluut niet zeker. Ja. Dus je zou het dan alsnog wel een doodstraf kunnen noemen.
2: Ja, precies. Wat was het moment waarop jij dacht, ik moet deze twee mannen volgen?
4: Dat heeft er een beetje mee te maken met alle mensen die ik heb gesproken. En dat is nog wel een verhaal. Want ik heb met een aantal dagen met een kartonnen bord bij Ter Apel gezeten in die zomer van 2022. En op dat bord stond I'm a documentary filmmaker and would love to hear your story. En naar aanleiding daarvan ben ik gaan zitten bij de poorten van Ter Apel. En dat was een dag of 8 dat ik daar zat. En mensen kwamen op mij af en vertelden hun verhaal. En daar waren Serge en Stas er ook 2 van. En wat ik heel erg interessant vond aan hun verhaal waren een aantal dingen. Ten eerste... wou ik met mijn documentaire kijken naar hoe dit proces nou in Nederland gaat. Dus ik heb in die tijd ook veel mensen uit Syrië gesproken. En toendertijd zouden Syriërs nog een versnelde procedure hebben... en een grote kans op een ja hebben. Tegenwoordig is het voor Syrië inmiddels ook anders. Maar voor Rusland is het dat is in theorie een veilig land om te verblijven. Dus dan moet je gaan bewijzen dat je... zal sterven als je terugkeert. En een deel van dat bewijs ligt erin dat je bewijst dat je homo bent. En dat is natuurlijk ook best wrang op een aantal manieren. Want als je als hetero-stijl een land binnenkomt als Nederland, dan zou je in theorie een trouwakte kunnen hebben. Hè? In Rusland is het niet raar om als hetero-stijl te trouwen. Maar als gay-stijl is dat natuurlijk onmogelijk. Dus dan is eigenlijk de enige bewijsvorm dat je vertelt dat je wat voor gevoelens je hebt of hoe lang je al samen bent. Ja. En dat moet dan ook maar geloofd zien te worden door de IND.
2: Dus je moet eigenlijk zo'n coherent mogelijk verhaal. Nou, daar komen we straks op hoe dat allemaal verloopt. In de eerste aflevering zien we Sergej en Stas in Ter Apel. De plek waar ze aankwamen in Nederland. Ze kwamen in het jaar 2022, als ik het goed heb, aan.
4: Ja.
2: En in die tijd zijn er problemen bij het aanmeldcentrum. Je ziet mensen die regelmatig op stoelen slapen of zelfs buiten slapen. Echt een opvangcrisis op dat moment. De indruk die een beetje wordt gewekt, ook als je dan mensen uit die buurt of die daar werken hoort in de documentaire, is dat het dan anders is dan normaal. Dat wat zij zagen dus niet de normale gang van zaken was. Is dat ook jouw indruk of denk je inmiddels, ja, dat is eigenlijk gewoon eens per zoveel tijd staande praktijk?
4: Wat enigszins het stomme is, is dat toen ze binnenkwamen was dat zeker het geval. Want zover ik weet kende Nederland niet eerder op zo'n manier een opvangcrisis. In ieder geval niet in mijn op mijn leeftijd waarin ik het nieuws volg in mijn 30. En het stomme is eigenlijk dat sinds die problemen van 2022, wat dus de eerste zomer was waarin inderdaad zoveel mensen buiten moesten slapen, is het eigenlijk niet echt opgelost. En er zijn gelukkig wel periodes dat het beter is geweest. Dus ik heb ook nog wel vluchtelingen gesproken die later binnenkwamen dan Serge en Stas. En die konden gelukkig toen wel in één keer een dak boven hun hoofd krijgen in Ter Apel, voordat ze door Nederland werden verspreid naar andere asielzoekerscentrums. Maar ja, als je vandaag het nieuws aanzet, een paar weken terug was nog dat het Rode Kruis zich terugtrok, omdat ze het, omdat daar nog steeds de problemen niet zijn opgelost. En opnieuw ook weer verhalen van mensen die buiten moeten slapen.
2: Ja,
4: dus de vraag is inderdaad, wat is de norm sinds 2022?
2: Ja, dat is eigenlijk inderdaad het eerste waar ik ook aan dacht. En op dat moment dacht ik dus ook wel van, ja, je ziet Sergej en Stas best heftig reageren. Ook wel van, wow. We hebben hier eigenlijk niks. Het is heel onduidelijk. Dan lopen ze een beetje over dat terrein een poosje later. En dan zeggen ze, nu is er in ieder geval nog het Rode Kruis. Dat was er toen ook helemaal niet. In hoeverre waren zij eigenlijk geschrokken dat de praktijk er zo uit kon zien in Nederland?
4: Ze waren best wel geschrokken. De allereerste gedachte toen ze de grens overkwamen was, we zijn nu veilig.
2: Ja.
4: En de grootste problemen zijn achter ons. En we gaan nu een toekomst tegemoet. Maar die realiteit van bij Ter Apel aankomen en buiten de poorten moeten blijven, dat was een koude douche. Dus het optimisme ging er al behoorlijk snel vanaf bij Sjas
2: en
4: Stas.
2: Ja, en tegelijkertijd vind ik het dus interessant, want als je door de documentaire heen kijkt, hoor je hen ook best vaak optimistisch. Van, nou, het is hier nog best wel fijn en het is hier nog best wel goed. En ondertussen zie je ze in een pan vissticks bakken en allerlei omstandigheden waar wij niet per se, denk ik, gelukkig van zouden worden. Is dat ergens ook dat je dacht, oh, ik moet ook echt laten zien hoe sympathiek ze zijn, hoe blij ze zijn met wat ze dan toch nog krijgen, hoe dankbaar ze zijn dat ze in een soort vorm van veiligheid nog verkeren, zoiets?
4: Ik heb ze zeker zo compleet mogelijk proberen te vangen. Dus in de goede tijden en de slechte tijden.
2: Ja.
4: En inderdaad, zo'n scène met dat ze lekker met een pannetje aan het bakken zijn, dat zijn dan de goede tijden.
2: Ja.
4: Maar daar volgen ook wel weer een hoop slechte op. Dus,
2: en ook wel pessimistischer dus over de situatie.
4: Ja, als je de serie ziet zul je merken dat er inderdaad in aflevering 1 nog behoorlijk wat optimisme zit. En naarmate dat proces voortsleept in 2 en 3, dat het optimisme wel steeds verder wegzakt en de psychische problemen steeds groter worden.
2: Ja, want als je bijvoorbeeld eens zou moeten schetsen, hoe konden zij bijvoorbeeld uitkomen voor hun geaardheid in Ter Apel? Hoe was hun veiligheid daar?
4: Op zich wordt er wel aandacht besteed, speciaal binnen het thema van de LGBTQ plus gemeenschap en de veiligheid die je dan hebt op een opvanglocatie. En tegelijkertijd zien we ook dat er nog wel een hoop misgaat. Dus hoe het zat is dat ze zeker vanaf toen ze weggingen bij Ter Apel naar Delfzijl, ze in een unit of een, ja, wat is het, een huisje waarin je dan een klein eigen kamertje met twee bedden hebt en de rest allemaal deelt, hè, dus de keukens en de badkamers. In een unit die speciaal gericht was op mensen uit de queer gemeenschap. Dus wat dat betreft is er wel over nagedacht. Maar in aflevering 1 vraagt bijvoorbeeld Tamara, dat is een dame van de GGD die op die locatie zit, ook aan Serge en Stas. Komen jullie er openlijk vooruit dat jullie een stel zijn? En dan zeggen ze allebei hardop nee, want dat durven ze toch nog niet aan.
2: En dan lachen ze ook echt, hè? Als gewoon alleen al de gedachte is eigenlijk te absurd voor woorden.
4: Ja.
2: Best veelzeggend.
4: Ja.
2: Ja. Uiteindelijk stappen zij verder in hun verhaal en komen ze ook terecht in Delfzijl. Daar kregen ze een woonplaats uiteindelijk. Een andere situatie, een huis, een plek waar ze misschien nog wel iets meer zichzelf konden zijn. Hoe zou je die plek omschrijven? Hoe was die stap voor hen?
4: Nou, de verhuizing was turbulent voor Serge en Stas. Want zij kregen ongeveer 24 uur van tevoren het nieuws. Jullie moeten weg en jullie nieuwe locatie is Delfzijl. En ze hebben best wat koffers, tassen, spullen. En eigenlijk de enige manier van vervoer die aangeboden werd was met het OV. Maar je kan je voorstellen, als ik ga verhuizen in Nederland, dan kan ik niet met de trein mijn spullen.
2: Ik heb er wel eens over gedroomd, maar inderdaad onmogelijk.
4: Ja, misschien als je 100 keer heen en weer gaat, dat je net komt. Kijk, natuurlijk hebben zij iets minder spullen dan als wij zouden verhuizen. Want ze hadden natuurlijk een hoop moeten achterlaten toen ze Rusland vertrokken. Maar alsnog, de hoeveelheid tassen was echt te groot. Dat zelfs als je creatief dacht, je niet daarmee in Delfzijl aankwam. Dus daar hebben ze lang lopen balen. En op een gegeven moment was het zo laat dat ze eigenlijk Ter Apel praktisch een beetje uitgeduwd werden. Van jullie mogen hier echt niet langer blijven. Toen hebben ze een vriend gebeld. Sandro heet hij. Hij is ook activist voor queer vluchtelingenrechten. En gelukkig appte hij die dag terug: ik ben beschikbaar met mijn auto, dus ik rij jullie kant op en dan rijd ik jullie naar Delfzijl. Dus dat was super lief. Dat
2: ja, dus het was eigenlijk turbulent om die overstap te maken. En hoe beviel het leven in Delfzijl voor hen?
4: Delfzijl was voor hen een stuk rustiger dan Ter Apel. Dus wat dat betreft zeggen ze ook in aflevering 1 van de documentaire: we slapen voor het eerst weer goed. Tegelijkertijd is er qua veiligheid nog steeds dat het af en toe wat wringt. Dus Stas heeft helaas ook wat klappen ontvangen op de locatie in Delfzijl.
2: En hoe kan dat dan? Wat is dan de oorzaak van zulke incidenten, denk je? Is dat dan ook homofoob? Komt dat uit homofobie voort? Of komt dat uit hele andere zaken voort? Culturele verschillen?
4: Ja, dit specifieke geval was volgens mij niet iets van homohaat. Maar het is natuurlijk heel erg een snelkookpan, omdat die extreem lange procedures psychisch veel met je doen. En dat zul je ook zien, hoe Stas psychisch verandert door de documentaire heen. Hij krijgt echt van angstklachten, krijgt hij heel erg veel last. En dan moet je dus voorstellen dat je dan in een huis vol mensen zit die in zo'nzelfde stresssituatie zitten.
2: Ja.
4: En in dit specifieke geval was er dus wat dat een andere bewoner van dat kleine huisje in de opvanglocatie beweerde dat Stas achter zijn rug om allemaal rare dingen had gezegd wat niet waar was. Maar ondanks dat Stas dan dat terug zei, is dat toch vecht geweest.
2: Ja. om aan te geven hoeveel kleine dingen en grote dingen tegelijkertijd kunnen spelen. Dus ook voor incidenten kunnen zorgen en voor een onveilige leefomgeving.
4: Zeker.
2: In die opvangen. Straks gaan we uitgebreid verder praten over je documentaire De Verblijfsvergunning, waarin we Sergej en Stas volgen. Maar eerst is het tijd voor muziek. En jij hebt muziek aangedragen van je broer, Steven Hoes.
4: Ja.
2: Vertel, wat is het verhaal achter deze muziek?
4: Mijn broer heeft muziek gecomponeerd voor de documentaire. En wij werken al langer samen. Dus voor voorgaande fictie- of documentaire projecten die ik heb geregisseerd, heeft hij vaak ook muziek gecomponeerd. En dit is dus de meest recente samenwerking tussen ons twee. Met extra respect voor hem, want hij is net vader geworden. Dus hij met een paar weken jaar oude baby, Mina heet ze, zat hij tussen de luiers en melkflessen door muziek te componeren. En daar is dit een van de nummers van.

0: Je luisterde naar Steven Hoes, Normalized.
1: De nacht van EO.
0: En dat is de soundtrack van de documentaire serie De Verblijfsvergunning van regisseur Wouter Hoes. Hij zit bij mij in de studio. En in zijn documentaire volgt hij de Russische mannen Sergej en Stas vanaf hun aankomst in Ter Apel tot en met het moment dat het beslissende antwoord op hun asielaanvraag komt. Ja, we hebben net de mannen een beetje leren kennen in hun eerste stappen in Nederland. Sergej geeft best wel een optimistisch beeld eigenlijk van Nederland. Hij zegt het een beetje van, nou ja, we hebben het beter dan de ouderen in Rusland, ergens in de documentaire.
2: Ja.
0: Toen dacht ik toch, zegt dat nou veel over hun situatie hier, of zegt dat vooral alles over hoe hun situatie was in Rusland?
2: Ik denk wel een beetje van beide. Hij zegt inderdaad in de zin van, we hebben het beter dan een gepensioneerde.
0: Ja.
2: En het is zeker ook de optimistische blik van Serge, die altijd een grapje maakt en het beste in de situatie probeert te zien. Tegelijkertijd denk ik ook dat er best een kern van waarheid in zit, dat in Rusland veel armoede is, dat sommige schappen leeg staan. En ik kan me voorstellen dat de sociale voorzieningen in Rusland ook wat slechter zijn dan dat ze bijvoorbeeld bij ons zijn.
0: Ja,
2: dus ik denk
0: precies
2: een beetje van beide.
0: Ja, nou ja, we gaan eens even kijken hoe dan het werkt als ze dan in zo'n procedure komen. Want daar gaat eigenlijk jouw documentaire best uitgebreid over. Serge en Stas hebben een asielaanvraag gedaan. Maar al vrij snel krijgen ze dan te horen dat ze vallen onder de Dublin-procedure. Toch eventjes 101. Wat gebeurt er dan precies? Wat houdt die procedure in?
2: Ja, Dublin houdt in dat het land waar je je als eerste aanmeldt ook het land is wat verantwoordelijk is voor jouw asiel.
0: Ja.
2: En hoe het verhaal van Serge en Stas is gegaan, is zij hadden een reden nodig om Europa binnen te komen. Want je kan niet zomaar, als je niet in de Europese Unie woont, een vliegtuig pakken naar Europa, dan landen en dan asiel aanvragen. Je moet bijvoorbeeld eerst een visum hebben als je de grens over wil komen. Dus wat zij hebben gedaan, is zij zijn in Rusland, in Moskou, naar de Italiaanse ambassade gegaan. En de gedachte van Serge was dat de Italiaanse ambassade ietsje sneller ja zegt tegen zulke Russische verzoeken dan andere ambassades. Dus vandaar dat ze daarbij langs zijn gegaan. Toen hebben ze gelukkig een visum gekregen, en dat is ook de reden waarom ze uiteindelijk in Europa terecht zijn gekomen. Maar toen ze vervolgens in Nederland aankwamen en daar asiel wouden aanvragen, toen zeiden ze, u moet naar Italië toe, want zij hebben jullie het visum verstrekt. Dus wij kunnen helemaal niet de asielprocedure starten in Nederland. Jullie moeten naar Italië toe. En wat het schrijnende is, wat je ziet, wat zich voornamelijk in aflevering 1 ontvouwt, is dat ze op twee verschillende stapels terechtkomen. Dus ze zijn als stijl op exact dezelfde dag naar de Italiaanse ambassade geweest. Ze zijn op exact dezelfde dag Europa binnengekomen, op exact dezelfde dag in Nederland en Ter Apel hebben zich als stijl aangemeld. Maar richting het einde van aflevering 1 zie je dat er een gesprek is met dienst, terugkeer en vertrek. En zodra je daarbij op gesprek moet komen, dan weet je dat het goed fout is. Want dan zijn de stappen al zo ver gevorderd dat er vanuit wordt gegaan dat je niet in Nederland blijft. En dan wordt er voorbereid op jouw terugkeer, tussen aanhalingstekens. Want ze hebben nooit een stap in Italië gezet. Maar dat er wordt voorbereid voor jouw terugkeer in Italië. En het schrijnende is dat Sergej, Die zou worden teruggestuurd naar Italië, en Stas die mocht blijven. En ik als maker ben er vandaag de dag nog steeds niet achter waarom die splitsing hier plaatsvond.
0: En zij dus ook niet?
2: Nee.
0: Nee. Was het voor hen een acceptabele uitkomst om naar Italië te moeten? Of wilden zij echt graag naar Nederland?
2: Zij zijn bewust niet naar Italië gegaan voor hun aanmelding. En dat heeft er voornamelijk mee te maken dat Meloni net was verkozen in Italië. En die voert natuurlijk een heel streng anti-queer beleid in Italië door.
0: Ja.
2: Dus dat schrok ze hen heel erg af om daar niet aan te kloppen voor asiel.
0: En is Nederland dan een plek waarvan veel queers ook weten, hier zit je goed? Of had dat elk ander Europees land kunnen zijn waar ze naartoe waren gegaan? Weet je dat? Heb je het daar meteen over?
2: Ik denk voor specifiek Serge en Stas dat zij inderdaad wisten dat Nederland wel redelijk goed zat qua queerrechten. Dus ik denk voor hen specifiek geval dat wel zo was, ja.
0: Ja. Bij de uitleg over de procedure gaat het niet alleen over, wat gebeurt er als jullie wel iets toegewezen krijgen, hè, dat je dan naar Italië zou moeten of een andere oplossing. Maar het gaat ook over wat als de aanvraag wordt afgewezen. En dat ze dan naar een uitzetkamp zouden moeten. Laten we even luisteren naar dat gesprek.
3: If the IND decides negative, from that moment you are officially not allowed to be in the Netherlands anymore. That means that at that moment you go to a closed camp.
4: I have a problem with my health. I can't sit in the jail.
3: It's also not a jail. It's just a camp for people that have to get out of the Netherlands, but it's not a jail.
0: Klinkt als een semantische discussie.
2: Dat ben ik wel met je eens, ja. Het voelt natuurlijk wel als een gevangenis. Dus is een angstaanjagende uitkomst die de hele documentaire boven ze hangt.
0: Ja, en want kunnen ze gerustgesteld worden? Is er iets aan dat kamp wat toch minder voelt als een gevangenis dan Stas bang is dat het is?
2: Ik heb zelf gelukkig niet heel veel ervaring met de gesloten afdeling van de COA-opvanglocaties. Dus ik kan je moeilijk vertellen of het echt heel erg als een gevangenis aanvoelt of dat er nog wel enigszins een open sfeer is. Wat ik van verhalen van andere vluchtelingen hoor, is dat het wel die gevangenissfeer met zich meedraagt, ondanks dat het misschien, op papier is het beslist wel soepeler dan een echte gevangenis. Maar zo voelt het natuurlijk niet.
0: Nee, er is misschien geen heel intern regime, maar er zijn toch zeker wel beperkingen van je vrijheid.
2: Zeker.
0: Ja. Zij en Stas hebben ook al een aantal jaar een relatie, als jij ze volgt in hun documentaire. Maar toch begint er dan iets te veranderen tijdens eigenlijk het draaien.
2: Ja.
0: Wanneer zag jij eigenlijk een beetje dat begon te veranderen tussen hen?
2: Er ontstond veel spanning bij de ziekenhuisopname van Stas. En er zullen veel incidenten langskomen in dit gesprek, want ze hebben een hele hoop meegemaakt in de jaren dat ik ze volgde. Stas die kreeg dus angstklachten doordat die onzekerheid van teruggestuurd worden en eventuele dood die daarop volgt natuurlijk continu boven je hangt. In combinatie met dat het best moeilijk is om enigszins een leven op te bouwen in Nederland. Want zolang je nog geen status hebt, heb je geen BSN-nummer. Dus dan kun je ook geen bankrekening openen. Kun je moeilijk tot niet aan het werk. Kun je niet denken aan een huurwoning of iets in die richting. Het is gewoon, je krijgt eigenlijk niet eens taallessen. Je leert nog niet eens officieel Nederlands als je nog geen status hebt. Dus die combinatie van factoren met die extreem lange wachttijd zorgde ervoor dat Stas heftige angstklachten ontwikkelde. En in aflevering 1 uitzicht dat er een ziekenauto moet komen, omdat hij heel veel pijn heeft in zijn hart. En in eerste instantie werd er ook gevreesd voor hartklachten. En wat het droevige is omdat zij niet getrouwd zijn, mocht Serge niet in de buurt van de ziekenauto komen. Dus die werd achter een hek gehouden, terwijl de ambulancebroeders Stas meenamen en hun werk deden. Maar dat zorgde dus gedwongen voor een splitsing. En Stas rekende tot op zekere hoogte aan dat Sergej niet in de ziekenauto of in het ziekenhuis was. Hij heeft hem later nog wel bezocht, hoor. Maar ik snap dat in zo'n cocktail van heftige dingen dat je dan ook denkt van shit, waarom is mijn partner er niet bij?
0: Yeah.
2: En dat was een eerste breuk die helaas wel verder scheurt naarmate de afleveringen vorderen.
0: Maar het klinkt dus eigenlijk ook als Stas die rekent het hem aan, maar jij geeft eigenlijk al meteen de disclaimer, al had hij het gewild, hij was nooit toegelaten.
2: Ja, en dat als het een hetero getrouwd stel was geweest, dan had het wel gemogen. Dus dat is behoorlijk cru.
0: Ja, extra cru als je erover nadenkt dat dit misschien wel een van de eerdere breukjes was in hun relatie.
2: Ja.
0: Ja. Het lijkt ook alsof ze een beetje langs elkaar heen praten in de documentaire. Dus je ziet ze dan in gesprek. En dan de ene, meestal is Serge, wat je eerder al aangaf, de wat positievere. Dus die komt dan met allerlei zaken. En dan, dan reageert Stas wat rustiger. Maar af en toe is het ook omgedraaid. Dan deelt Serge allerlei zorgen over zijn thuissituatie. En dan zie je ineens dat Stas juist wat minder reageert en probeert het allemaal een beetje weg te drukken. Wat zag jij een beetje in die interactie? Kon je daar al iets uit opmaken van, ja, dit gaat niet goed. Ze vinden elkaar niet.
2: Ja, naarmate

0: Stas rekende tot op zekere hoogte aan dat Sergej niet in de ziekenauto of in het ziekenhuis was. Hij heeft hem later nog wel bezocht, hoor. Maar ik snap dat in zo'n cocktail van heftige dingen, dat je dan ook denkt van shit, waarom is mijn partner er niet bij?
1: Ja.
0: En dat was een eerste breuk die helaas wel verder scheurt naarmate de afleveringen vorderen.
1: Maar het klinkt dus eigenlijk ook als Stas die rekent het hem aan. Maar jij geeft eigenlijk al meteen de disclaimer. Al had hij het gewild, hij was nooit toegelaten.
0: Ja, en dat als het een hetero getrouwd stel was geweest, dan had het wel gemogen. Dus dat is behoorlijk cru.
1: Ja, extra cru als je erover nadenkt dat dit misschien wel een van de eerdere breukjes was in hun relatie.
0: Ja.
1: Ja. Het lijkt ook alsof ze een beetje langs elkaar heen praten in de documentaire. Dus je ziet ze dan in gesprek. En dan meestal is Serge, wat je eerder al aangaf, de wat positievere. Dus die komt dan met allerlei zaken. En dan, dan reageert Stas wat rustiger. Maar af en toe is het ook omgedraaid. Dan deelt Serge allerlei zorgen over zijn thuissituatie. En dan zie je ineens dat Stas juist wat minder reageert en probeert het allemaal een beetje weg te drukken. Wat zag jij een beetje in die interactie? Kon je daar al iets uit opmaken van, ja, dit gaat niet goed. Ze vinden elkaar niet.
0: Ja, naarmate we verder kwamen in de documentaire merkte ik dat zeker. En tegelijkertijd is het bijzondere ook wel dat ik soms totaal geen idee had wat er voor mijn neus afspeelde. En dat heeft ermee te maken dat ik geen Russisch spreek.
1: Ja, natuurlijk, ja.
0: Dus er zit ook een kleine ruzie tussen hen twee in de documentaire. Dat is niet per se heftig. Hè. Ik denk dat ieder stijl wel eens wat loopt te bekvechten met elkaar. Ik zeker. En het grappige was van die draai, of nou ja, grappige. Althans, ik had totaal niet door dat ze zo met elkaar in discussie waren, omdat ik geen woord Russisch spreek. Dus pas toen ik het materiaal in de montage met ondertiteling, met een automatisch gegenereerde ondertiteling aanzette, merkte ik eigenlijk hoe fel die discussie was en hoe erg ze qua visie uit elkaar lagen betreft hoe ze hun eigen veiligheid zagen in Nederland en de veiligheid van hun familie in Rusland.
1: Ja, ja, en dan zie je dus inderdaad ook langzaam maar zeker hun belevingswereld inderdaad, wat je zelf al zegt, uit elkaar groeien. Spoiler alert, ze gaan uit elkaar. Of in ieder geval een tijdje. Ik weet niet precies. Waarom beëindigen ze hun relatie?
0: Ja, dat zullen verschillende dingen zijn. Ik denk dat sowieso een belangrijke factor is de extreme stress van alles wat we net al een beetje beschreven. De lange wachttijden, de onzekerheid. Als je beide super gestrest bent, dan is het natuurlijk logisch dat je beide veel sneller elkaar niet weet te vinden en de irritaties richting elkaar uit. Ik denk dat er ook een verschil zit in een vorm van levensvisie. Dus die discussie waar we het net al een beetje over hadden, daarin legt Serge heel erg uit dat hij zich best wel zorgen maakt over hun eigen veiligheid in Nederland. Want ze praten over een journalist genaamd Toomso. Die was buiten Rusland, maar die leeft nu niet meer. Dus daarbij zei Serge, wat als ze in Nederland achter ons aankomen? En hetzelfde geldt voor de familie die zij achter hebben gelaten in Rusland. Je kunt natuurlijk allemaal afschuwelijke dingen voorstellen, dat ze misschien Serge en Stas niet direct in Nederland gaan opzoeken, maar wel de familie die nog in Rusland woont. Dus in die visie is Serge heel erg bezig met wat moeten we hiermee doen? Kunnen we hier wat mee? Is er een oplossing vindbaar? En is Stas heel erg, schermt hij zichzelf er vanaf? Hij noemt in de documentaire dat hij het heeft over zelfbehoud. Ik denk er niet zoveel over na om zelfbehoud, zegt hij. En daarin kunnen ze elkaar dus totaal niet vinden. En dat botsen van die visies, dat zal een van de factoren zijn waardoor ze nu inderdaad niet meer bij elkaar zijn.
1: Ja, dat zie je natuurlijk eigenlijk is dat ook een heel menselijk aspect, hè? Dat je onder extreme stress elkaar dan maar weer moet zien te vinden in hoe je ernaar kijkt, hoe je ermee omgaat, elkaar moet zien te begrijpen. Eigenlijk wordt het ook heel begrijpelijk, vond ik, als je het ziet, dat het zo moeilijk is om elkaar

0: haar dan weer te vinden. Had jij dat ook toen je het zag?
1: Ja, ik vind het fijn om te horen, want een hoofdreden waarom ik deze documentaire maak is omdat ik het belangrijk vind dat wij als Nederland snappen hoe zo'n asielprocedure gaat en wat dat met je doet. En wat dat betreft heb ik ook een hele observerende inslaghoek gekozen met deze documentaire. Het zit niet vol met voice-overs van mij bijvoorbeeld, met dat ik zeg en toen ging het helemaal mis of kijk eens hoe dit is geregeld. Het is gewoon als kijker heb je een zit je een beetje als fly on the wall te observeren hoe Serge en Stas deze hele procedure meemaken. En ik hoop dat als mensen deze documentaire zien, begrijpen hoe het in Nederland zit, waar we in het speelveld hè, met tussen bed, bad en brood als soort van basic uiteinde en andere uiteinde, wat je ook wel eens noemt, is van we geven ze een luxe leven of een soort van luxe cruise. En ik hoop dat ik de nieuwsgierigheid een beetje prikkel van mensen die denken, het gaat er wel continu in het nieuws over, maar hoe zit het nou eigenlijk echt? En dat was ook wat er bij mezelf kriebelde toen het al in 2022 zo in het nieuws was van ik weet eigenlijk helemaal niet hoe dat gaat. Een soort van vaag idee van mensen die bij Ter Apel aankomen en dan een procedure ingaat. Maar zoals je zegt, dat is een berg aan details en dingen die je meemaakt en positieve dingen en negatieve dingen. En ik hoop een heel klein beetje bij te kunnen dragen dat je als kijker meer snapt hoe dit hele proces gaat en naar aanleiding daarvan een beetje kunt denken van, nou ja, waar willen we in de toekomst heen? Willen we dingen wat soepeler? Willen we dingen wat strenger? Ja. En dat je inderdaad dus
0: dan weet waar je het over hebt.
1: Ja, en ook snapt dat dus bijvoorbeeld zo'n relatie uit elkaar gaat door de heftige stress die erbij komt kijken.
0: Ja, ze hergaan dus uit elkaar. De spoiler is nou eenmaal gegeven. We kunnen niet meer terug. Maar toch, wat deed dat met hun asielaanvraag? Want je gaf eerder ook al aan hè, dat ze ook eigenlijk anders werden behandeld. Dat er toch iets ingeslopen was waardoor ze net een andere aanvraag eigenlijk kregen. Wat voor impact had het uit elkaar gaan?
1: Dat maakte de asielaanvraag voor hen ingewikkelder. En dat houdt in dat je in theorie tegenstrijdige verhalen af kunt geven die de ander negatief beïnvloedt. Dus dat houdt ook in dat je niet dezelfde advocaat kunt hebben, omdat die advocaat dan ook tegenstrijdige belangen heeft met het verdedigen van hen beiden. Dus uiteindelijk is Stas bij een andere advocaat terechtgekomen. En is er in de procedure ook een deel wat opgelost moet worden toen er tegenstrijdige verhalen naar boven kwamen.
0: Dus eigenlijk heeft het hun hele situatie nog onzekerder gemaakt, het uit elkaar gaan.
1: Ja.
0: Ongelooflijk. Ja, nou, we gaan straks uitgebreid verder praten over hoe zo'n proces dan werkt en ook hoe de rol van zo'n asieladvocaat dan is. Voordat we dat doen, gaan we even weer naar muziek. En jij hebt Take Me Down Easy van James Henry Jr. uitgekozen. Heeft het nog een speciale betekenis voor het gesprek?
1: Ja, ik dacht met de muziek die ik meenam heel erg in de hoek van de documentaire. En een deel is dus gecomponeerd door mijn broer Steven Hoes. Maar er is ook een deel bestaande nummers gebruikt. En ik vind zelf een van de mooiste scènes dat we in een soort raamvertelling even alleen de personages observeren in de documentaire. En daar staat dit nummer dan onder.

0: Take Me Down Easy van James Henry Jr.
1: De nacht van EO.
0: In de driedelige documentaire serie De Verblijfsvergunning volgt regisseur Wouter Hoes de Russische Serge en Stas, die samen naar Nederland zijn gekomen, in hun asielprocedure. Ja, we bespraken net de Dublin-procedure. Dat de mannen eigenlijk naar Italië zouden moeten om aanvraag te krijgen.
2: Ja.
0: Bij een gesprek met de asieladvocaat wordt na een lange tijd wachten met Serge de situatie in Italië besproken. Ik dacht, het is toch interessant om even te horen wat er dan wordt gezegd.
3: Het ziet er in ieder geval een stuk beter uit dan een tijdje terug. En daar mag je een neofascistische premier in Italië voor bedenken. Dat is de ironie van het leven.
0: Ja, hier valt het koud in, maar je hoort dus eigenlijk hem praten over Meloni.
2: Ja.
0: Die daar aan de macht is gekomen. En eigenlijk dat zij aan de macht is gekomen, heeft Serge zijn situatie geholpen.
2: Ja, het kan een slechte grap zijn, hè?
0: Ja, maar vertel, want hoe werkt zoiets dan in zo'n procedure?
2: Nou, wat bij hun de situatie was, was dat Italië de claim wel moet accepteren. Dus je kunt vanuit Nederland wel zeggen, deze mensen horen bij jullie. Maar als zij niet ze ontvangen, dan kan dat niet doorgaan. En op een gegeven moment verloopt dan zo'n termijn ook. Ik weet niet exact hoeveel dagen dat is, maar je moet dus wel een ja van Italië krijgen voordat je de echte uitzetprocedure kunt doorzetten. En die termijn die komt steeds dichterbij. En dat heeft er dus mede mee te maken dat Meloni dit soort claims niet meer accepteert.
0: Ah, juist. Dus het is eigenlijk niet eens. Dat heeft niet eens te maken met. Want je zei eerder ook, het klimaat in Italië voor homoseksuelen werd er ook niet echt beter op. Dat had geen factor. Het ging echt puur omdat Meloni überhaupt over asielaanvragen dacht. We houden ze buiten de deur.
2: Dat is inderdaad de hoofdreden. Kijk, als het zover.

0: was gekomen dat er eventueel een rechtszaak op zou volgen, dan zou er beslist als argument worden aangedragen dat het klimaat daar verslechtert. Dus in een totale afweging zou het best een factor kunnen spelen. Maar de hoofdreden was nu inderdaad dat de termijn door Italië... er kwam geen antwoord. Dus,
1: ja. En als zo'n termijn dan verstrijkt, wat is dan het gevolg daarvan? Wat gebeurt er dan in Nederland?
0: Zodra je uit de Dublin-procedure bent, kun je de nationale procedure starten. En dat is eigenlijk de gewone asielaanvraag. Dus het zou eigenlijk min of meer hetzelfde zijn geweest als ze dat visum van Italië dan niet hadden gehad en dan bij Ter Apel binnen waren gekomen. Dan ga je de nationale procedure in en dat gaat erom, mag je in Nederland blijven.
1: Ja, en dan komt eigenlijk dus de hele rompslomp van aantonen dat je als homoseksueel een gevaar loopt, onder andere daarom in Rusland.
0: Ja, in de nationale procedure was inderdaad een groot discussiepunt dat zowel Stas als Sergej moesten bewijzen dat ze homo zijn. En dat gaat natuurlijk ontzettend lastig, want een trouwakte heb je inderdaad niet.
1: Nee, hebben we ook even een stukje van een gesprek van wat asieladvocaten dan adviseren eigenlijk.
2: Je zal in je eigen woorden duidelijk moeten maken hoe het voor jou was om op enig moment te ontdekken dat je anders was dan andere jongens. Ze zullen ook vragen aan je. Hè, dan zeggen ze nou, stel je voor, hypothetisch. Wat zou je nou doen of willen doen als je terug zou moeten, of als je teruggestuurd wordt naar Rusland? Dan moet je wel zoiets zeggen als van, luister, ik heb hier al veel meer vrijheid gezien en ervaren. Ik wil eigenlijk gewoon openlijk als homoseksueel willen leven. Dus ik kan niet terug naar Rusland. Eén advies, je moet nooit zeggen dat het een goed gevoel was voor je. Dan verlies je je zaak, dat geloven ze namelijk niet. Het idee alleen al dat je misschien dacht, ik was de enige, is er iets mis met me, dat kan geen goed gevoel hebben gegeven. Je moet er in ieder geval voor zorgen dat je wat ik net omschrijf, dat je dat zo op een bepaalde manier, of niet op dezelfde manier, maar op een bepaalde manier naar voren brengt.
1: Tja, echt een hele duidelijke aanwijzingen krijg je, hè?
0: Ja, en tijdens deze opnames vond ik de opmerking het vreemdst van, je mag niet zeggen dat het een blij gevoel was dat je erachter kwam dat je homo was. Ik blijf het een beetje een gek idee vinden dat de IND dan voor jou bepaalt hoe jouw gevoelens naar boven kwamen als homoseksueel in Rusland.
1: Ja, want dan val je door de mand. Want als het wel leuk was, dan was er dus geen sprake van dat je gevaar liep of zo.
0: Dat zal de gedachtenlijn zijn. Kijk, ik kan me goed voorstellen dat er inderdaad, als je dat ontdekt als homo in Rusland, dat misschien ook een angstgevoel is. Ik bedoel, het kan. Ik bedoel, liefde bestaat op 1001 manieren. Maar dat het dan, dat ja, ze je niet geloven als je zegt, nou, ik werd verliefd op die jongen en ik zat helemaal in de wolken. Dat kan dus niet.
1: Nee, ik zat ook ernaar te kijken en ik dacht, er zijn natuurlijk ook een heleboel verschillende mensen die naar zo'n documentaire gaan kijken. Ook mensen die best wel wat scepties hebben voor de hele procedure, de hele asielketen. Ook asielzoekers die naar Nederland komen, waarvan die liever zouden hebben dat ook niet iedereen hier aanvraag geaccepteerd krijgt. Die mensen zouden misschien ook wel eens kunnen kijken. En die horen dan zo'n asieladvocaat heel sturend. Dit mag je wel zeggen, dat mag je niet zeggen. Zorg dat je dit hebt gezegd, zorg dat je dat niet zegt. Bijna dat je denkt, je krijgt gewoon een verhaal ingefluisterd. Heb je daar ook over nagedacht? Is dat iets waarvan je denkt, ja, dat die indruk zou het ook kunnen achterlaten? Dat die asieladvocaten maar een sturende influistercampagne doen?
0: Ja, ik snap de vraag wel. Kijk, de advocaten zijn natuurlijk zoveel mogelijk voor de belangen van in dit geval Stas. Kijk, ik denk als je verhaal niet klopt of niet compleet is, of je niet echt gevaar loopt, dat zich dat op hele andere manieren uit dan Of je vertelt dat je wel of niet gelukkig was toen je erachter kwam dat je gay was. Dus wat dat betreft denk ik dat het voor 95% het verhaal is van Stas zelf. En dat hij dan wat tips meekrijgt van de advocaat om zijn verhaal goed te doen. En kijk, je zou hem ook voor een deel kunnen omkeren. Want dit is natuurlijk een ontzettend ingewikkeld gesprek. Je komt uit een land waar het, zolang je leeft, eigenlijk al niet wordt geaccepteerd. En dan wordt er gevraagd tijdens het interview van de IND dat je als een soort van progressief denkend, wel emotioneel queer ontwikkelde man goed bij je gevoel kan. En ondanks dat je er nooit in je leven over hebt mogen praten, je wel heel detailvol kunt vertellen hoe jouw ontluiking als homo was, zullen we maar zeggen. Dus wat dat betreft sta ik totaal niet te kijken dat er wat tips worden meegegeven. Maar kijk, het is inderdaad een observatie. Verende documentaire, dus als je er met een andere blik naar kijkt, dat
1: haal je er misschien iets anders uit. Ja, maar als ik jou eigenlijk goed beluister, zeg je, er worden zulke onmogelijke eisen gesteld aan de geloofwaardigheid van zo'n homoseksueel verhaal, dat je bijna niet anders kan dan dat je heel duidelijk instructies moet geven aan mensen die hun verhaal moeten doen, om te voorkomen dat ze als ongeloofwaardig worden bestempeld, terwijl ze eigenlijk geloofwaardig zijn.
0: Ja, en daarmee ligt in mijn ogen de crux vooral in dat hele proces. Dus het is überhaupt een beetje een raar gesprek van hoe kwam je erachter dat je homo was? Het is een klein beetje hetzelfde als dat je aan een hetero iemand vraagt hoe kom je erachter dat je hetero bent? En dat dat dan ook nog eens bijna een soort van op detective niveau moet worden bepaald of wat jij zegt ook echt klopt of niet. En dat kan natuurlijk eigenlijk niet echt. Dus omdat dat systeem zo scheef loopt, kun je ook zeggen dat advocaten misschien een beetje scheef mensen moeten voorbereiden, omdat het anders niet bij elkaar komt.
1: Nee. En hoe zou jij zeggen dat zij dat hebben ervaren om zo gedetailleerd voorbereid te worden op het vertellen van zo'n persoonlijk verhaal, wat voor hen dus helemaal niet vanzelfsprekend is om zo open te zijn misschien?
0: Dat was voor hen wel stressvol en moeilijk. Dus de angstklachten van Stas, waar we het al veel over hebben gehad, die borrelen natuurlijk naar boven. Als je denkt, oh shit, ik moet in detail alles perfect vertellen, anders dan ga ik de dood in Rusland terug in.
1: Ja. En hoe verlieten zij dan zo'n kamer als ze dan zoiets hadden meegemaakt? Heb je dat geobserveerd?
0: Ik had ik ben heel blij dat de IND mij toe heeft gezegd dat ik bij de gehoren mocht zijn. Dat is iets wat ook niet veel vaker is vastgelegd. Dus dat vereiste ook veel mailtjes, belletjes en kopjes koffie drinken met de IND. Ik denk dat scheelt dat ik goed heb kunnen uitleggen dat het dus om een observerende documentaire gaat. Dus dat ik niet in de documentaire met een vinger naar iemand wijs, dus ook niet naar de IND toe. En inderdaad, je ziet in de documentaire hoe Serge en Stas hun gehoor binnenkomen. En dat is in het geval van Stas nog met zijn kleren netjes en zijn kapsel goed gedaan. En een uur of zes later kom ik met mijn camera bij hem terug om het laatste deel van het gehoor bij te kunnen wonen. En dan zie je dat hij een beetje verward voor zich uitkijkt, dat zijn kapsel scheef zit en dat hij niet zoveel goeds meer kan zeggen.
1: Nee. Ja, we gaan natuurlijk niet vooruitlopen op of ze het er goed vanaf hebben gebracht. Maar het voelt eigenlijk dus als een soort examen doen op je eigen verhaal.
0: Dat noemt Serge ook letterlijk in de documentaire. Het is als een examen en je moet voldoende punten behalen, dan mag je blijven en anders dan loopt het slecht af.
1: Ja. Hoe lang heeft hun asielaanvraag nou uiteindelijk geduurd, al met al?
0: De laatste draaidag van de documentaire eindigt op dag 627 na de aanmelding bij Ter Apel.
1: Ja, dus bijna 2 jaar.
0: Ja.
1: Ja. Uit onderzoek blijkt dat iedere maand dat de wachttijd duurt, dat zie je ook in jouw documentaire, er 15% meer kans is op depressie. Dat is echt even zo'n statistiek waar je dan eventjes zo twee keer naar moet kijken en dan denkt, ongelooflijk, dus dat neemt gewoon gigantisch toe elke maand dat het langer duurt.
0: Ja, daar is vorig jaar een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, wat in de Psychology Journal is verschenen. En dat ging inderdaad over wat lange wachttijden psychisch met vluchtelingen doet. En inderdaad, de statistiek waar wat ook dus in de documentaire voorkomt, is inderdaad die 15% verhoogde kans op een depressie iedere maand dat je langer moet wachten. En de lijst is eigenlijk nog veel langer. Dus inderdaad ook angststoornissen, PTSS, psychoses. En in het uiterste geval zelfs zelfdoding. Dat is allemaal behoorlijk ernstig vergroot naarmate de tijd langer voortduurt.
1: Ja, heb je die toename in dat soort klachten ook bij hen gezien?
0: Bij Stas zeker. Dus hij krijgt ook een diagnose PTSS en angststoornis. Er zitten ook scènes in dat hij bij de psycholoog langs gaat om daarvoor behandeld te worden. En je ziet naarmate de dagen vorderen dat zijn klachten verergeren, dat zijn paniekaanvallen verergeren. En dat hij er wel echt onder te lijden heeft, ja.
1: Ja. Als je dit nou zo opsomt, want we hebben nu natuurlijk het hele verhaal gehoord. Je hoort zo'n statistiek, je hoort meerdere statistieken eigenlijk uit je mond nu. Wat heeft dat allemaal met jouw kijk op de asielketen, op onze procedures en op onze, eigenlijk misschien wel op ons hele asielbeleid? Wat heeft dat gedaan?
0: Het heeft mijn visie wel redelijk veranderd. Ik ging er zo neutraal mogelijk in 2022. Met dat idee dus van, ik weet eigenlijk niet hoe onze asielprocedure gaat. Dus laat ik het eens van dichtbij meemaken en vastleggen. En je hoort in ons hele gesprek wat ze allemaal meemaken. Hè? De ziekenhuisopnames, problemen met de relatie, vechtpartijen, de angststoornissen, PTSS. Ja, het is een behoorlijke optelsom. En dat heeft mij wel enigszins geduwd naar een richting dat ik het toch wel behoorlijk schrijnend vind hoe het nu in Nederland gaat. En dat ik hoop dat we vooral die procedures kunnen versnellen om dat heftige psychologische effect bij iedereen weg te nemen, want daar heeft niemand baat bij.
1: Heb je nog het idee dat het iets beter kan? Is er nog een soort strijdlust in jou van het moet anders?
0: Nou, voor die wachttijden zeker. Ik hoop heel erg dat die boodschap binnen Nederland en het liefst binnen de politiek ook aankomt. En kijk, dan kun je nog steeds in theorie net zo streng of niet streng aanhouden wanneer iemand mag blijven in Nederland. Hè. Die discussie kun je natuurlijk ook voeren. Maar als we die wachttijden nou al heel veel korter kunnen krijgen, dan weten en iedereen die binnenkomt waar die aan toe is. Dat neemt natuurlijk heel veel stress. En nou ja, bij een heel groot deel van de problemen die we allemaal net hebben besproken, neemt dat af. Het is bijvoorbeeld ook natuurlijk goed voor integratie. Dus je zou eigenlijk zeggen dat in theorie zowel links het er mee eens zou moeten zijn vanuit een menselijk of een sociaal perspectief, als rechts met we hebben eerder het onderscheid van wie wel en niet mag blijven en draait beter in Nederland mee. Ja. Maar toch kijken we naar een realiteit waarin meer dan 600 dagen niet een uitzondering is.
1: Nee, en er ook al een heleboel mensen in de keten werken, ook bij IND. Ja, of het hoopvol eindigt weet ik niet zeker, maar we hopen natuurlijk wel dat het ooit toch beter mag gaan dan nu. Tot die tijd kunnen mensen jouw documentaire kijken, de verblijfsvergunning. Waar kunnen ze hem kijken?
0: Het is iedere zondag om 4:55 op NPO 2 en de afleveringen zijn terug te zien, nu al aflevering 1 op NPO Start.
1: Perfect, dankjewel. Regisseur Wouter Hoes.
3: NPO Radio 1.
4: 3 uur, Manik Zampersen met het NOS-journaal. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant de Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Het zou gaan om de hoogste aantal aanvallen sinds het begin van de oorlog eind februari. 5 van de schepen die afgelopen weekend werden aangevallen waren olietankers. De 6e was een containerschip. 2 bemanningsleden van 1 van de schepen worden vermist. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging verder in gesprek met inwoners en bestuurders. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet dan de aarde stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder had afgelegd. De gemiddelde snelheid van Perseverance is 9 kilometer per jaar. Het karretje werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer. Vannacht droog. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt maximaal een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1. EO.
1: Goedenacht, het is 2 minuten over 3. Het komende uur duiken we in het archief van de ongelooflijke...

0: van EO.
1: Een aflevering uit oktober vorig jaar, waarin presentator David Bogert met vaste gast theoloog Stefan Paas in gesprek ging met historicus Beatrice de Graaf. De eerste stappen leken gezet. Er werd een akkoord gesloten tussen Israël en Hamas. Nu weten we dat dat geen stand hield. Maar het is toch een gesprek over hoop. Hoe hoopvol kunnen we zijn? Hoe bereik je eigenlijk vrede? En wordt vrede gerealiseerd door zachte krachten of door harde machtspolitiek?
2: Ja, Beatrice, Stefan. Toch best uniek dat we hier zo zitten. Want we zitten vaak in deze samenstelling als er weer een nieuwe oorlog is uitgebroken.
3: Iets ontploft
2: of een andere narigheid. En nu zitten we toch in een wat hoopgevendere, positievere setting misschien wel. Namelijk die wapenstilstand en hopelijk zelfs vrede in de toekomst tussen Israël en de Palestijnen. En ik zei al in de intro, misschien hebben we het eigenlijk maar aan één figuur te danken. Donald Trump. Of niet, Beatrice?
3: Nou ja, hij speelt ontegenzeggelijk een grote rol. En als Amerika zich niet bemoeit met dat vredesproces en er niet druk op zet, was er niks gebeurd. En ik bedoel, hè, wij zien, het ontwikkelt zich onder onze ogen. Maar je leest nu ook wel overal dat de inval op de aanval op Qatar, waar ook onderhandelaars van Hamas en Qatar aanwezig waren, waarbij Witkoff, dus de onderhandelaar van Trump, ook zich met dat proces had bemoeid, dat echt zo ontzettend veel kwaad bloed bij Trump en Witkoff heeft gezet.
2: De aanval van Israël op Qatar.
3: De aanval van Israël op Qatar, dat Trump daarom nu heeft gezegd van ja, nu is het echt afgelopen. Hij heeft Netanyahu echt gedwongen naar die tafel te komen. Dus in zoverre heeft hij wel degelijk een verschil gemaakt.
4: Moest excuses aanbieden aan Qatar, begreep ik, van het NRC.
3: Ja, terwijl Trump
4: van het briefje moest hij dat voorlezen. Ja. Trump de telefoon vast.
2: Ik heb daar een foto van gezien. Inderdaad, Trump met de telefoon op schoot. En dan heette jou ten overstaan van de pers, volgens mij. Er zaten in ieder geval mensen in die kamer. En hij moest
4: sorry zeggen.
2: Ja. Dus daar heeft Trump toch Netanyahu wel flink gedwongen. En het heeft toch een rol gespeeld. Ja, Stefan, gaat het dan toch lukken? Een keer een aflevering waarin we wat positiever zijn.
4: Nou, het gaan ze ons best doen om dat proberen te temperen. Nee, maar zonder gekheid, het is nog even afwachten natuurlijk. Laten we even voorzichtig zijn. Op het moment dat wij nu dit opnemen, ziet het er goed uit. Ja. Beatrice zei net al voor de uitzending. Gazanen hebben nu al nacht gewoon rustig kunnen slapen. Dus dat is al heel wat. We zijn er natuurlijk nog niet.
2: Ja.
4: En er moet echt nog wel blijken of het ook bestendig is. Maar goed, de eerste tekenen zijn goed. En het laat ook maar weer zien natuurlijk dat wat al heel lang gezegd wordt, als Amerika zich er nou wat mee gaat moeien, dan is er veel meer mogelijk.
2: Ja.
4: Dus blijkbaar is er toch een soort persoonlijke krenking van Witkoff of Trump in dit geval nodig, voor het zover komt. Dus niet om nou eens even negatief te doen. Als Donald Trump inderdaad het voor elkaar krijgt om daar een duurzame vrede te bewerken, mag hij van mij die Nobelprijs hebben waar hij zo graag, waar hij zo naar snakt. Maar je kunt ook zeggen, waarom niet eerder?
3: Nee, maar we zouden hoopvol
4: beginnen. Ja, dat heb je mij
3: het
4: weer.
3: Het is nu zover,
2: Ik of het ook ging lukken.
4: Nou, David, ik ben zeer positief gestemd.
2: Ja, dat komt er heel authentiek over, dat zie ik al. Jullie hebben de laptops op tafel, dus betekent ook, het wordt weer menens deze aflevering. We gaan hopelijk ook weer veel leren. Het is natuurlijk, voor jullie allebei, jullie vakgebied, is vrede ook echt een thema waar jullie over hebben nagedacht, waar jullie over hebben geschreven, waar jullie over hebben gedoseerd. Wat is nou echt nodig voor vrede, gaan we allemaal verkennen. Maar eerst toch even waar we nu staan. Hè. Het is natuurlijk nog lastig om alles echt helemaal op waarde te schatten. Er kan nog van alles misgaan. Maar hoe belangrijk is deze stap en dit akkoord wat er nu is? Hoe zou jij dat duiden, Beatrice?
3: Ik zit vanuit de vredestheorie te denken. En dat is een van de eerste stappen is dat er een wapenstilstand is. He, dus dat gewoon dat de wapens even zwijgen. En dan is de volgende stap, voor hoe lang geldt die wapenstilstand dan? En dan is het allereerst in oorlogssituaties de militaire wapenstilstand. Maar dan moet het ook omgezet kunnen worden. Een politiek akkoord. En dan moet er ook iets worden gezegd over waar blijven die troepen dan? De demobilisatie. Ja. Hoe ver gaan de Israëlische troepen terug achter de grens?
2: Ja.
3: En er zijn ook nu al eerste afspraken over, maar dat is ook nog niet helemaal duidelijk. Wat doet Hamas? Moet Hamas zichzelf ook opheffen? Nou ja, dus dat zijn allemaal fases.
2: Ja.
3: En dan ga je van de militaire wapenstilstand naar een politieke onderhandeling, naar een vredesakkoord. En dan zou je kunnen zeggen, maar dat kunnen we zo nog wat verder bespreken, dat heet inmiddels een total peace approach. Dus dan heb je het niet alleen maar over het onmiddellijke stoppen van de oorlog, maar ook over het opbouwen, vredesopbouw heet dat dan, van een duurzame vrede, waarbij je ook sociale, economische aspecten betrekt en waarbij je ook de verschillende verschillende partijen in die vrede probeert te integreren.
2: Ja, precies. Dus vrede is duidelijk meer dan een wapenstilstand. Daar is nog veel meer voor nodig. Maar ja, het belangrijkste is natuurlijk minder bommen op Gaza. Hopelijk hebben we al geen bommen op Gaza. En het vrijlaten van de gijzelaars.
3: En hun lichaam.
2: Ja. Van degene die al omgekomen zijn. Dus dat is al een enorme stap.
4: Ja, je zegt net terecht. Wapenstilstand is nog geen vrede, maar zonder wapenstilstand is het ook wel heel moeilijk natuurlijk om. Dan krijg je geen vrede.
2: En de vraag is natuurlijk ook nog, hoe uniek is dit nou? Hè? Er was eerder al, ook in de afgelopen jaar was er al een moment dat ze in een soort fase 1 van een wapenstilstand waren gekomen. Dat werd dan weer geschonden, volgens mij, door Israël. Er zijn natuurlijk eerder, langer geleden in de geschiedenis al akkoorden geweest. Ook dat beroemde Oslo-akkoord, waarbij Arafat namens de Palestijnen en Rabin namens Israël aan de zijde van Clinton, dat was toen de president van Amerika, stonden en de wereld een zucht van verlichting slaakte van is er nu vrede binnen handbereik? Hoe past dit in de rijtje van eerdere akkoorden die er zijn geweest?
3: Nou, als je het dan hebt over de vredesakkoorden tussen Israël en de Palestijnen, waren die Oslo-akkoorden wel heel uitzonderlijk, want als je teruggaat naar de Camp David-akkoorden van 1978. Dat was een vredesverdrag tussen Israël en Egypte. Daar waren de Palestijnen helemaal niet bij. Sterker nog, de PLO, die toen natuurlijk al wel bestond, Arafat, die
2: Palestijnse autoriteit.
3: Die mocht niet meedoen, omdat Israël daar absoluut nog niet over wilde praten. En, dus daarna krijg je een soort tussenfase, krijg je de akkoorden of de gesprekken in Madrid, 1991-1993. En toen was de PLO wel bij, maar een beetje op de achtergrond. En dan is dus dat Oslo-akkoord van 1993 heel bijzonder. Dat is echt, dat had ook allerlei hele grote vergezichten waren erin verpakt. Ja. Alleen dat eindigde toen Yitzhak Rabin werd vermoord in 1995. En toen kreeg dus de rechtse fractie eigenlijk veel meer weer de upper hand. En de Palestijnen begonnen met een tweede en een derde intifada. Waardoor eigenlijk het vredesverdrag, en Netanyahu kwam aan de macht, die er ook veel minder überhaupt zin in had, als die het al ooit wilde, dan Rabin. Dus dan is in zoverre, als dit nu echt een vredesakkoord wordt, dan kan dit wel weer eens een uniek markeringspunt zijn.
2: Ja, tegelijkertijd toont het ook aan hoe precair het is. Want toen was er echt een handdruk, een Palestijnse en een Israëlische handdruk, met een grote glimlach van we gaan hier misschien wel uitkomen. Zover is er nu nog niet geweest.
4: En er was natuurlijk al, toen ook al uitzicht op een blijvende structuur. Dat was al voorzien in de komst van een Palestijnse staat bijvoorbeeld. En dat had nog allerlei ratificaties moest dat hebben, maar toch. Er was een soort uitzicht. Dat ontbreekt allemaal nu nog. Hè. Er zijn 21 punten plan, of 21 punten nu inmiddels. Er is daar wel iets over opgenomen, dat Hamas geen rol mag spelen, dat er een soort internationaal toezicht komt. Tony Blair schijnt er ook een rol in te spelen. Ja. Maar Hamas wil dat absoluut niet. Dus daar is nog van heel veel. Er is een akkoord over het begin.
2: Ja.
4: Er is nog niet een akkoord over alles wat nodig is.
3: Nee, en natuurlijk sinds de Oslo-akkoorden zijn er natuurlijk wel vaker gesprekken geweest. Hè. Je hebt Olmert ook gehad en Abbas, die hebben ook meerdere keren met elkaar gesproken. Arabische Liga, die heeft zich ook ingezet voor dit soort vredesgesprekken. En die zijn er ook altijd wel geweest. En toch heeft dat toen geen zoden aan de dijk gezet.
2: Maar er is nu wel veel vertrouwen. Dat is natuurlijk heel mooi, dat merk je ook bij
3: vertrouwen?
2: Alle partijen.
3: Ja.
2: Toch wel? Ja, ik backt het bij.
4: Vertrouwen dat de eerste fase dat wel lukt. Bedoel je dat?
2: Nou, in ieder geval dat dit een nieuwe kans is. En de beste kans die er in tijden is geweest.
4: Ik ben echt
2: nog
4: wel een beetje sceptisch hoor. Ik wil echt niet negatief zijn.
3: En vertrouwen vind ik een lastig woord.
4: Ja, vertrouwen. Ja.
3: Er staat enorme druk op Netanyahu. Die druk is, dat hebben we net gezegd, hè, die is lang niet zo groot geweest. En er staat ook grote druk op Hamas.
2: Ja.
3: Hamas dat is ook het, echt aan zijn lurven naar de tafel gesleurd. Want die wilde dat ook absoluut niet. Dus ook Syrië en Turkije, eigenlijk alle partners van Hamas in de regio, die hebben druk gezet op Hamas. Ja, nu moeten jullie.
2: Dat is wel interessant natuurlijk.
4: Want dat is wel goed om te zeggen, een heet conflict kan bevriezen wanneer ze allebei doodmoe zijn. Of wanneer er heel veel druk van buiten komt.
3: Ja.
4: Maar het is niet natuurlijk dat het voortkomt uit een diep vredesverlangen aan beide kanten.
2: Nee.
4: Of dat ze veel vertrouwen in elkaar hebben gekregen. Of dat daar, daar moeten we het misschien zo nog over hebben, dat er ongelooflijk charismatische vredestichters aan een van beide kanten zijn. Zoals in sommige andere conflicten wel een rol hebben gespeeld. Al dat soort dingen ontbreken daar. Hè?
2: Ja.
4: Er is gewoon heel veel druk gezet door van buitenaf.
2: Ja.
4: En nogmaals, het toont maar weer dat als Amerika zich ermee gaat bemoeien, dat er best wel mogelijk is.
3: Ik zou zeggen, Amerika, en dus nu ook een heel riedel, Arabische landen en Turkije. Want als alleen Amerika doet, dan kom je er ook niet, want dan geeft Hamas geen sjoegen. Dus dat en Qatar, en Syrië, en Turkije, en ook nog op de achtergrond meerdere Arabische landen Hamas nu hebben onderdrukt om dit te doen, dat vind ik eerlijk gezegd minstens net zo doorslaggevend. Dat hebben wij altijd al gezegd.
4: Exact. Ja. En voor zover er stemmen uit Gaza van gewone volk doordrongen tot de buitenwereld, was dat vaak ook een geluid dat je hoorde. Het wordt tijd dat die Arabische wereld Hamas onder druk zet.
3: Ja.
4: Nee, zolang die daar zit, komt er geen
2: vrede. Dat is nu dus volop gebeurd. Ja. Dus als je de grote vraag is natuurlijk, er zijn zoveel pogingen geweest de afgelopen jaren.
3: Ja, maar niet zo grootschalig.
2: Nee, precies. Hoe kan het dat het nu wel lukt? Maar daarbij geven jullie nu eigenlijk het antwoord. Israël is onder druk gezet, met name door de grote vriend en partner Amerika.
3: De inval in Qatar, dat was echt een stap. Het is eigenlijk heel raar dan, omdat Netanyahu zo ver ging, sowieso al met zijn genocidale beleid. Ja. Maar dan ook nog dat die Qatar aanvalt zonder dat de Amerikanen waarschuwing hadden gehad of iets.
4: Hubris.
3: Dat Egypte nu denkt van Netanyahu die gaat het echt doen. Die gaat gewoon al die Palestijnen uit het land zetten. Dus de Egyptenaren zijn ook heel bang dat ze al allemaal hun kant op komen. Dus daarom schoten Stefan en ik net allemaal een beetje terug. Toen jij zei vertrouwen. Dit is niet vanuit vertrouwen. Dit is ook vanuit keihard eigenbelang dat die landen hier aan meedoen.
4: Ja, maar goed, de nuchtere gebied ook te zeggen, dat is vaak wel in de wereld van de echte politiek natuurlijk waar het begint. Vaak als mensen er belang in gaan zien dat er toch iets van een wapenstilstand, ik noem het nog geen vrede, komt.
2: Maar het is dus enerzijds Israël onder druk gezet door Netanyahu, zeggen jullie, en Hamas door die Arabische landen die
3: en Egypte. Ja.
2: En Egypte.
3: En
2: die,
3: Turkije, ja.
2: Daar druk op zetten. Dat is inderdaad, dat heb ik jou volgens mij eerder horen bepleiten, Beatrice, in die aflevering die we maakten over de apocalyptische oorlog die dit was geworden en wat is daar nou voor nodig om daar uit te komen. Ja, dus zei jij, dan moeten ook de omringende landen druk uitoefenen.
3: Zoals dat ook altijd ooit is afgesproken. He, in het eerste originele vredesplan voor Israël 1948-1949 zat er ook in dat de landen uit de regio ook met elkaar hierover tot een vergelijk moesten komen.
2: Ja, vanuit jouw vakgebied, hoogleraar geschiedenis, internationale betrekkingen en ook terrorisme-deskundige, dat is denk ik ook wel van belang. Want we hebben het ook over een van de partners, is natuurlijk Hamas. Dat is een terreurorganisatie die nu ook nog de wapens in moet leveren. Ja, dat doen terreurorganisaties over het algemeen niet graag. Dit roept natuurlijk allemaal wel de vraag op van de grote vraag, hoe werk je nou uiteindelijk toe naar vrede? Stefan zei net al, dat is nog veel stappen verwijderd, maar dat is uiteindelijk wel het ultieme doel. Hoe kan je daar naartoe werken?
3: Ja, nou dan stel je een vraag waar je diverse studies kunt volgen in Utrecht van meerdere leergangen. Je kunt een hele studie volgen over vredesopbouw. Je kunt een studie volgen over conflictmanagement.
2: Reclame voor de universiteit.
3: Absoluut. Diverse masteropleidingen die er hier allemaal mensen ook praktisch in opleiden.
4: Als je het hier nou even in 5 minuten vertelt, dan hoeven mensen het allemaal niet te doen.
3: Ja. Nou ja, eigenlijk gaf ik het net al een beetje een aanzetje. Het begint ermee dat je vrede niet alleen ziet als het einde van een militair conflict. Dan stoppen de wapens en dan is de oorlog voorbij. Dus dat je vrede niet ziet aan het eind van eigenlijk een oorlogshandeling. Maar dat je vrede ziet als een eigenstandig autonoom proces. Mm. En het hele idee, moet ik toch even heel iets uitpakken als historicus. Het hele idee dat oorlog eigenlijk raar is. En dat vrede de standaardpositie zou moeten zijn in het internationaal recht.
2: Ja.
3: Die is pas vrij laat uitgetekend. Die is eigenlijk pas uitgetekend na de Vrede van Westfalen. Dan heb ik het ook over de westerse wereld, maar het oorlogsrecht is heel erg op die wereld geënt.
4: Welke hebben we 1648?
3: We hebben het over 1648. Dat is de Vrede van Münster in 1648. En toen werd er ook voor het eerst gezegd, dat is een hele mooie zin, die wil ik eventjes citeren. There shall be a Christian, universal and perpetual peace. En dat wordt dan vanaf dat moment wat dan heet de Lex Fundamentalis Imperii. Ja,
2: dus
3: alle koninkrijken,
2: christelijke vrede zijn. Ja.
3: Ja, en die hebben daarmee ook het internationaal recht over vrede, of oorlog en vrede, conventies eigenlijk vormgezet, toongezet. En
2: als je niet weet, was ook de tijd van de godsdienstoorlogen en zo die daarmee werd
3: beslecht. Ja, het einde van de 80-jarige oorlog in Nederland. En als je dan kijkt naar de verlichting, de 18e eeuw, dan naar de 19e eeuw, de tijd naar Napoleon, grijpen al die vredesverdragen, ook het vredesverdrag van 1815, congres van Wenen, maar ook daarvoor, grijpt allemaal terug op dit vredesverdrag, artikel 1. Dus artikel 1 is, er hoort vrede te zijn. Ja. En alle rijken die een beetje fatsoenlijk zijn, landen, moeten proberen naar vrede te streven. Nou, we weten ook allemaal dat dat natuurlijk in de praktijk voortdurend onzin is geweest.
2: Maar het is dus wel een soort belangrijk kantelpunt.
3: Het is een kantelpunt
2: vrede
3: geweest.
2: Zou de natuurlijke staat moeten zijn.
3: Vrede is de natuurtoestand, zeiden de Duitsers in dat verdrag. Zo zou het eigenlijk moeten zijn.
2: Hoe die zo gekke mensen opkomen nadat je die 80-jarige oorlog, waarin eigenlijk oorlog de natuur staat.
3: Ja, en in Duitsland was dat de 30-jarige oorlog en dat was eigenlijk zo mogelijk nog gruwelijker. Ja. En je ziet dan dat ze vanaf dat moment eigenlijk voortdurend ook gaan nadenken. Krijg je Poefendorf, Immanuel Kant, gaan ze nadenken over hoe we niet alleen over oorlog, rechtvaardige oorlog, want die leer hebben we natuurlijk ook wel eens een podcast over gemaakt. Die is veel ouder. Maar dan gaan we eigenlijk nadenken over wat is nou eigenlijk echt vrede? Wat is een rechtvaardige vrede? En dan neem ik even een sprong naar de 20e eeuw. Dan krijg je de Verenigde Naties. En eigenlijk raar genoeg werd vredesopbouw pas jaren 60, 70 van de 20e eeuw werd dat ook een studie. Dus waar ik net over had, al die studies. Mm-hmm. Dat werd pas, Johan Galtung heeft er veel over geschreven, dat vrede ook een handeling is die je niet alleen militair, strategisch en juridisch moet denken, maar die je ook moet denken als een sociale activiteit. Ja. Als een psychologische activiteit.
2: Ziet het eruit als sociale activiteit?
3: Het zijn groepen mensen.
4: Gemeenschapsopbouw.
3: Ja, gemeenschapsopbouw. Dus er zijn groepen mensen die voorheen elkaar het licht in de ogen niet gunden. Zeker als je dan ook nog hebt over een burger oorlog of rebellenbewegingen, die daarna met elkaar aan tafel moeten. Nou, en dan hebben de juristen hebben het dan over. Ja, maar er moet natuurlijk wel moeten wel straffen worden uitgedeeld. Er moet wel retributive zijn. No war without impunity. Dus, en wat wij nu ook heel erg hebben, er moeten tribunalen komen, genocide, strafrecht, moet voor het internationaal strafhof. Dat is heel erg de westerse manier. Maar daarnaast staat dus ook die sociale kant. Ja, je kunt wel heel erg zitten op het afstraffen en het veroordelen en het beoordelen en het buiten de orde plaatsen. Maar je moet de mensen ook weer met elkaar eigenlijk aan tafel krijgen. Ze moeten samen dat land gaan opbouwen.
2: Ja, het is interessant dat jij dit eruit ligt natuurlijk. Want we zaten net, hadden we het er ook over, van ja, dit zijn twee vijanden. Hè? Hamas en Israël, die haten elkaar. Hoe kan dat ooit nog goed komen? Maar natuurlijk de voorbeelden uit de geschiedenis hou je aan. Die verzuchting zal al vaker geuit zijn in de geschiedenis. Ja. Na zo'n 80-jarige oorlog waarbij ja, met name protestanten en katholieken elkaar het leven zuur maakten, was lag allemaal wat complexer. Maar goed, dat was toch even zwart-wit hoe de vork in de steel zat. Dan denk je ook, hoe kunnen die ooit samen in een land
3: leven? Je hebt natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog, dat was de grootste afgrond waar de westerse beschaving in had gekeken, de Shoah. Daar zijn natuurlijk toen is wel bedacht van, ja, dit kan niet, we kunnen nu niet door zonder toch ook een afrekening te doen met de oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid. Dus, maar dat wordt nu ook wel steeds meer gezegd door historici en politicologen. Dat legt wel een hele zware hypotheek op vrede. Want als je dus heel erg alles beziet vanuit het bestraffen en het veroordelen, ja, hoe kun je dan eigenlijk toe naar die total peace approach? En dan, ja, Stefan, daar weet jij waarschijnlijk meer van. Een hele belangrijke, we kunnen nog veel meer noemen, maar een hele belangrijke impuls voor, dat heet dan restorative justice. Dus dan gaat het meer om het herstellen van de verhoudingen. Komt eigenlijk uit, ja, kunt toch wel zeggen, christelijke kringen. De waarheids- en verzoeningscommissies van Zuid-Afrika.
4: Ja. Ja, dat is wel interessant, ja. Dus in 1995, toen, een paar jaar na de overdracht van de macht, zeg maar, aan de ANC. Zie je dat?
2: ANC, dat was de
4: Partij van Mandela, zeg maar, de verzetsbeweging. Die krijgt dan de macht. En dan ontstaat er een aantal jaren onderhandelingen tussen de Nationale Partij, dus de Apartheidspartij, en de ANC over hoe moeten we nu verder. En precies die dilemma's die Beatrice schetste, er waren mensen die pleitten voor amnestie aan iedereen die iets misdaan had. We moeten nu verder. We zijn broeders. Schone lei. Naar de toekomst kijken, niet meer naar het verleden.
3: Dat deed men al die tijd tot de Tweede Wereldoorlog, hè? Bijvoorbeeld ook na Napoleon. Nou, er werd eigenlijk niemand, alleen Napoleon werd naar Sint-Helena gestuurd, maar verder niet.
4: Ja. Ja. Nee, precies. We moeten nu, bygones are bygones. Ja. Maar de anderen die waren gericht op het bestraffen, hè? Een soort Nuremberg-tribunaal.
3: Ja.
4: En onder andere Tutu en anderen hebben ook vanuit hun christelijke...
2: Desmond Tutu, de
4: aartsbisschop. Hebben vanuit een groot deel vanuit hun christelijke inspiratie toegezegd, is er niet een vorm mogelijk waarin we recht kunnen doen, want zonder recht geen vrede, en kunnen verzoenen tegelijk. Mm. En zo kwam die waarheid- en verzoeningscommissie, eigenlijk waren het drie commissies, tot stand. Hè. Dus er was een commissie die ging over het luisteren naar de slachtoffers. Dus gewoon jarenlang, elke week, naar verhalen van slachtoffers geluisterd. Ja. Met als doel ook dat er recht gedaan zou worden aan hun verhaal. Die stemmen mogen niet vergeten worden. En dat ze in hun waardigheid hersteld zouden worden. Ja. Die gedachte was er ook. Als je je verhaal kunt vertellen en een hele zaal vol mensen luistert aandachtig, huilt met je mee, spreekt met je. Dan
3: het
4: is
3: slachtoffer
4: ook
3: of de dader ook.
4: De slachtoffer was de ene commissie. De andere lijn, zeg maar, was een commissie die ging over amnestie. Waarbij daders, als ze hun verhaal eerlijk vertelden, niets achterhielden, hun verhaal mochten vertellen. En er was een commissie die ging over retributie. Dus wat moeten we doen om te compenseren?
3: Ja.
4: Nou, toevallig, dat is wel mooi om dat net te vertellen. Ik had een paar weken geleden hadden we bezoek bij ons thuis van de oude dominee Piet Meiring. In de 80 inmiddels. Die lid was van die Arendt en Verzoeningscommissie. Als enige dominee van de gereformeerde kerk, de apartheidskerk. Die had steun.
3: Hij is een Zuid-Afrikaan.
4: Hij is Zuid-Afrikaan. Ja. Een witte Zuid-Afrikaan. Een persoonlijke vriend van Tutu. En iemand die zich verzet had tegen de apartheid. En hij was uitgenodigd door Tutu. Jij moet er ook bij. Er moet ook iemand van jouw kerk bij. Want jullie steunen jouw kerk steunen die apartheid. Tutu heeft er ook zorg voor gedragen dat die commissie zo breed mogelijk samengesteld was.
0: Mm.
4: Hij vertelde van scènes, het luisteren naar die slachtoffers, kun je je voorstellen, jarenlang, elke week, een dag lang, luisteren naar eindeloos veel slachtoffers uit allerlei hoeken van het land. Dat gaat hij in je koude kleren zitten, zegt hij. Op een gegeven moment hadden we allemaal counseling nodig.
3: Ja.
4: Dan hadden we de ene dag geluisterd naar de slachtoffers, en de andere dag hadden we een gesprek met psychologen, om het te kunnen verwerken.
0: Ja.
4: Vervolgens waren de journalisten die erbij waren, want het was openbaar, hè, die zeiden, ja, we hebben het ook nodig.
0: Okay.
4: Ook die journalisten moesten in therapie.
0: Ja.
4: Gewoon, dus de vreselijkheid van die verhalen. En de daders moesten dus alles vertellen. Hij zei, dat was ook moeilijk. Want die betekende ook dat je van iedereen moest vertellen wie meegedaan had. Dat waren vaak je maten, je collega's met wie je dat samen allemaal gedaan had. Je mocht niks achterhouden. He, dus dat kon ook betekenen dat bestaande loyaliteiten verbroken werden. Maar je moest helemaal clean komen. En alleen dan kon je amnestie krijgen. Er waren ook wel hier naar verzoeningsscènes. Maar goed, er is ook al kritiek op geweest. Natuurlijk, niks is volmaakt. Maar in het algemeen gesproken kun je toch zeggen, dat heeft daar behoorlijk helend gewerkt bij de overgang naar een post-apartheid Zuid-Afrika. En het interessante was ook dat Tutu, die leidde dat ook als aartsbisschop, die opende de sessies met gebed en niet een lied zingen. Er kwam in eerste instantie ook protest tegen, want het is toch een seculier land en dat kan niet. Maar Meiring beschrijft dan, vertelde mij, dat Tutu dan op een gegeven moment zo'n vergadering zat. En hij wist, dat mag eigenlijk niet. Hij zat daar een hele poos te hummen en schrapen met zijn keel en krabben en ongemakkelijk. En hij zei, ik kan het gewoon niet. Dus hij ging bidden en zei, laten we een lied zingen. en dat werd ook geaccepteerd. Het is ook een religieus land. Maar dit ook iets zien van dat hij mensen ook uitnodigde om hun ook een diepere religieuze bronnen aan te boren.
0: Ja.
4: Om dat te kunnen. Dus ja, elke situatie is uniek. In Zuid-Afrika was dat christelijk geloof wat velen daar deelden, niet iedereen, hè, er zaten ook moslims bij, maar wat velen daar deelden, verbond op een bepaalde manier ook. Hè. Dus we hebben het vaak over geloof dat verdeelt, en terecht soms, vaak. Maar soms kan het ook mensen van verschillende etnische groepen, verschillende nationaliteiten, verschillende partijen verbinden. Of gemeenschappelijk vocabulaire aanreiken. En daar zijn ook voorbeelden van. En dit is er misschien ook
3: wel
4: een.
3: Maar wat ik vind hem wel heel, heel interessant dat je hem zegt. Hè? Want wat je ook ziet in Colombia. Mm-hmm. Heb je ook een heel ingrijpend vredesproces.
4: Ja.
3: Omdat de FARC, 60 jaar lang, nou niet alleen de FARC, ook de ELN, andere linksorganisaties, maar ook de de staat zelf en paramilitaire organisaties van rechts. Dus eigenlijk allemaal strijdende partijen die decennia lang Colombia hebben geteisterd. Toen is er eindelijk in 2016 een vredesproces gekomen, of de FARC bereid was zijn wapens neer te leggen en te praten over vrede. En daar is ook een benadering toegepast, de Total Pass benadering, waarin ook niet helemaal zoals die waren zijn verzoeningscommissies. Het was ook niet zo'n figuur als Tutu aanwezig. Was wel een belangrijke linkse leider aanwezig, die eigenlijk ook in termen van het katholieke geloof, wat ook diep in Colombia verankerd zit, dat mensen elkaar moeten vergeven. En dat je elkaar in de ogen moet kijken. En dat ook slachtoffers gehoord moeten worden. Maar dat ook daders weer geïntegreerd moeten worden.
4: Ja.
3: En tegelijkertijd zit daar ook nog wel een belangrijke stroom van de echte misdadigers moeten gepakt worden en bestraft worden. Ja. Dus er zitten ook wel veel hiccups in dat proces. Maar je ziet dat het heel moeilijk is om in de taal van het recht en in de taal van de oorlog zo'n moment te vinden om te gaan denken, en hoe nou verder? Hoe gaan we nou? Dan moet je toch iets doen. Het hele woord verzoenen of vergeven. Er zit natuurlijk zo'n religieuze lading aan. Dat heel moeilijk is om dat in een seculiere context zonder, hoe zeg je dat? Het bestraffingselement te doen.
4: Nou ja, misschien ook in de religieuze context. Ik denk, er moet recht gedaan worden.
3: Ja, dat is waar.
4: Dus ook bij de Vaders- en Verzoeningscommissie, niet veel, maar er zijn toch in ieder geval minstens 2 daders zijn in de gevangenis terechtgekomen. Die hadden gewoon te erge dingen gedaan.
3: Ja.
4: Dus er moest ook compensatie gebeuren.
2: Maar 2.
4: Want ik zeg het uit mijn hoofd.
2: Er zijn natuurlijk heel veel daders die moesten al hun wandaden opbiechten.
4: Ja, dat wel.
2: En die hebben ook nog anderen verlinkt.
4: Er ligt een compensatie gebeuren en dat soort dingen.
2: Maar dus voor de meesten gingen in principe vrij uit.
4: Ja, en je kon amnestie krijgen. Dat was een amnestieregeling, mits je helemaal alles vertelde.
2: Ja.
4: En bereid was om ook onder ogen te zien wat je gedaan had. En dat ook duidelijk te maken.
3: En bij de IRA heeft het natuurlijk ook zo gewerkt.
2: Noord-Ierland,
3: Goede Vrijdagakkoord, 1998, waar ook dominees een rol speelden, waar ook verzoening, vergeving, Goede Vrijdag, het hele beeld zat daar natuurlijk ook in.
4: Om te voorkomen dat er een Bijltjesdag kwam.
3: Ja.
4: Je moet met elkaar verder, hoe clichéachtig dat ook klinkt. En er moet een manier gezocht worden om dat mogelijk te maken op zo'n manier dat de slachtoffers niet nog een trap nakrijgen. En dat de daders ook niet helemaal vrij uitgaan. Maar tegelijk, al die mensen, dat is misschien wat anders bij Israël en Palestijnen, maar die mensen maken ook deel uit van dezelfde gemeenschap. Hè? Die moesten weer verder met elkaar.
3: Ja.
4: En die moeten manieren vinden om dat te kunnen.
3: Precies, en dat is natuurlijk Israël en Hamas en de FARC en de IRA. Is dan anders bij oorlogen zoals in Duitsland, waar je gewoon met één land te maken hebt. Want in zo'n land als Ierland en in Zuid-Afrika en nu ook in Israël, ja, dan komen ze elkaar weer tegen.
4: Ja,
2: ja. Maar goed, het is wel Israël en Palestijnen die wonen ook naast elkaar, soms ook half door elkaar. Dus
4: ja, er zit ook een muur tussen. Dat is natuurlijk in de afgelopen decennia natuurlijk steeds minder het geval. Men is steeds meer geïsoleerd geraakt van elkaar. Dat is ook een deel van het probleem.
2: Het is wel mooi wat jullie vertellen, want het geeft wel een soort houvast. Dat er in ieder geval vanuit de geschiedenis voorbeelden zijn geweest waarbij ook mensen die elkaar naar het leven stonden, echt gewoon gezworen vijanden, toch op een of andere manier konden verzoenen. En het gaat altijd zo goed en zo kwaad als het gaat. Een volstrekte verzoening is ingewikkeld, maar in ieder geval wel een stuk beter dan het.
4: En wat daar vaak een rol in speelt, daar moeten we misschien nog over hebben, zijn door alle grassroots organisaties. Maar ook wel de bemiddeling door partijen die niet direct een belang hebben in een van beide kanten, zeg maar. Dus een voorbeeld waar ik dan aan denk is bijvoorbeeld Sant'Egidio, de katholieke leekorganisatie, die zich toewijdt aan de drie P's, hè, van preghiera, gebed, paartje, vrede en poverty, de armen. En als het gaat om vrede. Om een voorbeeld te geven, in de begin jaren 90 had je in Mozambique een burgeroorlog na de decolonisatie. En Sant'Egidio is bijvoorbeeld instrumenteel geweest in het bij elkaar brengen van die twee strijdende partijen, de Frelimo de Renamo. Die zijn in Rome bij elkaar geweest. Er was nog een Italiaanse official bij van de regering. Er was een bisschop bij uit Mozambique. En er zijn intensieve gesprekken geweest. En Andrea Riccardi, de oprichter van Sant'Egidio, trouwens een collega van jou, Beatrice, hoogleraar geschiedenis, en ook minister geweest, en wat niet allemaal.
2: In Italië?
4: Ja, bij een van de kabinetten Monte. Die schrijft dan dat een heel belangrijke factor voor het slagen daarvan was dat Sant'Egidio door geen van beide partijen werd gezien als een belanghebbend in het conflict.
2: Hmm.
4: Dat kun je misschien niet helemaal zeggen bij Trump. dus dat maakt het ook nog wel spannend. Ja. Dus om echt vrede te stichten heb je ook wel nodig dat aan beide partijen het vertrouwen hebben dat de bemiddelaars, zeg maar, niet een van de beide partijen stiekem bevoordelen of daar belangen bij hebben.
2: Ja.
4: En dat is het voordeel wanneer een organisatie zich ermee bemoeit, zeg maar, die aan beide kanten van het front zit, die overal mensen heeft zitten. En die van onderop streeft naar vrede.
2: Ja, nou ja, dat zijn natuurlijk al organisaties denkbaar.
4: Ik noemde net een voorbeeld van een organisatie die dat.
2: Dat was dan een kerkelijke organisatie. Maar goed, dat laat ook zien, er zijn ook, want dat is een van de eisen, hè, aan Hamas. Dat zij de wapens inleveren. En dat is natuurlijk best wel iets om te eisen aan een terreurbeweging, want die doen dat over het algemeen niet snel. Maar goed, daar zijn dus ook historische voorbeelden van, namelijk de FARC in Colombia en de IRA.
3: Ja.
2: Waar, geloof ik, Blair zijn naam viel al, volgens mij ook nog bij betrokken was toen als vanuit het Verenigd Koninkrijk.

0: Maar het gebeurt dus wel eens dat terreurorganisaties hun wapens inleveren. Ja, dat is dus niet helemaal zonder precedent.
1: Nee, en het interessante is dat ze dat dan doen op een blijvende manier. Niet alleen omdat ze onder druk worden gezet. Niet alleen omdat het uitzichtsloos is, want dat is natuurlijk altijd al geweest. Maar omdat ze het gevoel hebben, we kunnen een deel van onze politieke missie, en misschien zelfs ook een deel van onze ideologische missie, kunnen we ook op een andere manier kwijt. Dus PLO heeft ook de wapens neergelegd. Yasser Arafat heeft op een gegeven moment gezegd, na een serie aanslagen in de jaren 70. Er wordt ook al gezegd dat bijvoorbeeld de aanslagen in München in 1972, dat er ook mensen van
2: Olympische Spelen
1: van de PLO bij betrokken waren. Arafat heeft het altijd ontkend, maar dat uit zijn groep kwamen wel degelijk ook gewapende Palestijnse terroristische organisaties voor. Dus Arafat op een gegeven moment zelf gezegd, nu roep ik mijn beweging op om ermee te stoppen. Mm. En we gaan door als politieke partij. Stond hij op een terroristische lijst en daarna werd hij dus eigenlijk een onderhandelingspartner.
0: Ja, dan stond hij bij Clinton.
2: Uiteindelijk de Nobel-Vredesprijs gewonnen. Ja, dus dat kan.
1: Ja, en ook bij de IRA was het hun politieke poos Sinn Féin, die ook eigenlijk aangaf van wij kunnen nu door als een politieke partij. We kunnen nu de rechten van de Ieren, ook in Noord-Ierland, kunnen wij nou beter op politieke wijze behartigen dan op gewelddadige wijze.
0: Maar het is natuurlijk glad ijs waar ik me met deze vraag op ga begeven. Maar is zoiets ook te verwachten van Hamas? Dat is natuurlijk moeilijk te voorspellen. Maar we hebben natuurlijk een beeld van Hamas, zeker door die pogrom op 7
1: oktober. Hamas heeft jarenlang gefunctioneerd als een politieke organisatie van Palestijnen in Gaza. Hamas is ook op legitieme wijze aan de macht gekomen met verkiezingen. Dus heeft zich ook als een politieke organisatie gedragen. Maar heeft altijd ook die bewapende kant gehad, die ook als terroristisch is gekwalificeerd.
0: En de visie ook in de originele statuten van Israël moet van de kaart geveegd worden.
1: Dat is later wel aangepast.
2: Dat moet een soort
1: maar goed, als je Hamas-uitlatingen beluistert, zeker ook de laatste tijd. Ja.

0: gezegd dat bijvoorbeeld de aanslagen in München in 1972, dat er ook mensen van
1: Olympische Spelen
0: van de PLO bij betrokken waren. Arafat heeft het altijd ontkend, maar dat uit zijn groep kwamen wel degelijk ook gewapende Palestijnse terroristische organisaties voor. Het heeft Arafat op een gegeven moment zelf gezegd, nu roep ik mijn beweging op om ermee te stoppen. Mm. En we gaan door als politieke partij. Eerst stond hij op een terroristische lijst en daarna werd hij dus eigenlijk een onderhandelingspartner.
2: Ja, daar stond hij bij Clinton
1: uiteindelijk de Nobel-Vredesprijs gewonnen. Ja, dus dat kan.
0: Ja, en ook bij de IRA was het hun politieke poos Sinn Féin, die ook eigenlijk aangaf van wij kunnen nu door als een politieke partij. We kunnen nu de rechten van de Ieren, ook in Noord-Ierland, kunnen wij nou beter op politieke wijze behartigen dan op gewelddadige wijze.
2: Maar het is natuurlijk glad ijs waar ik me met deze vraag op ga begeven. Maar is zoiets ook te verwachten van Hamas? Dat is natuurlijk moeilijk te voorspellen. Maar we hebben natuurlijk een beeld van Hamas, zeker door die pogrom op 7
0: oktober. Hamas heeft jarenlang gefunctioneerd als een politieke organisatie van Palestijnen in Gaza. Hamas is ook op legitieme wijze aan de macht gekomen met verkiezingen. Dus heeft zich ook als een politieke organisatie gedragen. Maar heeft altijd ook die bewapende kant gehad, die ook als terroristisch is gekwalificeerd.
2: En de visie ook in de originele statuten van Israël moet van de kaart geveegd worden.
0: Ja, dat is later wel aangepast.
3: Ja, aangepast. Er moet een soort
0: als je Hamas uitlatingen beluistert, zeker ook de laatste tijd, dan was dat nog steeds wel een beetje zo. Kijk, dat is natuurlijk het probleem. Als je het hebt over de IRA, als je het hebt over de FARC, als je het hebt over de ETA, is ook nog zo'n voorbeeld in Baskenland, in Spanje. Ook een groep die de wapens heeft neergelegd. Dan zijn dat, en de PLO, dan zijn dat organisaties die in hun missie hoofdzakelijk uit waren op politieke doelen. En in de terrorismewetenschap, het loopt in elkaar over, hè, dus het is een beetje grijs gebied, maar wordt wel gezegd, ja, als nou zo'n terroristische organisatie strikt religieuze, apocalyptische doelstellingen heeft, wordt het veel lastiger.
2: Ja, heeft Hamas, denk ik?
0: Ja, dat heeft Hamas zeker. Die heeft gezegd, dat hebben we in onze vorige podcast hebben we dat besproken. Hamas heeft ook apocalyptische voorstellingen die helemaal gecenterd zijn op die heilige sites in Jeruzalem. En nou komt het, dat hebben we toen de vorige keer natuurlijk ook besproken. Het spiegelbeeld daarvan zit natuurlijk aan de Israëlische kant. Die hebben net zo goed rechtse scherpslijpers, extremisten. De Kahane-beweging. Die zegt van wij willen gewoon heel Jeruzalem terug. En we gaan de tempel daar herbouwen. En de moslims mogen hier nooit meer voet aan wal zetten. We willen ook het land van Judea, Samaria, de Westbank terug. En überhaupt willen een groot Israël. Ja. Dat gaat nog veel verder. Ja. En Netanyahu heeft dat geluid in toenemende mate overgenomen. Waardoor wij de vorige keer hebben geconcludeerd, er is sprake van massaradicalisering aan de Israëlische kant. Dus dat gezegd, maakt het vredesproces nu echt heel erg moeilijk. Maar je had gezegd, David, moest hoopvol zijn. Er zijn wel lichtpuntjes. Massaradicalisering is er. Maar er zijn ook groepen die daar niet in meegaan. Aan Palestijnse kant en ook aan de Israëlische kant. En het is zaak, denk ik, en denk als wij nu iets in Europa, in Nederland, goed moeten doen, is dat wij niet te snel nu met ons oordeel klaar moeten gaan staan. Niet te snel zeggen van, nou, dat wordt nooit wat met de Israëli's, of dat wordt nooit wat met Hamas. Dat land heeft vrede nodig. Palestijnen hebben vrede nodig. Dus dan moet je zoeken naar de partijen en daar goed naar luisteren, die dat daar ter plekke ook willen, in hun jargon. Dus dat zullen nooit volledige democraten zijn. Dat zullen nooit mensen zijn die volledig ons jargon, ons inclusieve...
3: Mensen die wij helemaal begrijpen.
0: Nee, we zullen ze niet kunnen begrijpen.
2: D66's en ChristenUnie's en CDA's.
3: Wil ik de Nederlanders niet tekort geven die partijen ook niet begrijpen, maar dat is het anders.
0: Nee, het is al moeilijk genoeg om in ons eigen land soms om andere partijen te begrijpen. Laat staan dat we dat in Israël doen. Ik zou er één partij uit willen lichten en even vragen over wat jij daarvan vindt, Stefan. We moeten nog weer zeggen, David, dit is dun ijs in zoverre dat ik daar ook weinig over weet. Maar je klampt je vast aan alles wat je kunt leren, hè, en kunt vinden. En ik las een artikel van een collega van mij in tijdschrift Political Theology, Erika Weiss, een paar maanden geleden gepubliceerd. En zij zegt, er is een hele interessante groep, Citizens Accord Forum. Waarom is die interessant? Nou, die maken eigenlijk het tegenovergestelde beweging van Netanyahu. Wat Netanyahu en Ben-Gvir en Smotrich hebben gedaan.
2: Dat zijn die radicale ministers.
0: Die radicale rechtse. Die hebben in toenemende mate messiaans, sionistisch gedachtegoed gepolitiseerd. Dus die hebben alles in het politieke getrokken. En ze zegt, deze groep zit ook op rechts. Dat hoort ook bij de groep die de Oslo-akkoorden afwees. Die hoort bij die rechtse beweging. Maar die zeggen, dat gaat

0: ons te ver. Dit leidt tot niks. En wij willen eigenlijk niet dat alles politiek wordt platgeslagen. Wij willen terug naar de oude geschriften, naar de Torah, naar de Halacha. Maar wij willen dat de politiek weer wordt getheologiseerd. Niet alles moet je letterlijk politiek lezen. Dus je kunt niet één op één vanuit de boeken van Mozes naar het hier en nu zeggen, verdrijf alle Palestijnen. Nee. Dat kan niet. Mm. En we moeten eigenlijk zeggen zijn, dat vind ik zelf een hele mooie, we moeten weer luisteren naar Maimonides, dat is een belangrijke Joodse wijsgeer geweest. Ja. En die zei, je moet altijd zoeken naar het zuivere midden, een beetje Aristoteliaans.
1: Ja.
0: Dus de deugdenleer.
1: Ik dacht dat was een CDA-slogan, maar goed.
0: Ja, een beetje gematigd.
2: Nou ja, iets meer, niet, ik wil geen reclame maken voor partijen, maar iets meer CDA-geest zou daar niet...
0: ChristenUnie.
2: Of ChristenUnie, maar middenpartijen, laat ik het zo uitdrukken, om hier geen reclame te maken of wat dan ook. Maar iets met middenpartijgeest zou daar wel nodig zijn.
0: Ja, en deze groepering, waar bij een laatste bijeenkomst beschrijft deze mevrouw dan ook, waren 15.000 mensen aanwezig. Die hebben dus ook echt een standbeen in die religieuze, zionistische beweging, echt die hele orthodoxe beweging. En die zeggen, het is niet bijbels wat er nu gebeurt. Maar, en het heeft ook geen zin om zo rabiaat te zijn en steeds nee te schreeuwen. We hebben nu ook de macht, zeggen ze bovendien, politiek. Dus nu moeten we eigenlijk weer zorgen dat we niet te ver doorschieten.
1: En dat zijn serieuze partijen. Want je hoort natuurlijk vaker zeggen, ook, het is ook wel eens aan deze tafel wel eens gezegd, van ja, maar je hebt natuurlijk aan beide kanten, je hebt de Palestijnse kant, de Israëlische kant, heb je altijd mensen die streven naar vrede. En dan zie ik altijd echt van die mooie,
2: hele moedige initiatieven,
1: nobele initiatieven, heel moedig.
2: Tent of Nations, zoiets bijvoorbeeld.
1: Ja, en het is allemaal verschrikkelijk moedig en verschrikkelijk goed. Maar ik denk toch ook altijd van, ja, maar wat heb je eraan als de macht zo stevig is, zo sterk is en zo radicaal is?
2: Dan kom je weer op je beginvraag. Kijk, voor wapenstilstand, dat kunnen dit soort groepen niet afdwingen. Daar heb je echt macht voor nodig. Maar nu heb je ze hard nodig.
0: Nu heb je nodig om een nieuw discours, een nieuw narratief te ontwikkelen van vrede. Kijk, als jij nu met, dat zeiden we net ook al, als je nu met ons westerse oorlog is genocide, mensenrechten, narratief naar Israël gaat, dan gaan ze niet naar je luisteren. Dan schrijven ze zich alleen nog maar weer dieper in het schuttersputje. Ja. Dus je zult vanuit het Israëlische discours, vanuit het religieuze discours zelf woorden moeten vinden, taal moeten vinden, om de mensen ook aan die kant van het politieke spectrum mee te nemen.
1: Dus dan moet ik het zo zien dat als je de machten meer bedwingt, en daar is die internationale druk voor nodig, Trump, we hebben het al genoemd, en al die Arabische landen, die moeten het werk doen van de wapenstilstand en allerlei ingewikkelde afspraken ook met Hamas over wat ze met hun wapens doen, et cetera. En het Israëlische leger dat zich moet terugtrekken vanuit Gaza op den duur. En als dat gebeurd is, dan is het... Dat zijn die partijen aan zet die nadenken over vrede en daar woorden over
2: hebben. Ja, als vrede inderdaad recht en verzoening nodig heeft, ik zou er zelfs nog vreugde aan toevoegen. En vrede is ook altijd iets... Blij zijn met elkaar.
1: Maar dat, kunnen die gieten. Beelden zie ik nu al wel vanuit Tel Aviv en Gaza.
2: Dus, maar als je die erin even noemt, dan zie je dat dat is het harde werk van vrede. Dat is jarenlang werk. Jarenlang geduldig bouwen. En dus zodra er echt wapenstilstand is, en dat is ook stabiel geworden, dan moet er een proces op gang komen waarin gezocht wordt naar recht. Dat heeft te maken met berechting van misdadigers, of een manier vinden om recht te doen, in elk geval aan het kwaad dat gebeurd is. Dus slachtoffers helen, hun trauma's, ook hen recht doen. En verzoening. Dus inderdaad gemeenschapsopbouw. Dus dat er... Ik blijf een beetje op dat Sant'Egidio verhaal. Maar er zijn natuurlijk heel veel andere voorbeelden. Maar die hebben bijvoorbeeld Schools of Peace. Dus gewoon kinderen die bij elkaar komen. En ook gewoon... dat soms kinderen die rugzakjes hebben. Die geholpen worden. Kinderen van verschillende groepen. Die bij elkaar komen. Leren samen. Je moet bij de jeugd beginnen. Dus leren samen dat de ander misschien niet zo eng is als je had gedacht. Dus dat soort simpele initiatieven. Moeders die samen dingen gaan ondernemen. Rabbis for peace. Geestelijken die elkaar gaan ontmoeten. Allerlei manieren samen voetbaltoernooitjes organiseren. Weet ik veel. Dat is van alles. Waarin weer iets gaat ontstaan van dat je gaat wennen aan elkaar.
1: Maar dat zijn dus niet per se nobele en heel moedige initiatieven die vaak in schoonheid sterven te midden van het wapengekletter. Dit zijn wel bewegingen die ook vanuit geschiedenis, kijk naar Zuid-Afrika bijvoorbeeld, of wat er in Ierland allemaal nodig was. En
2: maar ik zou ze niet tegenover elkaar zetten. Nee. Het punt is, die moedige initiatieven die zijn het gelukkig altijd. Zelfs in de ellendigste omstandigheden blijft er altijd iets van over. Maar die kunnen weer tot bloei komen als de olifanten ophouden met dansen. dan worden ze niet meer vertrapt. En dan kunnen ze gelukkig zich ook gaan uitbreiden en weer wat groter publiek gaan trekken.
0: En daar moeten we ze die ruimte ook geven. Hè? En dat is ook een beetje mijn punt. Dat zag je in Zuid-Afrika. Je ziet het ook in Colombia, in Ierland. Dat zijn partijen die natuurlijk nog heel erg ook helemaal vastzitten in hun eigen overtuigingen. In hun eigen wereldbeeld. Zeker nu ook met Israël en Hamas. En die zitten dat nog enorm. Dus dan moet je ook vanuit die wereldbeelden, vanuit die overtuigingen, proberen een argument op te gaan zetten. Mensen mee te nemen, narratief waarom het toch beter is om met elkaar te gaan voetballen in plaats van met elkaar te gaan vechten.
1: Bijvoorbeeld.
0: En dat is wel echt iets waar wij op beducht moeten zijn. Hè? Bijvoorbeeld die discussie om de religieuze Joden gaat er dan over van ja, wat betekent het als in het boek Numeri staat, wij zullen het land
1: Bijbelboek.
0: In bezit nemen. Inherit. Harashtem. En betekent dat dan dat je de mensen die op dat land wonen moet verdrijven? Girashtem. Of betekent dat gewoon dat je naast ze kunt wonen, maar je moet hun gebruiken niet overnemen? Dus dat zijn discussies waarvan de gemiddelde Nederlander denkt, hè, hoe, wat, de Bijbel, dat is duizenden jaar geleden, wat heeft dat met Hamas nu te maken? Maar dit is de taal waarin orthodoxe Joden op dit moment aan tafel, nu, terwijl de wapens zwijgen, denken, ja, wat moeten we nu?
1: Ja, theologische vragen.
0: En die ruimte moeten we ze geven.
2: Ja, dus elk vredeproces, kijk, wij zijn natuurlijk maar aan de zijlijn, kijken wij toe als Nederlanders.
0: Nou, de EU gaat ook meedoen, hè?
2: Ja, ik wil maar gewoon de gemiddelde Nederlandse burger. Ja. Tenzij hij daar familie heeft of wat dan ook.
0: Ja.
2: Heeft daar niet direct een belang. Maar in het algemeen is ook vredeprocessen kunnen alleen maar ontstaan wanneer mensen bereid zijn om te proberen zich voor te stellen dat de wereld er van de andere kant anders uitziet. Ja. Dat die ander, omdat die anders in de wereld staat, andere dingen heeft meegemaakt, er anders tegenaan kijkt. In de hitte van het conflict lukt het meestal niet om dat te zien. Die ander wordt steeds enger, steeds gevaarlijker. Maar dan moet er even weer lucht komen, ruimte komen. Dat je weer voorzichtig denkt van, en dat moet vaak onder begeleiding. En dat gebeurt vaak via bemiddelaars.
0: Laat bij de VARC was Zweden betrokken, precies. Duitsland, Engeland.
2: Ja, en de trauma zit er vaak te diep. Dus er moet begeleiding bij. Van luister nou, is het goed dat die ander zegt. En goed, dan krijg je hopelijk iets. We moeten niet idealiseren, het gaat ook wel eens mis. Maar dan kan er hopelijk iets over de jaren ontstaan. Wat meer is dan alleen een wapenstilstand. En op je vraag terug te komen. Hamas die zijn wapens neerlegt. Dan hebben we het echt nog over het allereerste begin.
1: Ja, ja.
2: En dat gaat natuurlijk alleen gebeuren wanneer Amerika voldoende druk zet op Israël. Zodat Hamas kan vertrouwen dat ze hun wapens neerleggen en niet meteen overlopen worden. En dat Qatar en andere landen voldoende druk zetten op Hamas. Zodat Israël kan vertrouwen dat Hamas zijn wapens
0: niet gaat
2: gebruiken om bepaalde religieuze ideologische doelen na te streven. Dus die druk van buitenaf zal daarbij ook op termijn heel belangrijk blijven. Ja. En daar, daar zit natuurlijk wel een risico voor de mensen die Trump kennen. Als ik dat goed begrijp van alle experts. Dat hoe lang kan hij zijn aandacht erbij houden?
0: Ja.
2: Hoe lang kan hij echt gefocust blijven dat die druk in stand blijft?
0: Ja, en hij en Witkoff hebben die eigenlijk wel helemaal door. Dat als je het hebt over onderhandelen, dan gaat het natuurlijk ook over de mate waarin Palestijnen Gaza terugkrijgen. En dan zal het ook over de Westbank moeten gaan. Het zal ook over Oost-Jeruzalem moeten gaan. Want daar zijn natuurlijk ook allerlei dingen gebeurd. En dan is niet elk stukje land evenveel waard. De heilige plaatsen in Oost-Jeruzalem, die zijn voor Hamas en die zijn voor de rechtse religieuze zionisten in Israël van cruciaal belang. Dus daar zullen ze geen water bij de wijn willen doen. Dat heeft Smotrich ook al gezegd. Wij trekken een aantal rode lijnen, heeft Hamas ook gezegd. En dat vind ik nog wel heel spannend. En dan komt Trump en die zegt, nou, dan gaan we gewoon daar een paar resorts bouwen. En we gaan dit even tegen elkaar uitruilen. Ja. En dat gaat niet werken in een gebied waar ook het land heilig is. Dus daar ben ik heel benieuwd naar.
1: Of zij die fijngevoeligheid hebben.
0: Ja, en of daar ook onderhandelingsruimte komt.
2: Ik kan best sceptisch over zijn.
0: Ja.
2: De geschiedenis leert dat in dat gebied op dit moment de wind niet goed staat. Als het daarover gaat. En daar zit ook wel een diepere vraag achter natuurlijk. Hè? Als je kijkt naar de religieuze bronnen waaruit ze dan putten als we het over vrede hebben hier. Dat zijn natuurlijk Joodse profeten. Nee, dat zijn Joodse bronnen uiteindelijk.
0: Hoe bedoel je?
2: Nou ja, we halen natuurlijk als je het over theologisch hebt over vrede. Nou, wie spraken daar als eerste over? Dat waren de Joodse profeten, die dat ook verbonden
0: hadden. Dacht aan Immanuel Kant.
2: Oh, sorry. Nou, uiteindelijk haalt hij het daar ook vandaan, hoor. Dat heeft ook te maken met die verbinden juist die vrede met gerechtigheid. Ik moet denken aan een boek dat in 1983 verscheen van de grote Amerikaanse filosoof, Nederlandse wortels trouwens, Nicolaas Wolterstorff. Until Justice and Peace Embrace, citaat uit een psalm.
0: 85.
2: Zeker.
1: Als vrede en gerechtigheid elkaar
2: Ook uit Joodse bron. zal ik maar zeggen. En die zegt, kijk, staten die onrecht doen... en we hebben het ook over de geschiedenis van structureel onrecht ook... en zeker op de Westbank en op andere plekken... zijn vaak ook innerlijk onzeker, zegt hij. Die hebben vaak een zorg.

0: zorgen over hun eigen veiligheid. Dus de nare paradox is, zolang ze onrecht blijven doen, blijven ze onveilig. Het duikt op elkaar in. En zegt hij, en bevestigt dat niet de diepe waarheid van de oud-testamentische profetische visioenen, dat de staat die niet de weg van de Heer volgt en gerechtigheid najaagt, zal nooit veiligheid vinden. Uneasy sleeps the tyrant, zegt hij. De tiran slaapt nooit rustig. Je kunt niet aan de ene kant privilege nastreven en het is altijd tijd veiligheid willen. De weg naar veiligheid is gerechtigheid. Dus dat zal ook op termijn, en ik wil niet de partypoeper zijn, hier vroeg in het begin wil je positief zijn. Ik wil het echt wel zijn.
1: Je mag ook
0: maar
1: heel
0: dat
1: zijn.
0: Kan ook in Israël kan nooit echt veiligheid komen als er geen gerechtigheid gebeurt.
1: Ja.
0: En dat is er niet. Dat moet je ook gewoon. Ook al is dat misschien een beetje het feestje
1: van wat Netanyahu nu en ja.
0: Wat op de Westbank gebeurt, is niet rechtvaardig.
1: Nee, die kolonisatie daar.
0: Dus dat zal blijven etteren. Ja. Tenzij er een vorm gevonden wordt waarin recht gedaan wordt.
1: Ja, dat is natuurlijk wel het ingewikkelde. Beatrice zei net van ja, hoe vrede op een gegeven moment vastgelegd werd in verdragen, werd die hypotheek ook heel hoog. Dus er moest inderdaad recht plaatsvinden. Nou, dat zou nu betekenen dat inderdaad, als er sprake is van een genocide, en dat ja, lijken onderzoekers toch wel vast te stellen momenteel, dan betekent dat ook dat Netanyahu naar het internationaal strafhof moet in Den Haag.
0: Ja. Hij is gezocht, hè?
1: Ja, precies. Maar ja, ik denk dat Trump en zijn onderhandelaars nu denken dat is wel het laatste wat we kunnen gebruiken, want zo komen we nooit verder.
0: Het gaat
1: en ook niet als Europese landen erop gaan hameren van ja, we moeten wel het recht netjes zijn werk laten doen. Ja, dan gaat iedereen weer met hakken in het zand. Zij weer terug bij af. Dat is natuurlijk een ontzettend moeilijk dilemma. Waar natuurlijk ook, waar ze bij die verzoeningscommissie in Zuid-Afrika na de apartheid ook over na moesten denken. Hoe gaan we zorgen dat er recht gebeurt zonder
0: een van de vragen bij een duurzaam vredesproces, dat laat bijvoorbeeld een Zuid-Afrikaanse geschiedenis zien en ook andere plekken, is hoe gaan we dat recht vormgeven?
1: Ja, ja.
0: Is dat inderdaad Bijltjesdag? Is inderdaad alle daders voor de rechter slepen? Zijn er andere vormen denkbaar waarin er toch recht kan gebeuren? Zonder dat eigenlijk elke verzoening onmogelijk wordt gemaakt. En dat is dat het wraak wordt. Nou, dat gaat mij verder pet te boven. Maar dat zijn wel dus een soort lessen die geleerd moeten worden.
1: Nou ja, de les die ik ook leer van deze aflevering. Ik probeerde natuurlijk een beetje een zwart-wit vraag te stellen aan het begin. Wordt vrede nou vooral afgedwongen door de zachte, nobele krachten of door de machtspolitiek? Als ik jullie goed beluister, is het allebei. Je hebt die machtspolitiek allereerst nodig om die wapens te laten zwijgen. Om mensen op de knieën te dwingen. Dat ze niet meer vechten.
0: Tenzij ze allebei zo uitgeput zijn van het vergeten dat het vanzelf uitdooft zo'n beetje.
1: Enige sprake van uitputting is er aan beide zijden.
2: Maar dan krijg je niet echt een vrede. Dan krijg je Noord- en Zuid-Korea.
0: Dan gaan de wapens soms zwijgen.
2: Ja, maar dat is geen vrede.
1: Nee, tot zover rijdt de macht.
2: Ja. Ja.
1: En daarna zit de taak aan de zachte krachten, zou je kunnen zeggen. Al is zacht, geeft ook misschien een verkeerd beeld. Want het zijn vaak ook moedige stemmen die dit midden in de oorlog hebben voorgehouden.
2: De marathonlopers, die met een lange adem.
0: Ja, want dan heb je het echt over anoniem werk.
2: Ja.
0: Wat veelal in verborgen moet gebeuren.
2: Ja.
0: Omdat hoe meer ervan bekend wordt, vaak het ook weer lastiger maakt om het te doen. Juist omdat er vaak mensen aan beide kanten van het front betrokken zijn. Van wie allerlei andere mensen weer argwanend toekijken wat ze aan het doen zijn. Maar dat is inderdaad het lange ademwerk.
1: Nou ja, en een vredesproces of een verzoeningsproces waar je misschien ook wel aan moet denken, is niet alleen dat tussen Israël en de Palestijnen, dat is by far het belangrijkste, maar misschien ook wel een beetje tussen Israël en de rest van de wereld. Want daar is natuurlijk ook wel een hoop gebeurd. Je ziet de steun voor Israël afbrokkelen in veel landen. Ja. Ook in Amerika is dat echt drastisch gedaald, bleek onlangs uit onderzoek. Ook bijvoorbeeld Nederland, die het Songfestival boycott als Israël daar ook optreedt. Daar zit ook allemaal spanningen en onbegrip. De reputatie van Israël is ook echt
2: waarbij dat dus ook nog hetzelfde. Een heel naar bondgenootschap is aangegaan met het toenemende antisemitisme.
1: Ja. Ja.
2: Dus als je het dan hebt over hoe moeten wij ons tegen Israël verhouden. Nou, ik zou zeggen, begin maar eens, hoe verhoud je je tegenover Joden?
1: Ja, omdat het vaak op één hoop wordt.
2: Het wordt allemaal vaak op één hoop gegooid.
1: Onlangs nog een aanslag natuurlijk in Manchester.
2: Ja, precies.
0: Dat gebeurt zeker. Andersom natuurlijk ook, dat is het ingewikkelde. Elke kritiek op Israël wordt er net in jou uitgelegd, het antisemitisme, dat het over Joden gaat. Er wordt enorm met elkaar ingekloed.
2: Ja, maar Joden oefenen in Nederland geen aanslagen uit op andere mensen.
0: Nee, zeker. Nee,
2: maar dat vind ik wel even een verschil.
0: Nee, ik bedoel te zeggen, aan beide kanten wordt het door elkaar gehaald.
2: Dat bedoel ik.
0: Dat Israël en Joden wordt vereenzelvigd. Dat moet uit elkaar getrokken worden.
1: Maar het is inderdaad, die reputatieschade is wel van Israël, die is er, ook begrijpelijk door wat Netanyahu en zijn kabinet met name doen. Maar het wordt inderdaad door sommige mensen ook wel...
0: Ja, absoluut. Nee, maar ook hier moet je denken, wat Beatrice net aangaf over die beweging in Israël. Ik vraag het wel eens aan mijn christelijke vrienden, hè, die zeggen ik steun Israël.
2: Ja, wel,
0: dan zeg ik wel eens welk Israël steun je? Om het even voor de christelijke insiders. Steun je het Israël van Agab of van Elia? Agab, het beroemde verhaal uit het Oude Testament, de Tanach, van die het land steelt van zijn buurman. En dan komt de profeet Elia die in namens God de verantwoording roept. Allebei Israël.
1: Ja.
0: Maar ook in de Bijbel, die voor deze christenen heel belangrijk is, als het gaat om of spreken over Israël, wordt niet zomaar alles goed gevonden.
1: Nee.
0: Dus het is nooit blinde support.
2: Nou, zelfs in Israël worstelen dus hele gelovige Joden met hoe je de Bijbel gebruikt om het hier en nu te duiden. Hoe ze zich moeten verhouden tussen de Palestijnen. Dat hebben we natuurlijk nu heel lang niet gezien vanwege de oorlog. Maar er zitten ook heel veel breuken in de samenleving. Het is soms net zo moeilijk om het vredesproces tussen mensen in Israël zelf op gang te brengen. Dan tussen Israëlieten en Palestijnen.
0: Maar daarom bedoel ik ook te zeggen, ook vandaag geldt. Dus welk Israël steun je?
2: Ja.
0: Er zijn allerlei bewegingen in de Israëlische samenleving. Die denk ik juist nu onze steun verdienen. Die misschien nu ook weer de kans krijgen om wat te zeggen.
2: Ja.
1: Ja, nou ja, als we al met al de balans opmaken. Dit is wel interessant om te doen. Want ik zie toch wel aanknopingspunten hoe ingewikkeld het allemaal nog wordt. Want ik hoor altijd ook experts zeggen. Ja, dus er is nu een eerste akkoord. Maar de details, dat is altijd nog verschrikkelijk ingewikkeld.
0: Daar is de duivel in, zeggen ze.
1: Ja, precies. Maar er zit wel een soort aanknopingspunt bij. Dus ja, dat is dan toch maar gelukt.
0: Maar aan het begin vroeg je of ik optimistisch was. Misschien is het dan goed om te zeggen, optimistischer dan 2 weken geleden. Gezien het feit wat er nu aan de hand is. Misschien is dat dan de beste samenvatting.
2: Ja.
1: Ja,
0: er is enige reden, heel voorzichtig, om een beetje hoopvol naar de toekomst te kijken als het hier om gaat.
1: Ja, en ook mooi om over vrede na te denken met elkaar. Steven, je hebt natuurlijk een trivia boek hebben, Vrede, in de titel.
0: Ja.
1: Je bent ook net terug volgens mij uit... Roemenië, waar een boek van jou in het Hongaars is vertaald.
0: Transylvanië, het Hongaars sprekende, of waar een grote Hongaarse minderheid woont in Roemenië. Ja.
1: Benieuwd of Orbán dat boek ook leest. Dat zou wel.
0: Dat zou kunnen, maar dat weet ik niet.
2: Wat wordt in het Hongaars vertaald? Dus dat kan
0: het is
2: in
0: het Hongaars vertaald, ja.
2: Ik zou het aan hem opsturen.
0: Het is wel grappig trouwens, als we het hebben over vrede, van dat je toch van de andere kant moet leren bekijken. Dat voert nu een beetje ver, maar je voert natuurlijk ook gesprekken met mensen die Europa van de hele andere kant bekijken. Dus dat is ook wel leerzaam. Ook als het om Orbán gaat. Hè. Dus,
1: veel positiever over Orbán.
0: Ja, veel mensen die daar spreken zijn veel positiever.
1: Ja, en dat zijn geen mafkezen die...
0: Nee, zeker niet. Nee, dat zijn...
2: En wat zei ze nou tegen jou? Dat ze verwondering hadden voor Nederlanders die in 5 minuten een ander land konden samenvatten?
0: Een van mijn Hongaarse vrienden, vele van hen spreken goed Nederlands, omdat ze hier gestudeerd hebben. Die zei, een beetje gekscherend, het is echt een hele gezellige kerel. Die zei, wat ik zo knap vind van Nederlanders, dat ze binnen 5 minuten gewoon een heel ander land helemaal kunnen analyseren. Dus ik wou dat ik dat kon.
2: Ja.
0: Dat is een uitgestreken gezicht.
1: Zei die dat naar aanleiding van een gesprek met jou? Of
0: We vonden daar bij die conferentie gesprekken plaats aan de lunch tussen Nederlanders en Hongaars spreken. Roemenen of Hongaren, wordt maar formuleerd. Ja. En dan ging het ook wel eens over politiek en hoe de wereld eruit ziet van beide kanten van Europa. En Nederlanders, zoals bekend, zijn heel snel in hun analyses.
2: Steken hun mening niet onder stoelen of banken?
0: Nee, die vinden dat iedereen heeft recht op je mening.
2: Ja.
1: Klinkt wel heel Nederlands inderdaad.
0: Ja.
1: Tot slot, we hebben natuurlijk vaker, ik zei het al aan het begin, we hebben in dramatische situaties hier bij elkaar gezeten. Ik herinner me net de inval in Oekraïne. Toen zaten we ook de dag daarna bij elkaar. En toen eindigde een van jullie, ik weet niet meer wie, met een heel mooi citaat. Dat is ook altijd wel mooi. Om zo'n aflevering, toch een memorabel moment. Laten we hopen dat het gaat leiden tot ook daadwerkelijk iets moois. Heeft even jullie eerst een citaat paraat?
2: Ik heb er wel één. Die vond ik zelf wel heftig, maar ook wel mooi. Toen ik hier een beetje over aan het onderzoek aan het doen was. En dat is een citaat van Lea Rabin.
1: Oh.
2: De weduwe van Yitzhak Rabin.
1: De premier van Israël, die was doodgeschoten.
2: Dat hebben we natuurlijk net besproken. En hij was vermoord op 4 november. En een paar weken later sprak zij een menigte toe. En dan zegt ze... Het is onmogelijk en verboden om stil te blijven. Laat de goede, de rechtvaardige stemmen klinken. En laat de grote, zwijgende meerderheid de stilte doorbreken. En ze bedoelde daarmee dat hij nu moest opkomen voor vrede. dat dit genoeg was. Ik denk, nou, dat, als iemand recht heeft om dat te zeggen, is zij het.
0: Ja, mooi.
1: Heel mooi. Mooi om daarmee te eindigen. Dank jullie wel allemaal en iedereen. En,

0: Ja, dat was direct. En daarvoor luister je naar een aflevering uit het archief van de Ongelofelijke Podcast. Vond je het interessant? Kijk dan verder in je favoriete podcast-app. Nu het nieuws van 4 uur. Daarna zijn we bij je terug met EO.
1: NPO Radio 1.
2: 4 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een man uit Ede heeft 8 jaar cel en tbs gekregen voor een reeks misdrijven, waaronder de verkrachting van een 87-jarige vrouw. Het OM had 13 jaar cel en tbs geëist. De man van 27 rande in augustus vorig jaar een vrouw aan en 2 dagen later een tiener. Daarna pleegde hij meerdere diefstallen. Begin oktober brak de man 's nachts in bij de vrouw van 87. Ze betrapte hem, waarop hij haar mishandelde en meermaals verkrachtte. Uit onderzoek blijkt dat de man meerdere psychische stoornissen heeft. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor voortaan geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als ze misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf staat van minstens 2 jaar. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. De Marsrover Perseverance van ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet dan de aarde stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder heeft afgelegd. De Perseverance

0: werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer, droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. EO.
2: Een goede vroege morgen, het is 4:02. De huidige wereldorde wankelt met oorlogen zoals in het Midden-Oosten en Oekraïne en een klimaatcrisis. Daar moet verandering in komen, vinden Ron Keller en Paul van der Werven. Hoe ze dat voor zich zien, bespreken we straks met Paul van der Werven aan de hand van het nieuwe boek Project Wereld. Maar eerst de spindokters. In de EO-podcast gaat presentator Guido van Dijk in gesprek met spindokters Marjolein Kampschreur en Hans Janssens over de VVD. Volgens Marjolein is de VVD een nieuw verhaal over de linkse agenda aan het framen. En Hans toont juist aan dat VVD-defensieminister Dylan Jessogus met vuur speelde door Rusland onze vijand te noemen. Of was dat een bewust plan?
3: Beste luisteraars en natuurlijk ook beste kijkers. Het gaat de laatste tijd in deze podcast wel erg vaak over de VVD. En ik zeg jullie nu al, ook deze keer gaat het heel veel over de VVD. Of je het nou leuk vindt of niet. In de podcast De Spindokters gaat het de laatste tijd heel veel over de VVD, Marjolein. Maar ik had het niet direct van jou verwacht, zei ik. Maar jij zei afgelopen week, de hele Vandaag Inside-uitzending van afgelopen woensdag is echt een aanrader.
4: Ja,
3: waarom?
4: Ja, Jessogus die schoof aan. En ik vind sowieso... ik ben ook wel benieuwd waarom je dat niet van mij verwacht, Guido.
3: Ja, dat is mijn vooroordeel. Ja. Ik denk, er zit een progressieve vrouw. Die kijkt niet naar Vandaag Inside. Maar ja. dat is
4: mijn
3: vooroordeel.
4: Nee, ja, ik heb altijd wel... ik vind het ook altijd wel leuk om een telegraaf open te slaan. En ik vind het altijd wel genieten om... om eens een keer zo'n programma uit te zitten. En met name als er natuurlijk een politicus zit.
3: Ja, en dat was met Dylan Jessogus afgelopen woensdag, hè? Van begin tot eind.
4: Die koos er gewoon voor om tussen 2 dagen begrotingsbehandeling door. Dus begrotingsbehandeling Defensie, waar zij dus... dat is eigenlijk je belangrijkste debat in het jaar zo'n beetje.
3: Ja.
4: Even lekker een avondje bij VI aan te schuiven.
5: Ja, en op 7 oktober. Dus dat was denk ik de aanleiding.
3: Oh ja,
5: dat ze voor haar, of dat zij daar graag... Nou, wilde zitten.
4: Wel mooi meegenomen, maar het huis staat ook wel behoorlijk in de fik, hè? Dus ik denk dat ze ook wel gewoon een beetje aan het blussen is daar.
5: Zeker, maar de vraag is of ze, als ze die aanleiding niet gehad had, dan die avond had gekozen. Maar ik denk achteraf dat ze er misschien nog een betere keer over na hadden kunnen denken.
3: Want?
5: Het was een hele moeilijke uitzending voor haar. Ze probeerde wel alles, maar ze liep gewoon stuk. Ik heb niet helemaal haar scherp voor de geest, hoor, maar zowel Wilfred Gené als Johan Derksen, echt bij alles wat ze zagen, gingen ze eigenlijk in de contramina. En bij Wilfred Gené merk je op een gegeven moment, als hij een beetje gaat lopen smieren, dan weet je dat je, dan weet je dat zij een leuke uitzending hebben, maar jij niet.
3: Ja, dit was
5: en dat gebeurde.
3: Dit was een teaser voor de spin van de week van Marjolein zo meteen.
4: Ja.
3: Jullie hoorden ook de stem van Hans Janssens. Hans, is Rusland onze vijand?
5: Dat is de vraag. Dat moeten we eens eventjes goed gaan onderzoeken.
3: Ja, maar dat is de teaser naar jouw spin van de week.
5: Zeker.
3: Dat was een heel verhaal, hè, afgelopen week.
5: Ik vond het vooral allemaal heel verwarrend.
3: Okay.
5: En dat is iets wat je, denk ik, op dit onderwerp niet kunt permitteren en in ieder geval moet vermijden.
3: Ja, en dat zei ook weer Dylan Jessogus.
5: Zeker.
3: Ja, dus we gaan het over haar hebben en over de VVD. Dit bedoel ik dus, we ontkomen er niet aan om het over de VVD en over te hebben en over VVD'ers te praten. Ik stel jullie altijd nog even netjes voor. We hebben natuurlijk Marjolein Kampschreur. Jij was campagnestratege bij D66 en je bent nog steeds met je eigen bedrijf volgens mij. Hè?
4: Ja, campagnebureau Meuten.
3: Ja, dat. Kaching. En Hans Janssens, jij was jarenlang hoofdcommunicatie bij het CDA en politiek adviseur van verschillende ministers, hè, begreep ik.
5: Eentje maar.
3: Dat was...
5: Ernst Jespelin.
3: Balken en de Vier. Nou, daar zijn jullie weer netjes voorgesteld. Hans, fijn dat je er bent overigens, want jij bent op het laatste moment ingevallen vanuit België hierheen gereden, omdat Raymond ziek op bed ligt, dus fijn dat je er wil zijn.
4: Ik had wetenschap.
3: En wetenschap. Ja, ja, dat had ik nog staan. Want ik had ook nog twee vragen voor Raymond binnengekregen. Waaronder van Frans, die zei: waarom zeg je, Raymond, waarom zeg je Henri in plaats van Henry? Zoals iedereen dat doet als het over bontebal gaat. Is dat een stiekeme spin van jouw kant om de nette fatsoenlijke kant van bontebal overdreven te benadrukken? Met vriendelijke groet, Frans. Dus die vraag kan ik hem nu niet stellen. Henri.
5: Henri. Ja. Nee, het is echt Henry uit Rotterdam-Zuid. Ja,
4: maar ik weet inmiddels wel waarom hij altijd Dylan zegt.
3: Over Jezilgus, ja. Ja. Want?
4: Want de gehele VI-tafel doet dit.
3: Ja, dus jij bent nu vandaag een site-deskundige. Ja. Ja, die zeggen altijd Dylan. Dylan.
4: Ik hoorde inderdaad een paar keer Dylan voorbij komen. Ook terwijl ze daar zit, haar aansprekend. Ja. Dus dat vond ik ook een beetje ongemakkelijk. Ja.
3: En het is Dylan Jezilgus. Nee, Dylan. Ja, ik ga het ook altijd. Nou, deze vraag had ik niet kunnen. En Ruud zei ook nog, en dat is weer een andere vraag. Nou, vraag, opmerking. Ik luisterde zojuist naar de podcast van afgelopen keer. Daarin hadden jullie het bijnamen over bijnamen van politie en bewindspersoon. Of andere Jojo Eertmans. En daarbij introduceerde Raymond waarschijnlijk onbedoeld een bijnaam voor Hans Velbrief door een minister Vrijbrief te noemen. Nou ja, dat moet inderdaad Velbrief zijn. Ik denk dat het allemaal per ongeluk ging. En Raymond, als je luistert, nou, beterschap.
5: Ik had dat toen in die uitzending waar dat uitkwam, Jojo Eertmans. Daar zat ook Halbe Zijlstra. En daar improviseerde Joost Eertmans een beetje op.
3: Ja.
5: En dan, zo werkt mijn hoofd, op de bank dacht ik Schwalbe Zijlstra.
3: Ja, Schwalbe Zijlstra. Ja, ja.
5: Die is beter.
3: Volgens mij zei die Zwabber. Maar,
5: Zwabber, ja.
3: Ja, ja. We maken nu Schwalbe Zijlstra van.
5: Maar, twee letters erbij.
3: Nou, dit waren opmerkingen en vragen van Ruud en Frans. Over die vragen en opmerkingen vragen jullie altijd, luisteraars en kijkers. Doe dat via de mail. Maar we hebben iets nieuws. We zijn een platform aan het bouwen van de Spindokters. Dat wil ik even aan het begin noemen. We gaan straks echt beginnen. En we hebben een nieuw platform gebouwd. En dat heet spindokters.eo.nl. Dus spindokters.eo.nl. En dan kan je vanaf nu al je vragen en opmerkingen insturen. Dus daar is het heel makkelijk. Zie je volgens mij een kopje vraag insturen. Het leuke ervan is, sommige worden alweer beantwoord voor de podcast door jullie online. En de beste die nemen gewoon mee de podcast in. Dus als je wil dat jouw vraag of jouw spin behandeld wordt, dan moet je die stellen op spindokters.eo.nl. Dus dan maken we een hele omgeving en dan kunnen jullie allemaal terecht.
5: Vanaf nu.
3: Vanaf nu.
5: Nou.
3: Dus je vraag insturen kan daar nu spindokters.eo.nl. En nog iets, en dan stop ik echt met de huishoudelijke mededelingen. We zijn ook te vinden op Substack. Dat is een soort, ja, voor de mensen die het niet weten, daar blog je eigenlijk gewoon. Net als vroeger, toch? Het is echt gewoon een blogplatform.
4: Ja,
3: social medium. Ja. Heel leuk, want wij publiceren daar gewoon één keer per week. En dat doen jullie, onder andere. Nou, Roy heeft afgetrapt een lijvig stuk over de achterkant van de politiek.
5: Mooi.
3: En daar kun je over meepraten, dat kun je lezen. Dus dat kun je gewoon eventjes volgen, abonneren. Substack, moet ik zeggen. Substack, je schrijft Substack. En dan ga je gewoon naar de Spindokters. De spindokters.substack.com. En dan zien we jullie daar allemaal daar. En dan gaan we nu gewoon verder met de podcast. We moeten heel veel over de VVD gaan hebben. En dat doen we ook gelijk met jouw spin van de week, Marjolein.
4: Ja.
3: Heb je een beetje zin in? Praat je graag over de VVD?
4: Ja, ik wilde zeggen, ik praat graag over de VVD waarmee het niet zo goed gaat. Maar dan komen we straks
3: ook
4: op mijn
3: punt. Dat is een beetje gemeen. Maar ja, het gaat niet zo goed met de VVD, zeg
4: nee,
3: je.
4: Ja.
3: Toch?
4: Nee, dat is volgens mij een statement voor deze week.
3: Ja.
4: Deze weken voor het clubpie.
3: Want jij wil aantonen dat de VVD een verhaal over die samenwerking met Pro aan het veranderen is. Hè?
4: Ja.
3: Zeg ik dat goed?
4: Ja, ze zoeken natuurlijk een uitweg. Want nou, we hebben gezien die muur waarop ze met z'n allen afliepen. Die moest ontweken worden door te gaan samenwerken.
3: Ja. En dat suggereert dat er even moeten we helemaal terug, dat er een verhaal was. Hè? En dat komt van, die hebben we al heel vaak hier besproken.
4: Ja.
3: Voor in een campagnetijd. We gaan niet samenwerken met GroenLinks PvdA. Dat was het verhaal.
4: Ja, en dat was natuurlijk ook van absoluut niet met Timmermans.
3: Ja.
4: Dat, zo begon het natuurlijk ook nog eens. En toen ging het ook heel erg over niet met GroenLinks. Die enge GroenLinks.
3: Er was niet alleen samenwerken, we gaan niet regeren. We gaan niet in een kabinet met GroenLinks PvdA. Dat was eigenlijk de boodschap.
4: Ja,
3: hè?
4: Maar wat hoort iedereen? We gaan gewoon niks met hen. Weet je, we zijn geen vriendjes met hun.
3: Nee.
4: We gaan niks met ze samen doen.
3: Dus dat betekent, we gaan ook geen andere deeltjes sluiten. We gaan niet samen op de.
4: Nou ja, dat betekent het allemaal natuurlijk niet.
3: Nee.
4: Maar dat is wel wat mensen horen.
3: Ja. Nou, dat is het oude verhaal. Dat hebben we heel veel gehoord, toch? Dat kennen we. Jij zegt, ze zijn een soort nieuw verhaal aan het schrijven.
4: Ja, ja, dat viel me de afgelopen week op. Ze hebben het ook wel eerder al een beetje gedropt. Maar afgelopen week hoorde ik het En dus bijvoorbeeld in die VI-uitzending gewoon heel vaak terugkomen. En dan heb je dus, dan weet je eigenlijk als je dit zit te kijken op de bank, helemaal als de VVD is. Dit is getest. Dit is er het beste uitgekomen. Dit is het nieuwe verhaal.
3: Ja, want dat hebben we heel vaak hier ook besproken. Als de VVD een nieuwe lijn heeft, dan hoor je hem ook 100 keer terug. Hè?
4: Waarom is dat ook weer? Het is super boodschapvast. En het is de manier om inderdaad een frame te laten landen.
3: Ja.
4: Herhalen, herhalen, herhalen.
3: En jij hebt dat stuk meegenomen uit Vandaag in Zuid. En dan gaan we gewoon even luisteren en kijken. Ik denk dat de meeste mensen het wel kunnen horen, toch? Of niet?
4: Gaan we zo merken.
6: Wij zijn de enige rechtse partij die verantwoordelijkheid neemt. Dus die linkse agenda kan tegenhouden.
7: En die krijgt die ook, die verantwoordelijkheid.
6: Wij nemen hem ook. Dus het echt wel, wij steken onze nek uit. Oh ja, dat is gewoon wat de VVD doet. We krijgen hem en we nemen hem. En dan moeten we ook zorgen dat we het waarmaken. Als dan het beeld ontstaat dat je zo'n linkse agenda uitrolt. En ik zeg je dus nogmaals, wat we daar hebben gedaan is wat deze tafel wilde. Mij maak je niet wijs dat deze tafel een linkse agenda uitrolt. Meer is daar niet op gebeurd. Ik ben het met je eens. Zonder ondernemers wordt het geld niet verdiend wat we nodig hebben voor onze politie, defensie, wegen, onderwijs. Ondernemers zijn degene die innoveren, die zorgen dat Nederland altijd als minilandje groot is geweest op de hele wereld. Dat is wat ondernemers ons brengen, zuurstof. Als je dan kijkt naar visie van, wel als ik heel even mag, links en rechts. Dat is de reden waarom ik die linkse agenda nooit uit ga rollen natuurlijk als VVD. Die is gericht vanuit links op herverdelen. Ik wil graag dat je kunt groeien.
3: Nou Hans, ik heb jou een beetje als testmateriaal hier. Wat is, denk jij, de nieuwe boodschap van de VVD als je dit hoort?
5: Ik vermoed iets met een linkse agenda die niet overgenomen wordt.
4: Ja. Hij heeft het goed gehoord. Het is een geoefend oor ook. Hè? Ja. Dus dat is,
3: De linkse agenda. Ik denk in het fragment 4-5 keer. Ik heb niet meegeteld.
4: Ja, en dan weet je gewoon, oké, deze is. En sowieso is dat hele stuk ingestudeerd. Hè? Ook van aan deze tafel. En jullie zijn het toch ook met me eens. Ja, ze probeert hier heel erg het verhaal te verschuiven van met wie je niet samenwerkt naar welk beleid je niet gaat uitvoeren. Om het even uit te leggen, een soort van. Hè, dus het gaat niet om de samenwerking. Nee, wat we altijd hebben beloofd. En daar is heel Nederland en deze tafel het ook mee eens. We gaan niet links beleid uitvoeren. Die linkse agenda, dat is hetgene wat we niet gaan doen. Daar mag je ons nog steeds op afrekenen.
3: En dat is wezenlijk iets anders.
4: Nou, ja. Want ze had eigenlijk beloofd in dit geval, ze zei eerst Timmermans, maar daarna die Jesse Klaver komt er bij ons niet in. Dit is waarop mensen ook hebben gestemd eigenlijk.
3: Ja. Dus jij zegt nu van ze zijn iets aan het verschuiven. Eerst was het samenwerken met GroenLinks PvdA, nu pro. Dat gaan we absoluut niet doen. Maar nu gaan ze zeggen, misschien moeten we er wel mee samenwerken. Maar we gaan absoluut geen links beleid, geen linkse agenda uitvoeren.
4: Nee, dus ze zeggen, maar we bedoelden eigenlijk niet dat beleid. En ze doen ook alsof ze dit altijd al hebben gezegd. Dat vind ik ook wel grappig.
5: En dat is typisch VVD.
4: Ja.
5: VVD kan iets recht trekken wat hartstikke krom is. En wat iedereen ook hoort. En dat gewoon glashard volhouden.
3: Ja.
5: Dus dat is, daar zit ook iets in van niet toe willen geven op wat je eerder gezegd of beloofd hebt. Ik zou het, zeg maar eventjes vanuit mijn rol of vanuit de partij waarvoor ik het gedaan heb, zou ik zo'n stelling ook nooit aangedurfd hebben, omdat die veel te eendimensionaal is. Hij is heel zwart-wit.
4: Ja, maar dit wisten we.
5: Precies.
4: Bedoel, hoe vaak hebben wij dit wel niet gezegd? Gewoon hier, op alle plekken. Dit kunnen ze niet droog houden.
3: Nee.
4: En waarom zeggen ze dit? Het is zo kortzichtig, zo korte termijn. En ze komen er nu achter. En dan heb je nog een paar keuzes. Hè? Dan kun je ook zeggen, ja joh, we zaten fout.
3: Ja.
4: We willen het toch anders doen. En we zien nu ook een nieuwe situatie ontstaan. We moeten gewoon vooruit met dit land. En we kiezen nu gewoon voor deze weg. Krijg je ook een shitstorm over je heen als VVD?
3: Ja.
4: Maar dat doen ze niet.
3: Nee.
4: Nee, ze zeggen, nee, maar wat we eigenlijk bedoelden was, hè, we hebben nog steeds gelijk.
3: Ja.
4: En we gaan gewoon echt niet die linkse agenda. Zolang wij hier zitten, gaan wij niet dat linkse beleid uitvoeren.
3: Maar ik denk wel, en dat zei Raymond vorige keer ook in de podcast, van uiteindelijk, ja, de kiezers of de potentiële kiezers van de VVD, die horen toch als ze zeggen van we gaan niet met pro regeren of samenwerken. Dan horen ze toch ook, we gaan niet deeltjes maken met pro. Dus stel je voor dat dit een begin is van, we gaan wel praten met pro, maar er komt een hele rechtse agenda uit, wat natuurlijk ook moeite is. Ja, trapt een kiezer hierin?
4: Ik denk niet supersnel, maar het ligt wel aan hoe je dit uitvoert.
3: Okay.
4: Ik denk namelijk dat er wel ook een mogelijkheid is dat je, nou, de kiezer hierin kan laten trappen. Misschien kan je het wat mooier zeggen. Dat je hier gewoon een wat breder verhaal omheen zou kunnen bouwen. Een geloofwaardiger verhaal omheen zou kunnen bouwen.
3: Maar laten we dat gaan doen. Stel je voor, ze zeggen de hele tijd, we gaan praten met de vakbonden, we gaan praten met Pro. Maar dan moeten ze op een gegeven moment toch iets presenteren van, hey, dit is een deal die we hebben gepraat. We hebben gepraat met Klaver en we gaan dat presenteren. We hebben een deal gemaakt. Wat is dan de boodschap?
4: Nee, kijk, ik denk sowieso dat het al staat of valt bij überhaupt wat de boodschap, wat de gezamenlijke boodschap is.
3: Ja.
4: Want dat ontbreekt nu gewoon totaal. Want nog even los van wat dan de boodschap is, ben je nu tegen elkaar aan het campaignen op zo'n moment. Weet je?
3: Ja, dan, binnen het kabinet bedoel je?
4: Nou, niet alleen maar binnen het kabinet. Ik bedoel, want inderdaad, CDA en D66 verkneukelen zich ook om de situatie bij de VVD nu. En dat is heel erg begrijpelijk. Dat is de emotie die ik dus in het begin van de podcast net had.
3: Mm-hmm.
4: Maar ook heel kortzichtig. Want ja, dat is op de lange termijn voor hen zelf en voor hun kabinet niet houdbaar. Dus ik denk inderdaad binnen dit kabinet een breder verhaal. Maar je moet dat ook doen eigenlijk met je samenwerkingspartners. En daar afspraken over maken. Zodat niet de hele zegentrein van Jesse Klaver en Cornuit met slagroomtaarten voorbij trekt. Want dat is gewoon killing voor de samenwerking.
3: Ja. Maar stel je voor dat zij de komende weken heten gaan zeggen, we gaan zorgen, we gaan wel praten, maar die linkse agenda komt niet. Ze hebben een deal. En over een poosje staan de billboards langs de snelweg. Nou, misschien over 2 maanden met VVD-punten die ze hebben binnengehaald. Dan kunnen ze zeggen, zie je wel, we hebben wel het land verder geholpen. Want we zijn de partij van de doeners. En we hebben dit en dit en dit. En dat is geen linkse agenda. Dat is hun doel.
4: Nou ja, dat zou wel hun doel kunnen zijn. Vind ik niet zo handig. Nee, ik zou dat niet doen als ik hen. Sowieso gaat het waarschijnlijk niet gebeuren. Want ze gaan meer moeten inleveren dan dat ze krijgen waarschijnlijk.
3: Ja.
4: Maar ja, ik denk dat het tijd is voor een gezamenlijk verhaal. Waar je veel minder vanuit je eigen campagnestand je billboards gaat inkopen. Maar veel meer gaat nadenken van oké, wat proberen we hier nou te bereiken voor Nederland? En hoe gaan we ervoor zorgen dat Nederland daar achter gaat staan en in gaat geloven? Want door alleen maar ruzies te maken intern en met zeg maar de mensen met wie je probeert samen te werken, kom je er absoluut niet.
3: Nee, dat zo meteen. Dus je hebt een soort oplossing ook meegenomen, eventueel voor dit probleem. Maar jij zegt, het frame eerst was geen afspraken, niet samenwerken met Pro, is nu verschoven naar, we gaan geen linkse agenda uitvoeren. Hans, wat vind je ervan? Gaat dit werken? Is dit, want ja, het kan ook, als je dit heel langzaam zo een beetje kan kantelen, het beeld.
5: Nee, maar hij klopt niet met de politieke situatie. En dat is een gevoel wat ik al langer heb. In die zin dat nog niet alle partijen in deze coalitie, en misschien ook in een deel van de oppositie, zijn doordrongen van het feit dat we een minderheidscoalitie zijn. Als jij een minderheidscoalitie wil, dan moet je het tot een succes wil maken, dan moet je een beetje aardig voor elkaar kunnen zijn. Dan moet je elkaar ook wat durven gunnen. En het is eigenlijk dit is het oude conflictmodel. Terwijl het een minderheidscoalitie vraagt om een consensusmodel. En dus, hè, je noemde net al terecht de borden langs de snelweg. Ik kan me herinneren, net voor Prinsjesdag, dat Ruben Brekelmans bij een van de talkshows het had over de Hans Pekman show, waar het ging om de stakingen, die voor Pro echt over een wezenlijk onderdeel gingen. Dat is allemaal steekjes onder water, negatief framen. Terwijl je die partij op dat moment ook nodig hebt om ermee uit te komen. Dus als je blijft hangen in dat conflictmodel, ja, dan geloof ik niet dat deze strategie gaat werken. Ook niet om hem te kantelen.
3: Oké. Okay. Dus jij gelooft ook, ja, je kunt de tactiek inzetten die Marjolein hier blootlegt, maar je denkt, dit gaat niet werken.
5: Nee, maar met Marjolein ben ik mee eens dat die aanvankelijk al niet
4: klopt. Maar wat er wel echt nodig is, is binnen zo'n, nou, laten we in ieder geval zeggen binnen zo'n coalitie.
3: Ja.
5: Is dat gezamenlijk?
4: Dat gezamenlijke verhaal. Maar wat je nu als teampje te doen hebt, is eigenlijk ook wel niet je alleen maar verkneukelen omdat het zo slecht gaat met een van je partners. Maar meedenken hoe je ook niet alleen maar inhoudelijk, maar ook communicatief een uitweg kan bieden. Of de draai klaar kan maken, zeg maar. Dus wat dat betreft denk ik dat daar echt ook een opdracht ligt voor D66 en de CDA. Om ja, misschien als, weet je, als zo'n frame als de linkse agenda gaan we niet uitvoeren. Als dat nu gekozen is. Het is lekkerder als je dat met elkaar kiest. Ja. Maar ja, dan is, ligt er nu echt een opdracht voor de spindokters aan die kant. Of nou ja, wie hier dan ook over gaan. Om.

0: met elkaar eigenlijk te bedenken.
1: Maar jij wil dat Jette dat frame ook overneemt?
0: Ik denk wel dat je met elkaar moet bedenken. Hoe kunnen we de VVD een uitweg bieden uit deze situatie? Communicatief. En dan weet ik niet of linkse agenda, dat kan Jette niet gebruiken.
1: Nee.
0: Maar ik denk wel dat het nodig is om na te denken van wie je het eventueel wel kan laten. Of op welke manier je het verzachtend kan. Dat je niet letterlijk die woorden gebruikt, maar dat je wel uitlegt van hey, we staan voor onze eigen agenda. Laat het woordje misschien een beetje vallen. Ik denk wel dat het nodig is dat je samen je bekommert om de situatie van een van je partners.
1: Ja.
2: Is dat een idee van Marjolein, dat dan wat rechtsere CDA'ers, nou die zijn er vast nog wel, zeggen van nou, ik begrijp de VVD hier wel. Ik ben ook niet, ik heb ook geen zin in een linkse agenda. Dus ik ga hier wel een beetje in mee. Ik begrijp die Jessicus en die Brekermans wel.
1: Het moet er niet te dik bovenop liggen. Ik zit er ook even de vraag mezelf te stellen. Wie zijn de rechtse CDA'ers?
2: Ja, misschien is dat ook wel een probleem voor het CDA.
1: Dan kom je toch bij Thijs van der Brink uit, denk ik. Nee.
2: Okay.
1: Nee, weet ik niet. Het mag van mij, maar dan wil ik diezelfde houding ook aan de kant van de VVD zien.
2: Ja.
1: Want de Hans Pekman Show en al die steekjes van hun uit onder water, daar is Jezielkes zelf ook heel erg goed in. Dat helpt gewoon niet, want dat is het oude conflictmodel.
2: Marjolein, ik zei net van, je hebt een soort van oplossingen. Nou, je hebt een theorie waar je al heel lang mee in je hoofd zit, toch?
0: Een theorette.
2: En wat is het verschil tussen een theorie en een theorette?
1: Dat is een kleintje.
2: Een kleintje. Laten we die theorettes aanpakken. Want het heeft met voetbal te maken. Dus we gaan nu even in de voetbalmetafoor. Ik ben voor Feyenoord. Maar jij hebt een Ajax-theorette, hè?
0: Ja, nou ja, een Ajax-media-theorie.
2: Ja,
0: ik heb jou filmpjes van Ziyech gestuurd. Ik weet niet of je ze hebt uitgekeken, maar...
2: Af en toe. Ja. Hij kan goed voetballen. Kon goed voetballen.
1: Ziyech?
2: Ja.
1: Die is hartstikke goed.
2: Ja, oké, maar we hebben dus de Ajax-media-theorette. En want waarom heeft dit kabinet nodig om dit probleem op te lossen?
0: Ja, kijk. Ik moest dus heel erg aan Ajax-media denken, omdat in 2019, dat was een jaar, dat was echt een, iedere Ajax-fan weet dit, het is een prachtig jaar om Ajax-fan te zijn en om dat voetbal te kijken. Dat was een heel jong, talentvol elftal, er zaten ook wel wat oude rotten in, maar dat was prankelend voetbal, ze zijn super ver gekomen toen in de Champions League.
1: Het was echt 4-1, toch?
0: Het was echt juich, het was op de bank staan. Er zijn volgens mij heel veel Frenkies geboren in 2019.
2: Ja. Frenkie de Jong inderdaad, die speelde in dat elftal.
0: En dat was dus echt genieten. En ik denk dus dat mede komt door, of misschien zelfs wel...
1: Dankzij
0: is veroorzaakt door. Toen ook de opkomst van Ajax Media. En het feit dat ze zeg maar op hun eigen kanalen sprankelende filmpjes gingen maken.
2: En dat was nieuw, hè, een beetje.
0: Ja, het is echt van die lekkere upbeat muziekjes eronder. En eigenlijk iedere nieuwe wedstrijd, vooral de grote Champions League wedstrijd, daar werd toch echt zo'n knallen van een beat onder gezet. En het was ook iedere keer echt zo'n anthem, zeg maar, voorafgaan. En je had er echt zin in die wedstrijd. Maar ook de specifieke spelers uit dat team, die werden helemaal opgehemeld. En ik denk dus dat ze daardoor echt ook dat hele team hebben opgetild eigenlijk. En ook iedere specifieke speler in dat team, die kreeg dan een bijnaam. En die kreeg dan een hele gewoon een mooi filmpje van zijn eigen acties en zo. Zo'n Ziyech bijvoorbeeld als voorbeeld. Ja. Die was toch een beetje de enfant terrible daarvoor. Die had altijd een beetje ruzie. Die was niet de publiekslieveling. Die had gedoe met de media altijd. En die werd daar ineens als The Wizard neergezet. En die werd allemaal helemaal toegejuicht en zo. En die heeft dat jaar heeft die Sterren van de Hemel gespeeld. En ook een heel belangrijke rol in het team gespeeld. En ik denk dus dat mede komt door de communicatieve omgeving die eromheen is gebouwd. Of zeg maar gewoon het toejuichen via hele vette filmpjes.
2: En dat is iets wat je nu om dit kabinet, dat je niet echt ziet, toch?
0: Nou,
2: er is niet een soort...
0: Er is één moment dat we dit hebben gezien.
2: Echt waar, meneer dan?
0: Nou, toen ze dus... begonnen met elkaar. En toen ze eigenlijk met elkaar...
2: echt helemaal aan het begin.
0: Helemaal aan het begin van dit kabinet. Toen had je dat filmpje, ik weet niet of je het nog kan herinneren, maar dat ze zo gezellig zo lopend door de kamer, door het kamergebouw, eigenlijk gingen vertellen hoe, en echt ook sprankelend zelf van, we gaan het helemaal anders doen en we gaan samenwerken en dit wordt het kabinet van samenwerking. En dan zag je dus Rob Jetten en Dylan Jeskus die heel erg geoefend natuurlijk in het lopen, de kamer in het loopje. En dan Henry Bontebal die een beetje een soort van houterig denkt, oh shit, nu moet ik het ook. Maar wel, dat was eigenlijk het gezamenlijke communicatiemoment.
2: Ja. Volgens mij, het toeval wil dat Willem dit filmpje ook heeft geplaatst.

0: staan. Lekker is dat.
1: Nederland is het land van optimisten.
2: Van doeners die de mouwen opstropen.
1: En die weten dat je alleen samen verder komt. Daarom is er de afgelopen weken hard gewerkt aan een akkoord met grote doorbraken voor ons land.
2: Boordevol plannen en maatregelen om te bouwen aan een beter Nederland.
1: Wij zijn er klaar voor om de grote problemen aan te pakken. Dat doen we door bijvoorbeeld weer flink te investeren in onderwijs en klimaat.
2: In defensie.
1: En in de woningmarkt. Vandaag presenteren we onze ambities voor Nederland.
2: Met een programma waarin we de verantwoordelijkheid nemen.
1: Om Nederland vooruit te helpen en klaar te maken voor de toekomst. Die verantwoordelijkheid voelen we voor alle Nederlanders.
2: En dat kunnen wij niet alleen.
1: Dat willen we samen doen, hier in deze zaal. Wij gaan met elkaar bouwen.
2: Aan een sterker en veiliger land.
1: Wij zijn er klaar voor om Nederland beter te maken. Aan de slag.
3: Ja, het is jammer dat het een podcast is. Want Het is dus ook echt heel erg leuk om het even terug te zien.
4: Ja.
3: Er zijn inmiddels al wat fronsrimpeltjes bijgekomen namelijk.
4: Ja, ja.
5: Grijze haren.
4: Maar jij zegt niet van doe dit deze stijl elke keer. Maar het idee van samen een kabinetsboodschap waar je die gezichten aan verbonden zit met een soort...
3: Ja, ik denk eigenlijk dat er een soort van gezamenlijke campagne of een gezamenlijke, nou ja, laten we het zeggen, minderheidskabinet media nodig is. Waarin je dus niet, wat er nu gebeurt, is dat je met campagneteams tegenover elkaar iedere keer aan het vechten bent. En zegt van nou, wij willen dit, wij willen dat, wij leggen het zo uit, wij leggen het zo uit. Terwijl als je met elkaar dat verhaal maakt, plek biedt voor een draai van de VVD. Plek biedt voor buitenspelers met wie je moet samenwerken, als een Klaver en een Eerdmans, in dat gezamenlijke verhaal. En dus ook afspraken maakt als je gaat samenwerken over communicatie naar buiten toe van je samenwerkingspartners. Dan hou je gewoon veel meer die samenwerking droog in dat kabinet en daarbuiten. En ik denk dat je daarmee ook gewoon zorgt dat je veel soepeler de rit uit kunt zitten. En dat mensen ook echt geloven in die samenwerking. En dat het dus, ik geloof echt wel dat dat een oplossing kan zijn.
4: Ik geloof het ook wel. Aan de andere kant denk ik van, ja, dat zijn natuurlijk ook losstaande politieke partijen. En die moeten natuurlijk ook om hun eigen kleur op de wangen blijven vechten. Als je dan de hele tijd zulke filmpjes, dan zien de kiezers van, dat is gewoon bijna één partij. Dat is één pot nat. Terwijl het CDA, D66 en VVD natuurlijk ook los van elkaar.
3: Nee, dat is natuurlijk ook een hele logisch. Het gaat ook waarschijnlijk niet gebeuren.
4: Nee.
3: Maar ik denk wel oprecht dat als je hier een teampje opzet,
4: ja,
3: dan kun je nog steeds zullen er campagneteams kleur op de al helemaal rond verkiezingen. Joh.
4: Ja.
3: Dan gaat iedereen wel die kleur op de wangen zoeken en die gaan wel weer hun eigen politie uitlichten of plannen uitlichten of claimen. Maar dat gezamenlijke verhaal, dat op zijn minst bouwen en opschrijven en dat iedereen dat kent.
4: Ja.
3: En dat daar dus ook gewoon communicatie over bestaat. Dat daar gewoon goede video's over worden gemaakt. En dat je dat herhaalt. Dat kan volgens mij wel ook naast elkaar bestaan.
4: Ja, middenkabinet media dus.
3: Ja, ja,
4: de RVD, misschien een nieuwe naam
3: media
4: voor de RVD.
3: Ja.
4: Maar is dit een oplossing Hans, denk je? Of denk je van,
6: om in de Ajax-Feyenoord metafoor te blijven. Ik gebruik dat voorbeeld altijd bij mijn trainingen over polarisatie. Wanneer telt, want dat is echt ook hardcore, Ajax-Feyenoord. Grappig, ik kom in Leiden. En Leiden heeft zowel Ajax-supporters als Feyenoord-supporters. En dan moet de mensen van het NS-station altijd hopen dat die niet tegelijk spelen. Want dan begint de gedonder daar al. Maar wat ik wou zeggen is, wanneer telt dat onderscheid Ajax-Feyenoord niet? En ergens is dat misschien een beetje wat je bedoelt. Als Oranje speelt.
4: Ja.
6: Dus Oranje heeft diezelfde gelikte leuke filmpjes. En daarmee kun je, dus je moet eigenlijk een soort Oranje gevoel daarin creëren.
3: Wow.
6: Aan de andere kant op de vraag, gaat het werken? Het gaat alleen werken als dat onderliggende probleem waar ik het daar straks over had, wel wordt aangepakt. Want als je een prachtig filmpje hebt of een gedeelde kernboodschap,
4: wordt natuurlijk gedrag
6: en je vecht elkaar nog de tent uit, dan gaat het niet werken.
4: Ja.
7: Je luistert naar een aflevering van de EO-podcast De Spindokters. In je favoriete podcast-app vind je iedere week een nieuwe aflevering.
8: De nacht van EO.
7: De wereldorde zoals we die nu kennen is aan het wankelen. Met oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne, de klimaatcrisis of een groei in totalitaire leiders. Daar moet verandering in komen, vindt mijn gast van vanavond. Politicoloog Paul van der Werf verschreef met econoom en voormalig diplomaat Ron Keller het boek Project Wereld. Samen proberen ze een hoopvol

0: een stip op de horizon te creëren. Ook al lijkt dat punt nog zo ver weg. Paul van der Werven, goedenavond.
1: Ja, goedenavond of goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen, wat is het, hè? Ja, het is eigenlijk goedemorgen. Ja. Het boek begint met een anekdote, het Haagsplein 2020. U zat daar met Ron Keller en jullie dachten, weet je wat er nog mist? Een manifest over een nieuwe wereldorde van onze hand. Hoe gaat zoiets?
1: Ja, dat was niet onmiddellijk de formulering die we toen voor kozen natuurlijk.
0: Kan me voorstellen.
1: We zijn al lang bevriend sinds de studietijd eigenlijk. En toen spraken we elkaar na een tijdje elkaar niet meer gezien te hebben. En toen bleek al gauw dat we toch eigenlijk dezelfde zorgen hadden. Van ja, wat is er eigenlijk aan de hand in Nederland? Opkomst van het populisme, democratie die onder druk komt te staan, maar met name ook in de wereld.
0: Ja.
1: En daar begonnen we dus een beetje over door te praten. En toen bleek ook wel van, hey, we zitten ook wel een beetje op dezelfde lijn. We voegen ook iets aan elkaar toe. Misschien moeten we daar eens een artikel over schrijven.
0: En was het een heel zorgelijk gesprek? Waren jullie heel veel zorgen aan het delen? Of waren jullie heel hoopvol allerlei oplossingen aan elkaar aan het vertellen?
1: Ja, kijk, in het begin toen we dat allemaal zo begonnen te bespreken van hoe staat de wereld er nou eigenlijk voor? Ja, dat was niet echt meteen dat je dacht van joepie.
0: Nee.
1: En toen moest corona nog komen, toen moest de inval in Oekraïne nog komen, toen moest Gaza en dergelijke allemaal nog komen. Dus we wisten nog niet eens wat ons te wachten stond, maar het was wel duidelijk dat de wereld in problemen zat. En ook dat het klimaatprobleem zich natuurlijk steeds nadrukkelijker begon te manifesteren.
0: Ja.
1: Dus toen we daar zo over doorpraten, dachten we, ja, dat krijgen we niet in 2 A4'tjes op papier.
0: Nee, wel in 250 pagina's, dus toch nog
1: precies,
0: bescheiden.
1: Ja.
0: Een manifest, ja. het is handzaam. En het boek start met een beschrijving van onze wereld die in steeds verdere toenemende mate globaliseert. En u zegt daarover dat is onomkeerbaar. Waarom is dat onomkeerbaar?
1: Ja, omdat eigenlijk de technologische ontwikkeling daar de grote drijver

0: te hebben. En toen bleek al gauw dat we toch eigenlijk dezelfde zorgen hadden. Van ja, wat is er eigenlijk aan de hand in Nederland? Opkomst van het populisme, democratie die onder druk komt te staan, maar met name ook in de wereld.
1: Ja.
0: En daar begonnen we eens een beetje over door te praten. En toen bleek ook wel van, hey, we zitten ook wel een beetje op dezelfde lijn. We voegen ook iets aan elkaar toe. Misschien moeten we daar eens een artikel over schrijven.
1: En was het een heel zorgelijk gesprek? Waren jullie heel veel zorgen aan het delen? Of waren jullie heel hoopvol allerlei oplossingen aan elkaar aan het vertellen?
0: Ja, kijk, in het begin toen we dat allemaal zo begonnen te bespreken van hoe staat de wereld er nou eigenlijk voor? Ja, dat was niet echt meteen dat je dacht van joepie.
1: Nee.
0: En toen moest corona nog komen, toen moest de inval in Oekraïne nog komen, toen moest Gaza en dergelijke allemaal nog komen. Dus we wisten nog niet eens wat ons te wachten stond, maar het was wel duidelijk dat de wereld in problemen zat. En ook dat het klimaatprobleem zich natuurlijk steeds nadrukkelijker begon te manifesteren.
1: Ja.
0: Dus toen we daar zo over doorpraten, dachten we ja, dat krijgen we niet in 2 A4'tjes op papier.
1: Nee, wel in 250 pagina's, dus toch
0: ja,
1: nog
0: precies,
1: bescheiden.
0: Ja.
1: Een manifest, het is handzaam. En het boek start met een beschrijving van onze wereld die in steeds verdere toenemende mate globaliseert. En u zegt daarover dat is onomkeerbaar. Waarom is dat onomkeerbaar?
0: Ja, omdat eigenlijk de technologische ontwikkeling daar de grote drijver achter is. En die draai je niet terug, die gaat alleen maar steeds verder door. We hebben de industriële revolutie gehad, we hebben natuurlijk de digitale revolutie gehad. Dat gaat nu ook nog alleen maar verder door met ontwikkelingen rondom AI. Dat draai je niet meer terug.
1: Zorgt dat ervoor dat ook alles moet globaliseren verder?
0: Nou, het is niet zozeer dat alles moet globaliseren. Dat zou bijna ideologisch zijn. Maar het gebeurt gewoon.
1: Ja.
0: De wereld wordt gewoon letterlijk steeds meer verbonden met elkaar. Wij zitten nu met elkaar te praten, maar ik kan bij wijze van spreken ook even een potje gaan schaken met iemand in Australië. En dan kunnen we elkaar nog zien ook.
1: Ja.
0: Dus alles en iedereen wordt steeds meer met elkaar verbonden.
1: Ja.
0: Maar we worden ook steeds afhankelijker van elkaar. Want als het even tegen zit, de nieuwe Bolsonaro straks de Amazone weer steeds verder gaat afbranden.
1: Ja.
0: Dan heeft dat gevolgen voor ons hier.
1: Ja,
0: en voor andere landen. En dan, dus ja, we noemen dat dan eigenlijk, is dat een proces van toenemende lotverbondenheid.
1: Ja, het is eigenlijk een soort natuurverschijnsel zoals je het beschrijft. Je zegt, het is niet zozeer een ideologisch idee van we moeten verregaand globaliseren. Dat gebeurt gewoon.
0: Dat gebeurt gewoon.
1: Ja.
0: En we leven ook op een planeet die rond is en zich niet onbeperkt uitstrekt in de ruimte. Dus we stuiten ook op de planetaire grenzen, veel meer dan vroeger eigenlijk. Dus het is een proces van continue doorgaande verbondenheid, maar ook opschaling.
1: Ja.
0: En dat is dan vervolgens de constatering weer. Het is eigenlijk een onomkeerbaar iets. Dan moeten we natuurlijk gewoon zorgen dat die kleine aardbol, dat die wel goed bestuurd wordt.
1: Ja.
0: En dan gaan we vervolgens kijken, kunnen de natiestaten dat nog? Onze landen, kunnen die dat afzonderlijk nog? Antwoord op is nee. En kunnen onze multilaterale instellingen, zoals we die nu hebben, kunnen die dat nog?
1: Mm-hmm.
0: Het antwoord daarop is ook nee. En dat onderzoeken we vrij diepgaand door in te zoomen op vrede en veiligheid als één issue. Op klimaat als een ander issue. En op een betere verdeling van welvaart.
1: Yeah.
0: En dan constateren we dat, dat ons multilaterale systeem, ons systeem van internationale organisaties, niet meer afdoende is om die grote uitdagingen wereldwijd aan te pakken.
1: Ja, laten we dat eens rustig afvragen. Want u zegt inderdaad, we hebben eigenlijk te maken ook met lotsverbondenheid. U noemt dan al iets zoals klimaat. Alle burgers van onze aarde zijn steeds meer van elkaar afhankelijk. Kunt u eens een aantal voorbeelden geven waarop wij inderdaad onvermijdelijk met elkaar verbonden zijn?
0: Nou, ik gaf al het voorbeeld van die Amazonebossen.
1: Mm.
0: He, dus klimaat. Dat is natuurlijk vrij duidelijk ook. We hebben natuurlijk steeds meer hitterecords, bosbranden, eilandjes die in de zee verdwijnen enzovoort.
1: Ja.
0: En het is natuurlijk niet zo dat als we hier een fabriek sluiten, dat dan het probleem opgelost is. Zoiets kan je niet per land aanpakken. Dat moet je echt wereldwijd aanpakken.
1: Ja.
0: Dus dat is heel duidelijk.
1: Stuiten we op als we merken, want dit maak je eigenlijk vrij duidelijk. We zijn nou eenmaal met elkaar verbonden. We hebben nou eenmaal gedeelde opgaven. Daar staan we voor. Daar hebben we mee te dealen.

0: tegelijkertijd zijn we misschien wel op allerlei manieren ook niet verbonden met elkaar, maar in concurrentie met elkaar, bijvoorbeeld op alle geopolitieke machtsblokken.
1: Ja, en dat is natuurlijk gewoon ook een groot probleem. We beschrijven eigenlijk de geschiedenis, die analyseren we als een soort van dans in drie dimensies. Een technologische, een politieke en een culturele. Die technologische gaat dus gewoon door en die is natuurlijk uiteindelijk heel dringend, daar moet je wat mee. Die politieke instituties die zouden zich daaraan moeten aanpassen, idealiter. Die moeten ook worden opgeschaald. In het verleden zijn we natuurlijk van, als je heel lang teruggaat, van stammen naar stadstaten, naar natiestaten gegaan. Ja, de volgende stap is toch echt nog een stapje hoger.
0: Ja.
1: Maar het probleem is dat landen zoals ze nu zijn, ja, die verkeren in wat noemen we beleidsconcurrentie met elkaar. Dus we hadden het net over de VVD hè, in het half uur hiervoor.
0: Ja.
1: Dan zul je heel vaak het woord vestigingsklimaat horen.
0: Precies.
1: En dat betekent dus dat je niet te hoge belastingen moet heffen en dat je niet te streng moet zijn met de milieuregels enzovoort. Maar, en dat is heel begrijpelijk, dat is ook rationeel gedrag vanuit een land bekeken.
0: Ja.
1: Maar als je het. Maar elk land heeft natuurlijk met hetzelfde probleem te maken. En dat betekent dus wereldwijd dat je te weinig belasting ophaalt en te soepele milieuregels hebt.
0: Ja, precies. Want als even in een voorbeeld stel, Nederland gaat zich aan hele strenge milieueisen houden voor het mondiale klimaat, dan kost het ons wat. Terwijl als andere delen van de wereld dat niet doen, dan gaan wij er dus in welvaart eigenlijk automatisch op achteruit.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook zo. En het is natuurlijk, populistische partijen zeggen vaak van ja, wat heeft dat ons klimaat en beleid nou voor zin? Want dat draagt maar een heel klein beetje bij in het op het totale hoop van als bijvoorbeeld China kolencentrales blijft handhaven en zo.
0: Ja.
1: En daar hebben ze natuurlijk in zekere zin ook gelijk in. Dus dat is ook alleen maar op te lossen door daar wereldwijd spelregels over af te spreken, die gewoon voor iedereen geldt.
0: Ja.
1: En dat betekent dus dat je een systeem wereldwijd moet hebben dat macht heeft, doorzettingsmacht, maar dat ook legitimiteit heeft. Dat moet ook door iedereen worden geaccepteerd als, oké, dit zijn spelregels wereldwijd die we ook begrijpen en waar we ook iets over te zeggen hebben gehad.
0: Ja, want daar begint het inderdaad ingewikkeld te worden. Hè? Je gaat je nu afvragen van hoe ga je het nou voor elkaar krijgen dat een heleboel machtsblokken, die normaal gesproken dus inderdaad ook behoorlijk concurrentie met elkaar hebben, dat die toch samen gaan werken voor die grote mondiale problemen. Het is natuurlijk een hele grote vraag, maar ik ga hem toch maar aan je stellen. Hoe doen we dat?
1: Ja, en dat is natuurlijk wat we in het boek ook proberen te doen door een stap te zetten die nog niet zo heel vaak gezet is. In het eerste helft van het boek analyseren van wat is het probleem. Nou, dat hebben we net even een beetje kort samengevat. Maar het tweede helft van het boek gaat echt over van wat zou de oplossing kunnen zijn. En dat betekent niet dat we een soort van tovenaarstafje hebben van oké, hier is een boek en nu is het meteen opgelost. Maar wel dat je een visie ontwikkelt van hier zouden we eigenlijk naartoe moeten groeien. En dat doen we door de VN van een nieuwe topstructuur te voorzien. Waardoor het eigenlijk een soort wereldregering wordt. En de harde kern daarvan zijn 5 autoriteiten. Op die terreinen waar het echt het belangrijkste is dat je wereldwijde spelregels hebt. En dat is op het gebied van klimaat, op het gebied van vrede en veiligheid. En dat zijn er 3 op het terrein van economie. Een handelsautoriteit, een ontwikkelingsautoriteit en een monetaire autoriteit.
0: Ja.
1: Dat vormt eigenlijk de harde kern. Die hebben wel degelijk macht. En we hebben het een beetje gemodelleerd naar hoe het IMF werkt. Omdat dat eigenlijk een soort van toch wel succesmodel is. Dat hebben we een beetje toegepast op al die autoriteiten.
0: Ja. En hoe zijn jullie eigenlijk uitgekomen op precies die 5 autoriteiten? Waarom zijn dat precies de onderwerpen waarover je het moet hebben en bijvoorbeeld niet over andere dingen?
1: Ja, omdat daar zeg maar dat probleem van, we noemen dat dan het monster van de beleidsconcurrentie, het sterkste speelt. Daar heb je echt wereldwijde afspraken over nodig. Je hoeft niet te bepalen hoe ieder zijn eigen onderwijssysteem inricht of zo. Dat kunnen landen prima zelf doen. Maar als je klimaatafspraken wil maken, dan kan je dat alleen maar wereldwijd doen. Nou, we hebben die 3. Dat noemen ze dan global public goods. Die 3 grote, die hebben we daarvoor in die hoofdstuk geanalyseerd. Van klimaat, veiligheid en betere

0: herrie van welvaart. Dat zijn de drie grote dingen. Daar zijn die autoriteiten ook op geënt.
1: En dus, hoe werkt dat dan bijvoorbeeld? Hè? Een van de grote dingen waar je bijvoorbeeld in Nederland op nationaal niveau heel veel over hoort, is bijvoorbeeld ook migratie. Hè? Valt dat dan ook onder een van deze autoriteiten? Of is dat dan weer dus inderdaad een nationale aangelegenheid?
0: Dat is op zich een nationale aangelegenheid, tenzij landen zich verenigen om het breder te doen, hè, zoals nu Europa natuurlijk doet.
1: Ja, en ook daarop wordt natuurlijk altijd gesproken van concurrentie. Dat dus landen.
0: Maar precies. En dat zie je ook binnen Europa, hoe belangrijk het is dat je dat wel aanpakt. Mm-hmm. Nou, we stellen niet voor dat er een migratieautoriteit komt, maar er is natuurlijk een heel duidelijk indirect verband. Want migratie ontstaat niet zomaar. Dat ontstaat door een enorme ongelijkheid in de wereld. Dat ontstaat doordat er oorlogen in de wereld zijn, waardoor je vluchtelingen hebt. Of ook omdat het klimaat onleefbaar wordt in sommige gebieden, krijg je ook weer vluchtelingen. Dat kan enorm oplopen, die migratiedruk zal alleen maar groter worden. Mm-hmm. En als je demografisch kijkt, dan is de grootste groeien deze komende eeuw Afrika. En niet zo'n beetje ook. Rond 2100 wonen daar waarschijnlijk 4 miljard mensen.
1: Yeah.
0: Dus als je niet de wereld zo vormgeeft dat je die armoede weg hebt, dat je die welvaart beter verdeelt, maar dat je ook zorgt dat je minder oorlogen hebt en minder klimaatproblemen, verminder je daarmee ook die enorme migratiedruk voor de komende decennia.
1: Ja. Dus de wens is eigenlijk dat als deze autoriteiten maar goed genoeg hun werk doen, dan zullen die migratiestromen ook niet meer op gang hoeven komen.
0: Dan heb je in ieder geval minder oorzaken die erachter zitten. Dus dan wordt het probleem beheersbaarder.
1: Ja. Hey, en als we het dan hebben over die autoriteit, mag ik het een soort wereldparlement noemen? Een soort wereldregering? Hoe moeten we dit noemen?
0: Ja, noem dat maar een wereldregering. Want daar zit dan ook als het ware de harde macht. Hè. Die kunnen regels opstellen en handhaven. Uh-huh. En die krijgen sanctiemogelijkheden enzovoort. Die veiligheidsautoriteit is eigenlijk een verbeterde versie van wat nu de Veiligheidsraad is, maar die functioneert niet meer. Dat wordt dan eigenlijk meer een soort van politieagent. Hè? Een rol die Amerika afgelopen decennia nog wel eens heeft geprobeerd te spelen, maar al lang niet meer kan spelen, blijkt elke dag weer. Dus dat is een beetje de harde kern. Maar hè, we hanteren steeds twee criteria. De ene is, je hebt macht nodig, doorzettingsmacht.
1: Ja.
0: Maar de andere is, die moet wel gelegitimeerd zijn, die macht.
1: Ja.
0: Dus we benden hem in wat we dan een democratisch wereldbestuur noemen. En dat betekent dat die vijf autoriteiten, die hebben natuurlijk een baas per autoriteit. Maar er komt ook een SG van de VN zou je kunnen zeggen, maar die wordt dan echt gekozen door het wereldparlement. En zo krijg je, het is nog wat verder uitgewerkt in het boek allemaal, maar ook een directe relatie tussen kiezers en zo'n wereld.
1: Dus eigenlijk gewoon een volledige politieke structuur die nog weer bovenop de EU komt.
0: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Ja.
1: En maar, wat ik me dan afvraag,
0: Niet op alle terreinen dus. Hè? Dus
1: nee, precies, dat geef je al aan. Maar goed, dat geldt natuurlijk ook al als je het verschil aangeeft tussen bijvoorbeeld nationaal en de EU. Daarbij zeggen we ook, er zijn een aantal dingen die we op nationaal niveau doen en er zijn dingen die we op Europees niveau doen.
0: Ja, precies. Ja. En zo doe je ook iets op wereldniveau.
1: Ja.
0: En dat wordt dan ondersteund, dat is wel belangrijk en ook wel heel actueel eigenlijk om te noemen, door een internationale rechtsorde. En dat betekent dus dat idealen alle landen die lid willen zijn van die wereldregering ook automatisch verplicht zijn om lid te zijn van internationaal gerechtshof en het internationaal strafhof.
1: Ah, kijk, daar zegt u wel iets interessants. U zegt dus alle landen die onderdeel zouden willen zijn van deze wereldregering. Zo moet dat dus gaan. Dus landen die mogen dan zelf aangeven, wil je hier onderdeel van uitmaken of niet?
0: Ja, geen macht zonder verantwoordelijkheid, geen rechten zonder plichten.
1: Juist. Maar dan zit ik me toch alweer meteen iets af te vragen. Hè? Een van de dingen waar dit een oplossing voor moet bieden is juist voor die mondiale dingen waar anders mensen of werelddelen hun handen van aftrekken. Maar als dit toch weer een soort vrijwillige toenadering is, vraag ik me toch af, zijn er dan toch niet weer landen die zich wel weer met de pet naar gooien en bijvoorbeeld allerlei klimaat problemen veroorzaken die wij dan weer met die wereldmacht mogen oplossen.
0: Ja, nee, in principe moeten alle landen lid worden, zoals we nu trouwens ook van de VN zijn. Hè? Dus de VN is eigenlijk het fundament waarop dan zo'n nieuwe topstructuur wordt gebouwd. Zo kun je eigenlijk zien. Dus alle landen zijn nu ook lid.
1: Niet alle landen zijn lid van de VN, toch?
0: Nee, bijna allemaal. Mm-hmm. Alleen Noord-Korea geloof ik niet. Vrijwel alle landen zijn lid van de VN. Het is ook de bedoeling dat ook in de toekomst dan natuurlijk uiteraard zo is.
1: Ja.
0: Anders werkt het natuurlijk ook niet.
1: Nee, precies.
0: Met rechten komen plichten.
1: Ja.
0: Zo simpel is het eigenlijk.
1: Hoe verleid je mensen dan tot die rechten en plichten?
0: Nou ja, dat is natuurlijk... wat wij ontwikkelen is een visie... Op de cover staat natuurlijk blauwdruk. Mm-hmm. Van zo zou het kunnen zijn. Je zou het bij wijze van spreken conceptueel zou je het volgende week kunnen invoeren.
1: Mm-hmm.
0: Alleen, je moet natuurlijk eerst politiek en maatschappelijk draagvlak hebben voordat je daar komt.
1: Ja,
0: en uiteraard is het zo, dat zegt ook iedereen natuurlijk tegen ons, van ja, het is naïef, want Trump en Poetin en Xi, die gaan natuurlijk nooit meewerken aan iets.
1: Het is wel het eerste wat je denkt, ja. Zo van, het is zo'n prachtig natuurlijk idee, maar willen mensen dit?
0: Ja. Maar de gedachte is toch van, ja, als we met z'n allen niet weten wat de stip op de horizon is, welke kant we dan oplopen, mm-hmm. alleen maar uitgaan van wat haalbaar is,
1: dan
0: komen we nooit. Dan loopt iedereen alle kanten op.
1: En,
0: en ik denk dat iedereen tegenwoordig ook wel voelt van, ja, zoals het met de wereld nu gaat, is het eigenlijk wel bloedlink. En dat is het tragische als je naar de geschiedenis kijkt. Er zijn steeds, die opschaling van bestuur heeft wel steeds plaatsgevonden. Met als resultaat op de VN zoals we die nu hebben.
1: Ja.
0: Die is natuurlijk in de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog is die bedacht. En vlak na de Tweede Wereldoorlog is die ingesteld met het handvest van de VN. En dat was natuurlijk ook ontworpen als een soort van wereldregering. Alleen, daar zitten allerlei weeffouten in. Onder andere dat vetorecht in de Veiligheidsraad. En nog een stuk of wat andere.
1: Ja.
0: Het heeft te weinig machten, maar het heeft ook iets te weinig legitimiteit. Dus dat kan je verbeteren.
1: En dat willen jullie ook afschaffen, hè? Het vetorecht in deze nieuwe structuur.
0: Ja, vetorechten en internationaal bestuur, dat bijt elkaar.
1: Mm-hmm.
0: Dat zien we in Europa, hebben we dat ook regelmatig gezien.
1: Hongarije.
0: Met de heer Orbán, precies.
1: Ja.
0: En ook in de VN is eigenlijk de reden dat de VN nu niet functioneert en die Veiligheidsraad niet functioneert, is dat vetorecht.
1: Ja.
0: Dat weet ook iedereen. Alleen ja, hoe krijg je het inzicht bij de vijf permanente leden om hun vetorecht op te zeggen? Dat is natuurlijk lastig.
1: En het vetorecht afschaffen, ik begrijp dat er ook heel wat redelijke stemmen zijn die daar toch niet zo voor zijn, omdat het je ook kwetsbaar maakt om als klein land in de verdrukking te komen.
0: Daar moet je dat ook goed vormgeven in die Veiligheidsraad. Dus uiteraard moeten landen die groter zijn, meer militaire macht en dergelijke hebben, moeten wel het gevoel hebben dat ze goed vertegenwoordigd zijn. Maar doordat je natuurlijk ook een hele hoop landen hebben die zich ook kunnen verenigen,
1: dan
0: krijg je gewoon wat meer stabiliteit in het systeem. Uiteindelijk moet het toch zo zijn dat je geopolitieke spanningen, als je ze tijdig genoeg aanpakt, dat je die geleidt in plaats van dat je ze hun gang laat gaan. Want dan gaat het vroeg of laat heel erg mis. En dat is wat ik net wou zeggen. Dat tragische is dat in het verleden die opschaling van bestuur altijd wel heeft plaatsgevonden, maar altijd naar verschrikkelijke oorlogen.
1: Ja.
0: Van de Tweede Wereldoorlog, de meest recente is dan. Een derde wereldoorlog met het huidige wapentuig wat we hebben en alle andere verschrikkelijke mogelijkheden, in combinatie met het feit dat we ook een klimaatprobleem hebben.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dat is een existentieel bedreigend iets voor de mensheid. Dus je hoopt toch dat we met z'n allen, politici, burgers, bedrijven, inzien dat we er daar niet door aan moeten laten komen. Dat we dat voor moeten zijn.
1: Ja, en dus u hoopt eigenlijk dat dit manifest toch ervoor zorgt dat mensen, of nou ja, niet alleen dit manifest, maar goed, een bredere bewustwording ervoor gaat zorgen dat wij eerder die stap zetten dan als het eigenlijk al te laat is.
0: Ja, en we zijn niet machteloos. Ook als burgers zijn we dat niet. We maken die vergelijking met hoe in Nederland bijvoorbeeld de natiestaat zich ontwikkeld heeft. Met de beroemde pacificatie is dat uit 1917. Daar de vakbonden organiseerden zich, de vrouwenbeweging organiseerde zich, andere religieuze organisaties organiseerden zich. En dat leidde ertoe dat er in 1917 algemeen kiesrecht werd ingevoerd. 2 jaar later ook algemeen vrouwenkiesrecht. Dat er 40 uur werkweek kwam. En dat er onderwijsvrijheid, dat is iets wat dan belangrijk was voor met name de christelijke, toen nog hele grote gemeenten natuurlijk.
1: Ja.
0: Die onderwijsvrijheid werd wat jarenlang strijd was.

0: gelijke bekostiging van bijzonder onderwijs met algemeen onderwijs. Dat werd toen ook doorgevoerd. Dat was een soort compromis.
1: Ja.
0: En die kwam tot stand door druk vanuit, ja, noem het maar, het maatschappelijk middenveld. En dat is natuurlijk het goede nieuws. Dat kan ook internationaal. Want dat mondiale maatschappelijke middenveld, dat wordt natuurlijk ook steeds meer verbonden. Je krijgt ook steeds meer mogelijkheden om samen te werken. En grote organisaties als Amnesty International, Oxfam NoVip, Rode Kruis, Wereld Natuurfonds enzovoort. Dat zijn krachtige spelers die zich internationaal organiseren.
1: Ja?
0: Dus iedere burger kan daaraan meedoen.
1: En hoe kunnen schets dat eens. Wat zouden zij voor macht kunnen hebben en hoe zouden ze zichzelf dan moeten verenigen?
0: Nou ja, gedeeltelijk doen ze dat al. Maar wat wij hopen eigenlijk, want nu loopt iedereen eigenlijk zijn eigen pad. Hè? De vredebeweging, de milieubeweging.
1: Ja, en zo super verbonden voel ik me bijvoorbeeld ook niet met het maatschappelijk middenveld van China. Ik zeg maar eens even wat.
0: Nee. Nou ja, dat hangt een beetje vanaf met wie je daarbij zou spreken. Contact zou hebben.
1: Ja, maar die contacten zijn er nog niet, bedoel ik maar te zeggen.
0: Nee,
1: niet voor mij althans.
0: Nee. Maar dus ook China is gelaagder dan je misschien zou denken. onze gedachte is eigenlijk van, als er toch een soort van gedeelde visie is van, daar zouden we eigenlijk naartoe moeten, dan geeft dat misschien ook richting aan al die organisaties, ook internationaal, die op een of andere manier zich zorgen maken over deze aarde. Ook aan politici, want dat zijn natuurlijk hele belangrijke actoren, mm-hmm. maar ook aan het bedrijfsleven. Want als je als bedrijfsleven en ondernemers één ding graag willen, is het voorspelbaarheid. Duidelijke regels, level playing fields enzovoort.
1: Ja.
0: Die zitten ook niet te wachten op oorlogen en verschrikkelijke klimaattoestanden.
1: Nee, dat zou je niet denken. Nee.
0: Dus er is in principe een heel groot gedeeld belang bij heel veel organisaties, bedrijven en burgers.
1: Ja, ja.
0: Alleen ze moeten wel een beetje worden samengepakt.
1: Ja.
0: En wij hopen daar een visie voor te geven waar iedereen zich ook een beetje een soort van richtingsgevoel aan ontleent.
1: Ja, precies. Nou ja, goed, die visie ligt er. Ik ben dan toch wel, we stapten er net al een beetje langs, maar vind het dan toch belangrijk om er nog één keer bij stil te staan. Het is natuurlijk een visie en ook een duidelijke visie en ook met veel structuur. Dat kunnen mensen natuurlijk allemaal straks zelf gaan lezen. Maar de vraag is natuurlijk, het valt of staat toch inderdaad met draagvlak voor deze visie.
0: Ja.
1: En ik kan me toch ook niet voorstellen dat je dan zo'n manifest schrijft en denkt, ach, nou ja, we kijken wel of het ergens blijft plakken. Je hoopt natuurlijk dat het ook werkelijk iets in beweging zet. Wat voor aanknopingspunten heeft u nu om te denken, die grote wereldleiders, die zijn hier wel van te overtuigen?
0: We gaan het niet allemaal in ons eentje doen. Dat er ook wel een hoop bewegingen op een of andere manier denken van oké, hier zit misschien wat in. Maar er is wel een interessant haakje natuurlijk. En dat is dat we een nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde Naties gaan krijgen. Die wordt in principe ergens in november bekend wie dat zou zijn. Die moet eigenlijk met zo'n nieuwe agenda aan de slag. En iedereen die op een of andere manier invloed heeft op wat er binnen de VN gebeurt, en dat zijn ook nationale politici, waar we er toch nadrukkelijk ook naar kijken, maar ook die maatschappelijke organisaties die vaak ook met de VN verbonden zijn. Ja, dat zou natuurlijk mooi zijn als we zo'n soort agenda zouden kunnen meegeven aan zo'n nieuwe SG. Dus dat geeft misschien dan toch een beetje een soort van
1: ja, dat soort figuren die zouden dan het oliemannetje moeten zijn om dit te gaan redden. Als u dan kijkt naar de bevolking, want dat is natuurlijk het tweede deel van het verhaal. We willen natuurlijk dan ook dat er een brede bevolking is die denkt, hey, dit willen we en hier is draagvlak voor. Terwijl we toch ook best vaak horen dat er juist veel mensen richting antiglobalisme gaan en zeggen, nee, ik wil juist niet dat alles op Europees niveau voor mij wordt bepaald. Ik wil gewoon dat het weer dichter bij huis gebeurt.
0: Ja.
1: Hoe overtuig je dat deel?
0: Ja, nou, ik zou ze echt willen aanmoedigen om ons boek onbevangen te lezen.
1: Ja.
0: Want dan zul je toch wel zien dat ze er toch wel veel dingen in zullen herkennen. En wat we al zeiden van dat landen die beleidsconcurrentie aangaan, is op zich rationeel en op zich te begrijpen. Het argument van klimaat, ja, wat kunnen wij in ons eigen landje daar nu aan bijdragen als het wereldwijd niet goed wordt gedaan. Ik denk dat eigenlijk veel meer op één lijn ligt. door mensen misschien als ze oppervlakkig naar de politiek kijken, denken.
1: Ja, dus eigenlijk bij wijze van spreken, stel je bent boer en je denkt, mij worden hier vreselijke regels opgelegd, dan moet je juist denken, als we het mondiaal gaan regelen, dan worden die regels in ieder geval wereldwijd opgelegd en doet dat niks aan je concurrentiepositie? Ik zeg nu maar wat.
0: Nou ja, bijvoorbeeld bij die grote verdragen die de EU nu sluit met Zuid-Amerika en dergelijke. Daar zit vaak veel scepties ook bij boeren. Van ja, maar het is niet helemaal eerlijk, want zij worden aan veel minder regels gehouden dan wij. Dus het is oneerlijke concurrentie. Ja. Daar hebben ze natuurlijk gelijk in. Dus als je wereldwijd daar heldere, eenduidige spelregels die voor iedereen geldt voor afspreken, zijn zij er ook mee geholpen. Ja. En dan wordt het de kwaliteit van het product wat leidend is en niet welk beleid een land daaromheen bedenkt.
1: Kijk, toch ook iets om over na te denken. U zegt in het boek ook, of daar eindigt het boek mee, het vraagt om actie van ons allen, van u ook. Nou, ja. Het boek lezen is één. Wat kan iemand die nu luistert verder nog doen?
0: Ja, sluit je vooral aan als je er iets mee wilt, zeg maar, bij een maatschappelijke beweging, zeker als die ook internationaal opereren. Ja, ik zou bijna zeggen, maar dat klinkt een beetje bevoogd. Denk goed na over dat dit ook een aspect is als je je stem uitbrengt. maar het is geen stemadvies, heel concreet natuurlijk.
1: Nee, doe dat ook maar niet. Dan komen wij weer in de problemen.
0: Nee, precies. En bovendien, wat ik al zei, het is niet, je kan het niet specifiek een links- of een rechtsboek noemen. Het is alle aspecten van het spectrum komen eigenlijk denk ik wel voorbij in de redenatie.
1: Nou. Laat de mensen het lezen.
0: Het zou wel fijn zijn als er überhaupt ook een discussie over ontstaat.
1: Ja, dat is natuurlijk stap 1.
0: Dat zou
1: wel
0: helpen. Wij hebben ook niet de wijsheid in pacht natuurlijk.
1: Precies. Ga het lezen mensen. Project Wereld van Paul van der Werven en Ron Keller. Nu zit het er weer op voor vannacht. Leuk dat je luisterde naar De Nacht van EO. Eerst hoor je hier nu het nieuws van 5 uur. Daarna komt Vroeg. En volgende week zijn wij er weer in de nacht van dinsdag op woensdag. Hier op Radio 1. Tot dan.
2: NPO Radio 1.
3: 5 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Medewerkers in het streekvervoer leggen vandaag in het hele land het werk neer. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van bus- en treinritten. Hoe groot de staking precies wordt, moet in de loop van de dag duidelijk worden, omdat sommige medewerkers mogelijk toch gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de vastgelopen cao-onderhandelingen. De vakbonden willen onder andere meer loon en een betere ouderenregeling. Ze willen tot kerst 1 dag in de week het werk neerleggen. AI-ontwikkelaar OpenAI heeft opnameapparatuur ontdekt in een van de eigen kantoren. Het apparaat was geplaatst in een vergaderzaal in San Francisco, waar vaak bedrijfsgevoelige informatie wordt besproken. De opnameapparatuur was gewikkeld in wc-papier en zat in de USB-poort van een televisie. Een Saoedische werknemer van OpenAI is opgepakt. Hij kan tot 5 jaar cel krijgen. De man van 35 is op staande voet ontslagen. Een man uit Ede heeft 8 jaar cel en tbs gekregen voor een reeks misdrijven, waaronder de verkrachting van een 87-jarige vrouw. Het OM had 13 jaar cel en tbs geëist. De man van 27 randde in augustus vorig jaar in een bos bij Bennekom een vrouw aan en 2 dagen later een tiener. Daarna pleegde hij meerdere diefstallen. Begin oktober brak de man 's nachts in bij de vrouw van 87. Ze betrapte hem, waarop hij haar mishandelde en meermaals verkrachtte. Uit onderzoek blijkt dat de man meerdere psychische stoornissen heeft. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. BNN VARA.
4: There is certainly misinformation, disinformation that is emanating from Russia into German politics, as I heard yesterday. But I asked the question coming into Downing Street, well, was there interference? in the 2016 referendum from Russia. And I've had the clear answer that yes, there was.
5: Ja, de Britse premier Andy Burnham zei 2 dagen geleden dat er sprake was van Russische inmenging bij het Brexit-referendum in 2016 en bij de recente opmars van de AfD in Duitsland. Ongewenste buitenlandse inmenging is het gesprek van de dag in Europa. Maar ja, hoe zit dat eigenlijk in Nederland?
6: Vroeg. Jan van Poppel.
5: Hele goedemorgen. Dit is Vroeg van woensdag 14 oktober. Inmenging, spionage, hybride oorlogsaanvallen. Wie het nieuws volgt, kan niet om deze thema's heen. En ook in Politiek Den Haag staat het op de agenda. Vandaag vindt in de Tweede Kamer het commissiedebat ongewenste buitenlandse inmenging plaats. De vraag is, wat wordt daar besproken? Hoe ziet ongewenste buitenlandse inmenging er precies uit? En wat kun je er tegen doen? Mijn gast deze ochtend is Robin Jansen, universitair docent Nationaal Veiligheidsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Robin, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
5: Goedemorgen. We moesten nog even een soort stoelendans met elkaar doen, want jouw stoel ging niet omhoog. Nu sta ik. Dat is een beetje de verdeling die we hebben hier het komende uur. Vorig jaar spraken we elkaar ook hier op NPO Radio 1. We hebben elkaar 2 keer gesproken al. En dus spraken we elkaar over onze inlichtingendiensten, de controle daarop. Toen had je ook nog een andere titel, hè? Universitair docent rechtswetenschap. Universitair docent Nationaal Veiligheidsrecht. Wat is het verschil tussen die twee?
7: Nou, het geeft iets meer richting aan. Ik hou me bezig met het nationale veiligheidsdomein.
5: Ja.
7: Dat wil primair zeggen de geheime diensten, de AIVD en de MIVD. Maar daarnaast ook defensie en politie.
5: Mm-hmm.
7: En om voor de buitenwereld ook wat duidelijker te maken waar ik me precies mee bezig hou, hebben we dat ook in de titel gezet.
5: Ja, het is ook weer een soort verzamelterm eigenlijk, nationale veiligheid.
7: Ja, maar het is wel een verzamelterm die je inmiddels overal in Den Haag ziet opkomen en die vrij prominent bijvoorbeeld ook weer in dit regeerakkoord aanwezig is.
5: Ja. Ja.
7: Nationale veiligheid, ja, daar moeten we ons, dat moeten we zien te beschermen.
5: Ja, maar wat valt er allemaal onder nationale veiligheid?
7: Dat is een heel breed scala aan dingen. Van spionage, sabotage tot extremismebestrijding, terrorismebestrijding. En alles wat daaromheen zit.
5: Mm. Oké, ja, dat klinkt nog steeds heel breed.
7: Het is nog steeds heel breed.
5: Ik hoorde laatst dat klimaatverandering ook een zaak van nationale veiligheid is. Dus
7: zeker.
5: Ga je daar ook mee bezighouden misschien binnenkort?
7: Misschien binnenkort, maar er is al zoveel om me mee bezig te houden.
5: Ja, je hebt een druk leven op dit moment.
7: Het is niet rustig, nee. Zeker niet.
5: Nee. Nou ja, het gaat er vaak over. Nu dus ook, hè, zo'n uitspraak van Andy Burnham. Merk je dan ook in jouw omgeving dat het een soort van stof doet opwaaien?
7: Nou, deze uitspraak niet bijzonder. Ik denk dat veel mensen die zich in deze kringen begeven, ja, voor hen is het geen nieuws dat andere landen zich mengen in politieke debatten in het buitenland. Dus wat dat betreft, nee, ik denk niet dat het te veel fus veroorzaakt. Het is vooral ook aan mijn soort mensen in de wetenschap om de buitenwereld hiervan op de hoogte te stellen. Van kijk, er zijn echt processen gaande.
5: Ja.
7: Daar moeten we oog voor hebben en daar moeten we scherp op zijn.
5: Ja, ook wel interessant hè, dat Andy Burnham dan zoiets zegt over Russische inmenging bij Brexit. Toen ik het hoorde afgelopen maandag, toen dacht ik, wow, wacht eens even, wat is hier aan de hand? En jij zegt, ja, wij mensen binnen die nationale veiligheidsbubbel, wij wisten dit al wel.
7: Nou, ik heb niet gezegd dat we dit specifieke feit wisten, maar op zichzelf verbaast het niet dat in dit geval de Russische diensten zich met bepaalde politieke processen hebben.
5: Ja, precies. Oké, het is niet verrassend.
7: Nee, wat dat betreft niet.
5: Nee.
7: Helaas niet.
5: Oké. Zijn we nou binnen een jaar in een soort andere realiteit gekomen? Ik bedoel, jouw titel is veranderd, dat is hartstikke leuk natuurlijk. Maar een jaar geleden spraken we elkaar ook over dit thema. Natuurlijk net een andere invalshoek. Maar ja, leven we echt in een andere tijd een jaar later?
7: Nou, ik denk dat we vooral sinds 2022 in een andere tijd leven. Dat is het moment van de grootschalige invasie in Oekraïne.
5: Mm-hmm.
7: En je ziet dat sindsdien de geopolitieke verhoudingen flink verscherpt zijn. Toen Donald Trump terugkwam in het Witte Huis vorig jaar, is daar nog eens een flinke scherp bovenop gedaan. En sindsdien is de wereld nogal turbulent gebleken.
5: Ja.
7: Dus het is niet in 1 jaar, het is een wat langer proces. Maar het is wel een wereld die er vandaag de dag echt anders uitziet dan 2 jaar geleden.
5: Ja, oké. Nou, we gaan het over die andere wereld hebben. We gaan het hebben over wat buitenlandse inmenging nou precies is. Er is vandaag een commissiedebat in de Tweede Kamer. Ik zei het in het begin al, ja, wat wordt daar nou precies besproken? Hoe weert Nederland zich tegen die buitenlandse inmenging? Ik hoop dat jij daar antwoorden op hebt. En dan gaan we het ook nog wel hebben, maar dat is later in de uitzending over van ja, wat zijn nou de gevaren van die veiligheidsdiensten die meer macht krijgen mogelijk om die buitenlandse inmenging tegen te gaan. Nou goed, genoeg te bespreken deze ochtend. Ik kan niet wachten. En als je nou zit te luisteren aan de andere kant van de radio en als je vragen hebt, stel die vragen vooral, weet ons te vinden in de NPO Luisterapp.

0: Home Again was dat van Michael Kiwanuka. En die hoorde je tijdens Vroeg van woensdag 14 oktober. Goedemorgen. Vandaag vindt in de Tweede Kamer het commissiedebat ongewenste buitenlandse inmenging plaats. Wat wordt daar besproken? Hoe ziet ongewenste buitenlandse inmenging eruit? En wat kun je er als land of als Europa tegen doen? Mijn gast deze ochtend is Rowin Jansen, universitair docent Nationaal Veiligheidsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. En ik zei het net al, heb je nou vragen aan Rowin? Stel die vragen vooral in de NPO Luister-app.
1: Vroeg. Jan van Poppel.
0: Rowin, voordat wij beginnen, wat een enorm pak papier heb jij bij je.
2: Ja, ik dacht ik ga voor deze uitzending eens eventjes kijken naar de recente dreigingsanalyses. En dan kom je meteen bij een pak papier van dikke 100 pagina's.
0: Ja, maar zo werkt dat bij jou op een gemiddelde dinsdagavond. Dat je denkt, nou weet je, morgen heb ik wat te doen. Ik ga eens even de nationale veiligheidsanalyses doornemen.
2: Nou, dat ook weer niet. Maar er zijn een aantal documenten waar je in kan kijken om wat beter zicht te krijgen op wat speelt hier eigenlijk.
0: Ja,
2: dat heb ik geprobeerd te doen.
0: Ja, maar dat soort analyses worden dus wel gemaakt door de overheid.
2: Zeker. Ja. En dat is interessant, komen we waarschijnlijk later nog over te spreken. Maar je ziet dat die diensten heel actief aan het communiceren zijn met de buitenwereld. Ja. En ook de vinger op de zere plek proberen te leggen. Door gewoon te zeggen, we zien dit gebeuren, we zien dat gebeuren. En we zien dat deze en deze landen daar verantwoordelijk voor zijn.
0: Ja. Nou ja, laten we het zo meteen over die veiligheidsdiensten hebben. Vandaag wordt er dus in de Tweede Kamer gesproken over ongewenste buitenlandse inmenging. Gewoon even stilstaan bij die term. Hè. Wat bedoelen we met buitenlandse en ongewenste buitenlandse inmenging?
2: Ja, dat is niet meteen duidelijk. Laten we even de brief erbij pakken die vandaag ook naar de Kamer is gestuurd door de minister. Ja. Daar staat ongewenste buitenlandse beïnvloeding. Dat is een verzamelterm voor allerlei grensoverschrijdende manieren waarop buitenlandse overheden zich proberen te mengen in de samenleving en de democratische rechtsorde van Nederland.
0: Zo, hartstikke idee.
2: Precies. Ja. Dus het is een verzamelterm. En het zijn eigenlijk allerlei verschillende soorten aanvallen, die, zou je kunnen zeggen, op onze open samenleving die we hebben. En dat palet loopt dan uiteen van desinformatieverspreiding tot agressie, tot liquidaties, ontvoeringen en alle nare dingen die je kan bedenken, die erop gericht zijn om politieke processen in een ander land bij te sturen.
0: Ja, maar in wat voor vormen, want je noemt het kan dus een soort informatie zijn of desinformatie zijn, het kan ook geweld zijn. In wat voor vormen vindt die inmenging dan uiteindelijk zijn weg naar ons burgers?
2: Dat ligt er een beetje aan wat je precies onder ons burgers verstaat.
0: Ja. Jij en ik.
2: Ja, je kunt grofweg drie pijlers onderscheiden. Er is natuurlijk veel meer, maar laten we zeggen drie hoofdzaken. Het eerste is dat je ziet dat er op grote schaal desinformatie wordt verspreid. Dat zal voor niemand nieuw zijn. Dat weten we al een aantal jaren. Dat waren vroeger de trollenfabrieken. Dat kan vandaag de dag met AI nog veel sneller. Je ziet dat er gewoon onjuiste informatie, het maatschappelijk debat, wordt ingepompt. En dan met name op kanalen als X flink wordt gedeeld. Het tweede is wat specifieker en dat is diaspora-spionage of diaspora-beïnvloeding. En dan gaat het dus over diaspora in Nederland, waarbij overheden zeggen, ja, we hebben nog steeds macht tussen haakjes over jou en wij willen gewoon zicht houden op onze burgers in het buitenland.
0: Ja.
2: Daar weten we inmiddels het nodige van, ook door openbare rapporten van de AIVD en de NCTV. Een derde pijler is, die ik zou willen onderscheiden, dat er echt inmenging in politieke processen is. En dan moet je denken aan het beïnvloeden van bijvoorbeeld politici en bestuurders. Dat je ze geld geeft, dat je ze giften geeft, of dat je probeert de ideologische verwantschap wat verder op te kloppen.
0: Ja. En dit zijn dan die drie pijlers van buitenlandse inmenging. Gebeurt dit ook allemaal in Nederland?
2: Ja. Het is alleen heel moeilijk om vast te stellen op welke schaal dit gebeurt. En dat zeggen die diensten ook overal bij. We zien een zekere stijging, zeggen de diensten dan. Maar het is moeilijk om er cijfers op te plakken. En dat heeft ermee te maken dat als je als buitenlandse inlichting of veiligheidsdienst zoiets wil doen, dat je dat natuurlijk heimelijk doet, dus in het geheim. En als je dat een beetje goed doet, dan weet het land waar je op richt, weet gewoon niet dat dit soort operaties plaatsvinden. Ja. Het gebeurt vaak over een langere periode. En het is ook vaak heel subtiel. En dan heb je het met name bijvoorbeeld bij diaspora-beïnvloeding over het eerst lange tijd volgen, monitoren van bepaalde burgers in een ander land. Het vervolgens opvoeren van wat repressieve maatregelen. Misschien ga je eens een keer dwingen om een bepaalde tax te betalen. Of ga je zeggen, hey, je hebt nog wat familieleden hier in het land van herkomst. Ja. Als jij niet doet wat wij willen, dan gaan wij achter jouw familie aan.
0: Ja, dat soort persing is dat. Ja.
2: Exact. Ja, deze mensen zijn vaak niet per se heel bereidwillig om melding te maken bij de Nederlandse overheid van dit soort processen. En die combinatie van in het geheim, lange tijd en weinig meldingsbereidheid maakt dat het voor de Nederlandse overheid heel moeilijk is om hier zicht op te krijgen.
0: Ja, maar en het feit dat er weinig zicht op is, zorgt dat er ook voor dat er minder politieke aandacht voor dit, ja, deze hele buitenlandse en vaak dus ook ongewenste buitenlandse inmenging is?
2: Nou, de politieke aandacht is de afgelopen jaren wel echt aan het toenemen. Sowieso groeit de aandacht voor veiligheidsdreigingen en de bestrijding daarvan. We zien dat er sinds 2018 een zogeheten gecoördineerde aanpak is van OBI, ongewenste landse buitenlandse beïnvloeding.
0: En daarvoor was er een ongecoördineerde aanpak, of hoe zit dat?
2: Kennelijk, ja. Er werden natuurlijk wel maatregelen genomen, zeker. En ik denk dat het ook goed is om even vast te stellen dat op zichzelf statelijke inmenging, dus invloed van buitenaf, dat niet nieuw is. Denk aan de Koude Oorlog en de Sovjet-Unie. Die probeert toch in allerlei West-Europese landen en ook in Amerika politieke processen te beïnvloeden. Ja. Dus het is niet nieuw. Het is wel zo dat het nieuwe vormen aan het aannemen is. En wat we wellicht ook later nog zullen bespreken, is dat nieuwe technologieën, met name AI, ook heel veel meer mogelijkheden bieden om bijvoorbeeld desinformatie te genereren.
0: Ja.
2: Dat je met nieuwe technologieën veel makkelijker spyware op telefoontjes kan zetten, waardoor je mensen ook veel beter kan volgen. Dus de potentie neemt ook toe.
0: Ja, de potentie om in te mengen.

0: Ja, om in te mengen. Ja, zeker.
1: Ja. Wel interessant, wat voor de uitzending zei je van... in Engeland worden nu 3 vijanden gekenmerkt. Wie waren dat ook weer? Rusland?
0: Ja, MR5 heeft gisteren ook het nodige weer naar buiten gebracht.
1: Ja.
0: Daar zien we op het lijstje staan Rusland, Iran en op nummer 3 AI.
1: Ja. Wel interessant toch, dat dat in een soort rijtje komt van landen, AI.
0: Zeker. Het is misschien ook goed om nog even te benadrukken dat als we het hier hebben over ongewenste buitenlandse beïnvloeding, OBI dus, dat we het ook zeker niet alleen hebben over de Russen. Hè. Het is echt niet een zuiver Russische aangelegenheid. Ik raad iedereen aan om even het rapport over de grens te bekijken. Dat is ongeveer 2 jaar oud. Het is van de AIVD. Het staat gewoon op de website. En als je kijkt naar welke landen daar bij naam worden genoemd, dan zag ik in ieder geval Iran, Pakistan, Marokko en Turkije. En dan staat er ook nog met een waarschijnlijkheidsnotie. Waarschijnlijk houden ook de volgende landen zich bezig met ongewenste buitenlandse beïnvloeding. En dan worden ook nog eens China, Eritrea, Syrië en Rusland genoemd. En er zijn nog veel meer landen als je naar allerlei andere veiligheidsanalyses gaat kijken.
1: Wat ik altijd interessant vind van dit soort gesprekken, ook als je hier op Radio 1 luistert naar gesprekken over buitenlandse inmenging, spionage, noem het maar op. Het heeft iets spannends. Maar het gaat ook vaak over wat andere landen doen bij ons.
0: Zeker.
1: Ik denk dan meteen, doen wij hetzelfde ook bij andere landen?
0: Ja, ook daarvoor geldt dat er nogal wat mist is. Het is moeilijk om te zeggen wat wij precies in het buitenland doen.
1: Ja.
0: Het is ook niet zo.
1: Maar doen wij aan ongewenste buitenlandse inmenging?
0: Ja, het ligt er een beetje aan wat je daaronder verstaat.
1: Nou ja, gewoon de definitie die we tot nu toe aanhouden.
0: Ja, die zo lekker ruim is, comfortabel, breed met allerlei verschillende aspecten. Kijk. Als je kijkt naar het Westen, dan is het Westen er ook zeker niet vies van geweest. Er zijn allerlei voorbeelden van misleidingscampagnes, bijvoorbeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er zijn allerlei pogingen geweest vanuit Europa en Amerika om tijdens de Koude Oorlog boodschappen achter het ijzeren gordijn te krijgen.
1: Mm-hmm.
0: We hebben dat in het verleden zeker gedaan en ik geloof ook niet dat we vandaag de dag helemaal stil zitten.
1: Nee.
0: Ook Europa en Amerika zijn erop gericht om het narratief, zoals het dan heet, in andere landen bij te stellen.
1: Ja.
0: Het is alleen wel zo dat wij niet zo brutaal en rücksichtloos te werk gaan als een aantal andere landen dat op dit moment doet.
1: Nee.
0: Althans, het is mij niet bekend dat er westerse of Amerikaanse diensten in het buitenland allerlei ontvoeringen aan het optuigen zijn, liquidaties aan het uitvoeren, et cetera. Wij zijn toch wat meer gebonden aan de regels die de democratische rechtsstaat stelt. En democratieën hebben de neiging om hier gewoon niet zo ver in te gaan. Al was het maar omdat we niet met z'n allen een oorlog willen inrollen.
1: Ja.
0: Dus je wil niet te zeer te makkelijk escaleren.
1: Ja, en escaleren dat zou natuurlijk heel makkelijk gebeuren als je inderdaad echt dit soort dingen gaat doen als een liquidatie in het buitenland of iets dergelijks. Wat natuurlijk valt onder die buitenlandse inmenging. Of nou ja. Ja, dat gaat wel wat verder dan inmenging alleen. Maar
0: zeker.
1: Goed. Ja. Maar aan de andere kant hebben wij het ook over het beïnvloeden van politiek, het beïnvloeden van verkiezingen.
0: Ja, precies. Dus het is een heel breed palet aan verschillende soorten activiteiten met ook verschillende doelen die onder deze brede verzamelterm worden.
1: Ja. Nou goed, daar wordt dus in de Kamer over gesproken. Daar komen we zo nog wel over te spreken. Ook wat daar dan precies besproken wordt en hoe. Niet alleen in Nederland staat die ongewenste buitenlandse inmenging natuurlijk hoog op de agenda. Deze week nog de Amerikaanse NAVO-opperbevelhebber Alexis Greenwich hield op de veiligheidstop in Warschau een speech waarin hij zei dat de NAVO klaar staat voor een Russische aanval. Laten we even luisteren.
2: My theory of victory is simple. We will block the initial attack. If the attack persists, we will blunt it and prevent enemy advance. And if required, we will break the enemy's forces and the operational warfighting system that is arrayed against us.
1: Ja, gewoon flink in het openbaar eigenlijk, hè?
0: Zeker.
1: Dit soort gesprekken verwacht je in achterkamertjes ergens op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel.
0: Ja.
1: Wat vind jij ervan dat dit zo open en bloot wordt besproken en letterlijk in een livestream, iedereen kon het kijken ook.
0: Zeker.
1: Wordt medegedeeld.
0: Ja, het doel van deze speech is volgens mij heel helder. Het is duidelijk bedoeld om een signaal af te geven. Mm-hmm. Zowel aan de eigen bevolking, die toch ook wat onrustiger aan het worden is, als met name ook aan de Russen.
1: Ja.
0: Dus deze speech is erop gericht om te zeggen, kijk, wij zullen elke centimeter van het NAVO-territorium verdedigen. Mm-hmm. En als je er ook maar één poot overheen zet, dan schieten we terug. Dat is eigenlijk het doel van deze speech. Wat hij precies zegt, ja, dat is allemaal vrij vaag. En ik denk dat heel veel kenners van het militaire domein niets hebben gehoord dat nieuw is.
1: Nee.
0: Het is vooral het statement en de manier waarop het gemaakt wordt dat een signaal moet afgeven.
1: Ja.
0: En dat is een vorm van wat je strategische communicatie van veiligheidsfactoren kan
1: doen. Waar ik meteen aan

0: moest denken, want wij hebben het over die buitenlandse inmenging. Mm-hmm. Kijk, dit gaat natuurlijk over oorlogsvoering. Gewoon, ja, als het compleet escaleert, dan staan we klaar. Ja. Maar er gebeurt natuurlijk op de achtergrond al heel erg veel. Rusland is al begonnen met hybride aanvallen. Wij zitten al in een soort, ja, als je het over buitenlandse inmenging hebt, hebben we eigenlijk al oorlog met elkaar.
1: Zeker. Ik denk dat je hier twee verschillende werelden met elkaar ziet clashen. Wij zitten in Europa nog erg in de vredesmodus. Ja. Het idee dat de wereld ook het beste met ons voor heeft en dat iedereen vrijheid en democratie wil.
0: Ja.
1: We komen er nu nogal pijnlijk achter dat dat zeker niet het geval is en dat heel veel landen echt niet het beste met ons voor hebben. En dat ze erop gericht zijn om onze open samenleving kapot te maken.
0: Ja.
1: Aan de andere kant is er inderdaad Rusland, dat gewoon van mening is dat er een existentieel conflict op dit moment gaande is. Dat er een ideologische strijd met het Westen gevoerd moet worden. En die strijd, dat is ook gewoon een militaire strijd geworden in Oekraïne. En daar komen de zogeheten hybride aanvallen bij.
0: Ja.
1: En over die hybride aanvallen zien we ook de afgelopen weken dat het debat aan het veranderen is gegaan.
0: De afgelopen weken?
1: Ja, we hebben het al wat langer over hybride aanvallen, waarbij ook weer niet helemaal duidelijk is wat dat dan is. Dat is onrust stoken, dat is gebouwen in de fik zetten. Ja, toch misschien ook wel liquidaties uitvoeren in het buitenland.
0: Ja.
1: Maar we zien dat het aantal van dit soort activiteiten duidelijk in omvang toeneemt en dat het ook steeds brutaler wordt. En er zijn dus best wel wat mensen die inmiddels zeggen, ja, we moeten de term hybride oorlog niet meer gebruiken, want je slaat eigenlijk een discussie plat en je houdt het heel klein. Terwijl we, als
0: wat moeten we dan zeggen? Oorlog?
1: Nou, er wordt ook wel gezegd, we zitten in een soort grijze zone tussen oorlog en vrede, waarbij de zone steeds grijzer wordt, donkergrijzer, richting oorlog aan het kruipen is. En dat we nu veel meer in een fase van schemeroorlog zitten, die, ja, niet heel veel verder van de drempel van artikel 5 van het NAVO-verdrag aflegt. Ja. Oftewel dat er daadwerkelijk een militaire aanval wordt uitgevoerd, ja, op het NAVO-grondgebied.
0: Ja, nou ja, niet voor niks. En volgens mij is de urgentie dus ook hoog genoeg om daar vandaag in de Tweede Kamer over te praten, over die ongewenste buitenlandse inmenging. En dit gaat dan wel wat verder dan inmenging, maar dit is wel waar inmenging toe kan leiden natuurlijk uiteindelijk. Is dit dan ook een reden waarom dit debat nu plaatsvindt in de Tweede Kamer?
1: Nou, dit debat stond al wat langer volgens mij op de, ja, planning. En er wordt in de Kamer ook met enige regelmatig gepraat over ongewenste buitenlandse beïnvloeding. Met name dan, daar zal het vandaag denk ik ook over gaan, in diaspora. Maar het is dus onderdeel van een breder speelveld. Een breder veld van activiteiten die plaatsvindt.
0: Ja.
1: Waar de Kamer ook inderdaad meer oog voor krijgt.
0: Ja. Je noemt diaspora. Is dat waar ze het vandaag over gaan hebben vooral?
1: Dat is een van de pijlers waar ze het met name over gaan hebben. We zullen later dit jaar en wellicht volgend jaar ook nog meer discussies hebben over wat precies bijvoorbeeld de inlichting- en veiligheidsdiensten mogen doen. En die zitten dan weer in een andere commissie in de Tweede Kamer.
0: Tuurlijk. Ja.
1: Precies.
0: Maar ander commissiedebatje.
1: Ander commissiedebat. Ja, ik denk overigens grote politieke debatten ook wel. Want deze thematiek raakt inmiddels gewoon de kern van onze democratische rechtsstaat.
0: Ja. Ja.
1: En er staat nogal wat op het spel. Dus we zullen hier de komende tijd veel over praten, vermoed ik. Onder wetenschappers in de Tweede Kamer. En hopelijk ook breder in de samenleving.
0: Ja.
1: Maar vandaag zal het voor een deel gaan inderdaad over diaspora.
0: En waarom die nadruk op die diaspora? Want je noemt net eigenlijk drie vormen van buitenlandse inmenging. Waarom de nadruk op deze?
1: Ja, desinformatie en ook politieke inmenging zijn thema's die voor politici soms toch wat moeilijk bespreekbaar zijn.
0: Mm-hmm.
1: Het gaat dan namelijk over de politiek zelf. En men bij politici toch ook wel de neiging te bespeuren om niet al te veel over politici zelf te willen spreken.
0: Oh ja.
1: Want het heeft iets heel ongemakkelijks. Als je kijkt naar een aantal ons omringende landen, dan zien we dat er een aantal voorbeelden zijn van bijvoorbeeld spionerende Kamerleden. Dan denk ik aan casus uit Duitsland, het Europees Parlement. Er is nog niet zo heel lang geleden in het Verenigd Koninkrijk een mevrouw afgetreden, omdat haar man bleek te spioneren, of verdacht wordt, moet ik zeggen, van spionage voor de Chinese overheid. Hetzelfde speelt in Australië, Nieuw-Zeeland. Allerlei, ja, voorbeelden van politici die mogelijk aan de leiband staan van een buitenlandse mogendheid.
0: Maar als jij dit lijstje noemt, Robin, dan denk ik toch meteen, dit vindt in Nederland ook plaats.
1: Nou, we hebben daar, laat ik dat voorop stellen, geen concrete bewijzen van.
0: Nee.
1: Dus het is op dit moment niet zo dat daar actief aanleiding is om daarover te spreken. Ik zie ook niet dat er procedures plaatsvinden. Maar al eerder hebben we geconstateerd dat in Nederland dat het heel moeilijk is om een dergelijke casus, als die in Nederland zou spelen, om die tot vervolging te brengen. Want dan staat de grondwet eraan in de weg dat we bijvoorbeeld Kamerleden zomaar kunnen vervolgen. dan moet dat allemaal bij de Hoge Raad via een politiek besluit. Nou, dat is allemaal heel complex.
0: Ja.
1: En dit soort debatten wordt hier wat minder gevoerd, omdat daar ja, wellicht ook weinig aanleiding voor is.
0: Hmm.
1: En omdat het voor bepaalde politieke stromingen in Nederland in toenemende mate ook ongemakkelijk is.
0: Maar je zou kunnen zeggen, je zegt er is weinig aanleiding voor, maar je zou ook kunnen zeggen van ja, misschien nu nog niet, maar later wel. Dus het is goed als we het er nu alvast over hebben. Of ja, hoe gaan we daarmee om als er buitenlandse inmenging is op politici direct? Als iemand omgekocht wordt, iemand spioneert,
1: zeker.
0: Noem het maar op.
1: Ja, ik hoop dat de Tweede Kamer, als het niet in het openbaar is, in ieder geval achter gesloten deuren wel degelijk over dit vraagstuk spreekt. Er gaat bijvoorbeeld vanuit de ministeries heel veel vertrouwelijke geheime informatie ook naar de Kamer. Ja, je kan niet hebben dat er een Kamerlid is dat dan informatie weglekt naar een buitenlandse mogendheid.
0: Nee.
1: En dat klinkt misschien allemaal heel abstract, maar er zijn voorbeelden van AfD'ers waarvan ministers in Duitsland hebben gezegd, deelstaatminister en ook andere parlementariërs, ja, deze informatie lekt gewoon weg naar het Kremlin. Kijk, dat kan niet de bedoeling zijn. Parlementariërs hebben een bepaalde positie, hebben bepaalde privileges, hebben bepaalde rechten, maar die mogen niet misbruikt worden om een buitenlandse mogendheid te dienen.
0: Ja. Ja.
1: En dat gesprek moeten we echt voeren.
0: Ja. Dan is het overigens best wel makkelijk om het te bevestigen dat het plaatsvindt, toch? Ik bedoel, een minister stuurt vertrouwelijke informatie naar een in Duitsland een deelstaat parlementariër of iemand die daar de touwtjes in handen heeft. Die is dan toevallig van het AfD en het lekt door. Dan weet je toch, je weet dan waar het lek zit, toch?
1: Ja, alleen de vraag is, weten we precies wat er weggelekt is? En hoe kunnen we bevestigd krijgen dat die informatie...
0: Want dat weten jij en ik weer niet.
1: Dat weten wij niet. Dat weten waarschijnlijk inlichting- en veiligheidsdiensten ook niet met 100% zekerheid.
0: Ja.
1: Dus dat is het hele complexe van deze wereld. Het is een bepaald schimmig gebied.
0: Mm-hmm.
1: Waarbij je heel veel dingen nooit 100% zeker weet.
0: Ja.
1: Je hebt de smoking gun heel vaak niet.
0: Maar concluderen we dan ook nu met elkaar dat mocht dit nou plaatsvinden in Nederland, mocht er nu vandaag in het nieuws een geval komen van een parlementariër in de Tweede Kamer die zich op dit gebied misdragen heeft,
1: mm-hmm.
0: dan weten we dus niet hoe we daarmee om moeten gaan.
1: Nou, dan hebben we wel wat regelingen, maar ik verwacht eigenlijk niet dat we dan heel snel met een oplossing kunnen komen. Al was het maar om dit dat als je dit bij de strafrechter wil krijgen, je dan naar de Hoge Raad zou moeten gaan. En dan moet de Tweede Kamer zelf of de regering bij meerderheid besluiten dat dit Kamerlid zal worden vervolgd.
0: Ja.
1: Nou, daarmee maak je dus van deze vervolgingsbeslissing een politieke beslissing. En dat is gewoon heel complex.
0: Ja.
1: En ik zie dat nog niet zo heel snel gebeuren. Je kunt overigens ook aan andere maatregelen denken, hoor. Je kunt zo'n Kamerlid een tijdje uitsluiten van bepaalde geheime informatiestromen.
0: Ja.
1: Of hem niet meer toelaten tot debatten. Maar ook dat is allemaal, met goede redenen overigens, beperkt. Je kunt iemand niet zomaar permanent van bepaalde commissies weren in Nederland. En daar is wellicht ook veel voor te zeggen, maar dat heeft nadelen als als blijkt dat een Kamerlid
0: en dat heeft
1: connecties heeft.
0: Precies, en dat heeft dus ook mogelijke nadelen nu die buitenlandse inmenging steeds steviger wordt.
1: Ja.
0: We zeggen de hele tijd, er wordt over gepraat in de Tweede Kamer.
1: Zeker.
0: Dat is natuurlijk hartstikke mooi dat er over gepraat wordt, maar er wordt natuurlijk ook gepraat en die regels zijn er ook al deels, voor meer machten voor en meer macht bij de inlichtingendiensten. Want we willen dit natuurlijk uiteindelijk tegengaan. We willen er wat tegen kunnen doen. Misschien willen we wat terug kunnen doen. Wordt daar vandaag ook concreet over gepraat? Over hoe geven die inlichtingendiensten meer macht? Hoe doen we dat precies? Hoe pakken we dat aan?
1: Ja, ik heb natuurlijk geen glazen bol, dus ik kan niet voorspellen waar Kamerleden nou echt op gaan aanslaan.
0: Er zijn natuurlijk altijd wel Kamerbrieven.
1: Zeker, en die gaan niet specifiek over de inlichting- en veiligheidsdiensten. Mm. Dat is een debat dat ik later dit jaar of begin volgend jaar verwacht.
0: Ja.
1: Ik denk dat we het met name vandaag gaan hebben over wat de recente ontwikkelingen zijn, met name op het gebied van diaspora-beïnvloeding. En dan is het misschien wel interessant om er één ding uit te pakken. In de brief wordt uitgebreid verwezen naar de zogeheten vertrouwenslijn die men wil gaan optuigen. En dat heeft met het volgende te maken. Dit soort operaties van buitenlandse mogendheden onder diaspora in Nederland, die hebben we niet zo heel goed op de radar. Dus je zou het liefst willen dat mensen het gaan melden. Maar deze mensen komen vaak uit het buitenland, hebben al een zekere drempel om naar de Nederlandse overheid toe te stappen, hebben vaak bezittingen of familie in het buitenland, zullen niet zo snel melding maken. Nou, de Nederlandse overheid wil heel graag dat er meer informatie komt om beter zicht te krijgen hierop. Werkt aan een vertrouwenslijn, meldpunten. En daarvan heeft de minister aangegeven, ja, we proberen dat in te regelen, maar dat lukt ons eigenlijk niet zo goed op dit moment. En het gaat nog een tijdje duren voordat het er komt.
0: Ja.
1: En dat heeft dan weer te maken, zegt de minister, met privacyredenen. Nou, dat is nogal complex.
0: Ja.
1: Maar met name ook met hoe ga je dit nou technisch inregelen? Kijk, stel dat er een buitenlandse mogendheid is. Ik zeg maar wat, Marokko bijvoorbeeld, of Turkije. En die wil invloed uitoefenen op de diaspora die hier in Nederland zitten. Als die mogendheid daarmee bezig is. En als er meldingen worden gemaakt bij zo'n registratiepunt, kun je je voorstellen dat het ook nogal aantrekkelijk is om achter de schermen bij dat registratiepunt te achterhalen wie heeft er een bepaalde melding gemaakt, wat staat er precies in, et cetera. Als je dit technisch niet ontzettend goed voor elkaar hebt, dan heb je zo een doelwit voor een hackoperatie gecreëerd.
2: Ja.
1: En dat wil je ook voorkomen, want dan ben je mensen wat dat betreft ook voor de leeuw aan het gooien.
0: Precies, dus dan breng je ze letterlijk in gevaar.
1: Inderdaad. Dus ik snap ook wel dat de minister hier zeer terughoudend in is.
2: Ja.
1: Maar het laat wel zien ook weer hoe ontzettend moeilijk het is om voorzieningen hiervoor op te tuigen.
0: Ja, ja, goed voorbeeld is dat. Wij gaan het zo hebben over wat we nou allemaal wel en niet mogen. Hè? Ook als inlichtingendienst in Nederland. Want we hebben tot nu toe vooral over de politiek gehad. Maar er zit natuurlijk nog een inlichtingendienst in Nederland. Namelijk de AIVD. Die ook van alles doet en van alles kan doen tegen die buitenlandse inmenging. Daar gaan we het zo over hebben. Zullen we eerst even een vraag van luisteraars gaan?
1: Waarom?
0: Oké. Okay.
3: Vroege vragen.
0: Is even kijken. Robert die zegt, gaan we weer Nederland bang maken? Vind je dat we dat aan het doen zijn?
1: Nee, ik denk dat we moeten benoemen wat er op dit moment speelt. En er zijn allerlei activiteiten die gaande zijn waar je je best wel zorgen om kan maken. Het is goed om het daar openlijk over te hebben. En het is overigens ook de reden dat niet alleen wij, maar bijvoorbeeld ook de diensten dit soort rapporten aanleveren om ons als samenleving te informeren over wat er allemaal gebeurt.
0: Ja, ja, ja. Daar zijn ze eigenlijk best openbaar, of eigenlijk best transparant in.
1: Ja, dat is onwijs interessant. Als je gaat kijken naar hoe hebben dit soort veiligheidsactoren in het verleden gecommuniceerd met de samenleving. En hoe doen ze dat nu? Nou, dan moet je constateren dat er een duidelijke ontwikkeling is waarbij ze heel actief informatie naar buiten brengen nu, vandaag de dag.
0: Ja. Alexander heeft ook nog een opmerking. Ik ben benieuwd hoe je ernaar kijkt. Als het niet in de straat van de Europese Unie past, dan hebben we te maken met inmengen. Dus je hebt inmenging gehad bij de Brexit, je hebt inmenging gehad bij het AFD.

0: Inderdaad. Dus ik snap ook wel dat de minister hier zeer terughoudend in is. Ja. Maar het laat wel zien ook weer hoe ontzettend moeilijk het is om voorzieningen hiervoor op te tuigen.
1: Ja, ja, goed voorbeeld is dat. Wij gaan het zo hebben over wat we nou allemaal wel en niet mogen. Hè? Ook als inlichtingendienst in Nederland. Want we hebben tot nu toe vooral over de politiek gehad. Maar er zit natuurlijk nog een inlichtingendienst in Nederland. Namelijk de AIVD. Die ook van alles doet en van alles kan doen tegen die buitenlandse inmenging. Daar gaan we het zo over hebben. Zullen we eerst even een vraag van luisteraars gaan?
0: Waarom?
1: Oké. Vroege vragen. Is even kijken. Robert die zegt, gaan we weer Nederland bang maken? Vind je dat we dat aan het doen zijn?
0: Nee, ik denk dat we moeten benoemen wat er op dit moment speelt. En er zijn allerlei activiteiten die gaande zijn. Waar je je best wel zorgen om kan maken. Het is goed om het daar openlijk over te hebben. En het is overigens ook de reden dat niet alleen wij, maar bijvoorbeeld ook de diensten dit soort rapporten aanleveren om ons als samenleving te informeren over wat er allemaal gebeurt.
1: Ja, ja, ja, daar zijn ze eigenlijk best openbaar, eigenlijk best transparant in.
0: Ja, dat is onwijs interessant. Als je gaat kijken naar hoe hebben dit soort veiligheidsactoren in het verleden gecommuniceerd met de samenleving. En hoe doen ze dat nu? Nou, dan moet je constateren dat er een duidelijke ontwikkeling is waarbij ze heel actief informatie naar buiten brengen nu vandaag de dag.
1: Ja. Alexander heeft ook nog een opmerking. Ik ben benieuwd hoe je ernaar kijkt. Als het niet in de straat van de Europese Unie past, dan hebben we te maken met inmengen. Dus je hebt inmenging gehad bij de Brexit, je hebt inmenging gehad bij het AfD. Er zijn nog meer voorbeelden. Je hebt inmenging gehad bij Donald Trump, toen net tegen Clinton. Maar als het muntje de juiste kant op valt voor de Europese Unie, dan hebben we het niet meer over inmenging. Dan zijn er opeens geen inmengingen geweest. Apart, vindt Alexander.
0: Ja, dit is ook wel een punt dat ik zeker ook zou willen maken bij dit soort termen. Ongewenste buitenlandse beïnvloeding. Ja, de vraag is meteen natuurlijk, wat is ongewenst?
1: Ja.
0: En vind je het minder problematisch als de Amerikanen onder Biden bijvoorbeeld zich actief met de Nederlandse politiek bezighouden dan nu met Trump? Dus het heeft altijd iets standplaatsgebondens, zou je kunnen zeggen.
1: Nou ja, bijna iets politieks, hè?
0: Het is ook politiek. Ja, en ik zou wel willen zeggen dat de term zoals die vandaag de dag gebruikt wordt vooral gericht is op onze democratische rechtsorde en open samenleving. En als het buitenland daaraan probeert te morrelen, dan is ingrijpen gerechtvaardigd. Maar het is zonder meer waar dat dit een politieke term is.
1: Ja, ja, precies. Want bedoel, de Verenigde Staten wordt al genoemd. Daar weten we natuurlijk ook van dat zij aan buitenlandse inmenging doen. En dat is nog wel een statement, denk ik.
0: Inderdaad, zij zijn daar volgens mij ook niet vies van.
1: Nee. Oké, nou, goede opmerking dus van Alexander. Eens even kijken wat er nog meer binnenkomt. Eveline, het is wel een grappige vraag. Bestaat er ook gewenste buitenlandse inmenging?
0: Ja, dat is meteen de vraag die dan ontstaat als je ongewenst erin zet. Dat denk ik wel. Ik bedoel, we noemden Amerika al even. Ja, we hebben het jarenlang allemaal niet zo problematisch gevonden dat we op grote schaal allerlei culturele processen vanuit Amerika overnamen. Dat we nogal klakkeloos al onze gegevens in Amerikaanse cloud zijn gaan zetten, et cetera. Ja. Ja, vandaag de dag komen we erachter dat als daar het regime verandert, dat toch wel grote effecten heeft. Mm-hmm. Onze relatie dus iets kan van gewenst ook ongewenst worden.
1: Ja, Joshua, en daar sluiten we dan mee af, die vraagt zich nog af, waarom hangt er zoveel vaagheid rondom dit onderwerp?
0: Ja, waarom hangt er zoveel vaagheid rondom dit onderwerp? Dat is ook voor een deel omdat we te maken hebben met een wereld waarin professionele geheime diensten aan het werk zijn.
1: Ja.
0: Beïnvloeding in het buitenland, dat gebeurt niet heel open. Dat gebeurt vaak op slinkse wijze door hele professionele organisaties. Het is moeilijk om daar zicht op te krijgen, om dat openlijk te benoemen ook. En er zijn wel wat voorbeelden, maar je wil ook als Nederlandse overheid niet altijd dat voorbeeld concreet noemen, want dat laat dan ook zien hoe goed je bijvoorbeeld andere landen in de smiezen hebt. Mm-hmm. Het is soms ook handig om iets wel te weten, maar niet te benoemen.
1: Ja, dat pakket papier wat je hier nu voor je hebt liggen, staan daar voorbeelden in van buitenlandse inmenging?
0: Ja,
1: gewoon
0: zeker.
1: Hele concrete dingen?
0: Zeker. Daar worden bijvoorbeeld in genoemd liquidatiepogingen die in Nederland door het Iraanse regime zouden zijn begaan in 2015 en 2017.
1: Ja.
0: Een aanslag die verijdeld is op een Pakistaanse mensenrechtenactivist in 2022. Er wordt ook genoemd het in de gaten houden van Chinese studenten hier in Nederland, in Nederlandse universiteitsbankjes.
1: Mm-hmm.
0: Zo kan ik nog wel even doorgaan. Het ene na het andere voorbeeld wordt genoemd, waarbij vaak dan allerlei details achterwege worden gelaten, want je wil niet te veel inzicht geven, zoals dat dan heet, in je modus operandi als overheid.
1: Ja.
0: Dus hoe je weet wat je weet.

0: Maar er worden voorbeelden genoemd en die voorbeelden zijn best wel sprekend.
1: Ja, oké. Nou, we gaan het zo misschien ook nog wel over dat rapport hebben. In ieder geval over de AIVD en wat die inlichtingendiensten kunnen en misschien wel gaan kunnen in de toekomst. Goeie vragen allemaal in de NPO-luisterapp zo op de vroege ochtend. En heb je nou meer vragen, stel ze vooral in diezelfde NPO-luister-app.
2: Luister ook de podcast van Vroeg.
3: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
1: Dan ben ik zo weer bij je terug. Dan praat ik verder met Robin Jansen, universitair docent Nationaal Veiligheidsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. En dan gaan we het hebben over ongewenste buitenlandse inmenging, nationale veiligheid en hoe Nederland zich daartegen probeert te beschermen op dit moment. Maar eerst naar muziek. We blijven toch een beetje in spionagesfeer. Ja, kon niet anders. No Time to Die van Billie Eilish.

Lekker eindakkoord ook, hè? No Time to Die van Billie Eilish was dat. En die hoorde je tijdens Vroeg van donderdag 14 oktober. Goedemorgen. Ongewenste buitenlandse inmenging, daar hebben we het deze ochtend over. En dat is van alle tijden. Op het moment is het een hot topic, ook in ons land. Wordt vandaag

0: over gesproken in de Tweede Kamer. Maar wat doet Nederland nu al om zich hier tegen te beschermen? En hoe ver mag je daar als land in gaan? Daarover praat ik dit laatste kwartier nog verder met Robin Jansen, universitair docent Nationaal Veiligheidsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. En zit je nou te luisteren, heb je vragen? Stel die vragen vooral in de NPO Luisterapp. Vroeg. Jan van Poppel. Ja, daar komen dus wetten aan in Nederland die die inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven om harder op te treden tegen buitenlandse inmenging, toch?
1: Ja, zeker. Ja. Dit is goed om één stapje terug te zetten. We hebben net geconstateerd dat ongewenste buitenlandse beïnvloeding, dat het over heel veel verschillende soorten activiteiten gaat. Ze zijn er allemaal op gericht om ons als samenleving te ontwrichten. Daar komt het op neer. En je ziet dus ook een heel breed scala aan verschillende instrumenten die de overheid aan het ontwikkelen is om hier zicht op te krijgen en om in te grijpen.
0: Ja. Wat mag Nederland nu al, hè? Want dit pakket dat is dan net ingegaan, maar wat mag Nederland nu al doen om die inmenging tegen te gaan?
1: Nou, behoorlijk veel. We hebben natuurlijk politie en justitie die onderzoek kunnen doen. Als er strafbare feiten worden gepleegd, dan zullen die moeten worden opgespoord en voor de rechter moeten worden gebracht.
0: Ja.
1: We zien dat de politie nog niet zo heel lang geleden ook een team rondom statelijke dreigingen heeft opgetuigd en hier dus actief op aan het inzetten is. Gewoon meer onderzoek doen naar dit soort materie in de hoop dat je ook meer van dit soort zaken uiteindelijk voor de rechter weet te brengen. Dat speelt al. We hebben daarnaast allerlei instrumenten gecreëerd om zicht te krijgen op bijvoorbeeld gekke financieringstromen, om maar even zo te zeggen. Waarbij dus buitenlandse mogendheden geld pompen in Nederlandse organisaties om ze bepaalde dingen te laten doen of zeggen. Daar hebben we al instrumenten voor. Dus niet waar we het nu verder over gaan hebben. Ik denk dat het goed is om erop te wijzen dat er een nieuwe wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten aan zit te komen. In de volksmond ook wel bekend als de sleepwet. En dat gaat over de bevoegdheden van de AIVD en de MIVD, de algemene en de militaire inlichting en veiligheidsdienst.
0: Ja, en wat houdt dat? Want ik probeer een soort helder beeld te krijgen van wat mogen die veiligheidsdiensten op dit moment al doen. Maar dat is eigenlijk te veel om op te noemen. We hebben allerlei andere instrumenten.
1: Nou, bijna alles waar je aan kan denken, behalve mensen om het leven brengen. En dan heb ik het over.
0: Maar wat betekent nieuwe wetgeving dan?
1: Nou, misschien goed om even te zeggen, de diensten mogen mensen volgen, afluisteren, mogen hackoperaties uitvoeren, mogen zelfs op internetkabels gaan meeluisteren. Mm-hmm. Allemaal onder streng toezicht en strikte voorwaarden. Wat die nieuwe wet vooral gaat betekenen, is dat de administratieve rompslomp waarmee dit alles gepaard gaat, naar beneden gaat. En dat ook het toezicht gaat veranderen. Als je kijkt gewoon naar de operationele dynamiek, zoals het dan heet, dan is die flink omhoog gegaan. Omdat er gewoon meer onrust in de wereld is. En door AI met name en andere technologieën gaat het allemaal veel sneller. Dus wat wil je? Je wil dat die diensten sneller, beter zicht kunnen krijgen op de dreigingen die er zijn.
0: Ja, dus het is niet zozeer dat we andere middelen krijgen of andere technieken gaan ontwikkelen om die inlichtingen te verzamelen. Want dat doen we eigenlijk al heel goed.
1: Precies.
0: Je zegt eigenlijk van die administratie die moet omlaag.
1: Precies.
0: Dat moet minder worden. En daarvoor is deze wet.
1: Ja, een deel van deze wet is er bijvoorbeeld op gericht om het toezicht dat nu aan de voorkant plaatsvindt, om dat af te schalen en te verplaatsen naar het toezicht aan de achterkant.
0: Ja.
1: Dat wil eigenlijk zeggen, nu moeten diensten soms externe toestemming vragen van een onafhankelijke commissie. Het aantal gevallen waarin dat gebeurt gaat naar beneden. Mm-hmm. Maar aan de andere kant komt er dan een toezichthouder bij die tijdens zo'n operatie wel kan meekijken en ook aan de rem kan trekken als het veel te ver gaat.
0: Ja. En is dit een goede ontwikkeling?
1: Er zijn allerlei redenen om deze wet weer bij de tijd te brengen. Want wat ik al zei, de wereld is veranderd en ook technologieën zijn veranderd. Vorige wet stamt uit 2018. Mm. Nou, toen bestond ChatGPT nog niet. En vandaag de dag worden we natuurlijk geconfronteerd met allerlei nieuwe ontwikkelingen.
0: Ja, het is maar 8 jaar geleden, maar we begonnen deze uitzending mee een totaal andere wereld.
1: Ja. Ja. Zowel technologisch als geopolitiek. En het is heel logisch dat je daar ook de instrumenten voor je overheid op aanpast.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft zeer welkom. Het is natuurlijk wel een wet die heel vergaande implicaties kan hebben. Het gaat ook niet meer de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten heten. Maar let op, de wet bescherming nationale veiligheid door inlichting en veiligheidsdiensten. De WBNV. En dat laat zien dat er meer gewicht wordt toegekend aan het begrip nationale veiligheid. Wordt zelfs in de titel gezet. En dat is heel fijn en logisch ook dat het gebeurt. Maar wel zolang dit in handen blijft van verstandige mensen die hier verstandige dingen mee doen.
0: Mm-hmm.
1: Kijk, als je naar Donald Trump kijkt, die gebruikt ook om de haven.

0: klap, het begrip nationale veiligheid. Innemen van Groenland, of het annexeren daarvan, ja, dat zou omwille van nationale veiligheid handig zijn.
1: Venezuela.
0: Venezuela, Iran, ga zo maar door. Ook ICE wordt vaak uitgelegd met een begrip van nationale veiligheid.
1: Mm-hmm.
0: Het complexe van de materie waar we het hier vanochtend over hebben, nationale veiligheid en ongewenste buitenlandse beïnvloeding, dat is dat we dit soort termen gebruiken om onze eigen democratische rechtsstaat te beschermen. Maar bijvoorbeeld statelijke inmenging is ook de term die Poetin gebruikt om zijn critici de mond te snoeren.
1: Ja.
0: En om tegenstemmen de kop in te drukken.
1: Zeg je daarmee dat we eigenlijk we slaan met het soort uitbreiden van die macht? Ja, is het dat? Breiden we de macht van de inlichtingendiensten uit? Mogen we het zo stellen?
0: Ja, ik vind het wat complex om zo te stellen, want ze houden dezelfde bevoegdheden, maar mogen die wel wat sneller inzetten.
1: Okay, ja,
0: dat is, gelet op de dreigingen, wat mij betreft logisch.
1: Ja. Maar slaan we daarmee een pad in wat, nou ja, bijvoorbeeld autocraten zoals een Poetin of een Xi Jinping, wat zij ook doen? Ik bedoel, zij mogen ook heel snel hun inlichtingendiensten gebruiken. Er is weinig toezicht daar, denk ik.
0: Precies, dat zou inderdaad heel lekker zijn om zo te zeggen, maar ik wil hem hier wel heel genuanceerd houden. Het is allemaal best goed ingeregeld. Er komt heel sterk tegenwicht, tegen macht in de vorm van een onafhankelijke toezichthouder. Dat moeten we zien te waarborgen. Als die toezichthouder er niet is, dan is dit inderdaad potentieel een gevaarlijke wet in handen van autocraten.
1: Ja. En dus, wordt daar voldoende over nagedacht, over dat toezicht?
0: Zeker, ja. Wat dat betreft moeten we echt constateren dat we in Nederland hele professionele inlichtingendiensten hebben.
1: Mm-hmm.
0: Die heus niet de braafste zijn en echt heel veel dingen kunnen doen. Maar dat we ook een goed stelsel van toezicht hebben. En waar ik de komende tijd ook op ga letten is, wordt dat niet kapot gemaakt, dat stelsel van toezicht, maar blijft dat wel ferm. Want je wil bij sterke macht van de overheid ook sterke tegenkrachten hebben, die aan de rem kunnen trekken als het te ver dreigt te gaan.
1: Ja, het feit dat je het in de gaten gaat houden, daar zit ook iets in van, dat moet ik nog maar zien.
0: Nou, ik ben wel benieuwd hoe dit proces gaat lopen. Kijk,
1: waarom ben je zo benieuwd? Waarom denk je niet van, dit komt goed?
0: Nou, we zien dat de druk flink aan het toenemen is, hè, internationaal. Het is dus ook een prettig gesternte wat dat betreft om allerlei vergaande wetswijzigingen door te voeren.
1: Mm-hmm.
0: En je moet daarbij altijd opletten dat je niet uit de bocht schiet. En misschien is het ook goed om nog even te memoreren dat de minister van Defensie gezegd heeft over deze wet: het mes wordt scherper. Wat zij daarmee wil zeggen is,
1: dat zei minister Jesselgus.
0: Exact. Ja. We kunnen hier meer doen. Mijn vraag gaat dan wel zijn, hoe scherp gaat dat mes worden?
1: Hm.
0: En ik denk inderdaad dat een goede samenvatting van die nieuwe inlichtingenwet wel is: de handschoenen gaan uit. Er komen meer mogelijkheden om meer inlichtingen te verzamelen. We moeten er wel in een democratisch proces goed op letten met z'n allen dat op een verstandige manier gebeurt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, en wordt daar een beetje over gesproken en nagedacht in de Tweede Kamer? Als in ik snap dat er genoeg aandacht is voor die inlichtingendiensten. Het is een rare geopolitieke tijd en daarvoor hebben we inlichtingen nodig, begrijp ik allemaal. Aan de andere kant is dat toezicht ook nodig om die democratische rechtsstaat te waarborgen.
0: Ja.
1: Op dat toezicht, is daar dan weer voldoende toezicht op? Maar is daar voldoende aandacht voor?
0: Nou, de toezichthouders zijn onafhankelijke toezichthouders. Die zijn goed georganiseerd. Mm-hmm. Maar die hebben wel een document van 40 pagina's ingeleverd met kanttekeningen bij het huidige wetsvoorstel.
1: Oké.
0: We gaan een lang.
1: Dan vind jij als universitair docent nationaal veiligheidsrecht, vind je dat natuurlijk helemaal niks?
0: Dank
1: 40 pagina's?
0: Ik vind het alleen maar heel verstandig dat ze heel nauwgezet die hele wet zijn gaan nalezen en ons voer geven voor een politieke en maatschappelijke discussie.
1: Wat zijn dan dingen waar ze zich zorgen over maken?
0: Nou, bijvoorbeeld wel dat de diensten soms te snel te veel informatie over bepaalde mensen zouden kunnen verzamelen en die mensen misschien ook te lang onder de tap houden, om het maar even zo te zeggen.
1: Ja.
0: Nou, dat is juist aan een toezichthouder om daar kritisch over na te denken.
1: Ja.
0: Ik denk toch nog één stapje weer terug. Kijk, we moeten als samenleving inmiddels ook gaan nadenken over de vraag, hoe wapenen we tegen dit soort buitenlandse mogendheden die hier de boel willen verstieren.
1: Mm-hmm.
0: En de vraag gaat wel zijn, hoe ver zijn we zelf bereid om te gaan? We zien dat de escalatiedominantie nu bijvoorbeeld in de handen van de Russen is. Die het ene na het andere doen in Europa. Brandstichtingen, ontvoeringen, liquidaties, et cetera. Allemaal activiteiten gaande die niet pluis zijn.
1: Mm.
0: Wat gaan wij daar zelf tegenover zetten?
1: Ja.
0: En welk escalatierisico zijn wij bereid om te nemen? Wij voeren dat gesprek wel, maar heel verdekt. En vinden dat ook heel complex om te doen. Het is alleen wel een debat dat we bereid zijn. We moeten bereid zijn om dat debat te voeren.
1: Ja.
0: Willen wij bij wijze van spreken met cyberoperaties bijvoorbeeld het licht kunnen uitdoen in het Kremlin? Of ze zijn allemaal.
1: Kunnen we dat nu?
0: Dat durf ik niet te zeggen, maar ik denk dat we kunnen vaststellen dat westerse inlichtingendiensten hele goede cybercapaciteiten hebben en wel degelijk ook dingen stuk kunnen maken in het buitenland.
1: Ja.
0: We zijn natuurlijk nu allemaal geconfronteerd met leegschappen bij de Albert Heijn door een cyberoperatie. In Frankrijk zijn alle koelinstallages naar 50 graden gezet. De schade die je met dit soort operaties kan aanrichten is enorm en verhoogt ook paniek onder de bevolking. Het is echt niet zo dat we in Europa, en ik pak dan Amerika in dit geval voor het gemak ook maar even mee, dat wij niks kunnen. We kunnen er best wel wat tegenover zetten. Er zijn goede cybercapaciteiten. Ook wij weten waar kabels liggen. En ook wij kunnen heus wel wat doen.
1: Ja.
0: Waar het op aan gaat komen de komende jaren is, kun je dat aan die Russen duidelijk maken en zorg dat ervoor dat zij niet dat NAVO-territorium gaan betreden met wapens.
1: Wat ik wel interessant vind aan deze redenatie is dat ik denk toch een reflex van veel mensen, hè, veel burgers zoals jij en ik. Wij lezen over de Albert Heijn waar een cyberaanval is, of in ieder geval er is iets gebeurd met de bonus en we kunnen niet meer onze bonus scannen bij de kassa. Het eerste wat, tenminste denk ik, wat ik dacht in ieder geval was van, oh ja, zij kunnen dit wel en wij kunnen dit niet.
0: Ja, misschien goed om wel even te benadrukken. We weten op dit moment
1: niet wie het
0: gedaan heeft. En ik durf het zeker niet toe te schrijven.
1: Nee, oké, maar even hypothetisch. Ja. Stel, er komt, ik noem even niet de supermarkt, maar er komt een cyberaanval of er komt een hack vanuit een Russische of een buitenlandse mogendheid. Mm-hmm. Onze kant op. Daar hebben we allemaal last van. Het licht gaat uit.
0: Zeker.
1: Ja, dan denk ik meteen van oké, Rusland kan dit, Rusland doet dit.
0: Ja. Nou, dit is ook.
1: Ik heb geen idee wat Nederland kan.
0: Ja, dit is. Nou, er zitten heel veel aspecten aan dit soort voorbeelden. De grote uitdaging voor de Nederlandse overheid is, hoe krijgen we de bevolking hierin mee?
1: Ja.
0: En we hebben nog niet zo heel lang geleden zo'n folder gekregen over dat je een noodpakket moet aanschaffen. Er is een beetje lacherig op gereageerd in Nederland, maar het is een heel serieuze materie. Ik bedoel, we zien dat supermarkten weinig voorraad aanhouden. Dus als er iets gebeurt bij dit soort supermarkten, nou kijk naar de Albert Heijn, dan resulteert dat al heel snel in lege schappen.
1: Ja.
0: Dat betekent dus ook dat we al heel snel problemen in onze voedselvoorziening kunnen krijgen. Nou, dat zijn dingen, daar zijn we niet over gewend om over na te denken. En we moeten dat de komende jaren beter leren doen.
1: Ja.
0: En het liefst snel ook, want het kan gewoon misgaan met dit soort cyberoperaties.
1: Ja.
0: En dan is het zaak om de rust te bewaren en voorbereid te zijn. En ik vraag mij wel eens af of wij in Nederland voldoende voorbereid zijn op wat er mogelijk op ons uitgestort kan worden.
1: Ja, als we even teruggaan naar die inlichtingendiensten, hè, wat ik daar nog interessant aan vind, die het wordt dus makkelijker voor inlichtingendiensten om inlichtingen te verzamelen, minder administratieve rompslomp. Daarmee betreden we toch ook een weg die past bij de geopolitieke tijd waarin we zitten. Je zou ook kunnen zeggen, er komt een soort wedloop van inlichtingen op deze manier. Wanneer stopt dit? Wanneer weten we genoeg?
0: Ja, dat is een goede vraag. We zien dus dat er vandaag de dag heel veel gebeurt. En ook veel door wat we dan proxy-organisaties noemen.
1: Mm-hmm.
0: Waardoor het heel moeilijk is om te zeggen of een buitenlandse mogelijkheid erachter zit. Zo'n proxy-organisatie kan bijvoorbeeld een losse hackersgroepering zijn of een set criminelen die bepaalde dingen gaan doen voor een buitenlandse mogelijkheid. Ja, je wil daar zicht op krijgen. Je wil de diensten ook niet de instrumenten onthouden om dat zicht te krijgen. Dus wat dat betreft is het logisch dat je aan de voorkant wat drempels gaat verlagen om deze inlichtingen te verzamelen. Maar het is wel zaak om er heel scherp op toe te blijven zien als maatschappij en als politiek. Met waar leggen we nou wel grenzen neer?
1: Ja. Nou ja, het is best wel paradoxaal eigenlijk. Hè? Als een land zijn eigen inwoners wil beschermen tegen buitenlandse inmenging, daar hebben we het nu over. Daarmee kun je ook te ver gaan en eigen inwoners juist treffen. Dat zeg je in dit voorbeeld. Ja, dan heb ik gewoon de vraag, wanneer moet je de grens stellen aan nationale veiligheid?
0: Ja, zeker. Het is een hele terechte vraag. En het is ook echt iets waar ik me wel zorgen om maak. Want we zijn de staatsmacht aan het reorganiseren om onszelf beter te kunnen verdedigen. Maar die opgepoetste staatsmacht, die was des te interessanter voor autocratische politici.
1: Mm.
0: En dat is, weten we uit Polen, Hongarije, Amerika, gewoon niet zuiver hypothetisch dat die aan de macht komen.
1: Ja.
0: Kijk naar Duitsland, AfD. Ja, die krijgt dadelijk de toegang tot de vergaande mogelijkheden om op landniveau het nodige te doen. Ja, dat is zorgwekkend. En wat je dus in ieder geval kan doen, is tegenmacht organiseren. Kijk, ik ben weliswaar jurist, maar ik besef me heel goed dat met de wet alleen ga je het niet redden. We zullen het echt als maatschappij en als politiek breder...
1: En wat bedoel je daar dan mee?
0: Ja, je kan in de wet allerlei drempels opwerpen, maar autocraten kunnen, als ze een meerderheid hebben in het parlement, ook heel snel die wetten weer aanpassen. Dus dat alleen, dat gaat niet ons redmiddel zijn. We moeten echt binnen onze maatschappij tegenkrachten organiseren die scherp toezicht houden wat dat betreft. Mm. Dus dat betekent dat er hier op het Mediapark scherp naar de politiek moet worden gekeken. Dat wij, wetenschappers, dat ook doen. En dat er toezichthouders zijn die onafhankelijk flink kunnen kijken bij die diensten. Gebeuren daar de juiste dingen? En als dat niet het geval is, dan moeten ze ook openlijk aan de rem kunnen gaan trekken.
1: Ja. Vind jij het nog een spannende wereld? Ik denk dat veel luisteraars denken, oh, wat een vage, spannende wereld bevind jij je in? Of zie jij die wereld inmiddels heel anders?
0: Het is ook gewoon een wereld waar heel veel bureaucratische processen plaatsvinden. Het is ook gewoon deel van de overheid. Dus ja, dat is er allemaal. Het is natuurlijk ook spannend. En ja, als we kijken naar wat er vandaag de dag speelt, moet ik helaas wel constateren dat het allemaal best zorgwekkend is voor onze democratische rechtsstaat.
1: Ja, nou ja, mede daarom wordt er over gesproken in de Tweede Kamer vandaag. Ben jij eigenlijk uitgenodigd voor dat commissiedebat? Soms doen ze dat toch?
0: Nee, experts volgens mij zit alleen met de minister, met Kamerleden.
1: Oké, maar dan komt er nog ergens een keer een expertdebat en dan zit jij ook in de Tweede Kamer of...
0: We gaan het zien.
1: Ja, gaan we zien. Bij deze, volgens mij heeft Robin tijd. Dank dat je er was deze ochtend. Robin Jansen, universitair docent Nationaal Veiligheidsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ja, we zullen elkaar vast nog wel eens spreken, denk ik, in vroeg.
0: Ik hoop het ook.
1: Blijft een thema. Zometeen hier op NPO Radio 1, het NOS Radio 1 journaal. En morgen zitten we weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. Tot dan en nu een fijne woensdag.
2: NPO Radio 1. 6 uur.
3: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
4: Goedemorgen, het is woensdag 14 oktober. China legt sancties op aan Belize en Paraguay vanwege hun banden met Taiwan. En stakingen in het streekvervoer. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
5: Medewerkers in het streekvervoer leggen vandaag het werk neer. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van bussen en treinen. Hoe groot de staking wordt, moet in de loop van de dag duidelijk worden. Op sommige plekken wordt niet gestaakt. Aanleiding voor de werkonderbrekingen zijn de vastgelopen cao-onderhandelingen. De vakbonden willen onder andere meer loon en een betere ouderenregeling. Als de vervoerders daar niet in meegaan, volgt er de komende tijd wekelijks een stakingsdag. Paus Leo heeft longkanker, dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Gisteren is een deel van zijn rechter long verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. Oncologen zeiden daarna al dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel op de longen in een vroeg stadium is ontdekt. Techbedrijf OpenAI heeft opnameapparatuur ontdekt in een van de eigen kantoren. Het apparaat was geplaatst in een vergaderzaal in San Francisco, waar vaak bedrijfsgevoelige informatie wordt besproken. De opnameapparatuur was gewikkeld in wc-papier en zat in de USB-poort van een televisie. Een Saoedische werknemer van OpenAI is opgepakt. Hij kan tot 5 jaar cel krijgen. De man van 35 is op staande voet ontslagen. Het bedrijf zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hij waardevolle informatie in handen heeft gekregen. De FBI doet onderzoek naar de zaak. Een man uit Ede heeft 8 jaar cel en tbs gekregen voor een reeks misdrijven, waaronder de verkrachting van een 87-jarige vrouw. Het OM had 13 jaar cel en tbs geëist. De man van 27 randde in augustus vorig jaar in een bos bij Bennekom een vrouw aan en 2 dagen later een tiener. Daarna pleegde hij meerdere diefstallen. Begin oktober brak de man 's nachts in bij de vrouw van 87. Zij betrapte hem, waarop hij haar mishandelde en meermaals verkrachtte. Uit onderzoek blijkt dat de man meerdere psychische stoornissen heeft. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor de goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging ook in gesprek met inwoners en bestuurders en herdacht op een begraafplaats de migranten die zijn omgekomen. De Nederlandse voetbalsters hebben zich, zoals verwacht, geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK van volgend jaar. In Tilburg werd met 3-0 gewonnen van Hongarije. Nederland had het eerste duel tegen Hongarije al met 8-0 gewonnen. De voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. Dat won van Turkije. En PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty. Het weer, vandaag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft wel droog, het wordt 16 tot 18 graden.
4: Dit is verkeersinformatie. Dennis Mooij, goedemorgen.
6: Een hele goede morgen, Astrid. Er staat al één file. En die staat op de A15 richting Europoort. Voor de Zuurhofbrug heb je nu een kleine 10 minuten vertraging.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
4: China heeft sancties opgelegd aan twee ministers uit de Zuid-Amerikaanse landen Belize en Paraguay. Reden, ze erkennen als een van de weinige landen Taiwan als onafhankelijk land. En daar maakt China zich boos over. Correspondent Laura van Meegen. Laura, waarom zit dat China zo hoog?
7: Omdat deze twee landen steeds meer contact met Taiwan hebben en uitgesproken zijn over China's behandeling van Taiwan en uitsluiting op het wereldtoneel. Belize kondigde bijvoorbeeld recentelijk diplomatieke uitwisselingen met Taiwan aan en trainingen. Paraguay gaat samen met Taiwan een groot datacentra bouwen. En deze zomer bezocht de Taiwanese minister van Buitenlandse Zaken Lin Xiaolong ook beide landen. En je ziet dat China gewoon niet blij is met die ontwikkeling en probeert eigenlijk om Belize en Paraguay te intimideren om uiteindelijk hun relatie met Taiwan te beëindigen en voor China te kiezen.
4: En wat voor sancties gaat het dan nu om?
7: Het gaat nu om een inreisverbod. Dus deze twee ministers mogen China, Macau en Hongkong niet in. Ze mogen niet samenwerken met Chinese bedrijven en hun bezittingen in China worden bevroren. Maar ik verwacht dat die er helemaal niet zijn geweest, omdat die landen dus geen diplomatieke betrekkingen hadden met China. Dus het zijn vooral symbolische sancties om druk uit te oefenen. Maar het is wel maar het topje van de ijsberg van China's intimidatiepraktijken. Kijk, als je China niet erkent, dan mag je sowieso geen handel met China drijven. Dus dat is een enorm groot economisch pressiemiddel. En vervolgens zie je ook dat China de afgelopen anderhalf jaar beschuldigd wordt van bijvoorbeeld cyberaanvallen tegen politici uit Paraguay, tegen de digitale overheidssystemen van de overheid en omkopingen. Dus er is een heel scala van praktijken dat China toepast om de wil door te drukken.
4: Deze twee landen steunen Taiwan dus echt. Hoe groot is überhaupt nog die steun van andere landen aan Taiwan?
7: Ja, wel groot, maar wel op verschillende manieren. Officieel zijn er nog maar 12 landen wereldwijd die Taiwan erkennen als een onafhankelijk land. En dat zijn niet bepaald grootmachten. In Latijns-Amerika en de Caribië heb je bijvoorbeeld Guatemala of Haiti. En je hebt een aantal eilanden in de Stille Oceaan, zoals Palau en de Marshall-eilanden. In Afrika heb je nog Eswatini, Europa, Vaticaanstad. Daar krijgen die landen ook allemaal goed betaald voor trouwens van Taiwan, in de vorm van investeringen en handel om Taiwan trouw te blijven. En het ruime merendeel van de wereld erkent China, maar niet Taiwan. Maar dat betekent niet dat die landen vinden dat China, dat Taiwan ingelijfd zou moeten worden voor Taiwan. Ze willen eigenlijk dat Taiwan die status aparte behoudt. Nederland ook trouwens. En ze zeggen, de Taiwanese bevolking en de Chinese bevolking moeten er samen uitkomen. En zolang de Taiwanese bevolking zegt nee tegen samengaan, dan mag dat niet een eenzijdige beslissing zijn van China om die eenwording af te dwingen.
4: Die Chinese sancties die nu dus tegen Belize en Paraguay zijn ingesteld, hoe kijken ze in Taiwan tegenaan?
7: Ja, slecht natuurlijk. De Taiwanese vice-minister van Buitenlandse Zaken zei ook, dit laat zien dat die transnationale repressie, dat China over de eigen grenzen regeert, aan het toenemen is. Gaan ze nou de hele wereld zometeen sanctioneren die met onze handel drijft? Vroeg hij ook sarcastisch. En het maakt Taiwan aan de andere kant natuurlijk ook bang. Want die campagne van China om landen te intimideren om te kiezen voor China in plaats van voor Taiwan is vrij succesvol. In 2024 koos Nauru, dat is een eiland in de Stille Oceaan, nog voor China in plaats van Taiwan. In 2023 deed Honduras dat. En met nog maar 12 diplomatieke partners vreest Taiwan natuurlijk dat uiteindelijk, dat nu ook Paraguay of Belize gaat zwichten voor die Chinese intimidatie.
4: Laura, dankjewel. Correspondent Laura van Meegen.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
4: 6:08. In Nieuwsuur ging het over het WK turnen in Rotterdam. 3 Russische turners krijgen geen visum voor het kampioenschap dat zaterdag begint.

0: Onder hen is wereldkampioen meerkamp Angelina Melnikova. De atleten missen daardoor hun eerste kans op kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2028. En de Russische Turnbond reageert dan ook woedend. Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht, vertelde dat het Internationaal Olympisch Comité de Russische sporters aanvankelijk had geschorst.
1: Toen werd het van tafel gegooid. Toen werd het formeel naar buiten gebracht dat Rusland dan niet meer een beroep deed op al die bonden die er dus in Oekraïne waren, dat ze die hadden ingelijfd. Dan liet ze dat een beetje los. Maar feitelijk werd het besluit genomen, wij willen eigenlijk niet dat sporters lijden onder wat hun land eigenlijk doet. Dus we willen weer, en dat is ook een beetje de Olympische gedachte, althans het is helemaal de Olympische gedachte, de International Cadering of Athletes, zonder politieke bemoeienis, atleten moeten gewoon meedoen.
0: Volgens sommige sportbonden is het voor het niveau belangrijk dat Russische atleten meedoen.
1: We zien het natuurlijk nu met turnen. Denk bijvoorbeeld ook aan allerlei andere sporten als ijsdansen of wat dan ook. Daar zien we dat er een grote mate van dominantie is van Russische sporters. En dan is het wel zo, als er een wereldkampioenschap is en de Russen doen niet mee, blijft het toch altijd wel, ja, je bent weliswaar wereldkampioen geworden, maar die Russen deden niet mee.
0: In de documentaire Meisje met de parel aandacht voor het beroemde schilderij van Johannes Vermeer. Martine Goslink, algemeen directeur van het Mauritshuis, vertelde over de geschiedenis van het werk. In 1881 werd het in Den Haag geveild.
2: Een van de objecten die wordt geveild is een schilderij met een meisjeskop. Een vies schilderij. Toch vangt dit werk het oog van twee mannen en die zijn geïnteresseerd. Uiteindelijk is een van hen de gelukkige. Arnold Andries de Tombe. En hij weet het dan te bemachtigen voor 2 gulden. En met dat opgeld erbij 2,30 gulden. Hij laat het restaureren in België. En wat komt er onder het vieze werk tevoorschijn? Een signatuur en natuurlijk dit prachtige meisje.
0: Eenmaal gerestaureerd en toegeschreven aan Vermeer werd het werk meteen beroemd. Goslink vertelde hoe het schilderij ook wel bekend staat.
2: Heel lang werd zij de Mona Lisa van het Noorden genoemd. Maar eerlijk gezegd durf ik wel te beweren dat het andersom gaat zijn. Dat mensen haar toch beter kennen dan Mona Lisa. En vooral de jongere generatie. Je ziet hoeveel reproducties er zijn. Hoeveel stukken wij ingezonden krijgen van kunstenaars. Maar ook van amateurs die nieuwe werken maken. Aan de hand van het meisje haar als basis nemen. En hoeveel jonge mensen dat zijn. Van over de hele wereld. Dat is echt krankzinnig.
0: In Pauw en de Wit zat Ahmed Aboutaleb, de voormalig burgemeester van Rotterdam. 50 jaar geleden kwam hij als 15-jarige vanuit Marokko naar Nederland. Ter gelegenheid van het jubileum maakt hij een lezingentour langs Nederlandse theaters. En er verschijnt een nieuwe uitgave van zijn memoires. Aboutaleb vertelde over de eerste tijd in Nederland.
3: Ik herinner mij dat bij Brons kleding ging kopen. Brons, zegt jij dat nog iets?
4: Nee.
3: Dat is de voorganger van Zeeman. Daar gingen wij dus kleding kopen. Maar mijn zusjes in het beeld van mijn vader, die gingen voor. Ja. Met warme kleding. Oktober was koud in de jaren 70. En ik had geen jas. Dus het was echt ontzettend bikkelen in die periode. Ja, als je geen jas kopen, dan heb je het ontzettend moeilijk. Ja. Later begreep ik overigens dat mijn vader bijna het eind van de maand altijd haalde door leningen te sluiten bij familie en vrienden.
0: Aboutaleb maakte kennis met Nederland door de Viewmaster. Een fotoapparaatje van vroeger. Zijn vader die woonde al sinds de jaren 60 hier en bracht het voor hem mee.
3: Het waren dus allemaal plaatjes uit Den Haag. Leerde ik later kennen toen ik in Den Haag kwam wonen.
4: Ja.
3: Het Vredespaleis, de Tweede Kamer, de Ridderzaal. Een gelukkig oud echtpaar op een tandem met een wit hondje.
0: En dat was gisteravond op radio en tv.

0: Samber met Homewrecker. In Den Haag is er opnieuw onrust over het stikstofbeleid, meldt de Telegraaf vanochtend.
1: Het CDA wil dat landbouwminister Van Essen de plannen aanpast, omdat boerenorganisaties anders dreigen af te haken. Als het stikstofpakket wordt afgezwakt, is onzeker of er nog steun is van oppositiepartij PRO. Eind deze maand gaat de spoedwetgeving naar de Tweede Kamer en moeten partijen beslissen of ze akkoord gaan. Het ging er de afgelopen dagen veel over in het nieuws. De lege schappen bij Albert Heijn door een veiligheidsincident. Experts vinden dat supermarkten zich beter moeten voorbereiden op digitale aanvallen, schrijft Trouw vanochtend. Volgens hoogleraar logistiek Jan Fransot moeten winkels kunnen terugvallen op een systeem zonder computers. In de crisis zouden ze dan bijvoorbeeld 500 producten verkopen in plaats van 20.000 zoals nu. Hij wil ook noodaggregaten in een aantal supermarkten, zodat kassa's kunnen blijven werken als de stroom uitvalt. Het kabinet werkt intussen aan een landelijk crisisplan voor de voedselvoorziening. Dat plan moet volgend jaar klaar zijn. Verenigingen die met oud en nieuw toch vuurwerk willen afsteken krijgen daar in 3/4 van de gemeente geen toestemming voor. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Dit jaar geldt voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod. Alleen sterretjes, knalerten en professionele shows mogen nog. Burgemeesters kunnen clubs een uitzondering geven, maar 260 gemeenten doen dat niet. Zij vinden een verbod zonder uitzonderingen duidelijker en hebben te weinig mensen om te controleren. Vooral in het noorden van het land staan gemeenten wel open voor aanvragen. In totaal gaat het om 71 gemeenten. Vliegen zijn vies, maar ook best nuttig. Daarover schrijft de Volkskrant vandaag. Grasvliegjes proberen deze weken massaal binnen te komen om de winter door te brengen. Volgens ecoloog Dick Belgers van Wageningen Environmental Research zijn vliegen vies en nuttig tegelijk. Onder meer de huisvlieg, de bromvlieg en een paar andere soorten dragen bacteriën bij zich en kunnen zo bijvoorbeeld buikgriep overbrengen. Maar in totaal leven er in Nederland zo'n 5500 soorten vliegen en muggen. En die zijn niet alleen maar irritant. De larven van vliegen ruimen bijvoorbeeld afval en kadavers op.
0: Verkeersinformatie, Dennis Mooij.
2: Nog steeds één file op de A15 richting Europoort. Heb je door de problemen aan de Zuurhofbrug voor die brug nu 10 minuten vertraging.
0: De Oranje Vrouwen hebben zich gisteravond geplaatst voor de laatste ronde in de playoffserie voor een WK-ticket. Voetbalcommentator Jan Vincent van Zuiden.
3: Na de 8-0 in Hongarije was vooral de vraag: hoeveel gaat Oranje er maken in Tilburg tegen datzelfde Hongarije? En uiteindelijk bleef de teller steken op 3.

0: 3 doelpunten die al in de eerste helft werden gemaakt. Want Oranje kwam sterk uit de startblokken. Na 8 minuten was het 1-0 via Brugs. En op dat moment denkt iedereen nog, nou, dan kunnen er nog wel een paar doelpunten bij. Ja, het blijft uiteindelijk dus bij 2 doelpunten. Eentje van Berestijn en eentje van Damaris. Na rust krijgt Oranje voldoende kansen om er nog meer te maken. Maar de lat en de Hongaarse keeper Brzycki voorkomen dat de score nog hoger oploopt. Over 2 wedstrijden wint Oranje met 11-0 van Hongarije. En ze gaan nu spelen in de finale van de play-offs om een WK-ticket tegen Slovenië.
1: Nederland zelf plaatste zich dus overtuigend voor de laatste ronde in de play-offserie. Maar het ging niet vanzelf, vertelt Esmee Brugts na afloop.
2: Ja, lastiger dan vrijdag. Maar we hebben wel veel kans gecreëerd. En de volgende keer dan hopen dat we meer goals kunnen maken daarvan.
3: Waarom denk je dat het lastiger was? Lag dat aan jullie spel of dat van de Hongaren?
2: Ik denk beide natuurlijk. Uiteindelijk creëren we wel die kansen. En als je ze dan maakt, misschien hebben ze dan minder geloof ook in de wedstrijd. En ze waren nu nog steeds even taai als op het begin. Dus dat kunnen wij beter doen. Maar ja, Hongarije heeft ook gewoon goed gevochten vandaag.
3: Ja, de Hongaren leken zich nog meer in te graven dan afgelopen vrijdag. Ik kan me voorstellen dat dat iets is waar jullie wel op berekend waren.
2: Dat klopt. En het was ook afgelopen vrijdag maar iets minder. En toen hebben we er beter gebruik van gemaakt dan vandaag. Dus als de stap wat wij nog kunnen maken, dat het nog beter kan. Dat we nog meer kunnen domineren rondom hun 16 als ze helemaal naar achter gaan. Dus daar moeten we mee aan de slag gaan.
3: En ongelooflijk veel voorzetten vandaag.
2: Ja, volgens mij waren alle goals een kopgoal. Dus dat zegt ook al wat. Maar het zegt ook al wat van de verdediging van hun natuurlijk.
3: Als we nu even kijken, afsluitend over deze periode, deze afgelopen 9 dagen. Waar staan jullie dan nu als Nederlands elftal?
2: Ja, ik vind het moeilijk zeggen natuurlijk als je naar de plek kijkt van Hongarije op de ranglijst. Uiteindelijk moeten we naar onszelf kijken en ik denk dat we een hele grote stap hebben gemaakt in ons eigen spel. Dat we steeds beter beginnen te begrijpen hoe wij onze posities kunnen innemen, hoe dynamisch we kunnen zijn en kansen kunnen creëren. En dan de volgende keer iets meer goals maken.
3: En als ik dan toch nog even afsluit met die statistieken, dan was het voor jou een prima wedstrijd.
2: Ja, klopt. Ja, blij mee. Altijd blij om het team te helpen. Hopelijk volgende keer weer of meer.
1: En er was nog meer voetbal. De mannen van PSV kwamen in actie in de Champions League. Ze speelden tegen RB Leipzig. Commentator Mark Kloostra.
4: In de eerste wedstrijd gelijk thuis tegen Shakhtar. Dat is 2 punten minder dan waar ze op hadden gehoopt in Eindhoven. Dus op zoek naar een bonuspunt of misschien wel 3 bonuspunten in Leipzig. Dat sterk begon. En PSV had het aan keeper Kovaat te danken dat het niet na 5 minuten 1-0 voor Leipzig was. Maar daarna nam PSV het heft in handen en kreeg het kansen. Veel kansen, grote kansen, zelfs een penalty. Maar Perisic faalde oog in oog met Van der Voort die met de voet redde. Toen Perisic de bal slap door het midden schoot. Een eerste helft die eindigde zoals hij begon, namelijk met druk en kansen voor Leipzig. En PSV was in die fase blij dat het de rust haalde met 0 tegen 0. Na rust ging het van de ene naar de andere kant. Kansen voor PSV, kansen voor Leipzig. Maar reddingen voor Kovaar en reddingen van Van der Voort aan de andere kant zorgden ervoor dat het kwartier voor tijd nog steeds 0-0 was. Wat moet je dan? Hopen dat het 0-0 blijft of vol voor de winst gaan? Nou, die vraag werd beantwoord met ga maar voor een gelijkspel door het doelpunt van Gruda, die vanaf de rand van de 16 uithaalde en via een PSV-been de bal achter Kovaar kreeg. Die nog wel een handje tegen de bal kreeg, maar niet voldoende. 1-0 achter en nog een slotfase waarin PSV met man en macht naar voren ging. Nog een doelpunt terecht zag worden afgekeurd, maar niet meer langs zij kwam. PSV verliest de tweede wedstrijd en staat na 2 wedstrijden op 1 puntje in de Champions League.
1: Zijn Mark Kloostra. In Costa Rica opent vandaag een mega-gevangenis die is gebouwd met hulp van El Salvador. In de gevangenis kunnen meer dan 5000 mensen worden opgesloten. Costa Rica is tot lange tijd bekend als het veiligste land in Centraal-Amerika, maar worstelt met een geweldsgolf die wordt veroorzaakt door rivaliserende groepen drugsmokkelaars. En het is precies daarom dat Costa Rica die mega-gevangenis heeft gebouwd, zegt correspondent Midden-Amerika Boris van der Spek.
5: In Costa Rica ligt al een paar jaar het moordcijfer historisch hoog. Er worden zware wapens gebruikt. Mensen voelen zich onveilig. En ja, dat heeft dus alles te maken met, ja, je noemde het al, die voortdurende strijd tussen drugsbendes die de macht willen over internationale drugsroutes die door Costa Rica lopen. En de afgelopen tijd zijn al heel veel mensen opgesloten in Costa Rica. Ja, en met deze nieuwe megagevangenis moeten daar nog meer mensen bij komen. Dat is allemaal naar het model van El Salvador, waar de president Bukele met enig succes de afgelopen jaren. Ook een heel hard beleid heeft gevoerd tegen bendes. Ook heel veel mensen heeft opgesloten in zijn megagevangenis. Ja, en die gevangenis in Costa Rica is gebouwd naar het model van zijn megagevangenis in El Salvador. En daarom zal Bukele ook bij de opening zijn.
1: Want hij wil zijn model graag ten voorbeeld stellen wat dat betreft?
5: Ja, zijn model is voor is ook een beetje een PR-middel om aan de rest van de regio te laten zien dat hij volledig controle heeft over de veiligheid. Zijn beleid is natuurlijk ook wel berucht geworden. El Salvador was ooit een heel onveilig land door die aanpak van Bukele die de noodtoestand 5 jaar geleden afkondigde en dus die megagevangenis liet bouwen. Is het inmiddels een stuk veiliger geworden, maar dat heeft ook een schaduwkant. Veel onschuldige mensen zijn opgepakt. De noodtoestand is gebruikt om onder meer politici en journalisten te vervolgen. Dus ja, dat is de schaduwkant. Maar voor een deel van Latijns-Amerika blijft het een voorbeeld.
1: Maar naast wat je nou net noemt, is het ook nog zo dat in die megagevangenissen echt wel mensenrechten geschonden worden. Gaat Costa Rica dat dan ook kopiëren of gaan zij het anders doen?
5: Nou, zij willen dat wel anders doen. In tegenstelling tot El Salvador mogen in Costa Rica gevangenen in ieder geval iedere dag even naar buiten. De cellen zitten minder vol. Maar alsnog zijn er hele strenge maatregelen. Er mag geen familie op bezoek komen. Bellen met mobiele telefoons is er onmogelijk. Kijk, in El Salvador is het nog steeds veel erger. Daar zitten echt 100 mensen in één cel met maar één wc. Mensen zitten soms maanden in een isolatiecel. Er zijn verhalen over martelingen en dus andere mensenrechten schendingen. Dat zullen we niet snel zien in Costa Rica. Maar het is nog steeds voor een zo progressief land, of voorheen zo progressief land, wel een verregaande stap. En dat is best wel veelzeggend.
1: In ieder geval is Bukele en ook zijn harde aanpak van de criminaliteit dus echt populair. Hè? Onder andere ook autoritaire presidenten in andere delen van Latijns-Amerika. Wat betekent dat voor de regio?
5: Nou, dat betekent dat de regio wel een beetje op een interessant kantelpunt staat. Want op dit moment is het zo dat veiligheid een heel belangrijk thema is voor kiezers in eigenlijk heel Latijns-Amerika. En daarom proberen rechtse leiders heel erg op zijn minst een deel van het beleid van Bukele te kopiëren. Met name dus als er verkiezingen zijn. En de afgelopen tijd zijn er veel verkiezingen geweest in Latijns-Amerika die eigenlijk alleen maar door recht zijn gewonnen. Wordt door kandidaten dus stevast beloofd dat ze een aanpak zoals Bukele gaan doen. Megagevangenissen horen daarbij. Maar zoals ik al zei, er is een schaduwkant aan dat beleid. Er kunnen democratische rechten worden geschonden. Je kunt het beleid ook niet zo eenmaal zo kopiëren. Want El Salvador is een klein land. Dat kun je niet zomaar in een land als Ecuador doen dat een stuk groter is. Dus er zitten heel veel haken en ogen aan. En ja, met name die democratie die in El Salvador echt in het geding is. Ja, die kan dan ook in andere delen van Latijns-Amerika geschaad worden.
1: Nee, maar een garantie op succes, dat is er dus niet.
5: Dat is het ook zeker niet. Veel mensen in één grote gevangenis stoppen kan juist een tegengesteld effect hebben. Er kunnen bijvoorbeeld zelfs criminele bendes uit ontstaan. Dat hebben we gezien in Venezuela met de Tren de Aragua. Maar ook in Brazilië, ook in Ecuador. Ja, en wat ik al zei, het is ook gewoon heel erg die schaduwkant van mensen oppakken en maar noodtoestand afkondigen zoals Bukele heeft gedaan. Ja, dat is het enige wat hij eigenlijk heeft gedaan in zijn land. Grote sociale hervormingen zijn er niet geweest. Hij heeft de oorzaken van de onveiligheid ook nooit echt aangepakt. Ja, en als die andere landen in Latijns-Amerika dat ook niet gaan doen, ben je vooral bezig met de bestrijding van de symptomen. Maar de echte oorzaken achter die drugscriminaliteit, zoals bijvoorbeeld armoede, ja, die blijven dan gewoon bestaan. En dan kan je vragen of er echt al sprake is van vooruitgang in Latijns-Amerika.
1: Zijn correspondent Boris van der Spek. Het is 6:58. Er werken hier heel wat jonge collega's en dat is hartstikke leuk. Je leert van elkaar, inhoudelijk, maar ook qua muziek. Zo draaiden we Jamie Miller met Baby Doll. En daar sloegen er een paar enorm op aan. Hij blijkt dan ook echt heel groot te zijn, met tientallen miljoenen streams. Een van de collega's had hem al dagen op repeat staan. Het is dus niet echt nodig, maar toch voor al het harde werken altijd achter de schermen. Gewoon nog een keertje, Jamie.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
2: Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat, en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Door een staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De impact van de staking is nog niet precies duidelijk, omdat mogelijk niet alle medewerkers het werk neerleggen. De vakbonden willen tot kerst wekelijks een dag staken, omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. Het apparaat werd eind september ontdekt, 2 dagen nadat het was geplaatst. De Saoedische werknemer kan bij een veroordeling een jarenlange celstraf of hoge boete krijgen. Koning Felipe en zijn vrouw hebben de Spaanse exclave Ceuta bezocht. Die werd in de zomer door tienduizenden migranten bestormd. Veel inwoners van Ceuta voelden zich in de steek gelaten door de rest van Spanje. De Spaanse koning zei in een toespraak dat de exclave bij Spanje hoort en dat inwoners niet alleen worden gelaten. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer, dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. Het weer, het wordt zonnig met in de middag wat stapelwolken. Het blijft wel droog bij een graad of 17.
1: Verkeersinformatie, Dennis Mooij.
3: Het staat nu 65 kilometer file. Het rijdt langzaam op de A4 richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude staat 8 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Kost je nu 20 minuten extra. En ook 20 minuten vertraging heb je op de A15 richting Europoort vanwege de problemen aan de Zuurhofbrug.
1: De bus, de tram en sommige treinen, de regionale vervoerders staken. Zo onze verslaggever in Delft.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Klinkt lekker hè, als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
10: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
11: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
1: Wie vandaag met het openbaar vervoer reist, kan te maken krijgen met flinke verstoringen. Medewerkers van regionale vervoerders staken voor een betere cao. Daardoor kunnen niet alleen bussen, maar ook regionale treinen en trams uitvallen. Verslaggever Mark Robin Visser, jij bent

0: dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
2: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
3: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Wie vandaag met het openbaar vervoer reist, kan te maken krijgen met flinke verstoringen. Medewerkers van regionale vervoerders staken voor een betere cao. Daardoor kunnen niet alleen bussen, maar ook regionale treinen en trams uitvallen. Verslaggever Mark Robin Visser, jij bent bij het busstation in Delft. Waar wordt er allemaal gestaakt?
6: Ja, je zei het al, hè? Dus regionale bussen. Dus bijvoorbeeld de vervoerders in Den Haag en Amsterdam. Dat zijn stadsvervoerders, die rijden wel, hè? Het GVB en HTM. Ook in Rotterdam rijden de trams en de metro's van de RET wel, maar de bussen niet. In Utrecht rijden naar verwachting geen of weinig bussen. En hier in Delft, nou, je hoort het, geen busgeluiden, maar wel mensen, stakende buschauffeurs, waaronder Lex Braam. Goedemorgen, Lex.
7: Goedemorgen.
6: Ja, jullie staan hier nu met FNV-hesjes aan. Koffie staat klaar. Waar gaat het over?
7: Ja, het gaat gewoon op dit moment over dat wij dus een cao-conflict hebben met onze werkgever. We hebben 8 onderhandelingsrondes gehad. En we zijn daar helaas niet uitgekomen.
6: Ja, u bent van FNV Haaglanden, hè? Dus dat is deze regio hier. Ja. Zelf ook buschauffeur. Correct. Wat is voor u zelf het belangrijkste?
7: Het belangrijkste voor mijzelf dat ik gewoon met plezier ten eerste naar mijn werk ga. Dat ik gewoon mijn werk kan uitvoeren zoals dat er staat in mijn dienst gewoon.
6: En daar, hoe is het met uw werk nu dan?
7: Op dit moment is het best wel redelijk goed. Maar met de voorstellen van de werkgevers zie ik dat niet zo in mijn zitten eigenlijk op het moment. En zie ik wel verslechtering. En wat ook weer ten koste gaat natuurlijk van de reizigers.
6: Ja, ik heb gehoord dat jullie nog wel een betaalde plaspauze hebben. Maar dat die 4 minuten duurt.
7: Jazeker.
6: Kunt u in 4 minuten plassen?
7: Als ik...
6: Een heel persoonlijke vraag dit.
7: Zeker.
6: Mensen kijken me nu ook heel raar aan, want er staan hier een paar chauffeurs. Ja. Hoe durf je dit te vragen?
7: Zeker. Ik ben buschauffeur, geen autocoureur. Misschien mag Verstappen start wel lukken. Maar ik ben al een beetje wat ouder, over de 60. Dan moet je ook wat vaker, ja.
6: Maar is dat een ding waar het dan over gaat?
7: Onder andere eigenlijk. Maar het is ook belangrijk dat je op een gegeven moment even de chauffeurs ook even de benen kunnen strekken en doen. Want je bent in Haaglanden, best wel een druk gebied. Een mooi gebied eigenlijk om te rijden. Maar het is ook fijn. Daarvoor is dat ook ingevoerd, dat je even je beens kan strekken doen of even naar het toilet kan gaan. En dat is zo belangrijk, maar met de huidige diensten, de huidige ontwikkeling, zie ik dat, wordt het allemaal teniet gedaan.
6: Nee, en waar komt dat dan door?
7: Dat komt inderdaad gewoon door, ten eerste de drukte binnen hier Haaglanden zelf. Ten tweede ook het dienstenpakket is waar je mee rijdt. De rijtijden eigenlijk. Je ziet daar toch een beetje dat het toch wat versoberingen is. Dus wat korter en dat soort dingen. Dus men gaat gewoon op de limiet zitten. De efficiëntie overheerst het humane.
6: Het gaat om efficiëntie en jullie zeggen eigenlijk niet meer over de mens.
7: Ja, dat is
6: de buschauffeur.
7: Inderdaad, daar komt bij mij ook over. Want het streekvervoer is aanbesteed. En dat hebben we wel meestal met de aandacht te maken en die moeten ook natuurlijk goed zoet worden gehouden, zeg ik altijd maar.
6: Er moet geld verdiend worden.
7: Er moet geld verdiend worden.
6: En voel je dan die druk als chauffeur ook dat moet?
7: Dat is persoonlijk, maar je merkt het wel. De druk voelen, daar ben ik niet zo mee bezig, maar je merkt het wel natuurlijk in de uitvoering natuurlijk. Hè?
6: En Lex, dit is de eerste actiedag. Hier blijft het ook niet bij, zeggen jullie, hè?
7: Nee, dat klopt. Het is zeker gewoon de bedoeling dat tot en met de kerst 1 keer per week gaan staken.
6: En welke dagen dan?
7: Dat wordt nog bekendgemaakt.
6: Dat houden jullie nog even onder de pet. De bedoeling is uiteindelijk...
7: De bedoeling is dat we weer samenkomen, dat we een mooi CO-resultaat met z'n allen gaan halen.
6: Dat jullie weer aan tafel gaan.
7: Dat wij gewoon weer netjes aan tafel gaan.
6: En tot die tijd rijden in ieder geval hier in Delft geen bussen vanochtend.
5: Verslaggever Mark Robin Visser vanuit Delft dus.
8: Een reactie aan de redactie over dit NOS Radio 1-journaal?
9: Mail

0: bn@nos.nl.
1: Een bericht inspreken doe je via de NPO Luister-app.
0: Reactie aan de redactie.
2: Tussen 9 en 9:30.
3: De Russische president Poetin heeft steeds meer militairen nodig, want het lukt hem maar niet om Oekraïne te verslaan. Veel Russen zijn bang dat het Kremlin vroeg of laat een mobilisatie zal afkondigen. De vrees was dat Poetin het zou doen direct na de parlementsverkiezingen eind september. Maar die grote mobilisatie blijft uit, althans voorlopig. Toch gaan veel jonge Russische mannen er vandoor, bijvoorbeeld naar Armenië.
4: Georgi heeft lang haar en een oorbel. Je ziet hem ook niet meteen vrijwillig een militair uniform aantrekken. Daar heeft hij dan ook absoluut geen zin in. Maar Georgi, net een koffie gekocht in het centrum van Yerevan, zag de kans alleen maar groter worden dat het Russische leger hem zou oproepen.
5: Ik heb besloten dat ik wiberen de situatie niet veel groter is.
4: Ik ging ervan uit dat de situatie tegen de verkiezingen sterk zou verslechteren en besloot toch het land te verlaten. Georgi is 26 jaar oud en is zojuist via een ingewikkelde route aangekomen in de Armeense hoofdstad, waar hij moet overleven. Daarom is hij hard op zoek naar een baan. Voorlopig is er alleen maar werk in de bouw. Wat is uw beroep? Ik ben juwelier. Een andere jongen, André, is 19. Kort haar, wit t-shirtje. Een camouflagepak zou hem niet misstaan, maar ook André heeft daar geen zin in en is daarom net aangekomen in de voormalige Sovjet-Republiek Armenië. Ook hij voelde zich al lang niet meer veilig in Rusland. Ik wilde in vrijheid leven, doen en zeggen wat ik zelf wil. Maar ze probeerden mij in een hokje te duwen. En dat merk je geleidelijk steeds meer. Dat is een van de redenen waarom ik ben vertrokken. Jan Slonitsky werkt al jaren voor een organisatie die Russen helpt die zijn gevlucht of worden vervolgd. Deze immigratiegolf uit Rusland, ziet hij, is anders dan de andere. Iedereen loopt nu risico. Je kunt onwillekeurig wat worden opgepakt en worden vervolgd. Daarom vertrekken de mensen. In Armenië zien we dat vooral sterk sinds half juli. De eerste twee immigratiegolven hielden vooral verband met concrete gebeurtenissen. Zoals het begin van de oorlog. Deze golf getuigt van paniek. De mensen zien wat er gebeurt in het land, hoe de druk wordt opgevoerd. NOS-correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Yerevan over de situatie in Moskou.
6: Een mogelijke nieuwe mobilisatie, repressie, willekeur en uitzichtloosheid. Het zijn redenen die steeds meer vooral jonge Russen noemen voor hun besluit misschien wel voorgoed hun land achter zich te laten. En Armenië is dan een voor de hand liggende bestemming. Want je kunt hier met Russisch goed terecht. Er worden weinig vragen gesteld. En de kans dat je wordt teruggestuurd naar Rusland is hier minimaal.
4: Georgi, met zijn koffie op een parkbankje, is pessimistisch. Ik geloof niet dat er nog iets ten goede kan worden veranderd. Mijn toekomst zie ik niet in Rusland. Georgi, net als de meeste immigranten, ziet een terugkeer naar Rusland voorlopig niet voor zich.
3: Een bijdrage van Wessel de Jong en Geert Groot-Koerkamp. In Schiedam wordt vanavond een stadsdialoog gehouden over asielopvang in de gemeente. De bedoeling is om inwoners uit de stad open met elkaar in gesprek te laten gaan. Niet om elkaar te overtuigen of het met elkaar eens te worden, maar om elkaar beter te begrijpen. En misschien wel iets van elkaar te leren. Wethouder asiel in Schiedam is René Karens. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
3: Hoe gaat het eruit zien, die stadsdialoog?
7: Nou, dat moeten we nog gaan zien. Vanavond is de eerste pilot. Het gesprek wordt aan drie tafels gevoerd, waar aan elke tafel 6 tot 8 mensen uit de stad zitten en een gespreksleider.
3: En dan gaan ze het hebben over asiel, want dat is natuurlijk best wel breed. Dus hoe wordt dat aangevlogen?
7: Ja, het idee van een dialoog is dat er mensen met verschillende meningen aan tafel zitten. Die eigenlijk de bereidheid hebben om van elkaar te begrijpen waarom ze een mening hebben. En daarmee misschien er ook wel achter te komen dat op zo'n onderwerp waar het al snel is dat jouw mening bepaalt of je goed of fout bent, dat het eigenlijk niet altijd het geval hoeft te zijn.
3: Hoe bent u op dit idee gekomen?
7: Het is een idee wat bij een van de vrijwilligersorganisaties in de stad wel vaker wordt toegepast. En ik sprak met de gastvrouw van vanavond in mijn kennismaking. En die kwam met dit idee. En dat deed me eigenlijk ook wel herinneren aan hoe wij als coalitie in de onderhandelingen er ook eigenlijk achter kwamen dat je het soms enorm oneens kan zijn, maar dat dat niet betekent dat je niet samen wel ook, in ons geval kunt samenwerken en in het geval van een stad ook wel gewoon kunt samenleven. Op het moment dat je ook wel benieuwd bent waarom iemand iets vindt, in plaats van gelijk concluderen dat hij het verkeerde vindt.
3: Nou is asielopvang in verschillende plaatsen echt wel een thema waarover verhit debat of zelfs meer ontstaat. Dus hoe voorkom je dat deze avond dan ook zo'n verhit debat wordt?
7: Ook in Schiedam leidde tot debat hoor. En daar moet ook ruimte voor zijn. De avond vanavond, daar hebben deelnemers zichzelf voor aangemeld en ook aangegeven dat de spelregels die we daarbij hanteren ook worden nageleefd. Het is ook niet openbaar, er zijn geen politici bij. Ik ben er zelf niet bij. Er is geen media bij, dus het is ook het is niet een plek om ergens een groot punt van te maken of zo.
3: En wat is dan het effect, denkt u? Want 6 tot 8 mensen, dat zijn dus op zijn hoogst 24 mensen.
7: Ja. Je moet klein beginnen. Hè. Dit is ook niet de oplossing voor de discussie of de onrust over asiel. Hè. Want ook in Schiedam hebben we gewoon een kleine groep die heel erg tegen is. Een kleine groep die bij wijze van spreken al staat te helpen als vrijwilliger. En een hele grote groep daartussen die er wel of niet wat van vindt. Maar ook vooral wil dat we er geen zootje van maken. Zo'n dialoog gaat niet de oplossing zijn. Ik denk wel dat als we dit vaker zouden kunnen doen, ook over andere onderwerpen, dat we op sommige momenten keihard lekker met elkaar in debat mogen gaan, maar ook nog wel bereid zijn om de verschillen van mening en standpunten te willen begrijpen en misschien soms ook wel te kunnen denken, als jij dat hebt meegemaakt, dan snap ik dat je mening is.
3: U zei al, het is ook in Schiedam een heikel thema, hè? Spreidingswet bijvoorbeeld, daar voldoet Schiedam nog niet helemaal aan. Een aangewezen locatie is pas geleden nog afgewezen. Is het dan ook de bedoeling om toch meer draagvlak te creëren voor de spreidingswet?
7: Nee, daar is de dialoog niet per se. Nee, daar heeft de dialoog geen functie in. Dit doen we even los van de besluitvorming over een locatie voor een AZC. Ook dat, daar wordt komende maand ook in de gemeenteraad over gedebatteerd. Het is ook niet zo dat de mensen die nu vanavond meedoen gevraagd worden naar waar zij vinden dat er een AZC moet komen. Daarvoor zal je op het moment dat je het debat in de gemeenteraad voert ook met mensen in de stad moeten praten.
3: Ja, dus wanneer is het voor u geslaagd deze avond?
7: Nou, het is geslaagd als het de deelnemers heeft verrijkt. En als wij ervan leren of deze vorm op dit onderwerp en ook op andere onderwerpen wat kan toevoegen.
3: En dan zou u het, stel het is inderdaad zo, dan zou u het breder gaan trekken?
7: Ja, dan zouden we kijken of we dit wat vaker kunnen organiseren. En er zijn natuurlijk wel meer onderwerpen die bij veel mensen sterke gevoelens oproepen, waarbij het best kan helpen om de mening op een onderwerp niet de mening over de persoon te laten zijn.
3: Dank. René Karens, wethouder asiel in Schiedam. Het aantal studenten dat hun masterscriptie laat maken door AI is explosief gegroeid, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.
2: Honderden recent ingeleverde scripties werden door een detectietool gehaald. Een vijfde daarvan was deels of zelfs bijna helemaal geschreven door chatbots. RTL sprak met iemand die 90% liet maken door AI en die zegt anoniem dat iedereen het doet, want ze hebben het te druk.
8: Was ondertussen dus binnen die stage ook gewoon druk met heel veel andere werkzaamheden. En is het gewoon een kwestie van tijd besparen door het op deze manier te doen.
9: Had je begeleider door dat je veel AI gebruikte?
8: Dat weet ik niet.
2: De meeste studenten zeiden dat ze chat alleen hadden gebruikt om teksten of samenvattingen te maken. Toch waren in 3 van de 4 literatuurlijsten ook niet bestaande artikelen te vinden. De oorlog met Iran merk je niet alleen door de prijs aan de pomp. Er is daardoor wereldwijd ook een groot tekort aan zwavel, daarover schrijft BNR. Ongeveer de helft van alle zwavel werd vervoerd via de straat van Hormuz en die was lange tijd geblokkeerd. Zwavel is onder meer nodig om kunstmest te maken. De prijs is gestegen van zo'n $100 tot $200 per ton naar bijna $1000. Kunstmestfabrikanten maken daardoor minder en waarschuwen dat ons eten duurder kan worden. En na het nieuws over het dreigende faillissement van zeehondencentrum Pieter Buren stromen de donaties binnen. Inmiddels is er zo'n €400.000 opgehaald, maar er is zeker €2,8 miljoen nodig om het zeehondencentrum in Lauwersoog te redden. Deze bezoekers zeggen tegen Hart van Nederland dat het centrum gered moet worden.
10: Dat is natuurlijk in en in triest. Als je ziet wat ze hier doen voor die zeehonden, als je dat dan hoort, dan schieten je de tranen in de ogen.
11: Ik vind het gewoon super stom. Ik vind dit gewoon een hele schattige dieren en ik wil gewoon dat ze veilig zijn in de natuur. De
12: zeehonden kunnen niet naar Den Haag gaan en snel wegen blokkeren. Dus wij moeten ze daarbij helpen.
2: De Partij voor de Dieren wil dat het kabinet met een plan komt om het centrum te redden. En economenvakblad ESB schrijft over een opmerkelijk effect van de concerten van Harry Styles. De Britse zanger stond in mei en juni van dit jaar 10 keer in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Het waren zijn enige concerten op het Europese vasteland, dus veel fans kwamen van ver en moesten overnachtingen boeken. De hotelprijzen in die maanden lagen bijna 22% hoger dan een jaar eerder, en dat zorgde ook voor een hogere totale inflatie. Twee onderzoekers van de Nederlandse Bank hebben het uitgerekend en komen tot een Styles-effect van 0,38%. Geen enkele andere muzikant is daar volgens hen ooit ook maar bij in de buurt gekomen.
3: Verkeersinformatie, Dennis Mooij.
13: Er staat nu ruim 100 kilometer file. Goed nieuws voor de mensen in de rij op de A4 richting Amsterdam. Want daar staat door een ongeluk bij Zoeterwoude 9 kilometer file. De weg is vrij, dus de vertraging zal afnemen. Het is nu nog een kwartier. Meestal oponthoud heb je op de A15 richting Europoort. Voor de Zuurhofbrug doe je er 20 minuten langer over. Zie.

0: De Kick met Simona. De avond in een grote sporthal om de robotica-wereld samen te brengen. In Amsterdam werd gisteren de eerste Robocon gehouden. Want robots kunnen steeds meer, zeker ook door de mogelijkheden van AI. Een reportage van verslaggever Matthijs van der Wiel.
1: Oh, ladies and gentlemen, welcome to Robocon! Thank you for coming, we're glad to have you here.
2: Dit is een voetbalwedstrijd met robots. Dansende robots, maar vooral ook stands, bezoekers en demonstraties.
3: Ik zal hem even aanzetten voor je.
4: Hallo, ik ben Harry en ik ben een rekenrobot. Of eigenlijk dat probeer ik te zijn. Hoe heet jij?
2: Ik heet Matthijs.
4: Wat leuk om je te ontmoeten. Ik ben aan het leren om kinderen te helpen met rekenen.
2: Er zijn universiteiten zoals de VU die allerlei innovaties laat zien, zoals de rekenrobot. Leuk wit poppetje, de ogen zijn de camera's.
3: Het unieke aan deze rekenrobot is dat hij heel veel verhalen heeft, eigenlijk over zichzelf. Dus we hebben een heel fictief karakter van die robot gemaakt. En daar heeft hij allerlei anekdotes over baantjes die hij heeft gehad in het verleden. Dat is natuurlijk een verhaal wat we voorschotelen aan kinderen. En die baantjes die relateren we altijd aan de interesses van kinderen.
4: Ik heb een tijdje gewerkt in het dierenasiel. Er zijn 30 verblijven en in elk verblijf past 80 keer een hond.
3: Zo verweven we sociaal dialoog met rekenen.
2: Mark Lichtert van de VU, waarom zijn jullie hier op dit event?
3: Nou, we hebben zoveel coole robots, die willen we gewoon gaan laten zien aan iedereen. Want we merken dat er best wel een gat nog zit tussen al het onderzoek dat wij doen en wat er in de praktijk eigenlijk mee gebeurt. En we hopen, nou ja, we proberen de verschillende dingen daaraan te doen. En hier zijn, met mensen praten, het laten zien, het vlammetje aansteken. Dat is waarom we hier nu zijn.
2: Zeg je nog eens wat, Harry?
4: Ik vond het leuk om test met je te maken.
2: Het gebeurt allemaal in een grote sporthal. Je moet uitkijken dat je niet al ver wordt gelopen door rondrennende robots. Of hier prototypen van een politiehond-robot. Die bijvoorbeeld in onveilige situaties vooruit zou kunnen als verkenner. En alles filmen.
5: Nou, ik vind het er best wel realistisch uitzien. Door die pootjes of zo, denk ik.
2: Hij kan ook pootjes geven.
5: Oh, echt? Wow.
1: Let's give a big round of applause for both the UVA Whirlwind team and Police and Others for coming here.
2: Brent Easterbrook heeft dit georganiseerd.
6: Yeah, so I'm originally from the United States. And in San Francisco, there's really technical sort of engineering meetups.
2: Hij komt uit San Francisco. Daar zijn dit soort events heel gebruikelijk. En hij miste dat hier in Nederland.
6: I couldn't find that here, so I started organizing it myself.
2: Hoe staat het ervoor? Het onderzoek, de ontwikkeling en de inzet van robots.
6: In the Netherlands, we have a lot of what I call more industrial robots. So robots for factories or warehouses.
2: Veel industriële toepassing, robots in de productie.
6: Basically, the previous generation of robots were designed for very specific tasks. To move boxes around a factory floor, to do some part of the process of manufacturing.
2: De vorige generatie robots had hele specifieke taken, bijvoorbeeld dozen verplaatsen.
6: And now the current generation of robots with the new generation of AI, they can be trained to do much more complex tasks. They can do a much more wide variety of things.
2: En dankzij AI kunnen robots nu veel breder worden ingezet. De metselrobot van bedrijf Monumental, dat hier ook staat, die metselt ook al echt huizen.
7: Die heeft al vele huizen gemaakt, hotels. Dus we zijn zeker in de echte wereld al grote impact aan het maken.
2: Jelmer Borst staat hier om te demonstreren. Hij heeft een grijparm met klemmetjes.
7: En camera's en lichtjes om goed te kunnen zien in het donker en overal. We willen niet de mens vervangen met een robot. Maar wat doen we? We leveren capaciteit voor een probleem. En dat is, er zijn niet genoeg metselaars. En hoe kunnen we dan huis bouwen met een robot?
2: Wat is voor jullie de functie van zo'n bijeenkomst als deze?
7: Wat hier prachtig is, is dat we laten zien dat in Nederland en Europa ook hele gave, impactvolle robotica bedrijven zijn. De meeste zijn in Amerika, in China. Maar ook voor ons om te kijken, hey, zijn hier misschien hele slimme jongens en meisjes die bij ons al kunnen komen werken.
0: Een verslag van Matthijs van Wiel vanuit Amsterdam.
8: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, misdaadjournalist Kees van der Spek is terug met een nieuw seizoen van Kees van der Spek ontmaskerd.
9: In internetoplichting gaat meer geld om dan in de hele cocaïnehandel, bijvoorbeeld.
8: En schrijver Massie Hoetak schreef al van alles, van rap tot korte verhalen.
10: Het is een uitlaatklep.
8: En nu is ook zijn debuutroman Voor Isa verschenen.
10: Ik was al heel jong heel serieus.
11: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
12: wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug, nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
13: De elektrische Suzuki e-Vitara kan je nu 24 uur lang proefrijden. Dus test hem als zakelijke auto, kampeerauto of een... Ja hoor, dat kan ook mee auto. Boek hem op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun.
14: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.

0: extra voordeel.
1: Lambers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Zonder echt contact klaagt een klant niet eens. Hij vertrekt gewoon. Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
2: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
6: Koffie?
7: Ja, lekker.
6: Dan gaan we naar Leeuwarden.
7: Naar Leeuwarden? Voor koffie?
6: Voor meer dan koffie. In Keramiekmuseum Prinsessenhof ontdek je in een smakelijke tentoonstelling de Nederlandse koffiegeschiedenis.
7: Dat is leuk. Ik ga mee.
6: Koffie. Nu te zien in het Prinsessenhof. Where else?
8: NPO Radio 1. 7 uur.
9: Astrid Kersenboom.
8: Het NOS Radio 1-journaal.
10: Goedemorgen. Brabant en Zeeland willen dat er meer opleidingsplekken komen voor tandartsen. En een landelijke staking in het streekvervoer. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
11: Door die staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. Ook moeten reizigers rekening houden met vertraging. Hoe groot de staking wordt, moet in de loop van de dag duidelijk worden. Op sommige plekken wordt niet gestaakt. Medewerkers leggen het werk neer vanwege de vastgelopen cao-onderhandelingen. De vakbonden willen onder meer loon en een betere ouderenregeling. Als de vervoerders daar niet in meegaan, volgen er de komende tijd wekelijks een stakingsdag. Paus Leo heeft longkanker. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Gisteren is een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. Oncologen zeiden daarna al dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel op de longen in een vroeg stadium is ontdekt. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met twee asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor straks geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. En verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Techbedrijf OpenAI heeft opnameapparatuur ontdekt in een van de eigen kantoren. Het apparaat was geplaatst in een vergaderzaal in San Francisco, waar vaak bedrijfsgevoelige informatie wordt besproken. De opnameapparatuur was gewikkeld in wc-papier en zat in de USB-poort van een televisie. Een Saoedische werknemer van OpenAI is opgepakt. Hij kan tot 5 jaar cel krijgen. De man van 35 is op staande voet ontslagen. Het bedrijf zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hij waardevolle informatie in handen heeft gekregen. De FBI doet onderzoek naar de zaak. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd. Dat meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn op 1 dag sinds het begin van de oorlog met de VS eind februari. 5 van de schepen die afgelopen weekend in de straat van Hormuz werden aangevallen waren olietankers. De 6e was een containerschip. 2 bemanningsleden van 1 van de schepen worden vermist. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgepakt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden zou afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Guilfoyle zegt dat de beschuldigingen niet kloppen. Het weer. Vandaag flink wat zon met in de middag wat meer stapelwolken. Het blijft wel droog. Het wordt 16 tot 18 graden.
10: Verkeersinformatie, Dennis Mooij.
12: 100 kilometer file staat er nu. De A15 richting Europoort voor de Suurhofbrug. 25 minuten vertraging inmiddels. Dan de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Een half uur extra tussen de knooppunten Klaverpolder en Ridderkerk. Er is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht. De A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en Nieuwendijk. 20 minuten vertraging over 5 kilometer. Hier is de linkerrijst zo dicht door een ongeluk. En werkzaamheden op de N247 richting Amsterdam zorgen tussen Edam en Monnikendam voor 10 minuten extra reistijd.
10: Er moeten snel meer tandartsen komen, maar er komen geen extra opleidingsplekken. Zo'n gedeputeerde over de gevolgen.
0: Ster. Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
13: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
14: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
15: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
16: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
17: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
16: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
17: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
18: Je kunt borstkanker niet altijd zelf voelen. Daarom is het belangrijk om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek wanneer je de uitnodiging krijgt. Zo kunnen afwijkingen vroeg worden ontdekt. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker doe je voor jezelf. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
8: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
10: Het tekort aan tandartsen in Nederland wordt steeds groter. Vooral in Zeeland is het steeds moeilijker om een tandarts te vinden. En de tandartsen die er wel werken, hebben het 3 keer zo druk. Dat moet anders, stellen commissaris van de Koning in Zeeland Hugo de Jonge en Harry van der Maas, gedeputeerde in Zeeland, vanochtend in Trouw. Toch komen er voorlopig geen extra opleidingsplekken bij. Zo maakte onderwijsminister Letchert gisteren bekend. Volgens haar is uitbreiding te duur. Gedeputeerde Harry van der Maas, goedemorgen.
19: Goedemorgen.
10: Wat vindt u daarvan?
19: Het is jammer dat we dit gehoord hebben van de minister. We hebben al jarenlang aandacht gevraagd voor dit nijpende probleem. Het wordt steeds urgenter, ook door verdere vergrijzing van de tandartsen. En ook door de slechte spreiding eigenlijk over het land van de tandartsen. Ja, als we zo doorgaan, dan is het geen 30 miljoen, maar dan gaan het veel meer kosten zijn, omdat er achterstallige mondzorg is. En daar zit onze grote zorg.
10: En die spreiding die niet in orde is, waar ligt dat aan?
19: Ja, je ziet in feite in Nederland dat het midden van het land en het noorden gemiddeld genomen veel meer tandartsen per hoofd van de bevolking heeft dan bijvoorbeeld een regio als Zeeland. Dat geldt ook voor delen van Brabant en Rotterdam. En dat heeft te maken daar waar de tandheelkundige opleiding zit. In dit geval is dat Groningen, Nijmegen, Amsterdam. Vestigt zich ook vaak de afgestudeerde student die een praktijk gaat overnemen. Die heeft tijdens de studie contacten gelegd met een regionale praktijk, kent collega's, kent anderen, legt verbinding. En vandaar dat je dus ook ziet dat het zuidwesten van het land veel slechter bedeeld is. Als je bijvoorbeeld kijkt per 100.000 inwoners heeft Zeeland 37 tandartsen. En bijvoorbeeld een provincie als Noord-Holland 102. Ja, dat is dus gewoon buitengewoon slecht verdeeld.
10: Ja.
19: Maar onze zorg zit met name op het totaal. Het capaciteitsorgaan die de zorgbehoeften in beeld brengt heeft gezegd, er moeten per jaar zo'n 100 extra opleidingsplekken komen. Dus van 386, en dat zit nu een beetje op ongeveer 270, 280. Er moeten er meer dan 100 bij. Ja, dan vind ik het wel bijzonder dat deze minister dat zomaar naast zich neerlegt.
10: Ja, want u in Zeeland merkt dus al wat het betekent als je te weinig tandarts hebt. Wat betekent het in de praktijk? Waar lopen mensen tegenaan? En tandartsen?
19: Kijk, de tandartsen die zijn overbelast. Ik spreek ook regelmatig tandartsen om daarover te spreken. Er zijn heel veel patiëntenstops. En dat betekent lange wachtlijsten. Sommige mensen die verhuizen, die kunnen bijvoorbeeld niet naar een nieuwe praktijk. Dus die rijden heel erg ver, heel erg lang om nog bij een tandarts te komen. Maar je ziet bijvoorbeeld bij ons in Zeeland dat 56% van het aantal tandartsen van buitenlandse komaf is. Op zich is dat niet erg, die levert natuurlijk ook gewoon een hele goede kwaliteit. Maar tegelijkertijd zie je een hele scheve verhouding. Want die nemen over het algemeen niet een praktijk over. Die zijn hier wel en die helpen, die doen vakbekwaam werk. Maar ja, al deze gegevens bij elkaar, ja, die maken toch wel de nijpende situatie zichtbaar. En dan zou je dus nu daarop moeten anticiperen. Ja. Want ja, een student die doet er ook 6 jaar over om uiteindelijk afgestudeerd te zijn en zelf aan de slag te kunnen. Dus dat vraagt ook nu actie. En ik hoop ook dat de Kamer daar vandaag uitspraken over gaat doen. Want ja, het is toch wel de stormbal die we hijsen.
10: En er moet dus een fix aantal opleidingsplaatsen bij wat u betreft. Wat zou nog meer helpen?
19: Ja, kijk, meer instroom. Wat het capaciteitsorgaan in beeld heeft gebracht is echt noodzakelijk. En de oplossing die lijkt ons ook voorhanden. Ik zei zojuist in het midden en het noorden vanwege de 3 opleidingen is dat beter bedeeld, vrij goed bedeeld. Dus kom met een 4e tandheelkundige opleiding en dan een opleidingsplaats echt in dat zuidwesten. Je zou bijvoorbeeld aan Rotterdam kunnen denken. Omdat we in de praktijk zien dat men zich dus echt vestigt daar waar de opleiding gevolgd wordt. Nou, dan zou dat betekenen, kom meer naar dat zuidwesten toe met een 4e opleidingsplek. Dat zou wat mij betreft de uitkomst zijn. Dus meer opleidingsplekken. Trek dat met zo'n 100 per jaar omhoog. En zorg dan voor een 4e opleidingsplek in het zuidwesten van het land. En dan weet ik zeker dat we over 6 jaar, als we elkaar spreken, kunnen zeggen, kijk, we hebben het kunnen signaleren. We hebben er samen aan gewerkt. En de oplossing die functioneert ook. Want er zijn nu wel voldoende tandartsen, ook in een provincie als Zeeland.
10: Dank u wel, gedeputeerde Harry van der Maas van de provincie Zeeland. 7:11. Voor het eerst staat er een verdachte in de rechtszaal voor het opblazen van de Nord Stream pijplijn. In Hamburg wordt de Oekraïner ondervraagd over zijn rol bij deze sabotageactie, die grote gevolgen had op Europees grondgebied. Hij zou het brein zijn geweest achter die operatie om de gaspijplijn tussen Rusland en Duitsland op te blazen. Correspondent Giem Balduk in Berlijn. Giem, deze man, Serhii K. heet hij, die werd vorig jaar opgepakt in Italië. Wat is het voor een man?
20: Ja, het is een Oekraïner en eigenlijk houdt het dan al best wel snel op qua echt bewezen informatie. Want zijn eigen advocatenteam houdt het op dat hij slechts een militair was. Maar uit onderzoek van meerdere Duitse internationale media is gebleken dat het niet zomaar een Oekraïense militair is. Maar dat het iemand is die echt betrokken is bij speciale geheime operaties en inlichtingenoperaties. En hij zou dus in 2022 de leider zijn van het team dat uiteindelijk verantwoordelijk is voor het opblazen van die Nord Stream pijpleidingen. Hij zou vanuit de Duitse stad Rostock een zeilboot hebben gehuurd met een stel duikers. Zo'n 3 weken op zee zijn geweest en daar met toch een behoorlijk professionele operatie explosieven aangebracht te hebben op die gaspijpleidingen. En nog voordat die explosies konden exploderen, heeft hij Duitsland weer kunnen verlaten.
10: En wat voor bewijs is er dan gevonden?
20: Allereerst konden de autoriteiten K. op het spoor komen omdat ze het busje waarmee hij Duitsland weer verlaten heeft konden achterhalen. En zo op via ook grenscontroles die er zijn geweest konden achterhalen wie hij was. En zo een arrestatiebevel op Europees niveau kunnen uitgeven. En zo kon hij vorig jaar op vakantie in Italië opgepakt worden. Daar zat hij in de cel. En vanuit de Italiaanse gevangenis heeft hij zijn vrouw opgebeld. En in dat telefoongesprek dat afgeluisterd werd, zou hij de sabotage hebben opgebiecht. En dat is eigenlijk het meest belastende bewijs. bewijs dat nu in het proces naar voren zal komen. Verder zijn er vooral heel veel meer aanwijzingen dan echt bewijzen die naar voren worden gebracht. Zo is er op zijn telefoon en op zijn laptop verdachte zoektermen gevonden naar specifieke kritieke infrastructuur en de dieptes in de Oostzee en welk land waar precies verantwoordelijk is op de Oostzee. Nou, dat is op zijn minst opvallend gedrag. En ook zijn smartwatch die hij altijd aan heeft staan, die heeft hij precies rond die tijd van de Nord Stream explosies uitgezet. Nou ja, dat zijn dus allerlei aanwijzingen dat hij er iets mee te maken kan hebben. En verder zijn de meeste verdachten wel in beeld, maar allemaal niet opgepakt. Slechts één andere is vorige week opgepakt in Kroatië. Dat zou een van de duikers zijn, Volodymyr Z. En hij zou toen in Kroatië zijn omdat hij advies zou geven over een Hollywoodfilm over de Nord Stream explosies die daar opgenomen zou worden.
1: Jij hebt eerder gesproken met zijn advocaat, hè? Wat zegt die?
20: Ja, zij ontkennen alles, maar willen ook niet bevestigen of ontkennen dat hij überhaupt op dat schip was of waar hij wel tijdens die explosies zich begaf. En hen gaat het überhaupt niet om de kwestie of hij schuld draagt of niet en of hij erbij betrokken was of niet. Zij willen heel erg de vraag richten op of hij als individu überhaupt vervolgd kan worden voor deze daad. Want hun verdedigingslijn luidt dat het waarschijnlijk gaat om een actie gepleegd door een grote staat, een land. Het is immers dermate professioneel dat een enkeling dat niet kan doen. En als dat het geval is, als een staat hierachter zit, dan kan een enkeling niet vervolgd worden voor de orders die diegene alleen maar uitgevoerd heeft. Zo is dan hun verdediging.
1: Ja.
20: Maar de staat in kwestie, waar het dan om gaat, Oekraïne, die wijst alle betrokkenheid van de hand. Dus het is ook maar de vraag of die verdedigingslijn helemaal kan uitwerken.
1: Nou ja, want kijk, vlak na die sabotageactie werd heel erg aan Rusland gedacht. Nu lijkt het dus wel in ieder geval sporen richting Oekraïne te gaan. Stel, het komt tot een veroordeling, wat zijn dan daar de consequenties van?
20: Ja, dat zal toch op zijn minst wel heel ongemakkelijk zijn in Berlijn. Want juist Duitsland is het belangrijkste bondgenoot, militair en financieel, van Oekraïne. Die steun staat ook onder druk, omdat bijvoorbeeld pro-Russische partijen als de AfD en BSW dat willen stopzetten en dit als bewijs aanvoeren. Maar tegelijkertijd geldt ook voor Duitsland dat justitie loshandelt van de politie en ook vooral de onderste steen boven wil hebben. Ook als dat tot een ongemakkelijke waarheid zal leiden. En volgens de openbaar aanklagers zijn er op dit moment voldoende vermoedens dat de sabotage werd uitgevoerd in opdracht van Oekraïne. En dan waarschijnlijk met betrokkenheid van de Oekraïnse strijdkrachten. En dat alles bedoeld om Rusland van inkomsten af te knijpen die via die Nord Stream middelen naar voren kwamen. Nou ja, in hoeverre die connectie dan kan worden aangetoond, dat zal in de komende maanden tijdens het proces moeten gaan blijken.
1: Giem, dankjewel. Correspondent Giem Malduk.
21: Elke werkdag van 6 tot half 10.
22: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Een staking in het streekvervoer vandaag. En dus rijden door het hele land minder bussen bijvoorbeeld. Verslaggever Mark Romevisser, jij bent in Delft. Zijn reizigers op de hoogte ervan?
23: Nou ja, nee, dus eigenlijk niet. Hier in Delft tot nu toe geen enkele bus. Ik sta hier op een totaal verlaten busstation. Dat wil zeggen, er zijn geen bussen. Maar wel een paar reizigers die hier toch al een behoorlijk tijdje in de abris zitten te wachten. En ze weten eigenlijk niet precies hoe het zit. Luister maar.
24: Nee, die wist ik niet. Van volgens 9292 OVR komt de bus wel.
23: Oh, volgens 9292 komt er wel een bus.
24: Ja, en ook in de website toch. Gisteren, ik heb bekeken van IBS.
23: Ja. U zit hier al 15?
25: Ja.
23: Ja?
25: Ja, 15 minuten.
23: Nog geen bus gekomen?
25: Nee.
23: Nee, want kijk, de buschauffeurs die staan daar allemaal in dat tentje.
25: Oh.
23: Ze zijn aan het staken.
25: Maar vandaag
23: wist u niet? Bus. Nou, misschien dat er af en toe een bus gaat, dat weet ik niet.
25: Maar u mee verder gestart, 7 uur.
23: Ja, u moet...
25: Zo laat.
23: Waar moet u naartoe?
25: Zoetermeer.
23: U moet naar Zoetermeer?
25: Ja.
23: Dat wordt moeilijk. En waar gaat u heen?
24: Mijn Naker.
23: Pijnakker.
24: Ja. Kijk, maar in de IBS over, hij zegt de bus komt vandaag.
23: In de app staat dat de bus komt.
24: Ja, kijk. Hier, oh. Ik kan het laten zien. Kijk, zie je? Volgens de normale dienstregeling.
23: Daarom... We gaan ervan uit dat wij rijden volgens de normale dienstregeling. Okay.
24: Ja.
23: Ja. En wie schrijft dat dan? Wij gaan ervan uit dat we...
24: Hier.
23: Dat is de EBS, dat is de busmaatschappij.
24: Ja. Maar we wisten niet... Woensdag rekening te houden met mogelijk rit uitvallen.
23: Ja, en dat is vandaag.
24: Ja, maar waarom zeggen zij dat zij rijden volgens de normale dienstregeling?
23: Ja, dat is dus de vervoerder die dat zegt, terwijl de chauffeurs daar staan te staan.
24: He? Zij moeten gewoon zeggen, nee, ze komt niet. Toch?
23: Ja, dit is niet duidelijk.
24: Niet duidelijk.
1: En dat was dus in Delft, waar de bussen niet rijden. In India zijn zeker 13 kinderen omgekomen bij een bootongeluk op de rivier de Ganges.
11: De kleine boot sloeg gisteravond om in de deelstaat Bihar. Volgens de Hindoe waren alle kinderen aan boord 15 jaar of jonger. 7 mensen liggen in het ziekenhuis. Duikers zoeken nog naar 3 of 4 vermisten. Premier Modi en de deelstaatregering zeggen dat ze meeleven met de nabestaanden en ze komen met een geldbedrag. Van over de hele wereld reageren gelovigen geschokt op het nieuws dat paus Leo longkanker heeft. Bij een kathedraal in zijn geboortestad Chicago zeggen kerkgangers dat ze voor hem gaan bidden, horen we bij CBS Chicago.
2: My heart goes out to him and I hope that he'll be okay.
3: God bless him. And may he keep going and going and going and going.
4: It's stunning to hear. Let's hope the Lord's with him and things, you know, turn out to be okay for him.
11: De 71-jarige paus is met succes geopereerd, moet naar verwachting een week in het ziekenhuis blijven. In Frankrijk wordt een politieagent officieel verdacht van zwaar geweld tegen een scholier. Een 16-jarige jongen verloor eind september een oog tijdens een scholierenprotest in de stad Tours. Volgens het Franse Openbaar Ministerie past zijn verwonding bij de inslag van een rubberen kogel. 2 agenten schoten zo'n kogel af met een minuut ertussen. De verdachte agent mag dat wapen niet meer dragen, schrijft Le Monde. Sinds het begin van de scholierenprotesten zijn er 36 onderzoeken gestart naar geweld door de politie. En een man die in 1996 betrokken was bij de moord op raplegende Tupac heeft in Amerika 40 jaar cel gekregen. Dwayne Davis regelde het wapen waarmee de rapper werd doodgeschoten. Tijdens de uitspraak in de rechtbank kwam onder meer de jongere zus van Tupac aan het woord. Is te zien bij persbureau Reuters.
5: That day, loss of Tupac, for a long time crippled.
11: De moord op Tupac bleef lange tijd een mysterie, tot de nu veroordeelde man er zelf over begon te vertellen in interviews en zijn memoires.
1: Verkeersinformatie, Dennis.
12: Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam moet je geduld hebben. Tussen Zevenbergse Hoek en Ridderkerk doe je er 25 minuten langer over door een ongeluk. Vertraging neemt iets af, want de weg is weer vrij. Maar op de A44 naar Amsterdam loopt de vertraging juist weer op. Want tussen Oegstgeest en Kaagdorp staat 6 kilometer. Linkerrijstrook is daar dicht door een ongeluk. Oponthoud is nu een half uur.
1: Het Nederlands elftal heeft ook de return van het kwalificatieduel tegen Hongarije gewonnen. Het werd 3-0 in Tilburg. Esmee Brugt maakte het eerste doelpunt en ze had gehoopt op meer.
6: Ja, lastiger dan vrijdag. Maar we hebben wel veel kansen gecreëerd en de volgende keer dan hopen we dat we meer goals kunnen maken daarvan. Uiteindelijk creëren we wel die kansen en als je ze dan maakt, misschien hebben ze dan minder geloof ook in de wedstrijd. En ze waren nu nog steeds even taai als op het begin. Dus dat kunnen wij beter doen, maar Hongarije heeft ook gewoon goed gevochten vandaag.
1: Sportcommentator Suze van Kleef, nou, die overwinning, dat was geen verrassing na die 8-0 van vorige week. Maar heb je toch nog wel wat verrassends gezien?
7: Nou, we hadden het er gisteren over, hè. Van ze gaan waarschijnlijk niet veel veranderen in die basiself. Had Arjan Vuurink, de bondscoach, al aangekondigd. Maar ja, dan denk je toch, misschien gaan ze op een gegeven moment wel rusten. Wel een stuk meer wisselen. En dat heeft hij ook gedaan. En ja, dan is het niet extreem verrassend, maar wel heel leuk dat er dan ook een debutant te zien is. Hè. 21-jarige Isa Kardinaal mocht 20 minuten voor tijd invallen en dus ook debuteren. En het gaat ineens hard voor haar. Ruim een jaar geleden vertrok zij van Ajax naar de London City Lionesses. Dat is de club in Engeland met grote ambities en ook grote investeringen. Kardinaal die kampte vorig jaar met blessures, maar heeft dit seizoen daar geruisloos een basisplaats veroverd in een team vol met sterren. Nou ja, voor die stijl de lijn werd ze gisteren dus beloond met haar eerste interland. Dus mooi voor haar. En verder had Oranje een makkelijke avond. Was na afloop vooral zelf kritisch. Dat denk ik ook wel goed is. Ze hadden meer willen sprankelen, meer moeten scoren tegen ja, toch wel zwakke Hongarije. En nog verder door moeten bijten. Nou, al met al denk ik een mooie interlandperiode voor het Nederlands elftal. 11 doelpunten voor, 0 tegen in die 2 wedstrijden. Met fases werd er goed gespeeld. Hoop dynamiek. Maar waar Oranje echt staat, dat is echt moeilijk te zeggen. Want daar was het niveauverschil ook wel te groot voor. Oranje is de nummer 11 van de wereld. En die was dus met het grootste gemak over Hongarije heen. Dat is de nummer 45 van de wereld. Maar goed, het heeft ook wel eens moeilijker gehad om het kwaliteitsverschil uit te drukken in doelpunten en grote uitslagen. Dus nou ja, de laatste ronde van de playoffs voor het WK-ticket, want daar gaan deze wedstrijden allemaal over. Die zal eind van dit jaar tegen Slovenië zijn. Nou, dat is de nummer 36 van de wereld. Dus ook dan zal Oranje weer de betere ploeg zijn. Vooral aanvallen en vooral op de helft van de tegenstander spelen. Al heeft Slovenië misschien iets betere spelers dan Hongarije. Want dat was wel heel matig.
1: Ja, in de Champions League had PSV het in Leipzig een stuk lastiger. Ze verloren tegen RB Leipzig met 1-0. Wat betekent dat voor de kansen van PSV?
7: Die slinken wel. Ja, dat is wel toch een tegenvaller dit. Je kijkt van tevoren naar het lijstje met de clubs die je hebt geloot. En dan maak je een inschatting waar je de punten moet gaan halen om die volgende ronde te bereiken. Nou, dan schrijf je bij deze wedstrijd tegen Leipzig een plusje. Daar valt misschien wel wat te halen. En had je zeker ook in je eerste wedstrijd de 3 punten tegen Shakhtar Donetsk thuis willen houden. Nou ja, totale score voor PSV na 2 wedstrijden Champions League. 1 puntje, dat is te weinig. De grotere clubs als Porto, Real Madrid, Atletico Madrid, die moeten nog komen. Ja, ook Viking, Stuttgart en Club Brugge staan nog op het programma. Dus er zijn nog wel genoeg mogelijkheden. Maar het moet ook wel gaan gebeuren voor PSV. En het 1-0 verlies gisteravond tegen Leipzig was ook wel extra zuur, omdat het niet nodig was. Speelde een beetje een ongelukkige wedstrijd PSV. Was zeker niet de mindere. Speelde wel met lef, creëerde genoeg kansen. Ivan Perisic miste al vroeg in de wedstrijd een penalty. Ja, en dan scoort Leipzig een kwartier voor tijd na een schot dat via de rug van diezelfde Perisic in het doel belandt. Dus ja, onnodig verlies. Dat nu behoorlijk aan de bak moet, het PSV in de Champions League.
1: Ja. Vanavond de andere ploeg in de Champions League, Feyenoord tegen Como. Vorige maand liep Feyenoord nog tegen die grote nederlaag aan in Barcelona. Maar goed, dat was dan ook Barcelona. Maar geldt dan ook voor Feyenoord dat het echt wel vanavond moet gebeuren?
7: Nou, in principe moet Feyenoord natuurlijk ook gewoon punten gaan halen na die eerste verloren wedstrijd. En Como is ook een wedstrijd die je van tevoren opschrijft waarvan je denkt, daar kan er wel wat gebeuren. Como is een leuke club, hè, beleeft een stormachtige opmars. Komt 2 jaar na de promotie naar de Serie A nu voor het eerst uit in de Champions League. Het is een attractief, talentvol team, maar ja, als we eerlijk zijn, het is wel van een ander niveau dan het supersterre team van Barcelona. Dat denk ik tot nu toe dit seizoen het best voetballende team van Europa is. En laten we dan vooral naar Feyenoord zelf kijken, want dat zit in een hele goede flow, hè? Klopt allemaal bij de Rotterdammers. Sinds die nederlaag tegen Barcelona werden alle competitiewedstrijden gewonnen. Dat, maar vooral ook de manier waarop is prijzenswaardig. Want Feyenoord voetbalt gewoon heel goed. Met plezier op de aanval, soepel combineren, mooie goals. Sinds de winst in de topper tegen AZ afgelopen weekend is Feyenoord koploper in de Eredivisie. Dus er is wel alle reden om met vertrouwen en toch ook, ja, bij mij ook wel een beetje nieuwsgierigheid uit te kijken naar wat Feyenoord op dit Champions League niveau nu kan. Nu het dus ook zo lekker draait in de competitie. Ja, de vraag is, hoe ver is Feyenoord? En dat gaan we vanavond horen om 6:15 op deze zender is die wedstrijd ook te volgen.
1: Suze, dankjewel.
21: NPO. Radio 1.
0: Dit is tot 9:30.
21: Het NOS Radio 1 journaal.

0: shoes.
1: Paolo Nutini, new shoes.
2: Ster. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
3: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
4: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
5: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
1: Hey, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast.
6: Vertel.
1: Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien.
6: Zo, ze hebben veel nieuwe rondreizen.
1: Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand, die zie ik echt helemaal zitten.
6: Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken.
1: Nee, pak je lekker even je eigen laptop.
6: Lieverd, laat mij maar.
1: Nee joh, pak nou je eigen laptop even. Nou, ik zit hier net... Joh. Groepsreis of privé, NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
10: Gaat digitalisering de zorg redden?
9: En wie draagt de zwaarste lasten?
10: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026, gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
11: Samen slimmer zorgen.
10: Vebego Zorgservice.
12: Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
10: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
13: NPO Radio 1.
14: De hoofdpunten, Thomas.
15: In Limburg rijden geen treinen van Arriva vanwege de staking in het streekvervoer. In Groningen en Friesland verwacht Arriva geen uitval, daar wordt niet gestaakt. Ook onder meer Keolis en Qbus rijden op verschillende plekken met minder bussen en treinen. De precieze impact van de staking is nog niet duidelijk, omdat niet alle medewerkers het werk neerleggen. Om de drugscriminaliteit aan te pakken opent Costa Rica vandaag een megagevangenis voor ruim 5000 gevangenen. Het land stond lang bekend als veiligste in Midden-Amerika, maar de laatste jaren is het een belangrijke doorvoerroute geworden van cocaïne. Er worden veel moorden gepleegd, de meeste hebben te maken met drugsconflicten. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. Gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een Saoedische medewerker ontslagen na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. Het apparaat werd eind september ontdekt, 2 dagen nadat het was geplaatst. En in de straat van Hormuz zijn afgelopen zondag 6 schepen aangevallen door Iran, meldt de Financial Times. Dat zou het hoogste aantal zijn op 1 dag sinds het begin van de oorlog met de VS, eind februari. In de eerste 11 dagen van oktober zijn er 24 aanvallen op schepen geteld.
14: Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, gisteren was best een donkere dag, maar dat is alweer voorbij.
16: Ja hoor, die dikke wolken zijn het land uit. Er zijn nog wel wolken aanwezig, maar dat zijn vooral sluierwolken waar de zon makkelijk doorheen schijnt. Dus het wordt een vriendelijke dag vandaag. Die sluierwolken houden we wel. Vanmiddag misschien wat stapelwolken, maar het blijft droog. En de wind neemt nog wat verder af. In het noorden waait het nu nog wel matig, maar ook daar wordt de wind minder van kracht. Geleidelijk zuidelijk van richting. En temperaturen daarbij zo'n 16 tot 18 graden. Dat is alweer wat te hoog voor de tijd van het jaar. Zijn we gewend en daar moeten we toch nog maar even van genieten.
14: En de komende dagen?
16: En morgen gaat de temperatuur nog wat hoger uitpakken dan in het midden en zuiden. 20 graden op de thermometers. Dat is echt wel uitzonderlijk zacht voor de tijd van het jaar. Het blijft ook morgen droog met flink wat zon. Iets meer wind uit het zuiden tot zuidwesten. Matig kracht 3 tot 4. En dan vrijdag beginnen we nog met wat zon. Maar van het westen uit neemt de bewolking toe en het gaat regenen. En die regen vormt dan weer de scheiding tussen warme lucht waar we nu in zitten en de minder warme lucht in het weekend. Vrijdag kan het nog 17 tot 20 graden worden. Maar in het weekend doen we het met een graad of 14.
14: Marco, dankjewel. En Dennis, hoe gaat het op de weg?
0: Er staat ruim 200 kilometer file. Het verkeer in Zuid-Holland en in Brabant loopt de meeste vertraging op. Zoals op de A15 richting Europoort. Voor de Zuurhofbrug heb je een kwartier vertraging. Dan de A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en knooppunt Ridderkerk. 20 minuten extra nog. Het komt door een ongeluk eerder vanochtend. De weg is alweer een tijdje vrij. Dan op de A27 Breda-Gorkum tussen Oosterhout.

0: de Nieuwendijk 20 minuten extra door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. De meeste oponthoud heb je nu op de A44 naar Amsterdam. Tussen Oegstgeest Noord en Kaagdorp staat 5 kilometer door een ongeval. Linkerrijstrook is dicht en dat kost je 35 minuten extra.
1: Een spannend debat voor chronisch zieken vandaag in de Tweede Kamer. Zo onze politiek verslaggever.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
4: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
5: We kunnen niet alles beloven zien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
6: Een betrokken adviseur die jou in je onderneming echt kent? Of een landelijke adviesorganisatie met alle expertise in huis?
7: Waarom kiezen? Bij OneLane krijg je allebei. Landelijke slagkracht in korte lijnen. De grote naam en het vertrouwde gezicht. OneLane. Jouw richting vooruit.
8: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.

0: celobi.nl.
1: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
2: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
3: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
4: Een betrokken adviseur die jou in je onderneming echt kent? Of een landelijke adviesorganisatie met alle expertise in huis?
5: Waarom kiezen? Bij OneLane krijg je allebei. Landelijke slagkracht in korte lijnen. De grote naam en het vertrouwde gezicht. OneLane. Jouw richting vooruit.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Bach's Johannes Passion. Dit keer niet in kerk of concertzaal, maar bij de Nationale Opera. Regisseur en choreograaf Sascha Waltz laat zang en dans samensmelten in deze unieke samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging. Vanaf 10 november, kaarten via operaballet.nl.
9: Meer dan 400.000 huishoudens met chronisch zieken worden geraakt door het kabinetsplan om de huidige aftrekbaarheid van zorgkosten te beperken. Vandaag debatteert de Tweede Kamer erover. Bo Rijver zit in een rolstoel en is een van de gedupeerden. En hij wacht de afloop van het debat in spanning af.
10: Van alle kanten uit de zorg haal ik wat dingen om het goed te houden, zodat ik kan blijven werken. En met alle stapeling van zorgkosten wordt het steeds lastiger om te blijven werken. Als de plannen door zouden gaan, dan kan ik bijvoorbeeld de hulp in de huishouding, die kan ik niet zelf betalen. Als ik het zelf moet gaan doen, raak ik daardoor in het ziekenhuis, want dat kan ik helemaal niet. Het huis raakt vervuild, ik kan daardoor nog minder werken, raakt misschien 100% gewoon afgekeurd. Terwijl ik wil werken, ik wil wat bijdragen, maar dat lukt dan niet.
9: Zei Bo Rijver. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, over wat voor soort regelingen gaat het allemaal?
11: Ja, op het ogenblik kunnen mensen met hoge zorgkosten die aftrekken van de belasting. Denk dan bijvoorbeeld aan uitgaven voor steunzolen, voor de kosten van aanpassing aan de woning, van prothese. Nou, daar is jaarlijks een dikke 500 miljoen euro mee gemoeid. En in de kabinetsformatie hebben de partijen van het minderheidskabinet, dus D66, VVD en CDA, afgesproken dit af te bouwen. Volgens deze partijen en het kabinet is het probleem dat sommige chronisch zieken er geen gebruik van maken, doordat het allemaal veel te ingewikkeld is. Bovendien zouden heel welgestelde chronisch zieken, voor wie de regelingen eigenlijk niet bedoeld zijn, er juist heel goed gebruik van maken. Nou, en in plaats daarvan komt er dus een nieuwe tegemoetkoming met minder geld. En de regels daarvoor, die zijn nog niet vastgesteld. En patiënten verkeren daardoor nu in grote onzekerheid. En patiëntenorganisaties en de oppositie in de Tweede Kamer zijn verontwaardigd.
12: Ja, hier heeft u natuurlijk eigenlijk het pijnlijke punt van de bezuinigingen van dit kabinet te pakken. Telkens worden bedragen opgeschreven, maar heeft men nog onvoldoende door wie dat heel hard zal raken. En dan vervolgens wordt er een hersteloperatie beloofd en die vertraagt en vertraagt. Ja, dat geeft een verrommeling.
13: Nou, we zien eigenlijk dat de zorgplannen van dit kabinet ervoor gaan zorgen dat de rekening voor heel veel mensen de komende jaren, als je zorg nodig hebt, enorm oploopt. En aan de andere kant zien we natuurlijk dat diezelfde mensen, gewone mensen die hard werken, steeds minder geld overhouden in de portemonnee, omdat de plannen van dit kabinet ook nog eens een 8 miljard lastenverzwaring op werk behelzen. Ja, dat vinden wij niet eerlijk.
14: Een deel van de zorg wordt wegbezuinigd, daardoor mensen het zelf moeten betalen. Ze kunnen hun zorgkosten niet meer aftrekken, dus er komt heel veel op mensen af. En dat scheelt echt honderden euro's voor sommige mensen die het al heel moeilijk kunnen dragen.
11: Ja, de Kamerleden Dobben van de SP, Bushoff van Pro en Bikke van de ChristenUnie, die er dus helemaal niets in zien. Nou, Kamerlid Poortman van het CDA, regeringspartij, hij staat er welwillender tegenover. Hij wijst erop dat het kabinet 350 miljoen heeft gereserveerd, waarmee ze dus de huidige regeling willen gaan vervangen. En volgens hem moet dat geld via de gemeente worden verdeeld onder de chronisch zieken die het echt nodig hebben.
15: CDA heeft zich hard gemaakt voor de, wat we noemen de

0: envelop, dat is het beleidstaal, maar de envelop van 350 miljoen voor chronisch zieken. In het coalitieakkoord is afgesproken dat dat een regeling via gemeenten wordt, die specifiek aan die doelgroep ook ten goede moet komen. En dat zou onze eerste richting zijn, dat die envelop ingevuld wordt. We hebben daar een paar keer op aangedrongen, ook het afgelopen jaar. Dat is nog niet gebeurd. Dus we gaan ook morgen aandringen op dat het goed en spoedig wordt ingevuld, deze envelop.
1: Nou is het een minderheidskabinet, zoals we weten. Is al duidelijk of er een meerderheid voor te vinden is in de Kamer?
2: Nee, dat is nog niet zeker of dat het gaat lukken. Een tijdje terug heeft de Kamer, met steun van de regeringsfracties trouwens, een motie van de ChristenUnie aangenomen waarin het kabinet wordt gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken om de aftrek van specifieke zorgkosten overeind te houden. Nou, het kabinet is hier nog over aan het nadenken. Ze zijn daar nog niet uit. Dat kan ook nog wel enkele weken gaan duren. Maar D66-staatssecretaris Ehrenberg van Financiën zegt dat het kabinet zich realiseert wat de problemen voor de chronisch zieken zijn.
3: Nou, dat ik de zorgen van deze mensen heel goed snap. En dat ik samen met mijn collega Sofie Hermans echt aan het kijken ben, wat kunnen we dan verzinnen als alternatieve regeling? Daar is ook geld voor gereserveerd. Zodat bij de mensen die het echt nodig hebben, die chronisch ziek zijn, die hoge kosten hebben, dat we daar iets goeds voor weten te regelen. En daar zitten we nog volop op te studeren.
2: Ja, het kabinet houdt de spanning er nog even in. Ehrenberg klinkt niet alsof er meer geld voor beschikbaar komt. Het kan ook nog dus wel weken duren voordat die nieuwe regeling klaar is. Patiëntenorganisaties en oppositiepartijen hebben weinig vertrouwen in. Al was het maar omdat met de huidige regeling die het kabinet wil afschaffen, dus ruim een half miljard gemoeid is, 200 miljoen minder dan wat er daarvoor in de plaats komt, in die zogenoemde envelop die je net voorbij hoorde te komen. Ja, en als het kabinet geen steun weet te vinden bij een Kamermeerderheid, ja, dan blijft de regeling misschien nog wel een jaar langer bestaan.
1: Wilco, dankjewel.
4: Een reactie aan de redactie over dit NOS Radio 1-journaal?
5: Mail naar r1jn@nos.nl.
6: Ik luister net naar de radio en er is iets wat me een beetje verbaast.
4: Een bericht inspreken doe je via de NPO Luister-app.
7: Wie bepaalt het eigenlijk dat die woorden wel of niet kunnen?
5: Reactie aan de redactie.
8: Tussen 9 en half 10.
6: Ik ben heel benieuwd naar het antwoord.
1: De Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt techbedrijf Meta van inmenging in de Braziliaanse verkiezingen. Volgens Lula's team verbergt Meta het profiel van Lula en andere profielen in zijn campagne uit de zoekresultaten op Instagram en Facebook. Ook zijn berichten uit zijn campagne niet zichtbaar op de platforms van Meta. Op 25 oktober is in Brazilië de tweede ronde van de zeer spannende verkiezingen. Die gaan tussen Lula en Flavio Bolsonaro. Correspondent Latijns-Amerika Nina Jurna. Klopt het? Wordt Lula gedwarsboomd?
9: Ja, dat is een beetje nog te vroeg om echt hard te kunnen maken. Er moet natuurlijk een onafhankelijke commissie, die moet dat onderzoeken en dat bepalen. Maar het is wel heel erg opvallend. Ik heb het zelf bijvoorbeeld gisteravond ook nog even geprobeerd. Als je dan Lula intoetst op Instagram, dan verschijnen echt allerlei andere profielen, ook bijvoorbeeld van zijn echtgenoot. En je moet echt verder allerlei zoekacties intoetsen om bij zijn officiële kanaal te komen. Maar Bolsonaro, B-O-L, en komt direct in zicht. Dus dat is opvallend. En het campagneteam dat zegt ook van ja, wij zijn al langere tijd geblokkeerd. Allerlei sites, ook van de partij, dingen die zij posten, die zijn niet zichtbaar. Nu heeft het electoraal hof aan Meta gevraagd om binnen 48 uur met een verklaring te komen. En die verklaring was eigenlijk heel zwak. Ze zeiden ja, het is een technische storing. Terwijl, nou ja, wat ik al schetste, de profielen van Bolsonaro zijn dus wel gewoon te vinden. Dus dat is opvallend.
1: En dat is wel echt schadelijk voor de campagne van Lula, dat hij zo moeilijk vindbaar is?
9: Ja, dat is zeker schadelijk. Want hij was al eigenlijk een hele zwakke campagne in die vooraf aan die eerste ronde van zijn partij, de Arbeiderspartij, vooral ook op social media. Nou, daar hebben ze dus nu in aanloop naar die tweede ronde volop ingezet, hè, op social media. En, ja, en nu is hij dan veel minder of nauwelijks zichtbaar. Dus dat is zeker schadelijk.
1: Maar waarom nu pas inzetten op een online campagne dan?
9: Nou ja, dat geeft precies ook aan de zwakheid eigenlijk toch van Lula en zijn campagne. Kijk, hij is zelf inmiddels al 80. Er is een hoop vergrijzing, ook binnen die partij. De kritiek is ook dat zijn eigen campagne heel erg lijkt op de campagne van zijn eerste 10 jaar van zijn presidentschap, dus zwak. En wat nou opviel na die eerste ronde, is dat er binnen zijn partij een jonge vrouw uit een van de deelstaten, een vrouw van 21, ontzettend

0: veel gewonnen heeft en is gekozen ook in het nationaal in het nationaal parlement. En zij zegt, laat mij nou die campagne doen. Want jongeren, die moet je via social media bereiken. En dat doet zij dus nu volop. Maar ja, nu is het een beetje laat. En nu krijgt Lula dus te maken met Meta, die hem dus belet.
1: Ja, en maar waarom Meta dat dan doet, heeft dat dan te maken met dat Lula eerder op ramkoers heeft gelegen met grote techbedrijven vanwege strengere wetgeving?
0: Ja, dat kan er zeker mee te maken hebben. Kijk, voor Meta is het heel erg belangrijk dat zij een soepeler beleid krijgen in Brazilië. Onder Lula zijn de regels toch wel aangescherpt. He, Meta, dat weten we, is heel erg sterk verbonden met de MAGA-beweging. Die zijn ook weer heel erg verweven met de familie Bolsonaro. Nou, de Bolsonaro's, ja, die pleiten ook voor veel soepelere regels. Dus het kan heel goed zijn dat het voor Meta heel goed uitkomt dat juist zij nu aan de macht komen. Want ze weten, ja, onder Bolsonaro hebben wij veel meer vrijheid in Brazilië. Iets wat we de laatste jaren niet hadden. Fake news, nepnieuws werd bijvoorbeeld heel streng aan banden gelegd in Brazilië. Heel vaak was het dan weer zo dat bijvoorbeeld WhatsApp er tijdelijk uit werd gehaald, uit de lucht werd gehaald in Brazilië. Onder de Bolsonaro's zullen ze daar geen last van hebben.
1: Nee. Maakt Lula nog een kans om het tij voor hem te keren?
0: Het lijkt mij ontzettend moeilijk. Want ook als we kijken naar de eerste ronde, daar deden nog meerdere kandidaten mee. Dat waren allemaal rechtse kandidaten. Die hebben een paar procent stemmen gewonnen. Nou, die zullen natuurlijk nu in die tweede ronde hun achterban oproepen om op rechts te gaan stemmen, op radicaal rechts. En daarom ook weer die social media campagne is zo belangrijk. Want wat die jongeren binnen de partij nu doen van Lula, die richten zich echt op deze rechtse kiezer. En die zegt van, willen jullie nog een rechts geluid in de toekomst? Stem dan vooral niet op de familie Bolsonaro, want die hebben straks heel veel macht, dat bolsonarismo. Dus zij proberen echt rechts los te weken van het bolsonarismo en die stemmen voor Lula te krijgen in de tweede ronde. En daar gebruiken ze vooral veel social media voor. En ja, de Bolsonaro-clan doet dat al veel langer, hè, dat social media. Ik herinner me al in 2018, Jair Bolsonaro, de ex-president, richtte zich alleen maar tot Facebook. En ja, dat proberen de jongeren voor Lula dus nu ook te doen, maar een beetje laat.
1: Nina, dankjewel. Correspondent Nina Jurna. Dorpen rond vliegbasis Leeuwarden maken zich zorgen over een nieuwe wet voor defensie, meldt Omroep Friesland.
2: Als de Tweede Kamer instemt met die nieuwe wet, mogen F-35 straalvliegtuigen straks tot 1 uur 's nachts vliegen. Volgens Geert Ver van Dorpsbelang Marsum kan het gaan om 120 starts en landingen per nacht, 4 nachten lang. Ook mogen vliegtuigmotoren dan zonder beperking proefdraaien, wat 24 uur per dag herrie kan betekenen. Burgemeester Van Oosten van Leeuwarden noemt het vooral een theoretische discussie. Onder de vliegroute van de toestellen wonen zo'n 50.000 mensen. 9 burgemeesters, onder wie die van Aalsmeer, verzetten zich tegen een hogere btw op bloemen en planten. Ze hebben een brandbrief naar het kabinet gestuurd. Dat wil die belasting verhogen van 9% naar 21%. Een bosje rozen wordt daardoor een stuk duurder, zegt ook deze bloemist bij NH.
3: Ja, er komt er zo 5, 6 euro overheen, over één bos. Dan gaat dat steeds meer een luxe product worden. En je ziet het al dat mensen echt aan bezuinigen zijn. Zeker met uitvaarten. Hoe het vroeger was voor je ook even een mooi bosje maken, is het tegenwoordig. Dan heb je even één mooie roze mee te nemen.
2: De burgemeesters verwachten dat de bloemensector daardoor zo'n 600 miljoen euro minder verdient. De Tweede Kamer stemt volgende maand over het belastingplan. RTV Noord schrijft over het mogelijk faillissement van de zeehondenopvang in Lauwershoog. Dat is onderdeel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee, dat een schuld heeft van miljoenen euro's. De zeehonden zullen dan in elk geval niet aan hun lot worden overgelaten, schrijft de regionale omroep, want Ecomare op Texel wil bijspringen. De directrice laat weten dat er veel contact is. We werken samen en leven ontzettend mee met de mensen en de dieren, zegt ze. Hoe de hulp eruit zou zien is volgens haar niet duidelijk. Op een gegeven moment is onze ruimte ook vol, zegt ze. En gisteren vertelde ik al dat reuzenpanda Lang Yu binnenkort een lange reis gaat maken. Eind deze maand verhuist ze van Ouwehands Dierenpark in Renen naar China. Sinds haar geboorte, 2 jaar geleden, werd het dier verzorgd door Monique. Die vindt het best raar om afscheid te moeten nemen, vertelt ze aan RTV Utrecht.
4: Natuurlijk een paar jaar hele opgroeien van Lang Yu meegemaakt. Ja. Maar we weten het van tevoren, dus we zijn er wel op voorbereid. Ja, de verzorgers bouwen wel een band op met de dieren. Dus het is altijd vreemd om dan weer uit elkaar te gaan. Ja. Maar dat komt helemaal goed.
2: Het komt niet als een verrassing. De ouders van Lan Yu zijn uitgeleend door China. En daarbij werd destijds afgesproken dat eventuele jongen naar China moeten.
1: Verkeersinformatie, Dennis Mooi.
5: 290 kilometer file staat er nu. En veruit de meeste vertraging heb je nu op de A44 naar Amsterdam. Tussen Oegstgeest-Noord en Kaagdorp staat 5 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht, het kost je 3 kwartier extra. Maar in Noord-Holland is zojuist een ongeluk gebeurd op de N9 Alkmaar-Den Helder. De weg is in beide richtingen voorlopig dicht tussen Sint Maartenszee en de afrit Schagerbrug.

0: Sommieux, free for another day. Na 3 jaar oorlogsgeweld is er nog weinig over van de gezondheidszorg in Gaza. Dichte grenzen en gebrek aan personeel maken het werk bijna onmogelijk. Daarbovenop komen nog de bombardementen die, ondanks het staakt-het-vuren, nog iedere dag doorgaan. Fysiotherapeut Guido Versloot werkt voor de Noorse hulporganisatie Norwec. En hij was de afgelopen 3 weken in Gazastad. Is net terug in Nederland. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U was in het Al-Shifa ziekenhuis, dat is meerdere keren gebombardeerd. Hoe was het om daar te werken?
1: Ja, wij werkten in het Shifa ziekenhuis, maar dan in een bijgebouw. Het hoofdgebouw zelf is helemaal dusdanig beschadigd dat daar niet meer gewerkt kan worden. Ze proberen het op te knappen, maar wij zitten dus in een bijgebouw.
0: En hoe ziet het er dan uit daar?
1: Ja, het gebouw waar wij werken, dat staat nog redelijk overeind. De ramen zijn eruit, er is veel brandschade, er veel kogelgaten. Maar er valt nog te werken. Als je om je heen kijkt en het, ook het Shifa-gebouw verder, dat bestaat bijna niet. De muren liggen eruit. Overal rondomheen staan gebouwen ingestort. Of staan scheef. Er is weinig meer over van de stad.
0: En wat kunt u als fysiotherapeut doen op zo'n moment?
1: Ja, het belangrijkste wat ik daar gedaan heb, is mijn lokale collega's daar ondersteunen. Die dus al 3 jaar onder zeer zware omstandigheden en met minimale middelen daar aan het werk zijn. Probeer zoveel mogelijk de oorlogsslachtoffers direct en indirect weer op te knappen.
0: En als u het zegt minimale middelen, hoe ziet dat er dan uit?
1: Ja, het begint er al mee dat bijvoorbeeld er komt geen brandstof meer het land in. Dus we werken halve dagen. De rest van de tijd is er gewoon geen elektriciteit om te werken. De machines die ze nodig hebben, de hooglaagbedden, die werken allemaal niet meer. En natuurlijk de mensen thuis, als ze naar huis gaan, ze wonen nog gewoon in tenten. En dat werkt dus natuurlijk ook niet.
0: En er zijn juist veel mensen die fysiotherapie nodig hebben?
1: Ja, het probleem natuurlijk met oorlogsslachtoffers is dat als iemand zijn benen geamputeerd worden of iemand heeft een dwarslesie, dat zijn geen aandoeningen die weer oplossen. Dus die moeten de rest van hun leven hebben ze therapie nodig om weer een beetje op te kunnen knappen. Maar ook daar zijn de middelen weer niet voor. Dus bijvoorbeeld prothese, die zijn er bijna niet meer, omdat de materialen daarvoor niet het land inkomen.
0: U was eerder in Gaza, hè? Net toen de oorlog was uitgebroken. Hoe was het om nu terug te zijn? Was er een groot verschil?
1: Ja, er is een enorm groot verschil. Ik was daar 2 jaar geleden, 2,5 jaar geleden met het Rode Kruis. Toen was alles nog van, dit is oorlog. We gaan het even een paar maanden tegenaan. Dan is er vrede en dan gaan we weer verder. Bouwen we alles weer op. Daar hadden ze wel vaker mee gedeeld. Ja, wat je nu merkt is gewoon de hoop dat het nog goed komt, dat is gewoon weg. We zitten nu 3 jaar in oorlog. Alles is kapot. Er komt niks het land meer in. Ze zijn helemaal, mentaal en fysiek zijn ze gewoon op. En dat is het grote verschil wat je merkt met 2,5 jaar geleden.
0: Ja. In 3 weken tijd kun je natuurlijk relatief weinig doen. Maar houdt u dan nu contact met collega's daar?
1: Ik heb nog steeds contact met ze. Proberen kijken of ik weer binnenkort een keer terug kan. Het belangrijkste is denk ik wat je kan doen is gewoon vanaf afstand ze blijven motiveren en blijven zeggen, jongens, jullie zijn goed bezig en ook hier, we denken aan je. Misschien is dat nog wel het belangrijkste.
0: Dank. Fysiotherapeut Guido Versloot was dus pas geleden in Gaza.
2: Op NPO.
3: Vandaag en morgen is Langs de Lijn en Omstreken er al om 6:30 met
2: voetbal
3: vanavond
4: in de Champions League.
3: Feyenoord Como. Morgen
4: in de Europa League.
3: AZ Hapoel Beersheva en NEC Levski Sofia.
4: En in de Conference League
3: Hajduk Split Ajax en FC Twente FC Toen. Tot en met zondag op NPO Radio 1.
2: Baanwielrennen.
3: De wereldkampioenschappen in Shanghai.
2: Luistert, weet meer. Ster.
5: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je? Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
6: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
7: De generatie na mij. Ik hoop dat die zich minder zorgen hoeft te maken over kanker. Door nog meer onderzoek, een betere zorg. Dat wil ik graag nalaten.
8: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Screening voorkomt dat je mensen aanneemt die ellende veroorzaken. Kijk, bij Hofman spreken uw sollicitanten persoonlijk en vertellen ze mij zelfs wat ze liever niet vertellen. Over schulden, belangenverstrengeling, chantabel zijn.
11: Je wil je nieuwe medewerkers vertrouwen. Maar kunt u dat ook? Wij helpen door ze zorgvuldig te screenen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
12: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
13: Allsafe geeft ruimte.
11: Wilt u geen risico lopen met sollicitanten? Laat ze screenen door Hofman.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel.

0: op olzee.nl. Begon jouw dag met ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: NPO Radio 1. 8 uur.
4: Astrid Kersenboom.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
5: Goedemorgen. Het streekvervoer staakt vanochtend. Zo rijden er in Limburg geen treinen van Arriva. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
6: Op andere plekken rijdt Arriva wel volgens de dienstregeling, zoals in Groningen en Friesland. In Brabant en Utrecht rijdt het overgrote deel van de bussen vandaag niet. Op de meeste plekken is de precieze impact van de staking nog niet duidelijk, omdat niet alle medewerkers in het streekvervoer het werk neerleggen. Aanleiding voor de staking zijn de vastgelopen cao-onderhandelingen. De vakbonden willen onder andere meer loon en een betere ouderenregeling. Als de vervoerders daar niet in meegaan, volgt er de komende tijd wekelijks een stakingsdag. Techbedrijf OpenAI heeft opnameapparatuur ontdekt in een van de eigen kantoren. Het apparaat was geplaatst in een vergaderzaal in San Francisco, waar vaak bedrijfsgevoelige informatie wordt besproken. De opnameapparatuur was gewikkeld in wc-papier en zat in de USB-poort van een televisie. Een Saoedische werknemer van OpenAI is opgepakt. Hij kan tot 5 jaar cel krijgen. De man van 35 is op staande voet ontslagen. Het bedrijf zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hij waardevolle informatie in handen heeft gekregen. De FBI doet onderzoek naar de zaak. Paus Leo heeft longkanker. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Gisteren is een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. Oncologen zeiden daarna al dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel op de longen in een vroeg stadium is ontdekt. In Costa Rica opent vandaag een megagevangenis met plek voor ruim 5000 gevangenen. Costa Rica stond lang bekend als veiligste land in Midden-Amerika, maar kampt de laatste jaren met steeds meer geweld van rivaliserende drugsbendes. De gevangenis is geïnspireerd op het omstreden gevangenismodel van president Bukele van El Salvador. Door zijn harde beleid is het bendegeweld in El Salvador enorm afgenomen. Wel zit zo'n 2% van de bevolking nu vast, vaak zonder proces. Experts zeggen dat megagevangenissen juist averechts werken, omdat binnen de muren vaak nieuwe criminele bendes ontstaan. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging ook in gesprek met inwoners en bestuurders en herdacht op een begraafplaats de migranten die zijn omgekomen. De Nederlandse voetbalsters hebben zich zoals verwacht geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK van volgend jaar. In Tilburg werd met 3-0 gewonnen van Hongarije. Nederland had het eerste duel tegen Hongarije al met 8-0 gewonnen. De voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. Dat won van Turkije. En PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty. Het weer. Vandaag is het zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag zijn er af en toe wat stapelwolken. Het blijft wel droog. Het wordt 16 tot 18 graden.
5: Verkeersinformatie, Dennis Mooij.
7: Er staat nu zo'n 320 kilometer file. Dat is iets boven het gemiddelde. Het drukst is het in Zuid-Holland en in Brabant. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag heb je een half uur extra nodig tussen het Ketelplein en Den Hoorn. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Dan de A27 Breda-Gorkum tussen Oosterhout en Nieuwendijk. Een kwartier vertraging door een ongeval. En op de A59 vanuit Zierikzee naar Den Bosch tussen Waalwijk en Den Bosch-West ben je 20 minuten extra kwijt.
5: In delen van Nederland rijden geen bussen, trams en regionale treinen vandaag. Zo onze verslaggever.
8: Ster. Ik hou van wonen in het groen. En ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
9: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos. Maar in ons Amsterdamse gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
10: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
11: Wat dacht je van Japan?
12: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
11: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
12: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
13: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfondspark Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf 100.000 euro. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
14: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
15: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
16: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
15: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
17: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
18: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
19: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
20: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
5: In het regionale openbaar vervoer wordt vandaag gestaakt. Bij verschillende vervoerders kunnen daardoor bussen, regionale treinen en trams uitvallen. Medewerkers willen betere afspraken over onder meer hun salaris en werktijden. Verslaggever Mark Robin Visser, jij staat op een leeg busstation. Zijn er bussen die wel rijden?
21: Ja. Nou, het verschilt enorm per regio in het land of je vandaag wel of niet met de bus kan. Het gaat dus over streekvervoer. In Twente, horen wij, heb je ongeveer 50% kans op een bus. In Noord-Brabant heb je veel minder kans, maar 1 op de 10 van de bussen rijdt daar. In de Achterhoek hebben de mensen meer geluk, want daar wordt helemaal niet gestaakt. En in Limburg rijdt ongeveer 70% van de bussen. Nou, ik ben in Delft en ik kan je hier vertellen dat er hier geen enkele streekbus rijdt. Dat heb ik zojuist van deze chauffeur gehoord.
22: Ik heb net gehoord, alle bussen, omdat er best veel collega's die staakt. Ook CVL, Centraal Verkeersleiding.
21: De verkeersleiding staakt ook. Ik hoorde de regiekamer, ja, dat is ook en, zoiets.
22: Ja, dat noemen we CVL, regiekamer. Ja. Er staat door de werkgever besloten om alle bussen binnen te houden.
21: Er rijden geen bussen nu in Delft? Geen streekbussen?
22: Streekvervoer, de haven.
21: U bent buschauffeur, hè?
22: Ik ben een buschauffeur, ja.
21: Ja. Hoe is dat voor u? Hoe lang bent u al buschauffeur?
22: Deze maand is 27e jaar ingegaan. Dus,
21: is het veel veranderd in die 27 jaar?
22: Jazeker. Ja, het wordt hier overal een tijd weghalen. En dat is ook een nadeel van de aanbesteding. Want goedkoop aanschrijven, die geld moet ergens vandaan komen. Deze komen van de chauffeurs af.
21: U merkt dat het goedkoper moet?
22: Ja, ja.
21: Ja, ik hoor dat het hier bij deze staking niet eens gaat over loonsverhoging, maar dat het gewoon gaat over de cao zoals die er nu is. Hoe is dat voor u? Goedemorgen.
23: Goedemorgen.
21: Wat is voor u nou het belangrijkste wat er moet gebeuren?
23: De werkdruk sowieso. Ja? De roosters, die tekortdag door.
21: U rijdt ook op de bus?
23: Ik rij op de bus, ja.
21: Als we hier achter ons kijken, dan zien we daar toch wat reizigers.
23: Ja,
21: met hoop. Die hopen dat er nog iets gaat gebeuren.
23: Ja.
21: Het is voor hen natuurlijk wel heel vervelend.
23: Super, maar we willen wel hiermee aangeven dat de reiziger werd net ook iemand boos van ja, maar de mensen die naar het ziekenhuis moeten. Maar daar zitten wij dus dadelijk ook mee, omdat wij dus te vroeg te horen krijgen wanneer we vrij zijn. Dus afspraken in het ziekenhuis kunnen wij niet eens maken, omdat we niet weten wanneer we moeten werken.
21: Ik bedoel, ze krijgen het te laat te horen.
23: Wij krijgen
21: niet
23: het te
21: vroeg.
23: Ja, oh, sorry, excuus.
21: Ja, het is nog vroeg.
23: Ja, het is nog vroeg.
21: Ook voor een buschauffeur.
23: Ook voor een buschauffeur, ja, klopt, absoluut. Dus ja, nee, en daarmee willen we dus aangeven van, ja, wij zitten dadelijk in hetzelfde pakket, omdat wij dus ook dan niet naar het ziekenhuis kunnen voor afspraken. En dat willen we even duidelijk maken. Ik vind het heel vervelend. En we zouden ook liefst zeggen van jongens, neem ze allemaal gratis mee. Maar dat mag niet. De rechter heeft dat verboden. En anders was dat ook een keus geweest van joh, dan neem iedereen gewoon lekker gratis mee. Dus ja, dan is dit het enige wat we kunnen. Ik vind het alleen heel jammer dat vanmorgen hoorden we dat ook weer op de media. Dat er gezegd wordt dat wij voor meer loon staken. En dat is dus niet het geval. Wij willen gewoon behouden wat we nu hebben. En dat is waar we voor staan hier. En niet omdat we geld binnen willen harken. Dat is helemaal niet aan de orde. We willen gewoon de cao die we hebben, die willen we houden. En dat is het belangrijkste.
0: Stakers in Delft tegen verslaggever Mark Robin Visser. Het is 8:10. Eerst leek het nog mee te vallen, maar het knobbeltje dat vorige week bij paus Leo werd ontdekt op een van zijn longen blijkt toch kwaadaardig te zijn. Paus Leo heeft longkanker. Hij werd gisteren geopereerd en het onderste deel van zijn rechterlong is verwijderd, zegt het Vaticaan. Vaticaan-correspondent Andrea Vrede. Andrea, dat is waarschijnlijk schrikken geweest.
1: Ja, dat was echt schrikken. Er was enorme verslagenheid, die is er misschien nog steeds wel. Want ja, iedereen dacht toch, nou ja, kan met een sisser aflopen als ze het weghalen, kom op. En toen bleek dus dit longkanker. Je merkt in de kranten nou, dat het in Italië alleen maar de eerste pagina's natuurlijk over de paus gaat. Katholieke kranten benadrukken dat de operatie succesvol was en zijn hoopvol. Andere bladen zijn wat, ja, toch wat verslagener, wat realistischer misschien. Want door dit soort nieuws, door dit nieuws veranderen er toch wel heel veel dingen rond paus Leo.
0: Wat verandert?
1: Nou ja, het beeld alleen al. Opeens is er na 1,5 jaar... toen hadden we een fitte paus, een paus die zwemt, die sport, die fitnesst, die paardrijdt. Hadden we opeens die tennist, een paus van nog maar 71, dus best wel jong. Hebben we nu een paus met een hele onzekere gezondheidstoestand. Dat waren we nog gewend van Franciscus. En dat betekent dat hij dus onder een vergrootglas zal liggen. Wat kan hij aan? Hoe kan hij paus zijn? Hoe gaat het nu verder? Dat is toch wel, ja, eigenlijk is het een heel andere Leo nu, sinds gisteravond.
0: Ja, en wordt er dan zelfs al gedacht over misschien wel een einde, het overlijden
1: nou,
0: van hem?
1: Dat is nog,
0: nee.
1: Dat zou een beetje onkies zijn, dus daar wordt echt nog helemaal niet over gesproken. Ik denk dat er misschien wel over gedacht wordt. Want blijkbaar, ja, het zal misschien geen tientallen jaren meer duren, dat pausschap. Dus dat weten we allemaal niet. Vandaag komt er ongetwijfeld een medisch bulletin in de komende tijd nog meer, want we hebben zeker wel 2 weken nodig, lezen we overal, om te weten hoe het precies ervoor staat. Was die longkanker uitgezaaid? Ze hebben het dus weggenomen, het onderste deel van zijn rechterlong. Was het uitgezaaid? Wat voor therapieën moet hij doen? Moet hij therapieën doen? We weten het gewoon echt nog niet. Dus we zullen moeten afwachten hoe het verdere plaatje is en dan zullen we weten wat hij, ja, hoe hij er eigenlijk voor staat in deze ziekte.
0: Ja, heeft het Vaticaan daar iets over gezegd, hoe hij er zelf in staat?
1: Ja, er worden vele positieve berichten verspreid. Om te beginnen zagen we hem natuurlijk zondag zelf, toen hij heel rustig en beheerst aankondigde dat hij geopereerd moest worden. En wat we weten uit een beetje de wandelgangen, en dat wordt ook gepubliceerd, is dat hij toch vrij positief allemaal het ziekenhuis is ingegaan. Dat zagen we gisteren ook. Hij liep door de hoofdingang naar binnen. Dat hij nadat de operatie voltooid was en weer op de kamer was en hij weer helemaal wakker was, dat hij toen om een diner gevraagd heeft en dat hij ook tegen een kardinaal gezegd zou hebben, nou, dit is wel een verrassing van God. Dus dat klinkt wel een beetje als goed humeur.
0: Nou, had hij eigenlijk een heel druk programma voor de boeg, zoals je de hele tijd best een druk programma heeft. Is daar al iets over gezegd of is dat nog te vroeg?
1: Er is in ieder geval al van tevoren gezegd dat al zijn afspraken niet doorgaan tot en met volgende week dinsdag. En dat hij ongeveer een week in het ziekenhuis moet blijven. Maar ja, na deze operatie vraag je af, kan hij bijvoorbeeld de reis die gepland staat, 12 dagen lang, naar Uruguay, Argentinië en Peru. Hele belangrijk land natuurlijk voor hem, waar hij bisschop geweest is. Kan hij dat wel aan? Dat is 12 dagen en dat zou op 6 november beginnen. En ja, de vraag is of dat wel door kan gaan.

0: of dat het uitgesteld moet worden. Ik denk eigenlijk een beetje het laatste, want hij moet daar naar 3000 meter hoogte bijvoorbeeld. En of je dat nou moet doen met een deel van je long dat er net uitgehaald is, dat vragen we ons wel af.
1: Ja. In het begin hadden we het al over dat het enorm schrikken was. Leven wat dat betreft Italianen en katholieken met hem mee?
0: Ja, enorm, denk ik. In Italië is gisteren al op heel veel plekken uitgebreid voor zijn gezondheid gebeden. En ja, het is natuurlijk een paus die een beetje langzaam op stoom gekomen is. In het begin, vanaf mei 2025, dachten we, nou ja, wat is het nou eigenlijk voor iemand? Hoe is het met hem? Wat moeten we van hem vinden? Maar zeker sinds zijn buitenlandse reizen, denk aan Spanje, denk aan Frankrijk kort geleden, heeft hij toch heel veel mensen weten te raken. Dus het is natuurlijk vreselijk. Hij leek zo vreselijk fit. En dan krijg je dit nieuws. Dus ik denk dat mensen erg meeleven.
1: Andrea, dankjewel. Vaticaan-correspondent Andrea Vrede. Het kabinet worstelt opnieuw met stikstof, zeggen Haagse bronnen tegen de Telegraaf.
2: Oppositiepartij PRO steunde eerder de strenge plannen van het kabinet. En nu het kabinet bereid lijkt om die plannen voor sommige natuurgebieden aan te passen, wordt gevreesd dat die steun verdwijnt. Vooral het CDA zet landbouwminister Van Essen onder druk, omdat het bang is dat boerenorganisaties anders opstappen. Eind deze maand moet de wet naar de Tweede Kamer. Bij een bootongeluk op de rivier de Ganges in India zijn zeker 13 kinderen omgekomen. De boot sloeg gisteravond om in de deelstaat Bihar, meldt de Hindu. 7 mensen liggen in het ziekenhuis. Duikers zoeken nog naar 3 of 4 vermisten. Premier Modi en de deelstaatregering zeggen dat ze meeleven met de nabestaanden. Steeds meer studenten laten hun masterscriptie schrijven door AI. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Van honderden recente scripties was een vijfde deels of bijna helemaal door chatbots geschreven. Een student die 90% door AI liet maken, vertelt anoniem waarom.
3: Ik was ondertussen dus binnen die stage ook gewoon druk met heel veel andere werkzaamheden. En is het gewoon een kwestie van tijd besparen door het op deze manier.
4: Had je begeleider door dat je veel AI gebruikte?
3: Dat weet ik niet.
2: Het had dus te maken met drukte. De meeste studenten zeiden dat ze chat alleen gebruikt hebben om teksten of samenvattingen te maken. Toch waren in 3 van de 4 literatuurlijsten ook niet bestaande artikelen te vinden. En na het nieuws over het dreigende faillissement van de zeehondenopvang in Lauwersoog stromen de donaties binnen. Inmiddels is er zo'n €400.000 opgehaald, al is er veel meer nodig, zeker 2,8 miljoen. Dat geld moet er komen, zeggen deze bezoekers tegen Hart van Nederland.
5: Dat is natuurlijk in en in triest. Als je ziet wat ze hier doen voor die zeehonden, als je dat dan hoort, dan schieten je de tranen in de ogen.
6: Ik vind het gewoon super stom. Ik vind dit gewoon een hele schattige dieren en ik wil gewoon dat ze veilig zijn in de natuur. De
7: zeehonden kunnen niet naar Den Haag gaan en we snel wegen blokkeren. Dus wij moeten ze daarbij helpen.
2: Als het centrum failliet gaat, kan een deel van de zeehonden worden opgevangen in Ecomare op Texel. Dat zegt de directrice tegen RTV Noord. De concerten van Harry Styles hebben afgelopen voorjaar mogelijk bijgedragen aan een hogere inflatie in Nederland. Daarover schrijft economenvakblad ESB. De Britse zanger trad 10 keer op in de Johan Cruijff Arena, waardoor veel fans een hotelovernachting boekten. De hotelprijzen lagen in mei en juni bijna 22% hoger dan een jaar eerder. Onderzoekers van de Nederlandse Bank berekenden dat het zogenoemde Styles-effect de inflatie met 0,38 procentpunt verhoogde. Geen enkele andere muzikant is daar volgens hen ook maar bij in de buurt gekomen.
1: Verkeersinformatie, Dennis Mooij.
8: Het rijdt langzaam op 55 wegen nu in Nederland. Vooral in Zuid-Holland en in Brabant merk je dat. Op de A4 richting Amsterdam heb je nu een 3 kwartier vertraging tussen Zoeterwoude en Hoofddorp-Zuid. Door een ongeluk zijn daar 3 rijstroken afgesloten. En op de A27 Breda-Gorkum ook 3 kwartier vertraging door een ongeluk tussen Oosterhout en Nieuwendijk.
9: NPO
10: Radio 1.
9: NOS Radio 1-journaal.
1: Het gaat maar beter en beter met het Veldhovense chipmachinebedrijf ASML. De afgelopen 3 maanden maakte ASML 5 miljard euro winst. Een recordkwartaal, zegt het bedrijf zelf. Tech-redacteur Stan Hulsen, hoe komt het dat het zo goed gaat?
11: Je mag 3 keer raden.
10: Kunstmatige intelligentie. Ja, zeker. Ja. Nee, dat bedrijf maakt dus de machines waarmee chipmakers chips kunnen maken. En ja, er is enorm veel vraag naar die chips. Onder meer vanwege kunstmatige intelligentie. En ja, als er heel veel chips gemaakt moeten worden, zijn er heel veel machines voor nodig. En dan komt ASML in de hoek kijken, want die levert die machines.
1: En wat betekent dat op de korte termijn nu voor het bedrijf?
10: Nou, vooral dat er veel geld verdiend wordt met de verkoop van machines en de upgrades van de machines die al geleverd zijn. Dus die dan

0: per uur meer chips kunnen maken. Maar ook dat de machines die er nog aan zitten te komen, dat er heel veel bestellingen eigenlijk worden geplaatst. Dus het bedrijf zegt nu al van ja, we zien eigenlijk al gesprekken over bestellingen voor machines die in 2030 geleverd zouden moeten worden. Dus echt over een paar jaar al. En dat is natuurlijk heel erg positief voor ASML. Want daarmee kunnen zij voor de komende jaren echt wel vooruit.
1: En kunnen ze die vraag wel aan dan?
0: Ja, moeilijk. Nee, het is hard werken voor ASML. Want ze hebben eerder dit jaar hebben ze al gezegd dat ze de capaciteit van hun productie het komende jaar met 30% willen verhogen. En dan zou dan het jaar erop in 2028 nog eens 30% bovenop moeten komen. Maar ASML zegt, dat is hard werken. Want het is waarschijnlijk niet genoeg om aan die vraag naar die chips te voldoen. Dus ze moeten echt flink hun best doen om te zorgen dat zij daar... daaraan kunnen voldoen.
1: Ja, dus het is niet een kwestie van achteroverleunen en denken, nou, volgend kwartaal wordt weer een recordkwartaal.
0: Nee, het is zeker niet achteroverleunen. Het is echt hard werken voor ASML. En het is zeker ook niet allemaal roze geur en maneschijn. Want zitten er nog wel spannende dingen op de achtergrond. Bijvoorbeeld nog steeds een Amerikaanse wetvoorstel, wat ervoor kan zorgen dat eigenlijk de hele productie of de hele omzet voor machines in China kan wegvallen. Dat is een voorstel waarmee Amerika eigenlijk wil voorkomen dat in China geavanceerde chips worden gemaakt, of überhaupt chips en AI-technologie groeit. En ja, als dat er doorkomt en komt er dus enorm veel druk op te staan, waardoor de omzet uit China voor ASML kan wegvallen. En dat is toch wel een vrij groot deel van van wat het bedrijf verdient. Ongeveer 20% verwachten ze dit jaar. Dus ja, als dat wegvalt, dan hebben zij daar ook wel een flinke klap.
1: Ja, ze zitten natuurlijk iedere keer ook een beetje klem tussen de verschillende spelers, landen. Zijn het dan?
0: Nou, het is fijn om de grootste te zijn, maar het is ook zeker niet makkelijk.
1: Dankjewel, Stan, tech-directeur Stan Hulsen. De Russische president Poetin heeft steeds meer militairen nodig, want het lukt Rusland maar niet om Oekraïne te verslaan. Veel Russen zijn bang dat het Kremlin vroeg of laat een mobilisatie zal afkondigen. De vrees was dat Poetin dat zou doen direct na de parlementsverkiezingen eind september. Maar de grote mobilisatie blijft uit, althans voorlopig. Toch gaan veel jonge Russische mannen er vandoor. Bijvoorbeeld naar Armenië.
2: Georgi heeft lang haar en een oorbel. Je ziet hem ook niet meteen vrijwillig een militair uniform aantrekken. Daar heeft hij dan ook absoluut geen zin in. Maar Georgi, net een koffie gekocht in het centrum van Yerevan, zag de kans alleen maar groter worden dat het Russische leger hem zou oproepen.
3: Ik heb gezien dat de situatie veel slechter is.
2: Ik ging ervan uit dat de situatie tegen de verkiezingen sterk zou verslechteren en besloot toch het land te verlaten. Georgi is 26 jaar oud en is zojuist via een ingewikkelde route aangekomen in de Armeense hoofdstad, waar hij moet overleven. Daarom is hij hard op zoek naar een baan. Voorlopig is er alleen maar werk in de bouw. Wat is uw beroep?
3: Ja, juwelier.
2: Ik ben juwelier. Een andere jongen, André, is 19. Kort haar, wit t-shirtje. Een camouflagepak zou hem niet misstaan. Maar ook André heeft daar geen zin in. En is daarom net aangekomen in de voormalige Sovjetrepubliek Armenië. Ook hij voelde zich al lang niet meer veilig in Rusland. Ik wilde in vrijheid leven, doen en zeggen wat ik zelf wil. Maar ze probeerden mij in een hokje te duwen. En dat merk je geleidelijk steeds meer. Dat is een van de redenen waarom ik ben vertrokken. Jan Slonitsky werkt al jaren voor een organisatie die Russen helpt die zijn gevlucht of worden vervolgd. Deze immigratiegolf uit Rusland, ziet hij, is anders dan de andere. Iedereen loopt nu risico. Je kunt onwillekeurig wat worden opgepakt en worden vervolgd. Daarom vertrekken de mensen. In Armenië zien we dat vooral sterk sinds half juli. De eerste twee immigratiegolven hielden vooral verband met concrete gebeurtenissen. Zoals het begin van de oorlog. Deze golf getuigt van paniek. De mensen zien wat er gebeurt in het land. Hoe de druk wordt opgevoerd. NOS-correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Yerevan over de situatie in Moskou.
4: Een mogelijke nieuwe mobilisatie. Repressie, willekeur en uitzichtloosheid. Het zijn redenen die steeds meer vooral jonge Russen noemen voor hun besluit misschien wel voorgoed hun land achter zich te laten. En Armenië is dan een voor de hand liggende bestemming. Want je kunt hier met Russisch goed terecht. Er worden weinig vragen gesteld en de kans dat

0: Je wordt teruggestuurd naar Rusland, is hier minimaal.
1: Georgi, met zijn koffie op een parkbankje, is pessimistisch. Ik geloof niet dat er nog iets ten goede kan worden veranderd. Mijn toekomst zie ik niet in Rusland. Georgi, net als de meeste immigranten, ziet een terugkeer naar Rusland voorlopig niet voor zich.
2: Een bijdrage van Wessel de Jong en Geert Groot-Koerkamp. Na 9:30 Stand.nl met Roos. Roos, goedemorgen.
3: Astrid, goedemorgen. Geen bananen, geen melk, geen ijsbergsla. De schappen in de Albert Heijn zijn sinds maandag leeg, hè? Weten we door een cybersecurity incident. Het gaat er al dagen over. Supermarkten en leveranciers werken zo efficiënt dat er bijna geen voorraden zijn waarop kan worden teruggevallen in geval van incidenten, verstoringen of andere nood. En dat laat zien hoe kwetsbaar, zou je kunnen zeggen, onze voedselvoorziening is. Daarom is de stelling vandaag: alle supermarkten moeten een noodvoorraad aanhouden. Ik ben heel erg benieuwd hoe u ernaar kijkt. Bij wie zou die verantwoordelijkheid moeten liggen, is de vraag die wij op tafel leggen. Moeten supermarkten dat doen? Zo ja, voor hoeveel dagen? Of misschien weken? En waar zou die noodvoorraad dan uit moeten bestaan? Zou dat moeten bestaan uit houdbare producten? Lijkt mij wel. Maar goed, praat daar vooral over mee. Denk na over die distributieketen. Ligt die verantwoordelijkheid misschien niet bij supermarkten, maar ook bij de overheid? En wat zou de overheid dan kunnen of moeten doen? Of ligt die toch voornamelijk bij onszelf? We zijn er al vaker op gewezen natuurlijk. Inmiddels moeten we een noodvoorraad van 8 dagen aanhouden, geloof ik, in huis.
2: Oh, het wordt steeds meer.
3: Ja, dat is het laatste wat ik erover las. Zover ben ik nog niet. Ik zat net op die 3. Maar goed, 8 dagen is het laatste wat ik heb gehoord. Ik ben benieuwd hoe u er naar kijkt. Waar ligt die verantwoordelijkheid voor het hebben van zo'n noodvoorraad van voeding? Praat mee, bel 0800 1101 of reageer voor de NPO Luister app.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
7: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49. Op uitgekookt.nl.
6: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
8: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
9: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: NPO Radio 1.
2: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
11: Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daar vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. Volgens president Zelensky waren de aanvallen vooral gericht op de energieinfrastructuur. In Limburg rijden geen treinen van Arriva vanwege de staking in het streekvervoer. In Utrecht, Brabant en rond Rotterdam ligt het busvervoer grotendeels stil. De precieze impact van de staking is nog niet duidelijk, omdat niet alle medewerkers het werk neerleggen. Om de drugscriminaliteit aan te pakken opent Costa Rica vandaag een megagevangenis voor ruim 5000 gevangenen. Het land stond lang bekend als veiligste in de regio, maar de laatste jaren is het een belangrijke doorvoerroute geworden van cocaïne. Er worden veel moorden gepleegd, de meeste hebben te maken met drugsconflicten. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. En gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. Het apparaat werd eind september ontdekt, 2 dagen nadat het was geplaatst. De Saoedische werknemer kan bij een veroordeling een jarenlange celstraf of hoge boete krijgen.
2: Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, hier in Hilversum een zacht zonnetje.
10: Ja, dat is eigenlijk op veel plaatsen in ons land het geval. Vrijwel overal. De zon schijnt flink. Je ziet wel sluierwolken. En dat zie je ook op de meeste plaatsen in ons land. Dat blijft ook wel zo. En misschien dat er vanmiddag wat stapelwolken ontstaan. Maar de zon blijft een groot aandeel houden in het weerbeeld. Het blijft droog. En met een afnemende wind wordt zuidwest en meest zwak kracht 2, misschien in de kustgebieden 3. Wordt het dan zo'n 16 tot 18 graden. Dus opnieuw een zachte dag voor de tijd van het jaar.
2: En blijft het zo zacht?
10: Voorlopig nog wel, morgen en vrijdag. Morgen doen we dat met droog weer en geregeld zon. Temperatuur doet er zelfs nog een schepje bovenop. Het wordt dan 18 graden in het noorden, in het midden al 20 en in het zuiden misschien wel een keer 21 graden. Ja, dat zijn echt heel hoge temperaturen voor half oktober. Ik zal 2 maanden fout. Nou, inderdaad, bij augustus zou het ook bijna pas. Nee, dat is niet helemaal waar. Maar goed. Vrijdag nog zo'n dag met hoge temperaturen, met in de ochtend zon. Maar in de middag gaat het regenen en dat is de voorbode van minder zacht weer in het weekend. Dan doen we het met een graad of 14. Dat zijn gebruikelijke temperaturen voor de tijd van het jaar. En vooral zaterdag kan er nog een bui vallen, maar er is ook zeker ruimte voor de zon in het weekend.
2: Marco, dankjewel. En Dennis, waar staan nog de files?
12: Op een dikke 50 plekken kom je nu in de file terecht. Vooral in Zuid-Holland en in Brabant is de kans groot daarop. Op de A4 richting Amsterdam heb je nu een uur extra nodig. Tussen knooppunt Hoogvliet en Hoofddorp-Zuid is het namelijk aansluiten over 22 kilometer. Er zijn 3 rijstroken dicht door een ongeluk daar. A27 Breda-Gorkum tussen Oosterhout en Hank. Nog 20 minuten extra door een ongeluk eerder vanochtend. A29 naar Rotterdam tussen knooppunt Sabina en Numansdorp heb je een half uur vertraging. Hier is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk. En eerder vanochtend is het ook misgegaan op de A44 naar Amsterdam. Tussen Warmond en knooppunt Burgerveen doe je er daarom nog zo'n 20 minuten langer over.
2: Albert Heijn is een aantal systemen weer aan het opstarten. Merken we er al wat van in de winkels? Zo onze economieverslaggever.
13: Ster.
14: Koffie?
15: Ja, lekker.
14: Dan gaan we naar Leeuwarden.
15: Naar Leeuwarden? Voor koffie?
14: Voor meer dan koffie. In Keramiekmuseum Prinsessenhof ontdek je in een smakelijke tentoonstelling de Nederlandse koffiegeschiedenis.
15: Dat is leuk. Ik ga mee.
14: Koffie. Nu te zien in het Prinsessenhof. Where else?
16: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
17: Denkt u wel eens na over wat u nalaat? Verhalen? Herinneringen? Of iets wat nog langer meegaat? Een toekomst zonder diabetes. Een ziekte die mensen van hun vrijheid berooft. Elke dag bezighoudt. En tot hartkwalen, nierfalen of dementie kan leiden. Stelt u zich eens voor dat de volgende generatie zonder die dreiging mag opgroeien. Iedereen vrij van diabetes. Daar kan uw nalatenschap aan bijdragen. Download de brochure op diabetesfonds.nl.
18: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea.
13: Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
18: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
13: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
2: Albert Heijn is langzaamaan de systemen weer aan het opstarten na de hack. Economieverslaggever Aarde Brands. De app en de website van Albert Heijn, die liggen er nog wel uit, hè? Wat is er dan wel opgestart?
19: Ja, klopt. Die liggen er nog altijd uit. Maar gisteren liet Albert Heijn weten dat de bevoorradingssystemen langzaamaan weer worden opgestart. En dat betekent dat een aantal winkels wel weer zullen bevoorraad. Maar ja, de vraag is natuurlijk welke winkels en om welke producten gaat het. En gaan die lege schappen verdwijnen? Dat is allemaal nog veel te vroeg. We moeten het gewoon gaan zien. En vermoedelijk is dit ook niet binnen een dag allemaal opgelost. En zullen we echt wel een paar dagen nog lege schappen zien in supermarkten. Ja,
2: dus als consument kunnen we het wel en niet merken. Het is een beetje afhankelijk van waar je bent dan.
19: Ja, maar we moeten ook zeggen, de dag is nog vroeg. Een collega van mij die zag al AH-vrachtwagens rijden. Dus dat is wel weer een goed teken. Maar ja, het hangt er nu gewoon echt vanaf welke distributiecentra weer helemaal up and running zijn, zoals normaal. En ja, zoals net gezegd, er gaat een hele keten aan vooraf. Dus dat is niet dat het even in een uur weer helemaal terug is als normaal. Dus er gaat gewoon echt even wat tijd overheen.
2: Zijn de andere supermarktketens nou spekkoper deze week?
19: Ja, want we moeten toch gewoon nog steeds onze boodschappen doen. Het is duidelijk dat Albert Heijn omzet...

0: in het Marotshuis.
1: Albert Heijn is langzaamaan de systemen weer aan het opstarten na de hack. Economieverslaggever Aida Brands, de app en de website van Albert Heijn, die liggen er nog wel uit, hè? Wat is er dan wel opgestart?
2: Ja, klopt. Die liggen er nog altijd uit. Maar gisteren liet Albert Heijn weten dat de bevoorradingssystemen langzaamaan weer worden opgestart. En dat betekent dat een aantal winkels wel weer zullen bevoorraad. Maar ja, de vraag is natuurlijk welke winkels en om welke producten gaat het. En gaan die lege schappen verdwijnen? Dat is allemaal nog veel te vroeg. We moeten het gewoon gaan zien. Vermoedelijk is dit ook niet binnen een dag allemaal opgelost. En zullen we echt wel een paar dagen nog lege schappen zien in supermarkten. Ja.
1: Dus als consument kunnen we het wel en niet merken. Het is een beetje afhankelijk van waar je bent dan.
2: Ja. Maar we moeten ook zeggen, de dag is nog vroeg. Een collega van mij die zag al AH-vrachtwagens rijden. Dus dat is wel weer een goed teken. Maar ja, het hangt er nu gewoon echt vanaf welke distributiecentra weer helemaal up and running zijn, zoals normaal. En ja, zoals net gezegd, er gaat een hele keten aan vooraf. Dus dat is niet dat het even in een uur weer helemaal terug is als normaal. Dus er gaat gewoon echt even wat tijd overheen.
1: Zijn de andere supermarktketens nou spekkoper deze week?
2: Ja, want we moeten toch gewoon nog steeds onze boodschappen doen. Het is duidelijk dat Albert Heijn omzet mist. Hoeveel, dat weten we niet. Maar de andere supermarkten hebben wel echt een toename gezien van het aantal klanten wat bij hem binnenloopt. Bijvoorbeeld Picnic had het over duizenden nieuwe klanten. En ook de Jumbo ziet echt wel meer drukte in de winkels als de online bestellingen.
1: Ja, want toevallig een vriendin van mij was gisteren bij de Albert Heijn bij ons in de buurt. En ze zei, nou, er was nog volop, maar er was vrijwel niemand in de winkel.
2: Nee, ja, en dat is dus ook een beetje het lastige aan dit hele verhaal. De Albert Heijn heeft natuurlijk ontzettend veel producten. Een supermarkt heeft heel veel. En een aantal schappen zijn leeg, maar er zijn ook heel veel schappen die nog wel gewoon gevuld waren. Maar wat nu duidelijk is geworden, dat door deze cyberproblemen de verse producten wel als eerste de kwetsbare plek zijn van de toeleveringsketen van de supermarkt.
1: Ja, en dat zijn juist vaak de producten die gezond zijn voor ons.
2: Precies, die we ook nodig hebben.
1: Zijn daar dus wat dat betreft lessen uit te trekken?
2: Ja, zeker. En dat hangt er ook echt wel vanaf aan wie je vraagt om deze lessen. Maar ik denk dat het belangrijkste wel is, zijn wij zeker van onze levensmiddelen als het systeem daar aflegt? Ons wordt gezegd van nou, 8 dagen moet je voedingsmiddelen in huis hebben. Je moet ook €75 per persoon cash in huis hebben. Maar we worden nu geconfronteerd met het feit dat we hebben misschien dan wel die €75 cash, maar die kunnen we vervolgens niet uitgeven in de supermarkt, omdat die kassa's überhaupt niet opengaan als de elektriciteit eraf ligt. Dus dat laat een bepaalde kwetsbaarheid zien. Dus daar gaat ongetwijfeld goed over nagedacht worden. Niet alleen door de Albert Heijn, maar eigenlijk alle supermarkten en ongetwijfeld ook in Den Haag. Ja, je hoort nu deskundigen ook een beetje hardop nadenken van, is er misschien een soort van analoog backup systeem nodig? Hè? Dat stel je voor dat een systeem gehackt wordt of er is geen stroom meer, dat we dan nog steeds toegang hebben tot die levensmiddelen. Maar ja, het is woensdag. De cybercrisis begon zondagmiddag. Ik vermoed dat we hier echt nog wel weken, als niet maanden, nog goed over na gaan denken over welke lessen hieruit te trekken vallen. Dus dat gaan we zien.
1: Ja, het moet in ieder geval een wake-up call zijn.
2: Dat lijkt me wel.
1: Dankjewel. Verslaggever Aida Brands. Iran heeft de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz deze maand weer opgevoerd. Volgens de Financial Times gaat het om de grootste aanvalsreeks sinds het begin van de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran eind februari. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Michel Don Michaloliakos is analist bij het Haagse Instituut voor Geopolitiek. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Wat is er meer bekend over deze aanvallen?
3: Iran slaat terug. Ik denk dat dat de kern van de zaak is. Iran probeert de controle over de straat van Hormuz weer te heroveren. Nadat in september er behoorlijk wat olievolumes weer door de straat van Hormuz voer. En verschillende olietankers, zowel ruwe olietankers als geraffineerde olieproductentankers, worden aangevallen. Interessant gegeven daarbij is dat het olietankers zijn van allerlei landen. Niet alleen van westerse

0: landen.
1: En waarom doen ze het nu?
0: De reden dat het nu gebeurt is dat er de afgelopen weken heel veel stemmen opgingen dat Amerika de controle over de Straat van Hormuz heroverd had. En dat het veilige passage kon bieden aan allerlei rederijen om de olievolumes die tot 28 februari in de oorlog starten, weer de kans te geven door die Straat van Hormuz te varen. Nou, en dat wil Iran natuurlijk niet over zijn kant laten gaan, want die controle over de Straat van Hormuz is verreweg de belangrijkste onderhandelingskaart voor de Iraniërs. En daarom gebeurt het nu.
1: En is dat dan ook de reden dat ze ook die andere schepen aanvallen die helemaal niets met het Westen te maken hebben?
0: Dat is mijn inschatting dat het wel zo is. Ja, Iran wil natuurlijk grote invloed kunnen uitoefenen op de wereldwijde energiemarkten. Om daarmee echt zijn positie aan die onderhandelingstafel te versterken en zijn geostrategische doelstellingen te behalen. En daarom worden er schepen uit allerlei landen aangevallen.
1: Maar als je bijvoorbeeld schepen uit China en India, om maar twee grote spelers te noemen, aanvalt, dat kan je zaak toch misschien ook geen goed doen?
0: Dat klopt. Het verwonderde mij ook een beetje dat niet zozeer Indiase schepen werden aangevallen. Iran en India hebben normaliter best een goede relatie. Maar dat verbaasde me niet heel erg. Maar dat er ook Chinese schepen bij zaten, verbaasde mij dan wel weer. Want ze zijn nog steeds wel afhankelijk van steun van bepaalde andere landen, waaronder China. Dus ik kan me voorstellen dat dit de druk op Iran ook gaat vergroten.
1: Maar het is dus om de VS weer onder druk te zetten, zegt u. Hoe reageert de VS daar dan weer op?
0: Ja, ik denk dat die reactie zich nog laat afwachten. De VS zijn natuurlijk nu vooral druk bezig met de midterms die naderen. Dus ik denk niet dat de VS nu direct keihard gaat toeslaan, maar dat er een escalatie zal volgen na de midterms begin november. En alles tot doel om ofwel het Iraanse regime toch uit het zadel te krijgen, of in ieder geval die controle over de Straat van Hormuz te veroveren. Dat laatste is denk ik heel moeilijk te realiseren voor de Amerikanen, omdat het voor Iran zo gemakkelijk is via drones en goedkope materialen die schepen en olietankers aan te vallen.
1: Is het slechte nieuws voor de rest van de wereld dus dat de strijd om die controle van de Straat van Hormuz nog heel lang kan gaan duren?
0: Inderdaad, ik denk dat dat een goede samenvatting is. De energiemarkten wereldwijd staan onder druk. Rijke landen kunnen zich nog een direct tekort uitkopen, maar wel tegen een hoge prijs, namelijk inflatie en permanente prijsstijgingen in allerlei productieketens. En bepaalde landen in de wereld hebben ook echt te kampen nu met tekorten en schakelen dus ook over op heel ouderwetse energiebronnen of er is vraaguitval.
1: Nou, je ziet natuurlijk wel dat inderdaad landen inmiddels op zoek zijn naar andere manieren. Dus is de economische schade wel nog steeds net zo groot als meteen in het begin?
0: Dat denk ik wel. Die blijft onverminderd groot en die neemt op een gegeven moment ook toe. En de reden daarvan is dat wereldwijde olievoorraden en strategische reserves uitgeput geraken. Dus ze kunnen daar steeds minder een beroep op doen. En het gevolg daarvan is dat de energiecrisis wereldwijd natuurlijk vergroot. Dat de wereldwijde energiecrisis vergroot. En dat zorgt uiteindelijk voor economische effecten en lagere economische groei in bepaalde delen van de wereld en inflatie overal ter wereld.
1: Dank u wel voor deze analyse. Michel Don Michiel Loliakos. Oh, nou ging die in het begin goed, hè? Michiel Loliakos.
0: Ja, dank u wel.
1: Dank u wel, analist bij het Haagse Instituut voor Geopolitiek. Het Engelse voetbal zit in zwaar weer, schrijft BNR.
2: Een onafhankelijke toezichthouder heeft de 5 hoogste competities in Engeland onder de loep genomen en zegt dat bijna alle clubs verlies maken. Vorig seizoen eindigde maar liefst 94% in de min. De clubs zijn afhankelijk van financiële steun van rijke eigenaren. Zonder die investeringen zou 2/3 van de clubs zelfs minder dan 3 maanden overeind blijven. 18 supporters van Ajax die hun club zijn achterna gereisd naar Kroatië zijn preventief opgepakt. Dat meldt de Amsterdamse stadszender AT5. De fans zijn in Split, waar Ajax morgenavond in de Conference League tegen Hajduk speelt. Op beelden op social media is te zien dat ze op een terras zaten toen ze daardoor de politie werden weggehaald. Het zou volgens de Kroatische sportsite Dalmatinski Portaal zijn gebeurd om opstootjes met fans uit het land te voorkomen. Ajax had vooraf al gewaarschuwd voor de harde kern van Hajduk Split. Het advies was om niet in groepen te lopen of in clubshirts de stad in te gaan. Op Instagram waarschuwen sommige supporters elkaar om voorzichtig te zijn. Ondanks verlies van PSV in de Champions League gisteravond is de Duitse pers lovend over de Eindhovenaren. De Leipziger Volkszeitung spreekt van een fantastische wedstrijd met kansen aan beide kanten. Volgens de krant beschikt trainer Peter Bos over veel talent, mentaliteit en ervaring. Ook Sportschau prijst PSV vooral om het hoge druk zetten op de tegenstander. PSV verloor gisteravond met 1-0 van RB Leipzig. En bokslegende Mike Tyson was meermaals dicht bij de dood. Hij was verslaafd aan drugs en gebruikte meer dan 100 keer paddengif om zijn verslaving te bestrijden. Dat vertelt hij in een nieuwe documentaire op Netflix.
3: The more he got sober, the more ashamed, the more embarrassment he had about some of the things he did.
2: Hoe nuchterder hij werd, hoe meer hij zich schaamde voor de dingen die hij deed, zo was te horen in de documentaire. Tyson werd op 20-jarige leeftijd de jongste wereldkampioen in het zwaargewicht ooit. Eind 2024 kwam hij voor het laatst in actie. Eind dit jaar staat hij weer in de ring, dan in een demonstratiewedstrijd tegen Floyd Mayweather.
1: Verkeersinformatie, Dennis Mooij.
4: Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Maar vooral in Brabant en in Zuid-Holland loopt het op een aantal plekken nog goed vast. Zoals de A4 richting Amsterdam. Tussen Zoeterwoude en Hoofddorp-Zuid heb je een uur vertraging door een ongeluk. Het goede nieuws is dat de weg zojuist weer is vrijgegeven.

0: Karol G en Bruno Mars, Still. Winnie de Pooh bestaat 100 jaar. Op 14 oktober 1926 verscheen het eerste boek over de wereldberoemde beer. Paul Moeijers is historicus, gespecialiseerd in de Eerste Wereldoorlog. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heeft Winnie de Pooh dan te maken met de Eerste Wereldoorlog?
1: Ja, je kan zeggen, zonder de Eerste Wereldoorlog geen Winnie de Pooh. En eigenlijk met de Eerste Wereldoorlog bijna geen Winnie de Pooh. Zowel de schrijver als de tekenaar hebben in de Eerste Wereldoorlog gevochten. En ze hebben het beide overleefd. Maar bijvoorbeeld de tekenaar heeft zijn broer aan het front verloren. Dus de oorlog speelde zeker een rol. En wat betreft Winnie zelf, de oorsprong van Winnie, de naam althans, is een Canadese beer die door een Canadese soldaat was meegenomen als mascotte. En uiteindelijk in de dierentuin in Londen terecht was gekomen, waar het zoontje van de schrijver hem zag. En dat, die beer die heette Winnie, want die kwam uit Winnipeg in Canada.
0: Ah, en speelt de oorlog dan ook een rol in de verhalen?
1: Nee, absoluut niet. Integendeel zou je bijna kunnen zeggen. De verhalen spelen op het platteland. De schrijver had een, ja, het heette een boerderij, maar hij was zeker geen boer. Een boerderij met een flink stuk land erbij, waar Christopher Robin naar hartelust kon spelen met zijn speelgoedbeesten. Dus het is eigenlijk een soort geïsoleerde wereld, tijdloos, maar ook heel onschuldig en ontzettend veilig.
0: Is dat dan misschien ook waarom het zo aansprak?
1: Ik denk zeker dat dat er heel veel mee te maken heeft.
0: Want daar waren er wel meer lieve verhalen. Dus waarom dan Winnie de Pooh zo groot geworden?
1: Nou, het zijn zeker lieve verhalen, maar ik moet er ook bij zeggen, ze zijn ook erg leuk. Ze leunen een beetje aan tegen de nonsensverhalen zoals Alice in Wonderland, die ook al heel populair waren in Engeland. En wat voor kinderen denk ik erg leuk was, er komen geen volwassenen in voor. Het is, zoals ik al zei, een geïsoleerde wereld. Christopher Robin, het zoontje, is de enige mens. En de rest zijn zijn speelgoeddieren die allemaal heel dom en dwaas zijn. Dus hij is eigenlijk de wijze leider in het gezelschap.
0: En dat spreekt alle kinderen aan?
1: En dat spreekt alle kinderen enorm aan.
0: Winnie de Pooh is natuurlijk later overgenomen door Disney, kun je zeggen. Want die mocht een eigen versie uitbrengen. En ook dat was weer een heel groot succes.
1: Ja, nou, je zou je in eerste instantie afvragen, waarom is Milne zelf al gestopt met zijn Winnie de Pooh verhalen? Er zijn maar twee boekjes verschenen, in 1926 dus de eerste, 2 jaar later de tweede. Maar ja, die tweede eindigt, dan is Christopher Robin, het jongetje, is 8 jaar. En dan gaat hij als alle welgestelde Engelse jongetjes naar kostschool. Dus het moest wel ophouden, want hij zegt vaarwel tegen zijn speelgoeddieren. Maar goed, de boekjes bleven ontzettend populair. Ik keek net eventjes, mijn editie is 1969. En dat is dus al de 60ste editie. Daar kan je als schrijver alleen maar groen van jaloezie van worden. Dus anderen zagen dat er commerciële mogelijkheden waren. Vandaar dat Walt Disney flink geld heeft geboden om de rechten over te kunnen nemen. En die heeft daarna de formule wel flink uitgemolken.
0: Ja, maar Milner heeft het dus echt voor zijn zoon geschreven. Dat hij ermee ophield zodra hij naar kostschool was.
1: Ja, maar dat komt ook omdat Milne, hij was al een succesvol auteur, maar van toneelstukken voornamelijk. En dat was eigenlijk zijn grote ambitie. Dus er zit ook iets triests in bijna, dat hij succes en zeg maar de onsterfelijkheid haalde als auteur, met iets waar hij zelf eigenlijk niet zoveel belang aan hechtte.
0: Ja. Heeft u iets met deze avonturen van Winnie de Pooh?
1: Ik heb ze aan de universiteit hebben ze gelezen. En ik moet zeggen, ik was onmiddellijk verkocht. Want ze zijn echt erg leuk en erg lief. En de tekeningen zijn onvergetelijk mooi.
0: Ja, die tekeningen, nou ja, dat is natuurlijk de oorspronkelijke tekeningen, wijken heel erg af van wat Disney er later van gemaakt heeft.
1: Absoluut. Maar goed, daar zie je dus ook het cultuurverschil tussen Engeland en Amerika, zou ik bijna zeggen. Maar de Engelse tekeningen zijn, ja, veel ingetogen, veel verstilder en ook op het landgoed zelf gemaakt. Dus dat is echt waar de verhaaltjes zich afspelen.
0: En want bent u er wel eens geweest op dat landgoed?
1: Nee, nooit.
0: Nee. Wat kun je wel de sfeer van dit soort Engelse landgoederen echt dus terugvinden in die boeken?
1: Ja, absoluut, absoluut. Trouwens, ja, het verhaal is gekoppeld aan allerlei trieste gebeurtenissen. Want in de jaren 60 is het landgoed aangekocht door een Rolling Stone, Brian Jones. En die is in het zwembad verdronken.
0: Op dat landgoed?
1: Op dat landgoed.
0: Ach, Hebben we toch ineens een triest einde aan dit verhaal?
1: Ik zeg al, ik kan het nog erger maken. Christopher Robin zelf, de zoon die dus het eigenlijk het erg leuk vond toen hij in de verhaaltjes figureerde en heel populair werd, voortdurend geïnterviewd. Maar als volwassen man heeft

0: hij heel erg afstand genomen van de verhaaltjes, want hij wilde er eigenlijk niet meer aan herinnerd worden. Want hij werd nooit zichzelf, maar hij bleef altijd maar die 6-jarige Christopher Robin.
1: Nou, dat heeft in ieder geval indruk gemaakt, want nog steeds dus wordt Winnie de Pooh gelezen en bekeken. 100 jaar later. Dank u wel, historicus Paul Moeijers.
2: NPO Radio 1.
3: Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs.
4: Soms moeten mooie dingen wijken voor betere dingen. Ik heb alleen nog niet gezien wat voor modelbrug er voor terugkomt.
5: De iconische Merwedebrug tussen Gorinchem en Sleeuwijk wordt binnenkort afgebroken.
6: Een brug heeft een identiteit, hè? Je kan hem herkennen van ver.
5: Kan je rouwen om een brug?
6: Het heeft eigenlijk in die zin dezelfde rol als een kerktoren heeft of een hooggebouw.
5: Deze week in Docs, geweldig mooie horizonvervuiling.
6: Mensen zijn ook maar dingen waarvan je van kan houden. Dus ja, je kan heel goed van een stukje staal houden.
5: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
7: Ster. Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
8: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed, thanks Bo.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En actie Olifant.
11: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
14: Baan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
15: Een betrokken adviseur die jou en je onderneming echt kent? Of een landelijke adviesorganisatie met alle expertise in huis?
16: Waarom kiezen? Bij OneLane krijg je allebei. Landelijke slagkracht in korte lijnen. De grote naam en het vertrouwde gezicht. OneLane. Jouw richting vooruit.
14: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
2: NPO Radio 1. 9 uur.
3: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Goedemorgen. Seksueel geweld in de interneringskampen na de Tweede Wereldoorlog. En opnieuw een grote Russische aanval op Oekraïne. Een overzicht tot nieuws, Thomas Delsing.
17: In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daar vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. Volgens president Zelensky waren de raket- en droneaanvallen vooral gericht op de energieinfrastructuur. 600.000 mensen zouden zonder stroom zitten. Afgelopen zondag kondigde president Trump aan dat Oekraïne en Rusland de staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Volgens Zelensky trekken de Russen zich daar niets van aan. In Limburg rijden er geen Arriva-treinen vanwege de staking in het streekvervoer. In Groningen en Friesland rijdt Arriva wel volgens de dienstregeling. In Brabant, Utrecht en rond Rotterdam rijdt het overgrote deel van de bussen niet. Op andere plekken is de precieze impact van de staking nog

0: duidelijk, omdat niet alle medewerkers het werk neerleggen. Aanleiding voor de werkonderbreking zijn de vastgelopen cao-onderhandelingen. Vakbonden willen onder andere meer loon en een betere ouderenregeling. Als de vervoerders daar niet in meegaan, volgt er de komende tijd wekelijks een stakingsdag. Paus Leo heeft longkanker. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Gisteren is een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. Oncologen zeiden daarna al dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel op de longen in een vroeg stadium is ontdekt. Bij een ongeluk met een boot in India zijn 13 kinderen om het leven gekomen. Dat gebeurde toen de boot omsloeg op de rivier de Ganges in de oostelijke staat Bihar. Aan boord waren naar schatting 20 opvarenden die volgens de Times of India onderweg waren naar een feest. Een aantal van hen kon worden gered. 3 of 4 mensen worden nog vermist. In Costa Rica opent vandaag een megagevangenis met plek voor ruim 5000 gevangenen. Costa Rica stond lang bekend als het veiligste land in Midden-Amerika, maar kampt de laatste jaren met steeds meer geweld van rivaliserende drugsbendes. De gevangenis is geïnspireerd op het omstreden gevangenismodel van president Bukele van El Salvador. Door zijn harde beleid is het bendegeweld in El Salvador enorm afgenomen. Wel zit zo'n 2% van de bevolking nu vast, vaak zonder proces. Experts zeggen dat megagevangenissen juist averechts werken, omdat binnen de muren vaak nieuwe criminele bendes ontstaan. Techbedrijf OpenAI heeft opnameapparatuur ontdekt in een van de eigen kantoren. Het apparaat was geplaatst in een vergaderzaal in San Francisco, waar vaak bedrijfsgevoelige informatie wordt besproken. De opnameapparatuur was gewikkeld in wc-papier en zat in de USB-poort van een televisie. Een Saoedische werknemer van OpenAI is opgepakt. Hij kan tot 5 jaar cel krijgen. De man van 35 is op staande voet ontslagen. Het bedrijf zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hij waardevolle informatie in handen heeft gekregen. De FBI doet onderzoek naar de zaak. Het weer. Vandaag is het zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag zijn er af en toe wat stapelwolken. Het blijft wel droog bij 16 tot 18 graden. Morgen ook zon en wolken en dan iets warmer dan vandaag. Maximaal 20 graden.
1: Verkeersinformatie, Dennis Mooi.
2: Er staat nog 200 kilometer file. De meeste vertraging heb je op de A4, daar kom ik zo bij. Eerst de A1, van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Stroem en Barneveld ben je een kwartier extra kwijt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A4 richting Amsterdam, tussen Zoeterwoude en Nieuw-Vennep, 35 minuten vertraging. Er staat 12 kilometer file door een ongeluk eerder vanochtend. De weg is dus weer vrij. En op de A59 Zierikzee-Den Bosch, tussen Waalwijk en Vlijmen, doe je echt 20 minuten langer over.
1: Pas nu is in volle omvang duidelijk dat vlak na de Tweede Wereldoorlog vrouwelijke collaborateurs in interneringskampen ernstig seksueel werden misbruikt. Zo een van de onderzoekers.
3: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
5: Het kind is niet belangrijk.
6: En ze hebben me daar het goede hebben ze me alles afgenomen, alles, mijn hele leven.
5: En dan onder het mom van het geloof.
7: De geheimen van de meisjes van de Goede Herder. Vanavond 8:55, VPRO NPO 2.
8: En toen zei ze, jij mag dat niet vertellen.
9: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
10: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.
9: Nu bij Dirk, Jan pannenkoeken, poffertjes of pizzadeeg, 1,39.
11: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt, terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
12: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Beelden van het kaalscheren van meisjes en vrouwen die een relatie hadden met een Duitser of die verdacht werden van collaboratie, die beelden kennen we. Veel minder bekend is met welk geweld ze te maken kregen na hun arrestatie, toen duizenden van hen werden vastgezet in interneringskampen. Het NIOD deed onderzoek en ontdekte dat ze te maken kregen met structureel ernstig seksueel geweld. Ewout Kieft is historicus en verbonden aan het NIOD. Goedemorgen.
13: Goedemorgen.
1: En dit komt naar voren uit voorverslagen uit 1950. En die waren onderdeel van een parlementaire enquête. Hoe komt het dat we het dan toch al die tijd niet hebben geweten?
13: Die verhoorverslagen die zouden gebruikt moeten zijn in die parlementaire enquête. Die ging heel erg ook over dat seksuele geweld. Er waren allerlei geruchten over. Maar de hoofdonderzoeker, volgens degene die al die vrouwen heeft gesproken, heeft hij ze eigenlijk niet gelezen. Dat vermoeden zij. Dat schreef ze ook op in 1950, vlak voordat deze hoofdonderzoeker zijn eindverslag indiende. En daarin staat inderdaad, we hebben geen getuigen kunnen vinden, maar we kunnen ook niet uitsluiten dat er seksueel geweld is geweest. Dus dat is een hele vage conclusie die helemaal geen duidelijkheid gaf na bijna een jaar onderzoek. Daar hebben velen zich over verbaasd. Die verhoorverslagen zijn heel lang op het ministerie van Justitie opgeslagen geweest. Ja. Daarna ook wel weer door andere onderzoekers gezien, maar nog nooit met het oogpunt van seksueel geweld bekeken.
1: Dus kortom, het werd onder tafel gemoffeld, maar er zijn dus wel echt getuigen verslagen. Om wat voor seksueel geweld gaat het? Waarover vertelden ze? Ja.
13: Nou, en dat is sowieso bijzonder, want over seksueel geweld, en dat weten we ook van andere plekken periodes in de geschiedenis waarin dat gebeurt, is er heel vaak weinig materiaal, omdat de slachtoffers er graag liever niet over willen praten. Maar in dit geval zijn die verslagen heel uitgebreid. Bijna 200 zijn het er, dus dat is echt een unieke bron om erachter te komen wat er precies gebeurd is, maar ook hoe het werkt en ook hoe het voor slachtoffers is. En die angst om erover te praten komt ook heel duidelijk in naar voren.
1: Ja, maar ze hebben het wel gedaan. En wat vertellen ze dan?
13: Ze hebben het gedaan vaak onder de voorwaarde van dat er geen strafrechtelijke vervolging van de daders mocht komen. Tenminste, die wilden ze wel, maar ze wilden zelf niet getuigen. Want daar waren ze veel te bang voor. En ze hadden geen vertrouwen dat dat goed af zou lopen. Ze hadden de ervaring dat de mannen, de bewakers en de kampcommandant elkaar de hand boven het hoofd zouden houden. En dat is ook echt wel gebeurd.
1: Ja.
13: Ze vertelden over verkrachtingen die helemaal in het begin, in de beginperiode, vlak na de bevrijding, eigenlijk elke nacht plaatsvonden in een aantal kampen. Bijvoorbeeld in de Valkhof in Nijmegen. Echt gruwelijke verhalen over vrouwen die uit de slaapbarakken werden meegesleurd en naar buiten werden gehaald. En dan kon je het geschreeuw horen. En ze vertelden over verschillende gevallen van echt sadistisch geweld. Bewakers die echt geweldgericht op de genitaliën, om het maar even zo samen te vatten, plaatsvond. En ze vertelden over gedwongen naakt je moeten presenteren tegenover bewakers en kampcommandanten. Over hele ruwe interne onderzoeken die onnodig ruw waren, heel erg pijn deden. Over voortdurende vernederingen.
1: En ze durfden dus niet in het kamp over te praten. Ze hebben deze getuigenissen dus wel gedaan, maar wilden dat niet in het openbaar doen. Dat ze zo bang waren, kwam dat voort uit wat ze wisten dat er kon gebeuren Hadden ze voorbeelden ervan gezien?
13: Ja, ze hebben daar voorbeelden van gezien in de kampen zelf. Als je zoiets aanroerde, kon je op hele zware straf. In een bunker, een week lang in een vochtige bunker bijvoorbeeld. Maar ze hebben ook al voorbeelden van gevangenen die gewoon gedood werden. Gewoon een kogel door de kop kregen. Dat ging helemaal weer in het begin. Gebeurden er hele extreme dingen in een aantal kampen. Dus daar waren ze zeker bang voor. En in het algemeen, en dat weten we van seksueel geweld in andere oorlogen en eigenlijk ook sowieso structureel in de samenleving, is de ervaring vaak dat de slachtoffers het risico lopen en de daders meestal vrij uitgaan. Dus dat wisten zij ook. En dus het vertrouwen dat als je het aankaart, dat je veilig bent, dat hadden ze totaal niet. En helaas speelt dat volgens mij nog steeds.
1: Eerder dit jaar kwam al naar buiten dat er in die interneringskampen sowieso heel veel geweld was, hè, wat u net beschrijft. Is er ooit iemand verantwoordelijk voor gehouden?
13: Voor dit seksuele geweld zijn er geen strafrechtelijke vervolgingen geweest. Er zijn een heel klein aantal bewakers die echt in het wilde weg hadden geschoten op barakken waar mensen sliepen. Die bewakers die zijn, die hebben overigens ook een hele lichte gevangenisstraf gekregen. Maar dat zijn er maar 16 in totaal geweest. En dit geweld is nooit geadresseerd. En ja, men wist er dus ook niet van, want de bronnen ervan waren niet bekend.
1: En is dat dan de reden ervoor toch dat gevoel van ze hebben het over zichzelf afgeroepen?
13: Sorry, die vraag.
1: De oorzaak hiervan, dat het dus eigenlijk nauwelijks bestraft is en dit seksuele geweld al helemaal niet, dat mocht niet eens bekend worden, is dat dan toch het gevoel, ze hebben het over zichzelf afgeroepen, dat in de naoorlogse dagen heerste?
13: Het kwam dus ook heel weinig aan de orde, want omdat die risico's voor de slachtoffers zo groot waren om mee in de openbaarheid te treden, vertelden ze er gewoon niet over. Dus het kwam zo af en toe naar boven, maar wat het grote probleem was van dat het lang in de geruchtensfeer bleef hangen. Dus dat mensen dachten van maar we weten niet zeker of het waar is.
1: Maar deze getuigenverslagen zijn eigenlijk onder tafel gemoffeld.
13: Ja, dat klopt. Dat is wat u bedoelt. Ik weet niet wat de reden daarvan is. Daar vind je zelden natuurlijk ook bewijs van. Ik heb alleen de aanwijzing dus gevonden dat de onderzoeker die dit heeft gedaan, Johanna van Schilfgaarde, dat die een notitie maakte in oktober 1950 van, ja, volgens mij hebben ze dit niet gezien. En volgens mij gaan ze nu op het laatste moment even snel iets in elkaar flansen. Want het eindverslag van dit onderzoek is echt opmerkelijk slordig en incompleet. En hier liggen denk ik nog een heleboel losse eindjes waar we nog verder onderzoek naar moeten doen om de onderste steen boven te krijgen. Want hier is er wel wat geks aan de hand geweest, ja.
1: Dank u wel. Ewout Kieft, historicus en verbonden aan het NIOT. Een avond in een grote sporthal om de robotica-wereld samen te brengen. In Amsterdam werd gisteren de eerste Robocon gehouden, want robots kunnen steeds meer, zeker ook door de mogelijkheden van AI. Een reportage van verslaggever Matthijs van der Wiel.
14: Ladies and gentlemen, welcome to Robocon! Thank you for coming, we're glad to have you here.
15: Er is een voetbalwedstrijd met robots. Dansende robots, maar vooral ook stands, bezoekers en demonstraties.
16: Ik zal hem even aanzetten voor je.
17: Hallo, ik ben Harry en ik ben een rekenrobot. Of eigenlijk dat probeer ik te zijn. Hoe heet jij?
15: Ik heet Matthijs.
17: Wat leuk om je te ontmoeten. Ik ben aan het leren om kinderen te helpen met rekenen.
15: Er zijn universiteiten zoals de VU die allerlei innovaties laat zien, zoals de rekenrobot. Leuk wit poppetje, de ogen zijn de camera's.
16: Het unieke aan deze rekenrobot is dat hij heel veel verhalen heeft, eigenlijk over zichzelf. Dus we hebben een heel fictief karakter van die robot gemaakt. En daar heeft hij allerlei anekdotes over baantjes die hij heeft gehad in het verleden. Het is natuurlijk een verhaal wat we voorschotelen aan kinderen. En die baantjes die relateren we altijd aan de interesses van kinderen.
17: Ik heb een tijdje gewerkt in het dierenasiel. Er zijn 30 verblijven en in elk verblijf past 80 keer een hond.
16: Zo verweven we sociaal dialoog met rekenen.
15: Mark Lichtert van de VU, waarom zijn jullie hier op dit event?
16: Nou, we hebben zoveel coole robots die willen we gewoon gaan laten zien aan iedereen. Want we merken dat er best wel een gat nog zit tussen al het onderzoek dat wij doen en wat er in de praktijk eigenlijk mee gebeurt. En we hopen, nou ja, we proberen de verschillende dingen daaraan te doen. En hier zijn, met mensen praten, het laten zien, het vlammetje aansteken. Dat is waarom we hier nu zijn.
15: Zeg je nog eens wat, Harry?
17: Ik vond het leuk om test met je te maken.
15: Het wordt allemaal een grote sporthal. Je moet uitkijken dat je niet al ver wordt gelopen door rondrennende robots. Of hier prototype van een politiehond-robot. Die bijvoorbeeld in onveilige situaties vooruit zou kunnen als verkenner. En alles filmen.
18: Nou, ik vind het er best wel realistisch uitzien. Door die pootjes of zo, denk ik.
15: Hij kan ook pootjes geven.
18: Oh, echt? Wow.
14: Let's give a big round of applause for both the UVA Whirlwind Team and Police and Evidence for coming here.
15: Brent Easterbrook heeft dit georganiseerd.
19: Yeah, so I'm originally from the United States. And in San Francisco, there's really technical sort of engineering meetups.
15: Hij komt uit San Francisco. Daar zijn dit soort events heel gebruikelijk. En hij miste dat hier in Nederland.
19: I couldn't find that here, so I started organizing it myself.
15: Hoe staat het ervoor? Het onderzoek, de ontwikkeling en de inzet van robots.
19: In the Netherlands, we have a lot of what I call more industrial robots. So robots for factories or warehouses.
15: Veel industriële toepassing, robots in de productie.
19: Basically, the previous generation of robots were designed for very specific tasks. To move boxes around a factory floor, to do some part of the process of manufacturing.
15: De vorige generatie robots had hele specifieke taken, bijvoorbeeld dozen verplaatsen.
19: And now the current generation of robots with the new generation of AI, they can be trained to do much more complex tasks. They can do a much more wide variety of things.
15: En dankzij AI kunnen robots nu veel breder worden ingezet. De metselrobot van bedrijf Monumental, dat hier ook staat. Die metselt ook al echt huizen.
20: Die heeft al vele huizen gemaakt, hotels. Dus we zijn zeker in de echte wereld al grote impact aan het maken.
15: Jelmer Borst staat hier om te demonstreren. Hij heeft een grijparm met klemmetjes.
20: En camera's en lichtjes om goed te kunnen zien in het donker en overal. We willen niet de mens vervangen met een robot. Maar wat doen we? We leveren capaciteit voor een probleem. En dat is, er zijn niet genoeg metselaars. En hoe kunnen we dan huis bouwen met een robot?
15: Wat is voor jullie de functie van zo'n bijeenkomst als deze?
20: Wat hier prachtig is, is dat we laten zien dat in Nederland en Europa ook hele gave, impactvolle robotica bedrijven zijn. De meeste zijn in Amerika, in China. Maar ook voor ons om te kijken, hey, zijn hier misschien hele slimme jongens en meisjes die bij ons al kunnen komen werken.
1: Een verslag van Matthijs van der Wiel. Verkeersinformatie, Dennis.
2: De meeste vertraging heb je op dit moment op de A1 naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken ben je een kwartier lang onderweg. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel zojuist weer vrijgegeven.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. George Michael, Faith. In Costa Rica opent vandaag een megagevangenis. Die is gebouwd met hulp van El Salvador. In de gevangenis kunnen meer dan 5000 mensen worden opgesloten. Costa Rica stond lange tijd bekend als het veiligste land in Centraal-Amerika. Maar worstelt nu met een geweldsgolf die wordt veroorzaakt door drugsbendes. Precies daarom heeft Costa Rica die megagevangenis gebouwd, zegt correspondent Midden-Amerika Boris van der Spek.
1: In Costa Rica ligt al een paar jaar het moordcijfer historisch hoog. Er worden zware wapens gebruikt. Mensen voelen zich onveilig. En ja, dat heeft dus alles te maken met, ja, je noemde het al, die voortdurende strijd tussen drugsbendes die de macht willen over internationale drugsroutes die door Costa Rica lopen. En de afgelopen tijd zijn al heel veel mensen opgesloten in Costa Rica. Ja, en met deze nieuwe megagevangenis moeten daar nog meer mensen bij komen. Dat is allemaal naar het model van El Salvador, waar de president Bukele met enig succes de afgelopen jaren ook een heel hard beleid heeft gevoerd tegen bendes. Ook heel veel mensen heeft opgesloten in zijn megagevangenis. Ja, en die gevangenis in Costa Rica is gebouwd naar het model van zijn megagevangenis in El Salvador. En daarom zal Bukele ook bij de opening zijn.
0: Want hij wil zijn model graag ten voorbeeld stellen wat dat betreft?
1: Ja, zijn model is is ook een beetje een PR-middel om aan de rest van de regio te laten zien dat hij volledig controle heeft over de veiligheid. Zijn beleid is natuurlijk ook wel berucht geworden. El Salvador was ooit een heel onveilig land door die aanpak van Bukele die de noodtoestand 5 jaar geleden afkondigde en dus die megagevangenis liet bouwen, is het inmiddels een stuk veiliger geworden. Maar dat heeft ook een schaduwkant. Veel onschuldige mensen zijn opgepakt. De noodtoestand is gebruikt om onder meer politici en journalisten te vervolgen. Dus ja, dat is de schaduwkant. Maar voor een deel van Latijns-Amerika blijft het een voorbeeld.
0: Maar naast wat je nou net noemt, is het ook nog zo dat in die megagevangenissen echt wel mensenrechten geschonden worden. Gaat Costa Rica dat dan ook kopiëren of gaan zij het anders doen?
1: Nou, zij willen dat wel anders doen. In tegenstelling tot El Salvador mogen in Costa Rica gevangenen in ieder geval iedere dag even naar buiten. De cellen zitten minder vol. Maar alsnog zijn er hele strenge maatregelen. Er mag geen familie op bezoek komen. Bellen met mobiele telefoons is er onmogelijk. Kijk, in El Salvador is het nog steeds veel erger. Daar zitten echt 100 mensen in één cel met maar 1 wc. Mensen zitten soms maanden in een isolatiecel. Er zijn verhalen over martelingen en dus andere mensenrechten schendingen. Dat zullen we niet snel zien in Costa Rica. Maar het is nog steeds voor een zo progressief land, of voorheen zo progressief land, wel een verregaande stap. En dat is best wel veelzeggend.
0: Zijn correspondent Boris van der Spek.
2: Reactie. Aan de redactie. Na ruim 3 jaar oorlogsgeweld is er nog maar weinig over van de gezondheidszorg in Gaza. Dichte grenzen, gebrek aan personeel en bombardementen maken het werk bijna onmogelijk. We spraken vanochtend met fysiotherapeut Guido Versloot. Hij was de afgelopen 3 weken in Gaza-stad en is net terug in Nederland. Luisteraar Henry vroeg zich af hoe het dagelijks leven eruit ziet. Bijvoorbeeld voor mensen die een lichaamsdeel missen.
0: We hebben fysiotherapeut Guido Versloot weer aan de lijn. Goedemorgen weer. Wat voor een leven hebben deze mensen als ze een lichaamsdeel missen?
3: Ja, heel lastig. Als ze heel veel geluk hebben, dan kunnen ze een prothese krijgen. Maar daar zijn de materialen bijna niet voor. Hebben ze iets minder geluk, dan kunnen ze krukken krijgen. Dus als je 1 been mist, dan kan je in ieder geval nog lopen. Mensen die 2 benen missen, die hebben een rolstoel nodig en die zijn eigenlijk helemaal niet meer te verkrijgen. Dus het grootste deel van de mensen die zijn afhankelijk van hun netwerk, dat ze overal heen gedragen worden of ondersteund worden. Dat is een harde feit in hoe het nu in Gaza is.
0: Ja. Henry wilde ook nog weten of slachtoffers misschien in het buitenland kunnen worden verpleegd.
3: Ja, helaas. De grenzen zijn gewoon potdicht, dus mensen kunnen er helemaal niet uit. Hier en daar een enkele uitzondering. Op een of andere reden mogen sommige mensen wel. Maar voor de rest, niemand mag Gaza uit. Dus hulpgoederen komen bijna Gaza niet in en mensen komen bijna Gaza niet uit.
0: Dank. Guido Versloot.
2: En ze komen nogal eens voorbij in het nieuws. De Russische president Poetin en de Amerikaanse president Trump. Luisteraar Hubert had daar een vraag over.
4: Elke keer in het Radio 1-journaal, maar ook in het nieuws, wordt gesproken over de Russische president Poetin, de Amerikaanse president Trump. Maar is er dan misschien ook een Nederlandse president Poetin of een Nederlandse president Trump? Waarom deze dubbele aankondiging?
0: Ja, puur taaltechnisch heeft hij volkomen gelijk.
5: Jazeker.
0: Ja, maar we doen het inderdaad vaker ook een beetje in de afwisseling. We hebben het bijvoorbeeld ook wel eens over de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema of het Zuid-Hollandse Gorkum. Ja, om maar een paar voorbeelden te noemen.
5: Het is inderdaad een beetje dubbelop, want er is inderdaad geen Gorkum bij mijn weten dat er niet in Zuid-Holland ligt. Maar het is gewoon, we willen volledig zijn en dan wat meer context geven. Dus op die manier voegen we het dan een beetje samen. Maar wat je zegt, Huibert heeft strikt genomen gewoon een goed punt. Er zijn wel een paar uitzonderingen, maar dat zijn er maar heel weinig. Vorige week hadden we toevallig nog een bericht op de site staan over de Peruaanse burgemeester Hitler Mussolini. Nou, dan voegt het wel degelijk wat toe om even duidelijk te maken dat het hier gaat over de Peruaanse burgemeester en niet over die andere Hitler en Mussolini. Dus er zijn uitzonderingen. 3
6: voor de dag.
0: In Shanghai gaat het WK baanwielrennen van start. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen verdedigen de Nederlandse teamsprinters hun wereldtitel. In Hamburg begint het proces rondom de Nord Stream-aanslag van 2022. De Oekraïner Serhiy K. staat terecht voor het opblazen van de pijpleidingen tussen Rusland en Duitsland. Als het tot een veroordeling komt, dan is dat voor Duitsland erg ongemakkelijk, zegt correspondent Gimbal Duk.
7: Juist Duitsland is het belangrijkste bondgenoot, militair en financieel, van Oekraïne. Die steun staat ook onder druk, omdat bijvoorbeeld pro-Russische partijen als de AfD en BSW dat willen stopzetten en ook dit als bewijs aanvoeren. Maar tegelijkertijd geldt ook voor Duitsland dat justitie loshandelt van de politie en ook vooral de onderste steen boven wil hebben. Ook als dat tot een ongemakkelijke waarheid zal leiden. En volgens de openbaar aanklagers zijn er op dit moment voldoende vermoedens dat de sabotage werd uitgevoerd in opdracht van Oekraïne. En dat alles bedoeld om Rusland van inkomsten af te knijpen die via die Nord Stream middelen naar voren kwamen. Maar ja, in hoeverre die connectie dan kan worden aangetoond, dat zal in de komende maanden tijdens het proces moeten gaan blijken.
0: En al de hele ochtend rijden er minder bussen en treinen in het land vanwege een staking in het streekvervoer. Verslaggever Mark-Robin Visser, gaat het nog de hele dag duren?
8: Nou, waarschijnlijk tot een uur of 1 vanmiddag. Maar het verschilt trouwens enorm per regio, hè? Of je vandaag wel of niet met de bus kan. In Twente is het een beetje 50-50. In de Achterhoek wordt wel gewoon gereden, maar in Noord-Brabant dan weer bijna niet. Ik hoor ook dat in Limburg de treinen niet rijden en sommige bussen weer wel. Kortom, een heel wisselend beeld in het land. Maar als je met de streekbus wil, zou ik van tevoren eerst maar even goed huiswerk maken.
0: En komen er nog meer van dit soort stakingsdagen?
8: Ja, dat hoor ik hier wel van de FNV en de CNV, de twee vakbonden die die acties organiseren. Ze zijn van plan om elke week een dag te gaan staken, zoals vandaag. Dat zullen verschillende dagen zijn, elke week een andere dag. En dat maken ze dan pas heel kort van tevoren bekend. En dat allemaal om toch weer te proberen de onderhandelingen voor een nieuwe CAO vlot te trekken.
0: Mark-Robin Visser, dankjewel. Zometeen na 9:30 en zijn spraakmakers beginnen natuurlijk met Stand.nl, Roos.
9: Zo is het, jij hebt het format inmiddels goed in het...
0: ja, dat ram jij er bij mij gewoon in, hè?
9: Astrid, ja. De stelling vandaag, alle supermarkten moeten een noodvoorraad aanhouden. De vraag is dan natuurlijk, wie is daar verantwoordelijk voor als ze dat moeten hebben? Zijn wij dat eigenlijk? Moeten we dat zelf gewoon doen? Die supermarkten, moeten die dat doen? De overheid, moet die dat doen? Praat hierover mee. De aanleiding is natuurlijk de Albert Heijn, waar het de afgelopen dagen niet echt soepel verloopt, kunnen we zeggen, vanwege een cyberveiligheidsincident. En daardoor is die toeleveringsketen ook stil komen vallen. Praat mee. De stelling is dus, alle supermarkten moeten een noodvoorraad aanhouden. Bel 0800 1101.
0: Vanmiddag om 4:00, dan is er weer een NOS Radio 1 journaal met Fleur. Thomas heeft nog de hoofdpunten. Fijne dag.

0: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
1: Opnieuw zijn steden in Oekraïne vannacht bestookt met ballistische raketten en drones uit Rusland. Vooral de energiesector was doelwit, maar ook burgerdoelen werden geraakt. In Kiev vielen 3 doden en 22 gewonden toen een appartementengebouw werd getroffen. In Limburg rijden er geen treinen van Arriva vanwege de staking in het streekvervoer. In Utrecht, Brabant en rond Rotterdam ligt het busvervoer grotendeels stil. De precieze impact van de staking is nog niet duidelijk, omdat niet alle medewerkers het werk neerleggen. Na het omslaan van een boot zijn in India zeker 13 kinderen verdronken. Dat gebeurde in de oostelijke staat Bihar toen de boot op de rivier de Ganges kapseisde. De ongeveer 20 opvarenden waren op weg naar een feest. Een aantal van hen wordt nog vermist. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. Het apparaat werd eind september ontdekt, 2 dagen nadat het was geplaatst. De Saoedische werknemer kan bij een veroordeling een jarenlange celstraf of hoge boetes krijgen. Een man uit Ede is veroordeeld voor onder meer de verkrachting van een vrouw van 87. Ze had hem betrapt tijdens een inbraak in haar huis. De man is ook veroordeeld voor diefstallen en aanrandingen. Hij kreeg 8 jaar cel en tbs opgelegd, 5 jaar minder dan justitie had geëist. Het weer, 's ochtends veel zon. Vanmiddag zijn er af en toe wat stapelwolken. Het blijft wel droog bij 16 tot 18 graden. Morgen ook zon en wolken, dan iets warmer dan vandaag, maximaal 20 graden.
2: ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog 75 kilometer file. Aantal files neemt vlot af. De A1 richting Amsterdam heb je tussen Kootwijk en Hoevelaken nog 10 minuten extra nodig. Dat geldt ook voor de A27 Breda-Utrecht bij Lexmond. En op de A58 Breda-Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oorschot is de vertraging 5 minuten.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.
3: Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is neuroloog Arthur Jaschke. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Fijn dat je er bent. AI is onbetrouwbaar en gevaarlijk, horen we elke dag. Dus wil jij met een groep andere AI mooier, evenwichtiger en minder westers georiënteerd maken? Hoe jullie dat willen en gaan doen, dat horen we zo meteen na 11 uur. Voor het Mediaforum is hier alvast Mandy Wolkens, programmamaker bij Omroep Zwart. Goedemorgen ook, Mandy.
5: Goedemorgen.
3: En jij er bent ook. In dat Mediaforum gaat het onder meer over de staking in het streekvervoer van vandaag. Dat leverde vanmorgen al een paar klassieke interviews met buschauffeurs op.
6: Kunt u in 4 minuten plassen?
7: Zeker, ik ben buschauffeur, geen autocoureur. Misschien mag Verstappen start wel lukken. Maar ja, ik ben al een beetje wat ouder, over de 60. Dan moet je ook wat vaker, ja.
3: Ja, meer erover dus, over die staking. Zometeen na 10 uur in ons Mediaforum. Maar we beginnen met Stand.nl. Dat gaat vandaag over de kwetsbaarheid van onze voedselaanvoer. Na het cyberincident bij Albert Heijn blijkt hoe weinig de supermarkten zelf aanhouden als voorraad. En dat de schappen wel heel snel leeg zijn. De stelling is vandaag: alle supermarkten moeten een noodvoorraad aanhouden.
0: Deel uw ervaring
8: op 0800 1101.
9: Ja, de schappen worden dus steeds leger en het is nu al bijna 2 dagen later.
10: En hoe langer de problemen met de systemen duren, hoe leger de schappen zullen raken.
11: Heeft u alles kunnen vinden wat u nodig had?
12: Soms zijn de schappen wel eens leeg.
9: In die filialen hadden ze vroeger wel plek voor meerdere dagen voorraad, maar tegenwoordig kunnen ze daar vaak ook maar voor 1 dag kwijt.
13: We hebben te maken met mogelijke klimaatrampen, we hebben te maken met een wankele geopolitieke situatie.
14: Hoe kunnen we in de toekomst nog beter hiermee om kunnen gaan?
13: Supermarkten en producenten en distributiecentra zouden ook voor 1 week voorraad moeten hebben.
3: Ja, spraakmaker Arthur Jaschke, woonachtig op een schip, begrijp ik.
4: Ja, klopt.
3: En daarmee altijd een voorraad aan boord?
4: Altijd zelfvoorziend, dat is het een beetje. Dus als je varend bent, dat is een museaalvarend schip, dan moet je gewoon altijd water hebben, altijd gasflessen hebben, altijd iets te drinken, altijd iets te eten. Dus je weet maar nooit waar je weg moet.
3: Ja, en hoeveel dagen, enig idee, kun je daarmee uithouden?
4: Op de accu zou ik toch 1 weekje vol kunnen houden, met de water ook, zeker.
3: Oké, en voedsel?
4: Voedsel, ja, 4, 5 dagen ook. Oh ja. Dus gewoon dingen in blikjes. Dus
3: ja, Hoe kijk je naar de afgelopen dagen het nieuws over Albert Heijn en hoe snel die schappen toch leeg bleken te zijn, vooral van vers producten?
4: Ja, goed, het laat gewoon zien hoe kwetsbaar wij zijn en hoe afhankelijk wij geworden zijn eigenlijk van die AI en die technologie ook. Hè? Mm-hmm. Dat alles zo berekend wordt dat het altijd precies op u aankomt. Hè? Ja. En dat is gewoon eigenlijk dat menselijke is verdwenen. Ja. Dus het wordt veel te veel gekeken naar het moet er nu zijn. Mm-hmm. En als het er niet is, ja, dan hebben we een gigantisch probleem. Want de volgende levering is pas volgende week.
3: Het is te efficiënt.
4: Het is te efficiënt.
3: En te afhankelijk geworden dus van algoritme.
4: Ja, zeker.
3: Komen we toch ook meer een beetje bij het gesprek dat wij zo meteen
4: gaan hebben. Altijd, hè?
3: Ja, waar blijft de mens in dit soort systemen? Mandy, ben jij bezorgd over die snelheid waarmee de schappen leeg begonnen te raken?
5: Nee, ja, misschien is bezorgd toch een iets te groot woord. Dat heb ik toch niet zo gevoeld, omdat er op dit moment dan nog genoeg andere supermarkten waren, mm-hmm, waar je naartoe kon gaan.
3: Ja.
5: En het inderdaad vooral dan alleen de vers producten waren. Dus dan denk ik nog, ja, oké, dan moeten we het even met een blik doen of iets uit de diepvries of zo. Misschien was ik bezorgd geweest als het om alle supermarkten ging en dan alle schappen leeg zouden, mm-hmm, raken. Maar nu voelde ik had geen paniek. Ik ben niet gaan hamsteren ergens anders en gaan inslaan.
3: Nee, je ziet nu wel dus die discussie loskomen over of supermarkten al dan niet een voorraad aan zouden moeten houden. Hè, zodat je wat langer daarop kunt teren. Wat vind jij daarvan? Moeten supermarkten dat doen? Zouden zij verantwoordelijk voor moeten zijn? Moeten wij dat met elkaar allemaal zijn?
5: Ja, misschien toch een beetje dat laatste ook met elkaar een beetje. Ja. Dat je ook zelf moet zorgen, dat we misschien allemaal moeten doen alsof we op een schip wonen. En dat we zelf er ook voor zorgen dat we genoeg in huis zouden hebben. En dan,
3: lukt jou dat? Jij woont in de stad?
5: Ja.
3: Ja, ik weet niet, hoe groot is jouw huis?
5: Ja, iets meer dan 100 vierkante meter.
3: Oh, ja. Jij hebt wel wat ruimte om het op weg te stouwen.
5: Ja, maar dat doe ik. Nee, ik heb wat blikken en genoeg reserve op de bot. Mm-hmm. Dus ik denk, ja, een week. Kijk, als het maanden wordt, heb ik een probleem.
3: Ja.
5: Maar een week, dat zou ik nog wel uithouden.
3: Ja, ik moet gewoon denken aan mensen die heel klein wonen. En als je dan dus voor 8 dagen...
5: Ja, waar ga je dat laten?
3: Ja.
5: Ja, blikken.
3: Hoe gaan we dat organiseren met elkaar?
4: Ja, misschien moet de markt weer meer terugkomen. In plaats van 2 keer per week een vers markt, gewoon elke dag weer een kleine markt openen in de buurt. Ja. Misschien is het zoiets. Ja, goed, je hebt natuurlijk in Amsterdam en omgeving heel veel van die markten. Maar er zijn niet altijd.
3: Bij ons in het dorp gewoon 1 keer in de week.
4: 1 keer in de week. Ja. Ja. Misschien moeten we wat vaker, maar dan kleiner.
3: Ja.
4: Dat een oplossing.
3: We gaan kijken naar wat u erover te zeggen heeft. De stelling is dus: alle supermarkten moeten een noodvoorraad aanhouden. We beginnen met Anja Reinders. Goedemorgen.
15: Ja, goedemorgen.
3: U belde ons vanmorgen. Kon u de afgelopen dagen een beetje boodschappen doen?
15: Nou, mevrouw, ik moet

0: Je ziet nu wel dus die discussie loskomen over of supermarkten al dan niet een voorraad aan zouden moeten houden. Hè, zodat je wat langer erop kunt teren. Wat vind jij daarvan? Moeten supermarkten dat doen? Zouden zij verantwoordelijk voor moeten zijn? Moeten wij dat met elkaar allemaal zijn?
1: Ja, misschien toch een beetje dat laatste, ook met elkaar een beetje. Ja. Dat je ook zelf moet zorgen, dat we misschien allemaal moeten doen alsof we op een schip wonen. En dat we zelf er ook voor zorgen dat we genoeg in huis zouden hebben. En dan,
0: lukt jou dat? Jij woont in de stad?
1: Ja.
0: Ja, ik weet niet, hoe groot is jouw huis?
1: Ja, iets meer dan 100 vierkante meter. Oh, ja.
0: Dus jij hebt wel wat ruimte om dat weg te stouwen.
1: Ja, maar dat doe ik. Nee, ik heb wat blikken en genoeg reserve op de bot. Mm-hmm. Dus ik denk, ja, een week. Kijk, als het maanden wordt, heb ik een probleem. Ja. Maar een week, dat zou ik nog wel uithouden.
0: Ja, ik moet gewoon denken aan mensen die heel klein wonen. Ja. En als je dan dus voor 8 dagen...
1: Ja, waar ga je dat laten?
0: Ja.
1: Ja, blikken.
0: Hoe gaan we dat organiseren met elkaar?
2: Ja, misschien moet de markt weer meer terugkomen. In plaats van 2 keer per week een vers markt, gewoon elke dag weer een kleine markt openen in de buurt. Ja. Misschien is het zoiets. Ja, goed, je hebt natuurlijk in Amsterdam en omgeving heel veel van die markten. Maar er zijn niet altijd.
0: Bij ons in het dorp gewoon 1 keer in de week.
2: 1 keer in de week. Ja. Ja. Misschien moeten we wat vaker, maar dan kleiner.
1: Ja.
2: Dat een oplossing.
0: We gaan kijken naar wat u erover te zeggen heeft. De stelling is dus: alle supermarkten moeten een noodvoorraad aanhouden. We beginnen met Anja Reinders. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: U belde ons vanmorgen. Kon u de afgelopen dagen een beetje boodschappen doen?
3: Nou, mevrouw, ik moet heel hard uitzoeken.
0: Oh, ja. Kom maar.
3: Ja, dat
0: kan zo opleveren.
3: Ik woon in Amsterdam-Zuid. Klinkt altijd chiquer dan het is. Maar het stikt hier van de supermarkten.
0: Ja.
3: En het is net alsof de wereld alleen maar uit Albert Heijn bestaat. Terwijl ik weet niet hoeveel supermarkten zijn.
0: Ja.
3: En ook nog eens een keer, er zijn nog steeds, en dan heb ik het over Amsterdam, hè.
0: Mm-hmm.
3: Maar er zijn slagers en groentemannen en broodbakkers. Dus die paniek voor 1 supermarkt, ik kan het niet vatten.
0: Nee, dat snap ik. En wij trekken hem ook een beetje door natuurlijk hier in de stelling. Omdat wij dan denken, ja, maar wacht heel even, wat nou als dit een cyberincident wordt waarbij alle supermarkten worden geraakt bijvoorbeeld? Dan kan zo'n groenteboer ook niet, denk ik, de halve stad gaan helpen aan vers voedsel. Wat doen we dan met elkaar?
3: Nou, ten eerste zijn er best heel veel groenteboeren, dus die komen een eind. En verder, dan moeten mensen eens een keer, dan eten ze maar eens wat minder. Ik ben gisteren bijvoorbeeld nog even bij een Albert Heijn binnengestormd. Mm.
0: Toch wel, eerste, ja?
3: Ja, en er waren geen lege vakken. Wat me wel opviel, dat was al die cool elementen die door de hele zaak verspreid stonden. Die tot aan de rand gevuld waren met al die tapashapjes.
0: Oh, ja.
3: En allerlei smurries. Nou, er was meer dan genoeg.
0: Ja. Dus u maakt zich eigenlijk helemaal geen zorgen.
3: Ze hadden zelfs aubergines en ze hadden ook nog muiskolven. Dus,
0: oh ja.
3: Nee, ik vind het overdreven. Mensen zijn altijd maar zo gewend om ladingen in huis te hebben. En alles moet er zijn. Mm-hmm. Ja, dan heb je iets minder, word je creatief van.
0: Ja, moet je het wel in huis hebben natuurlijk om creatief mee te zijn. Heeft u zelf een beetje zo'n noodpakket in huis? Want daar worden we ook
3: ik
0: op geweest dat we dat moeten hebben.
3: Ik wil er niet over nadenken, zeg. Ik bedoel, het enige wat ik als extraatje in huis heb altijd is wat knekkenbrood.
0: Ja.
3: Zo van, en ik heb altijd in het verleden, toen mijn kinderen nog kleiner waren, dan nog wel wat blikken bruine bonen in huis. Maar dan moet je op een gegeven moment weer de houdbaarheidsdatum in de gaten houden.
0: Ja.
3: Die administratie, daar heb ik geen trek in.
0: Nee, ik hoor het al. U bent een taaie en u maakt zich niet zo voor zorgen in dit soort situaties. Dank u wel, Anja. Ja, Reinders, voor het bellen. We gaan naar René de Koster. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ik ben hoogleraar logistiek en operationeel management aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. U kunt ons meer vertellen over de logistiek achter onze supermarkt en hoe het kan dat een supermarkt als de Albert Heijn na zo'n cyberincident zo snel in de problemen kan komen. Hoe werkt dat met die bevoorrading? Hoe strak is die georganiseerd?
4: Nou, die is behoorlijk strak georganiseerd. De supermarkten zijn ontzettend efficiënt. Dat wil zeggen, ze hebben hele lage voorraden in de distributiecentra liggen.
0: Mm-hmm.
4: Albert Heijn, Jumbo, die hebben allemaal 2 soorten distributiecentra. Dat zijn regionale distributiecentra, waar de snellopers liggen opgeslagen. Zowel houdbare als minder goed houdbare producten.
0: Yeah.
4: En ze hebben nationale distributiecentra, waar de langzaamlopers liggen opgeslagen.
0: Oké, okay, even voor mij, wat zijn snellopers en wat zijn langzaamlopers?
4: Snellopende producten, dat zijn producten die...

0: die grote aantallen verkopen per dag, zeg maar.
1: Okay.
0: En langzaam lopende producten zijn producten waar je er een stuk minder van verkoopt.
1: Okay.
0: Dus ze maken dat onderscheid. Mm-hmm. Dus die snellopende producten, er zijn in het algemeen, ligt daar maar voorraad voor pakken beet 1 en misschien anderhalve dag in zo'n magazijn. En ja, daarna is het op. Dat wil zeggen dat heel veel leveranciers, die zitten in de buurt en die komen meer dan één keer per dag toeleveren aan zo'n distributiecentrum. En vanuit die distributiecentra worden de winkels dan bevoorraad. De winkels zelf hebben nauwelijks voorraad meer.
1: Ja.
0: Want ze worden toch elke dag bevoorraad.
1: Ja, ja. Maar goed, in die distributiecentra ligt dus ook heel weinig. Waarom is dat zo weinig?
0: Dat heeft te maken met de kosten die daarmee gepaard gaan. Dus voorraad kost geld. De distributiecentra zijn tegenwoordig vooral ingericht op doorstroom van goederen en veel minder op opslag van goederen.
1: Ja.
0: Met name die regionale distributiecentra waar de snellopende producten liggen opgeslagen, daar is dat zo voor.
1: Ja.
0: Voor de langzaamlopende producten in de nationale magazijnen ligt wat meer voorraad.
1: Ja, ja. Nu kan ik me herinneren dat tijdens corona dit ook ter discussie stond, de algehele voorraden van alles en overal, hè, dat die, nou zelfs chips bijvoorbeeld, om maar even wat te noemen, alle toeleveringsketens die lagen toen stil. En toen werd er al gesproken over, we moeten met z'n allen meer voorraad aanhouden. We lijken daar niet van te leren, hè?
0: Nee, maar ja, voorraad kost geld en iemand moet dat betalen.
1: Ja, maar dus nu heeft Albert Heijn toch ook, wat is het, 800 miljoen ongeveer aan beurswaarde verloren?
0: Ongetwijfeld, dat krijgen ze ook wel weer terug, denk ik. Dus dat is een schommeling. Maar als je kijkt hoe dat in bijvoorbeeld in de Verenigde Staten gebeurd is, daar zijn bedrijven als bijvoorbeeld Walmart en Home Depot, die hebben strategische voorraden liggen.
1: Oh ja.
0: En die hebben ook een emergency response center, een emergency operations center. Walmart heeft dat bijvoorbeeld in Bentonville, waar het hoofdkantoor zit.
1: Mm-hmm.
0: En daar worden al dit soort spikes, dit soort schommelingen in het aanbod, die worden daar in de gaten gehouden, zodat er adequaat op gereageerd kan worden.
1: Oh ja, en zijn die ketens daar zelf verantwoordelijk voor, ook voor de financiering daarvan, of helpt de overheid een handje?
0: Die zijn daar zelf voor verantwoordelijk. Walmart heeft dat gedaan zonder dat er een overheidsdwang was. Ze hebben dus ook magazijnen met voorraad liggen op strategische plekken.
1: Oh ja.
0: Voor het geval er ergens een grote kink in de kabel komt, kunnen zij toch nog spullen leveren.
1: Ja.
0: Zij waren ook als enige ongeveer in staat om noodhulp te verlenen toen orkaan Katrina in 2005 daar losbarstte in New Orleans.
1: Zou dat hier in Nederland ook kunnen?
0: Dat zou zeker kunnen. Het kost natuurlijk wel geld.
1: Ja.
0: Dat je zo'n een distributiecentrum met strategische voorraad neerlegt, noodvoorraad neerlegt. Alleen dat zou dan natuurlijk voor alle supermarktketens moeten gelden, niet alleen voor Albert Heijn.
1: Ja, ja. Dank u wel, René de Koster, emeritus hoogleraar logistiek aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De stelling dus vandaag, alle supermarkten moeten een noodvoorraad aanhouden. Timo praat mee in het collectief en zegt, ik ben tegen de stelling omdat er meerdere supermarktketens zijn. Er is dus geen probleem als één of twee uitvallen. Er zijn ook genoeg kleinere winkels die niet volgeautomatiseerd zijn en die dan ook niet gehackt kunnen worden. Chris uit ons collectief zegt, een noodvoorraad kan nuttig zijn, maar lost volgens hem het echte probleem niet op. Onze afhankelijkheid van internet en gekoppelde computersystemen. Bedrijven verbinden steeds meer systemen aan elkaar zonder voldoende stil te staan bij de veiligheidsrisico's. En daardoor wordt de samenleving kwetsbaar voor cyberaanvallen. En is een heroverweging van deze digitalisering noodzakelijk. En ik zie mijn spraakmaker het daar hardvochtig mee eens zijn. Zit te knikken.
2: Dat is gewoon een heel groot probleem, hoe makkelijk we het geaccepteerd hebben.
1: Ja.
2: Zonder echt inderdaad bij stil te staan wat voor consequenties dat heeft. Als het over governance gaat, wie is eigenaar van de data? Wie gaat er de veiligheid beheren? Dus het is lekker makkelijk, maar het is ook ontzettend ingewikkeld om dat in deze tijdsperk ook goed voor elkaar te hebben.
1: Ja, dus dat gesprek zou je ook moeten voeren dan met elkaar. Bart de Steenhuizen, Pieters, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: U bent onderzoeker bij de Universiteit van Wageningen. U doet onderzoek naar de weerbaarheid van de voedselketen, zoals dat heet. Is een noodvoorraad bij supermarkten de oplossing om ervoor te zorgen dat de schappen gevuld blijven?
3: Het is deel van de oplossing, want het gebrek aan weerbaarheid is wel heel opzichtig op dit moment. Hè. We zien het nu, maar we hebben het afgelopen tijd al een paar keer gezien. En het laat zien dat onze ketens, voedselketens, eigenlijk het hele voedselsysteem onvoldoende voorbereid is op grote schokken. En dan voorraden bij onze supermarkt een deel van de oplossing. Maar ik denk dat het hele systeem herzien moet worden wat dat betreft.
1: Waar denkt u dan aan?
3: Nou,

0: gebrek aan weerbaarheid is ontstaan omdat wij geobsedeerd zijn met efficiëntie. En efficiëntie leidt tot lage prijzen en hoge winstmarges. Mm-hmm. En dat heeft eigenlijk ons hele voedselsysteem ingericht. Daarbij zijn alle vormen van weerbaarheid verdwenen. Die hebben we er eigenlijk uitgemanaged. Dus die moeten we ook weer terugmanagen. En dat betekent onder andere dat we die voorraden op allerlei punten in het systeem weer terug moeten brengen. Mm-hmm. Maar ook voorbereid moeten zijn. Dat we protocols hebben van wat doen we dan eigenlijk als er een schok komt. We zien nu een vrij lange respons. En het effect van deze schok is weer heel erg zichtbaar. Waren we daar dan op voorbereid? Mm-hmm. Maar ook zien we heel veel gemeentes dat er nog maar een enkele leverancier van voedsel is. Een enkele supermarkt, terwijl de kleine groenteboeren mm-hmm. en anderen zijn verdwenen. Nou, dat betekent dat er een gebrek is aan diversiteit. En hoe minder diversiteit, hoe groter de kwetsbaarheid als er een schok komt.
1: Ja. Zou dat een overheidstaak zijn om die diversiteit te bewerkstelligen? Bij wie ligt die verantwoordelijkheid?
0: Overal zou ik willen zeggen, maar ook kan het gemeentelijk beleid zijn om dit te stimuleren. Mm-hmm. En ervoor te zorgen dat ook er ruimte is voor kleinere leveranciers die misschien wat overheidssteun of subsidie op. Ja, op wat voor manier dan ook nodig hebben om er toch te blijven.
1: Ja. Dank Bart de Steenhuizen-Pieters, hij is onderzoeker. Gaan we naar Mark Jansen, directeur van CBL, dat is de Belangenvereniging van Supermarkten. Welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. We hebben u nog niet gehoord. Hoe kijkt u terug op de afgelopen dagen en de situatie bij de Albert Heijn?
2: Nou, wij hebben geconstateerd dat in dit geval een van onze leden, Albert Heijn, op volle toeren werkt om de problemen op te lossen. Mm-hmm. En ik denk dat ze daar heel goed in slagen. Dus heel veel hulde daarvoor.
1: Ja, en waar slagen ze precies goed in?
2: Nou, om de problemen die zij ervaren hebben, om die snel weer op te lossen. En we zien natuurlijk wel, hè, dat kunnen mensen zien als ze bij die winkels geweest zijn, dat er sommige producten niet beschikbaar zijn. Ja. En daar wordt nu met man en macht aan gewerkt om dat weer wel voor elkaar te krijgen. Ja. En we hebben natuurlijk geen lege winkels gezien. Dat is ook wel even goed om te melden. Ik ben gisteren ook nog bij een Albert Heijn geweest. Mm-hmm. Er zijn heel veel producten wel beschikbaar.
1: Ja. Maar goed, we zagen ook dagenlang lege schappen. Dit is al sinds zondag is dit gaande. Ze zijn de boel aan het opstarten. Daar zijn ze gisteren mee begonnen. Maar er werkt nog een hele hoop ook nog niet. Het duurt wel even allemaal, hè? Toch.
2: Het duurt even, maar dat heeft ook te maken met de schaal natuurlijk. Maar ik denk toch dat het goed is om te constateren dat er geen tekort aan voedsel in Nederland is op dit moment.
1: Nee.
2: En waar het kan, hebben andere supermarkten een stap extra gezet de afgelopen tijd.
1: Ja, en dat kon
2: dus
1: natuurlijk ook
2: geen gebrek aan voedsel.
1: Precies, in deze situatie kon dat. Maar er zal een situatie komen, wellicht ooit in de toekomst, waarbij dat niet kan. Waarbij dus alle ketens geraakt worden. En we horen net allerlei deskundigen zeggen, die zijn eigenlijk te efficiënt ingericht. En dan kunnen we het niet aan.
2: Ja, wat zit er daarop? Nou, dat zijn precies de voorbeelden waar we de afgelopen tijd overigens samen met de overheid aan gewerkt hebben. Om die scenario's in beeld te brengen, mm-hmm. goed aan te werken. Ik noem een landelijk crisisplan voedselzekerheid. Wat staatssecretaris Erkens eind van het jaar naar de Tweede Kamer gaat sturen. Daar zijn we bij betrokken geweest. Wij niet alleen, ook fabrikanten. Ook bijvoorbeeld de transport- en logistiek sector in Nederland en mm-hmm. LTO.
1: Oké, en wat staat er dan in wat ons verder gaat helpen?
2: Nou, daar staat vooral in dat er bepaalde scenario's zijn en hoe je daarmee om moet gaan vanuit de overheid geredeneerd, maar mm-hmm. ook als bedrijfsleven. Het wordt een gezamenlijke opdracht als het probleem echt vele malen groter is dan het mm-hmm. nu is, om de bevolking van Nederland van voedsel te voorzien.
1: Ja.
2: En dat is op dit moment is dat probleem vooral voor Albert Heijn, dat is heel vervelend, mm-hmm. maar het is in die zin geen voedselzekerheidsprobleem.
1: Nee, maar zijn er ook plannen om in Nederland bijvoorbeeld dan een noodvoorraad aan te houden als supermarkt, zoals ze ook in Amerika doen?
2: Nou, daar zijn we ook over in gesprek. We hebben morgenmiddag is er een bijeenkomst van het instituut Klingendaal die daar een onderzoek naar gedaan heeft en voorstellen voor gedaan heeft. Daar zijn wij graag bij betrokken. Dat willen we ook samen met de overheid oppakken. Nou, dan heb je natuurlijk nog wel een aantal vragen als het gaat over het aanleggen van voorraden. Van waar ga je dat doen? Welke producten mm-hmm. moet je dan in voorraad hebben?
1: Ja,
2: en grondstoffen.
1: En wie is dan uiteindelijk ook verantwoordelijk? Want ik hoor u ook steeds zeggen samen met de overheid. U ziet dat dus echt als een gezamenlijke taak en niet iets wat heel supermarkt gewoon waar u dan verantwoordelijk voor bent.
2: Nee, wij zien dat inderdaad, zoals u aangeeft, echt als een gezamenlijke opdracht. Waarbij ook de overheid een bepaalde rol heeft. Dat merk je nu ook. Er zijn nauwe contacten met het ministerie van Landbouw in dit geval. Met de staatssecretaris Erkens. Mm-hmm. Dus dit is een gezamenlijke opdracht. Okay. Als de situatie echt heel dramatisch is, dan moeten we als één supermarkt gaan opereren.
1: Oké. Want je zou ook kunnen zeggen, supermarkten richten de boel efficiënt in en maken best wel veel winst. Je zou ook kunnen zeggen, nou, die verantwoordelijkheid kunnen jullie ook wel op je nemen. Hoeven wij niet met z'n allen als belastingbetaler ook nog aan bij te dragen?
2: Voor een deel gaan we die verantwoordelijkheid nemen. Dat doen we overigens niet alleen, maar dat moeten we ook samen met leveranciers doen. Met de fabrikanten van voedsel, ook met boeren en tuinders, maar dus ook met de overheid.
1: Toch wel.
2: De Rijksoverheid moeten we hier heel dichtbij betrekken. Ja. We hebben ook een nieuwe wetgeving de afgelopen tijd gekregen. Hè. Ik zal er niet te technisch vermoeien. Maar daar zijn supermarkten ook onderdeel van.
1: Dank u wel, Mark Jansen. Hij is de directeur van het CBL. Gaan we naar Joris Lohman. Hij is Tweede Kamerlid voor het CDA. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, gisteren in het debat noemde u het zeer zorgwekkend, hè, dat supermarkten bij een cyberaanval hun systemen niet kunnen laten doordraaien. Ja. U wilt dat bedrijven zich beter voorbereiden op zulke noodsituaties. Nou, we sprak net Mark Jansen, u heeft het wellicht nog even mee kunnen luisteren.
3: Ja, ik heb meegeluisterd.
1: En hij zegt, ja, het is niet alleen onze verantwoordelijkheid, het is ook de verantwoordelijkheid van de overheid. Hoe ziet u dat?
3: Ja, dat is heel duidelijk. En daar heb ik inderdaad gisteren ook het debat over gevoerd met staatssecretaris Erkens. Is al een paar keer voorbij gekomen. Daar wordt op dit moment over gesproken. Ja. Noodcrisisplan, et cetera. Maar de grote vraag is, en dat eerder sprekers hebben het ook gezegd, het hele systeem is zo ingericht op efficiëntie dat het eigenlijk een systeemverandering zou moeten vragen als je ook weerbaarheid daarin wil brengen.
1: Het is efficiënt, ook omdat de supermarkten dus gewoon maximale winst willen behalen.
3: Ja. Ja, maximale winst, maar en ook het hele systeem. Dus dat wordt ook wel eens gezegd, de marges in de supermarkten zijn nou ook weer niet zo heel groot. De marges bij boeren zijn ook weer niet zo heel groot. Dus in die hele voedselketen, er wordt wel eens gezegd, er worden enorme winsten gemaakt. Maar dat valt eigenlijk best wel mee. Mm. En als je daar dus inderdaad extra kosten bij wil gaan brengen, dan kan dat ook niet zomaar bij de consument neergelegd worden. Dat willen supermarkten en producenten natuurlijk ook niet. Dus ja, de grote vraag is, hoe ga je dat gezamenlijk met de overheid verdelen over de hele keten?
1: Ja. Je zou ook kunnen zeggen, het kabinet, hè, de overheid vraagt burgers al om zich voor te bereiden op noodsituaties. Ja. We moeten een voorraad van 8 dagen inmiddels aanhouden. Waarom kunnen we dat niet ook van supermarkten vragen?
3: Nou, ik denk dat een van de dingen is. Dat kwam hiervoor ook naar boven. Ik ken het voorbeeld uit de Verenigde Staten niet, maar dat lijkt me een heel goed voorbeeld. Dat inderdaad, en als dat ook nog eens uit eigen initiatief is, kan ik me ook nog voorstellen als supermarkt dat je ook graag wil voorraden hebben en te kunnen blijven leveren.
1: Ja, we hoorden net Mark Jansen zeggen, nee, dit is niet alleen onze verantwoordelijkheid. We willen het wel, maar dan moet de overheid wel meedoen.
3: Ja, nou, er is, en daar heeft hij gelijk in dat het een rol is van de overheid. We moeten ook niet vergeten, overigens, er wordt een aantal keer gezegd, die voorraden, waar liggen die dan wel? Hè? Die liggen niet in distributiecentra, die liggen bijvoorbeeld wel in de schuren bij boeren, omdat het zo just in time, zeg maar, naar supermarkten komt. En ook een heel groot deel van ons voedsel komt uit het buitenland. Ja. Dus in 8 dagen, 2 weken, hoe groot moeten die voorraden zijn? Dus ik denk dat het eigenlijk een no-brainer is om te zeggen, we moeten snel gaan zorgen dat supermarkten mede verantwoordelijkheid nemen om voorraden aan te leggen. En tegelijkertijd moeten die hele ketens weerbaarder gemaakt worden. En dat is inderdaad echt een overheid met bedrijfsleven vraagstuk.
1: Dank u wel, Joris Lohman, Tweede Kamerlid namens het CDA. Gaan we naar Thibaut van der Steen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Je bent van de No Waste Army, een initiatief tegen voedselverspilling. Ja, Joris Lohman die zei het al, we hebben natuurlijk ook nog boeren in Nederland. In hoeverre is al het eten wat we hier hebben eigenlijk snel beschikbaar voor ons?
4: Ja, dat is eigenlijk wel heel. Dat kan heel snel beschikbaar zijn. Maar ik hoor efficiëntie, dat is ook een ding wat in mijn hoofd zit. De race naar efficiëntie heeft ervoor gezorgd dat als een systeem plat ligt, dat we eigenlijk niks meer kunnen. Nou, toevallig was het bij Albert Heijn, maar het had ook bij een ander kunnen zijn. De race naar efficiëntie zorgt ook voor heel veel voedselverspilling in de keten. Dus, klein voorbeeld. Ik was gisteren bij een pruimenteler. Dat was 100.000 kilo pruimen. Wat als afval bestempeld was. Want ons systeem bepaalt dat we een jaar van tevoren als supermarkt groente en fruit inkopen.
1: Oh ja.
4: Is er wat meer, zoals in een goed seizoen, dan blijft er 100.000 kilo liggen. En wordt het weggegooid. Alleen die 100.000 kilo kon dus niet meer gisteren naar een supermarkt. Dus mijn visie zou eigenlijk zijn, we moeten veel meer lokaal en regionaal ook weer ingericht zijn. Zodat, stel, we hebben zo'n casus als deze week, dat eigenlijk de regionale supermarktmanager kan bellen naar de 30 boeren bij hem in de regio, en dan komt het voedsel eigenlijk gewoon naar hem toe. Want het ligt wel om hem heen, maar het systeem is zo mega efficiënt, dat hij niet meer op kan roepen.
1: Nee, dus als er wordt nagedacht, en daar wordt over nagedacht, hoorden we net van bijvoorbeeld Joris Lohman, dan zou je dit dus ook mee moeten nemen in die gedachten.
4: Ja, dat zou wel mijn gedachte zijn. Want ik kom elke dag bij boeren en telers en er ligt echt schuren liggen vol. Alleen vaak importeren we het alweer uit het buitenland, terwijl het om ons heen ligt. Ja. Dus je hebt een beetje systemen praten nu heel veel met systemen.
1: Ja.
4: We lijken wat meer terug naar dat mensen met mensen praten en met mensen duidelijk zaken doen.
1: Dank u wel, Thibaut van der Steen van No Waste Army. En tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, alle supermarkten moeten een noodvoorraad aanhouden.
5: Van Nederland. De wereld is continu in beweging.
6: Daar komt dan nu ook nog eens een keer die verre vliegtuig bij.
5: Grote ontwikkelingen met een directe impact op jouw portemonnee.
7: De laagste inkomens, daar gaat het allemaal redelijk mee met koopkracht. Het zijn vooral de middeninkomens.
5: Blijf op de hoogte van al het nieuws dat je financieel raakt. En krijg tips over hoe je je portemonnee gezond en gevuld houdt.
8: En dat is 38%. Dus stel je wint 500 euro, dan blijft daar 311 euro van over.
5: Stand van Nederland.
9: Het programma over geldzaken.
5: Vrijdagavond, 8 uur.
10: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
11: Ster. Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
12: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
11: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
13: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
14: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
13: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
15: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
16: Start je dag zonder barst.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
19: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
20: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
19: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
21: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
22: Volido.
5: NPO Radio 1. 10 uur.
23: Roos Abelman.
1: Het streekvervoer ligt plat vanmorgen. En dat was voor veel reizigers toch nog een grote verrassing. In hoeverre hebben media hierin een rol? Hadden zij meer moeten berichten bijvoorbeeld over deze staking? Dat en meer zo meteen in ons mediaforum. Maar nu eerst NOS Journaal met Dorot Megens.
24: De gasprijs heeft vanmorgen de hoogste prijs in jaren bereikt. Op de Europese groothandelsmarkt stond de prijs vanochtend vroeg even boven de 87 euro per megawattuur. Aida Brands van de economieredactie hier aangeschoven. Aida, dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten?
0: Ja, inderdaad. Het was heel eventjes iets rustiger afgelopen september. Maar de Houthi-militanten waren de afgelopen weken weer behoorlijk actief. En dat heeft direct impact op de gasprijs.
24: Want raffinaderijen en olie en gasleidingen worden onder vuur genomen. Ja, dus dat maakt het spul schaars. Bijna 3 keer zo hoog als begin dit jaar nu, hè?
0: Ja, dat klopt. Het is wel echt fors toegenomen. En het is ook best wel langere tijd nu, hè, dat de gasprijs hoog staat. En dat heeft gevolgen. Ja. Niet alleen merken wij dat in de portemonnee, maar ook de gasvoorraden zijn minder gevuld. Dus het heeft gevolgen.
24: Want gaan we dit ook merken? De prijs ligt nu 3 keer zo hoog dan in februari. Gaan wij dat ook betalen? 3 keer zoveel?
0: Dat durf ik niet te zeggen, gelukkig. Maar het hangt van veel af. Heb je namelijk een vast contract, dan zal je er iets minder van merken. Maar heb je een variabel contract of loopt jouw vaste contract net af, ja, dan zul je echt wel merken dat je nieuwe energiecontracten een stuk duurder zijn dan voorheen. Maar het gaat ook afhangen van hoe koud gaat het deze winter worden. Ja. Want hoe kouder het wordt, hoe meer gas we nodig hebben om onze huizen te verwarmen.
24: Maar we hebben nog wat op voorraad, hè?
0: Ja, maar ja, die gasvoorraden die zijn ook niet zo gevuld als voorgaande jaren. Op dit moment is het zo'n 64% gevuld. Nou, we zijn aan de vooravond van de winter. En normaal gesproken is dat wel echt veel meer gevuld dan nu. Ja, wat het gaat betekenen, daar valt geen voorspelling op te doen. Wat we wel weten, het kost nu gewoon veel meer geld om die voorraden verder te vullen.
24: Precies, want nu is het voor 64% gevuld. Als dat meer moet zijn, dan betalen we dus de hoofdprijs.
0: Ja.
24: Dankjewel voor je uitleg. Aida Brands was dat. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Er vielen 3 doden en 22 gewonden. En ook in andere steden zijn doden gemeld. Volgens president Zelensky waren de aanvallen vooral gericht op de energieinfrastructuur. 600.000 mensen zouden nu zonder stroom zitten. Afgelopen zondag kondigde president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Maar volgens Zelensky trekken de Russen zich daar niets van aan. De Oekraïense militair Serhii K. staat vandaag voor het eerst terecht. Hij wordt in Duitsland verdacht van het opblazen van de Nord Stream gasleidingen in 2022. Zijn Duitse advocaten zeggen dat de aanslag gebeurde in opdracht van de Oekraïense staat en dat hij daarom niet verantwoordelijk kan worden gehouden. Na het omslaan van een boot zijn in India zeker 13 kinderen verdronken. Het gebeurde in de oostelijke staat Bihar, toen de boot op de rivier de Ganges kapseisde. Ongeveer 20 opvarenden waren op weg naar een feest. Een aantal van hen wordt nog vermist. In de Kroatische stad Split zijn 18 Ajax-supporters aangehouden. Dat melden Kroatische media. Het gebeurde op een terras in het centrum van de stad. Politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen in de Conference League tegen Hajduk Split. Door heel het land leggen medewerkers in het streekvervoer vandaag het werk neer. In Limburg rijden er geen Arriva-treinen. In Brabant en in Utrecht rijdt het overgrote deel van de bussen vandaag niet. FNV-bestuurder Auguste Sucur legt uit waarom er gestaakt wordt.
2: We hebben in totaal 8 rondes, onderhandelingsrondes ingepland, waarvan 1 de werkgevers hebben afgezegd en 7 zijn er echt geweest. En er liggen op dit moment, ik moet zeggen laag, hè, want er zijn uitonderhandeld, zoveel verslechteringen dat iedereen er echt letterlijk van is geschrokken. Het is gewoon echt een mes door de CEO. Zo wordt het door de mensen ervaren.
3: U zegt verslechteringen. De meeste CEO-onderhandelingen gaan om loonsverhoging, om verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Maar dat is bij jullie niet het geval?
2: Ja, duidelijk. We zijn geschrokken. We hadden zelf voorstellen waarvan wij vinden, hè, natuurlijk, je hebt een looneis, et cetera. En wat andere dingen, bijvoorbeeld voor jongeren, aantrekken van vrouwen in de sector, ouderregelingen, gewoon de normale gezonde dingen die een CEO hoort te hebben. Dat zijn onze voorstellen. Maar als je kijkt naar wat van de werkgeverskant op tafel ligt, dat zijn gewoon echt regelrechte verslechteringen. Dan heb je het over zaken die roosters raken, je diensten. Je hebt het over de pauzes die worden geraakt, de zeggenschap, hè, hele belangrijke, en ook inkomen uiteraard.
3: De ondernemingsraad?
2: De ondernemingsraad, ja, dat is eigenlijk eigenlijk, als je naar alles kijkt, misschien wel gewoon het allerbelangrijkste. Nou, we hebben in de CEO staan dat de ondernemingsraden, die moeten instemming geven op de diensten en roosters. En die willen ze omzeilen door te zeggen, hey, we hebben die OR helemaal niet nodig. Ja, dat is natuurlijk voor een land als Nederland. En dan heb je het over publieke belangen, openbaar vervoer. Is van iedereen, is van de reiziger. En dan ga je zo met dat publieke geld om, door te zeggen van, die OR is voor ons niet interessant. Ja, die willen we gewoon graag passeren. Ja, sorry, maar daar kan niemand mee akkoord gaan.
24: Verslaggever Mark Robin Visser in gesprek met FNV-bestuurder Oos Sugur. In een ziekenhuis in Toulouse in Frankrijk is een lichaam gevonden dat al zo'n 14 jaar in het mortuarium lag. Het werd ontdekt tijdens een inspectie van de koelcellen.

0: De man overleed in 2012 thuis. Na de autopsie werd zijn lichaam vrijgegeven voor een begrafenis. Maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarom was het de taak van de gemeente Toulouse om de zaak verder af te handelen. Maar dat is nooit gebeurd. Er liep al een onderzoek naar dat ziekenhuis in Toulouse. Vorige maand werden er stoffelijke overschotten van twee pasgeboren baby's en twee foetussen gevonden in een container voor medisch afval. De weersverwachting. Vanochtend nog veel zon. Vanmiddag wat meer stapelwolken. Het blijft wel droog. 16 tot 18 graden wordt het. Morgen ook zon en wolken. En dan iets warmer dan vandaag. Maximaal 20 graden.
1: Gaan we naar Dennis Mooij bij de ANWB. Dennis, goedemorgen. Hoe is het op de weg?
2: Een hele goede morgen. Op de A1 richting Amsterdam rijdt het nog langzaam. Tussen Stroe en Hoevelaak heb je 10 minuten vertraging. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Waardenburg en knooppunt Empel doe je er ook 10 minuten langer over. Dat komt door een ongeluk. En door een ongeluk is de A16 vanuit Rotterdam naar Breda afgesloten bij het knooppunt Prinsenviel. Verkeer vanuit de Rotterdam naar Breda of Antwerpen kan omrijden via Oosterhout over de A59, de A27 en dan de A58. Op de A73 in de richting van Nijmegen rijdt het ook nog langzaam. Tussen knooppunt het Vonderen en Linnen ben je 10 minuten langer onderweg.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Are graag mee, zei ik tegen hem.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
8: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
12: Wat breng je de wereld in als de wereld opraakt? Oersoep, een nieuwe muzikale voorstelling van Night, naar de roman van Brechtje Hofstede en live muziek van K.O. Brass. Tot en met 18 december te zien. Boek nu via nite.nl.
13: NPO Radio 1. KRO NCRV.
14: Spraakmakers. Met nu het Mediaforum.
1: Met de staking in het streekvervoer en de rol van de media daarin, maar ook de berichtgeving over Gaza in kranten en op radio en tv. Dat en meer bespreken we vandaag in ons Mediaforum. Met aan tafel Mandy Wolkens, presentator bij Omroep Zwart. Kiefer Alouche, presentator en programmamaker, maar dan bij de EO. Goedemorgen, Kiefer.
15: Goedemorgen.
1: En spraakmaker is vandaag neuroloog Arthur Jaske. Er wordt vandaag gestaakt in het streekvervoer, maar ook weer niet overal. Dus reizigers moeten op de meeste plekken rekening houden met uitgevallen bussen. Maar ja, waar precies?
16: Impact van die staking is trouwens nog niet helemaal duidelijk. Omdat mogelijk niet alle medewerkers het werk neerleggen.
17: Omdat niet iedereen staakt en sommige bussen, trams, treinen dan wel kunnen rijden.
18: Waar we het vandaag niet over hebben is, dat zijn de treinen van NS die rijden gewoon. Reden net een weg nog hier.
16: Stadsvervoer, bijvoorbeeld Amsterdam en Den Haag, valt niet onder het streekvervoer.
18: Maar inderdaad, de regionale treinen van de OV-bedrijven, die rijden niet.
1: Ja, Kiva, vrij ingewikkeld eigenlijk. Het is geen eenduidige staking, ja, zal ik maar
15: zo
1: zeggen.
15: Zo is leven, hè? Dat is best ingewikkeld soms.
1: Ja, ja, ja. Heb je als media, is de vraag die wij hierbij neerleggen, heb je als media de verantwoordelijkheid om uit te leggen hoe en wat, ook als het zo ingewikkeld is als dit?
15: Poeh, ik weet niet of ik vind verantwoordelijkheid wel een stevig woord. Het zou wel een hele mooie service zijn naar je lezers, luisteraars, kijkers en dergelijke. Als je dat deed, als je mensen op de hoogte stelt van dingen die heel veel voor heel veel mensen in het dagelijks leven consequenties hebben, dan is het wel handig als je mensen daarvan op de hoogte stelt.
1: Ja, ja. En hoe doe je dat dan goed? Want het is in dit geval niet zo makkelijk als de treinen rijden niet in het hele land. Dit is op sommige plekken dus wel en op sommige plekken niet. En waar het niet is, dan weer op sommige tijdstippen weer wel.
15: Ja. Nou, ik hoorde vanmorgen iemand op Radio 1 zeggen, als u de weg nog op moet of als u nog ergens heen moet, doe uw huiswerk, zoek het goed uit. Nou, dat is bijvoorbeeld een manier. Als je het zelf niet voor elkaar krijgt om het helemaal uit te zoeken,
1: ja,
15: dan dat je in elk geval je luisteraar op de hoogte stelt van het feit dat als ze gebruik gaan maken van het streekvervoer, dat ze zich even informeren, dat ze op zoek gaan naar informatie.
1: Ja. Vind jij het ook een service vanuit de media, Mandy, om dit mee te delen zo?
19: Ja, wel vooral als het op deze manier is. Kijk, als een soort landelijke alle treinen rijden niet of al het OV rijdt niet. En zelfs dan heb je nog mensen die er staan en alle klassieke verslaggevers die dan zeggen, nou, ook hier gebeurt niks. Maar dat is nu niet het geval. Dus dit zeggen, ja, dat is wel even fijn. En mensen moeten dan gewoon inderdaad even het goed uitzoeken de avond van tevoren.
1: Ja, Arthur Jaske, word jij graag meegenomen, op de hoogte gebracht als het om dit soort nieuws gaat?
20: Jazeker, het is gewoon klassiek radio. Als je een radio aanzet en dan hoor je gewoon dat iets niet werkt of juist wel werkt. Dat is juist het mooie eraan. Maar ik moet wel zeggen, ik was gisteravond al geïnformeerd dat het zou gebeuren. Dus ik vond dat wel heel goed.
1: Ja.
20: Dus ik kan er niets zeggen over.
1: Nee. Ja, maar goed, doe er maar eens verslag van. Keolis zegt bijvoorbeeld op de eigen site, we weten pas kort van tevoren welke bussen, treinen wel rijden. Transdev zegt eigenlijk niet te weten wat er lukt. En er wordt ook niet in alle gebieden waar Arriva dan actief is gestaakt. Zo rijden in de Achterhoek alle Arriva-bussen en in Groningen en Friesland gewoon weer alle treinen. Doe er maar verslag van.
19: Ja, dan is dat misschien iets makkelijker. Maar misschien hoeft dat dan in dit geval ook niet zo uitgebreid als dat als het landelijk helemaal stil ligt. En dat mensen het inderdaad even zelf iets meer moeten uitzoeken.
1: Ja, ja. Je wil natuurlijk aandacht op zo'n dag als staker. En je wil dat de media langskomt en je verhaal vertelt. Hebben zij hiermee een duidelijk verhaal naar voren kunnen brengen voor jou, Kiva?
15: Nou, ik heb nu vooral veel gehoord over dat het ingewikkeld en onoverzichtelijk is. Nog niet zo heel veel over waarom er dan gestaakt wordt.
1: En
15: wat natuurlijk vaak een probleem is, wat mensen die staken vaker overkomt. Dus dat aandacht willen vragen voor het een, maar dat
1: De vorm een beetje de overhand
15: heel anders.
1: Ja, precies, ja.
15: Dat is niet zo fijn. Maar ik bedoel, het is en voor de mensen die staken kennelijk heel belangrijk.
1: Mm-hmm.
15: Maar ook voor de mensen die dit treft, die zelf als consument gebruik maken van de streekvervoer. Het is niet alleen maar een luxe probleem. Het zijn mensen die naar het ziekenhuis moeten, of naar de dokter moeten, of naar een familielid moeten, wat ze willen helpen en zo. Dus het is wel allemaal. En zeker als het gaat over streekvervoer, zeker als het gaat over plekken waar, waar allerlei voorzieningen al niet voorradig zijn, is het goed dat mensen op de hoogte zijn van hoe ze waar kunnen komen.
1: Ja. Hoe zit het wat jou betreft met die inhoud, Mandy, van de stakers? Is dat voldoende naar voren gekomen? Waarom ze staken?
19: Ja, ik heb dat nu ook niet goed meegekregen, inderdaad. En alleen maar van het is op sommige plekken wel niet. Eigenlijk gaat het meer daarover dan wat ze nu echt willen. En dan ga ik het gewoon zelf invullen dat het wel iets met cao's of zo te maken
1: zou hebben. Dat heb je goed gedaan.
19: Ja. Ja, precies, ja. Maar ik heb dit niet gelezen of gehoord.
1: Ja, betere arbeidsvoorwaarden voor ouder personeel en extra salaris eisen ze. Hebben wij dat nog maar eventjes toegevoegd. Gaan we nu in de mediamomenten. Kiva, jou viel een onderzoek op vanmorgen waar de Volkskrant over schrijft. Gaat over structureel geweld tegen vrouwen in interneringskampen na de Tweede Wereldoorlog. Wat viel je op? Waarom is dit jouw moment?
15: Het is mijn moment omdat het maar weer aantoont hoe belangrijk het is dat er in een gezonde samenleving, in een democratische rechtsstaat, mechanismen zijn die de macht controleren. Journalistiek is daar één van. En dit toont aan dat als dat gebrekkig is, dat dan in de naam van die macht, in dit geval de staat, en onder verantwoordelijkheid van die staat, groot onrecht kan plaatsvinden tegen tegen kwetsbare mensen in de samenleving, zonder dat dat gevolgen heeft.
1: Ja.
15: Dat is heel gevaarlijk voor een samenleving die waarin je het als je jezelf een democratische rechtsstaat noemt. En in dit geval is dat dus Kort na de Tweede Wereldoorlog is er op een gegeven moment een parlementaire enquête voorbereid. En in voorbereiding daarvan is onderzoek gedaan naar hoe vrouwen zijn behandeld in interneringskampen na de Tweede Wereldoorlog. Daar kwamen mensen in terecht die van collaboratie werden verdacht. En er zijn maar liefst 200 meldingen verwerkt in dat onderzoek. Mm-hmm. Waarin vrouwen seksueel geweld is aangedaan op allerlei manieren. Verkrachting, aanranding. Ze moesten naakt paraderen voor bewakingspersoneel. Er werd heel grof en pijnlijk, tussen aanhalingstekens, medisch onderzoek gedaan, mm-hmm, bij vrouwen. En die 200 meldingen, dat is uitstekend opgeschreven door een vrouwelijke politieinspecteur. Dat is ingeleverd bij de baron die leiding gaf aan dat onderzoek en aan die parlementaire enquête. En dat is moedwillig in een laag geschoven. Om vervolgens te melden, zo staat het in het verslag van, mm-hmm, van die parlementaire enquête, dat er geen getuigen zijn gevonden die konden ondersteunen dat er sprake is geweest van seksueel geweld.
1: En er is een historicus en die heeft dit gevonden.
15: Meneer Kieft.
1: Ja, en boven water gebracht.
15: Ja.
1: Ja, zoveel jaren na dato zou je kunnen zeggen. Het is geen nieuws, hè? We wisten dit al wel, dat vrouwen in interneringskampen, dat die te maken krijgen met seksueel geweld. Maar dat het zo goed gedocumenteerd bleek te zijn, dat wisten we niet.
15: En dat het dus ook gewoon zo moedwillig is. Ja. Verdonken maand, kan je wel zeggen.
1: Ja, ja. En schrik je daarvan eigenlijk?
15: Ja, ik schrik vooral van het feit dat het zo goed gedocumenteerd was en dat er dan nog niets gebeurde.
1: Ja, en zo lang ook.
15: Ja.
1: Want het is nu 2026.
15: Ja, en omdat een historicus het per ongeluk bij het NIOT ergens onder in een la vond waar het stof lag te vergaren.
1: Ja, ja. Mandy, wat laat ik jou zien?
19: Ja, ik ben niet zo verbaasd eigenlijk. Ja, het gaat over vrouwen. Mm-hmm. Dus nee, ik ben niet heel verbaasd dat ergens in een laadje onderin terechtkomt. En dat
1: jij mensen denkt dat te maken heeft met het feit dat het om vrouwen gaat?
19: Nou ja, ook ja. Het geweld tegen vrouwen. Is dat in die zin, worden vrouwen nu serieuzer genomen als ze dat zeggen?
1: Denk je dat het nu nog kan gebeuren dan?
19: Nou, ik zou niet een soort van wow, het is gebeurd. Nee, daar zou ik niet van achterover vallen. Nee. En dat vind ik iets heel verdrietigs. Maar als je nog steeds naar de cijfers kijkt en geweld tegen vrouwen en hoe serieus dat wordt genomen, mm-hmm, wordt dat nog steeds niet zo serieus genomen. En dit is natuurlijk wel een andere omstandigheid en nou ja, een andere gebeurtenis. Maar nee, ik ben daar dus niet zo verbaasd over, als ik heel eerlijk ben. En dat vind ik echt heel verdrietig, daar, mm-hmm, niet van, ja.
1: Ja. Ja, snap je dat, Kieven?
15: Ja, dat snap ik ook.
1: Ja, ja. Maar jij zegt dus, dit laat vooral zien hoe belangrijk het is om die macht te blijven controleren.
15: Ja, nou ja, ik zag gisteren ook een artikel staan over dat Netanyahu de bronnen die worden opgevoerd, de mensen die zich hebben laten interviewen in die NASA-documentaire, mm-hmm, over de wijze waarop het Israëlisch leger in Gaza te werk ging, dat die nu heeft gezegd dat hij heeft de leiding van al zijn veiligheidsdiensten opdracht gegeven om te proberen die mensen op te sporen. Dat is het bedreigen van bronnen van het werk van journalistieke documentairemakers, mm-hmm, in ieder geval. Gaat precies over dit. De macht die wordt gecontroleerd, de macht die kritisch wordt bevraagd. Mm-hmm. Dat is belangrijk, want dan kun je die macht verantwoordelijk stellen voor dat wat er onder hun verantwoordelijkheid gebeurt. En je ziet hoe hij probeert de mensen zo te intimideren dat er dus een cultuur ontstaat waarin mensen zich niet meer uitspreken over dingen. Dat is gevaarlijk.
1: Je denkt dat in de tijd ook is gebeurd met deze vrouwen, dat die cultuur bestond, dat ze zich daar niet uiteindelijk ook in het openbaar zo over uit durfden te spreken. Want iedereen wist natuurlijk dat dit onderzoek was gedaan, deze vrouwen dan.
15: Deze vrouwen hebben vrijwel allemaal aangegeven geen aangifte te willen doen, omdat ze bang waren voor de consequenties.
1: Dus jij ziet hetzelfde mechanisme.
15: Op het moment dat we dat niet doen, op het moment dat we machten niet kritisch bevragen en voortdurend in de gaten houden, dan corrumpeert die macht.
1: Mandy, jij wilt voor jouw moment hebben over een brandbrief van 400 medewerkers van de NPO.
0: 400 medewerkers van de publieke omroep hebben een brandbrief gestuurd aan de NPO.
21: Ze spreken zich vandaag in een brandbrief fel uit tegen die deelname en ze dreigen zelfs met staken.
0: Wij kunnen niet aanvaarden, wat staat er, dat de wens om aan een entertainmentprogramma deel te nemen zwaarder weegt dan de talloze levens van mensen die worden vermoord.
1: Ja, waarom is het jouw mediamoment?
19: Ik ben zelf niet een van die 400 mensen, want ik was zelf met verlof toen dit rondging om ondertekend te worden.
1: Was je daardoor dan even vergeten?
19: Wellicht.
1: Je had je telefoon toch bij?
19: Ik had wel mijn telefoon bij.
1: Maar mail.
19: Ik heb hem zelf niet gekregen. Maar wat ik er vooral opvallend aan vind is... Nou ja, de AfroTros heeft destijds statement gemaakt om niet mee te willen doen. Mm-hmm. Het feit dat de NPO daar overheen is gegaan, dat was wellicht nog wel een groter statement om dan te zeggen wij doen het wel.
1: Ja, ze hebben het teruggegeven aan de NPO.
19: Ja.
1: Vervolgens gaven eigenlijk alle omroepen aan.
19: Wij gaan dit niet
1: wij
19: doen.
1: Wij doen niet mee. En toen heeft de NPO gezegd wij gaan het dan organiseren met een expertgroep.
19: Ja, en daar dus ook nog iemand voor vinden. Nou, dat vind ik bijna een groter statement om te maken als al je omroepen zeggen die onder jou vallen wij gaan het allemaal niet doen. Mm-hmm. Denk ik, misschien moet je daar ook een beetje bijblijven. Maar het feit dat dan medewerkers een brandbrief nodig hebben om zich tot die directie en de raad van bestuur te kunnen richten.
1: Ja.
19: Dat is natuurlijk ergens heel kwalijk. Want dan heb je dus groepen die elkaar niet serieus nemen. Nee. Zo'n directie luistert dan eigenlijk niet.
1: Waar zit het grootste probleem voor deze omroepmedewerkers?
19: Het feit dat er de directie en de raad van bestuur had het natuurlijk vooral over verbinding en verbinding. Dat woord zag je heel vaak terugkomen. Voor deze mensen gaat het over dat in genocide geen verbinding zit. Daar je gaat met het Songfestival dat boycotten, los je dat niet op. Mm-hmm. Maar soms moet je wel een statement kunnen maken. En dat statement, daar moet je dan ook even bij blijven. En door te zeggen, ja, maar dit is heel verbindend, terwijl we het over een genocide hebben.
1: Mm-hmm.
19: Ja, dat is natuurlijk niet. Dan hoeven we het niet te hebben over verbinding.
1: Dat gaat dus met name over het principe om al dan niet mee te doen aan het Songfestival.
19: Ja.
1: En niet zozeer over het feit dat de NPO dit nu kiest als invulling in plaats van de omroepen die er eigenlijk inhoudelijk voor verantwoordelijk zijn.
19: Nee, eigenlijk ga je eraan voorbij, aan wat je omroepen vinden, en zeg je, nou, wij doen het eigenlijk lekker toch.
1: Ja, Kiva, heb jij de brief gekregen?
15: Nee. Dat is ook altijd wonderlijk hoe die dingen werken. Als je dan toevallig niet in een bepaald netwerk zit, komt die bij jou niet langs. Maar dat is dan minder belangrijk. Wat wel interessant is, is dat laatste inderdaad waar men het nu over heeft. Ik ben wel benieuwd naar hoe dit eigenlijk wettelijk zit. Want volgens, als we kijken naar de mediawet, dan zijn omroepen inhoudelijk verantwoordelijk voor wat er op televisie en op de radio en anderszins namens die omroepen gebeurt. Volgens mij mag de NPO helemaal niet een inhoudelijke beslissing nemen. Zij zijn een coördinerende organisatie. Dat is hun functie in het bestel. En nu hebben ze zelf een inhoudelijke beslissing genomen. Wat misschien nog wel interessanter is dan 400 medewerkers die hebben gezegd, wij willen niet dat dit in onze naam gebeurt. Dat zijn gewoon medewerkers, zoals alle werknemers. Die mogen iets vinden van wat hun werkgeving of wat hun branche doet. Wat nog interessanter is, is wat zeggen de omroepen eigenlijk zelf tegen de NPO, dat die achter of over hen heen deze beslissing heeft genomen. Want volgens mij is daar ook nog wel een varkentje dat gewassen moet worden. Ja. En een muisje dat nog een staartje heeft.
1: Er zijn ook een aantal omroepen die ook een brief hebben geschreven een aantal weken geleden aan de NPO over deze kwestie. Ja. Dus de vraag is nou natuurlijk, en nu?
19: Ja, dat vraag ik me dus ook heel erg af. Van gaat de directie en de raad van bestuur toch gewoon stoïcijns door en denken ze, ja, we hebben het nu gezegd, dus we gaan het doen ook. Ja, vind maar een artiest ook. Denken ze toch, we gaan het wel doen en dan met de NOS, want dat is zogenaamd dan neutraal of zo.
15: Er moet iemand ook, kijk, de regels stellen, die zeggen bijvoorbeeld ook dat voordat je budget kan toekennen aan een bepaald project, moet daar volgens de regels een omroep aangekoppeld worden. Die moet dan penhouder zijn. Dus die moet dan degene zijn onder wiens verantwoordelijkheid dat gebeurt. Dus ja, dat zou dan de NOS of de NTR moeten zijn. Maar ik weet niet of die heel erg zitten te springen. NOS heeft vorig jaar ook gewoon braaf gedaan.
1: Nee, die doen dat niet. Die zeggen wel, we zenden uit. Maar die gaan niet inhoudelijk hier verantwoordelijk voor zijn.
19: Dat lijkt
1: volgens mij is dat ook
19: gek.
1: Al duidelijk, toch?
19: Ja. Dus hoe gaan ze dit
15: zegt,
19: dan doen?
15: Als je zegt, we zenden het uit, dan ben je er inhoudelijk voor verantwoordelijk.
1: Nee, maar ze organiseren geen zanger of zangeres, et cetera. Ja. Dus ze verzorgen alleen de uitzending.
19: De registratie.
1: Ja, de registratie, ja. Goed, dan de verslaggeving over de oorlog in Gaza. Sinds het 7 oktober 2023 ligt het onder een vergrootglas. Gaza is nog veel meer dan eerdere crisis een splijtswam gebleken op redacties. Al de journalistenvakbond NVJ. En de Groene Amsterdammer komt vandaag met een onderzoek naar de manier waarop het conflict sinds 7 oktober in de media is behandeld. Ook in Trouw staat daar vanmorgen een uitgebreid verhaal over. Maar niet eens een grondige analyse. Er staat nogal veel informatie in. Hoe heb jij dit gelezen?
19: Nou, bijna inderdaad als huiswerk. Wat je zegt, het is veel informatie.
1: Ja.
19: Ik denk dat het daardoor, misschien ook door de manier waarop vooral voor mediamakers ook even interessant is om dit te lezen en om zelf even na te gaan van hoe sta ik hierin en ja, hoe staat onze redactie hierin en wat kunnen wij misschien wel beter doen als we dat nog niet doen en even een spiegel voor te krijgen. Maar het zijn natuurlijk veel verschillende media die naast elkaar worden gezet. Dus het geeft ergens een beetje een inkijkje. Maar anderzijds, voor mediamakers stond er ook weer niet heel veel nieuws in.
1: Nee. Er staat een uitgebreide verantwoording bij. Die helpt ons, denk ik, zeker degene die nog niet gelezen hebben, bij het begrijpen waar we het over hebben. De journalisten analyseerden samen met de Erasmus Universiteit ruim 17.000 artikelen van de NOS, NRC, de Volkskrant, de Telegraaf, Nu.nl, Trouw en het AD. Die minstens één passage over Gaza, Israël of de Palestijnen bevatten. En ze lazen ook nog zo'n 3000 koppen, intro's en eerste alinea's van artikelen om te bepalen welke bronnen daarin dan aan het woord komen. Ja, Kiva, het is dus grondig aangepakt. Er worden ook een aantal conclusies uitgetrokken. Een van de conclusies is bijvoorbeeld: Palestijnen komen minder aan het woord dan Israëliërs.
15: Ja, ja. Ik had die indruk al.
1: Ja, ja. En dat zei Mandy ook al, er staat er niet heel veel nieuws in. Wat hebben we hier dan
15: wat
1: aan?
15: Ik wel heel goed vind, is er is over, als het gaat over de kwestie Gaza, of als het gaat over Israël-Palestijnen, dan wordt er al heel vaak geklaagd. Hè? Dus dan zeggen mensen heel vaak, ja, maar dat medium is antisemitisch, of dat medium is pro-Israël, of dat. Nou ja. Dus die media krijgen al heel vaak dat verwijt over zich heen. Wat ik heel goed vind aan dit artikel en aan wat deze journalisten hebben gedaan, is dat die het gewoon zijn gaan onderzoeken. Dat die gewoon zijn gaan tellen. Dat is gewoon ouderwets journalistiek werk. 17.000 artikelen, universiteit erbij gehaald. En dat grondig gewoon echt turven. Wat is er nou daadwerkelijk aan de hand? En vervolgens naar die media teruggaan en zeggen, kijk eens, dit is wat we hebben gezien. Wat reflecteer daar eens op. Ja. Dat vind ik uitstekend werk.
1: Ja, het is een uitstekend uitgangspunt. Maar is het ook niet een beetje appels met peren vergelijken? In hoeverre kun je al deze media op één hoop gooien en vergelijken met elkaar?
15: Ja, dat kun je van alles wel zeggen. Wat ik er prettig aan vond, is dat het voor mij wel bevestigde dat er in grote lijnen, als het gaat om de Nederlandse journalistiek, wel uit blijkt dat er een, dat er wel een sympathie is voor Israël en dat er een geworstel is als het gaat om de Palestijnen. Dat in elk geval het uitgangspunt is. Dat is wat ik ook lees uit al die.
1: Ja?
15: Ja, ja, dat is wel. Wil
1: je
15: de
1: conclusie trekken dat er meer sympathie is voor Israël dan voor de Palestijnen?
15: Ja, als blijkt dat bij, bijvoorbeeld als we kijken naar dat er meer bronnen, Israëlische bronnen worden opgevoerd 3 keer vaker als die bronnen worden opgevoerd, gesproken wordt in termen van het is of het bewijst. Het is zeker. Ja. En als Palestijnse bronnen worden aangehaald, er veel vaker gesproken wordt over het zou zo zijn.
1: Daar wordt lijkt wederhoor op gevraagd. Hè, en daarvan zeggen bijvoorbeeld hoofdredacties, ja, dat waren ook vaak praktische redenen. Het was heel moeilijk om bijvoorbeeld in Gaza meerdere bronnen te vinden die iets konden bevestigen. En dat was in Israël makkelijker. Die waren makkelijker toegankelijk.
19: Ja, dat in de situatie die daar is, dus daar een genocide gaan, is dat niet zo gek natuurlijk.
15: Nee, en zegt taal ook de kwaliteit van je.
19: Ja,
15: van je,
19: en taal is gewoon heel belangrijk. Dat merkte ik ook gewoon hierin. Mm-hmm. Dat dit soort woorden, die misschien heel klein voelen, dat die echt heel belangrijk zijn. Of iets niet bij de naam willen noemen, dat gewoon echt impact heeft. Ja. En dat, ja.
1: Ja, de groep journalisten, het waren 2 soorten journalisten eigenlijk die ze vonden, hè, naar aanleiding van dit onderzoek.
15: In reactie op wat er aan de hand was. Ja. Dat is interessant, hè?
1: Ja, er was dus een groep journalisten die tevreden is over de verslaggeving. En die legt de nadruk vooral op evenwicht, feiten, balans. Ze omschrijven op dat als afstand houden, werken met een koel hoofd en voorzichtig zijn.
19: Ja.
1: En zij vinden dus dat hun medium daarin grotendeels geslaagd is. Maar er zijn ook ontevreden journalisten. Sommigen zijn ook echt weggegaan bij hun medium. En zij zetten zich expliciet af tegen het idee van balans en verwijten hoofdredacties dat zij juist achter de publieke opinie gaan hobbelen. Herkennen jullie dit ook misschien op een wat microniveau, zeg maar, op jullie eigen redacties of omroepen?
19: Bij mij niet.
15: Ja, weet ik niet. Ik heb moeilijk zicht op hoe dat in mijn eigen club zit. Maar ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat dat inderdaad zo is. Want wat er in staat, en jij noemt die groepen niet, die groepen journalisten, want die zijn wel nader te duiden. De een is namelijk wat ouder en man. Ja. En de ander is wat jonger en vrouw. Ja. En als ik dan in mijn eigen omgeving kijk, dan denk ik, oh ja, dat zou best wel eens kunnen kloppen.
2: Dat herken ik wel.
15: Dat herken ik wel. Bij meerdere onderwerpen is dat vaak zo.
2: Ja, tot slot, een van de reacties die een van de schrijvers kreeg was, jullie turven leed, wij beschrijven een oorlog.
19: Nee, vind ik een kromme redenatie. Nee. Ja? Ze is een hoofdredacteur die dat zegt?
2: Volgens mij was dat een hoofdredacteur. Ja. Zeg maar,
15: ik vind sowieso dat veel van die veel van die hoofdredacties die reageren, vind ik wel heel veel ja-maren, hoor. Ja. Weinig genereus kijken en denken, ja, wacht eens even, we hebben het misschien wel. We zijn misschien ook wel heel erg. We werken misschien ook wel inderdaad heel erg zo. Als je geconfronteerd wordt met dit soort cijfers, dat je dan nog blijft zeggen, nee, wij zijn vooral zorgvuldig.
2: Ja,
19: vind ik iets te makkelijk.
15: Ja, ook wel makkelijk, ja.
2: Nou goed, we hebben dus de makers gesproken en Koen Ramer, een van die makers, dus die ziet dit artikel vooral als een startpunt van een gesprek. Wie weet dat dat nu dus op redacties maar weer eens ter tafel komt. Dank jullie wel. Dit was Mediaforum voor jullie komst hier naartoe. Mandy Wolkens van Omroep Zwart en Kiva Alouche van de EO. Zometeen naar het nieuws. In onze rubriek zijn er nog vragen. Gaat het vandaag over repaircafés? Vrijwilligers die in de buurt kapotte apparaten repareren? Heeft u er vragen over? Bel 0800-1101. Gaan wij naar Dorold Megens met de hoofdpunten van het nieuws.
13: NPO Radio 1.
3: De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Dat is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran en door Houthi-rebellen worden daar belangrijke raffinaderijen en gasleidingen geraakt. Opnieuw zijn steden in Oekraïne vannacht bestookt met raketten en drones uit Rusland. Vooral de energiesector was doelwit. Maar ook burgerdoelen werden geraakt. In Kiev vielen 3 doden en 22 gewonden toen een appartementengebouw werd getroffen. Om de drugscriminaliteit aan te pakken opent Costa Rica vandaag een megagevangenis voor ruim 5000 gedetineerden. Het land stond lang bekend als veiligste in de regio. Maar de laatste jaren is het een belangrijke doorvoerroute geworden van cocaïne. Er worden veel moorden gepleegd in Costa Rica. De meeste hebben te maken met drugsconflicten. In de Kroatische stad Split zijn 18 Ajax-supporters aangehouden. Dat melden Kroatische media. Het gebeurde op een terras in het centrum van de stad. Politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen in de Conference League tegen Hajduk Split.
2: Dennis, waar staat het nog vast?
22: Nou, je hebt vooral problemen op de A16, daar kom ik zo bij. Eerst de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. 10 minuten vertraging tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. En de A16 Rotterdam-Breda is voor het knooppunt Prinsenviel afgesloten door een ongeluk. Omrijden doe je via Oosterhout, onder andere over de A59 en de A27.
14: Tot 11:30, Roos Abelman.
2: Spraakmaker is neuromuzikoloog Arthur Jaske. Met jou bespreken we zometeen na 11 uur de vraag hoe we AI menselijker kunnen maken. Nu zijn er nog vragen. Gaat het over repaircafés? Dat zijn plekken waar je naartoe kunt als je iets hebt, apparatuur, dat kapot is, maar wat nog wel gemaakt zou kunnen worden. Naast gereedschap en materiaal zijn er bij die repaircafés vaak deskundige vrijwilligers aanwezig met reparatiekennis op allerlei terreinen. Maar juist deze reparateurs die zijn schaars. En we zitten ook nog midden in de Nationale Reparatieweek. Hier wordt dus aandacht gevraagd voor die reparaties, voor duurzaamheid, voor onze wegwerpeconomie. Rut Mugge is bij ons de gast. Hij is hoogleraar duurzaam consumentengedrag aan de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft. Goedemorgen.
23: Goedemorgen.
2: Fijn dat je er bent. Ja, die wegwerpcultuur, daar komen we maar niet vanaf, hè?
23: Nee, en dat is echt zonde, want inderdaad, aan de ene kant, inderdaad vanuit milieuproblematiek, is dat natuurlijk toch gewoon zonde om alles weg te gooien. Je bent ook vervolgens heel veel schaarse materialen kwijt. En onze aarde is uiteindelijk maar één aarde, dus op een gegeven moment zijn die materialen ook op.
2: Ja.
23: En als laatste is het ook zonde voor de consument, want het kost ook gewoon geld om dingen weg te gooien en nieuwe te kopen.
2: Ja.
23: En reparatie is vaak een goed alternatief.
2: Ja, ze zeggen vroeger was het altijd beter, hè, als het gaat om eigenlijk alles. Meubels, apparatuur, et cetera. Kleding bijvoorbeeld, hè, was veel langer te gebruiken. Sinds wanneer kennen we die omslag eigenlijk naar die wegwerpcultuur?
23: Ja, dat is een aantal decennia geleden omgedraaid inderdaad. En dat heeft ook te maken met een feit van ja, mensen, bedrijven gaan concurreren met elkaar. En concurreren op prijs is dan een hele bekende. Mm-hmm. En als je dingen goedkoper gaat maken, dan worden ze helaas ook kwalitatief vaak minder. Ja. Dus het is niet per se dat fabrikanten dat nou bewust doen. Maar ja, ze hebben gewoon alle andere alternatieve belangen. Ja. Omdat ze ook inderdaad willen concurreren.
4: Ja, maar dan doen ze dat toch wel een beetje bewust, toch? Het is een keuze.
23: Het is een keuze. En je ziet ook dat sommige bedrijven dat inderdaad dan juist niet doen. Dus we kennen allemaal de Miele. Immer besser, zeggen ze in het Duits. Ja. Dus inderdaad, die zijn niet per se van oké, we gaan voor goedkoop. We gaan echt gewoon voor duur. Maar daarmee zijn we ook inderdaad hele goede, degelijke en langlevende producten op de markt aan het zetten.
4: Ja.
23: Dus dat is ook een strategie.
4: Ja. Wordt het ons nou te moeilijk gemaakt om dingen te repareren? Of wordt het ons te makkelijk gemaakt om nieuw te kopen?
23: Ik denk een beetje van allebei, eerlijk gezegd. Ja? Ik geloof nooit zo goed in één oplossing voor alles.
4: Nee.
23: We zien aan de ene kant inderdaad dat het heel makkelijk is om nieuwe producten te kopen. Als je naar een website gaat, dan zeggen ze eigenlijk gewoon van nou, je hebt dit product morgen in huis.
4: Ja.
23: Dit is de prijs. Je weet precies wat je ervan kan verwachten. En het is heel gemakkelijk en heel snel.
4: Ja.
23: Aan de andere kant is reparatie veel onzekerder. Je weet niet wat het gaat kosten. Je weet vaak niet hoe lang het gaat duren.
4: Nee.
23: Je weet vaak ook niet eens waar je terecht kan. Dus inderdaad, het startpunt is er al niet. En daarnaast zien we ook dat producten eigenlijk niet communiceren dat ze te repareren zijn. Dus
4: ook nog.
23: Ja, dus ze zijn heel hermetisch gesloten. En dat communiceert naar consumenten dus niet van oh, het is de bedoeling dat ik dit open ga maken en ik kan hier wat mee doen.
4: Daarmee is die reparatiedrempel best wel hoog.
23: Zeker.
4: Heeft u daar vragen over? Stel ze via de NPO Luister-app. Kies daar Radio 1. Daar kunt u dan een bericht achterlaten. Of bel nu 0800 1101. Gaan wij naar
5: het Spraakmakers Uitzendbureau.
4: Ja, in een tijd waarin we zoveel weten en zoveel kunnen, rijst ook steeds vaker de vraag, zo lijkt het op, is de mens nog wel zo slim bezig? We gaan naar verslaggever Thomas Schuurman. Er wordt wel eens gezegd dat door de komst van AI de mens een soort huisdier van de eigen technologie wordt, waarin de rol van mens en machine dus is omgedraaid. Ja, Thomas, goedemorgen trouwens. Ben je alles nog een beetje de baas?
6: Nou, ik hoop het wel, maar ik weet niet in hoeverre ik het ook echt kan beantwoorden. Want ik adem nog steeds zelf, eet mijn bordje leeg zelf. Maar ja, ook bij mij, bij iedereen, is de techniek natuurlijk overal aanwezig. Maar laat ik hem doorpassen direct aan mijn gast van vandaag. Als Saskia Arndt, hoogleraar diergedrag aan de Universiteit Utrecht. Moeten we een beetje bang zijn voor die rolverdeling? Vanuit het dierenperspectief misschien ook bezien?
7: Niet per se, denk ik. Dus om daar bang voor te zijn. Het is denk ik wel iets om aandacht aan te besteden.
6: Ja, nou, dat gaan we dan bij deze doen. Dat brengt me ook bij u, Arthur Jaske. Dat bewustzijn en intelligentie bij de mens, maar zeker ook bij dieren, daar had u een vraag over.
20: Ja, nee, dat klopt. Ik vroeg me altijd eigenlijk af hoe dat precies zit bij dieren met bewustzijn. Kijk, ze dromen, je ziet ze gewoon bewegen in hun slaap. Ze hebben een gevoel van tijd, maar is dat echt daadwerkelijk te vergelijken met

0: gaan maken en ik kan hier wat mee doen.
1: Daarmee is die reparatiedrempel best wel hoog.
0: Zeker.
1: Heeft u daar vragen over? Stel ze via de NPO Luister-app. Kies daar Radio 1. Daar kunt u dan een bericht achterlaten. Of bel nu 0800 1101. Gaan wij naar...
2: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
1: Ja, in een tijd waarin we zoveel weten en zoveel kunnen, rijst ook steeds vaker de vraag, zo lijkt het op, is de mens nog wel zo slim bezig? We gaan naar verslaggever Thomas Schuurman. Er wordt wel eens gezegd dat door de komst van AI de mens een soort huisdier van de eigen technologie wordt, waarin de rol van mens en machine dus is omgedraaid. Ja, Thomas, goedemorgen trouwens. Ben je alles nog een beetje de baas?
3: Nou, ik hoop het wel, maar ik weet niet in hoeverre ik het ook echt kan beantwoorden. Want ik adem nog steeds zelf, eet mijn bordje leeg zelf. Maar ja, ook bij mij, bij iedereen, is de techniek natuurlijk overal aanwezig. Maar laat ik hem doorpassen direct aan mijn gast van vandaag. Als Saskia Arndt, hoogleraar diergedrag aan de Universiteit Utrecht. Moeten we een beetje bang zijn voor die rolverdeling? Vanuit het dierenperspectief misschien ook bezien?
4: Niet per se, denk ik. Dus om daar bang voor te zijn. Het is denk ik wel iets om aandacht aan te besteden.
3: Ja, nou, dat gaan we dan bij deze doen. Dat brengt me ook bij u, Arthur Jaske. Dat bewustzijn en intelligentie bij de mens, maar zeker ook bij dieren, daar had u een vraag over.
5: Ja, nee, dat klopt. Ik vroeg me altijd eigenlijk af hoe dat precies zit bij dieren met bewustzijn. Kijk, ze dromen, je ziet ze gewoon bewegen in hun slaap. Ze hebben een gevoel van tijd, maar is dat echt daadwerkelijk te vergelijken met het bewustzijn zoals wij dat eigenlijk waarnemen? Ook weten we helemaal niet wat bewustzijn bij de mens is. Hè? Dus dat gewoon even daarbij laten staan.
3: Ik zag direct hier ook een duimpje omhoog gaan. Ja, dat kunt u natuurlijk niet zien. Maar ik heb een knikkende gast hier naast me, Saskia Arndt. Ja, dat bewustzijn bij dieren, in hoeverre weten we nu eigenlijk of alle dieren dat hebben?
4: Ja, dat werd net genoemd. Het grote probleem is dat we geen goede definitie ervan hebben wat bewustzijn of ook intelligentie nu eigenlijk is. En dat willen we dan meetbaar maken in dieren. Dus ik heb het liever over vaardigheden van dieren. Dus dat dieren hun omgeving kunnen waarnemen. Dat ze zichzelf waar kunnen nemen. En dat ze inderdaad emoties zoals pijn, angst, stress, maar ook plezier kunnen ervaren.
3: Ja, en de meeste dieren hebben dat?
4: Het zijn heel veel dieren die dat hebben, in zoverre we vandaag weten.
3: Ja, en als het om intelligentie gaat, dan net weer een stapje verder. In hoeverre kunnen dieren een probleem oplossen? Een puzzel bijvoorbeeld?
4: Ja, stel, een dier zou dat niet kunnen, zou het in de natuur echt niet kunnen overleven. Dus de vraag is dan, hoe complex is dit puzzel? Maar alle dieren zijn dagelijks blootgesteld aan problemen die ze moeten oplossen.
3: Ja, daarbij, en daar wil ik eigenlijk ook naartoe, ik hoorde het ook al vanuit de studio, bedacht het mezelf ook, we bekijken het natuurlijk vaak vanuit een mensperspectief. In de wetenschap is sinds een tijdje al een brede consensus dat we intelligentie bij dier te veel langs de menselijke meetlat leggen. In hoeverre heeft dat het onderzoek naar bewustzijn, intelligentie bij dieren de laatste tijd veranderd?
4: Nee, in zoverre dat we eigenlijk meer nu kijken hoe anders dieren slim zijn. Als we dat zo willen formuleren, zoals ook de grote Frans de Waal dit geformuleerd heeft. Mm-hmm. Dus we kijken bijvoorbeeld bij ratten weten we inmiddels dat ze om zich in de ruimte te kunnen oriënteren vooral afhankelijk zijn van geuren. Terwijl wij mensen visuele signalen nodig hebben. Dus dat is belangrijk. En er worden steeds meer testen ontwikkeld zoals de zogenoemde cognitive bias testen. Die ons iets daarover kunnen zeggen of een dier meer pessimistisch of optimistisch is, gebaseerd op zijn emotionele toestand en zijn leefomgeving.
3: Ja, kunt u eens een mooi voorbeeld geven van uw collega's hier even verderop, nu hier aan de Universiteit Utrecht? Waar doet u nu onderzoek naar?
4: Nou ja, ons onderzoek hier in onze afdeling Dier en Wetenschap en Maatschappij bij diergeneeskunde is gericht op het welzijn van dieren. Dus wij zijn onder andere op dit moment erin geïnteresseerd, kunnen we grip krijgen op mogelijke frustratie bij dieren. En daar doen we onder andere onderzoek naar bij honden. Dus die honden die krijgen van ons een box en leren, oh, en die box is een beloning te vinden, iets lekkers. Ja. En op een bepaald moment gaat die box dicht. En wij kijken, dan kunnen we gedragsmatige signalen zien van frustratie. En dan, omdat die box niet open gaat en die beloning niet opgenomen kan worden, en dan vergelijken we individuele honden met elkaar.
3: Ja, gaan die tot het bittere eind door?
4: Sommigen wel, anderen niet.
3: Eigenwijze beestjes. Toch ook even, het woord is ook al deze uitzending weer vaak gevallen, zal zometeen ook wel weer vallen, AI, hè, daar is het weer. Als het gaat om dieronderzoek, heeft dat ook zo zijn invloed tegenwoordig? Een vloek of zegening?
4: Ik weet niet of ik daar direct een oordeel over heb, maar het is wel een thema wat steeds grotere aandacht ook bij ons, ook hier bij dierengeneeskunde krijgt. Dus vanuit onze faculteit hebben wij georganiseerd een AI en Animal Welfare Lab, waar we dus

0: samenwerken met andere experts van de hele Universiteit Utrecht, soms ook met externen. Dus, want ons idee is, nou, of we zijn overtuigd dat AI ons misschien kan helpen om meer grip te krijgen op het welzijn van dieren.
1: Ja, dat zal wel toekomstmuziek worden. En dan wilde ik eigenlijk ook nog vragen of de dieren, net zoals de mens, zich evolueren tot steeds slimmere wezens. Maar dat is misschien voor een latere keer. Arthur Jaske, ja, ben jij daar een beetje bij bezig? Op je boot bijvoorbeeld, hè? Heb je daar huisdieren en denk je wel eens, oei, die wordt wel een stukje slimmer dan ik?
2: Nou, ik heb een border collie, hè, dus die zijn al per definitie heel erg slim. Dus ik snap dat met die frustratie. Dat is een prachtig onderzoek trouwens. Maar ik zie dat aan mijn border collie, dat ze ook gewoon heel bewust naar mij kijkt en mij gewoon veroordeelt voor iets. Hè. Dat ze dan zegt, oh, we gaan dus niet lopen? Oké, dan ga ik nu liggen.
1: De trap.
2: Pff, ik heb het. Ik wil je niet meer zien. En dan gaat ze echt met de rug naar me toe. Hè. Dus het hangt echt gewoon af hoe dat inderdaad per ras of per dier zelf gewoon daar inderdaad in zit. Hè. Dus het is wel heel mooi om te horen.
3: Ja, dankjewel Thomas. En leuk dat je een hond hebt die zo met jou communiceert en echt waardeoordelen heeft.
2: Ja, heerlijk.
4: Spraakmakers.
3: En zijn er nog vragen? Gaat het vandaag over repaircafés?
5: Je stofzuiger is kapot. Je weet niet hoe je moet repareren. En een reparatiewinkel in de buurt is er bijna niet meer.
6: Ik vind het een beetje zonde om een nieuw te kopen, alleen dat de kabel door is.
5: Waar ga je dan naartoe? Het repaircafé.
7: Waarom doen jullie dit eigenlijk?
8: Om de verspilling tegen te gaan.
9: Iedere dag wordt er in Nederland zo'n 16.000 kilo afval weggegooid.
10: En zij gaan dat proberen te recyclen.
11: Samen maken we de circulaire economie zichtbaar.
12: Allemaal spullen die mensen weggooien.
13: Ja, repareren is natuurlijk beter.
14: Ook naaien en reparatie van kleding.
15: Als je twee keer zo lang doet met een product.
5: Het Repaircafé.
15: Dan heb je maar de helft van de grondstoffen nodig.
3: Ja, Ruud Mugge is hoogleraar duurzaam consumentengedrag aan de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft. En zij beantwoordt vanmorgen al onze vragen hierover. U kunt uw vraag stellen zoals altijd via 0800 1101. Janine van Ooyen, goedemorgen.
16: Dag Roos, goedemorgen.
3: Een groot fan begrijp ik van het Repaircafé. Met wat voor zaken gaat u daar naartoe?
16: Nou, waar ben ik er niet mee geweest? Bij ons gaat thuis regelmatig dus iets kapot. Maar om bijvoorbeeld iets te noemen van het zomer. We hebben een beregeningspomp en best een duur ding. En daar zit de meest goedkope schakelaar op. Nou, dan ga je dus kijken bij de fabrikant. En dan is het omslachtig en een romslomp. Om het terug te sturen. Juiste verpakking. Nou ja, ik ben met die beregeningspomp naar ons repaircafé in Heemstede geweest. En eigenlijk à la minuut, een dag daarna, kreeg ik al een berichtje. Er zit een nieuwe schakelaar in. Er zat echt een degelijke schakelaar in. En eigenlijk, nou ja, met die droogte van het zomer kwam dat dus heel erg goed uit. Ja. Een dag daarna kon ik de tuin weer beregenen.
3: Kijk, daar zat dus de winst. U heeft een vraag ook aan Ruud Mugge. Wat is de vraag?
16: Ja, nou, kijk, je hebt natuurlijk nu Europees geregeld dat recht op reparatie. Mm-hmm. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe kijkt de hoogleraar tegen de procedure zoals die nu is. Vaak, het duurt lang, het is omslachtig. Maar wat is het vervolg, hè? Wat zijn de sancties nu de wetgeving is voor fabrikanten, als ze, ik noem het maar eventjes, hobbels opwerpen? Ja. En kom je dan uiteindelijk toch niet weer bij de rechter terecht?
3: Ja, goede vraag.
16: Uit te vechten?
3: Ja, in hoeverre is dat geregeld in deze?
17: Nou ja, het is een wetgeving, dus bedrijven moeten zich daaraan houden. Ik moet er wel bij wel de kanttekening zetten dat het een wetgeving is voor bepaalde productgroepen. En dat wordt nog verder uitgewerkt. Maar op het moment is het vooral voor witgoed en voor
3: bruingoed.
17: Ja, wasmachines, vaatwassers, drogers, tv's, monitoren, smartphones. Dus ik denk ik vrees dat de beregeningsmachine daar nog niet bij hoort.
3: Nee.
17: Maar hopelijk in de toekomst wel. Bedrijven moeten zich daar dus aan houden. Dus er kunnen ook inderdaad sancties geplaatst worden. Welke sancties dat in Nederland zijn, dat is nog onbekend. Het heeft ook te maken met dat de wetgeving hier nog door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer moet.
3: Ja.
17: Wat overigens niet betekent dat een risico gaat worden. De meeste partijen zijn echt voor. Want uiteindelijk van zowel links als rechts zien mensen wel de voordelen van reparatie in.
3: Maar we zijn wel een tikkeltje traag, toch? Want ik las dat we dat eigenlijk al eind juli geregeld hadden moeten hebben. Die hele wetgeving. En dan moet er nog voor de Eerste en de Tweede Kamer.
17: Ja, we zijn inderdaad wat dat betreft traag in Nederland. En waarom dat zo is, dat ik vrees dat ze druk waren met andere zaken.
3: Ja.
17: Maar dat betekent overigens niet dat er geen actie ondervindt op dit gebied.
3: Okay.
17: Ik heb bijvoorbeeld contact met het ministerie. En samen met het ministerie en ook de brancheorganisatie Techniek Nederland is bijvoorbeeld al het reparatieregister opgezet. We hebben sinds een half jaar een nationaal reparateursregister in Nederland. En dat is een register wat inderdaad op basis van de Right to Repair ook ingevoerd moest worden.
3: Yeah.
17: En dat register geeft aan welke bekende en vooral verantwoordelijke reparateurs in de omgeving zijn.
3: Okay.
17: Dus echt de reparateurs die we kunnen vertrouwen.
3: Okay.
17: Dus zijn gecertificeerd.
3: Dat is er dan.
17: Ja.
3: Een van de andere voorwaarden waar straks die fabrikanten moeten voldoen is, ze moeten aan gaan geven hoe iets gerepareerd kan worden. Gaat het alleen gelden voor nieuwe producten die ze maken of voor alles wat ze nog op de markt hebben?
17: Dat vind ik een lastige vraag, eerlijk gezegd. Het geldt sowieso voor nieuwe producten.
3: Ja.
17: En aangezien de wetgeving natuurlijk nu wel al ingevoerd is in andere landen, ga ik ervan uit dat inderdaad ook die inderdaad eraan voldoen.
3: Want een hele hoop dit soort producten, neem een wasmachine, ja, die gaan rustig. Die van mij, die gaat inmiddels al, 18 jaar mee of zo?
17: Ja,
3: daar al heel lang.
17: Ik vrees dat het gaat natuurlijk niet met terugwerkende kracht in.
3: Dus
17: een soort van overgangsperiode.
3: Ja, maar goed, laten weten hoe kun je iets repareren is natuurlijk wat anders dan dat je het makkelijk reparabel maakt. Dat geldt wellicht voor die nieuwe producten dan. Want dat is ook een van de voorwaarden. Hè? Je moet makkelijker reparabel maken.
17: De wetgeving zegt dat je inderdaad reparatie moet aanbieden die voor een redelijke prijs is en voor een redelijke termijn.
3: Ja.
17: Ook daar geldt wel weer, wat is dan redelijk? Maar het is in ieder geval een streven om inderdaad reparatie mogelijk te maken. We zien nu nog dat bepaalde producten een onderdeel aanbieden voor de prijs van hetzelfde dat het product ook is.
3: Nou,
17: dat is duidelijk dat dat niet redelijk is.
3: Nee. En stel nou, want dat is eigenlijk de vraag die Janine nu stelt, hè, dat een bedrijf daar niet aan voldoet. Heb je dan een poot om op te staan als consument?
17: Ik zou het dan denk ik eerder via een grotere organisatie voeren dan dat je zelf de persoonlijke strijd aangaat met, met een bedrijf. Uiteraard begin je als consument van, dit is de bedoeling. Ik ga er echt wel vanuit dat de meeste bedrijven dan wel willend zijn en dat dan gaan bewegen.
3: Ja.
17: Ik heb zelf best wel contact met veel bedrijven en die zijn allemaal zeer geïnteresseerd om dat goed te doen.
3: Okay.
17: Er zijn uiteraard wellicht wat uitzonderingen.
3: Ja.
17: En daar hoop ik dan dat de ACM bijvoorbeeld ook op gaat treden en de Consumentenbond.
3: Dus en daar moet je dan
17: de organisaties.
3: Doen. Ja. Janine van Ooyen, vraag beantwoord.
16: Nou, ik vind het een weinig bemoedigend verhaal. Ik vrees eigenlijk dat er weer een nieuw moloch wordt opgetuigd en ik denk, kijk gewoon in je buurt, ga naar dat repaircafé. Weet je, het is duurzaam, maar het is ook nog veel meer. Het zorgt voor sociale cohesie, het zorgt ook voor zelfredzaamheid. Hè?
3: Ja, maar goed, dan moeten dus wel fabrikanten ook producten maken die te repareren zijn. Enigszins laagdrempelig, want anders komen er nog niet. Dank.
17: Ik ben het overigens eens met mevrouw dat inderdaad repaircafés ook een hele belangrijke rol hebben.
3: Ja.
17: Ik zie er ook een rol van meerdere kanten. Dus aan de ene kant repaircafés voor inderdaad de producten die je ook makkelijk kan vervoeren.
3: Mm-hmm.
17: Een vaatwasser is bijvoorbeeld weer aanzienlijk moeilijker te vervoeren. En dan is het toch ook wel fijn als een professionele reparateur kan komen en dat op een goede manier doet.
3: Dank Janine van Ooyen. Vera Dalm, goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen.
3: Uw vraag gaat over een vervangend product tijdens de reparatie?
8: Ja, dat is natuurlijk het gesprek net wel hartstikke goed. Want er wordt ook gezegd vanuit milieu-oogpunt moet het dan goedkoper of even duur zijn. Nou, dat lijkt me al een hele discussie. Maar dan ook nog, je zou dan een vervangend product moeten krijgen. Nou, een leen fiets krijg ik bij mijn fietsenmaker. Maar een leen koelkast lijkt nog best ingewikkeld.
3: Mm-hmm.
8: Waar mag je nou om vragen als consument? Dat Right to Repair klinkt hartstikke goed.
3: Yeah.
8: Maar waar mag je nou om vragen? Wat zijn dan redelijke kosten? En hoe doe je dat nou handig een beetje als consument? Het lijkt me echt een hele discussie.
3: Ja.
17: Nou, goede vraag. De Right to Repair is suggereerd dus, zoals ik al zei, dat je reparatie aanbiedt voor een redelijke prijs en voor een redelijke termijn. Wat overigens niet per se betekent dat een leenapparatuur altijd voorhanden is.
3: Dat is niet iets waar je per se recht op hebt, een leenapparatuur. Okay.
17: Nee, zover ik voorzien niet.
3: Niet in de wet opgenomen, nee.
17: Ik ben geen jurist, maar voor zover ik weet niet.
3: Ja.
17: Ik moet daarbij wel zeggen, er is dus nu een Nationaal Reparateursregister. En daar staan dus heel veel gecertificeerde reparateurs in. En die hebben uiteraard wel verschillende services. Dus de ene reparateur biedt wellicht wel een leenproduct aan. Dus ik zou zeker adviseren om inderdaad, als er inderdaad een defect product is, om goed naar dat Nationaal Reparateursregister te gaan, te kijken welke verschillende reparateurs in de buurt zitten en daar dan contact mee op te nemen en wat de verschillende services zijn die zij aanbieden.
18: Toch offertes aanvragen, zoals je met zoveel dingen moet doen die je gaat repareren. Je auto bijvoorbeeld, doe je dat wellicht ook.
17: Ja.
18: Vera dan, offertes aanvragen is het antwoord. En dan kunt u de reparateurs met elkaar vergelijken.
8: Ja, nou, ik ben heel benieuwd hoe iedereen... Ik koop nog hier in het dorp, heb ik laatst mijn koelkast gekocht. Maar als je dat online doet, het lijkt me een hele toestand voor consumenten.
18: Omdat bij zo'n groot bedrijf die dat dan bezorgt, bijvoorbeeld, of regelt voor u, om dat dan allemaal te verhalen.
8: Zie dat maar eens allemaal weer te regelen met de leuke klantenservices. Ik vind het hartstikke goed dat het moet gebeuren.
18: Ja.
8: Maar in de praktijk denk ik dat de branche nog heel veel te doen heeft.
18: Dank voor uw bijdrage. Edwin Hilgersson, goedemorgen.
19: Goedemorgen, Edwin Hilgersson.
18: Hoi. U heeft een vraag over duurzaamheid van oude apparaten.
19: Ja, dat klopt. Mijn vader en moeder zeiden vroeger natuurlijk altijd, je moet een Miele kopen, want dat zijn supermachines. Nou zijn dat ook supermachines, dus daar legt het helemaal niet aan. Maar op een gegeven moment heb je dan 15 jaar, 16 jaar zit je met een wasmachine of een droger. Op een gegeven moment word je dan, je moet hem eigenlijk wegdoen, want en hij wordt een beetje smerig van de binnenkant. Ja. En hij wordt ook niet meer, hij is niet meer milieubewust, omdat hij te veel stroom gebruikt en te veel water.
18: Ja. En dus is de vraag, wat is wijsheid? Wanneer moet je hem weggooien en wanneer moet je hem laten repareren? Is dat een beetje de...
19: Juist.
18: Waar zit dat kantelpunt?
19: Ja, waar zit dat kantelpunt? Maar op een gegeven moment dan wordt zo'n apparaat ingehaald door zijn eigen... door de toekomst, laat maar zeggen.
18: Is hij een energieslurper geworden? Ja. Hele goede vraag, Rut Mugge.
17: Dat is zeker een goede vraag en een lastig antwoord voor mij om te geven. In de meeste gevallen is reparatie zinvol vanuit een milieuoogpunt. Er wordt vaak negatiever gedacht dan nodig, want de berekeningen, en dat is inderdaad een ingewikkelde lifecycle assessment, de berekeningen die daarop losgelaten worden, om even een moeilijke wetenschappelijke term er tegenaan te gooien, waarbij ze ook kijken inderdaad naar de milieu-impact tijdens de productie. Dus als je kijkt naar productie, dan bij het winnen van de materialen, bij het in elkaar zetten van het product, gaat uiteindelijk al heel veel milieu-impact ter sprake. Dus uit onderzoek blijkt dat in veel gevallen inderdaad het toch wenselijk is om de levensduur te verlengen. Een paar uitzonderingen zijn bijvoorbeeld koelkasten. Dus hele oude koelkasten, die kunnen weer wel beter vervangen worden. Maar in het geval van de wasmachine waar meneer over spreekt, zou ik zeggen dat het toch een reparatie wenselijk is. Ook vanuit milieu.
18: Lijkt me een vrij duidelijk antwoord, toch? Edwin?
19: Ja, joh, helemaal goed. En het is ook gewoon leuk en goed dat die repaircafés zijn. Want dat geeft voor de samenleving is dat alleen maar voordelen. Dus daar ben ik helemaal niet. Daar ben ik echt voor.
18: Ja, dank Edwin Hilgersson. Artie Jarske, woonachtig dus op een schip. We hebben het er al eerder over gehad vanmorgen. Daarmee ook voortdurend aan het repareren?
2: Voortdurend aan het klussen en repareren. Ja. Wasmachine, mooi voorbeeld. Is het knopje afgevallen om het programma in te stellen?
18: Oh ja.
2: Nou ja, je probeert dat even te vinden. Dan ga je gewoon op de standaard site online. Ga je proberen te zoeken. Nou, vergeet het maar. Vergeet, ik kan het niet vinden. Nou, wat is dan de oplossing? Je moet een nieuwe wasmachine kopen. Of je vindt een vriend met een 3D-printer. Die heeft die knop gewoon uitgeprint. Ik heb hem opgezet, dat ding werkt weer.
18: Echt waar?
2: Dus ja, letterlijk zo. Dus soms denk ik dat we geen toegang hebben. En dat wil ik eigenlijk ook aan u vragen. Die toegang tot die reparatie. Ja, we hebben de repaircafés, dat is één. Maar heel veel mensen kunnen dan bijvoorbeeld niet naar zo'n repaircafé. Omdat of niet in de buurt is of wat dan ook. Wat zijn de alternatieven daarvoor dan uiteindelijk? Kan dat ook online geregeld worden? Waar heel veel mensen zijn dan ook uiteindelijk online? Is dan ophaalservice?
17: Nou ja, zoals ik al even zei, inderdaad, het Nationaal Reparateursregister is een overzicht van allerlei reparateurs. Dat is deels online reparateurs, maar ook gewoon fysieke bedrijven waar je gewoon naartoe kan en je product kunt brengen. In dit geval, wat je aanhaalde over de 3D-printer, vind ik wel een hele leuke om even op in te haken. Wij doen namelijk ook onderzoek. We zijn natuurlijk aan TU Delft verbonden en wij proberen ook inderdaad voor de toekomst oplossingen te creëren. En één oplossing waar we inderdaad mee bezig zijn is om te kijken van, god, kan 3D-printen daarbij een rol spelen? En als je 3D-printen, nou, ik vermoed niet dat mensen zelf een 3D-printer gaan hebben massaal in de toekomst, maar we kunnen ook 3D-printers via bijvoorbeeld een bibliotheek beschikbaar stellen. En als je daar dan inderdaad de onderdelen, zoals zo'n knopje van de wasmachine, kunt printen, dan kan je inderdaad heel makkelijk weer ook zelf een aantal reparaties uitvoeren.
18: Oh ja.
17: Dus ik zie zelf de toekomst in deels professioneel reparatie, als het inderdaad ingewikkeld is, of hele grote moeilijke apparaten. deels doe-het-jezelf reparatie, bijvoorbeeld via 3D-printen, en een deels het repaircafé.
18: Ja. Dank Rut Mugge voor het beantwoorden van al onze vragen hierover. U bent hoogleraar duurzaam consumentengedrag aan de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft. En tot zover deze editie van Zijn er nog vragen. Morgen is er een nieuwe, dan gaat het over voedselzekerheid. Want hoe verdelen we nou het voedsel dat beschikbaar is? En dat geldt niet alleen voor Nederland, maar voor de hele wereld. Bel 0800 1101.
20: Hey, NPO Radio 1.
21: Wil jij alles leren over podcasting?
22: Of droom je van werken bij de radio?
21: Meld je dan aan voor de KRO-NCRV Radioschool.
22: Want wij helpen jou de beste te worden.
21: En het kost je niks.
23: Nou ja, misschien alleen wat tijd.
22: Check karoncrv.nl/radioschool.
23: En maak werk van die radiodroom.
20: NPO Radio 1.
21: 1 vandaag.
24: Wij worden gezien als dieven, wij worden gezien als criminelen.
25: Ik begrijp het, maar ik vind het heel heftig als je het zo zegt.
20: Verdieping bij het nieuws.
26: Is dat ik zou bijna zeggen, disproportionele, zware maatregel van Israël?
25: Let u nu ook speciaal dit weekend op witte busjes?
26: Nee.
25: Je ziet dat een deel van de D66-kiezers nu naar pro gaan.
26: De tranen schieten in mijn ogen. Maar dat is mijn allergie hoor, voor papier. Ja.
21: Is het feit of fictie dat er minder Japanners overlijden na een val, doordat ze meer op de grond zitten dan wij?
26: Ja, het is een feit.
21: Avro Tros met 1 vandaag.
20: Op NPO Radio 1.
21: Elke werkdag van 12 tot half 2.
20: Wie luistert, weet meer.
27: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
28: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
27: Nou, toch wel.
28: Wel?
27: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
28: Oh ja, dat is ook zo.
27: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
28: Ga het meteen doen.
27: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig van de Belastingdienst.
29: Ster. Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
30: Zonder echt contact knikt je collega ja, maar denkt nee. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken. In ieder gesprek. Ga naar lovaneck.nl.
29: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
30: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
31: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij KRO NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op karoncrv.nl en maak morgen mee.
32: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
33: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
34: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
35: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen, limes. 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
34: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
20: NPO Radio 1. 11 uur.
18: Hoe krijgen we kunstmatige intelligentie menselijker? En wordt de AI van nu niet te veel vanuit een westers oogpunt ontwikkeld? Die vragen bespreek ik zo meteen met mijn spraakmaker en neuroloog Arthur Jaschke. Maar nu eerst het Nationaal met Dorot Megens.
36: Ook vanochtend heeft Albert Heijn nog problemen met de digitale systemen. De site en de app werken nog niet. En ook is onduidelijk wanneer alle winkels weer bevoorraad zijn. Sommige systemen zijn wel weer opgestart, vertelt economieverslaggever Aida Brands.
37: En dat betekent dat een aantal winkels wel weer zullen bevoorraad. Maar ja,
0: De vraag is natuurlijk welke winkels en om welke producten gaat het. En gaan die lege schappen verdwijnen? Dat is allemaal nog veel te vroeg. We moeten het gewoon gaan zien. En vermoedelijk is dit ook niet binnen een dag allemaal opgelost. En zullen we echt wel een paar dagen nog lege schappen zien in supermarkt.
36: Albert Heijn verwacht dat het maximaal een week duurt voordat de schappen weer vol liggen. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Dat is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran en nu ook door Houthi-rebellen uit Jemen worden daar belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Vorige maand daalde de gasprijs nog licht, maar sinds de nieuwe Houthi-aanvallen van de afgelopen weken loopt de prijs weer sterk op. In Hamburg begint het strafproces tegen een man die verdacht wordt van het opblazen van de Nord Stream-pijplijn. Militair Serhii K. zou in september 2022 met enkele anderen de gasleiding tussen Rusland en Duitsland hebben opgeblazen. Maar volgens zijn advocaten kan hij daarvoor niet verantwoordelijk worden gehouden, zegt correspondent Gien Balduk.
1: En dan gaat het überhaupt niet om de kwestie of hij schuld draagt of niet, en of hij erbij betrokken was of niet. Zij willen heel erg de vraag richten op of hij als individu überhaupt vervolgd kan worden. Want hun verdedigingslijn luidt dat het waarschijnlijk gaat om een actie gepleegd door een grote staat. Het is immers dermate professioneel dat een enkeling dat niet kan doen. En als dat het geval is, als een staat hierachter zit, dan kan een enkeling niet vervolgd worden voor de orders die diegene alleen maar uitgevoerd heeft.
36: Er staan zittingsdagen gepland tot en met februari. De Oekraïense president Zelensky zegt weinig te merken van een staakt het vuren voor de energiesector. President Trump kondigde dat afgelopen weekend aan. Maar vannacht werden opnieuw energiecentrales in Oekraïne getroffen door raketten en drones uit Rusland. In een mortuarium van een ziekenhuis in de Franse stad Toulouse is het lichaam van een man ontdekt dat al 14 jaar daar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. En ook de gemeente Toulouse heeft zich er niet meer mee bemoeid. In Split zijn 18 Ajax-supporters aangehouden. Dat gebeurde op een terras in het centrum, melden Kroatische media. De politie zou steekwapens bij de fans hebben gevonden. Ajax speelt morgen in de Conference League tegen Hajduk Split. Door een staking rijden er vandaag veel minder bussen en treinen in het streekvervoer in het hele land. Stijn Duursma van FNV legt uit waarom chauffeurs het werk neerleggen.
3: Nou, eigenlijk omdat de werkgevers in het openbaar vervoer een potje van maken. Dus er wordt weinig geld verdiend. Er zijn heel veel haltes en lijnen die verdwijnen. Concessies die gewoon halverwege stoppen. En dan willen ze dus gaan bezuinigen op werknemers. Dus we hebben heel vaak onderhandeld ook voor een nieuwe cao. En aan het eind van de 9 keer van het half jaar onderhandelen is er nog steeds ontzettend veel wat er bezuinigd moet worden. En onze leden hebben gewoon massaal gezegd van daar gaan we niet mee akkoord. Dus gaan we staken.
36: De vakbonden willen tot kerst wekelijks één dag gaan staken.
3: Het wordt niet elke week dezelfde dag, want je hebt natuurlijk mensen die woensdag werken, mensen die donderdag werken. Je wil niet dat altijd dezelfde groep er last van heeft. En inderdaad, als je te ver van tevoren de staking aankondigt, dan kunnen werkgevers nog met allerlei creatieve oplossingen toch ervoor zorgen dat de impact minimaal wordt. En dan hebben ze dus ook niet zoveel last van. En dan zou de staking dus niet zo effectief zijn. Dus vandaar dat we hebben afgesproken, 48 uur van tevoren gaan we het bekendmaken.
36: De impact van de stakingen verschilt per regio. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. Gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. En dat was flink schrikken, hoort Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
4: Opeens is er na anderhalf jaar, toen hadden we een fitte paus. Een paus die zwemt, die sport, die fitnesst, die tennist. Een paus van nog maar 71, dus best wel jong. Hebben we nu een paus met een hele onzekere gezondheidstoestand? Wat kan hij aan? Hoe kan hij paus zijn? Hoe gaat het nu verder? Dat is toch wel, ja, eigenlijk is het een heel andere Leo nu, sinds gisteravond.
36: De paus blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. De man die zaterdag in een Engelse dierentuin werd doodgebeten door een tijger kampte jarenlang met mentale problemen en gebruikte zware medicatie. Dat zegt zijn familie in een verklaring. De man van 23 was het tijgerverblijf binnengegaan en benaderde de tijger, werd in zijn rug gebeten en overleed ter plekke. Zijn familie benadrukt dat de 23-jarige William Chapman een slimme, warme en innemende man was. Ze zijn totaal verslagen door wat er is gebeurd, schrijven ze. Het weer zonnig, later op de dag wat meer stapelwolken. Het blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Morgen ook zon en wolken en dan iets warmer dan vandaag, een graad of 20.
18: Dennis Mooij bij de ANWB. Waar staan de mensen nog vast, Dennis?
2: Nou, allereerst in Flevoland, de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad. Voor de Ketelbrug heb je 10 minuten vertraging. A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht 5 minuten extra door een vrachtwagen met pech. En diezelfde A16 vanuit Rotterdam naar Breda is bij het knooppunt Prinsenviel helemaal dicht. En dat komt door een ongeluk. Omrijden doe je via Oosterhout, onder andere over de A59 en de A27.
5: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
6: Koffie?
7: Ja, lekker.
6: Dan gaan we naar Leeuwarden.
7: Naar Leeuwarden? Voor koffie?
6: Voor meer dan koffie. In Keramiekmuseum Prinsessenhof ontdek je in een smakelijke tentoonstelling de Nederlandse koffiegeschiedenis.
7: Dat is leuk. Ik ga mee.
6: Koffie. Nu te zien in het Prinsessenhof. Where else?
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
10: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
9: Bezoek een Alzheimer café bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
10: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
11: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.
20: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
18: Roos Abelman. Het is 7:55. Ik ga naar de hintsvraag voor de Nationale Nieuwsquiz. Dat spelen we natuurlijk altijd dit half uur. De hintvraag van vandaag is: tussen Utrecht en welke stad rijden de komende 12 dagen

0: tegen 11:30 het antwoord. En u weet het, zelf meespelen betekent even bellen met 0800 1101. En dan wordt u door onze vriendelijke redactie ingeroosterd. En dan zie ik u hier vanzelf verschijnen in de studio. Dan nu een gesprek over AI. En het gaat over een klein groepje mensen dat probeert AI mooier en evenwichtiger te maken. Een groep wetenschappers vroeg zich namelijk af, als je AI een vraag stelt, vanuit welk perspectief krijg je dan antwoord? Hun conclusie, AI is vooral westers georiënteerd en het zuidelijk halfrond is ondervertegenwoordigd. En dus dachten zij tijd voor actie. Onze spraakmaker van vandaag, Arthur Jaschke, is neuroloog en doet veel onderzoek naar hoe AI kan helpen pasgeboren baby's in de gaten te houden. En ook hij zit in die groep. Ja, Arthur, een hoop landen zien jullie dus zijn niet vertegenwoordigd in AI. Over welke landen gaat het dan?
1: Ja, niet vertegenwoordigd is te groot, maar te weinig vertegenwoordigd. En dat zijn inderdaad landen in Zuid-Amerika, zeg Bolivia, Argentinië, Brazilië, Ghana, Afrika, zeg Nigeria, Zuid-Afrika, noem het maar op, Azië, Thailand, Hongkong, en zo verder en zo voort. Dus eigenlijk alles wat onder de equator ligt.
0: Ja, de halve wereld eigenlijk.
1: Ja, de halve wereld, ja. Waar wij eigenlijk graag op vakantie gaan, maar eigenlijk niet vaak naartoe kijken. Wat is daar eigenlijk de impact van op de, niet alleen de wereldpolitiek, maar ook hoe dat op het vlak van AI zit.
0: Ja, hoe komt het?
1: Ik denk, de grote bedrijven zitten gewoon in het noordelijke halfrond. Als je kijkt, dat was gisteren een artikel in de Financieel Dagblad over Nvidia, die daar weer nieuwe aandelen gekocht heeft van zichzelf. Die zitten dus in het noorden. Je hebt OpenAI, die zit in het noorden. Je hebt Elon Musk met zijn AI-bedrijf, zit in het noorden. Dus daar is... zegt niet dat er niks gebeurt in het zuidelijke halfrond. Daar is heel veel in India, daar is heel veel in China gaande, heel veel in Hongkong, Singapore. Maar het heeft nog niet echt de mainstream gehaald, dusdanig dat het invloed heeft op de grote bedrijven.
0: En hoe uitzicht dat?
1: Ja, je ziet het vaak als je nu zo'n large language model neemt, welke dan ook je favoriet is, en je toetst daar iets in, dan krijg je, weten we tegenwoordig, een statistisch antwoord. Dus de meeste antwoorden die online daarover beschikbaar zijn, komen dus als antwoord in dat language model. Maar dat zijn vaak antwoorden die gewoon van de mensen in het noordelijke halfrond daarin getoetst zijn. Dus zo wordt dat gewoon getraind.
0: En is dat omdat wij er veel meer op zitten?
1: Ook, wij zitten aan de ene kant veel meer op, maar aan de andere kant mensen die dat model trainen, dus daadwerkelijk die informatie instoppen in die modellen, zijn dus in die bedrijven die gewoon in of Amerika zitten of Europa. Of,
0: En het lukt zelfs dus een heel groot land als China, met toch behoorlijk wat inwoners, geldt trouwens ook voor India inmiddels, behoorlijk wat inwoners, lukt het niet dus om daar enig tegenwicht tegen te bieden?
1: Hun hebben hun eigen large language models. Nou, DeepSeek is bijvoorbeeld in China ontwikkeld. Het is ook natuurlijk die grote race. Wie is de snelste, wie is de beste, wie is de eerste? En daar wordt helemaal niet globaal gekeken. Hoe kunnen we elkaar eigenlijk versterken daarmee? Kijk, ik ben niet voor, ik ben niet tegen AI. We doen heel veel mooi werk in de neonatologie met AI. Maar aan de andere kant moeten we ook even kijken wat... zijn wij als globale gemeenschap dusdanig bezig om AI van de globale gemeenschap ook te maken?
0: Ja.
1: Of zijn we heel erg gefocust op een heel klein groepje wat alleen maar deze bepaalde informatie naar voren en bouwen brengt?
0: Wat is er erg aan als dat zo is?
1: Wat zo erg aan als dat zo is? Ik denk dat wij een heel gepolariseerd en eenzijdig beeld zullen krijgen. Als wij dus een vraag stellen binnen AI en krijgen constant dezelfde antwoorden terug. Ja, er wordt steeds meer dan geloofd dat dat dus de waarheid is. Zonder dat we een ander perspectief krijgen. Kijk, vroeger, we zijn op reis gegaan. Niet omdat wij thuis moesten zitten, want we hebben COVID. Omdat wij nieuwe culturen wilden leren kennen. Omdat we een ander perspectief wilden leren kennen. Omdat wij een nieuwe taal wilden leren kennen. En dat verdwijnt steeds meer met dat generieke, de generative large language model. Zoals
0: iedereen gaat ermee een beetje in zijn eigen hoekje, in zijn eigen bubbel zitten. Dat herhaalt zichzelf en we leren dan eigenlijk niks meer over onze buren.
1: Ja.
0: Heb je een voorbeeld even? Kun je het concreet maken?
1: Een van de mooie voorbeelden zou kunnen zijn, en daar hebben we het ook eerder over gehad, lunch zit al bijna aan, een recept.
0: Ja, dus, wat is de reclame hierover?
1: Dus wat als je dus een recept over een Indiase curry zou intoetsen in een large language model? Nou, wat krijg je er nou uit? De standaard antwoorden die je dus statistisch over het algemene krijgt. Je krijgt dus niet het heel specifieke kleine receptje wat ergens in een klein dorpje ergens onder Bangalore zit. Dat krijg je gewoon niet. En binnen deze gemeenschap die wij dus nu opgericht hebben, zijn we juist op zoek naar deze kleine nuances. Is het generieke alles wat je dan krijgt, dus statistische windaloos, zeg maar. Of krijg je dus wel dat kleine gerechtje dat in het dorpje van Bangalore naar voren komt.
0: Ja.
1: Omdat je daar geïnteresseerd in bent. Zou je nooit tegenkomen anders?
0: Nee? Je krijgt over het algemeen nu nog gewoon de De algehele pap, zal ik maar zeggen.
1: Zo'n beetje. Kijk, zelfs in Nederland, je hebt gewoon verschillende soorten boerenkool, afhankelijk in welke provincie je bent. Daar wordt ook heel anders naar gekeken.
0: Ja.
1: De ene doet met mosterd, de andere doet zonder mosterd, noem het maar op, whatever het is. En thuis is dat ook weer anders dan elders.
0: Ja.
1: Dus ja, het is... Ja. Het gaat over de nuances binnen AI in plaats van een algemene, algehele soep te krijgen.
0: Mm-hmm.
1: Die nuances te vinden en wat AI daarin kan betekenen.
0: En dan hebben we het dus nu over landen die minder vertegenwoordigd worden en hun culturen. Hoe zit dit met minderheden?
1: Dat is precies hetzelfde met minderheden als het had over meningsuiting, over seksuele vrijheid, over hele vraagstuk over gender en gender appropriation in deze landen. Die zijn ook veel te weinig daarin meegenomen. Zeker vanuit de landen in Azië, in Zuid-Amerika en in Afrika, waar het nog een veel groter probleem is als het had over gender en seksualiteit. Daar is het niet zo open neergelegd als bij ons. Dus je mag niet openbaar homoseksueel zijn, bijvoorbeeld. En dat heeft het dat groepje wat het opgericht heeft, dat GAIN-project, echt daadwerkelijk gezien dat wij veel meer in de wijken zelf moeten gaan. De mensen moeten vragen, wat voor impact heeft dat op jou? Voel jij je vertegenwoordigd en ben je dus een onderdeel van de movement van AI of sta je daar helemaal buiten?
0: Ja, ik probeer dit laatste nog even concreet te maken in mijn hoofd. Stel je bent een LHBTI'er en je woont in een regio waar niemand erover praat, sterker nog waar de doodstraf erop staat. Dan is het misschien ook wel prettig dat als jij daarnaar gaat zoeken, dat je dan niet alleen maar de echoput, zal ik maar zeggen, van je eigen regio hoort, maar dat je dus leest over hoe er in het Westen over gepraat en gedacht wordt.
1: Zeker, dat is een positieve kant ervan. Dus dat je inderdaad kan zien, er zijn ook andere mensen die zo denken als ik. Maar het gevaar daarvan is, en dat is de grote vraag die we dan ook van de geneeskunde hadden, wie is eigenaar van de data? In de neonatologie is het kind eigenaar van de data of iemand anders. Dus in zo'n klein groepje van allemaal één mens is, die die gendervraag heeft, kan dus die data dusdanig openbaar gesteld worden dat het online niet vervolgd wordt, maar in het daadwerkelijke fysieke leven wel. Dat je opeens een klopje op je voordeur krijgt.
0: Dat speelt ook nog een rol.
1: Dat speelt ook nog een rol. Dat
0: dus je wil niet alleen jezelf herkennen als je dingen zoekt, zal ik maar zeggen, op het internet, zo plat, hè? Maar je wilt ook dus nagaan, de data die je erin stopt, van wie is die en hoe houden we die veilig?
1: Precies,
0: Jij bent dus onderdeel van een groep die daar verandering in wil brengen. Jij zit er dus in. Hè? Wie zit er nog meer in?
1: Dat was heel sterk gepromoot van de universiteit in Hongkong en in Singapore. Ook in Thailand. Dat waren zo dus een beetje de vormgevers daarvan. Dus uitgebreid naar Nigeria, naar Ghana, Zuid-Amerika, Argentinië, Bolivie. Dus heel veel onderzoekers en activisten vooral.
0: Ja.
1: Die op dat vraagstuk zitten van... In hoever hebben wij nog een vrije mening online? In hoever kunnen wij onszelf zijn online? En in hoever, wat betekent dat eigenlijk voor het algehele generative AI? Dus de large language models.
0: Ja, dus dat zijn dus de groep mensen. Nou zei ik al, jij zoekt methodes waarbij je AI de baby in de gaten kan laten houden en kan laten voorspellen. Het idee hoe hij of zij zich zou gaan ontwikkelen. Hoe kom jij nou dan in deze groep?
1: We hadden een meeting volgend jaar en ze zeiden dat ik dat menselijke weer terugbreng naar de vraagstukken van AI. Want wij zijn natuurlijk aan de ene kant op zoek wat kan AI dus daadwerkelijk bijdragen bij het helpen van de behandeling van het kind en van de omgeving daarvan. En aan de andere kant stellen wij natuurlijk ook die vragen over cybersecurity. We stellen de vragen over dataveiligheid, voor eigenaarschap van data. En dus dat netwerk zei dan, omdat je zo dicht met de mens werkt, moeten we eigenlijk iemand hebben in dat netwerk. Ik ben één van twee van het noordelijke halfrond, dus wij zijn eindelijk de minority. Waar je dus de vraag stelt, wat betekent dat voor de mens zelf, voor de persoon zelf? En we hebben met de hele groep field notes verzameld. En ook vragen verzameld waar we gewoon een lexicon aan het opbouwen zijn. Wat zijn die vraagstukken? Waar gaat het naartoe? Wat zijn de mogelijke antwoorden? En vanuit onze kant dan, wat is de impact op de mens zelf? En hoe kunnen we AI menselijker maken?
0: Ja, dus jij bent erbij gevraagd omdat je dus met mensen werkt. En ook omdat jij dus ethische vragen moet beantwoorden daaromtrent. Want jouw onderzoek wordt ook al in de praktijk toegepast, begreep ik. Waarbij ziekenhuizen baby's met vergelijkbare medische aspecten als het ware aan elkaar verbonden worden. En dan moet je dus ook de vraag gaan beantwoorden van wie is dan die data die eruit komt? Is dat van die baby, is het van het ziekenhuis, is het van de ouders? Ja. Ben je er al uit eigenlijk of nog niet?
1: Nee, dat is denk ik een ontzettend grote discussie. Dus we zijn er nog niet uit. Wij zeggen, het kind is een cyborg. Aan de ene kant geeft het heel veel digitale data die meegenomen wordt door AI, die meegenomen wordt van de machines waar het aan aangesloten is. Maar aan de andere kant, als wij als mensen naar een baby kijken, krijgen we ook heel veel informatie terug zonder dat die AI dat nog snapt. Beweging en glimlachje.
0: Ja.
1: En oogopslag. Het hoofdje even draaien. Dat zijn allemaal aspecten waar de AI nog een beetje moeite mee heeft.
0: Ja.
1: En belangrijk is dus, wat betekent dat niet alleen binnen de zorg, maar überhaupt hoe wij als mensen met elkaar omgaan en hoe wij met elkaar omgaan als dan een derde factor binnenkomt, zoals een artificial intelligence.
0: Ja, ja. Mijn brein zegt in eerste instantie, ja, die ouders, het is van die ouders. En je maakt een afspraak met het ziekenhuis dat zij die data mogen gebruiken.
1: Nou,
0: zo is dat een simpel gedacht?
1: Nee, in eerste instantie had het wel zo dat wij de ouders om consent vragen.
0: Ja.
1: Dus mogen we uw kind opnemen? Mag het kind daarin mee?
0: Ja.
1: Mogen we de data gebruiken? Dus het is ergens van de ouders. Maar vergis je niet, als je dus nu zoveel data van een kind, een pasgeboren baby of de vroeggeboren baby opneemt, op een bepaald moment wordt het kind ook ouder. En die data is dus beschikbaar geweest voor onderzoek.
0: Ja.
1: Het is geanonimiseerd, dus je kan dan niet gewoon terughalen welk kind het was en hoe oud. Maar toch, omdat het ook over dataveiligheid gaat.
0: Ja.
1: Ja, waar gaat die data terechtkomen? Als het dan bij een verzekeringsmaatschappij terechtkomt, dan kunnen ze zeggen, oh, u was zo en zo zwaar, u had dat en dat, u had die en die problematiek. Misschien moeten we toch een andere casus van u.
0: Dus je moet er echt even verder over doordenken. Nou zit je dus zoals gezegd met die groep wetenschappers bij elkaar en jullie willen dit. Jullie proberen al die vragen te beantwoorden. Dan is natuurlijk stap 2... pompt dat maar eens eventjes wereldwijd in die AI-modellen. Hoe zien jullie dat voor je?
1: Nou, het is, we moeten natuurlijk klein beginnen, uiteraard. Dus we beginnen eerst met een lexicon. En het lexicon is, wat zijn de vraagstukken, wat zijn de woorden, bewoordingen die misschien eventueel anders geïnterpreteerd kunnen worden in het noorden of in het zuiden? Zijn er dingen die met elkaar gelijk zijn, of zijn er echt extreme verschillen? We zijn nu ook een edited volume aan het schrijven, een boek met verschillende aspecten van dat onderzoek. Dus waar zijn we begonnen, waar gaan we naartoe en waar moet het eindigen. En ook een policy en white paper. Dus dat zijn we ook aan het maken.
0: Dat is het begin.
1: Het is het begin.
0: Maar uiteindelijk wil je natuurlijk dat al die zoekmachines, ja, dat die dit leren, wat de uitkomsten zijn van jullie onderzoek.
1: Uiteindelijk zou er wel een repository komen online, wat gewoon steeds meer opgebouwd.
0: Een repository?
1: Dat is dus een grote verzameling aan verschillende prompts, zeg maar, en woorden. En die dan openbaar gesteld wordt, waar iedereen zijn input kan geven. Maar daar moet dan wel een moderator op zitten die dat weer gewoon checkt. Hè, want anders krijg je weer te veel invloed van het noorden. Hence de South-South interaction.
0: Ja, precies. Dus jullie zijn bij stap 1.
1: Absoluut.
0: En dan is stap 2 is dit. En stap 3 is dan, ja, hopen jullie een iets betere wereld online?
1: Ik denk stap 3 is dat beleidsmakers van de nieuwe generatie dat eigenlijk mee zullen nemen in hun nieuwe beleid. Ik denk dat het heel moeilijk wordt om de huidige beleidsmakers van te overtuigen. Hè. We hebben natuurlijk die race van wie is sneller, wie is beter.
0: Mm-hmm.
1: Daar gaan we even geen namen noemen. Maar ik denk dat de nieuwe beleidsmakers veel meer zullen opgroeien met het gedachtegoed van wij zijn een globale gemeenschap in plaats van jij tegen mij, ik tegen jou of whatever. Het is meer samen moeten wij het oplossen. Samen moeten wij die vragen ook kunnen beantwoorden. En ik denk dat wij met Gain een eerste stap gezet hebben.
0: Dankjewel, Arthur Jaschke, voor dit gesprek.
2: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
0: Sylvana Berends uit Muiden. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: We zijn maar een klein stukje te rijden vandaag om hier te komen. Fijn dat je er bent. Je werkt voor Young Impact. Dat is een organisatie die samenwerkt met KRO NCRV. Jongeren stimuleert om maatschappelijke impact te maken. En jij doet mee vandaag, want de nieuwsquiz staat in het teken van een lief gebaar van KRO NCRV. Dus speel je ook voor een goed doel. In jouw geval de Fenna Foundation, wat is dat?
3: Nou, de Fenna Foundation zet zich in voor veiligere zwembaden voor kinderen, zodat zij veilig kunnen spelen. En vooral dat geen enkele ouder een kind verliest vanwege een voorkombaar ongeluk.
0: Oké, mooi doel. Als het jou lukt om nieuwskenner van de week te worden, dan win je €500. En dat doen we nu omdat het vanwege liefgebaren is. Dus voor een goed doel.
3: Yes.
0: Hoogste score tot nu toe was die van gisteren 42 punten. Neergezet door collega Benji Heerschop.
3: Ik zag het, ja.
0: Ik wens jou heel veel plezier bij de poging hem te verslaan.
3: Dankjewel.
4: Geen OV op veel plekken vandaag. Er is een staking.
5: Dit jaar voeren we in elke week een vorm van actie.
6: Omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen.
7: Wat er op tafel ligt, dat heeft echt
6: direct impact op roosters, werktijden, pauzes.
4: En sterker nog, volgens de bonden willen de OV-bedrijven de CAO zelfs uit gaan kleden.
7: Zoveel verslechteringen, dat iedereen er echt letterlijk van is geschrokken. Het is gewoon echt een mes door de CAO. Zo wordt het door de mensen ervaren.
5: Maar niet iedereen heeft het werk neergelegd. Af en toe kunnen er dus bussen en treinen rijden.
0: Ja, er wordt weer gestaakt, dit keer in het streekvervoer. Vraag 1, hoeveel procent loonsverhoging eisen de bonden over een periode van 2 jaar?
3: 9%.
0: 9,5%. En ze willen ook betere arbeidsvoorwaarden voor het oudere personeel. Vraag 2 dan. Als er niet aan de eisen van de bonden wordt voldaan, dan blijven de stakingen in het streekvervoer langer doorgaan. Tot welke feestdag moeten we dan rekening houden met stakingen?
3: Tot kerst, 1 keer per week.
0: Ja, wel wordt er dan steeds op een andere dag gestaakt, ja, zeggen ze. We gaan op vraag 3. Luister hier even naar.
8: Ik vind het vrij naïef van universiteit om te weten dat het niet gebeurt.
4: Veel van de scripties voor masters worden tegenwoordig voor het grootste deel met AI gemaakt.
9: Zoals Claude, ChatGPT en Gemini. En dus niet door de student zelf.
8: Dat weet ik, ja. Zorg dan dat je het veel strenger controleert.
0: Ja, masterstudenten maken voor een scriptie gretig gebruik van AI, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Hoeveel van de recente masterscripties zijn in elk geval deels geschreven door een chatbot?
3: Oeh, wilde gok, 40%?
0: Oeh, 20%. 1 op de 5. Van die scripties is 6% zelfs volledig door AI geschreven. 3 jaar geleden was er nog geen spoor van AI te vinden in masterscripties. We gaan naar vraag 4. De verantwoordelijke minister is geschrokken van de cijfers van RTL Nieuws en heeft het over fraude. Hoe heet zij?
3: Eschert.
0: Letchert heet ze. Ja, Rianne Letchert, minister van Onderwijs. En zij wil dat de universiteiten gaan ingrijpen.
3: Ja.
0: We gaan naar vraag 5. Ik laat een fragment horen. Ik wil nu weten wie hier aan het woord is.
10: Je rijdt met de peloton op hoge snelheid. En eigenlijk haal je nu het tactische deel haal je eruit. Je voegt duwen en trekken toe. En ik weet niet als ik daar die risico's wil lopen.
3: Baanwielrenner, Gerbers?
0: Jorrit Bergsma, Olympisch kampioen schaatsen.
3: Schaatsen.
0: Maakt zich op voor een nieuw schaatsseizoen. Andere sport. Ja. Deze vraag kende vervolgvraag. Als je de makkelijke kiest, je hebt hem goed, krijg je 1 punt. Voor de moeilijke, als je hem goed hebt, krijg je 2 punten.
3: Moeilijke.
0: De Mazda Start kent dit seizoen een andere opzet. Wat voor soort race gaat het nu worden? Het is gebaseerd op een onderdeel uit het baanwielrennen.
3: Gefaseerd?

0: Ja, afvalkoers heb ik hier staan. De jury gaat hier eventjes over nadenken. Gaan wij intussen naar de hintsvraag. Die gaat vandaag over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is dus, wat bedoelen we? Het gaat om één term. En als je het antwoord denkt te weten, zeg stop. Maar denk goed na voor je dat doet, want je krijgt geen herkansing als het niet goed is. En hoe meer hints je nodig hebt om het antwoord te raden, des te minder punten je verdient.
1: Ja. 4.
2: Ik kom uit een land van melk en vooral honing.
1: 3.
2: In China mogen ze me niet zo, omdat ik op een president lijk.
3: Anna?
0: Voor 2 punten, terwijl ik toch juist heel knuffelig ben. En voor 1 punt, ik word vandaag net als mijn vriendjes Knorretje en Ior 100 jaar. En dan komen we uit bij Winnie de Poel.
3: Oh, Winnie.
0: Ja, ja. Dat is geen panda.
3: Nee.
0: Nee, wel een beetje familie, maar...
3: Ook weer niet.
0: Nee, ook weer niet. En de vorige vraag is niet goed gerekend, Sylvana.
3: Oh, wat jammer.
0: Ja, dat betekent dat je 1 vraag goed hebt. Dus ook 1 punt in de factor.
3: Oké.
0: Dat betekent dus ook dat je 43 vragen goed moet hebben.
3: Dat kan helemaal niet.
0: Nee, dat hebben we ook niet. Kan ik je bij voorbaat zeggen. En die red ik ook niet. Ik kan het snel oplezen, weet ik. Maar 43 vragen in een minuut, dat lukt me niet. Maar we gaan gewoon kijken hoe ver je het
3: is. Super, dankjewel.
4: De Nationale Nieuwsquiz.
0: Een medewerker van OpenAI is gearresteerd omdat hij wat had geïnstalleerd.
3: Afluisterapp.
0: Ja, Paus Leo is gisteren succesvol geopereerd aan welk lichaamsdeel?
3: Zijn long.
0: Ja, in welk Afrikaanse land gaat de Formule 1 vanaf 2030 racen?
3: Zuid-Afrika.
0: Rwanda. Hoeveel geld is de IND dit jaar al kwijt aan dwangsommen voor asielzoekers?
3: 112 miljoen.
0: Ja, hoe heet het wagentje dat gisteren het afstandsrecord brak op Mars?
3: Perseverance.
0: Ja, tussen Utrecht en welke stad rijden de komende 12 dagen geen treinen?
3: Arnhem.
0: Ja, was de hintsvraag. Welke BN'er zoekt stellen die willen trouwen tijdens zijn concertreeks?
3: Oh, de Leeuw.
0: Ja, van welke boekenprijs worden vandaag de nominaties bekendgemaakt?
3: Ibris.
0: NS Publieksprijs. Welke speler van PSV miste gisteren tegen RB Leipzig de strafschop?
3: Perisic.
0: Ja, hoeveel NPO-medewerkers ondertekenen een open brief tegen deelname aan het Songfestival?
3: 400.
0: Ja, met wie verwarde de nieuwe perschef van het Witte Huis gisteren haar partner?
3: Met de president.
0: Ja, met hoeveel wonnen het Nederlands elftal gisteravond van Hongarije?
3: 3-0.
0: Ja, en Duane Davis is veroordeeld tot hoeveel jaar gevangenisstraf voor de moord op...
3: 40 jaar.
0: Tupac? 40 jaar. Duane, moet ik zeggen.
3: Duane
0: Davis. Nou, dat ging op zich best wel lekker, want je had 11 vragen goed... Nou goed, we vermenigvuldigen het met
3: 1.
0: Met 1.
3: Blijft 11.
0: Dus, ja. Dus geen hoogste score, maar wel hartstikke leuk dat je mee wilde spelen.
3: Dankjewel.
0: Dankjewel, Sylvana Berends. Dank, Arthur Jarske, dat je spraakmaker wilde zijn vandaag. Succes, zou ik willen zeggen, met wat jullie aan het doen zijn. En kom vooral natuurlijk terug als we weer een stap verder zijn.
5: Heel graag.
0: En dank ook Rutte Mugge voor het beantwoorden van al onze vragen over repaircafés. Zometeen hier op Radio 1, Sven op 1. En met Sven Kokkelman natuurlijk. Sven, goedemorgen. Wie heb jij zo te gast?
6: Roos, goedemorgen. Nieuwe brandbrief van Bart van der Brink, de minister van Asiel en Migratie gisteren. Help, help, help met extra opvang van asielzoekers. Ik ga praten met de commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Een provincie met een grote opgave in dat opzicht. Maar tevens de man die namens alle provincies zo'n beetje het woord voert in deze kwestie, dus asiel en migratie. Wouter Kolft is dus mijn gast.
0: Dat is zometeen om 11:30 bij Sven. Tot zover dus spraakmakers. Wij zijn er morgen weer om 9:30. Ik dank u voor het luisteren. Ik wens u nog een hele fijne ochtend. En wij gaan nu naar het NOS Nieuws met Dorot Megens. Dag!
7: Dit was een programma van KRO NCRV.
4: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
8: De Turkse politie heeft een inval gedaan bij het hoofdkantoor van een tv-zender. Het gaat om Halk TV, een van de weinige Turkse omroepen die kritisch zijn op de regering. Het gebouw in Istanbul werd bestormd door honderden agenten en de uitzendingen zijn onderbroken. Het Turkse Openbaar Ministerie verdenkt de voorzitter van de zender van omkoping en fraude. Die spreekt van een politiek gemotiveerde zet. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Intussen is dat 87 euro. Dat is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. De Oekraïense president Zelensky zegt weinig te merken van een staakt het vuren voor de energiesector. President Trump kondigde dat afgelopen weekend aan. Maar afgelopen nacht werden opnieuw energiecentrales in Oekraïne getroffen door raketten en drones uit Rusland. En op een terras in de Kroatische stad Split zijn 18 Ajax-supporters aangehouden. De politie zou steekwapens bij ze hebben gevonden. Die supporters zijn in Kroatië omdat Ajax morgen in de Conference League speelt tegen Hajduk Split.
5: ANWB verkeersinformatie. Het is aansluiten nog op de A6 van Emmeloord naar Lelystad. Voor de Ketelbrug heb je 10 minuten vertraging. En de A16 Rotterdam-Breda is nog afgesloten bij het knooppunt Prinsenviel door een ongeluk. Omrijden doe je via Oosterhout, onder andere over de A59 en de A27.
4: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
6: Dames en heren, goedemorgen. Brandbrief van Bart van der Brink gisteren, de minister van Asiel en Migratie, opnieuw. Politieke smeekbeden aan alle burgemeesters van het land. Help me, want het loopt de asielopvang weer over de schoenen. En niet alleen in Ter Apel, waar van de week weer mensen buiten moesten slapen. Dus doet de CDA-minister een dringend appel. Laat asielzoekerscentra die op de rol stonden om te worden gesloten langer open. Kom met extra noodopvang. En huisvest statushouders, asielzoekers dus die hier mogen blijven, versneld, dus eerder een huis. De brief staat op zichzelf los van de spreidingswet. Die moet zorgen voor een eerlijke verdeling van vluchtelingen over het land. Daar is Van der Brink ook nogal bezig met zijn escalatieladder om gemeenten te dwingen om te voldoen aan hun wettelijke opdracht. Met uiteindelijk de mogelijkheid voor de minister om in te grijpen en een plek aan te wijzen waar een asielopvanglocatie komt. Maar de nood begint nu echt weer zo hoog te worden dat de minister acuut vraagt, bijna smeek, om hulp. Wouter Kolff is commissaris van de Koning in Zuid-Holland en de man die namens alle provincies het woord voert in zaken asiel en migratie. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
6: Hebt u de minister al meteen gebeld toen de brief de deur uitging?
9: Nou, ik wist dat die brief eraan zou komen en heb daar ook met de minister van tevoren over kunnen spreken.
6: Ja.
9: Dus ik ben op de hoogte van deze hele situatie natuurlijk. En we gaan ook met deze brief aan de slag.
6: En zei u precies hetzelfde als meneer Grinkovich, de hoogste NAVO-commandant deze week? We got this?
9: Nou, dat is misschien wat veel gezegd, want het is een enorme opgave die er ligt. Hè. Als je kijkt wat er in gemeenteland allemaal gebeurt, aan opvang van Oekraïners, statushouders die moeten worden gehuisvest, u noemde het net zelf al, asielzoekerscentra die komen, dan ook nog weer een opvang erbij. Het is een enorme opgave en tegelijkertijd zullen we er weer de schouders onder moeten zetten.
6: Dus u hebt niet gezegd we got this, is de boodschap dan we haven't got this?
9: Nou, de boodschap is, het is een enorme opgave en we gaan kijken hoe ver we komen. Maar we hebben ook een soort morele plicht om dit gewoon op een goede manier te gaan regelen met elkaar.
6: We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Zijn we in alle eerlijkheid weer terug bij af?
9: Nou, we zijn niet terug bij af, want voordat we aan deze hele klus begonnen, was er geen spreidingswet en waren er eigenlijk heel erg weinig vaste asielplekken in het land.
6: Maar was er een opvangcrisis? Werd er voortdurend geroepen om noodopvang? De instroomcijfers stegen weer. Dat is allemaal precies weer hetzelfde.
9: Ja, nou ja, het is in elk geval een soort, inderdaad, er zit een soort kenmerk in van een vicieuze cirkel. En tegelijkertijd zie je nu ook dat er een kabinet zit dat in ieder geval dit vraagstuk echt wil oplossen. Een minister die ook echt de wet die daar ligt wil uitvoeren. En er zijn een heleboel gemeenten in het land die daar ook op een hele goede manier tot nu toe invulling aan hebben gegeven.
6: Maar lang niet allemaal.
9: Eigen provincie vandaag, spreek.
6: Ja, maar goed, ook bij u in de provincie.
9: In mijn eigen provincie waren tot 3 jaar geleden zo'n 1800 vaste opvangplekken. Dat zijn er inmiddels 14.000.
6: Ja.
9: En dat draagt dus wel enorm bij ook aan, aan het oplossen van dit vraagstuk.
6: Ja, nog een kleine 6.000 te gaan.
9: Er is nog wel wat werk aan de winkel, ja, precies.
6: Ja, exact. Maar goed, er is een spreidingswet. U zegt, de minister heeft die in gang gezet. Nog lang niet alle gemeenten voldoen aan die spreidingswet of willen daaraan voldoen. Vandaar dat de minister dus bezig is. Maar die spreidingswet was er toch juist voor bedoeld om dit soort ellende te voorkomen. En om te voorkomen dat de mensen in het gras voor de deur in Ter Apel buiten in de open lucht moeten slapen. Zeker als het herfst of winter wordt. En dat is precies wat we vandaag de dag
9: hebben. Daar heeft u helemaal gelijk in. Daar heeft u helemaal gelijk in. Hè? Dus die spreidingswet heeft wel effect, maar nog niet voldoende. En dat komt ook omdat nog niet alle gemeenten zich aan die wet houden of op een of andere manier niet aan kunnen houden.
6: Ja.
9: En we moeten dus kijken naar blijven zoeken naar oplossingen om dat wel zo te laten zijn. Want uiteindelijk zit helemaal niemand te wachten op noodopvang.
6: Er zijn nu eigenlijk 3 sporen. 1 is de spreidingswet. Dus laten we zeggen het verdelen van vluchtelingen over het land. Althans mensen die in de procedure zitten en wachten op de goedkeuring om hier te mogen blijven, dan wel niet. Dat is 1 traject. Dan heb je de asielzoekerscentra die er al waren, waar de opvangorganisatie, het COA, al contracten mee had gesloten. Waarvan de minister nu zegt, ja, ook als die contracten aflopen, alsjeblieft, hou ze open. Dan heb je vervolgens de noodopvang, die nodig is als alles vol zit. dus tentenkampen, om het maar even simpel te zeggen. Paviljoens, hè, met van die partytenten erop. En dan heb je nog een laatste spoor. En dat zijn die statushouders die volgens de wet... ook in een soort van verdeelsleutel een woning moeten krijgen.
9: Ja, en dan is er eigenlijk nog een spoor. En dat is een spoor waar Den Haag met name over gaat en ook Europa. En dat is het terugbrengen van de instroom. Ja. Want als je minder mensen hebt die naar Nederland toekomen of naar landen in Europa, dan heb je ook minder opvang te organiseren. Dat is iets waar we als provincies en als gemeenten natuurlijk minder invloed op hebben.
6: Ja.
9: Maar dat gaat natuurlijk ook helpen. Maar die statushouders, dat zijn er op dit moment zo'n beetje 17.000 in de asielketen.
6: Ja. Die zitten dus nog in asielzoekerscentra terwijl ze daar eigenlijk weg moeten.
9: Ja, niet alle 17.000, maar van die 17.000 zo'n beetje 9.000 zitten in de asielketen, terwijl ze eigenlijk al gekoppeld zijn aan een gemeente of aan een regio. En die gemeente en die regio zullen dus ook echt die statushouders moeten gaan huisvesten. Dat levert eigenlijk meerdere voordelen op. Ten eerste, dat zijn mensen die gewoon Nederlander zijn en ook in Nederland een toekomst kunnen gaan opbouwen. Die kinderen op school, die kinderen die naar school moeten en mensen die ook aan het werk willen en kunnen. Dus die moeten eigenlijk zo snel mogelijk naar de gemeente of regio waar ze uiteindelijk landen, zodat ze daar ook hun leven kunnen gaan opbouwen. En tegelijkertijd ontlast dat natuurlijk enorm die asielketen. Want als we alle statushouders die gekoppeld zijn gewoon in hun eigen toekomstige gemeente kunnen huisvesten, dan hebben we ook geen probleem in de asielketen.
6: Maar dan moeten er wel huizen zijn, meneer Kolf.
9: Precies, en dat zie ik natuurlijk ook. Hè. Dus dat is een vraagstuk wat ook heel erg actueel is. Als ik weer naar onze eigen provincie kijk, er worden de komende jaren 250.000 huizen bijgebouwd.
6: Ja.
9: Die voor een heel groot deel voor mensen zijn die nu nog op een huis zitten te wachten, om wat voor reden dan ook, die bij hun ouders op zolder wonen. Maar ook voor deze mensen.
6: Ja, maar goed, er wordt wel bijgebouwd. Maar je moet ze wel beschikbaar hebben. En een aantal gemeenten, u bent zelf burgemeester geweest in twee plaatsen. Veenendaal en in Dordrecht. Dus u weet hoe het gaat. Er zijn bestemmingsplannen, er is een bouwagenda. Wat je noemt herstructurering. Dus gebouwen worden afgebroken of omgetoverd van kantoorgebouw naar appartementencomplex. Onderweg lopen ze hier en daar wat vertraging op. Soms is er wat gelazen met een woningbouwcorporatie. En dan zijn er ook voor de inwoners, en laten we

0: of aan een regio. En die gemeente en die regio zullen dus ook echt die statushouders moeten gaan huisvesten.
1: Ja.
0: Dat levert eigenlijk meerdere voordelen op. Ten eerste, dat zijn mensen die gewoon Nederlander zijn en ook in Nederland een toekomst kunnen gaan opbouwen. Die kinderen op school, die kinderen die naar school moeten en mensen die ook aan het werk willen en kunnen. Dus die moeten eigenlijk zo snel mogelijk naar de gemeente of regio waar ze uiteindelijk landen, zodat ze daar ook hun leven kunnen gaan opbouwen. En tegelijkertijd ontlast dat natuurlijk enorm die asielketen. Want als we alle statushouders die gekoppeld zijn gewoon in hun eigen toekomstige gemeente kunnen huisvesten, dan hebben we ook geen probleem in de asielketen.
1: Maar dan moeten er wel huizen zijn, meneer Kolff.
0: Precies, en dat zie ik natuurlijk ook. Hè. Dus dat is een vraagstuk wat ook heel erg actueel is. Als ik weer naar onze eigen provincie kijk, dan worden de komende jaren 250.000 huizen bijgebouwd.
1: Ja.
0: Die voor een heel groot deel voor mensen zijn die nu nog op een huis zitten te wachten, om wat voor reden dan ook, die bij hun ouders op zolder wonen. Maar ook voor deze mensen.
1: Ja, maar goed, er wordt wel bijgebouwd. Maar je moet ze wel beschikbaar hebben. En een aantal gemeenten, u bent zelf burgemeester geweest in twee plaatsen. Veenendaal en in Dordrecht. Dus u weet hoe het gaat. Er zijn bestemmingsplannen, er is een bouwagenda. Wat je noemt herstructurering. Dus gebouwen worden afgebroken of omgetoverd van kantoorgebouw naar appartementencomplex. Onderweg lopen ze hier en daar wat vertraging op. Soms is er wat gelazen met een woningbouwcorporatie. En dan zijn er ook voor de inwoners en laten we zeggen voor de starters die bij Parma op zolder wonen, ook geen woningen. Dus betekent dit nou dat...
0: Nee, maar dit is een vraagstuk wat natuurlijk niet nieuw is en waar we met elkaar de tanden in zetten. In onze provincie wordt er alles aan gedaan om huizen te bouwen. Dat zie ik ook op meerdere plekken in andere delen van het land.
1: Ja.
0: En tegelijkertijd zie ik ook, we hebben als provincies de taak om toezicht te houden dat onze gemeenten, in onze geval zijn dat er 50 in Zuid-Holland, ook daadwerkelijk hun statushouders huisvesten.
1: Daar hebt u uw eigen escalatieladder bij, hè, overigens?
0: Precies. Dat klopt. En dan hebben we eenzelfde soort escalatieladder als de minister heeft ten aanzien van de spreidingswet. Wij hanteren die vrij strikt en we zien ook dat dat effect heeft. Dus we staan als provincie Zuid-Holland ook echt in de top voor wat betreft het huisvesten van statushouders. En dat heeft ermee te maken dat we gewoon de druk daarbij op gemeenten volgens de wet op niveau houden. En dan zie je dat dat effect heeft, dat zelfs grote gemeenten als Den Haag de afgelopen maanden gewoon honderden statushouders heeft weten te huisvesten in de gemeente. Mensen een toekomst te kunnen geven, aan het werk te kunnen laten zijn in hun eigen leefomgeving.
1: Ja.
0: En ook de kinderen naar school kunnen sturen.
1: Maar er is dus een stuurmeer, om het maar even zo te zeggen.
0: Ja, daar moeten we vanaf, want dat zorgt dus echt voor een prop in die asielketen.
1: Ja.
0: Die een heel groot deel van de oplossing zou kunnen brengen.
1: Nou zegt de minister in zijn brief, ik citeer hem, ik verzoek u daarom om de statushouders versneld te huisvesten. Het tussen aanhalingstekens onzelfstandig huisvesten van statushouders door gemeenten eventueel een aanvullende vormen van huisvesting heeft de voorkeur. Betekent dit nou alles en iedereen aan de kant, statushouders eerst?
0: Nou, dat verschilt echt enorm per gemeente. En dat is ook aan een gemeentebestuur om daar verder vorm aan te geven.
1: Maar wat hier staat, het gaat mij om het citaat van wat hier staat. Hij zegt hier eigenlijk, ze moeten sneller aan huis komen, dus extra voorrang, of niet?
0: Nou, dat zou ik zo niet. Zo lees ik het niet. Ik lees dat de minister hier eigenlijk zegt, we hebben een achterstand van 8900 en die moet nu worden ingelopen. En de term versneld ziet daar ook op. Ga niet door op de voet die we nu bezig zijn, want 8900 achterstand is gewoon te groot. Dat moet worden teruggebracht, dus breng daar versnelling in aan. Zo heb ik die brief gelezen.
1: Maar hoe breng je versnelling aan zonder iemand voorrang te geven?
0: Nou ja, je kunt bijvoorbeeld ook tussen gemeenten afspraken maken. Ik merk hier bijvoorbeeld in de provincie dat er gemeenten zijn waar wat meer zelfstandige woonruimten zijn. En dat er andere gemeenten zijn waar juist wat meer collectieve woonruimten zijn. Je kunt dus puzzelen en schuiven met statushouders tussen gemeenten in dezelfde regio bijvoorbeeld. Mm. Waarmee je een groter gezin ineens kunt plaatsen in gemeente A. En een aantal zelfstandige of alleenstaande statushouders gezamenlijk in een ander complex. Dus dat je die puzzel veel intelligenter en efficiënter legt.
1: Maar terug even naar die escalatieladder die u zelf heeft rondom die statushouders.
0: Ja.
1: U kunt in het uiterste geval gewoon eisen en opleggen aan gemeenten dat ze de komende maanden, een jaar, alle corporatiewoningen, dus sociale huurwoningen, naar statushouders laten gaan.
0: Nee, dat kan ik niet, maar ik kan wel zeggen, u heeft deze opgave en die moet u uitvoeren.
1: Ja.
0: En sommige van onze gemeenten staan ook op trede 5 van de 6 tredes die de escalatieladder heeft. En bij trede 6 nemen we het als provincie over. Wat wij dan in ieder geval zouden kunnen doen is zeggen, in uw gemeente staat een hotel.

0: Dat huren we en daar brengen we statushouders in onder en de rekening gaat naar de gemeente. En ik wil daar echt van wegblijven, want wij zijn als provincie, en dat geldt voor de andere provincies die die IBT toepassen, ook interbestuurlijk toezicht.
1: Ja.
0: Wij zijn echt meedenkend met die gemeente, want we snappen dat het ingewikkeld is, dat het complex is, dat er ook andere mensen zitten te wachten op een woning. En tegelijkertijd moeten we ons wel aan de wet houden die landelijk ook is vastgesteld.
1: Ja.
0: En moeten we dit probleem oplossen. Dus
1: ja,
0: we kijken per gemeente tot in den treuren en verregaand mee hoe we hier uit kunnen komen. Maar uiteindelijk moet elke gemeente wel aan de eigen taakstelling voldoen. En we zien dat een beetje druk en een beetje hulp ook echt enorm effect heeft.
1: Maar wat betekent dit nou concreet? Iemand woont ergens in een gemeente, bijvoorbeeld in uw provincie, die luistert naar dit gesprek en die zit te wachten op een huis, op een woning of een appartement, wat dan ook. En wat betekent dit dan concreet voor de komende pakweg 6 maanden, 12 maanden... dat die statushouders nog meer voorrang krijgen om die prop weg te werken, dat stuwmeer weg te werken waar we het over hadden?
0: Nou, het is een keuze van de gemeente zelf of ze dat doen door middel van voorrang of door middel van een tijdelijke locatie die men huurt of inricht of anderszins. Maar uiteindelijk is het wel aan de gemeente om te zorgen dat de toegekende statushouders, de toebedeelde statushouders in hun gemeente of in de directe regio met afspraken met collega-gemeenten, dat wordt gerealiseerd.
1: Dus uw oproep aan de gemeente in uw eigen provincie en eigenlijk in het hele land, want u bent een soort van portefeuillehouder, niet helemaal, want dat hebben jullie niet zo ingericht, maar wel een beetje de spreekbuis namens de provincies in het interprovinciaal overleg, toch?
0: Nou, ik ben eigenlijk de rol die ik hier heb is, en dat is wel goed om dat even toe te lichten, namens de 12 commissarissen van de Koning ben ik de woordvoerder en ook degene die dit onderwerp trekt.
1: Ja. Penvoerder, als het ware.
0: En het gaat met name over die spreidingswet, maar je kunt de spreidingswet niet helemaal loszien van het vraagstuk rondom de statushouders, wat inderdaad ook via het interprovinciaal overleg loopt.
1: Juist, dus uw oproep aan gemeente is, geef meer huizen aan statushouders.
0: Mijn oproep is, zorg dat je je statushouders huisvest.
1: Is dat niet per definitie hetzelfde?
0: Dat is niet per definitie hetzelfde, want je kunt ook situaties treffen waarin een gemeente bijvoorbeeld tijdelijke huisvesting kan neerzetten die anders er niet had gestaan. Maar
1: dus flexwoningen?
0: Bijvoorbeeld, ja.
1: Ja, maar we hebben onze oren te luisteren gelegd bij een aantal gemeenten in uw provincie. Daar zeggen ze, dat willen we wel. Maar dan krijgen we weer de provincie aan de lijn. En dan krijgen we weer een soort oerwoud aan allemaal regelgeving. Allemaal ingewikkeld, niks kan, het duurt ellenlang. Dus snel een flexwijkje uit de grond stappen gaat helemaal niet.
0: Nou, dat geluid herken ik niet op de schaal zoals u dat nu omschrijft.
1: Nou, ze hebben het toch echt tegen ons gezegd.
0: Het zal best hier en daar als argument worden ingebracht. Maar wij hebben als provincie ook echt de taak om toezien op huisvesting statushouders. We staan absoluut in de meewerkstand. En dat geldt ook voor dit onderwerp. Alleen, soms komt er een wens op tafel die gewoon feitelijk niet kan. Bijvoorbeeld omdat ergens een bedrijventerrein ligt of omdat ergens particulier eigendom is waar helemaal geen flexwoningen mogelijk zijn. Maar dat verschilt van situatie tot situatie. Ja. We kijken echt verregaand wat er kan.
1: Ja, om nog over stikstofregels en aansluitingen op het stroomnet te zwijgen, zou ik maar
0: zeggen. U noemt bijna alle provinciale vraagstukken waar we ons hier dagelijks mee bezighouden in één zin op. En dat maakt het allemaal niet eenvoudiger. Dus het blijven allemaal puzzels die wij moeten leggen.
1: Ja, is het nog een leuke baan eigenlijk, commissaris?
0: Heerlijke baan.
1: Echt waar?
0: Het is een heerlijke baan, ja, echt waar.
1: Ja?
0: Sowieso omdat ik gewoon eens in de zoveel tijd ook even met u kan praten.
1: Ja, goed. Dan eventjes terug naar de noodopvang. Want dat komt er nu dus weer bovenop. Daar wilden we dus vanaf. Daarom is die spreidingswet in het leven geroepen. Omstreden, nog steeds politiek, hè. Veel politieke partijen vinden het niks. Ook op lokaal niveau. En er zijn natuurlijk gemeenteraden geweest in de verkiezingsstrijd eerder. En in het coalitieakkoord die hebben gezegd, daar beginnen we niet aan. En we gaan desnoods naar de rechter als het toch moet. Dat was allemaal om te voorkomen dat we weer met van die paviljoententen moesten gaan slepen.
0: Ja.
1: En toch moet het weer.
0: Dat is ook dramatisch. En het is eigenlijk, daar moeten we echt op een gegeven moment van zeggen, jongens, dit doen we niet meer, dit willen we niet meer. We zetten hier met elkaar.
1: Dat was vorig jaar ook en het jaar daarvoor ook. En vijf jaar geleden sprak ik Hubert Bruls, de burgemeester in Nijmegen. Die had ook een grote noodopvanglocatie. Die zei, nou, ik doe het nog één keer, als ik het me goed herinner. Maar daarna moet het echt beter geregeld worden.
0: Ja, ik was zijn opvolger in het Veiligheidsberaad. Ik heb in 2022 hetzelfde gezegd toen we wederom met crisisnoodopvang bezig waren. Dat is eigenlijk nog één stap verder. Waarbij de burgemeesters op eigen titel, eigenlijk eigen bevoegdheid, crisisnoodopvanglocaties inrichten. Maar wat je dan ziet is dat de sporthallen met veldbedjes worden gevuld. En dat we eigenlijk van week tot week met bussen mensen door het land gaan slepen. Dat wil natuurlijk niemand. En het is ook nog eens een keer een hele dure oplossing.
1: Ja.
0: En een oplossing waar elke keer weer opnieuw maatschappelijk draagvlak voor moet worden gecreëerd. Wat juist in deze tijd heel ingewikkeld is.
1: Maar zou het ook zo kunnen zijn dat we, ondanks de spreidingswet, stel nou dat al die gemeenten, alle 342 in dit land, die spreidingswet zouden uitvoeren.
0: Ja.
1: En dat iedereen de statushouders naar rato gaat huisvesten in de gemeente, zoals ook conform de, wat was het, de huisvestingswet, geloof ik, uit 2014.
0: Je bent goed voorbereid.
1: Ja, toch? Dat klopt.
0: Ja.
1: Stel dat iedereen dat doet, dat we dan nog niet van het probleem af zijn.
0: Ik denk dat we dan van het probleem af zijn. En dan kun je nog steeds.
1: Denkt u dat of weet u dat?
0: Nou, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Als je kijkt naar de cijfers en ze optelt en aftrekt, dan kom je gewoon tot die conclusie. Het enige is wel, we hebben natuurlijk ook nog te maken met instroombeperking. En dat is een vraagstuk wat ik al zei. Daar gaan gemeenten en provincies niet over. Maar ongeacht de omvang van de instroom, is het natuurlijk gewoon fair om te zeggen, als hier mensen naar dit land toekomen die asiel aanvragen en die moeten worden beoordeeld of ze wel of niet mogen blijven, dan geven we die onderdak.
1: Ja.
0: En dan verspreiden we die last ook over het land. Dat kunnen we niet alleen maar vragen aan Groningen en Ter Apel.
1: Ja.
0: Daar is de druk al enorm. Dus dat moeten we eerlijk spreiden. En daar is die spreidingswet voor gekomen. Dat is overigens op verzoek geweest, ook van alle provincies en gemeenten.
1: Ja.
0: Die hebben gezegd, laten we dat nou eens een keer eerlijk doen en ook zorgen dat er een stabiel, zoals dat heet, opvanglandschap in ons land komt.
1: Ja.
0: Dus ja, die moeten we gewoon uitvoeren, die wet. Daar moet elke gemeente uiteindelijk aan meedoen. De minister zit er ook bovenop, is wat we zien. Die heeft het interbestuurlijk toezicht ook flink aangescherpt. Spreekt gemeente aan op. Er is ook nog wel een verschil of gemeenten bijvoorbeeld wel verregaand al bezig zijn, maar het nog niet hebben gerealiseerd.
1: Ja.
0: Maar er zijn ook gemeenten die zeggen, wij doen het niet. Ja, die gemeenten die worden nu echt achter de broek aangezeten. En terecht.
1: Maar goed, en die gemeenten zeggen in sommige gevallen, het kan wel zo zijn dat we achter de broek aan worden gezeten en dan wijzen ze desnoods maar een locatie aan. Maar dan stappen we naar de rechter en dan zien we wel weer verder.
0: Ja, maar daar hebben we recent ook wat uitspraken van gezien. Dat de rechter zegt, ja, maar de wet is de wet en er zal elke gemeente zich aan moeten houden.
1: U had het net over de instroomcijfers. U bent portefeuillehouder op dit terrein, zou ik maar zeggen, dus u kent ze. Het zijn er in week 41, dus dat zijn de meest recente cijfers, 910 per week.
0: Ja.
1: Weet u nog hoeveel het er waren aan het begin van dit jaar?
0: Ja, ongeveer vergelijkbare aantallen.
1: Ja.
0: En we zagen in de zomer een flinke dip.
1: Ja.
0: We hadden
1: een dipje.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, dat heeft meteen
1: 580 effect. Was het laatste cijfer.
0: Ja, dan zit je dus met 300-400 per week minder. En als dat een aantal weken doorzet, dan heeft dat gewoon een enorm effect. Maar de voorspelde piek, zeg maar, die we in de zomer zagen, die ligt eigenlijk nu vlak voor ons. Dus de komende maanden zal er een enorme hoeveelheid plekken nodig zijn.
1: Ja.
0: En dan hebben we het over, zeg maar, tot april volgend jaar zo'n beetje over 7.500 plekken.
1: Ja, dat is ook waar de minister voor waarschuwt. Die hebben we dus met spoed en kokend water nodig.
0: Ja, en dat komt overigens niet alleen omdat die instroom nu dit aantal heeft, maar dat komt ook omdat er een aantal locaties vallen onder afspraken met gemeenten die sluiten. En daar noemde u volgens mij de inleiding net ook al zelf.
1: Ja, want dat is het derde beroep van de minister. Hou die locaties open.
0: Ja, en dat is het lastige. Kijk, de minister, en dat geldt ook voor onze rol, wij maken natuurlijk afspraken met gemeenten over opvang.
1: En die gemeenten maken weer afspraken met hun burgers. Dat is toch een soort van contract dat je met elkaar aangaat.
0: Precies, en daar wil je natuurlijk ook het liefst gewoon opvolging aan geven. Dus een afspraak is een afspraak. Dat adagium heb ik ook hoog. En tegelijkertijd zie je dus, doordat een aantal gemeenten die spreidingswet niet naleeft, dat het heel moeilijk wordt om die gemaakte afspraken met de gemeenten die wel hebben geleverd, om die ook na te komen.
1: Maar goed,
0: verder zie ik ook wel af en toe een houding van, we hebben nu de afgelopen 5 jaar het een en ander gedaan, we stoppen er nu mee, nu is een ander aan de beurt. Dat kan dus volgens de spreidingswet niet. In de spreidingswet moet elke gemeente leveren, of je nou in het verleden wel of niet hebt bijgedragen.
1: Ja, en daar komt nu nog een extra probleem bij, want de Oekraïne-opvang, de Oekraïners zijn ook weer opgenomen. Daar is de Europese rechter tussen beiden gekomen.
0: Ja.
1: In de asielzoekers systemen, om het zo te zeggen, die moeten dus ook de hele molen door. Andere landen hebben ze daar buiten gehouden. Wij hebben ze in de procedure opgenomen. En dus moet daar gevolg aan worden gegeven. Dus
0: dat vergroot de druk ook weer. En we hebben natuurlijk sinds het begin van het uitbreken van de Oekraïneoorlog zo'n beetje 100.000 mensen in de Oekraïneopvang in Nederland opgevangen.
1: Ja.
0: Die zitten natuurlijk vaak op plekken die geschikt zijn voor een tijdelijke opvang.
1: Ja.
0: Maar inmiddels is dat natuurlijk al bijna 4,5 jaar.
1: Ja, overigens werkt een aantal van hen natuurlijk en is ook behoorlijk geïntegreerd in deze samenleving.
0: Absoluut. Nee, onder de Oekraïnse doelgroep werkt zo'n beetje 60-70% van de volwassenen.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk hartstikke goed en die kunnen we ook eigenlijk niet missen in onze economie.
1: Nee.
0: Dus dat is ook weer de keerzijde.
1: Ja. Zeg u, daarmee had ze dan in hemelsnaam buiten die asielprocedure gehouden?
0: Nou, daar ga ik niet over. Heeft die Europese rechter wat over gezegd.
1: Nederland heeft zelf besloten om ze op te nemen in die asielprocedure. Heeft de Europese rechter gezegd, dan moet je die procedure ook gaan volgen.
0: Ja, nou dat is natuurlijk zo. Hè. Dus als wat de Europese rechter doet, is natuurlijk puur toetsen aan wet en regelgeving waar we zelf ook bij zijn.
1: Ja.
0: Maar we hebben uiteindelijk als provincies, als commissarissen, als gemeenten te maken met de uitspraak van rechters en met wet en regelgeving en ook met de feitelijke situatie. Dus veel van die Oekraïense mensen die werken hier inderdaad, die zijn nog steeds gevlucht voor oorlog en geweld door de Russische agressor. En dat betekent gewoon dat we hen ook een plek zullen moeten geven in ons land.
1: Goed.
0: En overigens nogmaals, die dragen ook echt bij aan onze welvaart en economie.
1: Zeker. Dat tonen de cijfers aan. We hadden het over die instroomcijfers. We weten allemaal dat in juni dat Europese migratiepact in werking is getreden.
0: Ja.
1: En daar waren hooggespannen verwachtingen om. Misschien nog niet meteen de eerste paar weken. Maar de cijfers lopen nu weer terug naar het oude niveau van voor dat pact. Met andere woorden, hebt u daar dan vertrouwen in dat dat opgeving gaat worden?
0: Ja, ik heb daar wel vertrouwen in. Maar ik heb in elk geval nooit de illusie gehad dat dat binnen een paar weken geregeld zou zijn. Dus
1: we zijn een paar maanden verder nu.
0: Ja, dat is ook zo. Hè. En je zou daarvan verwachten dat we daar op korte termijn toch resultaat van gaan zien.
1: Ja.
0: En tegelijkertijd geldt wel, we hebben nog steeds een heleboel mensen op dit moment in onze asielketen zitten die in de lange procedure zitten. Dat migratiepact zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat we in een verkorte, versnelde procedure terechtkomen. Dus ik verwacht daar op middellange termijn en langere termijn echt effect van.
1: Ja.
0: Maar dat moet wel blijken. Dat moet zich gaan bewijzen.
1: Wat is nu uw oproep eigenlijk aan de gemeenten namens de provincies na het lezen van de brief van Bart van der Brink?
0: Nou, de oproep is, draag in elk geval allemaal bij conform spreidingswet. Dat is van groot belang om te zorgen dat we de last eerlijk verdelen over het land. En tegelijkertijd zie je ook dat we daarmee op hele korte termijn de problemen in Ter Apel niet oplossen. Mensen die in het gras slapen, dat zouden we volgens mij in ons welvarende land niet moeten willen. En dat betekent dat we ook op de hele korte termijn toch nog een noodverband zullen moeten aanleggen. Hoe graag we daar ook van af willen. Dus ik wil elke gemeente ook oproepen om daaraan bij te dragen. De minister heeft een staartje in de brief opgenomen waarin staat per datum 1 november, 1 januari, 1 april hoeveel plekken er in alle provincies georganiseerd zouden moeten zijn.
1: Ja.
0: Daarbij heeft hij rekening gehouden met of een provincie al wel aan de spreidingswet voldoet of nog niet.
1: Ja.
0: Maar ook heeft hij rekening gehouden, en daar ben ik blij mee, of welke provincie wel en niet goed bezig is met statushoudershuisvesting.
1: Ja. En daar is dus het adagium, en daar spreekt u de minister naar, geef ze versneld een huis.
0: Nou ja, zorg in ieder geval dat die statushoudersopgave, dat die in je eigen gemeente ligt, dat je die oppakt. Want anders komen we dat als provincie doen. Dat moet niemand willen.
1: Goed, ook daar dus een stok achter de deur en een escalatieladder. Je wordt er gek van tegenwoordig van al die escalatieladders, u niet?
0: Ik hoop dat we snel weer met beide benen op de grond staan, meneer Kokkelman.
1: Ik wens u een fijne dag daar op het provinciehuis. U vindt het nog steeds echt een leuke baan, hè? Echt waar?
0: 100%.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. En u houdt ook nog steeds van uzelf.
0: U mag wel eens een dagje met me meekomen lopen. Ik denk dat u ervan geniet.
1: Is goed. Dank u wel. Hier, Misha Blok, dames en heren, tot morgen.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
3: Op NPO.
2: Vandaag en morgen is Langs de Lijn en Omstreken er al om 6:30. Met
3: voetbal.
2: Vanavond
4: in de Champions League.
2: Feyenoord Como. Morgen
4: in de Europa League.
2: AZ Hapoel Beersheva. En NEC Lefty Sofia.
4: En in de Conference League.
2: Hajduk Split Ajax en FC Twente FC Toen. Tot en met zondag op NPO Radio 1.
3: Baanwielrennen.
2: De wereldkampioenschappen in Shanghai.
3: Luistert, weet meer.
5: aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
6: Waan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
6: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
8: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfonds Park Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf 100.000 euro. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
9: Je kunt borstkanker niet altijd zelf voelen. Daarom is het belangrijk om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek wanneer je de uitnodiging krijgt. Zo kunnen afwijkingen vroeg worden ontdekt. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker doe je voor jezelf. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
10: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug. Nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
11: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
12: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
13: VitaPro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
14: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
2: NPO Radio 1, 12 uur.
16: Misha Blok. Geven onze universiteiten diploma's aan studenten of aan chatbots? Want bij 1 op de 5 universitaire masterscripties speelt AI een grotere rol dan de student zelf. Minister van Onderwijs Letchert noemt het fraude. Of is het gewoon een kwestie van meegaan met je tijd? Nu het NOS Journaal. Hier is Jeroen Tjepkema.
17: Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. Het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de levering van vers producten. Al is het bij de distributiecentra nog erg rustig vandaag, ziet verslaggever Nick Wouters.
18: Dat is er een vrachtwagen op weg naar een supermarkt in Nederland of België om te bevoorraden. Maar normaal gesproken is het hier in Tilburg bij het distributiecentrum van Albert Heijn een stuk drukker. Ja, als je nu luistert, hoor je geen enkele vrachtwagen. En dat is toch niet zoals het zou moeten hier. Ze moeten af en aanrijden. Werknemers vertellen ons ook dat er nog altijd problemen zijn met de computersystemen. Dat het werk niet zo druk is als normaal. Ik sprak er een die eerder naar huis mocht, want er was nog weinig te doen. Hij zei, er zijn problemen met de computersystemen nog altijd. Het is ongeveer een derde van wat ze normaal doen. Ja, daar blijkt toch ook wel uit dat die problemen met die lege schappen voorlopig niet verholpen zijn. Want dan moet er heel veel inhaalwerk verzet worden. En daar is op dit moment hier in Tilburg in ieder geval nog geen sprake van.
17: Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. Die systemen worden langzaamaan weer opgestart. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij het hoofdkantoor van een tv-zender. Het gaat om Halk TV, een van de weinige Turkse omroepen die kritisch zijn op de regering. Het gebouw in Istanbul werd bestormd door honderden agenten. De uitzendingen zijn onderbroken en 11 mensen zijn opgepakt. Het Turkse Openbaar Ministerie verdenkt de voorzitter van de zender van omkoping en fraude. Die ontkent dat en spreekt van een politiek gemotiveerde zet. Halk TV is een zender waar vaak politici aan het woord komen die kritisch zijn over president Erdogan. Het is al de 6e keer in bijna 2 jaar dat de Turkse autoriteiten een inval doen bij een kritische tv-zender. De gasprijs heeft vanochtend de hoogste prijs in jaren bereikt. Op de Europese groothandelsmarkt stond de prijs vanochtend vroeg even boven de 87 euro per megawattuur. Dat is bijna 3 keer zo hoog als voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten, vertelt economieverslaggever Aida Brands.
19: Het is wel echt fors toegenomen en het is ook best wel langere tijd nu, hè, dat de gasprijs hoog staat. En dat heeft gevolgen. Niet alleen merken wij dat in de portemonnee, maar ook de gasvoorraden zijn minder gevuld. Op dit moment is het zo'n 64% gevuld. Nou, we zijn aan de vooravond van de winter en normaal gesproken is dat wel echt veel meer gevuld dan nu.
17: De gasprijs ligt nog wel veel lager dan in 2022, toen de oorlog tussen Rusland en Oekraïne uitbrak. De Oekraïense militair Serhii K. staat vandaag voor het eerst terecht. Hij wordt in Duitsland verdacht van het opblazen van de Nord Stream gasleidingen in 2022. Zijn advocaten zeggen dat de aanslag gebeurde in opdracht van de Oekraïense staat en dat hij daarom niet verantwoordelijk kan worden gehouden. Na het omslaan van een boot zijn in India zeker 13 kinderen verdronken. Dat gebeurde in de oostelijke staat Bihar op de rivier de Ganges. Er waren 20 mensen aan boord, een aantal van hen wordt nog vermist. De man die zaterdag in een Engelse dierentuin werd doodgebeten door een tijger kampte volgens zijn familie jarenlang met mentale problemen en gebruikte zware medicatie. De man van 23 klom het tijgerverblijf in en werd door het dier in zijn rug gebeten.
2: Het NOS-journaal.
17: Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daar vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. Volgens president Zelensky waren de aanvallen vooral gericht op de energieinfrastructuur. 600.000 mensen zouden zonder stroom zitten. Afgelopen zondag kondigde president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Maar volgens Zelensky trekken de Russen zich daar niets van aan. Door een staking rijden er vandaag veel minder bussen en treinen in het streekvervoer. Aanleiding voor de werkonderbreking zijn de vastgelopen cao-onderhandelingen. De voorstellen van de vervoerders zijn een verslechtering van de werkomstandigheden, vinden buschauffeurs.
20: Normaal gesproken horen de diensten 8 dagen van tevoren bekend te zijn. Willen ze nou een 4-daagse voorplanning doen, dat kan dus ook gewoon 24 uur van tevoren worden. Je kan totaal niets meer afstemmen.
21: In de 27 jaar dat ik chauffeur ben, heb ik van de goede dingen waar ik mee ben begonnen, heb ik alleen maar verslechteringen zien komen.
22: Het gaat om de cao die we nu hebben. Die willen we behouden. Daar gaat het om. Het gaat niet om meer salaris. Het gaat erom dat we nu dadelijk langere uren moeten gaan werken voor minder salaris. En ik geloof dat niemand dat leuk vindt als je dat te horen krijgt.
17: De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken tot de kerst. In de Kroatische stad Split zijn gisteren 18 Ajax-supporters aangehouden, melden Kroatische media. Beelden op sociale media te zien dat de supporters worden opgepakt op een terras in het centrum van de stad. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen tegen Hajduk Split in de Conference League. Volgens Kroatische media was het een preventieve actie van de politie om opstootjes tussen Ajax-fans en aanhangers van de thuisclub te voorkomen. Ajax heeft de eigen fans vooraf gewaarschuwd voor de harde kern van Hajduk Split. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 21 graden.
16: Gaan we naar Dennis Mooij van de ANWB. Waar staat het vast?
23: Nou, het rijdt in ieder geval langzaam op de A1 vanuit Amersfoort naar Apeldoorn. Tussen Voorthuizen en Stroe doe je 5 minuten langer over vanwege een spoedreparatie. En door een ongeluk is de A16 vanuit Rotterdam naar Breda voor het knooppunt Prinsenviel nog steeds afgesloten. Verkeer vanuit Rotterdam naar Breda of verder naar Antwerpen rijdt om via Bergen op Zoom.
24: Human neemt je mee naar Koerdistan, samen met Mela Amat.
0: En ook al is ze geboren en getogen in Nederland, ze droomt van het land dat ze door en door kent. Uit verhalen. Kijk vanavond naar Droomland Koerdistan. Over het verlangen naar een land waar, ondanks alles, altijd gedroomd wordt. Human. Radicaal menselijk.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
24: Geeft ruimte.
25: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
26: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
27: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
28: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Bolero.
29: Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
30: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
31: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
30: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
32: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
33: Het kind is niet belangrijk.
34: En ze hebben me, hebben ze me alles afgenomen, alles, mijn hele leven.
35: En dan onder het mom van het geloof.
36: De geheimen van de meisjes van de Goede Herder. Vanavond, 8:45, VPRO NPO 2.
37: En toen zei ze, jij mag dat niet vertellen.
38: NPO Radio 1. Avro Tros.
39: De komst van de renaissanceschool van Forum voor Democratie heeft de discussie weer opgerakeld. Moet de overheid dit soort scholen wel financieren? Leden van het Eén Vandaag opiniepanel zijn duidelijk, stop ermee. Zometeen Rozemarijn Lubbe met de precieze cijfers. En Kees, may the force be with you.
40: Ja, in Los Angeles is een bijzonder nieuw museum geopend. Het kostte $1 miljard, heeft alle kunst van een wereldberoemde regisseur erin staan. En wie het is? Met een beetje de hint van Misha. Nou, dat hoor je zo meteen.
39: Nu eerst, is het fraude of gewoon slim studeren?
41: Misha Blok. Eén Vandaag.
39: Bij 1 op de 5 universitaire masterscripties speelt AI een grotere rol dan de student zelf, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Terwijl onderwijsminister Letchert spreekt van fraude, zeggen afgestudeerden eerlijk, iedereen doet het, universiteiten zijn naïef. Dus wat kan wel en wat kan niet met AI in het hoger onderwijs? Dat bespreken we met Isaac Dekker, docent en onderzoeker op de Hogeschool van Amsterdam, en met Maaike Wolf, net afgestudeerd. Goedemiddag allebei.
42: Goedemiddag.
39: Goedemiddag. Maaike, welke studie?
42: Nieuw Media en Digital Culture aan de UvA.
39: En heb je scriptie alleen geschreven of samen met AI?
42: Ik heb mijn scriptie zelf geschreven, maar AI kwam zeker daaraan te pas, ja. Als hulpbron.
39: Gaan we zo meteen over verder praten. Isaac Dekker, ja, 20% van de masterscriptie is grotendeels door AI geschreven. Verbaasd door dit cijfer?
0: Het verbaast me niet helemaal. Vorig jaar kwam er ook al een onderzoek naar voren onder 9 Engelse universiteiten, waaruit bleek dat 22% van de studenten zelf aangaf GenAI te gebruiken voor fraude. Dus voor doen alsof je iets zelf hebt gedaan terwijl je het niet hebt gedaan en het ook verhullen. Dus in die zin maakte ik me hier al zorgen over. Heb ik ook al een paar keer over alarm geslagen. Maar het is wel confronterend dat het op deze manier voorkomt.
39: Ja, want u geeft zelf ook lessen aan hogeschool. Wat merkt u zelf? Hoe merkt u het zelf?
0: Nou, ik zie dat het samenhangt met een breder probleem. Dus kijk, als jij een verslag last minute met GenAI kan schrijven, dan heb je ook de verleiding om minder naar college te gaan. Want als het niet echt nodig is voor de toets, omdat je die kan uitbesteden,

0: Dus het heeft ook impact op of mensen nog naar het college komen. En dat heeft weer impact op of je binding opbouwt. Of je echt geïnspireerd raakt door een docent. Of een band opbouwt met je medestudenten. Ik zie ook dat het impact heeft op het leesgedrag. Dus studenten lezen ook minder vaak of vaker een samenvatting van GenAI. Maar dat maakt weer dat je minder geïnteresseerd raakt in de stof. Want juist meer details maken dat je een onderwerp interessanter gaat vinden. Dus het hangt voor mij samen met een breder probleem. En dat is, hoe zorgen we dat mensen nog echt aan het leren komen? En hoe helpen we ze ook om te gaan met al die verleiding die er is om een shortcut te nemen?
1: Ja, Maaike, herken je dat? Minder naar colleges, minder lezen?
2: Ja, het is eigenlijk heel makkelijk om iets te laten samenvatten. Hè. Vooral al die artikelen die je moet lezen, vaak veel in de week. Nou, als je dat op veel kortere termijn ook die kennis tot je kan nemen via een AI-bot, dan snap ik die verleiding wel. Die is ook heel groot. En ik snap ook de zorgen rondom dit thema, maar eigenlijk uiteindelijk is het ook een hulpbron. En juist heb ik het ervaren als sparringspartner, waar ik juist veel van heb geleerd. Want het bracht me weer nieuwe perspectieven, andere ideeën. En ik weet, het AI praat je soms naar de mond. Mm-hmm. Maar het heeft ook zin en het helpt ook bij het schrijven. Bijvoorbeeld mijn scriptie was in het Engels. Mijn moedertaal is Nederlands en niet Engels. Ik heb maar 1 jaar in het Engels gestudeerd, dus ik moest daar ook best wel aan wennen. En AI heeft me wel geholpen bij taalfouten verbeteren of eigenlijk taliger worden in een nieuwe taal. Dus ik denk dat het daar eigenlijk heel erg hulpvol bij kan zijn.
1: Ja, want Kees, dat getal van 20%, RTL Nieuws heeft dat onderzoek gedaan. Welke inzichten komen er nog meer naar voren uit dat onderzoek?
3: Nou, wat je dus al zei, 1 op de 5 scripties is dus grotendeels door AI geschreven. En 6% is zelfs vrijwel volledig uit de computer gerold of uit het algoritme. 3 op de 4 studenten die dan AI veel gebruikten, hadden niet bestaande artikelen in hun literatuurlijst staan. Toch zeggen studenten niet openlijk dat ze AI gebruiken. Ja, behalve Maaike dan, hè. Maar en dan vooral uit angst voor de examencommissie.
1: Ja, Isaac Dekker, 6% volledig uit de computer gerold. Dus op dit moment geven we diploma's weg aan chatbots.
0: Ja, het is 6%, dat zijn ook al duizenden studenten. Dus dat is echt problematisch. We zien het ook in het de studietijdsbesteding, dat er een groter percentage van studenten is die echt heel weinig tijd aan de studie besteedt. Dus minder dan 10 of zelfs 5 uur per week. Nou, dat is echt een probleem. Maar ik gaf zelf ook aan van je kunt het gebruiken als sparringpartner. Dan besteed je denkwerk niet uit. Maar je kunt ook helemaal uitbesteden. En dat is echt problematisch. Want dat zult dus niet bij alle studenten gebeuren. Maar je ziet dat wel bij een gedeelte het werk echt helemaal door de chatbot wordt gedaan. En dat ondermijnt wel de waarde van wat een diploma nog is, waar het voor staat.
3: Ja, of ondermijnt het hun eigen waarde eigenlijk vooral. Je gaat toch studeren om zelf een beroep te doen. Op het moment dat je er makkelijk vanaf maakt, ja, dan krijg je later toch ook niet die baan die je wilt.
1: Heb je
0: dat
1: ook chat,
0: tragische,
1: als je gaat werken?
3: Ja, op 1 punt val je door de mand, toch, zou je zeggen?
0: Ik hoor ook veel studenten die dan zeggen dat hun nachtmerrie is dat ze ooit tegen de lamp lopen. Dus je zadelt jezelf wel op met een soort imposter syndrome, wat in dit geval dan ook ergens op slaat. Omdat je toch niet het zelfvertrouwen hebt dat je het helemaal zelf echt kan. Dus ik hoop heel erg dat we als hogescholen en universiteiten studenten kunnen helpen om daarbij echt de verantwoorde keuzes te maken en het niet uit te besteden.
1: Ja, want minister Letchert noemt het fraude. Noemt u dat ook fraude?
0: Ja, maar er zijn natuurlijk wel veel verschillende gradaties van fraude. Dus je kunt de hele scriptie door AI laten schrijven en geen interviews hebben gedaan, maar doen alsof je dat hebt gedaan. Dus echt compleet fabuleren, alles is door GenAI gedaan. Hardcore fraude in mijn ogen. Je kunt ook het op een manier gebruiken die niet helemaal mag, maar die misschien onschuldiger is. Dus bijvoorbeeld, je hebt het gedaan om je te helpen om het mooier op te schrijven, maar de ideeën en de oorspronkelijke drafts komen wel van jou. Maar je hebt alle varianten daartussen. Het is in principe fraude als je dus niet eerlijk bent over hoe je het hebt gebruikt. En ik denk wel dat dat nu heel veel voorkomt, omdat studenten ook bang zijn dat als ze er wel eerlijk over zijn, dat ze een lager cijfer krijgen. Ja. En onderzoek laat ook zien dat inderdaad docenten gemiddeld lagere cijfers geven aan studenten die aangeven door AI te hebben, mede met AI te hebben gedaan.
1: Ja, want Maaike, waar leg jij voor jezelf de grens?
2: Nou, ik kopieerde en plakte nooit wat er uit een chatbot kwam. Omdat ik eigenlijk ook een beetje bang was dat ze misschien dan dachten, ja, dit is sowieso gegenereerd door AI. En ik weet ook heus wel in welke tekst dingetjes het zit. Dus daar let ik altijd heel erg goed op. En dat is ook al iets om op te letten eigenlijk als je je scriptie schrijft. Want je wil uiteindelijk wel dat je het zelf doet. En ik herken ook wel het beeld van dat het je toch onzeker maakt. Want had ik het op hetzelfde niveau kunnen schrijven als ik geen AI had gebruikt. AI stond altijd open. Als er een storing was, dacht ik, oh nee, hoe moet ik het nu aanpakken?
1: Ja, dus je denkt dat je een lager cijfer dan ook had
2: gekregen.

0: krijgen.
1: Ik denk dat ik een lager cijfer had gekregen omdat iedereen het gebruikt. Of de meeste studenten het gebruiken. Dus je vergelijking, wat een docent doet. Dat wordt ook, je competitie is gewoon groter. Als je
2: moet eigenlijk ook wel mee.
1: Ja, je moet wel mee. Dat is het idee wat ik heb. Of er moet dus een andere toetsingsmethode komen misschien.
0: Ja, maar die andere toetsingsmethode, is er een andere mogelijkheid? Dus moeten we eigenlijk af van die scriptie?
3: Nou, dat is een beetje lastig. Want kijk, je kunt natuurlijk alles met pen en papier doen of mondeling. Alleen wil je iemand opleiden om dingen te kunnen. En dan zoek je de beste toetsvorm daarbij. En het is niet zo dat een universitaire opleiding opleidt tot allemaal mondelingen dingen doen. Het moet ook gaan over bronnen kunnen gebruiken en dingen op kunnen zoeken. En dat kun je niet altijd toetsen met wat iemand op pen en papier kan doen in een ruimte à la moment. Dus dat is het lastige. Dus er zullen sommige dingen zijn waarvoor bijvoorbeeld een scriptie of iets schrijven of onderzoek doen toch echt de beste toetsvorm is. En dan denk ik dat het nodig is dat we manieren vinden om meer focus te leggen op het leerproces en minder op het product. Ja. Dus die scriptie, dat stond altijd symbool voor wat je had geleerd. Maar die scriptie kan heel makkelijk gegenereerd worden. Maar hoe kun je wat jij hebt geleerd op een andere manier zichtbaar maken? Dan denk ik dat het bijvoorbeeld nodig is om meer in de les te doen. En mensen in de les te laten zien hoe ze iets gebruiken. Zelfs misschien met AI. Maar dan krijg je meer zicht op wat de mensen doen. En dan betekent ook dat we misschien minder vrijblijvend moeten zijn over bijvoorbeeld aanwezig zijn in colleges. Traditioneel gezien konden we dat allemaal loslaten in het hoger onderwijs. Zoek het zelf uit. Aan het einde van de rit moet je gewoon laten zien dat je het kunt. Maar dat kunnen we nu niet meer op deze manier blijven doen, denk ik.
0: Nee. Dank Isaac Dekker, docent en onderzoeker op de Hogeschool van Amsterdam. En dank Maaike Wolf. En nog een hele glansrijke carrière wens ik jou toe.
1: Dankjewel.
0: Zometeen, we zouden niet gaan en toen moesten we toch van de NPO. Maar nu willen de omroepmedewerkers weer niet. Heerlijk verbindend, zo'n songfestival.
4: Eén vandaag.
0: Kees, een bijzonder nieuw museum.
2: Ja, Misha, en ja, om dat dan weer goed te introduceren, heb ik even wat openingsmuziek nodig.
0: Oh, leuk.
2: In een tijd, niet zo lang geleden, in een sterrenstelsel wel erg, erg dichtbij, is een museum geopend door Star Wars-maker George Lucas. Het staat in Los Angeles, heeft $1 miljard gekost en bevat Star Wars-objecten, maar nog veel meer.
0: Ik wist helemaal niet dat deze stem in jou zat.
2: Nee, ja, ik hoop altijd nog van die filmpjes in te spreken voor films.
0: Dat is jouw stiekem droom. Want wat is er allemaal te zien in dat museum?
2: Ja, eigenlijk van alles en nog wat uit zijn collectie en die van zijn vrouw, Melody Hobson. Ze hebben het museum samengemaakt van Star Wars figuren tot stripboeken, tot straatkunst van Banksy en ook traditionele schilderijen van kunstenaars. Zijn vrouw omschrijft het als volgt in een reportage van ABC.
5: We aren't the museum people. We aren't the historians. We're just the people. And we created it for other people.
6: From cave paintings to comics, the museum showcases the power of narrative art.
5: It's art that tells a story in one frame. You can look at it and you need no explanation.
0: Ja, narratieve kunst. Wat is dat ook alweer?
2: Ja, daar laten we even wat uitleg erbij pakken. Dat weet kunsthistoricus Katelijne Blok.
7: Het vertelt heel erg eigenlijk wat hij mooi vindt. Hoe hij wat hij aantrekkelijk vindt. Dat gooit hij onder de naam narratieve kunst. Dat is een term die hij, zoals hij zelf al mooi zegt, mensen mogen zelf eigenlijk invulling geven aan de term.
2: Ja, dus het is eigenlijk niet bekend wat het precies is. Daardoor is er ook wel kritiek op, want er is niet echt één lijn in het museum. Dat komt ook omdat Lucas zelf de curator is en dat is wel een vak apart. Het is gewoon een verzameling kunst, maar dat trekt ook dan weer gemêleerd publiek. En daar kunnen andere musea wat van leren.
7: Zeker, dat is ook een hele goede gedachte. En ik denk ook dat veel musea, misschien wel alle musea, daar ook echt heel erg mee bezig zijn. Want hoe maak ik mijn museum zo toegankelijk mogelijk? Is het dat wat ik laat zien? Is het dat hoe ik de kaartjes misschien goedkoper kan maken? Of wellicht wel gratis momenten kan toevoegen? En dat is in zijn gedachte natuurlijk prachtig. Weet je, dat wil iedereen. Weet je, maak het zo toegankelijk mogelijk. Zorg ervoor dat iedereen een museum binnenstapt en ziet hoe belangrijk kunst is, dat kunst op allerlei momenten, maar ook gebeurtenissen in de geschiedenis nu reflecteert of dat laat zien.
2: Ja, ook al zegt ze dan wel weer, heel veel schilderijen zitten dan wel weer gewoon in lijstjes en beelden staan op podia. Dus dat is dan
0: dat
2: heel
0: wel
2: traditioneel.
0: Ja, dus de binnenkant is nu al veel besproken van het museum, maar de buitenkant ook.
2: Nou, inderdaad, want het museum lijkt echt op een ruimteschip. Toch wel een beetje Star Wars. Blok noemt het.
7: Spectaculair. Het is enorm groot. Het heeft een tuin. Het schijnt ook een bioscoop te hebben, een bieb. Het moet heel erg toegankelijk zijn, zo zeggen ze het zelf. Het moet toegankelijk zijn voor de omgeving en voor bezoekers. Maar ja, goed, dan is de kanttekening. Een kaartje kost wel gewoon $25.
0: Ja, wat denk je? De moeite waard om te bezoeken?
2: Nou, het is wel voor mensen die van popcultuur of nerdcultuur houden. En Katelijne Blok, nou, die willen hem wel bekijken.
7: Nou, hij staat bij mij wel hoog in de lijst, omdat ik ook gewoon benieuwd ben. Omdat het zoveel losmaakt. Het maakt zoveel los bij mensen in de kunstwereld, buiten de kunstwereld. Van, weet je, op welke manier laten we kunst zien? Wat is wel of niet kunst? Maar ook, hoe ziet een museum van de toekomst eruit? Zou dit dat kunnen zijn of is dat het ook nog niet?

0: Carlo Parks, Two-Sided. Het Songfestival. Altijd voer voor discussie. De NPO wil toch een Nederlandse inzending sturen, maar het omroeppersoneel verzet zich ertegen in een brandbrief. En eerder lieten de omroepen zelf al weten dat ze er niet op zitten te wachten. Welke stem weegt het zwaarst? Ik praat erover met Mark den Blanke. Die volgt het Songfestival voor het Algemeen Dagblad. Goedemiddag, Mark.
1: Goedemiddag.
0: Ja, waarom wil de NPO dat zo graag?
1: Ja, dat is de grote vraag. Ik ben bij de persconferentie destijds geweest dat ze het aankondigden. Ik heb deze vraag gesteld. Het is vooral dat ze zeiden van ja, we moeten in gesprek blijven met elkaar. En als we niet meedoen, dan is het gesprek weg. Dus dat is een beetje het argument waarmee ze het verkopen. Maar waarom ze het nou echt willen, ik weet het eigenlijk niet.
0: Ja, en het in gesprek blijven met elkaar, dat is juist nu wat er eigenlijk fout gaat. Want de NPO... Ik heb altijd geleerd, gaat niet over de inhoud.
1: Nee, dat klopt. De NPO gaat niet over de inhoud. Nou is het wel zo dat de NPO heeft gezegd... de NOS gaat het uitzenden. Dus dan gaat de NOS de registratie doen. Mm-hmm. Het gaat vooral over de selectie van de artiest. En daarvoor zeggen ze... ja, wij gaan een aparte commissie oprichten... en we vragen input van de omroepen... desnoods van mensen van buitenaf. Dus wij doen dat niet zelf. We gaan niet over de inhoud. Daar hebben we een aparte commissie voor.
0: Ja. Maar dus bij het samenstellen van die commissie zijn... is de NPO dan nog steeds afhankelijk van de omroepen? Maar wat nou als die omroepen zeggen van ja, daar werken wij niet aan mee?
1: Ja, dit heb ik ook aan Jure Bosman gevraagd, zenderbaas of de omroepbaas bij de NPO. En die gaf aan van hey, ja, het kan zijn dat dat niet gebeurt, maar dan kan het zijn dat wij bij freelancers uitkomen. Dus dat ze bijvoorbeeld een organisator van de Vrienden van Amstel vragen, dat ze bij Ilse de Lange uitkomen. Dat soort mensen kunnen ze ook raadplegen. Maar ja, dat is wel opvallend, want dan zou je echt de omroepen gaan passeren.
0: Ja, en het wordt dus gewoon wel uitgezonden, hè? Maar vorig jaar dus ook, hè, zonder een Nederlandse artiest. Dit jaar gaat dat dus wel gebeuren. Welke Nederlandse artiest zet jij je geld op in?
1: Nou, ik vind dit heel spannend. En het is niet zeker, hè, dat er een Nederlands artiest gaat. Dat is het doel. En de EBU wacht ook echt op de NPO. Van hey, als jullie met een artiest komen, dan maken wij ruimte. En het is niet echt dat het iets later is. Maar ja, ik vind het heel lastig om te zeggen van welke artiest er nu moet gaan. Want wie wil er nu nog? Davina Michelle die zegt al van ja, ik twijfel of dit nou het juiste moment is. Ja, dat is een artiest die je wil. Dus het kan best zijn dat het nu een artiest is waar je eigenlijk niet op zit te wachten. Misschien sturen we Sienik nog wel een keer.
0: Met dat orgel, ja.
2: En Mark, op het moment dat we er dan toch voor kiezen vanwege te veel weerstand om het helemaal niet uit te zenden, krijgt de publieke omroep dan een probleem met de EBU, de organisator?
1: Ja, als we het helemaal niet uitzenden, dan ja, daar zitten wel problemen aan. Bijvoorbeeld bij een volgende deelname, dat lastig kan zijn. Nou is het wel zo dat de EBU begrip heeft voor situaties in dit geval, omdat het anders is dan anders. En ze willen ook heel graag, bijvoorbeeld Spanje, die doet dit jaar niet mee en deed vorig jaar ook niet mee. Zend het ook niet uit. Ja, daar proberen ze dan wel weer ze te overtuigen om het wel weer te gaan doen en mee te doen. Dus, kijk, als wij dit jaar over zouden slaan, ik denk dat uiteindelijk dat wel door de EBU getolereerd wordt. Ja.
0: De grote vraag blijft natuurlijk van wie heeft de zwaarste stem? Want nu in die brandbrief staat ook van nou, wij willen het gewoon niet. Dat is ondertekend door 400 omroepmedewerkers. Dreigen ook met stakingen, met protesten. Wat denk je?
1: Ja, dit is een ingewikkelde, want kijk, 400 medewerkers bij de publieke omroepen in totaal werken er voor mij 4000. Een flinke stem van 10%, maar het is niet dat je zegt, iedereen vindt dit. Dus dat maakt het lastig. Is de stem van een bepaald gedeelte van de omroep sterker dan de omroep zelf? Ja, we hebben het in België gezien. Dan werden de protesten tijdens de uitzending gedaan. Dus die werd onderbroken met een spotje en dat soort dingen. Maar het werd wel uitgezonden en er werd wel een artiest gestuurd. Dus ja, ik verwacht eigenlijk dat de NPO deze koers nu heeft ingezet, dat ze niet meer hun been gaan intrekken.
0: Het blijft dus nog even spannend. Dank Mark den Blanke, Songfestival Watcher voor het Algemeen Dagblad. Ze worden omvergereden of zelfs aangevallen. De bezorgrobots hebben het zwaar te verduren in de Verenigde Staten. Hier in Nederland wordt die vooral nog compleet genegeerd. Hebben we last van robofobie? Eerst het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1.
0: Hier is Jeroen Tjepkema.
3: Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij de tv-zender Halk in Istanbul. De inval heeft volgens justitie te maken met fraude, maar de voorzitter zegt dat het komt doordat de zender kritisch is op de Turkse regering. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat door de oorlog in het Midden-Oosten 87 euro. En de man die zaterdag in een Engelse dierentuin werd doodgebeten door een tijger kampte volgens zijn familie jarenlang met mentale problemen en gebruikte zware medicatie. De man van 23 klom het tijgerverblijf in en werd door het dier dodelijk in zijn rug gebeten.
0: ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij, hoe staat het ervoor op de wegen?
4: Nou, er zijn vooral problemen op de A15 en de A16. Eerst de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam ben je bijna een half uur extra kwijt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Ook op de A15, maar dan verderop richting Europoort. Die is dicht bij Hoogvliet. Althans, de hoofdrijbaan is daar dicht vanwege een ongeluk. Je kan er langs via de parallelbaan. En de A16 Rotterdam-Breda is nog steeds afgesloten bij het knooppunt Prinsenviel. Verkeer richting Breda en Antwerpen rijdt om via Bergen-op-Zoom.
5: Eén vandaag. Mischa Blok.
0: Ze rijden soms dwars door bushokjes heen of belanden onder een aanstormende trein. En als ze hun taak wel goed uitvoeren, worden ze soms in elkaar geslagen. De bezorgrobots. In de Verenigde Staten rijden ze al rond, maar in Nederland zijn deze bezorgrobots nog niet toegestaan op de openbare weg. Moeten we daar nou blij om zijn of dreigen we achter te gaan lopen op de rest van de wereld? We praten erover met Vincent Everts. Goedemiddag.
6: Nee, goedemiddag vanuit Zagreb.
0: Vanuit Zagreb. En trendwatcher ben je. En met Vanessa Evers, hoogleraar sociale AI en robotica aan de Universiteit Twente. Allereerst Vincent, vriend of vijand van de bezorgrobot?
6: Nou, ik denk als jij een beetje wil het verkeer een beetje normaal wil houden, dat er 's avonds allerlei dingen gedeliverd worden, dat robots echt heel handig zijn. Waarom zou je dat nou echt overdag doen, terwijl dan de mensen de stad gebruiken? In China hebben ze nu iets van 30.000, 40.000 robots. Er komen er 1 miljoen bij. En 's avonds leveren die alles af wat eigenlijk een stad nodig heeft. Nou, waarom zou je dat nou 's nachts allemaal mensen laten doen, terwijl die dingen dat automatisch kunnen doen? Ik ben nu in Zagreb. Daar vindt de eerste rit plaats in Europa waar mensen van het vliegveld naar Zagreb kunnen gaan zonder een bestuurder. Mm-hmm. En daar zijn ze heel erg enthousiast om dat een beetje te bevorderen. In Nederland zeggen we vooral, nou, laten we dat toch maar even niet doen totdat we het in Europa geregeld hebben. Aan de andere kant lopen we op sommige dingen ook weer voor.
0: Ja, maar het gaat dus ook af en toe fout, hè? Want ik heb allemaal filmpjes voorbij zien komen van dwars door bushokjes heen, onder een aanstormende trein heb ik ze zien belanden. Je kunt ook zeggen van nou, misschien zijn we te vroeg daarmee gaan experimenteren in de Verenigde Staten dan.
6: Ja, in de Verenigde Staten heb je inderdaad een aantal. Dat zijn ze in 2022 begonnen. Hè? Dus die zijn al 3 jaar geleden begonnen, dus die waren vroeg. En daar heb ik ook. Ik heb ook gezien welke ze daar hebben. Daar ben ik ook in China ben ik op zoek geweest. Maar die technologie die is echt ontzettend veel beter geworden. En als je kijkt hoeveel problemen we hebben met busjes. Als ik kijk hoeveel busjes in mijn wijk rondlopen, elke dag weer heel veel verschillende mensen met allemaal dieselbusjes die overal op de stoep geparkeerd zijn. Overal mensen die daar dan weer aanbellen. Niks wordt zeg maar een beetje gecoördineerd. Ik vind het echt een ramp hoe wij op het ogenblik in Nederland met pakketjes omgaan. Dus dat kan veel en veel beter. Dus dat het aan 's avonds gebeurt. Bij dat het wat kleinere dingen zijn. Een beetje bakfietsen op wielen eigenlijk. Die het dan ook zeggen, hey, ik kom over 5 minuten dat ding brengen. Of ik kan over een half uurtje nog even komen. Het is heel veel gemak voor consumenten dat het pakketje wordt geleverd wanneer ze willen. En dat wij er veel plezier van hebben. Dat we niet al die vrachtwagens gewoon in onze wijk hebben rondlopen.
0: Ja, Vincent, jij bent duidelijk pro-robot. Eventjes naar Vanessa Evers, hoogleraar sociale AI en robotica aan de Universiteit Twente.
7: Hi.
0: Hallo. Zijn ze te snel de weg op gegaan, die bezorgrobots?
7: Oh, nou, ik denk dat het echt een hele andere situatie is in Amerika. Wij hebben voetgangers en fietsers en trams. En het is een hele drukke boel bij ons in Amerika. Probeer maar eens van A naar B te lopen zonder dat je snelweg over moet en helemaal niet komt. Weet je wel, dat is bij ons toch een beetje anders. Ik denk ook, we hebben heel veel regels rondom privacy. We kunnen niet zomaar dingetjes gaan opnemen en mensen op video zetten. Dat is ook een groot goed. Die publieke waarde is heel belangrijk. Dus ik denk dat het wel passend is voor ons dat we wat voorzichtiger die integratie aanpakken.
0: Ja. Want Kees, in Europa zijn al robots actief, hè?
2: Ja, in Finland is het zelfs een succes. Vorig jaar zijn bezorgrobots al meer dan 1 miljoen keer ingezet. In de Etse hoofdstad Tallinn rijden de karretjes ook al vrolijk rond. En in de Britse stad Milton Keynes zijn zelfs al sinds 2018 van die robotbezorgdiensten bezig. Nou, als we dan kijken in andere landen, waaronder onze directe buren, België en Duitsland, daar zijn er uitgebreide tests gedaan met bezorgrobots op de openbare weg. In Nederland zijn ze nooit verder gekomen dan de campussen van enkele technische universiteiten.
6: Ja, want, inderdaad.
0: Want Vanessa, wat moet er nog veranderd worden? Wat moet er nog ontwikkeld worden aan die robots voordat ze in Nederland klaar zijn om de weg op te gaan? Wat missen ze nog?
7: Nou, ik weet niet of ze iets missen. De technische capaciteiten zijn er al. Waar jij het over hebt is regelgeving. En dat het ook mag. En dat het door de markt ontwikkeld wordt. Ja, daar ga ik niet over. Ik heb de afgelopen 25 jaar gewerkt aan het mogelijk maken van dit soort technologie. En bijvoorbeeld ook in Milton Keynes.
0: Maar het is meer dan de regels niet? Alleen, toch? Want het gaat ook fout in Amerika.
7: Ja, maar dat ligt meer aan het sociale inderdaad. Hè. Mensen mishandelen die robots daar. Dus het kan zijn dat het in een omgeving is waar veel banen verloren zijn, of waar misschien big tech overgenomen heeft en mensen achterdocht voelen naar dat soort systemen, of het niet fijn vinden dat er allemaal sensoren op zitten, waardoor ze de hele tijd worden geobserveerd. Ik denk dat daar meer sociale fenomenen aan de gang zijn.

0: gewoon technische problemen.
1: Ik bedoelde eigenlijk met fout gaan dat ze onder een trein belanden.
0: Ja, dat kan inderdaad mis.
2: Het zijn zoveel van dit soort bezorgingen die gedaan worden. Er zijn zeg maar tientallen, honderden miljoenen bezorgingen. Als jij foto's gaat maken wat er allemaal misgaat met busjes die gewoon in Amsterdam bij mij in de buurt rondlopen en hoe vaak daar iets mis mee gaat, dan kun je die wel eruit halen. Het gaat er meer om. Geef je mensen de mogelijkheid om ermee te testen. Ik ben nu in Zagreb om een zelfrijdende auto te zien. Taxis, zeg maar, die rijden hier rond. En in Nederland mogen ze nog niet getest worden. En in Duitsland gaat het nu van start. Er zijn 15 andere landen in Europa waar het gebeurt. Wij moeten die mensen de mogelijkheid geven om dit soort installaties te proberen en te testen, zodat het goed gaat als ze op een gegeven moment massaal worden ingezet.
3: Ja, maar
2: ja, we kunnen wel wachten tot volgend jaar. We kunnen wel wachten over nog 5 jaar totdat alles perfect is. Maar waarom zouden we dat doen?
3: Ja, maar wat voor soort bezorgrobot zou dan werken in Nederland? Want er zijn verschillende varianten. Kan je me eens omschrijven wat we dan door de straat zien rijden straks?
2: Ja, nou, gaan er gewoon normale auto's rijden, zeg maar. Dus daar zitten we nu. Nederland heeft al toegestaan dat al die Tesla's met mensen erin kunnen rijden, helemaal zelf kunnen doen. Dat krijg je nu ook voor busjes. Dan krijgen we ook van die bakfietsachtigen, zeg maar, die dan rondrijden. Als een heeft op een fietspad bijvoorbeeld, die dan daar kunnen rijden. Dus we hebben allemaal variaties van heel klein tot heel groot. En die kunnen dan op een gegeven moment een bericht geven van, joh, ik kom over 10 minuten. Is het oké als ik over 10 minuten jouw pakketje kon brengen, dan zeg je nou, kan het over 20 minuten, dan doen ze eerst even een ander pakketje, dan heb je daar, ja, dan bellen ze zeg maar
1: dat
2: aan.
1: Dat klinkt geweldig, dus dat heel, Vincent. Ik ga heel even nog naar Vanessa Evers, want u noemde het al, de mishandelingen van robots. Waar komt dat nou vandaan? Is dat angst? Is het haat? Wat is het?
0: Ja, uit onderzoek zijn er allerlei verschillende redenen gevonden. Vaak als het jonge mensen zijn, kinderen, is het uit nieuwsgierigheid of voor de lol of elkaar opjutten. Beetje vandalisme-achtig. Maar het kan ook frustratie zijn of dat mensen

0: worden. Dat is, en in Duitsland gaat het nu van start. Er zijn 15 andere landen in Europa waar het gebeurt. Wij moeten die mensen de mogelijkheid geven om dit soort installaties te proberen en te testen, zodat het goed gaat als ze op een gegeven moment massaal worden ingezet.
1: Ja, maar
0: ja, we kunnen wel wachten tot volgend jaar. We kunnen wel wachten over nog 5 jaar totdat alles perfect is. Maar waarom zouden we dat doen?
1: Ja, maar wat voor soort bezorgrobot zou dan werken in Nederland? Want er zijn verschillende varianten. Kan je me eens omschrijven wat we dan door de straat zien rijden straks?
0: Ja, nou, gaan er gewoon normale auto's rijden, zeg maar. Dus daar zitten we nu. Nederland heeft al toegestaan dat al die Tesla's met mensen erin kunnen rijden, helemaal zelf kunnen doen. Dat krijg je nu ook voor busjes. Dan krijgen we ook van die bakfietsachtigen, zeg maar, die dan rondrijden. Als een heeft op een fietspad bijvoorbeeld, die dan daar kunnen rijden. Dus we hebben allemaal variaties van heel klein tot heel groot. En die kunnen dan op een gegeven moment een bericht geven van, joh, ik kom over 10 minuten. Is het oké als ik over 10 minuten jouw pakketje komt brengen, dan zeg je, nou, kan het over 20 minuten, dan doen ze eerst even een ander pakketje, dan heb je daar, ja, dan bellen ze, zeg maar,
2: dat
0: aan.
2: Dat klinkt geweldig, dus dat heel, Vincent. Ik ga heel even nog naar Vanessa Evers, want u noemde het al, de mishandelingen van robots. Waar komt dat nou vandaan? Is dat angst? Is het haat? Wat is het?
3: Ja, uit onderzoek zijn er allerlei verschillende redenen gevonden. Vaak als het jonge mensen zijn, kinderen, is het uit nieuwsgierigheid of voor de lol of elkaar opjutten. Een beetje vandalisme-achtig. Maar het kan ook frustratie zijn of dat mensen macht terug willen grijpen. Dat ze het gevoel hebben dat de macht bij hun vandaan wordt gehaald. Dat ding dat observeert alles maar, dat loopt maar rond, neemt iedereen zijn baan in. En die frustratie kan soms op die manier geuit worden. Of dat kan de reden zijn dat anderen toelaten. En meestal als je je zo gedraagt, dan zijn er mensen in de buurt die vinden daar wat van. Kan zijn dat er iets van begrip is van, ja, misschien is die persoon zijn baan al kwijtgeraakt als bezorger. Ja. Er zijn allerlei verschillende redenen voor.
2: Misschien moeten we toch een dag van de robot inlassen. Wees lief voor je robot, toch?
3: Die arme robot.
1: Je hebt die schoonmaakrobots in de supermarkt en die lachen dan altijd op het moment dat ze
2: bijkomen. Ja, die hebben we zelfs hier in het pand. Hè? Dank aan jullie beiden. Hoogleraar sociale AI en robotica aan de Universiteit Twente, Vanessa Evers, en trendwatcher Vincent Evers. Zometeen 's nachts herrie van tientallen F-35 straaljagers die aan het oefenen zijn of continu draaiende vliegtuigmotoren. Het hangt de omwonenden van de vliegbasis Leeuwarden boven het hoofd, waarschuwt Geert Verf uit Marsum. Everything you say is a song and I hope it goes on and on. 3 minutes ain't enough. 3 words I know.

0: hebben Nederland dus verslagen. De start van Kimberly Calais was redelijk. Het rondje van Hetty van der Wouw ook. Maar in de slotronde was het Steffi van der Peet... die een hele kleine voorsprong teniet zag worden gedaan... door de Duitse derde dame. Dat betekent dat Nederland toch wel met een wrange bijsmaak... het WK begint in Shanghai. Want de teamsprinters zijn er dus niet in geslaagd... om andermaal de finale te bereiken.
1: Rond vliegbasis Leeuwarden zijn ze er niet gerust op. Als een nieuwe defensiewet wordt aangenomen... komt er meer ruimte voor extra vluchten. Misschien ook wel 's nachts. Onze verslaggever is in Marsum onder de rook van vliegbasis Leeuwarden.
2: Wat doet dat geluid met u?
3: Vreselijk, maar ik woon hier al 50 jaar.
2: En het wordt misschien nog wel meer, hè?
3: Ja, daarom. Nog meer herrie. Nog meer onrust. Nog meer mensen die hier niet willen wonen. Het dorp moet wel bestaan blijven.
2: Snapt u er iets van? Dat zo meteen de wet wordt doorgevoerd,
3: ja,
2: eventueel?
3: Ja, omdat het oorlog is en dat iedereen maar denkt dat alles kan bij Defensie. Dat is mijn idee.
2: Ja, ik vind het eigenlijk nog wel een prestatie van u dat u hier blijft wonen dan.
3: Ja, maar ik woon mooi.
2: Kan Defensie ook iets voor jullie betekenen?
3: Absoluut. Meer isolatie, betere isolatie. Deze huizen zijn geïsoleerd. In 1985 ben ik geïsoleerd. Ik heb een groot huis. Ik heb veel ramen die ook lek zijn. Die moeten vernieuwd worden. Want dat geluid gaat door het huis heen. Als je iets alleen maar neemt en niks geeft, word je opstandiger.
2: Dat is een enorme kostenpost als u al uw ramen van deze oude...
3: Wat dacht u van vliegen?
2: Kost ook geld.
3: Nou, besteed ook iets aan de inwoners die dat geluid allemaal moeten ervaren.
2: Dit is het geluid van een F-35 die landt.
4: Ja, dat hebben we dagelijks een aantal keren. En dan moet je werkelijk, om in gesprek te blijven, moet je minimaal je stem verheffen.
2: De kans is groot dat dat nog veel meer gaat worden.
4: Ja, als je kijkt naar de situatie waar we op dit moment mee te maken hebben... dan begrijpen we best dat Defensie ook ruimte moet hebben om te oefenen... hun ding moet kunnen doen, hun werk moet kunnen uitvoeren. Maar let wel op, je doet het wel in een bewoonde omgeving.
2: Sprint even naar buiten, er komt er nog een, maar die is weg. En dit was wel even iets harder.
5: Die vloot daar, die draaide eerder. Die gaf gas bij.
2: Knallend geluid is het.
5: De F-35 heeft veel power. Ja. Dit is een normale overvlucht, zeg maar op 440 meter hoogte. Dus dit hier heb je relatief weinig last van.
2: Dit valt mee?
5: Dit valt heel erg mee. Hier kijken wij niet van op. Het gaat met name om de starts en de landingen die zo knetterhard zijn.
2: Geert Verf. Je bent van Dorpsbelang Marsum.
5: Ja.
2: Jullie zijn hier echt al jaren mee bezig, hè? Met de overlast van de F-16's eerst en nu de F-35. Maar laat ze even binnen zien, want je zit achter je computer, heb je een hele kaart, hè?
5: Kom erin. Ik heb hem er toevallig voor staan hier. Kijk, en hier kunnen we de vluchten op zien die de vliegbasis maakt. Allemaal decibelmeters rondom de vliegbasis Leeuwarden, waarin dus de dorpen kunnen aflezen hoeveel geluid er is. Met 2x4 toestellen, daar is prima mee te leven. Alleen, we hebben ook wel internationale oefeningen. Dat zijn er vele malen meer. Hè. Quiz, dan heb je tientallen keren per dag een F-35 over je dorp heen. Dat is natuurlijk anders. Maar overdag is anders dan 's nachts. 's nachts is het ergste. En dan liggen we wakker. En dat hebben we met de wet op de defensiegereedheid zit dat in.
2: Want er staat jullie misschien iets anders te wachten.
5: Wij snappen heel goed de achtergronden van die wet. Daar is helemaal niks op tegen. Maar zoals het beschreven staat in de wet, toen wij dat lazen, toen schrokken we ons rot. We kregen van de basiscommandant te horen, het gaat om enkele nachtvluchten per jaar. Vinden we niet leuk als er 's nachts gevlogen wordt. Maar als het enkele is, dan zou je kunnen zeggen, nou, dan moeten we daar maar overheen stappen met z'n allen. Geven en nemen. Toen lazen we de wet en toen kwamen we erachter dat het, als je het omrekent, kan het 4 nachten lang 120 vluchten per nacht zijn. Ja, dat is natuurlijk van een zotte. En dan praten we niet alleen over de dorpen rondom de vliegbasis Leeuwarden. We praten ook over Noordwest-Friesland naar het oevergebied. Noordoost-Friesland waar het teruggaat. Daar zitten ongeveer dik 50.000 mensen. Rekenen de stad Leeuwarden niet mee. Het gaat dan om vluchten tot 1 uur 's nachts of vanaf 4:30 's morgens. Dus daar schrokken we ons rot van. Het gaat ook nog om grondgebonden lawaai, dus dat is het proefdraaien van de vliegtuigen. We hebben net een uitbreiding van de milieuvergunning gekregen, of die aanvraag hebben we gezien van Defensie, van 10 minuten per dag naar 12 minuten per dag. En nu lazen we 2 uur per toestel. Dat betekent, ja, we hebben hier wel een stuk of 20 toestellen staan, dus dat ze meer dan de klok rond kunnen gaan proefdraaien.
2: Jullie zijn hier al jaren mee bezig en dan krijg je nog even extra dit op je bordje.
5: Ik moet daar wel bij zeggen, we zitten ook goed in gesprek met Defensie. We bereiken ook wel dingen. Hè. Dus er zijn ook goede dingen. Alleen dit verrast je dan enorm onaangenaam. Ja, dan zullen ze dat hier eens moeten inhalen. Nou, dan denken we, als dat om enkel gaat, prima. Maar hebben we hem ook gevraagd, zet dat dan in de wet. En dan zijn we dik jaar verder. We hebben overleg op overleg gehad. En het verandert niet aan de wet. Het wordt zo aangeboden aan de Tweede Kamer. En als de Tweede Kamer niet de poot stijf houdt, is dit straks de werkelijkheid. En heeft Defensie het voor het zeggen en kan alles overroelen. De regeling beperking geluidshinder gaat weg. De nachtstrafvoktuig gaat weg. De geluidscontouren gaat weg. Dat zijn allemaal beschermmiddelen voor de burger. En die worden allemaal aan de kant gezet. En als het om enkele vluchten gaat, is dat helemaal niet nodig om dat te doen. Wij zien twee gezichten van Defensie. En we willen nou wel eens weten, welk gezicht is het echte? Nou, we hopen dat de Tweede Kamer dit boven tafel gaat halen.
1: Een verslag van Joris Kreugel. En het wetsvoorstel om Defensie meer ruimte te geven ligt nu dus in de Tweede Kamer. Politiek verslaggever Remco Teulings, fijn dat je er bent.
6: Hi.
1: We spreken je zo meteen over een ander onderwerp. Maar eerst even hierover, hoe liggen de verhoudingen in de Kamer? Gaat dit wetsvoorstel het halen?
6: Ja, het gaat om de wet op de defensiegereedheid, zo heet het. Dat wetsvoorstel gaat het zeker halen, want het is iets wat de hele Tweede Kamer eigenlijk wel kan onderschrijven. Dat Defensie meer ruimte nodig heeft de komende jaren, of misschien wel decennia. Alleen de vraag is, wat gaan we daar nog, wat valt er allemaal onder? En wat gaat de Tweede Kamer er nog aan veranderen? Want het is een heel breed wetsvoorstel dat gaat over waar mag Defensie gaan bouwen? Wat hebben ze allemaal nodig qua kazerne? En dergelijke qua infrastructuur. Maar ook, ja, inderdaad, hoeveel overlast mag Defensie veroorzaken? En wat is nog acceptabel? Daar gaat de Tweede Kamer het komend najaar over hebben. Er is nog geen datum voor gepland. Maar reken maar dat dit onderwerp daar zeker aan de orde gaat komen.
1: Dankjewel, Remco. En blijf zitten, want we gaan het nu hebben dus over onderwijs.
6: Joep.
1: Wel of geen belastinggeld naar scholen op religieuze of politieke grondslag. Leden van het Eén Vandaag opiniepanel zijn er duidelijk over. Een meerderheid wil geen subsidie voor bijzondere scholen. En is de politiek nu ook klaar voor een einde aan het bijzonder onderwijs? We gaan erover praten met Rosemarijn Lubbe van het Eén Vandaag opiniepanel. Fijn dat je er bent, Rosemarijn. En met politiek duider Remco Teulings dus. Ja, Rosemarijn, we hebben het over artikel 23 van de grondwet. Dat is de vrijheid om een school te stichten met een ideologische of religieuze achtergrond. En daarnaast, het tweede deel, is dat ouders zelf mogen kiezen, hè, waar hun kind naartoe gaat. Panelleden plaatsen er vraagtekens bij.
7: Ja, de meeste mensen vinden het überhaupt niet goed dat zulk bijzonder onderwijs in Nederland mogelijk is. Dus dat je dus inderdaad een school op kan richten met een ideologische basis. Dus religieus, je zei het al, politiek. Maar bijvoorbeeld ook een vrije school, Montessori Dalton. Ja, dat valt er ook allemaal onder. Maar wat mensen hier het meest ingewikkeld aan vinden, is dat daar dus geld naartoe gaat vanuit de overheid. 64%, die vindt dat echt slecht.
1: Dus dat is het voornaamste pijnpunt?
7: Ja, dat er geld naartoe gaat. Hè. Dus dat, ja, dat belastinggeld daarheen gaat. Want die constructie die is meer dan 100 jaar geleden bedacht. Toen was het christendom groot in Nederland. En dat was toen belangrijk. Maar mensen zien natuurlijk nu om zich heen. Er zijn Joodse scholen, er zijn islamitische scholen. Nou, renaissance school, Forum voor
8: de... Maar vinden zij dan ook bijvoorbeeld een katholieke basisschool, vinden ze dat dan ook bijzonder onderwijs?
7: Ja, of dat is, dat valt hieronder allemaal. Dus dat valt, ja, dus katholiek of christelijk, protestants, dat valt hier ook allemaal onder. Maar nu, toen was dat christendom heel belangrijk. Nu is dat allemaal veel breder. Zien mensen om zich heen die scholen? En dan zeggen ze, ja, dat is eigenlijk niet hoe wij in Nederland voor zich zien. Juist in deze tijden van polarisatie zou de overheid moeten stimuleren dat kinderen juist bij elkaar komen. Niet dat ze van jongs af aan al allemaal op school al apart zitten.
1: En hebben mensen nou vooral moeite met onderwijs op basis van religie of onderwijs op basis van onderwijsvisie?
7: Nou, het gaat heel erg. Het probleem zit aan de ene kant bij religie. Dan is het dus inderdaad wat christelijk of katholiek, joods, islamitisch. Daarvan zeggen mensen dat is gewoon niet van deze tijd. En dat past ook in sommige gevallen niet bij de Nederlandse cultuur, zeggen mensen.
1: Van verzuiling ligt ver
7: precies,
1: achter ons.
7: Dat is ver achter ons. En ook dus scholen met een politieke basis, hè, dus zo'n forumschool die er nu is, nou dat past er helemaal. Er is helemaal een no-go volgens mensen, want de overheid moet juist neutraal zijn. Ja, en er is wel een stuk minder problemen dus met zo'n Montessori of Dalton. Want dat is dus inderdaad een onderwijsvisie. Daarvan zeggen mensen, nou, dat moeten ouders toch zelf kunnen kiezen. Dus ze willen eigenlijk het liefst dat er vandaag in Den Haag, dat weet Remco misschien of dat kan, maar dat daar een uitzondering voor wordt gemaakt. En dat de rest gewoon wordt afgeschaft.
1: Ja, want Remco, de Tweede Kamer debatteert op dit moment over het aanpassen van regels rondom het stichten van scholen.
6: Ja, klopt.
1: Wat is het precieze probleem?
6: Nou, het probleem is een wet die in 2021 is ingegaan. Die wet heette de wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen. Nou, de naam van de wet zegt het al. We hadden al het bijzonder onderwijs waarin allerlei erkende stromingen in onze samenleving, om het zo maar te zeggen, zoals christelijk, katholiek, maar ook inderdaad allerlei onderwijsvisies, het recht hadden om een school op te richten. Dat was vanaf dat moment niet meer nodig. Ook als je andere visies had op onderwijs, dan mocht je een school oprichten volgens die wet. Daar moest je dan dan eerst een marktonderzoek voor doen om te kijken of er behoefte was aan die school op die plek. Er moest vooraf wel nog wel een onderzoekje door de inspectie plaatsvinden. Maar dan kon je gang gaan. Nou, en dat heeft geleid tot heel veel nieuwe scholen. Er zijn er tientallen door het hele land bijgekomen. Waaronder dus ook die Vorm voor Democratie school in Almere. Ja, en daar zegt de Kamer nu over: jongens, dit is een beetje too much. Want er zijn dus heel veel kleine scholen ontstaan. Maar de kwaliteit van die scholen laat te wensen over. En het werkt misschien ook wel segregatie in de hand. Dus vandaar dat de Kamer nu zegt: ja, daar moeten we misschien toch wel iets aan doen. Dus wat ze 5 jaar geleden nog een fantastisch idee vond, in ruime meerderheid, daar is de Kamer nu een stuk minder enthousiast over. Luister maar even naar wat Kamerleden daarover te zeggen hebben.
9: Dus er moeten veel meer kwalitatieve eisen vooraf worden gesteld aan schoolbesturen. Aan wat ga je dan precies doen in die school?
10: Nou, bij de vormschool zie je dat ze voor het eerst gebruik hebben gemaakt van een nieuwe mogelijkheid in de wet tot een marktonderzoek, wat een soort online enquête is onder ouders. Wij vinden dat marktonderzoek uit de wet moet. En wij vinden dat daadwerkelijke aanmeldingen van leerlingen, dat leidend moet zijn voor of je een school kan openen.
1: Ja, Remco, wil de Kamer die wet nu aanpassen omdat die niet goed werkt, of omdat Forum voor Democratie die wet heeft gebruikt om een nieuwe school te stichten? En er was heel veel heisa, je zegt het ook al, van een onderzoekje, criteria.
6: Ja, nee, dat klopt. Het is eigenlijk een beetje van beide. Eigenlijk kun je zeggen dat het tot stand komen van die Forumschool in Almere een beetje een symptoom is van deze wet. En ook een voorbeeld is van hoe het niet zou moeten. Want dat marktonderzoek wat ze van tevoren deden, dat rammelde aan alle kanten. Dat werd ook gedaan in een wijk waar die school uiteindelijk niet tot stand is gekomen. Dus er zijn een hoop vraagtekens bij te stellen. En het feit dat je een politieke partij hebt die een school opricht. Ja, dat doet de wenkbrauwen ook wel fronsen. Dus dat zijn zeker de reden waarom er nu alle vraagtekens bij worden gesteld. Ja,
1: ja, want Rosemarijn zei het al, de leden van het opiniepanel willen in meerderheid af van artikel 23. Die willen alleen belastinggeld naar openbaar onderwijs. Hoe wordt daarover in de Kamer gedacht?
6: Nou, dat artikel 23, dat staat nog wel. Ik denk ook heel veel mensen zich ook nauwelijks realiseren dat hun kind naar bijzonder onderwijs gaat. Want dat klinkt natuurlijk alsof het er een hele aparte school is. Maar het zijn natuurlijk gewoon 2/3 van de Nederlandse scholen is bijzonder onderwijs. En dat is vaak in de naam nog katholiek of protestants-christelijk. Maar vaak merk je daar in de praktijk ook als leerling nauwelijks iets van, behalve dat je catechese hebt of ander levensbeschouwelijk onderwijs een uurtje in de week. Dus dat artikel 23, dat staat nog wel. Er zijn geen Kamerleden die op dit moment zeggen, daar gaan we aan tornen. Hoewel er in het verleden best wel vaak over is gedebatteerd. Omdat er ook werd gezegd van ja, met name toen er ook in één keer islamitische scholen kwamen. Ja, moet er nu een nieuwe zeil bij komen, zoals we die al hadden? Gaan we nou leerlingen weer steeds meer in hokjes neerzetten, terwijl we dat eigenlijk niet willen, wat dus ook onze panelleden niet willen. Dus die discussie, die zal zeker doorgaan. Maar artikel 23 schrappen, daar zijn we nog heel ver van verwijderd.
1: Dank Remco Teulings, politiek verslaggever. En dank Rosemarijn Lubbe van het opiniepanel. En meer hierover vanavond in de tv-uitzending van 1Vandaag 6:30 op NPO 1. En zometeen, ja, leuk Kees, klinkt er tromgeroffel in de studio van 1Vandaag. Want we gaan de genomineerden bekendmaken voor de NS Publieksprijs.
8: Spannend.
1: Voor het beste boek. Zin in.
11: NPO Radio 1. Max. Ja. Met Jurgen van den Berg.
12: Ja, sorry hoor, maar net was toch 1975? Dat is toch later dan?
13: We hadden daartussen George Michael nog uit 1987.
12: Nee, ik kan je niet gaan corrigeren natuurlijk, hè?
13: Nee. Ik bedoel, ik sta open voor kritiek, hoor.
14: Dinsdag een enorm protest van boeren, invallen bij de wethouders. Donderdag kwam dat rapport van de OVV aan.
15: Leuk hè, regiojournalist.
16: En op een bepaald moment raakte ik met mijn vinger in de tandwiel.
15: Nee!
16: Nou, en dat is mijn top van mijn vinger eraf.
15: Ik voel het als je het verhaal vertelt gewoon.
17: Zometeen om 2:00.
18: Op NPO Radio 1.
17: Wie luistert, weet meer.
19: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
20: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
21: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
22: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
23: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
22: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
24: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
24: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
27: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
28: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
26: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
17: NPO Radio 1. 1:00.
18: Misha Blok.
1: Honderden miljoenen zijn er al uitgegeven aan de campagnes voor de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. Elon Musk gaf in zijn eentje al €366 miljoen aan de Republikeinen. Zetten de Democraten daar meer of minder tegenover dan Musk? Zometeen hoor je het in Feit of Fictie. Nu het NOS Journaal. Met Jeroen Tjepkema.
29: Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. Het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de levering van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zet uit voorzorg diverse computersystemen uit. Die systemen worden langzaamaan weer opgestart. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij het hoofdkantoor van de tv-zender Halk TV. We gaan erover praten met correspondent Gülşah Ertetin. Ja, Gülşah, wat is daar vanochtend gebeurd?
30: Ja, er bestormde dus vanochtend rond 6:30 Turkse tijd, dus agent het gebouw. En je ziet ook die beelden op sociale media dat medewerkers de agenten filmen. En de toegang tot het gebouw werd afgesloten en de uitzending is ook onderbroken. De uitzending was gaande en volgens mij werd er daarna een film ingestart. En er is dus een nieuwe bewindspersoon aangesteld om de zender over te nemen. 17 personen is een aanhoudingsbevel uitgevaardigd. En 11 van hen zijn dus aangehouden. En zij worden allemaal verdacht in een onderzoek naar wegens mogelijke omkoping, witwassen en aanbestedingsfraude. Dus dat is er vanochtend gebeurd bij deze zender.
29: Ja, en die voorzitter van de zender ontkent dat, hè?
30: Ja, die noemt dat natuurlijk politiek gemotiveerd. Want het is een grote oppositiezender, hè. Mensen Weten dat misschien nog jaren geleden had je de grote Gezi-protesten in Turkije. Nou, bijna geen één zender liet die demonstraties toezien. En zij waren een heel klein zendertje eigenlijk dat op dat moment wel alle protesten lieten zien. En zo zijn ze ook een beetje groot geworden in Turkije. Dus dat ook oppositieaanhangers deze omroep zijn gaan steunen. Dus, en het staat ook echt bekend om dat er veel oppositieleden hier aan het woord zijn. Er is ook veel kritiek als je luistert naar de commentatoren op de regering. En in Turkije heb je natuurlijk veel zenders die regeringsgezind zijn of gelieerd zijn aan de regering. Dus dit is een van de weinige zenders nog gelieerd aan de oppositie. Dus daarom zegt de oppositie dan ook, en ook bijvoorbeeld deze voorzitter, dat deze invallen politiek gemotiveerd zijn.
29: Dankjewel, consulent Gülşah Ersetin. De man die zaterdag in een Engelse dierentuin werd doodgebeten door een tijger kampte volgens zijn familie jarenlang met mentale problemen en gebruikte zware medicatie. De man van 23 klom het tijgerverblijf in en werd door het dier dodelijk in zijn rug gebeten. Opnieuw zijn in Oekraïne vannacht steden bestookt met ballistische raketten en drones uit Rusland. Vooral de energiesector was doelwit, maar ook burgerdoelen werden geraakt. In Kiev vielen 3 doden en 22 gewonden toen een appartementengebouw werd getroffen. In de Kroatische stad Split zijn 18 Ajax-supporters aangehouden. Gebeurde op een terras in het centrum van de stad, melden Kroatische media. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen in de Conference League tegen Hajduk Split. Duizenden Nederlandse vrouwen die na de Tweede Wereldoorlog zijn vastgezet in interneringskampen zijn door bewakers seksueel misbruikt, gemarteld en mishandeld. Blijkt uit bijna 200 getuigenverklaringen uit 1950 die jarenlang in Haagse archieven lagen. De verslagen zijn tijdens een ander onderzoek ontdekt en nu door het NIOD onderzocht. De slachtoffers waren vrouwen die in de oorlog een relatie hadden met een Duitser of verdacht werden van collaboratie. Enkele jaren na de oorlog werden ze verhoord in het kader van een parlementaire enquête, maar hun getuigenissen verdwenen in een la en kwamen nooit in het eindrapport. In Hamburg is vandaag het strafproces begonnen tegen een Oekraïense verdachte van het opblazen van de Nord Stream pijpleiding in 2022. Hij zou het brein zijn geweest achter de operatie, vertelt Duitsland-correspondent Gimbal Duk.
0: Hij zou vanuit de Duitse stad Rostock een zeilboot hebben gehuurd met een stel duikers. Zo'n 3 weken op zee zijn geweest en daar met toch een behoorlijk professionele operatie explosieven aangebracht te hebben op die gaspijpleidingen. En nog voordat die explosies konden exploderen, heeft hij Duitsland weer kunnen verlaten.
29: De man werd in Italië gearresteerd. In een afgeluisterd telefoongesprek met zijn vrouw zou hij de aanslag bekend hebben. De Nederlandse vrouwen zijn op het WK baanwielrennen in Shanghai uitgeschakeld in de halve finale van de teamsprint. De formatie was de titelverdediger, maar werd verslagen door Duitsland. De mannenploeg heeft zojuist de halve finale gereden. Commentator Sebastian Timmerman, ja, hoe is het afgelopen?
2: Nederland heeft daar wel de finale bereikt. En dat mag je ook wel verwachten. Roy van den Berg, Harry Lavrijsen en Jeffrey Hoogland staan al jarenlang aan de top van het baanwielrennen. En zeker ook op de teamsprint, waarbij dus 3 rijders per land in actie komen. Roy van den Berg, 38 jaar jong, inmiddels startte weer als vanouds in 17,4 seconden. Nederland nam het in de halve finale op tegen Tsjechië. En daarna was het aan Harry Lavrijsen en Jeffrey Hoogland om die goede basis van Van den Berg om te zetten in een prima resultaat. En daar slaagde de Nederlandse ploeg dus ook in. Nederland wint de halve finale. Maar als je kijkt naar de tegenstander van strakjes in de finale, dat is over een iets meer dan een uur om de wereldtitel, is het verschil klein. Want Australië deed het ook goed en reed een tijd die maar een dikke tiende van een seconde langzamer was in de halve eindstrijd dan Nederland. Maar Roy van den Berg, Harry Lavrijsen en Jeffrey Hoogland gaan dus op voor hun 8e wereldtitel in 9 jaar tijd.
29: Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 21 graden.
1: ANWB Verkeersinformatie met Dennis Mooi.
3: Het rijdt langzaam op de A1 vanuit Amersfoort naar Apeldoorn. Tussen Voorthuizen en Stroe heb je een kleine 20 minuten vertraging. Dan op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Tussen Papendrecht en Gorkum ook 20 minuten extra. Hier is de rechterreis zo dicht door een ongeluk. A16 vanuit Rotterdam naar Breda is nog helemaal afgesloten. Bij knooppunt Prinsenviel door een ongeluk vanochtend. Verkeer richting Antwerpen of Breda rijdt om via Bergen-op-Zoom. En tot slot de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht. Tussen Nijkerk en Hoevelaak heb je een kwartier vertraging door een ongeval. Je kan er alleen maar langs via de parallelbaan.
17: NPO Radio 1. Avro Tros.
1: Staat ons een rakettenregen te wachten als Rusland ons zou aanvallen? Luisteraar Mario van den Einde uit Helmond stelde ons deze vraag. Zometeen het antwoord. En Kees, alles draait weer om geld, hè, bij de Amerikaanse tussenverkiezingen.
4: Nou, inderdaad, want wie de dikste portemonnee heeft, zou de strijd tussen de Republikeinen en Democraten zomaar eens kunnen winnen. En de rijkste man op aarde zou nu in één klap meer geld aan de Republikeinen hebben gegeven dan alle donateurs van de Democraten bij elkaar. Of dat klopt, hoor je zo in Feit of Fictie.
1: Nu eerst, wat wordt het beste boek van het jaar.
18: Misha Blok. Eén vandaag.
1: Het moment is daar. Het is nu aan de lezers om te bepalen wat het beste boek van het afgelopen jaar is. Want we gaan hier in de Eén Vandaag Studio de nominaties van de NS Publieksprijs bekendmaken. En dat doen we met Janneke Staring, directeur van het CPMB, de organisatie die lezen wil stimuleren. Goedemiddag, Janneke Staring.
5: Goedemiddag.
1: Een feestelijk jaar voor de NS Publieksprijs. Het is de 25e editie, maar u bent nog maar kort directeur. Hoe vindt u het tot nu toe?
5: Ja, dat klopt. Ja, het is mijn eerste jaar, mijn tiende dag. Dus voor mij is het ook een jubileum. En ik val natuurlijk met mijn neus in de boter. Het is geweldig. We hebben net hier een museum geopend op Amsterdam Centraal Pop-up Museum voor de prijs. Maar ik ben vooral heel positief verrast door de professionaliteit, de betrokkenheid, het enthousiasme waarmee er in dat hele boekenvak wordt samengewerkt. En dan heb ik nog maar een fractie van die hele boekenveld, van het hele boekenveld ontmoet. Ja. Dus ik vind het echt opvallend hoe deze sector zoveel investeert in het bevorderen van lezen van boeken en leesplezier.
1: Er zijn 6 genomineerde titels. Die gaan we zo meteen horen. Maar eerst, leg nog even uit, hoe wordt bepaald welke 6 boeken kans maken?
5: Dat is als volgt. Het gaat om de boeken die het best verkocht zijn geweest in de afgelopen periode. En die periode die gaat van juli 2025 tot juni 2026. En daarnaast stellen we 4 voorwaarden waar die genomineerden aan moeten voldoen. Ze moeten oorspronkelijk Nederlandstalig zijn. Ze mogen niet eerder genomineerd zijn geweest voor deze prijs. En er mag slechts 1 boek per auteur bij zitten. En dan kijken we ook nog naar hoe die boeken lezen, namelijk als een roman. En of dat zo is, dat bepaalt een onafhankelijk comité van experts. Ja, dus en daar komt dan een heel mooie lijst van 6 boeken uit.
1: Ja, dus het aantal verkochte boeken is belangrijk hierbij, bij deze prijs. Als we even kijken naar de verkoopcijfers van het afgelopen jaar, was het een goed boekenjaar?
5: Ja, nou die boekenmarkt is al jaren behoorlijk stabiel. Onder de streep is dat dan. Boven de streep gebeurt er wel van alles. Er zijn wel allerlei verschuivingen. Er is natuurlijk een enorme opkomst van e-boeken voor e-reader, audioboeken die je via abonnementen zoals de online bibliotheek kan afsluiten. Engelstalig is al best lang populair, alhoewel we wel zien dat die markt een beetje afvlakt. En we zien ook dat het Nederlandse boek wel wat support kan gebruiken. En dat is natuurlijk ook waarom die NS Publieksprijs fijn is. Want die zet natuurlijk Nederlandse titels in het spotlicht.
1: Dan is het nu de hoogste tijd om te weten welke boeken zijn genomineerd. We gaan even. Ja, daar is die al. Daar is die al.
4: Ja, dat
1: is
4: ook.
1: Kees, trek je glitterpak aan. Yes, want we willen graag weten welke boeken zijn genomineerd.
5: Ja, dankjewel. Ik ga ze, voordat ik ze ga oplezen, wil ik zeggen dat ik ze in alfabetische volgorde oplees.
1: Ja?
5: En dat ik er graag iets bij zeg over wat lezers op de lezerscommunity hebben over die boeken zeggen. Zodat je meteen een beeld hebt. Oké, ik ga beginnen. Nummer 1 is Adem van Saskia Noord. Het boek heeft het predicaat thriller. Maar voor lezers is het vooral een roman waarin Noord veel herkenning schept over de maatschappelijke verwachtingen van een vrouw van middelbare leeftijd. Nummer 2. Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Op Hebban wordt het boek ontroerend, poëtisch, teder en intiem genoemd. Een lezer zegt, het boek moet het hebben van rake observaties en de ontroerende zorgvuldigheid waarmee van Dis zijn liefde beschrijft. Nummer 3. De Overbodige van Herman Koch. De zoveelste bestseller roman van Koch met zijn bekende Koch-signatuur. Een Hebban-lezer zegt, Koch bewijst opnieuw dat hij geen sympathie nodig heeft om je aandacht vast te houden. Sterker nog, hij floreert juist in het morele ongemak. Nummer 4. Hoe overleef ik alles wat anders gaat dan gedacht? Van Francine Ome. Omen schreef tussen 1998 en 2015 de immens populaire Hoe overleef ik serie. Maar begon in 1923 een nieuwe trilogie over de inmiddels jong volwassen Rosa voor hetzelfde lezerspubliek dat met haar meegegroeid is. Nummer 5. Kruistocht van een koningin van Simone van der Vlucht. Zij is voor het eerst genomineerd met een historische roman. En Hebban-lezers zeggen over dit boek: de historische achtergrond voelt stevig, maar nooit zwaar. Je krijgt genoeg details om de sfeer te proeven, zonder dat het tempo stilvalt. Isabel, de hoofdpersoon zelf, is geloofwaardig neergezet, niet heilig, niet overdreven dapper, maar iemand die probeert te overleven in een wereld die haar voortdurend inhaalt. En dan de laatste, nummer 6, is Narcis van Judith Fanto. En Fanto is als enige in deze hele lijst voor het eerst genomineerd met deze historische roman. Hebban-lezers zeggen veel lovende woorden. Ze zeggen: het boek zit vol met prachtige zinnen, nooit overdadig, maar altijd volledig raak. Judith Fanto weet als geen ander een sfeer op te tekenen in 1 of hooguit 2 zinnen. De hoofdpersoon heeft een wat introvert gematigd karakter en dat vraagt dus veel meer van een auteur om dat voor lezers echt tot leven te wekken, maar daar slaagt ze heel goed in.
1: Dat zijn dus de 6 genomineerden. Gefeliciteerd alvast, de genomineerde auteurs. Ik werd helemaal zenuwachtig van die pauken. Mijn hartslag zit helemaal hier, joh.
6: Ik vond het wel mooi, zeker toen de nummer 6 nog moet komen. Al die schrijvers die aan het luisteren zijn, ben ik nog even de nummer 6.
1: Ja, toch? Ja. Ja. Mooie lijst. De genomineerde auteurs hebben zelf al gereageerd op hun nominatie. Even luisteren naar hun reactie.
7: Ik ben Saskia Noord. En bizar, de 8e keer. Hartstikke blij en trots dat ik daar weer tussen mag staan.
8: Adria van Dis. Als ik zou worden uitverkoren voor de publieksprijs, zou het ook een erkenning van het boek zijn. En ook een felicitatie voor de goede smaak van de lezer.
9: Ik ben Francine Omen en ik vind het een super eer natuurlijk. Ik ben alleen maar nog steeds heel dankbaar en heel verbaasd daarover.
10: Ik ben Simone van der Vlucht. Wat zou winst betekenen? Nou, een enorme erkenning natuurlijk. Maar vooral ook de bevestiging dat ik gelijk had, dat er wel degelijk ruimte is voor de historische roman.
11: Hallo, ik ben Herman Koch. Deze nominatie betekent voor mij toch wel een soort erkenning dat het een goed boek is. Ik vind het ook wel een leuke democratische prijs waar je gewoon op mag stemmen.
12: Ik ben Judith Fanto. Ik ben er totaal door overvallen, maar ik ben nu ook heel fanatiek. Ik wil heel graag winnen.
1: Ja, mooi. Tot zover de genomineerden. Ja. En er kan dus vanaf nu gestemd worden. En dat kan tot met 12 november op nspublieksprijs.nl. En op die dag wordt ook de uitslag bekendgemaakt in de tv-uitzending van 1 Vandaag. Dank, Janneke Starink. En hoe gaat u zelf de 10 dagen directeur vieren?
5: Ik denk dat ik zo even een lekker kopje koffie neem en een boek pak.
1: Okay. Veel plezier.
5: Ik wens iedereen veel leesplezier en lekker stemmen.
1: Goed, bedankt.
5: Dankjewel.
13: Vraag 1 vandaag.
1: Als iemand zo dwaas is ons aan te vallen, dan zullen we vechten. Grote woorden van de hoogste NAVO-generaal deze week, die doelde op de dreiging vanuit Rusland. Maar als Rusland NAVO-landen zou aanvallen, hoe ziet onze verdediging er dan eigenlijk uit? Dat vraagt luisteraar Mario van den Einde uit Helmond zich af. Goedemiddag.
14: Ja, goedemiddag.
1: Ja, wat is uw precieze vraag?
14: Nou ja, de precieze vraag is de ballistische raketten. Hè? De ervaring leert ons dat we daar eigenlijk geen antwoord op hebben. Behalve de Patriots van Amerika en Israël, die ons dan wel of niet gegund zijn. Of de voorraad is beperkt. Dus alles wordt kapotgeschoten in Kiev door de ballistische raketten en in Iran en omgeving ook. Dus ik lees en hoor niets van onze NAVO-landen dat wij bezig zijn met een eigen systeem wat daar tegen in kan worden gebruikt. En dat verbaast mij en maakt mij enigszins een beetje bezorgd.
1: Ja, dat hoor ik er wel een beetje in door inderdaad. Bezorgd.
14: Ja, tuurlijk. Als het ding komt, dan wij kunnen de kelder niet meer in. We hebben geen kelder. Dus wat moet je dan? Het kan ons gewoon raken, merken we in de ervaring in Oekraïne en in het Midden-Oosten. Hm. Dus het blokkeren en als het niet lukt breken, de uitspraak van de NAVO-generaal, dat blokkeren, dat weet ik eigenlijk nog niet zo.
1: We gaan uw vraag voorleggen aan Martijn Kitsen, hoogleraar militaire wetenschappen van de Universiteit Leiden en de Netherlands Defense Academy. Goedemiddag.
15: Goedemiddag.
1: Ja, stel dat we worden aangevallen door Rusland, komen dan de raketten op ons af?
13: Ja, ik denk dat dat een heel geloofwaardig scenario en een heel goede vraag ook is. Ik heb vorig jaar het boek De Oorlog van Morgen geschreven samen met Tim Swijs. En daarin leggen we ook uit. Wij zien niet zozeer Russische tanks in Nederland komen. Maar wel die dreiging van ballistische raketten. Die moeten we serieus nemen. Gisteren ook nog een rapport van de Rekenkamer over de Nederlandse infrastructuur. Nederland zal een oorlogsscenario een doorvoerland zijn. En die doorvoerpunten die zijn doelwitten voor ballistische raketten. Dus een heel realistisch scenario, mocht het echt tot een oorlog komen. Dat is natuurlijk nog steeds gelukkig ver weg. Maar de verdediging, ja, dat is wel ook een goed punt. Want je ziet, er wordt op dit moment ingezet op meer luchtverdediging. Staatssecretaris Boswijk heeft vorig jaar ook nog een contract getekend voor een extra Patriot-systeem voor Nederland. Maar op dit moment is dat wel iets wat voor alle Europese landen waaraan gebouwd wordt. Hè, en die systemen zijn schaars, inderdaad. Goede nieuws is, er is nu ook in Duitsland een fabriek wordt gebouwd. Over een paar maanden wordt die operationeel. Waar Europa eigen Patriot-raketten gaat bouwen. Maar vooralsnog, we hebben nog niet het systeem wat we nodig hebben om ons adequaat te verdedigen.
1: Nee,
13: wat wel een geluk is, of een geluk, zover je daarvan kunt spreken. Kijk, wat we in Kiev zien, en Oekraïne zie je heel geconcentreerd, hele grote golven van aanvallen van Rusland. Kijk, op het moment dat je heel Europa als doelwit hebt, dan zal Rusland niet de golven raketten op ons af kunnen sturen die ze nu op Kiev afsturen.
1: Nee, want Oekraïne lukt het ook niet altijd om die raketten te vermijden.
13: Nee, die raketten op dit moment. Oekraïne heeft heel grote problemen, ook omdat ze te weinig van die Patriot-systemen hebben. Ja, en je ziet nu dat het zogeheten European Sky Shield Initiative, dat is in 2022 door Duitsland gestart en Nederland is daar ook meteen ingestapt. Ja, die landen zijn allemaal samen nu luchtverdedigingsnetwerk aan het bouwen. Maar ja, het zijn inderdaad die Patriot-systemen en Israëlische systemen die dat moeten doen. Ja, en nogmaals, ik denk dat het goede is dat in ieder geval Europa nu zelf een fabriek neerzet om die Patriots te bouwen, zodat we minder afhankelijk worden van Amerika daarmee.
1: Even terug naar Mario van den Einde. Heeft u antwoord op uw vraag?
14: Ja, ik heb wel antwoord op een vraag enigszins. Want het initiatief in Duitsland, ja, dat is toch ook weer een Israëlisch bedrijf. Dus dan zijn we weer afhankelijk van Amerika. Dus dat geeft het weer een extra risicofactor op, denk ik.
1: Ja, is dat zo, Martijn Kitsen?
13: Ja, nee, daar zeker. En dat is ook, je ziet ook binnen Europa, het is ook geen eenheid. Hè, want bijvoorbeeld Frankrijk en Italië doen ook weer niet mee aan dat Sky Shield initiatief. Omdat die willen dat ze een Europees eigen systeem neerzetten. Maar die systemen zijn, ja, die komen er nu langzaam. Maar het is allemaal nog niet volwassen genoeg, terwijl we eigenlijk die verdediging morgen, of eigenlijk liefst vandaag, nog in orde willen hebben. Overigens, een lichtpuntje wat ik hier zie, je ziet nu heel snel.
1: Dat is fijn, ja.
13: Nieuwe initiatieven komen voor luchtverdedigingssystemen. Mm-hmm. die goedkoper zijn en die ook meer kunnen. Ja. En dat is denk ik ook precies wat we nodig hebben. Alleen precies. Ik heb liefst vandaag die systemen en niet morgen.
1: Dank voor uw uitleg, Martijn Kitsen, hoogleraar militaire wetenschappen. En dank voor uw vraag, Mario van den Einde. En heeft u nou een vraag bij het nieuws? Stel hem dan op 1Vandaag, /chat of in de NPO Luister-app. En dan gaan wij op zoek naar het antwoord.
17: Feit of fictie?
1: Kees, de midtermverkiezingen in de Verenigde Staten. Ze mogen wat kosten.
6: Nou, inderdaad. En Elon Musk heeft zelfs al $366 miljoen aan de Republikeinen gegeven voor de aankomende tussentijdse verkiezingen in de VS, meldt de New York Times. En volgens de NOS is dat meer dan alle donateurs van de Democraten bij elkaar. Nou, dat gaan we checken.
1: Ja, want grote investeerders zie je wel vaker aan de Republikeinse kant. Hoe zit het bij de Democraten?
6: Nou, dat weet Joris Tjaden. Hij was onderdeel van het onderzoeksteam van Barack Obama tijdens de herverkiezingen.
15: Ja, de Democraten die hebben ook zeker een grote donoren. Maar het grote verschil denk ik tussen Republikeinen en Democraten is dat Democraten ook heel erg bekend staan dat ze juist heel veel hele kleine donoren hebben. Bernie Sanders heeft daar volgens mij het record mee gehaald. Die had geloof ik gemiddeld iets van $17 per donor. Dat is natuurlijk wel wat anders dan Musk, die gewoon met miljarden kan strooien zonder dat hij het eigenlijk zelf doorheeft.
6: Ja, of in ieder geval miljoenen zien we nu dus. En dat hij en de andere techbro's zoveel geld voor de Republikeinen over hebben, is niet verrassend.
15: Die techbro's die waaien lekker met de wind mee. Die gaan voor degene die voor hen eigenlijk het vriendelijkste beleid wil geven. Musk die heeft Obama gesteund, die heeft Clinton gesteund. Nou ja, we hebben gezien hoeveel hij voor Trump heeft gedaan de afgelopen tijd. Zuckerberg die heeft ook democratische kandidaten gesteund, is natuurlijk ook nu vol op de Trump-wagon gesprongen. Bezos zit op de Trump-wagon.
1: Ja, en wat zeggen de peilingen op dit moment?
6: Die zien er niet zo goed uit voor de Republikeinen. Amerika-kenner Kenneth Manusama.
16: Dat is niet per se een verdienste van de Democraten, maar eerder de zeer impopulariteit van Trump en de regering. Grote onvrede onder zijn eigen achterban. En dat zorgt ervoor dat je kans hebt dat de Democraten gewoon een meerderheid in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat gaan halen.
1: Terug naar het geld. Hoe wordt bepaald naar welke kandidaten toe gaat?
6: Amerika-deskundige Kirsten Verdel heeft dat ooit met eigen ogen kunnen zien bij de verdeling van het geld van de Democraten.
19: De Democrat Congressional Campaign Committee, die hebben dan hele lange lijsten liggen met alle kandidaten, in dit geval van het huis, met namen, district, wat ze hebben gekregen tot nu toe aan geld, wat een Republikeinse tegenstander als geld binnen heeft kunnen krijgen. En dan wordt er gewoon in een paar seconden gezegd, nou, $50.000 erbij of $400.000 erbij, of daar stopt we mee, want die heeft toch geen kans meer om te winnen. En dat wordt dan tak, tak, tak, in een recordtempo wordt dat afgevinkt.
1: De hamvraag, doneert Musk meer dan de democratische donateurs bij elkaar?
6: Nou, het gaat dus om $366 miljoen. En volgens Amerikanist Peter van der Heijden van de Radboud Universiteit is dat juist minder dan de democraten bij elkaar hebben gebracht.
20: Volgens Amerikaanse bronnen maar liefst 1,5 miljard. Ja, volgens mij is dat ongeveer 4 keer zoveel.
6: Dat heeft hij van USAFacts.org, een overheidsdata-site. Het is dus eigenlijk meer dan het bedrag van Musk. Maar ja, waar is het dan misgegaan, Joris Tjade?
20: De NOS heeft één zin niet goed gelezen in het artikel van de New York Times. Daar stond dat de bijdrage van Musk de hoogste was, hoger dan alles wat de Democraten binnen hebben gehaald in dit kwartaal. Als we naar het totaal kijken, dus vanaf de start van de hele midtermcampagne, dan hebben de Democraten meer binnengehaald. Veel meer dan Musk heeft.
6: Ja, de Republikeinen zouden 1,1 miljard hebben opgehaald, de Democraten dus 1,5 miljard. Maar Manusama en Verdel hebben wel een belangrijke kanttekening. Ze zeggen bij deze tussentijdse verkiezingen komt het geld echt overal en nergens vandaan, van kleine donateurs, van rijke techbros, van de partijen die dan weer geld ophalen. Dus zij zeggen dat is zo moeilijk in beeld te krijgen dat je eigenlijk sowieso niet kan bepalen welke partij nou meer of minder geld heeft opgehaald.
1: Dankjewel Kees. Bijna 2:30 op deze zender zometeen Bureau Buitenland. Vandaag gepresenteerd door Laila Frank. Laila, waar ga je naartoe?
21: Hey Misha, heb jij iets met de Formule 1?
1: Nee. Ja, ik ben gewoon eerlijk.
21: Ja, nee, is heel goed. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik begrijp de sport ook niet zo goed, maar de president van Rwanda, Paul Kigame, wel degelijk. En hij heeft het voor elkaar gekregen om de Formule 1 naar Rwanda te halen. Daar gaan wij het over hebben.
6: Ik vind het wel leuk hoor, Laila.
21: Ja, oh, ja? Gelukkig. Oh, gelukkig.
1: Dankjewel, Laila. Bijna het einde van één vandaag, Kees.
6: Ja, Britse middelbare scholieren zijn niet blij met de porno-industrie. Ze willen dat schooluniformen niet meer gebruikt worden in erotische films. En daarom is een groep vrouwelijke leerlingen uit Oxfordshire een petitie gestart. In april is een wet aangenomen in het VK, waardoor het verboden is om je in porno voor te doen als iemand onder de 16. Nou, de studenten willen schooluniformen nu later verbieden, want zeggen ze, zo worden jonge meisjes geseksualiseerd. Ja, schoolgirl, dat is dus een veelgevraagd karakter in die kinky films. Dat mag niet meer, maar voor de pornoacteurs die dan hun karakter kwijt zijn, niet getreurd. Je kan altijd nog loodgieter, taxichauffeur, lerares of schoonmaker zijn.
1: Bezorgrobot, kan ook nog.
6: Dat zijn wel hele kinky films, Liesje.
1: Dankjewel, Kees. Dit was het. Vanavond om 7:30 is 1 Vandaag terug op tv op NPO 1. En online zijn we natuurlijk te vinden via 1vandaag.nl. Kunt u ook vragen stellen of chatten met onze redactie. Ik wens je nog een hele fijne middag.
6: Fijne middag.
22: AfroTros, de omroep voor ons.
23: Ster. Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
24: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
25: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
26: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
27: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. We kunnen door. Direct door. Allianz Direct.
28: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt.
0: Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
18: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
9: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
18: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
28: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
29: Ruitschade?
30: Opgelost. Autotaalglas.
31: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
32: Koffie?
33: Ja, lekker.
32: Dan gaan we naar Leeuwarden.
33: Naar Leeuwarden? Voor koffie?
32: Voor meer dan koffie. In Keramiekmuseum Prinsessenhof ontdek je in een smakelijke tentoonstelling de Nederlandse koffiegeschiedenis.
33: Dat is leuk. Ik ga mee.
32: Koffie. Nu te zien in het Prinsessenhof. Where else?
19: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
34: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
35: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
34: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
24: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
36: Albert Heijn denkt dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer operationeel zijn. Sinds zondag lagen die stil na een hackaanval. Langzaamaan worden alle computersystemen weer opgestart. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer begonnen. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. Het kabinet komt met een fokverbod voor dolfijnen. Dat heeft gevolgen voor het dolfinarium in Harderwijk. Dat hoeft niet direct dicht, want de 22 tuimelaardolfijnen die er nu zijn mogen er blijven. De shows gaan ook door. Toch is het dolfinarium tegen zo'n fokverbod, want langdurige anticonceptie of het scheiden van mannetjes en vrouwtjes zou niet goed zijn voor hun gezondheid of sociale gedrag. Dan het live baanwielrennen, het WK-baanwielrennen in Shanghai. Daar is de eerste finale zojuist verreden op het onderdeel Scratch bij de vrouwen. Lorena Wiebes werd afgelopen 2 jaar wereldkampioen. Commentator Sebastian Timmerman. Scratch, waar hebben we het over?
1: Dat is de rit in lijn. Het zijn 40 rondjes van 250 meter. Zo lang is een wielerbaan, dus dan kom je uit tot 10 kilometer. En Lorena Wiebes is er voor de derde keer op een rij ingeslaagd om wereldkampioen te worden en bezorgt dus de Nederlandse ploeg op de eerste dag van het WK-baanwielrennen in Shanghai. De eerste wereldtitel drie keer op rij. Daarmee schrijft Wiebes trouwens ook geschiedenis. Want zij is de eerste vrouw die erin slaagt om dit nummer, Engelse naam, het is gewoon de rit in lijn, dus drie keer op een rij te winnen. Het was wel een close finish. Een millimeter sprint. In de laatste anderhalve ronde ging Wiebes de sprint aan. Zij behoort natuurlijk op de weg ook tot de topsprinters ter wereld. En zij koos ervoor dus op anderhalve ronde van het einde de sprint aan te gaan. Maar de Ierse Lara Gillespie ging heel goed mee met Wiebes en kwam nog bijna over de Nederlandse heen in de laatste meters. Het scheelde enkele centimeters, maar genoeg voor Wiebes om dus voor de derde keer op rij wereldkampioene te worden op de Scratch.
36: Sebas, dankjewel.
5: NPO Radio 1. VPRO.
6: Bureau Buitenland. Leila Frank.
10: Welkom bij Bureau Buitenland. Start Max Verstappen binnenkort in pole position in Rwanda. Het land heeft de Formule 1 binnengehaald. En dat kan Rwanda een hoop opleveren, maar het leidt ook tot forse kritiek. Wij scheuren in de zesde versnelling langs alle bochten in dit parcours. Maar we beginnen in Oekraïne, waar althans volgens president Trump sinds twee dagen een bestand geldt. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Volgens president Trump hebben Oekraïne en Rusland afgesproken om elkaars energiesectoren niet aan te vallen. En dat is niet in de laatste plaats in het belang van Donald Trump zelf. Want volgens hem hebben de hoge dieselprijzen niets te maken met de aanvallen van de VS op Iran en alles met de Oekraïnse aanvallen op de Russische raffinaderijen. Wat merken ze in Oekraïne van dit door Trump eenzijdig uitgeroepen bestand? Michiel Driebergen, Oekraïne-verslaggever, goedemiddag.
11: Dag Leila, goedemiddag.
10: Ja, we zijn nu een paar dagen verder, hè, sinds Trump met zijn, nou ja, quote-unquote verklaring kwam van een bestand tussen Oekraïne en Rusland. Wat merken Oekraïners daar eigenlijk van?
11: Helemaal niets, Leila, helemaal niets. Helaas, de aanvallen die gaan gewoon door. En natuurlijk is in het Oekraïense nieuws, daar gaat het vooral over de slachtoffers die daarbij vallen. Eergisteren nacht was er in Kharkiv, de hele nacht werd er gebombardeerd. Er werd een flat van 4 verdiepingen verwoest, 5 doden, tientallen gewonden. Het was een double tap, zoals we dat noemen. Dus er kwam ook nog een brandweerman om, een hulpverlener die dus naar de plek toe was gesneld. En toen kwam er nog een volgende drone ingeslagen. Ja, gisteravond laat. Een hele grote flat, 9 verdiepingen in Kiev, de hoofdstad geraakt. 5 doden, tientallen gewonden in de Desnyansky-wijk. Hele grote brand was er. Ja, en ook opvallend, het luchtalarm begon gisteravond pas na de inslag. En dat zegt voor Oekraïners ook veel. Er wordt eigenlijk niet meer gewaarschuwd.
10: Ja, wil ik straks even met je naartoe. Jij noemt nu vooral burgerslachtoffers, hè? Maar volgens president Zelensky wordt er door Rusland ook nog steeds op doelen geschoten in die energiesector, die onderdeel zouden zijn van dat bestand wat Donald Trump heeft uitgeroepen. Wat weet jij daarvan?
11: Ja, en dat klopt ook. Zelensky heeft daarin gelijk. Er zijn allerlei onderzoekers, open source onderzoekers, die controleren waar de grote branden zijn, waar dus de inslagen zijn, met andere woorden, na zo'n nacht van aanvallen. Nou, de autoriteiten zelf hebben al gezegd, hoor, 39 ballistische raketten. Dat is een heel groot aantal. Dat is een van de grootste aanvallen geweest van de afgelopen weken. Op inderdaad dus de energievoorziening. 1 waterkrachtcentrale, zeggen dan een van die onderzoekers, die bij Kiev in de buurt, kilometer of 50 ten zuiden van Kiev, die zou 8 van die grote ballistische raketten te verduren hebben gekregen. Ja, wat is daar dan nog van over? Er zitten 100.000 mensen, zei Zelensky vandaag, zonder stroom. En ja, dus inderdaad, dat zegt de burgemeester van Kiev ook, het was gewoon een grootschalige aanval op de energieinfrastructuur afgelopen nacht.
10: Ja, nou heeft Zelensky ook al tot 2 keer gezegd dat er tot 2 keer toe geen waarschuwingen heeft gekregen van bondgenoten voor ballistische aanvallen, hè, de afgelopen dagen. Jij refereerde er net ook al aan. Is er een einde gekomen aan het verstrekken van inlichtingen? Kunnen we dat concluderen?
11: Ja, dat kunnen we voorzichtig langzamerhand gaan concluderen, denk ik. Er is nog geen enkele bevestiging van. Niet vanuit Amerika in elk geval. Daar is het doodstil. Maar je zei het inderdaad al. Zelensky heeft het 2 keer gezegd. Gisteren al. Toen werd het eigenlijk een beetje in de cirkels rondom. En werd het een beetje gedownplayed. Van nou, we weten het niet zeker. Het kan ook zijn dat onze bondgenoten, hè, bijvoorbeeld Amerikanen, die raketten die aankwamen, over het hoofd hebben gezien. Maar goed, vandaag zei Zelensky heel erg ronduit hoor. Er was opnieuw geen waarschuwing. En hij zei ook, het is zeer onrechtvaardig. En dan doelde hij natuurlijk ook niet alleen op die aanval op de energiecentrales, maar ook op die aanval op die flat, waarbij dus zoveel doden en gewonden zijn gevallen. En hij zei ook, ja, militairen hebben de afgelopen dagen al, ik heb zelf niks gehoord, zei de president, maar militairen, hoge militairen, commandanten, die hebben eigenlijk al informatie gekregen van hun contacten in Amerika, dat deze informatie, dat wel eens teruggehouden zou kunnen worden.
10: Maar dat is nogal wat, Michiel.
11: Ja, zeker, zeker. Dan heb je dus, Oekraïners leven met het luchtalarm. Als het luchtalarm gaat, dan kun je een keus maken. Dan kun je naar de kelder gaan of naar de gang tussen de dikke muren gaan zitten van je huis. Dan kun je schuilen voor wat er aankomt, die drones, die raketten. Als je die informatie niet hebt, gaat het luchtalarm simpelweg niet af. Die flat die gisteravond in Kiev geraakt werd, waarbij zoveel doden en gewonden vielen nogmaals. Ja, dat kwam, het luchtalarm ging pas na die inslag. Ja. Dus je kunt je niet beschermen.
10: Ook opvallend vond ik dat de berichtgeving over Starlink, dus het communicatiesysteem van Elon Musk, hè, heel belangrijk voor het functioneren van het leger, het communiceren, dat ook trager schijnt te werken. Wat weet jij daarvan?
11: Ja, ook daar horen we van heel veel verschillende brigades. Ook daar is geen officiële bevestiging van. Nog uit Amerika, nog vanuit de officiële Oekraïense autoriteiten overigens ook niet. Maar brigades, militaire brigades, dat zijn er inmiddels tientallen die journalisten hebben gesproken. Die zeggen, ja, op de middellange afstand, die droneaanvallen die wij uitvoeren op de Russen, daar hebben wij Starlink bij nodig. En dat navigeren met die drones, dat moet vrij snel. Maar boven een bepaalde snelheid gaat het niet meer. We kunnen alleen nog maar langzaam de Russen bestoken. Oftewel, de Russische luchtafweer heeft het veel makkelijker. Het gaat dus om de aanval, om de militairen die Starlink gebruiken. Maar het gaat ook om de verdediging voor diezelfde burgers weer. Want de onderscheppingsdrones die Oekraïne zelf heeft geproduceerd tegen die grote Shahed-drones die de Russen afschieten op energieinfrastructuur, maar ook op flats dus. Die gaan ook op Starlink. Die hebben die verbindingen nodig. Dus het gaat om de aanval, het gaat om de verdediging die langzamerhand lijkt te worden afgeknepen, waar we dus nogmaals geen bevestiging van hebben. Elon Musk van Starlink nog niks gezegd.
10: Ja, Michiel, ik kan je even niet meer horen. Ik probeer het nog heel even. We krijgen Michiel helaas nu even niet terug, maar we hebben wel een reportage van Michiel Driebergen in een van de buitenwijken van Kiev.
11: Dit zijn dus drone onderdelen. Ja, is Golandia.
0: Ah, Golandia.
11: Reporter, correspondent.
0: Китайские.
11: Китайские.
0: Очевидно, вот, смотри, с маркировкой можно сфотографировать.
11: Het zijn Chinese onderdelen in deze drone. Inderdaad, ik zie Chinese letters en een soort barcode.
0: Het is carbon.
11: Zijn de vleugels die zijn van carbon gemaakt. Nog drone, hè?
0: We
11: zijn het niet over eens of dit nou de vleugels zijn, dit carbon, een heel licht materiaal, of dat het de neus is van de drone.
2: 3 часа дня.
11: Deze man laat het op zijn camera zien. Iets over 3, gewoon klaarlichte dag.
0: Tje, wat TikTok, wat. Wat hem.

0: Rosalind, the music I love. Het is de eerste dag van het WK baanwielrennen. In Shanghai zijn inmiddels ook Nederlanders in actie gekomen. Sebastian Timmerman, wat heb je gezien?
1: De teamsprint bij de vrouwen, ja, en die stellen toch wel teleur. Vorig jaar werden ze wereldkampioen. Kimberly Calé, Hetty van der Wouw en Steffi van der Peet bij het WK in Chili. Maar in Shanghai gaat het op het eerste onderdeel meteen mis. Nederland verliest namelijk zojuist in de halve finale van Duitsland. Het was een spannende strijd. De strijd met de Duitse vrouwen werd verloren met slechts 0,2 van een seconde. Eerder vandaag reed Nederland in de kwalificatie ook al geen denderende tijd. En daardoor kwam het in die halve eindstrijd al terecht tegen een hele sterke tegenstander. Ja, daarin wordt

0: Een hand lijkt te worden afgeknepen, waar we dus nogmaals geen bevestiging van hebben. Elon Musk van Starlink heeft nog niks gezegd.
1: Ja, Michiel, ik kan je even niet meer horen. Ik probeer het nog heel even. We krijgen Michiel helaas nu even niet terug, maar we hebben wel een reportage van Michiel Driebergen in een van de buitenwijken van Kiev.
2: Уже на сувениры разобрали.
0: Сувениры.
2: Сувениры, да.
0: Ja, dit zijn dus drone-onderdelen. Ja, is Голландия.
2: Ah, Голландия.
0: Reporter, ja, correspondent.
2: Китайские.
0: Китайские.
2: Чуть-чуть, ну вот, смотри, с маркировкой можно сфотографировать.
0: Het zijn Chinese onderdelen in deze drone. Inderdaad, ik zie Chinese letters en een soort barcode.
2: В основном все сделано из карбон.
0: Vleugels die zijn van карбон gemaakt. Нос дрон, да?
2: Ну, особо ничего уникального нету, но вот такие моменты.
0: Ja, we zijn het er niet over eens of dit nou de vleugels zijn, dit карбон, of een heel licht materiaal, of dat het de neus is van de drone.
3: Drie часа дня.
0: Deze man laat het op zijn camera zien. Iets over drieën. Gewoon klaarlichte dag.
4: Wat TikTok, wat. Wat hem, letit, wat hem.
0: De hele buurt had het gefilmd.
4: Ja, dat is een beetje. Ja, pustoi, да. Pustoi, я сразу увидел, что он
0: пустой.
4: Здесь бы ни окон бы было.
2: 100%.
4: Ни двери.
0: De drone sloeg in, maar ontplofte niet. Het was leeg, er zat geen bom in. Deze was blijkbaar bedoeld om de luchtafweer om de tuin te leiden. Voorheen hoorde je die Shahed-drones van ver aankomen. Hoorde je brrrr, en dan hoorde je een keer een inslag. Maar nu hoor je eigenlijk op het laatste moment misschien nog net iets. En dan is meteen de klap. Hoe is dat voor jullie?
2: Как фен работает.
0: Die Geran-drone klinkt als een föhn, zegt deze meneer, Roman.
2: Dus у них нет вентилятора, у них вот турбина это именно.
0: Ja, die eerdere drones, die Shahed, die hadden zo'n motortje, die hoorde je aankomen. Maar deze drones die hebben een straalmotor zoals een vliegtuig heeft.
2: Ja, niet быстрее. И поэтому наши перехватчики уже думают над тем, как бы уже их научиться сбивать.
0: En ze zijn sneller. 600 km per uur. Die oude drones gingen maar 180.
2: 600 km per час, это ж не шутка. Те были 180, да, эти 600.
0: En dus moeten wij echt iets doen met de luchtafweer, want hier kunnen we niks tegen beginnen. Dit is het metrostation. Heroïf Dnipra. Zo'n enorme flatwijk aan de noordrand van de stad. En ja, met zoveel van die drones zijn sommige mensen toch weer hun toevlucht gaan nemen in de metrostations. Voor de nacht.
5: Спокійніше тут проводити час, ніж вночі трошки дьорнеться. Ну, це не кожен так. Але от, напевно, люди такої певної нервової системи.
0: Het is beter voor mijn zenuwsysteem, zegt. Як вас звати?
5: Наташа.
0: Наташа, я Майкл. Дуже приємно. Beter te slapen hier, ook al is dat natuurlijk niet thuis, maar dan te ontwaken van explosies. Dat is het ergste wat er is. Wat heeft u allemaal meegenomen?
5: На підлозі.
0: Matrasje, zodat het niet koud is.
5: Tostische paralonen.
0: En lakens, natuurlijk een deken. Althans, dat is een slaapzak, Spanje.
5: Ja, ja. Dus dat is het, dat is het, dat is het. Nou, dat is het, dat is het, dat is het. Ja, als zomer wordt, dan is het ook.
0: Als het kouder wordt, zegt Natasja, dan moet ik misschien zo'n matras. Dus verderop ligt een vrouw te slapen onder een hele warme deken. Ja, ik zie hier wat tentjes. En er liggen inderdaad mensen op die matrassen. Een stuk of 20, 30 zie ik, denk ik. Maar nu is het wel heel bar in Kiev, hè, momenteel, met al die nieuwe drones.
5: А так робимо. І зараз там же ж теж неспокійно. Це ж ми теж якось читаємо на телефоні, де він зараз, щоб якось добігти сюди і звідси. Така у нас історія.
0: Ja, voorheen, zegt Natasja, was het misschien 's avonds, 's nachts, vroege ochtend was het luidruchtig in Kiev. Maar nu is het eigenlijk de hele dag door. Ook overdag heb je stress. Ik kijk de hele dag op mijn telefoon van waar zijn die drones?

0: En hier, dit is eigenlijk een soort nieuwe slaapkamer voor mij geworden, zegt Natasja. Ik heb mijn eigen hoekje hier, links achterin. En hoe eerder je komt, hoe beter je plekje. Hoe lang gaat deze oorlog nog duren, Natasja? Ik kijk wel eens een film en dan zie ik mensen gewoon 's avonds naar hun eigen bed gaan. Ja, dat voelt nu als, voor mij in elk geval, als een verre droom. Wanneer het ophoudt, ik weet het niet, maar we bidden elke dag. Terug naar die wijk waar die drone neerkwam. Voor deze jonge man, Mike, kwam vanmiddag paradoxaal genoeg een wens uit.
1: It sounds really bad, but I always wanted to see Shaked myself.
0: And now you saw it. How was it? Did you make a photo?
1: Yeah, I made a video.
0: Ja, hier zie ik vier mannen, politiemannen denk ik, de drone wegdragen. Yes. Groot ding, it's like 3 meters by 3 meters, yes?
1: Yeah, I suppose so, I don't know.
0: And they put it in the car?
1: Yeah, because they want to inspect it, yeah. I suppose.
0: Of het niet eng is om in Kiev te wonen, vraag ik.
1: The drones are scary, but I study at university, at HPI. It's offline.
0: So you need to be in Kiev
1: for your study, for your future. Yeah.
0: Hij studeert aan de Technische Universiteit en daar is nu eenmaal een groot deel van het onderwijs offline. Hij moet er dus zijn en moet dus het gevaar accepteren. En Mike heeft een ambitie voor de toekomst: het Oekraïense stroomnet verbeteren.
1: I would like to make Ukrainian power grids better.
0: Ah, electricity for the people.
1: Yeah. I try to understand how some principles work.
0: En ook daarom moet hij in de winter in Kiev zijn.
2: It will be difficult, yeah, the winter.
1: It will be.
2: Very difficult.
1: It will be, but I suppose I will try to understand how our Department of Electricity manages it. Mm-hmm. And how can I make it better in the future, like in maybe 10, 15, 20 years.
3: Het effect van de droneaanvallen van de Russen in Kiev, vastgelegd door Michiel Driebergen.
4: Bureau Buitenland.
5: Leila Frank.
6: Oh, what a stupid shit this is. This is my fucking car.
7: Now behind Hamilton. Watch Leclerc.
6: Rico, give me the position now. Fuck the blue suit. Fucking Mickey Mouse racing is this.
3: Vloekt en tiert Max Verstappen straks in de groene heuvels van Rwanda. De Formule 1 kondigde aan dat er voor het eerst in 30 jaar weer een Grand Prix wordt gereden op het Afrikaanse continent. Rwanda haalde eerder al het WK wielrennen binnen en was shirtsponsor in de Premier League. Maar lang niet iedereen staat te juichen langs het circuit. Eline Spillebeen van Mo Magazine en kenner van het Grote Merengebied, welkom. Eline, ben je daar? Eline?

0: Ja, en we hebben weer verbinding. Eline Spillebeen van Mo Magazine en kenner van het Grote Merengebied. Welkom.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, fijn dat je er bent. Ja, we hebben het over de Formule 1 die naar Rwanda gaat. Nou ja, daar maar eventjes beginnen. Leeft de Formule 1 eigenlijk een beetje bij de bevolking in Rwanda?
1: Och, bij de bevolking zou ik niet meteen zeggen. Het is een sport die niet zo toegankelijk is op veel plaatsen te bekijken. Dus je moet al een goed en een vrij duur sportcafé vinden om het echt live te kunnen volgen, zeg maar.
0: Ja, nou, weinig sjoegen dus bij de bevolking so far. Maar de Formule 1 wil wel heel graag naar Rwanda, hè? Waarom is dat?
1: Ja, ze zochten een plekje in Afrika om terug te keren naar het Afrikaanse continent waar ze al een tijd weg zijn. Ze hebben ooit een Grand Prix in Zuid-Afrika gehad. In Zuid-Afrika was ook wel kandidaat, had ook een dossier lopen. Maar Rwanda was dus de concurrerende kandidaat en het is dan toch Rwanda geweest. Ze willen wereldwijd spelen, hè, en ze willen dus op alle continenten aanwezig zijn. Dus het is voor hen een kogel die door de kerk is, zeg maar.
0: Ja, Formule 1 wil het heel graag. Ik heb vanochtend ook even zitten luisteren naar Lewis Hamilton, hè, zevenvoudig wereldkampioen. Die wil het ook heel graag. Zegt het is heel belangrijk voor het continent. Waarom wil Rwanda dit zo graag?
1: Ja, het past wel in de strategie om het imago van het land op te poetsen. We noemen het natuurlijk imago building of sommige critici zullen het ook sportswashing noemen. Mm-hmm. Als je denkt aan Rwanda, denken veel allemaal nog steeds aan die Rwandese genocide. Er wordt ook kritiek uit uiteraard op de rol die het land speelt in de oorlog in Oost-Congo. Het is een dictatuur. Daar willen zij een ander verhaal tegenover zetten. Het is een land dat in staat is om grote sportevenementen te organiseren. Het wil ook een hub zijn, een economische hub in de regio, op het Afrikaanse continent, veel bedrijven met makkelijke investeringen aantrekken. Dus dat is het imago dat zij in de markt willen zetten. En ze gebruiken daar heel vaak sport voor, steeds vaker.
0: Ja, nou noem jij het al, hè? Die kritiek die gaat over sportswashing, het imago van het bewind wordt hiermee opgepoetst. Wat vind je eigenlijk van die kritiek?
1: Ja, terechte kritiek natuurlijk. Het is de kritiek die ook geuit is toen het land het WK-wielrennen heeft georganiseerd. Dat het zowat brood en spelen zijn om ondertussen het niet te hebben of weinig kritiek te uiten op die rol die nog steeds gespeeld wordt. Rwandese troepen zijn nog steeds aanwezig in Oost-Congo en spelen daar een heel belangrijke rol in dat conflict. En je kan dit keer niet zeggen dat de FIA, die gekozen heeft voor Rwanda, het niet wist, want we zitten nog volop in dat conflict. Er werd deze week nog op de VN-veiligheidsraad naar verwezen. En er werd ook gezegd dat de situatie ondanks vredesgesprekken niet beter wordt. Dat het niet de goede kant lijkt uit te gaan, ondanks die gesprekken. Dus ja, volgens mij wel terechte kritiek. Hè.
0: Ja, want jij zegt het net al, die troepen zitten daar nog. Maar wat doet dit regime nou actief in die oorlog in Congo? Dat je, dat die kritiek legitiem is.
1: Het is al voor het helemaal escaleerde. Dus momenteel bezetten eigenlijk de rebellen van M23 een groot stuk van het oosten van Congo met twee heel belangrijke steden en ook verschillende mijnbouwconcessies, zeg maar, of mijngebieden zijn daarin inbegrepen. En die rebellengroep M23, die wordt gefinancierd, maar ook echt bijgestaan door Rwandese soldaten. Dat zijn mechanismen die al lang gedocumenteerd zijn. En het brengt ook geld op. Er gaat ook dankzij die mijnbouw, gaat er ondertussen ook worden er belastingen geïnd. Maar die grondstoffen die komen ook terecht in Rwanda, worden via die weg geëxporteerd. Het is een mechanisme dat al is blootgelegd, gedocumenteerd, aangeklaagd wordt. En het is ook om die reden dat de minister van Buitenlandse Zaken van Congo voor de beslissing viel, nog een brief heeft gestuurd naar de voorzitter van FIA om te zeggen van laat dit niet toe, sta dit niet toe, dat er eigenlijk op die manier toch wel dit verhaal wordt weggewist.
0: Ja, daar hebben ze zich niet heel veel van aangetrokken, want met de mensenrechten schendingen is het ook niet heel best gesteld, hè?
1: In Rwanda zelf dan, in het oosten van Congo ook niet, maar in het land zelf presteert het ook helemaal nog niet goed op vlak van mensenrechten. Er is geen oppositie mogelijk momenteel. De oppositie bevindt zich in het buitenland. Er is geen vrije pers in Rwanda. Het is ook moeilijk dus om binnen het land dat kritische verhaal te brengen en dus kanttekeningen te plaatsen. Ook online merk je vooral gejuich en trots op de president dat die dit grote evenement naar het land brengt. Maar je weet ook dat die kritische stemmen geen kans krijgen momenteel. Dus dat blijft een zeer strenge, goed georganiseerde weliswaar, maar dictatuur.
0: Ja, en nou, jij legt het ook heel duidelijk uit. Hè. Wat die kritiek is, die is er. Nou nemen we de Formule 1 kwalijk om zaken te doen daar. Terwijl regeringen bijvoorbeeld onder het mom van migratie hubs ook zaken doen met Congo.
1: Met Rwanda. Ja,
0: sorry, met Rwanda, excuses. Ja. Dat voelt toch ook een beetje scheef?
1: Ja, absoluut. Je merkt dat dat de tijden echt wel wat veranderd zijn op dat vlak. Of dat er nog meer dan ooit aan realpolitiek wordt gedaan, zo noemen ze dat dan. Ieder kijkt wat het eigen belang is. En Rwanda is nog steeds voor veel landen een interessante partner, een betrouwbare partner. En het verhaal daarachter, of de doden daarachter in het oosten van Congo, of de verdwenen oppositieleden, dat willen ook veel landen inderdaad liever niet geweten hebben. En Rwanda voelt dat goed aan, hè, hoe de kaarten liggen momenteel. Hoe landen en verschillende partners daar willen naar kijken. En ze zien ook sowieso dat die maten en standaarden al heel sterk verschillen. Hè. Bahrein is ook een van de Formule 1 landen waar gereisd wordt. En er is ooit 15 jaar geleden een boycott geweest, maar al snel is die druk verdwenen en wordt er nog steeds gereisd. Ook enkel als het gaat over Rusland, daar blijven we sportieve boycotts op uitoefenen, maar ik denk dat Rwanda wel goed wist dat de meeste organisaties en landen vooral kijken naar wat Rwanda te bieden heeft. Inderdaad, migratiehubs of mooi ogende sportevenementen en het andere verhaal er dan maar bij nemen of het er liever niet te veel over hebben.
0: Ja, en straks dan Max Verstappen in pole position in Rwanda. Dankjewel, Eileen Spillebeen, dank voor dit gesprek.
1: Graag gedaan.
0: En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van deze uitzending. En straks in Villa VDB neemt Jurgen van den Berg het over en er gaat het over grijs ondernemerschap. Dat zijn mensen die op latere leeftijd nog besluiten een bedrijf te starten en dat worden er steeds meer. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Wij zijn er morgen om 14:30 weer. Dank voor het luisteren.

0: NPO Radio 1.
1: Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs.
2: Soms moeten mooie dingen wijken voor betere dingen. Ik heb alleen nog niet gezien wat voor modelbrug ervoor terugkomt.
3: De iconische Merwedebrug tussen Gorinchem en Sleeuwijk wordt binnenkort afgebroken.
4: Een brug heeft een identiteit, hè? Je kan hem herkennen van ver.
3: Kan je rouwen om een brug?
4: Het heeft eigenlijk in die zin dezelfde rol als een kerktoren heeft of een hooggebouw.
3: Deze week in Docs, geweldig mooie horizonvervuiling.
4: Mensen zijn ook maar dingen waarvan je van kan houden. Dus ja, je kan heel goed van een stukje staal houden.
3: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
5: Ster. Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
5: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
7: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug. Nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
8: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
9: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg, van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
10: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
11: Wie was je aan de beurt?
12: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
4: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
5: Geeft ruimte.
6: Je kunt borstkanker niet altijd zelf voelen. Daarom is het belangrijk om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek wanneer je de uitnodiging krijgt. Zo kunnen afwijkingen vroeg worden ontdekt. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker doe je voor jezelf. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
8: NPO Radio 1. 2 uur.
9: Jurgen van den Berg.
10: Goedemiddag allemaal. Voorschrijfwatervallen wordt het genoemd. Als met name ouderen een medicijn voorgeschreven krijgen, maar voor de bijwerking nog meer pillen moeten slikken. Hoogleraar Fatma Karapinar deed onderzoek naar dit fenomeen in Nederland. Zij is zometeen te gast in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema.
11: Albert Heijn zegt dat de leveringen van houdbare producten aan winkels weer zijn opgestart. De supermarkt verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. Het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de levering van vers producten. Al is het bij de distributiecentra nog erg rustig vandaag, hoort verslaggever Nick Wouters.
12: Werknemers vertellen ons ook dat er nog altijd problemen zijn met de computersystemen, dat het werk niet zo druk is als normaal. Hij zei, er zijn problemen met de computersystemen nog altijd.
11: Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit en die systemen worden langzaamaan weer opgestart. Duizenden Nederlandse vrouwen die na de Tweede Wereldoorlog zijn vastgezet in interneringskampen zijn door bewakers seksueel misbruikt, gemarteld en mishandeld. Blijkt uit bijna 200 getuigenverklaringen uit 1950 die jarenlang in Haagse archieven lagen. De verslagen zijn tijdens een ander onderzoek ontdekt en nu door het NIOD onderzocht. De slachtoffers waren vrouwen die in de oorlog een relatie hadden met een Duitser of verdacht werden van collaboratie. Enkele jaren na de oorlog werden ze verhoord in het kader van een parlementaire enquête, maar hun getuigenissen verdwenen in een la en kwamen nooit in het eindrapport. Bij de herdenking van een overleden lokale politicus in Zuid-Afrika heeft een man het vuur geopend. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. 3 andere aanwezigen raakten gewond. Volgens lokale media werd de herdenking in een township in de buurt van Johannesburg gisteravond georganiseerd voor een overleden vrouwelijke politicus. Zij zou bij een schietpartij eerder deze maand om het leven zijn gebracht. Het kabinet komt met een fokverbod voor dolfijnen. De 22 tuimelaar dolfijnen die er nu zijn mogen blijven in het dolfinarium in Harderwijk. De shows gaan ook door. Toch is het dolfinarium tegen zo'n fokverbod, want langdurige anticonceptie of het scheiden van mannetjes en vrouwtjes zou niet goed zijn voor hun gezondheid of sociale gedrag. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij de tv-zender Halk in Istanbul. Er zijn 11 mensen gearresteerd en de uitzendingen zijn onderbroken. De inval heeft volgens justitie te maken met fraude, maar de voorzitter zegt dat het komt doordat de zender kritisch is op de Turkse regering. En in de Kroatische stad Split zijn 18 Ajax-supporters aangehouden. Dat gebeurde op een terras in het centrum van de stad, meldde Kroatische media. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen in de Conference League tegen Hajduk Split. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar 1 kant op varen vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het inrichtingsverkeer nog opgeheven. Maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald, meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen verder daalt. Lorena Wiebes is voor het derde jaar op rij wereldkampioen geworden op het onderdeel Scratch bij het WK baanwielrennen in Shanghai. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Het was een fotofinish, zagen commentatoren Sebastian Timmerman en Kirsten Wild.
0: Lorena Wiebes met een ultieme jump op weg naar 3 op een rij. Wereldtitel Scratch ligt op de lijn voor Lorena Wiebes. En natuurlijk is die voor Lorena Wiebes. Gillespie maakt het nog spannend. Ik denk dat Wiebes het houdt.
5: 2 meter verder, dan was het Gillespie geweest. Maar
0: gek. Ja, 2 meter voorbij de streep niet. Lorena Wiebes, derde wereldtitel op het onderdeel Scratch Race.
11: Wiebes zorgt ermee voor de eerste wereldtitel voor Nederland op het WK baanwielrennen in Shanghai, dat nog tot en met zondag duurt. Later vanmiddag doen ook de mannen teamsprinters een gooi naar goud. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 21 graden.
13: ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi.
14: En ik kreeg net een melding van een spookrijder binnen. Op de A59 van Os naar Den Bosch kom je tussen knooppunt Paalgraven en Kruisstraat een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden. Probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Nog een keer het traject, de A59 Os-Den Bosch kom je tussen knooppunt Paalgraven en Kruisstraat een spookrijder tegen. Dan nu de files. De A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Voor de grensovergang heb je 10 minuten vertraging. A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Tussen Alblasserdam en Gorkum doe je er een kwartier langer over. Dat komt door een ongeluk. De weg is weer vrij daar. De A16 van Rotterdam naar Breda is nog steeds afgesloten bij het knooppunt Prinsenviel door een ongeluk. Richting Breda en Antwerpen rij je om via Bergen-op-Zoom. En op de A59 Den Bosch-Zierikzee heb je voor het knooppunt Hoijpolder 10 minuten vertraging.
15: VitaPro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
16: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
17: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
16: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
18: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
19: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
20: Human neemt je mee naar Koerdistan, samen met Mela Amat. En ook al is ze geboren en getogen in Nederland, ze droomt van het land dat ze door en door kent. Uit verhalen. Kijk vanavond naar Droomland Koerdistan, over het verlangen naar een land waar, ondanks alles, altijd gedroomd wordt. Human, radicaal menselijk. Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb, digital independent sinds 1997.
21: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
22: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
23: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
22: Beroemd, vergeten en herontdekt. Het werk van Dora Hietz bij Drents Museum De Buitenplaats.
24: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
8: NPO Radio 1. Max.
9: Jurgen van den Berg.
10: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Wereldnormalisatiedag. Ik kijk even op de gastenlijst. Fatma Karapinar deed onderzoek naar zogenoemde voorschrijfwatervallen. Dat is de stapeling van allerlei medicijnen. Bij vooral ouderen komt dat voor. Rijn de Vries neemt zondag na meer dan 41 jaar afscheid als stadionspeaker bij voetbalclub Cambuur. De stem van Leeuwarden wordt hij wel genoemd. Nou, die stem laten we straks horen. En de vraag van vandaag. De vrouw van de Britse koning Charles, Camilla, die staat centraal in een nieuwe BBC-documentaire over de kracht van boeken. The Book That Changed My Life heet die. Wacht ons op de vraag, welk boek is u altijd bijgebleven?
2: Nou, we hebben het allemaal gelezen, jongens. Kwaad en geschrokken. Wat vonden we?
3: Goed.
2: Ja, goed.
3: Heel ja, goed. Ik vond het ook echt goed. Geweldig. Het is heel goed. Ja.
2: Het is ook erg goed, moet ik zeggen.
3: Ja, het is een prachtig boek.
2: Het is goed geschreven. Het zat goed in mijn
3: schitterend beschreven. Ja. Ja. Zin, mooie zinsopbouw. Ik vond het ook echt ja, heel goed.
10: Oké, dat is het favoriete boek van de mannen van de sluipschutters. Reacties op die vraag van vandaag, die zijn van harte welkom op het mailadres villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO-luisterapp. De vraag is dus, welk boek is u altijd bijgebleven? Maar wij beginnen deze villa met het WK baanwielrennen in Shanghai. De mannenfinale teamsprint is bezig. Sebastian Timmerman.
4: Met de Nederlandse ploeg die al jarenlang een mooi boek aan het schrijven is. Want dit kan de 8e wereldtitel worden voor Nederland. Maar dan moet het wel winnen van Australië. En na één rondje liggen de Australiërs op kop. Nu namens Nederland in de baan Harry Lafrijsen. Nadat Roy van den Berg net de starter was. Lafrijsen rijdt het gat bijna helemaal dicht. De Australiërs leiden nog met 5000ste van een seconde. En dus komt het in de laatste ronde aan op Jeffrey Hoogland om het verschil te maken. En dat lijkt te gaan slagen. Nederland ligt voor en Nederland pakt inderdaad voor de 8e keer in 9 jaar tijd de wereldtitel op de teamsprint bij de mannen. Is er een ploeg denkbaar die al zo lang aan de top staat zoals deze formatie doet met Roy van den Berg, Harry Lafrijsen en Jeffrey Hoogland. Tweevoudig Olympisch kampioen en dus nu voor de 8e keer in 9 jaar tijd de wereldtitel op de teamsprint bij de mannen. De tweede wereldtitel voor Nederland op deze openingsdag van het WK baanwielrennen in Shanghai. Nadat Lorena Wiebes de rit in lijn won, de massastart bij de vrouwen. Toen de teamsprint is het dus ook weer ondanks een mindere start van Roy van den Berg. Daarna waren het Harry Lafrijsen en Jeffrey Hoogland die ervoor zorgden dat Nederland het goud pakt voor Australië.
10: En dan gaan we naar de intercom beneden bij de voordeur van de villa. Want daar staat onze huisvriendin vandaag. Onderwijsspecialist, online bekend als juf Sophie. Sophie van der Waard. Sophie, goedemiddag.
6: Hoi, hallo, goedemiddag.
10: En wij gaan praten, begrijp ik, over het oogfonds. Vertel.
6: Ja, het is namelijk zo dat steeds meer kinderen een bril dragen en slechte ogen krijgen. Dat zien we ook terug in de klassen en we horen dat dus ook terug van de oogartsen. En het oogfonds wil daar aandacht aan besteden. En die gaan een heleboel kinderen, 50.000 kinderen, gaan ze hun ogen opmeten op basisscholen door heel Nederland.
10: En ik neem aan dat dat helemaal te maken heeft met de schermtijd.
6: Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Ik heb even navraag gedaan bij een bevriende oogarts. En zij bevestigde dat dat echt een van de oorzaken is. Er kunnen andere oorzaken ook aan ten grondslag liggen. Maar kinderen zitten gewoon kijken te lang van te dichtbij op een scherm. En dat is dus inspannend voor de ogen. En ze moeten ook kunnen ontspannen. En dat kan vooral door ver weg kijken. Dus daarom hebben ze ook een richtlijn 20-20-2 in het leven geroepen. Nou, het bestond al ietsjes langer, maar ze geven daar nu weer extra aandacht aan. Dat betekent dat je dus echt als ouders de wekker moet zetten. Na 20 minuten scherm kijken moet je ook 20 seconden in de verte kijken. Dus naar buiten door het raam. En 2 uur buiten spelen per dag, papa's en mama's.
10: Oké. Maar ik vind het wel bijzonder. 20 minuten mag je dan op dat scherm kijken. En dan is er maar 20 seconden nodig om, om dat even te corrigeren, zou ik maar zeggen.
6: Ja, ik vermoed dat hoe langer hoe beter. Maar dat is in ieder geval iets wat ze dan nu zo hebben ontwikkeld. Is een beetje zo, misschien wordt licht hetzelfde als ook maar 2 sigaretten per dag als je zwanger bent. Zo van, liever dan een pakje. Maar dit is in ieder geval de regel 2022. In ieder geval is het heel belangrijk om het af te wisselen. En niet urenlang van dichtbij op dat schermpje of op andere manier te dichtbij te kijken.
10: Kijk, we weten dat natuurlijk eigenlijk al heel lang. Ik werd vroeger ook voor de tv weggestuurd van, niet te dicht op die tv, want dat is slecht voor je ogen, zei mijn vader dan.
6: Ja, wat
10: gaat het Oogfonds nu doen? Want die gaat dus langs die scholen en dan?
6: Ja, nou, ze gaan dus ten eerste langs die scholen om voorlichting te geven. Ten tweede, ze gaan dus onderzoek doen om te kijken of die kinderen inderdaad slechte ogen hebben. Omdat ze ook preventief daar onderzoek naar willen doen, zodat ze kinderen beter kunnen helpen. Omdat er soms ook kinderen zijn die geen bril aanschaffen, omdat dat allemaal te duur is of dat niet laten opmeten. Dus daar willen ze in ondersteunen. Dus hebben ze ook weer contact gezocht met de ROTE en dat soort dingen. En ze willen hier dus echt meer aandacht voor vragen. En die oogarts die ik vandaag sprak, die benoemde ook nog, en dat is wel iets waar, denk ik, veel ouders zich niet van bewust zijn. Het is niet alleen zo van, oh ja, dan moet je kind een bril. Maar je hebt dus ook veel grotere kans op andere heftige complicaties, zoals netvliesloslating en allerlei enge oogziektes en zo. Dus ja, mensen moeten daar niet te licht over denken. Dat urenlange getuur op die schermpjes is echt heel erg slecht voor je ogen. Dus ja, het is toch wel ook een waarschuwing en een wake-up call, denk ik, voor de ouders. Dus daar is deze actie ook voor bedoeld. Ja.
10: Sophie, dankjewel. Juf Sophie was dat, onderwijsspecialist en huisvriendin van Villa VDB.

0: Arthur Conley is dat en Funky Street.
1: Tot 4 uur.
2: Villa VDB.
0: Voorschrijf watervallen, zo wordt het fenomeen genoemd. Een patiënt krijgt voor een bepaalde kwaal medicijnen voorgeschreven. Vervolgens moet diegene voor de bijwerkingen weer andere medicijnen nemen. En zo stapelen de medicijnen zich dus op. Het is vooral een toenemend probleem bij ouderen. Ik ga erover praten met Fatma Karapinar, hoogleraar medicijnveiligheid en afdelingshoofd klinische farmacie van het Maastricht UMC. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: U doet ook onderzoek naar die voorschrijf watervallen in Nederland. Want er is net een onderzoek in Canada ook geweest. Hoe groot is het probleem hier eigenlijk?
3: Ja, dank u wel. Ik denk dat allereerst het moeilijk is te zeggen om hoe groot dat probleem is. Omdat het heel erg afhankelijk is in welke populatie het onderzocht is en bij welke medicijnen. En wat belangrijk is om te beseffen is dat in die grote onderzoeken weten we vaak dat het eerste geneesmiddel gevolgd wordt door een tweede geneesmiddel. Maar we weten vervolgens niet waarom het gevolgd is. Dus het zijn indicaties die we hebben. Wat we zien in grote onderzoeken is dat het van een aantal procenten tot aan 10% is. Maar nogmaals, we weten niet zeker hoe vaak het voorkomt, omdat dat in beperkte geneesmiddelen onderzocht is.
0: Het is ook de vraag in hoeverre dat tweede medicijn of misschien wel het derde uiteindelijk schadelijk is. Ik bedoel, als je ergens hoofdpijn van krijgt en je moet ook een paracetamolletje er nog achteraan nemen, lijkt mij minder erg dan andere kwalen.
3: Absoluut, daar zit verschil tussen. Wat we weten is dat het ook wel gevolgen kan hebben. Dus we weten dat het ook tot een opname in het ziekenhuis kan leiden. Maar dat zijn natuurlijk denk ik wat meer de uitzonderingsgevallen. De gevolgen kunnen wel zijn op kwaliteit van leven. Als iemand bijvoorbeeld vaker valt of slechter geheugen heeft ten gevolge van de geneesmiddelen, dan kan dat wel degelijk gevolgen hebben.
0: Nee, zeker een probleem. Kunt u eens een voorbeeld geven van zo'n medicijnopstapeling die veel voorkomt?
3: Ja, een bekend voorbeeld is het gebruik van geneesmiddelen voor de hoge bloeddruk. Dus de bloeddrukverlagers, sommige daarvan kunnen ertoe leiden dat mensen vocht vasthouden en daardoor dus dikke enkels krijgen. En dat wordt vervolgens behandeld met bijvoorbeeld plaspillen. Maar die plaspillen hebben natuurlijk ook weer hun eigen bijwerkingen. Het kan daardoor dat mensen vaker naar het toilet moeten. En dan zien we in de praktijk wel eens dat er de geneesmiddelen tegen vaak naar het toilet moeten gestort worden.
0: Ja, dan heb je er dus al drie te pakken eigenlijk in zo'n kleine cyclus eigenlijk.
3: Ja, dat is een klein voorbeeld. We hebben in ons eigen onderzoek zijn we bijvoorbeeld een patiënt tegengekomen die 2 jaar al plaspillen om deze reden gebruikte. En die we dus eigenlijk konden omkeren door die voorschrijfkaskade te identificeren.
0: Die pillen worden natuurlijk voorgeschreven, dus ik denk door huisartsen bijvoorbeeld. Zijn ze niet bewust van dit probleem?
3: Ik denk dat de bewustwording in de zorg de laatste jaren steeds meer toeneemt. Tegelijkertijd denk ik ook dat er zoveel geneesmiddelen zijn en zoveel medicijnen, zoveel bijwerkingen, dat het kennen van al deze bijwerkingen in de praktijk bijna gewoon niet haalbaar is. Ik denk wat belangrijk is voor mensen om te beseffen als er recent iets gestart is, of er is recent van een geneesmiddel een dosering opgehoogd en er verandert wat, er komt een nieuwe klacht bij, om dan altijd even tegen de voorschrijver te zeggen of tegen een apotheker te vragen, wil je even meekijken, van zou dit een bijwerking kunnen zijn?
0: Want u noemt even de apotheek, want uiteindelijk moet je daar terecht om ze te halen. Dus die zou denk ik dan het beste overzicht hebben.
3: De apotheek vraagt er ook naar. Hè. Die zal ook als iemand bij de apotheek komt vragen, heeft u last van bijwerkingen? Wat we merken in de praktijk en ook vanuit de onderzoeken is dat als we mensen vragen, heeft u last van bijwerkingen, dat het antwoord heel vaak nee is. Maar als we dan symptomen uitvragen, dat mensen opeens zeggen, oh ja, nee, maar daar heb ik wel last van. Dus er zit ook een deel in dat mensen het niet relateren. Denk, het hoort bij ouderdom, of ik ben net ontslagen uit het ziekenhuis. Ik kijk het nog wel even aan. Ja. Dat speelt ook mee.
0: Waarom is het eigenlijk zo lastig om die opstapeling te voorkomen?
3: Ik denk wat daarin meespeelt is dat we wisselen. In de loop der jaren hebben we natuurlijk gezien dat er steeds meer verschillende zorgverleners betrokken zijn bij de patiënt. En dat overzicht van al die medicijnen en waarom medicijnen wanneer voorgeschreven zijn, is best wel lastig. Dat speelt denk ik een rol, hè, dat we het overzicht van alle medicijnen in de tijd en de reden daarvoor niet altijd weten. Het andere wat meespeelt is dat veel bijwerkingen ook een uiting van bepaalde bepaalde aandoeningen kunnen zijn, hè, van ziektes. Dus is het dan een bijwerking of is het een ziekte die we zien? En wat we zien is dat soms het ook een combinatie van geneesmiddelen is die tot een bijwerking kan leiden. En niet het individuele geneesmiddel. Dus ja, wanneer treedt het dan op? Ja. Dus ook die tijdsrelatie is best lastig.
0: En als ik u zo hoor, dan is de patiënt eigenlijk de meest constante factor, die dus ook weer zelf niet vaak aangeeft van, oh ja, ik krijg ook nog wat bijwerkingen van dat ene middel.
3: Ja, ik denk dat voor mensen het heel belangrijk is er recent wat gewijzigd. Meld dat bij de voorschrijver of bij de apotheker, dat die met je mee kan kijken en mee kan denken. Ik denk dat een hele belangrijke is, want we kunnen ook niet van patiënten verwachten dat ze alle bijwerkingen van alle geneesmiddelen kennen. En daarnaast, geneesmiddelen doen natuurlijk ook heel veel goeds, hè. Het is niet zo dat elk geneesmiddel bij elke patiënt een bijwerking veroorzaakt.
0: Ja. Nou hebben we natuurlijk, we hebben al heel lang computers, tegenwoordig AI ook. Ik zou denken, daar is toch wel een oplossing mee te vinden om dit probleem te tackelen, of is dat niet zo?
3: Ja, daar doen we onderzoek naar. Dus we zijn momenteel zijn we in apotheeksystemen algoritmes, hè, dus eigenlijk rekensystemen aan het uitwerken die voorschrijfkaskades ook detecteren. En dat zijn we momenteel aan het onderzoeken in welke mate dat goed implementeerbaar is in de dagelijkse praktijk.
0: Want kijk, het kan dus allerlei gedoe opleveren, maar ik kan me ook voorstellen, je hebt iets en die bijwerking, daar moet je ook iets aan doen. Het zou wel ook kunnen dat je naar een ander medicijn of zo overstapt.
3: Zeker, daar kijken we dus ook naar. Hè. Dat voorbeeld wat ik net gaf van de patiënt die 2 jaar plaspillen gebruikte, daar zijn we inderdaad overgestapt op een ander medicijn. Soms kan ook een dosering verlaagd worden. En soms is een voorschrijfkaskade of een voorschrijfwaterval, ik vind de term die u noemt wel mooi, kan ook een hele goede reden hebben. Hè. Als dat eerste geneesmiddel heel erg de patiënt in kwaliteit van leven verbetert, dan kan het een afweging zijn om die bijwerking te behandelen. Ik denk wat het belangrijkste is dat de patiënt en de voorschrijver daar samen over beslissen van, is dit de beste route? Gaan we behandelen of gaan we toch dat eerste geneesmiddel aanpassen?
0: Want dat zegt u eigenlijk ook. Hè? De patiënt zou eigenlijk ook meer meegenomen moeten worden in dit hele verhaal.
3: Ja, ik denk dat belangrijk is. En ik denk dat de patiënt daar best wel in meegenomen wordt, maar dat we daar meer bij stil mogen staan. Om een voorbeeld te geven, hè, je zou willen dat mensen weten van, nou, ik krijg nu het tweede geneesmiddel voor een bepaalde bijwerking, nou, dat is bewust. Maar als dat eerste geneesmiddel om wat voor reden dan ook toch in de loop van de tijd gestopt wordt, dan moet iemand ook alert zijn dat tweede geneesmiddel dan ook mee gestopt wordt. En daarom is het heel belangrijk dat de patiënt dat goed weet, hè, want wat u net ook zei, dat is de constante factor in de zorg.
0: Nou ja, precies, maar ook je hebt ook nog een keuze natuurlijk als patiënt.
3: Ja,
0: en als je weet wat de nadelen zijn, dan zou je zelf kunnen beslissen van, nou ja, dat neem ik dan toch maar op de koop toe. Ik noem wat een beetje hoofdpijn of.
3: Ja, nee, en de ene patiënt vindt het misschien geen probleem om een extra medicijn te gebruiken, zolang de oorspronkelijke behandeling goed werkt. En een andere patiënt wil juist liever minder medicijnen gebruiken en is bereid daarvoor een andere behandeling te proberen. Ik denk dat het doel niet zozeer is dat we zo min mogelijk medicijnen willen, maar dat we vooral de juiste medicijnen voor de juiste patiënt willen.
0: Ja. En het kan dus ook als patiënt, hoe oud je ook bent, helemaal geen kwaad om die bijsluiters toch goed te blijven lezen.
3: Ja, tegelijkertijd denk ik ook, en dat blijf ik benadrukken, het betekent niet dat elke bijwerking die in de bijsluiter staat ook bij iedereen optreedt. Dus ga niet zomaar stoppen met medicijnen, dat wil ik even nog expliciet benoemen. Ja, ja. Bespreek het altijd met de voorschrijver of vraag een apotheker ernaar. En ik denk wat ook belangrijk is, sommige bijwerkingen zijn tijdelijk. Het is niet zo dat iemand daar altijd last van blijft houden. En soms moet je door een zure appel bijten, voordat je direct stopt.
0: Nou, zei ik net al even aan het begin, u doet onderzoek in Nederland, er is net een onderzoek in Canada verschenen, dus u wilt graag de Nederlandse situatie in kaart brengen, en daarom wilt u een oproep doen aan met name senioren. Vertel, wat wilt u weten?
3: Ja, dat klopt. Wij zijn ook onderzoek aan het doen, wat willen patiënten zelf, hè, wat willen ouderen zelf, en we zijn op zoek naar mensen die denken zo'n voorschrijfkaskade of zo'n voorschrijfwaterval meegemaakt te hebben, om met hun terugkijkend, wat zouden we daarvan kunnen leren en hoe hadden we dat anders kunnen aanpakken, om het maar zo te zeggen. Omdat wij ook onderzoek, wij doen zowel onderzoek aan de zorgverlenerkant, hè, wat kunnen we daar met algoritmes betekenen, maar we doen ook onderzoek aan de patiëntenkant, wat kunnen we voor patiënten beter maken, hoe zouden we die sneller kunnen helpen om een bijwerking bijvoorbeeld te herkennen.
0: Gaan we vast bij de computer zitten, want mensen komen nu binnen, hoor. Heel Nederland luistert natuurlijk en die gaan nu reageren. Voorschrijfkaskades, dat is met twee C's, hè, kaskade. Ja. Eigenlijk waterval natuurlijk, maar ja. het officiële adres is voorschrijfkaskades@mumc.nl.
3: Ja, heel fijn.
0: Klopt, hè? Voorschrijfkaskades@mumc.nl. Hartelijk dank voor de uitleg. Fatma Karapinar is hoogleraar medicijnveiligheid bij het Maastricht UMC. Cat Burns is een Engelse zangeres met Liberiaanse roots, komt uit Londen. Ze is een van de talenten afkomstig van die beroemde Brit School, waar heel veel talent vandaan is gekomen. Adele heeft daar bijvoorbeeld ook opgezeten op die school. Dit is het nieuwe liedje van deze Cat Burns, Is It That Deep?

0: anybody.
1: Cat Burns, zo heet ze. Het liedje heet Is It That Deep. Zometeen de vraag van vandaag. Die gaat over uw favoriete boek aller tijden.
2: NPO Radio 1.
1: Maar eerst hoofdpunt uit het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema.
3: Het kabinet komt met een fokverbod voor dolfijnen. De 22 dolfijnen die er nu zijn mogen blijven in het dolfinarium in Harderwijk. De shows gaan ook door. Toch is het dolfinarium tegen zo'n fokverbod, want langdurige anticonceptie of het scheiden van mannetjes en vrouwtjes zou niet goed zijn voor hun gezondheid of sociale gedrag. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant opvaren vanwege de lage waterstand. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar er is te weinig regen bijgekomen. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij de tv-zender Halk in Istanbul. De inval heeft volgens justitie te maken met fraude, maar de voorzitter van de tv-zender zegt dat het komt doordat de zender kritisch is op de Turkse regering. De mannen teamsprinters hebben goud gewonnen op het WK baanwielrennen in Shanghai. Roy van den Berg, Harry Lavrijs en Jeffrey Hoogland werden daarmee voor de 7e keer in 8 jaar tijd wereldkampioen. Lorena Wiebes werd eerder voor het 3e jaar op rij wereldkampioen op het onderdeel scratch.
1: Dan naar de situatie op de weg. Edwin Gerritsen, hoe is het met die spookrijder op de A59?
4: Die is van de weg gehaald, dus dat is goed afgelopen. Er staat 40 kilometer file in totaal. Het zijn vooral files met niet meer dan 5 minuten oponthoud. De wat langere files staan op de A15 Rotterdam richting Gorinchem, voor Hardeksveld-Giessendam 10 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht 10 minuten. Op de A59 Zierikzee richting Den Bosch voor knooppunt Hooipolder 10 minuten vertraging.
2: Tot 4 uur. Villa VDB.
1: Met de vraag van vandaag, de vrouw van de koning in Groot-Brittannië, Charles. Camilla heet zij, die staat nu centraal in een nieuwe BBC-documentaire. Die gaat over de kracht van boeken, is vanavond te zien op de BBC. Zij praat daarin met mensen van wie hun leven eigenlijk door een boek is veranderd. The Book That Changed My Life, dat is de titel van die documentaire. En dat bracht ons op de vraag, welk boek is u altijd bijgebleven? Reacties zijn welkom op de mailadres villavdb@omroepmax.nl. U kunt ook een bericht achterlaten in de NPO Luisterapp. Er is al een reactie binnen van Elise. Het boek dat zij jaren geleden gelezen heeft, dat heet Overleven. Het gaat over een rugbyteam dat een vliegtuigongeluk in de Andes overleeft. Ik had echt kippenvel tijdens het lezen, schrijft ze. Is ook verfilmd volgens mij, dit boek. En inderdaad, een heftig verhaal. Jelle Jolles, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
1: U bent neuropsycholoog, emeritus hoogleraar. Onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van onze hersenen en de rol van lezen. Kan een boek echt je leven veranderen?
5: Absoluut.
1: Leg uit.
5: Heel erg goed, omdat een boek veel beelden kan oproepen. Visuele beelden, tactiele beelden, iets wat je voelt, beleving. En die kan zo'n inzicht geven in jezelf dat je gewoon een andere route in het leven in gaat slaan.
1: Want wat gebeurt er in onze hersenen als we zo'n boek lezen?
5: Nou, vooral heel breed. Het groot deel van het brein wordt geactiveerd. Het gaat over wat je ziet, wat je voelt, wat je ruikt. Je ziet gebeurtenissen voor je ogen gebeuren. Je voorstellingsvermogen wordt gestimuleerd. Ik heb het altijd over de archiefplank in je brein. Die staan vol met dingen die je eerder hebt meegemaakt, die je eerder gelezen hebt. En door een boek te lezen worden die archiefplanken worden als het ware opengemaakt. Die archiefkassen worden opengemaakt. Je ziet dingen, je brengt dingen in verband met elkaar, waardoor je een heel nieuw beeld krijgt van hoe de wereld eruit ziet en wat er allemaal mogelijk is.
1: Ja. Luisteraar Elise komt met het boek Overleven, hè, over dat vliegtuigongeluk in de Andes. Dat is echt gebeurd. Maar heel vaak gaat het natuurlijk om fictieve zaken.
5: Fictieve zaken, maar die toch wel. Er worden rollen gespeeld door mensen. Wat je in dat boek over dat geval in is. Daar lees je iets wat je nog nooit hebt meegemaakt. Wat je nog nooit over gehoord hebt. En je ziet dat voor je. Het is gewoon dingen die. Nou, die beschreven staan, die komen voor jouw geestesoog, wordt dat beeldend. En dat kan als waar als een beeld heel lang meegenomen worden. Ja. Ten goede of ten kwade, zo zijn.
1: En dat kan dus ook prima met personages die gewoon in het echt helemaal niet bestaan.
5: Ja, zo hebben we. Ik ben zelf op mijn 14e jaar heb ik het boek In de Band van de Ring gelezen. Ja. 3 boeken, ruim 1000 woorden. Daar gebeurden ook dingen in die wij wel kunnen voorstellen, maar die gewoon niet kunnen gebeuren. Je ziet er wezens, je ziet dingen die gebeuren, die zie je voor je geestesoog. En die hou je vast. Ja. Die zorgen ervoor dat adrenaline, dat de hormonen door je lichaam gaan, die activeren of die juist vasthouden in dat beeld wat je via het boek krijgt.
1: Ja. En zo'n boek, hè, dat in de Ban van de Ring, fantasy is dat vooral, daar wordt je verbeelding dus ook aangewakkerd. En het kan ook zijn dat ik het heel anders me verbeeld dan u bijvoorbeeld.
5: Ieder persoon heeft daar zijn eigen verbeelding bij. Omdat iedereen heeft een andere past life history. Datgene wat je eerder meegemaakt hebt, dat bepaalt wat je uit dat boek haalt. Dus sommige mensen kunnen een rol lezen en daar zich emotioneel door geraakt worden. Terwijl andere mensen dat minder hebben. Of juist met een ander personage. Maar de gebeurtenissen, de objecten, de dingen die gebeuren, die raken je. En die zorgen ervoor dat je daardoor anders gaat denken. Dat je denkproces verandert.
1: En dat is dus bijvoorbeeld bij een boek. Hè? Nou, ik neem maar even het voorbeeld van luisteraar Elise. Die heeft het boek gelezen over dat overleven. Ik zei het al, er is ook een film van. Is het anders als je dan bijvoorbeeld de film kijkt?
5: Ja, want een film is natuurlijk uit de aard der zaak heel erg beeldend.
1: Ja.
5: Een boek is tekst, natuurlijk. Een tekst die roept andere zaken op. Bij een tekst kun je die archiefplanken waar ik net over had, die kunnen opengemaakt worden. En daar zitten ook geluiden bij. Er zitten dingen die je voelt. De belevingen, die kunnen heel anders zijn dan bij een film. Bovendien, tekst is dubbelzinnig, driedubbelzinnig. Teksten kunnen heel veel meer dingen oproepen dan datgene wat je ziet. En verder is een film, die is toch meestal binnen 2 uur ongeveer klaar. Ja. Terwijl je met een boek veel en veel langer bezig bent, waardoor je brein ook veel actiever en langere tijd met datgene bezig is wat in het boek staat.
1: We hebben een tijdje terug hier in de villa een boekverkoper gehad. En die was het opgevallen dat mannen met name heel concrete boeken lezen, dus heel, heel feitelijk allemaal. En vrouwen dus veel meer romans. En hij riep eigenlijk ook mannen op om toch ook eens meer romans te lezen. Juist om die verbeelding en die verbazing een beetje te kietelen. Bent u het daarmee eens?
5: Jazeker. Ik heb zelf rond mijn 28e jaar heb ik op verzoek van mijn vrouw een boek gelezen. Ik dacht 100 jaar eenzaamheid. Ik hou helemaal niet zo van eenzaamheid. Dat boek heeft dus mijn leven veranderd Marquez.
1: Ja.
5: Omdat je denkt, dat gaat over een verhaaltje van meneer in Zuid-Amerika. In welk land weet ik niet meer, et cetera. En ik ben daardoor gegrepen vanaf de eerste bladzijde. Waarom? Omdat het niet alleen gaat over over de teksten die je leest, maar ook over wat je ziet, wat je hoort. Mm-hmm. Die magie, die voortdurende voorstelling die je moet maken, waarbij je de hoofdpersoon aan die boom ziet. Heel veel gebeurtenissen daar die een diepe indruk op me gemaakt hebben. Ja. En vanaf toen was ik ook anders. Ik was gewoon ook veel, veel meer geïnteresseerd, omdat romans iets uit jou kunnen halen, iets oproepen wat je zonder een roman niet hebt.
1: Ja.
5: Voordien las ik alleen maar non-fictie en sindsdien ben ik heel erg veel fictie gaan lezen.
1: U bewijst helemaal wat de boekverkoper eigenlijk ook probeerde te bewerkstelligen daar die keer dat hij hier was. En we schrijven hem op het lijstje, 100 jaar eenzaamheid van Gabriel García Márquez. Hartelijk dank, Jelle Jolles, neuropsycholoog en emeritus hoogleraar. Welk boek is u altijd blij gebleven? U kunt reageren door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer er even bij. Dan kunnen we u terugbellen. U mag ook een berichtje achterlaten in de NPO Luisterapp.

0: je rookte niet, dan keken ze je aan of had je een of andere besmettelijke ziekte. 90% rookte, dus ik rookte vroeger ook. Ah, dat... En dat heeft wellicht enige invloed op mijn stem gehad.
1: Dat heeft de stem. Maar goed, de goede stem is natuurlijk belangrijk voor, in dit geval, de stadionspeaker.
0: Jazeker.
1: Zondag
0: jazeker.
1: De laatste keer, Rijn. Kijk je er al naar uit?
0: Ja, nou ja, er is wel heel veel drukte. Ik heb al een interview gehad in Trouw, Leeuwarden Krant en Omroep Friesland natuurlijk, Voetbal International. Dus er is wel heel veel belangstelling voor. Ik heb ook al gevraagd waarom al die poppenkast. Maar ja, het schijnt toch uniek te zijn om 41 jaar stadionspeaker te zijn, ja, en met twee wedstrijden te hebben gemist.
1: Dat wil ik maar zeggen. Dat is natuurlijk de reden. Want, en waarom stop je ermee eigenlijk dan?
0: Ja, nou ja, ik ben nu nog goed bij mijn positieve. En natuurlijk heb je wel eens wat fysieke klachten. Maar bij mijn positieve ben ik nog steeds wel. En dan kan je best een jaar doorgaan. Maar het moet ook niet zo zijn dat ze straks zeggen, oh, hij begint nog wat warrig te praten, hij moet nou weg.
1: Dat je ze al kampioen hebt gemaakt voordat ze het nog maar zijn of zo?
0: Ja, nee, maar ik vind persoonlijk, zeggen ze ook bij Cambuur, ik heb het 3 jaar terug alles aangegeven, wordt het niet eens tijd. En nou, toen heeft de directie een beroep op mij gedaan om speaker te blijven in het jaar nog in het oude stadion en mee te gaan naar het nieuwe stadion. Ja. Ze wou wellicht iets mee hebben van oud naar nieuw. Ja. De lichtmaster, dat kon niet, dus dan moest de speaker maar mee.
1: Ja, ja, ja, ja. En je ziet nog wel steeds wie er scoort en zo.
0: Ja hoor, gelukkig wel. En nou, er zit natuurlijk niet alleen in de radiokamer. Ik doe ook altijd wel een beroep op de andere mensen. Kijk goed uit. Ja. Want ja, laten we eerlijk zijn, het is tegenwoordig 5 keer wisselen bij beide teams. Ja. Dus 10 keer worden doelpunten gemaakt. Ene doelpunt is makkelijker te zien dan de andere. Een doelpunt uit de scrimmage, dan loop je wel eens even de tribune op. En hebben jullie ook gezien wie heeft gescoord? En nou, hebben we tegenwoordig ook nog wel eens een tv die enige uitsluitsel geeft. Ja, dus,
1: ja. Het is allemaal in die zin allemaal goed te volgen. Wat betekent Cambuur voor jou?
0: Heel veel natuurlijk. Hè. Vanaf 1964, de oprichting van Cambuur, ben ik Cambuur supporter geweest.
1: Maar Cambuur is jonger dan dat jij bent.
0: Dat is zo. In 1964 is Cambuur opgericht. In 1974 kwam ik in de radiokamer. En toen had je de score service dienst. Dat moet je zo voorzien, dan had je nog geen mobiele telefoon en noem maar op.
1: Ja.
0: En via Centraal Post was de familie Nijland en Veendam. Die beheerden de Centrale Post. En alle clubs speelden in die tijd zondagmiddag 2:30 thuis.
1: Ja.
0: En dus het was heel druk op die lijn. Net als nu had je een koptelefoon op. En dan kreeg je van de andere velden de standen door. En wat er bij Cambuur gebeurde, gaven wij door. Nou, op een moment was de speaker ziek en heb ik wel eens omgeroepen. Ook bij het tweede en A1 speelde toen ook op het hoofdterrein. Nou, toen mijn voorganger ermee stopte, heeft iemand uit het bestuur gevraagd. En nou ja, die had mij een paar keer gehoord. Hij zei, je doet het goed, dus wil je speaker worden? Ja, nou,
1: zo ben je erin gegaan.
0: Dat is ergens wel een jongensdroom, dus zodoende.
1: Ja, ja, ja. Kijk, we kennen Cambuur, mooie club, prachtig natuurlijk. Het oude stadion misschien nog wel mooier, maar ik snap natuurlijk ook de verhuizing wel. Mooie clubkleuren uiteindelijk, maar geen gedoe allemaal, hè? Niet heel veel poespas.
0: Nee, Cambuur houdt niet van poespas. En een speaker moet hier ook in popiopie zijn. Cambuur is, ik vind het altijd moeilijk met andere clubs te vergelijken, maar ik denk, het is een echte vallersclub, dus zit meer op de lijn van Go Ahead Eagles en NAC. Dus, ja. Zo moet je het bekijken. Ze houden hier niet van te veel van lichtshow en noem maar op en al dat soort toestanden.
1: Nee.
0: Doe maar gewoon. Hè? En je hoort ook wel eens speakers, die horen, net als in Duitsland, dan is de speaker met het doelpunt van de thuisclub 5 minuten bezig. En dat wordt 20 keer herhaald.
1: Ja, ja, ja.
0: En het doelpunt van de bezoekende clubs is nauwelijks te horen. Ik vind,
1: hebben jullie muziek ook? Als Cambuur scoort, hebben jullie muziek?
0: Ja, ja, ja. Dat is alleen maar een stukje het Woonskip.
1: Oh ja.
0: En dat is. Er kwam ooit een keer een supporter mee op een proppen. Toen hadden we heel andere muziekjes. Ik zei, is het niet waar? Dat is een echt Leeuwarden stukje. Anneke Douma en noem maar op. Nou, dat refrein, Ja, dat wordt nu bij een doelpunt gemaakt, gedraaid.
1: En noem je er helemaal de naam of ben je, want dat hoor je ook heel vaak, een speaker die zegt dan dan maakt het publiek de achternaam af.
0: Ja, we noemen hier de hele naam. Okay. Ze houden hier van gewoon de hele naam noemen. En natuurlijk zullen er ongetwijfeld wel wat supporters zijn die ook dat wel prettig zou vinden. Maar de meerderheid, heb ik wel begrepen, houdt gewoon, doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Kijk, Cambuur is een hele pure club. Een beetje rauw, en hoe moet ik dat zeggen? Maar ze zijn goud eerlijk en ze gaan door het vuur voor onze club.
1: Ja. Ja. Rijn, even een kampioensvraag, want je hebt dat 41 jaar gedaan. Wat is de wedstrijd die het meest is bijgebleven?
0: Nou ja, dat heeft wel vaak in de media is dat wel eens bekendgemaakt. Maar het beste resultaat wat Cambuur ooit boekte, dat was natuurlijk die wedstrijd tegen Ajax 2-0. Was denk ik in 1995. Ajax was in november net wereldkampioen geworden in Japan. Ja. Door die beslissende penalty van Blind.
1: Ja.
0: En moest in januari, ik meen de kwartfinale. Of achtfinale. Ik meen de kwartfinale. Moesten ze uit naar Cambuur. En Cambuur was een simpele eerste divisieploeg. Volgens mij middenmoot. Ajax komt hier en het veld was keihard. Het vroeg dat het kraakte. Als het nu weer zo weer was, zou er meteen een Elfstedentocht komen. Maar in die tijd waren ze een beetje bang. Even ten Apel, die was verslaggever, en dan werd je zo, het is hier stervende koud. Het vroor denk ik 6, 7 graden. Dan met een scherpe oostenwind erbij. Gevoelstemperatuur min 20. En Cambuur wint die wedstrijd dus met 2-0. Nou ja, de boertjes die klaagden natuurlijk dat het aan het veld lag. Ja.
1: Maar 2-0 van de wereldkampioen gewonnen. Ja, dat kan niet iedereen zeggen.
0: Nee, de boertjes waren erbij, Lidmanen en Van der Sar.
1: Ja, niet
0: hij was helemaal compleet.
1: Zeg, je hebt een opvolger, Tim van der Meulen. Maar wat is de belangrijkste tip die je hem hebt meegegeven?
0: Ik heb gewoon gezegd, je moet gewoon doen wat je zelf wil. Hè. Hij is omroepen geweest bij ijshockeyclub Flyers. Dus heeft enige ervaring met omroepen in het stadion. En ik heb hem wel gezegd, ik bemoei me niet met je werk. Maar als je een vraag hebt, sta ik voor je klaar.
1: Ja.
0: Kan je altijd een beroep op mij doen.
1: Ja,
0: en zo hoort het, denk ik ook. Hij moet zijn eigen stijl. Het zal anders wezen. Maar goed, ieder heeft zijn eigen stijl natuurlijk.
1: Zo is het, Rijn. Komende zondag de laatste tegen AZ. Ik hoop veel doelpunten voor Cambuur.
0: Ja, kijk, favoriet is AZ natuurlijk.
1: Ja,
0: een goede ploeg. Je moet er realistisch zijn. Maar bijvoorbeeld als we 2-2 spelen, of misschien nog mooi 3-3... Ja, dan hebben we toch een spektakelstuk.
1: Zo is het. En dan kom je veel aan de bak. Veel plezier sowieso de laatste keer. En dank voor het gesprek. Rijn de Vries is dat. Neemt zondag dus na 41 jaar afscheid als stadionspeaker van Cambuur.

0: rondleiding door muziekstad Memphis. En hij liep voorop met zijn vlaggetje. Marcone was dat. De stem van Leeuwarden wordt hij genoemd. Stadionspeaker Rijn de Vries van Cambuur. En zo klinkt dat elke twee weken bij thuiswedstrijden.
1: Goedemiddag, dames en heren, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in het weer uiterst sfeervolle, uitverkochte Cambuurstadion.
0: Zondag schalt zijn stem voor het laatst door het stadion, want na 41 jaar als stadionspeaker neemt hij afscheid. Bij de wedstrijd Cambuur AZ. Goeie Rijn.
2: Ja, goeie, meneer Van den Berg.
0: Weet
2: ja.
0: je dat ik, toen ik jou net hoorde zo, ik dacht dat is Henk de Jong die ik daar hoor. Jullie hebben een beetje dezelfde stem.
2: Ja. Ja, dat zou best kunnen natuurlijk. dat onze stemmen wat op elkaar gaan lijken. Ja, dat zou best kunnen.
0: Een beetje een hezige stem hoor ik.
2: Ja, ja.
0: Wel mooi.
2: Dat is door de jaren heen een beetje gekomen natuurlijk. Ja, als je ouder wordt, dan wordt alles wat natuurlijk wat minder. En de stem gaat natuurlijk ook wat achteruit. Maar deze stem heb ik natuurlijk altijd wel een klein beetje gehad. En dat kwam natuurlijk omdat ik uit de generatie van roken kom. Hè. Ah, we waren vroeger, ik kom dan uit de tijd dat je 18 was.

0: Douwe Bob is dat, Nothing to Lose. The Book That Changed My Life. Het boek dat je leven heeft veranderd. Dus dat is een documentaire van de BBC met daarin de koningin, Camilla. Het gaat eigenlijk over het lezen van boeken en wat dat eigenlijk met je leven doet. Dat bracht ons op de vraag van vandaag. Welk boek is u altijd bijgebleven? Nelleke die zegt, hallo Jurgen, voor mij is dat boek De Kathedraal van Ken Follett. Altijd bijgebleven. Ik heb het 3 keer bij de bibliotheek geleend. En uiteindelijk gekocht, later in Schotland, ook in het Engels. Prachtig boek, zegt ze. Marie heeft ook nog een boek dat haar ergens bijgebleven, maar zeker niet in positieve zin. Zij schrijft, ik ging zo mee in het boek Eline Veren van Couperus dat ik een goede relatie heb beëindigd. En dan nog een audioberichtje van Simon.
1: De vraag over een boek dat mij altijd is bijgebleven. Nou, dan kan ik maar 1 boek noemen. Dat is het boek Cosmos van Carl Sagan. Dat heb ik toen ik een jaar of 14 was gekregen van mijn natuurkundedocent op school. En dat boek, dat heb ik diverse malen uitgelezen. Omdat de man die beschrijft de kosmos vanuit een manier waarop niemand anders dat heeft gekund. Het is bijna een soort bijbel, maar dan wetenschappelijk.
0: Ja, interessant. Interessant verhaal dit van Simon. Dan Thomas nog even, een boek dat mij altijd is bijgebleven. De Stad der Blinden van José Saramago. Met thema's als angst, zonder bokken en egoïsme is het een aanklacht tegen de maatschappij die vandaag misschien wel relevanter is dan ooit. Kom maar door met uw verhalen over uw favoriete boek. Villa VDB, @omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer er even bij, dan kunnen we u terugbellen. U kunt ook reageren via de NPO Luister-app. Villa
2: VDB. NPO Radio 1.
3: Eerder in de perstribune van Max.
4: Mijn identiteit veranderde hier van asielzoeker, buitenlander. Ga terug naar je eigen land. Naar voetballer uit Ezingen, die voetbalt voor FC Groningen. Hij is een van ons.
5: Ik heb ooit de boze stiefmoeder mogen spelen in Sneeuwwitje. En dat vond ik zo heerlijk, omdat ik de hele voorstelling die Sneeuwwitje verrot mocht schelden. En dat is zo lekker.
3: Margreet Rijntjes presenteert de perstribune. Met deze week oud-journaalverslaggever Gerry Eikhoff en voormalig bokser Arnold van der Leijden.
6: Zondagmiddag, 12 uur.
2: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
7: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
8: En als je huur verandert?
7: Pas het zelf aan.
9: En als je gaat samenwonen?
7: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
10: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
10: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
12: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
13: Een collega vroeg vandaag hoe dat nou gaat, zo'n verre rondreis.
14: Wat een vreemde vraag.
13: Wel nee, voor hem wordt het de eerste keer en hij wil wel dat alles goed geregeld wordt.
14: Je hebt hem zeker verteld over NRV.
13: Precies, ik zei, geen zorgen, kijk op nrv.nl en boek gewoon je droomreis.
14: Maar je hebt hem toch niet verteld waar wij naartoe gaan?
13: Nee, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee, kijk op nrv.nl.
15: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
16: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
15: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
3: NPO Radio 1, 3 uur.
2: Jurgen van den Berg.
0: In Villa VDB gaat het straks over grijs ondernemerschap. Dat zijn pensionado's die op latere leeftijd nog met een bedrijf beginnen. Zoals 73-jarige Boukje de Vries, die met een paar vrienden een horecazaak in Leeuwarden heeft geopend. Dat zometeen, nu eerst het NOS Journaal. Hier is Jeroen Tjepkema.
8: Ex-burgemeester Koen Schuiling moet een boete van €250 betalen voor masturberen achter het stuur. De oud-burgemeester van Groningen is ook in hoger beroep veroordeeld voor schennispleging. Verslaggever Onno Beukers was bij het hoger beroep aanwezig. Ja, Onno, hoe is deze straf tot stand gekomen?
17: Ja, het is eigenlijk één verklaring tegen de ander geweest. De chauffeur die wat heeft zien gebeuren en de oud-burgemeester die daar een verklaring voor had. En dan zou je zeggen, ja, dan welke moet je dan afwegen? En dan wordt er vooral gekeken naar wat voor een steunbewijs is er? Wat valt er nou nog meer over te vertellen? En als je dan hier het gerechtshof hoort, hebben ze vooral gekeken naar het feit dat er ook een video is. Een video, eigenlijk een reactie meteen nadat dit gebeurd was, waarin de oud-burgemeester vertelt dat hij nodig moest plassen. En toen hij later moest verklaren bij de politie, toen zei hij dat hij hevige pijn had. En omdat die verklaringen ja toch niet helemaal hetzelfde zijn, of in ieder geval meer een aanscherping zijn van het ander, vond het gerechtshof hier dat de verklaring van de vrachtwagenchauffeur betrouwbaarder was. En daarom is hij toch veroordeeld.
8: Ja, net als eerder door de rechtbank.
17: Ja, de rechtbank die was eerder ook al tot een veroordeling gekomen. Daarom moet er nu een boete betaald worden van €250.
8: Ja, is de zaak nu helemaal afgerond?
17: Nee, er kan nog in cassatie gegaan worden. En de kans dat dat gebeurt, die is wel aanwezig. Ik sprak net heel kort even met een van de advocaten van Schuiling. Die zei dat ze natuurlijk nog ernaar moeten kijken. Dat zeker niet vandaag al duidelijk zal zijn. Maar dat zij toch wel mogelijkheden zien. Omdat ja, zij die verklaring van hun cliënt, hè, van oud-burgemeester Schuiling, ja, minstens zo betrouwbaar vinden als die van de vrachtwagenchauffeur. En daarmee ja, lijkt er eigenlijk dan onvoldoende bewijs. Tenminste, dat vinden zij. Dus dat er in cassatie zal worden gegaan, ja, die kans is wel aanwezig.
8: Dankjewel. Verslaggever Onno Beukers. Duizenden Nederlandse vrouwen die na de Tweede Wereldoorlog zijn vastgezet in interneringskampen zijn door bewakers seksueel misbruikt, gemarteld en mishandeld. Blijkt uit bijna 200 getuigenverklaringen uit 1950 die jarenlang in Haagse archieven lagen. De verslagen zijn tijdens een ander onderzoek ontdekt en nu door het NIOD onderzocht. De slachtoffers waren vrouwen die in de oorlog een relatie hadden met een Duitser of verdacht werden van collaboratie. Enkele jaren na de oorlog werden ze verhoord in het kader van een parlementaire enquête, maar hun getuigenissen verdwenen in een la en kwamen nooit in het eindrapport. Bij de herdenking van een overleden lokale politicus in Zuid-Afrika heeft een man 4 mensen doodgeschoten, 3 andere aanwezigen raakten gewond. Volgens lokale media gebeurde de schietpartij tijdens een herdenking voor een vrouwelijke politicus die eerder deze maand werd gedood. Vanwege de lage waterstand is er op een deel van de IJssel opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald. Voor de rechtbank in Arnhem is 15 jaar cel en tbs geëist tegen een man die wordt verdacht van het doodsteken van zijn vrouw in Lent. De 52-jarige Danny C. zou zijn vrouw 25 keer hebben gestoken. Volgens het OM was het een vooropgezet plan. De verdachte zegt dat hij zich er niets van kan herinneren. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar het dodelijke schietincident tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18- en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten. En diezelfde avond werd een man van 18 aangehouden. Hij werd een dag later weer vrijgelaten en is sindsdien geen verdachte meer. De aanleiding van de schietpartij wordt nog steeds onderzocht. De Nederlandse mannen zijn wereldkampioen teamsprint geworden op het WK baanwielrennen in Shanghai. Roy van den Berg, Harry Lavrijsen en Jeffrey Hoogland waren in de finale te snel voor Australië. Drietal begon met een achterstand, maar door de eindsprint van Jeffrey Hoogland kwam Oranje als eerste over de streep.
18: Hoogland tegen Elliot. Hoogland, Elliot, Hoogland repareert. En zo is Nederland op weg naar wereldtitel 8. Het is 41-9. Ze duiken natuurlijk ook weer als enige onder de 42 seconden. Deze ploeg verzaakt nooit. Het is een wonderbaarlijk trio.
8: Het drietal is voor de 7e keer in 8 jaar tijd wereldkampioen. De 3 mannen werden ook al Olympisch kampioen in 2021 en 2024. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 21 graden.
19: ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen.
20: Er staan zo'n 15 files. De meeste files hebben niet veel meer dan 5 minuten oponthoud. Op de A1 Hengelo richting Duitse grens staat voor de grens een file met 10 minuten oponthoud. De A15 Rotterdam richting Gorinchem voor Gorinchem 10 minuten. A27 Breda richting Gorinchem voor knooppunt Hooipolder 10 minuten. En op de A59 Zierikzee richting Den Bosch voor knooppunt Hooipolder 10 minuten vertraging.
21: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
22: Gaat digitalisering de zorg redden?
21: En wie draagt de zwaarste lasten?
22: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
23: Samen slimmer zorgen.
22: Vebego Zorgservice.
24: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
22: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
25: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
26: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met Avas.
27: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
28: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.
29: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals onze SIM-only met 30.000 MB. Normaal een tientje, nu maar €5 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
3: NPO Radio 1. Max.
30: Jurgen van den Berg.
0: Goedemiddag allemaal, ik heb hier de gastenlijst voor uur nummer 2 van de villa. Boukje de Vries opende op 73-jarige leeftijd nog een horecazaak. Grijs ondernemerschap heet dat. Zij is straks gast en ook bijzonder hoogleraar Aleid Brouwer gaat meepraten. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1966. Toen werd in Amsterdam de politieke partij Democraten 66 opgericht. Hetty de Groot uit Asten is de kandidaat in het speltijdje terug. En de vraag van vandaag, welk boek is u altijd bijgebleven? Reacties naar villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisteren. De aanleiding is die documentaire die vanavond op tv is te zien, met in de hoofdrol Camilla, dat is de vrouw van de Britse koning Charles. Dat programma heet The Book That Changed My Life, dus het boek dat je leven heeft veranderd. Zij praat met allerlei lezers die daar verhalen over kunnen vertellen. Dat kopiëren we vandaag hier een beetje in de villa. Want de vraag is dus, welk boek is u altijd bijgebleven? Anne die schrijft, als meisje las ik een sprookje over schattige konijntjes, maar later kreeg het een diepere betekenis met natuur en milieu en ook het beeld dat een samenleving er sociaal gezien heel anders van kan worden. Brechtje dan, mijn lievelingsboek is zeker Ontdekking van de Hemel van Harry Mulisch. Dat boek kwam uit toen ik eindexamen deed. En mijn mondelingenexamen ging alleen daarover, want mijn docent Nederlands had het nog niet kunnen lezen. Ik kreeg daarnaast ook nog eens een keer een 9,5. En Martin die schrijft, het mooiste boek dat ik ooit las is het boek Job van Joseph Roth. Deze week herlees ik het boek weer. Het is een ontroerend mooi boek, maar ook droevig. En het is prachtig geschreven, zegt hij. Hans Klok, goedemiddag, Hans.
31: Jurgen, goedemiddag, hallo.
0: We kennen jou als illusionist, maar je bent ook echt een lezer.
1: Ja, ik ben gek op boeken. Vooral ja, een beetje showbiz gericht. Dus biografieën over Alfred Hitchcock, Charlie Chaplin, Harry Houdini natuurlijk. Hè, ja. Dit jaar is het 100 jaar geleden dat hij stierf. Filmsterren, Bette Davis, Joan Crawford. Ja, daar smul ik wel van.
0: En als kind was je ook al een lezer?
1: Niet zo heel erg. Ik was een beetje dyslectisch. Dus dat ik over de woorden heen las. Maar dat is helemaal goed gekomen. Dus ik lees heel graag, want ik vind het superleuk. En vooral waar gebeurde verhalen. Ook wel fictie hoor, en romans. Maar ja, mijn meeste aandacht krijgt toch wel de biografie. Ja.
0: En lees jij echt nog fysieke boeken of doe je dat op zo'n reader?
1: Nee, ik lees echt nog fysiek. Ja,
0: ja, mooi hè?
1: Ik koop gewoon een boek, ja.
0: Weet je ook, dat is zo'n boek dat nog helemaal nieuw ruikt eigenlijk.
1: Ja, heerlijk. Ja, en ik lees ook boeken meerdere keren. Niet dat het dan helemaal weer bij het begin, maar gewoon passages eruit die ik dan interessant vind.
0: Ja. Goed, de vraag ook aan jou. Welk boek is jou dan het meest bijgebleven van al die boeken die je hebt gelezen?
1: Er zijn er een hoop, maar een van mijn absolute lievelingsboeken, dat is Dietrich, mijn moeder. En dat is, het boek gaat over Marlene Dietrich, natuurlijk een van de grootste filmsterren uit de jaren 30 vorige eeuw. Geschreven door haar dochter, Maria Riva, die haar hele leven eigenlijk bij die moeder blijft. Ook als ze volwassen is, gaat ze mee als kleedster op tournee. En gewoon het hele tijdsbeeld, weet je. Marlene Dietrich was in 1901 uit mijn hoofd geboren. Rond haar 30ste verhuisde naar Amerika, want ze werd ontdekt. Hè. In die tijd waren er veel buitenlandse filmsterren, zoals Greta Garbo, kwam uit Scandinavië. Dat vonden ze exotisch in Hollywood. En Dietrich werd daar wereldberoemd. Ze nam haar eigen regisseur Jozef van Stenberg mee. Werd beroemd en toen brak de oorlog aan.
0: Ja.
1: En Hitler was zo'n fan van haar. Die zei van, kom alsjeblieft terug naar Berlijn. En dan krijg je een grote erehaag. En dan gaan we een hele dag aan jou wijden. En zij stuurde gewoon in een telegram terug van, ik verafschuw u. En nou ja, toen stond er ook een soort prijs op haar hoofd. Sloot ze zich aan bij het leger, ging ze voor het leger optreden. Dus ze heeft echt heel goed werk gedaan. Helemaal nog tot het allerlaatst opgetreden. Totdat ze stok oud was. En kon ze toch weer die illusie herscheppen. Waar 30 jaar terug dan de soldaten van wakker lagen. Dus ja, het is een prachtig boek.
0: Ja, en je hebt dat dus meer dan één keer gelezen?
1: Ja, ik denk dat ik dat wel 20 keer gelezen heb. Het is echt zo'n boek om te smullen. Ook omdat je ziet. Ja, je gaat natuurlijk ook afspiegelen op jezelf. Weet je, ik trek bijvoorbeeld zelf ook heel graag op. En dat deed zij ook. Het is ook altijd maar overleven. Je moet altijd maar weer een contract krijgen. En die dochter zet die moeder wel een beetje slecht neer. Want dat vond ik niet altijd even sympathiek. Ja. Maar gewoon die allure en dat oude Hollywood. Ja, dat is om te smullen.
0: En deed zij ook goocheltrucs, begrijp ik dat nou goed?
1: Ja, zeker. Want in het begin, in de Blue Angel, de Blauwe Engel, daarmee is ontdekt. Een film die in Berlijn is gemaakt. En daar zong ze wel een liedje in, maar dat was niet haar sterkste kant. Dus toen de oorlog aanbrak, had ze niet zoveel repertoire aan liedjes. En dus ging ze zich ook, ze deed de zingende zaag, want ze kon heel goed viool spelen. Dus ze kon samen met een zaag liet ze zingen. En ze deed één goocheltruc en dat was een mind reading truc, dus gedachten lezen. En dat had ze van Orson Welles geleerd, ook een hele beroemde acteur. Ja, ja. En die had als hobby magic goochelen, die was daar altijd mee bezig. En die zei, ja, als jij naar het front gaat om de soldaten te vermaken, kun je natuurlijk niet een hele vrachtwagen met spullen meenemen. Dus dat moest allemaal in een koffertje vervoerd worden.
0: Dat heeft ze heel lang
1: gedaan. De zaag ging er nog net in, ja.
0: Is er ook een boek dat, jij zegt ook van, ik heb daar zelfs ook dingen uitgehaald voor het optreden en dat soort dingen. Is er wat dan nog een boek, misschien Hollywood-achtig, dat jou verder heeft geïnspireerd?
1: Oh ja, er is een boek over Joan Crawford en Bette Davis. Die waren natuurlijk ook wereldberoemd. En die hebben één film samengemaakt, Whatever Happened to Baby Jane. En die twee die konden helemaal niet met elkaar opschieten. Terwijl die film heel groot werd. Ze waren toen al dik in de 60. Waren een beetje afgeserveerd door de grote filmstudio's. Kwamen in het horrorgenre terecht. Hè, dat is toch niet de eerste keuze voor een actrice. Maar het is ook allemaal ontsmullen om daarover te lezen.
0: Ja, mooi. En is er een boek wat je nu aan het lezen bent op dit moment?
1: Op dit moment Altijd van je af, van Arjen Edeveen. Fantastisch boek.
0: Ook een biografie.
1: Echt een fantastisch boek. Ja, ook een biografie weer. Ook zo leuk. Want ik ben natuurlijk als kind opgegroeid met Peo en Thea.
0: Ja.
1: En ik ben een groot fan van Arjen Edeveen. Dus ook een boek om te smullen.
0: Ja, absoluut een aanrader. Hey Hans, dankjewel. Succes met alles. Druk bezig met de voorbereidingen voor de voorstelling Hans Klok en de Illusionist, die vanaf eind november door het hele land toert. Hou de uitgaansagenda's in de gaten. Onze vraag van vandaag. Welk boek is u altijd bijgebleven? Reageer kan door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl of laat een berichtje achter in de NPO Luisterapp.
4: Max.
0: We gaan terug naar 14 oktober 1966.
4: Villa
0: VDB. Op die dag werd in Hotel Krasnapolski in Amsterdam een nieuwe politieke partij opgericht, Democraten 66, met als boegbeeld Hans van Mierlo.
5: Ik weet nog goed hoe het allemaal begon. Ergens in Amsterdam. We waren met z'n 11 bijeen. We waren ongerust over de politieke situatie in ons land. Over de verwarring en de ondoorzichtigheid. Over de onbewegelijkheid en de verstarring van het partijenstelsel. Over altijd maar weer hetzelfde gezuur en hetzelfde geharrewar in regering en Tweede Kamer. We wilden er zo graag wat aan doen. Maar we wisten niet hoe. Toch hebben we iets gedaan. We hebben meer mensen om ons heen verzameld. En niet alleen uit Amsterdam, maar uit alle windstreken van ons land. En op een dag waren we met 37. En die 37 hebben zich met een appel gericht tot de vele Nederlanders die net als wij ongerust waren. We hebben daar veel reacties op gekregen. Zoveel dat we besloten een nieuwe politieke partij op te richten. Ja, D66 hebben we opgericht. Democraten 66.
0: Ja, Hans van Mierlo. In dat beroemde filmpje waarin hij al lopend eigenlijk zich tot de kijker richt. Ik ga op deze dag terugblikken met journalist en historicus Hubert Smeets. Hij schreef het boek Een wonderbaarlijke politicus. Over dus een van de oprichters van D66, Hans van Mierlo. Meneer Smeets, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Want u was er niet bij, hè, voor de goede orde.
6: Nee, ik was 10 jaar oud. Ik ben van 1956. Ja. Toen D66 werd opgericht in het najaar van 66, begon ik een beetje de krant te lezen. Maar laat ik eerlijk zijn, toch vooral de sportpagina's.
0: Ja. Maar u hebt wel dat boek over van Mierlo geschreven. U hebt ook zijn dagboek aantekeningen mogen inkijken. Neem ons dus mee naar die ochtend in Krasnapolski. Wat gebeurde daar?
6: Nou, het was eigenlijk om van Mierlo te citeren, een krankzinnige week. Kort daarvoor, eigenlijk de dag daarvoor, in de nacht van donderdag op vrijdag, 14 oktober, was het kabinet Kals Vondeling gevallen.
0: De nacht van Schmelzer.
6: De nacht van Schmelzer. De fractievoorzitter van de toenmalige KVP, die later is opgegaan in het CDA, had dat kabinet ten val gebracht. En er moesten verkiezingen worden gehouden. Dat was op zich niet wonderbaarlijk. Dat gebeurde vaker. Maar het probleem was, en dat speelde D66 enorm in de kaart, dat het kabinet Kals Vondeling zonder verkiezingen tot stand was gekomen. Dat was eigenlijk een soort van achterkamertjescoalitie geweest. En daar was heel veel onrust en onvrede over, dat er een kabinet in Nederland regeerde zonder dat er een kiezersuitspraak aan ten grondslag lag. Dat was het begin van D66. Die onvrede over het kabinet Kals. En precies een dag voordat de partij formeel werd opgericht, viel dat kabinet. Dus kreeg het eigenlijk het in een schoot geworpen die partij op te richten. Een partij die een einde wilde maken aan die achterkamertjespolitiek. Aan die geheimzinnige coalitiebewegingen in Den Haag, waar de burger nooit het fijne van wist. Waar de leiders van de partijen het voor het zeggen hadden, zonder dat ze verantwoording hoefden af te leggen aan de regering. En D66 wilde daar een eind aan maken. Die wilde een gekozen minister-president, net als in de Verenigde Staten. En die wilde een parlement eigenlijk veel dichter bij de bevolking stond. Bijvoorbeeld door districtskandidaten te kiezen in plaats van, zoals wij nog steeds in Nederland hebben, kandidaten die op een landelijke lijst stonden, eigenlijk onbekend waren voor de burgers.
0: Maar eigenlijk dus het hele bestel wat op dat moment bestond, dat wilden zij eigenlijk dwars doorheen eigenlijk.
6: Daar wilden ze dwars

0: doorheen. Ze wilden een Engels-Amerikaans model met een heldere tegenstelling tussen progressief en conservatief, met een heldere verkiezingsuitslag zodra de verkiezingen geweest waren en de uitslag bekend was, duidelijk maakte wat voor een regering er zou komen, progressief of conservatief. Dat wilden ze. Dat was het doel van D66. En de val van dat kabinet Kals maakte dat ineens mogelijk. Dus ze hadden haast ook in oktober 1966.
1: Ja, want er was ook discussie of het een beweging moest zijn of een politieke partij. Maar ik begrijp dus door dat dat kabinet was gevallen, dachten ze nou dan maar gelijk ook meedoen met de verkiezingen
0: met
1: die eraan
0: komen. Ja, want dat trucje met het kabinet Kals, dat zonder dat er verkiezingen waren geweest tot stand was gekomen, dat kon niet herhaald worden. Maar niemand wilde eigenlijk een partij aanvankelijk voordat het kabinet Kals viel. En Van Mierlo schreef er ook over. Hij zei we willen eigenlijk helemaal geen politieke partij, want iedereen heeft een leuke baan. Ikzelf, ik citeer nu Van Mierlo, piekerde er ook niet over om in de politiek te gaan. Maar ja, intussen was het kabinet Kals gevallen. En de wijze waarop dat was gebeurd, dat bewees onze stelling dat ons systeem niet deugde. Alles kwam in versnelling. En daarom besloten we om een partij op te richten. Ja. Dat schrijft Van Mierlo in zijn herinneringen aan dat najaar van 1966.
1: Hij had het net over 11 mensen. De groep was volgens mij uiteindelijk wel iets groter. Ja, we zitten nu in 2026. Daar zijn er al heel veel wat van overleden. Iemand die er wel bij was, dat is D66-mastodont Laurens-Jan Brinkhorst. Hij is intussen 89 jaar. Hij was er die dag bij. Laten we even luisteren.
2: Ik was met de taxi gekomen, of eerst met de trein en dan met de taxi, naar Kostopolski. Ik kwam er wat laat aan. Het was 12 uur. En daar kwam een grote man de trap afzetten. Dat was Hans van Mierlo. Daar waren dus toen denk ik een stuk of 20 mensen in totaal. Ik kende niet zo weinig mensen. Ik heb sindsdien natuurlijk veel mensen leren kennen, maar ja, die zijn voor een deel ook weer dood. Maar het eindresultaat was dat er dus een structuur werd opgebouwd waarin ja, D66 als partij en niet als beweging zou gaan optreden. En daar kon ik mij bij vinden.
1: Ja, Laurens-Jan Brinkhorst. Wat waren dat nog meer voor mensen? Waar kwamen die vandaan?
0: De meeste mensen kwamen uit Amsterdam. En veel van die mensen waren ook journalist. Van Mierlo werkte in de tijd bij het Algemeen Handelsblad. Dat is later NRC Handelsblad geworden. De grote man achter Van Mierlo was een VVD-raadslid uit Amsterdam, Hans Gruiters. Die was ook redacteur van het Algemeen Handelsblad. Maar er waren ook een aantal redacteuren van het Parool bij. Dus het was, zou je kunnen zeggen, een Amsterdams journalistiek milieu aangevuld met mensen uit de reclamewereld. Dat filmpje wat we net hoorden, dat is gemaakt door de man van Mies Bouwman. Toen een hele beroemde televisiepresentator, de beroemdste van Nederland. Er keken miljoenen mensen naar haar programma. Ja. En haar man was televisieregisseur. En die hoorde bij die reclamewereld, zou je kunnen zeggen. En die reclamewereld had ook grote invloed op het programma. De reclamemensen wisten wat er in de samenleving speelde. En die zeiden, als we dit nou een programma opnemen, dan komt de partij dichter bij de burger. En dat was het doel ook van D66. Burgers bij het bestuur en omgekeerd politici dichter bij de burger.
1: Ja, want het is grappig dat Van Mierlo in dat filmpje heel nadrukkelijk zegt van, ja, we zijn echt niet alleen maar van Amsterdam of zo. Maar dat was dus wel zo.
0: Ja, ze hebben echt mensen moeten zoeken. Van Mierlo noemt dat in zijn dagboek. De partij moest worden geont-Amsterdamd. Ja. En dat leidde ertoe dat ze dolblij waren met bijvoorbeeld Brinkhorst. Die was toen wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Groningen. Ze waren dolblij met de enige man uit Limburg en met de enige man uit Friesland. Ze wilden vooral niet de indruk wekken dat de partij een clubje was van mensen die allemaal in hetzelfde café in het centrum van Amsterdam bier zaten te drinken.
1: Grappig dat D66 nog altijd wordt nagedragen tot nu, hè?
0: Ja, terwijl het ook niet helemaal klopt, want Van Mierlo was alles behalve in Amsterdam. Hij sprak met een licht Brabants accent.
1: Hoorde
0: hij
1: ook,
0: kwam uit Breda.
1: Ja.
0: Hij had gestudeerd in Nijmegen. Hij was op latere leeftijd pas naar Amsterdam gekomen. Maar dat aureool heeft die partij altijd achterna gezeten, zou je kunnen zeggen.
1: Goed, partij opgericht, die deden dus mee aan die verkiezingen. Gelijk 7 zetels.
0: Ongelooflijk. Dat was een andere partij die ook heel veel zetels haalde. De Boerenpartij, een beetje vergelijkbaar met de BBB nu. Maar zij haalden in 1 keer 7 zetels. En dat leidde ertoe dat in de Europese editie van de New York Times Van Mierlo op de voorpagina met een flesje bier in zijn rechterhand op de schouders van de feestvierende partijgenoten werd afgeschilderd. En ook daar werd beschreven als de Nederlandse Kennedy. En dat was ook wel een beetje zo. Hij was jong, hij had geen politieke ervaring. Dat had Kennedy trouwens wel. Maar hij zag er goed uit. En hij wilde het systeem op de schop gooien. En dat werd in Amerika onmiddellijk gezien. Hij ging ook heel snel daarna naar de Verenigde Staten voor een trip van wekenlang door Amerika om het land beter te leren kennen. Daar waren die Amerikanen heel goed in. Die waren altijd op zoek naar nieuwe leiders, nieuwe gezichten, nieuwe persoonlijkheden die ze dan in Amerika uitnodigden voor, je zou kunnen zeggen, voor een lange reis om kennis te maken met de Verenigde Staten.
1: En die verkiezingen waren 1967. Wel even in Nederland op dat moment. Hoe stond Nederland erbij dan?
0: Krankzinnig goed. We hadden de wederopbouw achter de kiezen. Het land was weer op poten na de Tweede Wereldoorlog. Begin jaren 60 waren de lonen geëxplodeerd. Mensen konden ijskasten kopen, televisies kopen, een autootje kopen. De consumptie van wijn en bier ging omhoog. Ik zeg niet dat dat het hoogste goed is in het leven, maar het geeft iets aan over hoe mensen gingen leven. Niet meer alleen maar een glas water drinken bij het eten, maar ook een glas wijn. Dus Nederland was eigenlijk ongelooflijk welvarend aan het worden. Maar die samenleving was tegelijkertijd ook nog heel ouderwets. Om een klein voorbeeld te geven. Homoseksualiteit was eigenlijk formeel nog verboden. Stond in het wetboek van strafrecht. De vrouwen hadden pas 10 jaar het recht om met hun handtekeningen een auto te kopen of een contract te sluiten. Dus Nederland was sociaal-cultureel heel ouderwets, terwijl het economisch floreerde.
1: En van die beginselen, hoeveel hebben ze daarvan kunnen bewerkstelligen de eerste jaren?
0: Nou, een van de belangrijkste doelstellingen was een districtenstelsel, zodat elk district een eigen Kamerlid in de Tweede Kamer zou hebben. Dus een vertegenwoordiger, zoals in de Verenigde Staten of in Engeland. Dat is er niet van gekomen. Het plan was om de minister-president rechtstreeks te kiezen, zodat er geen onduidelijke schoofachtige premiers zouden worden benoemd. Is er niet van gekomen. Van Milo zelf was er niet zo voor, maar een groot deel van de oprichters van D66 wilde ook een zogenaamd referendum, om de burger bij het dagelijks bestuur te betrekken en ook de kans te geven om bepaalde besluiten af te stemmen, is er niet van gekomen.
1: Nee. Nu zijn we in 2026 met een premier van D66-huizen, Rob Jetten. Als Van Mierlo daar nog zou leven, hoe zou hij daar naar kijken, denkt u? Hoe zijn partij heel pragmatisch eigenlijk in dit kabinet zit?
0: Nou, pragmatisme was ook datgene wat Van Mierlo nastreefde. Hij was tegen het ideologisch bekijken van problemen. Hij zei, je moet het probleem niet ideologiseren. Je moet kijken, wat is er aan de hand en wat kunnen we doen om dat probleem op te lossen? Ongeacht of je socialist, christendemocraat of liberaal bent. Dus dat zou hem heel erg bevallen. Ik denk wel, maar het is heel gevaarlijk natuurlijk om als biograaf te doen alsof je namens de hoofdpersoon de held
1: in de geest
0: spreken.
1: Van.
0: Ja, nou, ik denk wel dat hij het D66 van Rob Jetten sociaal-economisch te conservatief zou vinden. Want het gekke was van Mierlo dat als het ging om sociaal-economisch beleid, hij eigenlijk een PvdA'er was. Heeft hij ooit gezegd, met het pistool op de borst, dus als ik echt niet anders kan, dan kies ik voor links beleid. Hij heeft ooit ook geschreven in zijn dagboeken, de sociaaldemocratie, dus de verzorgingsstaat zou je kunnen zeggen, met een WW-uitkering, met de ziektewet, et cetera. Dat is de beste uitvinding die ooit in Europa is gedaan. Dus ik denk wel dat Van Mierlo Rob Jetten sociaal-economisch gezien, financieel gezien, te conservatief terecht had gevonden. Maar voor het overige sluit ik niet uit dat hij apetrots zou zijn geweest. Dat uiteindelijk zijn partij de grootste is geworden. Wat hem nooit is gelukt.
1: Ja. Dank Hubert Smeets, journalist en historicus en schrijver. Het ging over de oprichting van D66 vandaag, precies 60 jaar geleden. Dit was een hit in oktober 1966. Sunny van Bobby Hebb.

0: heel veel versies van dit liedje. Dit was een van de oerversies, Bobby Hebb en Sonny. Straks gaan we praten over grijs ondernemerschap, want steeds meer mensen die dan al lang pensionado zijn beginnen toch nog aan een eigen bedrijf. Mooi verhaal uit Leeuwarden. Dat zometeen.
1: NPO Radio 1.
0: Maar eerst de hoofdpunten uit het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema.
2: De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling is door het gerechtshof veroordeeld tot een boete van €250 voor masturberen in zijn auto. De rechtbank veroordeelde hem ook al tot die boete. De oud-burgemeester ontkent nog steeds. De politie heeft 3 verdachten opgepakt wegens het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Een man van 18 uit Rotterdam werd toen doodgeschoten. De verdachte die dezelfde avond werd aangehouden werd een dag later weer vrijgelaten. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar 1 kant op varen vanwege de lage waterstand. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar er is te weinig regen bijgekomen. En de mannenteamsprinters hebben goud gewonnen op het WK baanwielrennen in Shanghai. Roy van den Berg, Harry Lavrijsen en Jeffrey Hoogland wonnen in de finale van Australië. Lorena Wiebes werd eerder wereldkampioen op het onderdeel scratch.
0: Ja, dat reed lekker door daar in Shanghai. Hoe gaat het op de Nederlandse wegen, Edwin Gerritsen?
3: Ja, dan gaat het minder goed. De spits is al begonnen, bijna 200 kilometer file. De meeste vertraging in Zuid-Holland, Utrecht en Brabant. De langste file is op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Stroe, 10 minuten vertraging door een auto met pech. Op de A2 Den Bosch richting Eindhoven voor Best, 10 minuten vertraging door een ongeluk. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Den Haag, 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk op de A4. En op de A16 Rotterdam richting Breda verknoopt het Ridderkerk een kwartier oponthoud.
1: Tot 4 uur.
0: Het gaat nog niet zo hard in dat spel. De hoogste score tot nu toe is maar 2 punten. Dat is wel eens meer geweest zo op de woensdag. De kandidaat van vandaag, als hij weekwinnaar is wil worden, moet ze eroverheen over die 2 punten, is Hetty de Groot uit Asten. Hetty, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Waar ligt dat ook alweer, Asten?
4: Ja, ik leg altijd uit dat het tussen Eindhoven en Venlo in ligt.
0: Oké, okay, maar is het nog Brabant of is het al Limburg?
4: Het is Brabant,
0: oké, okay, ja. Okay. Nou ja, dan hebben we een beetje een beeld. Ja, ik weet niet of je het een beetje gevolgd hebt deze week. We hebben 2 mannen gehad. Ze hadden wel veel praatjes, maar weinig punten.
4: Oké, nou, dan is er misschien hoop voor mij.
0: Ik heb alle hoop op jou gevestigd. Je krijgt zo meteen de fragmenten te horen. Dat zijn historische fragmenten. Jij zegt vroeger of later ten opzichte van de fragmenten voor. Je hebt 3 minuten de tijd. Je mag zelf je tactiek bepalen. Dus het mag daar allemaal van de tijd af, natuurlijk, hoe langer je nadenkt. Want uiteindelijk na 3 minuten gaat de onverbiddelijke wekker. Nou, dat is eigenlijk de spelregels. In een notendop. We gaan altijd beginnen bij het geboortejaar van de kandidaat van vandaag. Dat is, in jouw geval?
4: 1976.
0: Oké, daar komt hij weer. Een nieuwe ronde van... Tijdje terug. En hier is het eerste fragment.
5: Een formatiecrisis die 120 dagen duurde, werd het weer rustig rond en op het Binnenhof. En kwam in de fraaie druivenzaal het lang verbeide nieuwe kabinet in eerste zitting bijeen. Er waren bloemen van dokter Drees voor onze eerste vrouwelijke minister, dokter Marga Klompé.
0: Was dit vroeger of later dan 1976?
4: Ik vermoed vroeger.
0: Is goed, dat was in 1956.
6: De letter M markeert de stations van de Rotterdamse metro, die na een bouwtijd van 7 jaar door prinses Beatrix en prins Klaus officieel werd geopend.
0: Ja, de eerste metro in Nederland, vroeger of later dan 1956?
4: Later.
0: Dat is goed, dat was in 1968.
7: E.T. Phone Home.
0: Ik moet nu nog huilen. Was dit vroeger of later dan 1968?
4: Later.
0: Dat was goed, 1982.
8: Louis Armstrong died this morning at his home in New York in his sleep. He was 71 and although he had been quite sick earlier this year, his death was unexpected.
0: The King of Jazz overleden vroeger of later dan 1982?
4: Later.
0: Dat is niet goed.
4: Oh, dat is jammer.
0: Het ging over Louis Armstrong, die overleed op 6 juli 1971.
4: Oké, okay, jammer, ja.
0: Maar heb je meegeteld of niet?
4: 3, maar dat is nog een magere score.
0: Ja, maar wel meer dan 2. Dus,
4: ja,
0: dus
4: ja.
0: Jij staat voorlopig bovenaan. Maar of dit stand houdt, dat weten we pas morgen, Hetty.
4: Nou, ik hoop voor de volgende dat het een betere score wordt. Ik zat met Neil Armstrong in de wacht, dus dat verklaart mijn fout.
0: Ja, ik heb nieuws voor je, die is ook al dood. Dus dat wel goed. Je krijgt van onze Villa VDB keukenschort. Daar maak je de blitz mee in Assen, zeggen we altijd. En we zien even morgen of je met die 3 punten ook de weekwinnaar wordt.
4: Dankjewel.
0: Dank voor het meespelen. Wilt u ook een keer uw historische nieuwskennis laten testen in dit fijne radioprogramma? Dan kan dat. Aanmelden via villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp. Dit is Clean Bandit.

0: be. Clean Bandit is dat, met zangeres Jess Glynn, Rather Be.
1: Jurgen van den Berg.
0: Villa. Grijs ondernemerschap, zo wordt het genoemd. Pensionado's die op latere leeftijd nog met een bedrijf beginnen, dat gebeurt steeds vaker. Zo ook de 73-jarige Boukje de Vries, die met een paar vrienden een Grand Café in Leeuwarden heeft geopend. Boukje, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Of moet ik zeggen mevrouw de Vries?
2: Nee, het is Boukje de Vries en ik ben inmiddels 74.
0: Oh!
2: En we doen het met z'n zessen, nou, als gelijk pensionado's.
0: Gelijk alle getallen goed. Ja, ik zou het niet zeggen hoor, 74. Ik kan je namelijk zien hier vanuit de villa in Showbiz City Hilversum. Jij zit daar en dan hebben we ook nog Aleid Brouwer, bijzonder hoogleraar brede welvaart en kansenongelijkheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. En die zit in de prachtige stad Groningen.
3: Jazeker.
0: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ik begin even bij Boukje, want je zit daar nu ook in die zaak, hè? Grand Café de Friese Club.
2: Etablissement de Friese Club. Een eten- en drinklokaal.
0: Gaan we nou zo de hele middag?
2: Ja, sorry.
0: Beschrijf even voor de mensen die niet meekijken, hoe ziet het er daaruit?
2: Redelijk traditioneel. We hebben prachtig behang, dat zat hier gelukkig al. We hebben een semi-houten vloer, een mooie groene bar en zitplaatsen. Hoge tafels, alleen lage tafels.
0: En ik hoor geen muziek op de achtergrond?
2: Geen muziek, nee.
0: Vertel eens, want daar is een idee. Er zit een idee achter, hè?
2: Ja, ik kom zelf uit de horecawereld en ik had net mijn bedrijf verkocht. En toen dacht ik van, dit is helemaal niet leuk, schoonmaken is niet mijn ding. En met een groep vrienden hadden we al vaker geopperd om eens iets te doen waar je juist op onze leeftijd ook terecht kunt voor een borrel. En langzaam maar zeker werd dat ballonnetje groter. En op een gegeven moment zeiden we ja of nee, en nu moeten we doorpakken. En

0: Ach. Of moet ik zeggen mevrouw de Vries?
1: Nee, het is Boutje de Vries en ik ben inmiddels 74.
2: Oh.
1: En we doen het met z'n zessen, nou, als pensionado's.
0: Gelijk alle getallen goed. Ja, ik zou het niet zeggen hoor, 74. Ik kan je namelijk zien hier vanuit de villa in Showbiz City Hilversum. Jij zit daar en dan hebben we ook nog Aleid Brouwer, bijzonder hoogleraar brede welvaart en kansenongelijkheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. En die zit in de prachtige stad Groningen.
3: Jazeker.
0: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ik begin even bij Boukje, want je zit daar nu ook in die zaken. Grand Café de Friese Club.
1: Etablissement de Friese Club. Een eten- en drinklokaal.
0: Gaan we nou zo de hele middag?
1: Ja, sorry.
0: Beschrijf even voor de mensen die niet meekijken. Hoe ziet het er daaruit?
1: Redelijk traditioneel. We hebben prachtig behang. Dat zat hier gelukkig al. We hebben een semi-houten vloer. Een mooie groene bar. En zitplaatsen. Geen hoge tafels, alleen lage tafels.
0: En ik hoor geen muziek op de achtergrond?
1: Geen muziek, nee.
0: Vertel eens, want daar is een idee. Er zit een idee achter, hè?
1: Ja, ik kom zelf uit de horecawereld. En ik had net mijn bedrijf verkocht. En toen dacht ik van, dit is helemaal niet leuk. Schoonmaken is niet mijn ding. En met een groep vrienden hadden we al vaker geopperd om eens iets te doen waar je juist op onze leeftijd ook terecht kunt voor een borrel. En langzaam maar zeker werd dat ballonnetje groter. En op een gegeven moment zeiden we ja of nee. En nu moeten we doorpakken. En zo is het ontstaan.
0: Maar dat is eigenlijk omdat je dus vond dat er in dit geval in Leeuwarden niet het aanbod was wat je eigenlijk zocht. Namelijk waar je gewoon rustig is, een kop koffie kan drinken zonder allerlei achtergrondlawaai.
1: Ja, nou ja, het probleem is als je wat op oudere leeftijd, heel veel mensen krijgen problemen met hun gehoor. En dan is het niet leuk als je ergens zit waar heel veel geluid omheen is. Want dan kun je echt helemaal niets meer volgen. En dat isolement willen we een beetje doorbreken.
0: En zijn er meer zaken bij jullie dan in het café die daarop opgeënt zijn?
1: Nou, het gros heeft gewoon wel achtergrondmuziek. En er zijn natuurlijk nog wel prachtige bruine cafés.
0: Nee, maar ik bedoel specifiek bij jullie in het café. Jij zegt, we doen geen achtergrondmuziek, dat is een bewuste keuze. Maar zijn er meer dingen in het café zichtbaar?
1: Oh, is zo bedoel je? Ja. Nou ja, wij houden rekening met zitplaatsen. Wij zeggen steeds grappiger van je moet met de rollator er tussendoor kunnen. Maar daarnaast, we hebben een aanschuiftafel, eigenlijk twee, waar mensen die alleen zijn gewoon met elkaar kunnen eten. Dus ben je met z'n vieren, mag je best aan die aanschuiftafel. Maar weet dan dat er ook mensen bij komen zitten. En het leuke is, daar ontstaan de mooiste gesprekken.
0: Ja, maar het is niet, als ik erin, nou goed, ik ben tenminste ook al 60. Als ik erin wil, kan ik er ook gewoon in. En iemand van 30 mag ook gewoon langskomen. Het is niet alleen
1: iedereen
0: maar
1: is welkom.
0: Ja, precies, ik snap het. Nou wordt dat grijze ondernemerschap genoemd, dat is eigenlijk wel, ja, ik snap wel waar dat vandaan komt. Hoe voel jij je daarbij bij die term?
1: Nou, we zijn, wij alle van de zes zijn er. Is één niet gepensioneerd en die is ook nog niet grijs, maar die andere vijf zijn allemaal behoorlijk grijs. Dus, weet je, wat is een term? Het gaat erom dat we nog vitaal zijn en vreselijk graag mee willen draaien in de maatschappij. En vaak is het zo dat je je wat uitgerangeerd voelt op het moment dat je met pensioen gaat. En voor mij was dat best wel op latere leeftijd. Ik ging uiteindelijk met mijn 73ste met pensioen. Maar werken is anders. Dat is het gevoel van ik doe nog mee.
0: En dat betekent ook dat je nu niet meer 24 uur per dag eigenlijk in die zaak hoeft te staan?
1: Nee, omdat je dit met elkaar doet, zijn we. In principe is de bedoeling dat ik hier straks 3 dagen in de week werk. En niet 7 zoals voorheen.
0: Nee. En je hebt wel een horeca-achtergrond. Geldt dat voor de anderen ook?
1: Nee. Dus het is een mooie leerschool.
0: Maar die moest ook weer bij cursussen dus dingen leren. Ja.
1: Ze hebben allemaal de sociale hygiëne gedaan. In ieder geval onze coöperatieleden moeten dat. En wij moeten, ik moet ze trainen in hoe ga je met de gast om. Ja, en dat geldt ook voor de medewerkers. We zijn met een groep van toch zo'n 25, 30 medewerkers die allemaal gepensioneerd zijn en niet uit de horeca komen. Maar dat hetzelfde idee hebben van we willen nog graag meedoen.
0: Ja, ja, en dat is natuurlijk heel begrijpelijk, want thuis is ook maar thuis.
1: Ja.
0: Ja, ik snap het. Hoogleraar Aleid Brouwer, hoe luistert u hiernaar?
3: Ja, het prachtig initiatief. En ook iets wat je steeds meer ziet. Dat grijze ondernemerschap, waarin mensen toch dienstbaar willen blijven of nuttig of het werkende leven missen, zoals deze mevrouw ook zei. Ja, thuiszitten is één ding. En niet iedereen

0: droom van een pensioen waarbij je in een camper door Noord-Frankrijk rijdt. Sommige mensen willen graag hun werk blijven doen. Hm.
1: Hebt u meer voorbeelden gezien? Zijn dus een café begonnen?
0: Ja, wat ik veel zie is... eigenlijk zijn het twee soorten grijs ondernemerschap... of ondernemerschap op oudere leeftijd, of hoe je het ook wilt noemen. Dat is aan de ene kant mensen die graag betrokken willen blijven... die hun werk missen, die het gevoel hebben dat ze nog nuttig kunnen zijn... of iets kunnen doen... En aan de andere kant zijn er mensen die hun AOW niet voldoende vinden... en daar dus uit noodzaak wat proberen bij te verdienen als ondernemer. En in die eerste groep zie ik, dat zie ik bijvoorbeeld ook veel op de universiteit... hoogleraren die met pensioen moeten op een bepaald moment... maar die toch nog het gevoel hebben dat ze nog wat college kunnen geven... of ze afstudeerders begeleiden. En dat doen ze dan als ZZP'er.
1: Dus die doen eigenlijk een beetje iets in het onderwijs, zou ik
0: zeggen. Ja, bijvoorbeeld in het onderwijs. Of ze hebben nog PhD-studenten. Maar we zien het ook wel bij consultants, bij accountants... die dan gewoon 1, 2, 3 dagen in de week zich nog als ZZP'er aanbieden op de arbeidsmarkt.
1: En voor de mensen waarvoor het dus meer noodzaak is... om gewoon een beetje bij die AOW bij te sprokkelen, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Wat doen die over het algemeen? Dat
0: kan van alles zijn. Dat kunnen ook ondernemers zijn die hun onderneming doorzetten... of doorstart maken. Maar er zijn ook mensen die een schoonmaakbedrijf beginnen... een bed and breakfast. Heel divers. Heel divers.
1: En zijn dat over het algemeen succesvolle verhalen?
0: Over het algemeen zijn de meeste oudere ondernemers best succesvol. En dat komt omdat ze aan de ene kant... als het dus die mensen zijn die een kans zien, een opportunity... die er graag nuttig willen blijven zijn... die zijn er niet financieel van onafhankelijk. Dus die doen het echt uit liefde voor het vak. En dat gaat eigenlijk heel vaak heel goed. Die hebben ook hun netwerk uit hun oude carrière... die ze vaak meenemen. Ik denk dat voor deze mevrouw van het Fries, in Friesland ook zo is. Voor mensen die nieuw zijn in het ondernemerschap... hebben wel een heel leven aan ervaring... En je ziet dat met meer ervaring ondernemerschap makkelijker wordt. Ja. Of meer succesvol. Makkelijk is misschien niet het juiste woord.
1: Ja, want we zitten natuurlijk in allerlei sectoren wordt om personeel gevraagd. Kijk, ik snap wel dat je dan niet meer 5 dagen van 9 tot 5 elke dag wil werken of zo. Maar er is natuurlijk wel vraag naar. De vraag is alleen of die mensen ook wel ergens een plek kunnen krijgen. Want dat hoor je toch wel eens, dat ondernemers ook wel... Ik wel bang zijn om iemand die wat ouder is aan te nemen, bijvoorbeeld.
0: Ja, als je iemand wil aannemen in dienst... Dan zit je met allerlei ingewikkelde wet- en regelgeving. Want als er iets gebeurt met deze werknemer... die kan ziek worden en die kans neemt toe als je ouder wordt... dan is dat ingewikkeld voor werknemers. Maar als je iemand als ZZP'er aanneemt, dus als ondernemer... Dan krijg je een hele andere opdracht uitvoerde verhouding. Dus ik denk dat er juist plek is voor ondernemerschap voor deze groep.
1: Ja. Boukje, want jullie hebben dus een coöperatie, begrijp ik?
2: Ja, ja. Dus wij zijn een coöperatie en we werken daarnaast met een groep van 25 tot 30 medewerkers. In eerste instantie was de planning om met vrijwilligers te werken... maar dat bleek voor een coöperatie niet op te gaan. En we vonden het ook niet helemaal... terecht, want dan ben je een beetje paracommercie. Dus ze krijgen nu gewoon een vergoeding. En iedereen heeft een nulurencontract.
1: Ah ja, ja.
2: Hoe zijn met de eerste... uitzondering van de keuken, want dat zijn de vaste krachten.
1: Hoe zijn de eerste reacties?
2: Heel erg leuk. Ik ken je het programma Restaurant Misverstand?
1: Ja, ja, ja.
2: Dat was het gevoel hier in het begin ook wel wat. Want iedereen moet leren. Er zijn ook in het begin best wel heel veel glazen gesneuveld. Maar dat is het leerproces. En de reacties van de mensen aan tafel zijn overweldigend. Als je kijkt naar de bediening. En je merkt dat de mensen die hier aan het werk zijn... dit ook zo vreselijk leuk vinden.
1: Ja.
2: In eerste instantie hadden we ze wel voor 6,5 uur ingepland. En dat bleek net iets te veel te zijn. Dus nu hebben we de diensten aangepast en werkt iemand zo'n 4 uurtjes.
1: Ja, aan alle kanten win-win als ik het zo hoor.
2: Ja.
1: Hartelijk dank voor de bijdrage aan dit gesprek. Allebei, u hoorde Boukje de Vries van de Friese Club in Leeuwarden. En u hoorde ook Aleid Brouwer, bijzonder hoogleraar brede welvaart en kansenongelijkheid.

0: Shaker was dat, hun uitvoering van House. We gaan de vraag van vandaag afsluiten. Die was geënt op de BBC-documentaire vanavond op de Britse tv te zien. De koningin Camilla die praat daar met mensen over boeken die hun leven hebben veranderd. En dat bracht ons eigenlijk op dezelfde vraag vandaag. Marianne van Echtdom, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Vertel, welk boek is dat voor jou?
1: Dat is De HBS-tijd van Joop de Heul door Sissy van Marksveld.
0: En waarom heeft dat zoveel indruk gemaakt?
1: Nou, toen ik het voor het eerst las was ik jaar of 12, denk ik. Het boek zelf was uit mijn exemplaar, was uit 1929. Dus dat was ook al helemaal niet voor mijn tijd. Maar ik was een meisje en ik zat op een meisjesschool. En het gaat over een clubje van 7 jonge meisjes die ook op de HBS zitten. Nou, hartstikke leuk. Maar het is überhaupt een heel prachtig boek. Want Sissy van Marksveld, die schreef dat. En die verkocht er zoveel van dat ze meer verdiende dan de minister-president.
0: Kijk.
1: Is niet geweldig.
0: Ja, ja.
1: En het is zo een leuk boek. En ik lees het, nou, ik denk om de 3 jaar nog wel eens. En dat is, nou, gewoon altijd lachen.
0: Mooi.
1: Altijd gezellig en een heel erg leuk boek.
0: Dankjewel Marjan voor de tip. We gaan naar Martijn, dat is Trucker Martijn, die belt wel vaker in.
2: Hier zullen de meeste mensen wel smakelijk om moeten lachen, maar ik meen het echt. Chaka van Emil Ratelband. 25 jaar geleden heeft dat boek mij toen goed geholpen. Toen ik nogal in een wat mindere tijd van mijn leven zat om daar uit te krabbelen en mijn positieve motivatie te geven.
0: Ja, nou, we zijn Emil Ratelband hartstikke dankbaar dat hij Martijn op het rechte pad heeft gehouden. Mooi verhaal, Chaka dus, dat kan ook. En Anja die schrijft, ik viel meteen voor de avonturen van Pa Pinkelman van Godfried Bomans. Als tante Pollewop een nieuw jurkje kocht en Pa Pinkelman vond het mooi, dan kocht hij gelijk 10. En zegt ze, ik ben eigenlijk net zo. Peter Don, Peter, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Vertel, wat is jouw favoriete boek aller tijden?
3: Nou, je zult het niet geloven, maar dat is Mammy, waar kom ik vandaan?
0: Mammy, waar kom ik vandaan?
3: Ja, dat is een voorlichtingsboekje wat begin 60e jaren werd uitgegeven. Vooruitstrevend was het. Voor ouders om hun kinderen van 6, 7 jaar een beetje voorlichting te geven.
0: Ja, ja, een beetje seksuele voorlichting eigenlijk.
3: Ja, ja, ja, ja, de eerste stapjes, ja.
0: En was dat ook met plaatjes en zo erbij, of?
3: Ja hoor, ja.
0: Okay.
3: Ja. Ja, ik keek mijn ogen uit, ja.
0: Ja, nou, en daar heb je wat van geleerd ook, of?
3: Nou, verder werd er niet zo gek veel verteld. Ik heb het verder gehoord van een jongetje van 14 jaar met wie ik klaar overde in Rotterdam.
0: Oh.
3: En nou, die heeft me alle finesses verteld. En ik moet zeggen, hij had kennis van zaken, want op zijn 15e was hij vader.
0: Oké, okay. En jij bent nu nog steeds aan het oefenen, of?
3: Nou, ik heb al, ik denk al 60 jaar aan het oefenen, ja.
0: Ja, oké, okay. Ga zo door. Ja, ik denk dat heel veel mensen dat boek ook niet kennen, of juist wel. Mammy, waar kom ik vandaan? Die zetten we ook op de lijst. Dankjewel Peter voor je verhaal. Ruud die schrijft nog, zonder twijfel is het voor mij Het Parfum van Patrick Suskind. Hij zegt, ik ben eigenlijk geen lezer, maar dat boek heb ik in 1 dag uitgelezen. De avonturen van Grenouille en de meisjes met rood haar. Dat was hem. Morgen de nieuwe vraag. Dat doen we even naar 2. Zometeen op deze zender het NOS Radio 1 Journaal. Gepresenteerd door Fleur Wallenburg. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag.
4: Villa VPB. Samen Max.
5: NPO Radio 1.
6: Human. De publieke tribune. Met Koen Verbraak.
7: Sommige mensen kunnen alleen ouder worden via een draagmoeder. Maar achter die keuze gaan ingrijpende vragen schuil. Wat betekent het om vader of moeder te worden van een kind dat door een ander gedragen is? En hoe is het om een kind te baren voor iemand anders? Daar praat ik over met mensen die uit eigen ervaring weten wat draagmoederschap betekent.
6: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3 uur.
5: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei, live happy.
9: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
8: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
10: Kom naar het nieuwe Laliek Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
11: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
12: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
13: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
14: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
15: Je kunt borstkanker niet altijd zelf voelen. Daarom is het belangrijk om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek wanneer je de uitnodiging krijgt. Zo kunnen afwijkingen vroeg worden ontdekt. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker doe je voor jezelf. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
16: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
17: Vlieg door je tijdlijn.
18: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
19: Indonesië staat altijd op ons lijstje. NRV.
20: Ja, maar ook Nepal en de Himalaya.
19: NRV. Kunnen we mooi combineren met India. NRV.
20: Of met de jungle van Borneo.
19: NRV. Of toch de Galapagos.

0: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
0: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
2: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
3: Fleur Wallenburg.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
4: Goedemiddag. Opnieuw is de oud-burgemeester van Groningen veroordeeld voor masturberen tijdens het autorijden. Onze verslaggever was vandaag bij de ontknoping van deze opmerkelijke zaak. Eerst het nieuws met Sid van der Linde.
5: De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar het dodelijk schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18- en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten. Diezelfde avond werd een leeftijdsgenoot aangehouden. Hij werd een dag later weer vrijgelaten en is sindsdien geen verdachte meer. De aanleiding van de schietpartij wordt nog steeds onderzocht. Uit NIOT-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport, vertelt historicus Ewout Kieft, die is verbonden aan het NIOT.
6: De hoofdonderzoeker, volgens degene die al die vrouwen heeft gesproken, heeft hij ze eigenlijk niet gelezen. Dat vermoeden zij. Dat schreef ze ook op in 1950, vlak voordat deze hoofdonderzoeker zijn eindverslag indiende. En daarin staat inderdaad, we hebben geen getuigen kunnen vinden, maar we kunnen ook niet uitsluiten dat er seksueel geweld is geweest. Dus dat is een hele vage conclusie die helemaal geen duidelijkheid gaf.
5: De verslagen zijn tijdens een ander onderzoek ontdekt en nu door het NIOT onderzocht. Vanwege de lage waterstand is er op een deel van de IJssel opnieuw 1 richtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart. Dat gold eerder ook al, maar er is te weinig regen gevallen en daarom moeten schepen weer omvaren. Bij de herdenking van een vermoorde lokale politicus in Zuid-Afrika heeft een man 4 mensen doodgeschoten. 3 andere aanwezigen raakten gewond bij de herdenking in Johannesburg. De mannen Team Sprinters hebben op de WK baanwielrennen in Shanghai goud veroverd door in de finale Australië te verslaan. Eerder op de dag werd Lorena Wiebes wereldkampioen op het onderdeel Scratch. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling moet nog steeds een boete betalen voor masturberen in zijn auto. Dat oordeelt het gerechtshof. De boete is €250. Hetzelfde bedrag dat Schuiling eerder opgelegd kreeg door de rechtbank. De oud-burgemeester heeft altijd volgehouden dat hij niet aan het masturberen was en ging daarom in hoger beroep. De zaak tegen Schuiling kwam aan het rollen nadat een vrachtwagenchauffeur had gezegd dat hij de burgemeester zag masturberen vanuit zijn cabine. Schuiling zelf stelt dat hij buikpijn had en daarom zijn riem had losgemaakt en over zijn buik wreef. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij het hoofdkantoor van tv-zender Halk TV. Het Turkse Openbaar Ministerie verdenkt de voorzitter van de zender van omkoping en fraude. Het gebouw in Istanbul werd bestormd door honderden agenten en de uitzending werd onderbroken. Er wordt gedacht dat de inval bij Halk TV politiek gemotiveerd is, vertelt correspondent Gucha Ersetin.
7: Het staat ook echt bekend om dat er veel oppositieleden hier aan het woord zijn. Er is ook veel kritiek als je luistert naar de commentatoren op de regering. En in Turkije heb je natuurlijk veel zenders die regeringsgezind zijn of gelieerd zijn aan de regering. Dus dit is een van de weinige zenders nog gelieerd aan de oppositie. Dus daarom zegt de oppositie dan ook dat deze invallen politiek gemotiveerd zijn.
5: Het is al de 6e keer in bijna 2 jaar dat de Turkse autoriteiten een inval doen bij een kritische tv-zender. Het weer overal droog, een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan is het nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden.
4: Dankjewel, Sid. We gaan naar de verkeersinformatie. Edwin Gerritsen, goedemiddag.
8: Middag, Fleur.
4: Het was de afgelopen dagen erg druk. Ja. Hoe is dat vandaag?
8: Het is ook weer wat drukker dan gebruikelijk op de tijdstip. Staat nu ruim 400 kilometer file. De meeste vertraging in de Randstad. De langste files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Stroe. 3 kwartier extra reistijd. Daar stond een auto met pech. De A2 Den Bosch richting Eindhoven is dicht tussen Bokstel en Best na een ongeluk met een vrachtwagen. Verkeer richting Eindhoven kan omrijden via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A7 Afsluitdijk richting Groningen tussen Knoopend Heerenveen en Tijnje een half uur oponthoud. En op de A16 Breda richting Rotterdam voor Hendrik Ido Ambacht 20 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk.
4: Het is een grote uitdaging voor Albert Heijn om alle supermarkten weer vol te krijgen. Zometeen een verslag vanuit een van de distributiecentra.
9: Ster. Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
10: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
11: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
12: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
11: Voor pallets van 100 kilo?
12: Zie je het als een kans? Train die core, mensen.
13: Tijd voor gesponsorde vacatures.
10: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
14: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
16: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
18: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
19: Koffie?
20: Ja, lekker.
19: Dan gaan we naar Leeuwarden.
20: Naar Leeuwarden? Voor koffie?
19: Voor meer dan koffie. In Keramiekmuseum Prinsessenhof ontdek je in een smakelijke tentoonstelling de Nederlandse koffiegeschiedenis.
20: Dat is leuk. Ik ga mee.
19: Koffie. Nu te zien in het Prinsessenhof. Where else?
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
4: Indonesië zegt toch buitenlandse hulp te willen bij het bestrijden van de enorme bosbranden. Correspondent Mustafa Margadi, is het niet te laat om die buitenlandse hulp nu nog in te roepen?
21: Beter laat dan nooit, zullen de Indonesiërs denken, want dat is al lang al geen probleem voor Indonesië. Alleen de rookontwikkeling zorgt voor problemen in Maleisië en Singapore. Dus die willen ook dat zo snel mogelijk die branden worden opgelost.
4: De ex-burgemeester van Groningen, Koen Schuiling, is ook in hoger beroep veroordeeld voor masturberen achter het stuur. Verslaggever Onno Beukers, Schuiling heeft altijd ontkend, maar dat mocht dus niet baten.
22: Ja, in veel zaken leidt de verklaring van de een tegen de ander niet tot een veroordeling. Maar in de zaak van oud-burgemeester Schuiling gebeurde dat vanmiddag wel. Hij werd door het hof opnieuw schuldig bevonden aan het schennen van de eerbaarheid. En hij moet een boete betalen van €250.
4: Maar eerst probeert Albert Heijn de schappen weer vol te krijgen. Na een dagenlange onderbreking herstelt Albert Heijn stap voor stap de systemen weer. Na een poging van hackers trok de supermarkt de stekker uit de computersystemen, met als gevolg dat schappen leeg raakten en distributiecentra stil kwamen te liggen. Onze verslaggever Roeland Müller was vanmiddag in het distributiecentrum in Zaandam, waar de vrachtwagens inmiddels weer beginnen te rijden.
23: Ja, we staan hier in de vershal van DC Zaandam.
24: We komen nu een hal binnen. Het is hier fris.
23: We hebben drie productiehallen eigenlijk. 1 verse en 2 houdbare hallen. Dus we staan nu midden in de vershal. Heel koud, 4 graden.
24: Martine van Gangelen, u bent de baas van dit distributiecentrum.
23: Ja, correct. Ik ben de site manager hier. En we verzorgen hier een gebied van 340 winkels.
24: Is het nou heel druk hier op dit moment of is het nog aan het opstarten?
23: Het is wel wat bedrijviger dan normaal op dit tijdstip van de dag. Zeker.
24: Wanneer was het eerste moment waarop jullie dachten dit is helemaal mis?
23: Ik werd geïnformeerd op zondagavond om 8:30. En toen zaten we eigenlijk gelijk daarna met alle sitemanagers van het land in een call om te kijken wat we konden doen. En dat was het moment ook dat wij onze medewerkers zouden gaan informeren. Om te zeggen, je kan maar je werk komen, maar we weten niet hoe lang dit duurt. En we weten ook niet hoeveel werk we hebben vandaag.
0: Hebben jullie ook mensen naar huis moeten sturen de afgelopen dagen?
23: Zondagavond hebben we een aantal mensen naar huis moeten sturen waar geen werk voor was.
0: Hoe was het hier de afgelopen dagen?
23: Ja, vooral innovatief, hè? Heel de tijd aanpassen in wat we wel konden brengen. Dus bloemkool, bananen, komkommers, tomaten. Echt wel echt heel ouderwets met lijstjes, met de hand op zicht. Totaal niet wat we normaal gewend zijn. Maar goed genoeg om die winkels een beetje te vullen.
0: Hebben jullie enig idee wat er nu in de winkels ligt?
23: Nee, dus dat moeten we gaan inventariseren. Dus als dadelijk alle systemen weer echt goed draaien, dan zullen we met de voorraadstanden zeker heel nauwkeurig te werk moeten gaan.
0: Helemaal bij het laatste dok van het distributiecentrum. Er wordt nu langzamerhand een vrachtwagen ingeladen.
23: Zeker. Ja, dus deels zie je hier nog die samengestelde pakketten. Hè. Daar kan je het heel goed zien. Dus we hebben yoghurt, kwark, melk vooral gebracht. Maar ook sinaasappels en broccoli.
0: We staan hiernaast een heel groot krat met allemaal melk houdbaar. Is die nog wel goed of is die over datum?
23: Nou, ik ga ervan uit dat het nog goed is. 31.10.
0: Nou, dat kan nog wel even.
23: Goed, jammer.
0: Nu is duidelijk dat inderdaad die distributie weer opgestart gaat worden. Is dat hier al helemaal op volle gang?
23: Ja, bij onze houdbaarstromen is het volledig op volle gang. Daar zijn we gisteravond om 12:00 gestart met het normale productieproces. En bij vers hebben we dus even nodig om de juiste producten met de juiste houdbaarheidscode te brengen.
0: Hebben jullie dan ons speciaal hier naartoe gebracht om te laten zien van hier draait het weer? Of kunnen we erop vertrouwen dat het in die andere distributiecentra ook weer goed gaat?
23: Nee, dat is echt in alle centra hetzelfde. En onze leveranciers leveren eigenlijk dezelfde pakketten aan alle hetzelfde distributiecentra. Dus het is echt wel het beeld van het land wat we hier laten zien.
0: Wanneer kunnen we zeggen, alles is weer op orde, alles is weer helemaal op schema? Gaat dat weken duren, dagen?
23: Dagen eerder dan weken, zeker. Dus het zal een paar dagen nodig hebben om de voorraadstanden te herstellen, zodat we een goede voorkast kunnen maken en kunnen uitleveren. Maar je hebt het eerder over een aantal dagen dan een aantal weken. Absoluut.
4: Sarah Groenand-Müller dus in Zaandam. Ik praat er nog even over door met Melvin Drent, universitair hoofddocent op het gebied van logistieke ketens aan de Universiteit Tilburg. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Bedankt dat ik mag deelnemen.
4: We horen net in deze reportage hoe dat is gegaan daar in Zaandam. Dat ze onder andere heel ouderwets met pen en papier en lijstjes hebben gewerkt. Kun je zo'n storing opvangen met ouderwets handwerk?
1: In dit geval dus wel. Er zijn producten verkocht, denk ik, tijdens de afgelopen 2 dagen. En ook producten misschien bedolven geraakt. Dus je zult nu die informatie moeten bijwerken, want anders kun je niet meer bijsturen. Ik denk dat dat inderdaad nu de oplossing is.
4: En wat is nou de grootste uitdaging voor Albert Heijn nu het allemaal weer wordt opgestart?
1: De grootste uitdaging ligt in welke producten waarheen moeten. Dus ik denk dat ze niet te lang willen wachten met de informatie bijwerken. Dus wat ze kunnen doen, denk ik, zou ik doen in ieder geval, is de snellopers, producten die wat kritischer zijn, om die gewoon vooruit te duwen in de keten naar de retailers toe.
4: Ja, dus vooral de vers producten.
1: Ja, precies. Ja.
4: Ja. En dit gaat eerder een paar dagen duren dan weken voordat alles weer is opgelost. Hoorden we net de baas van dit distributiecentrum zeggen. Is dat realistisch?
1: Mijn inschatting zou eerder zijn dat het misschien weken zal duren. Om alle informatie bij te werken en vervolgens dus ook de orders te laten bezorgen. Ik denk eerder in weken, maar ik heb niet alle informatie, dus dat is mijn inschatting.
4: En wat denkt u, hoeveel zou dit kosten, de financiële schade van dit?
1: Ja, dat is lastig te zeggen, maar als ik zo kijk naar de dagomzet die Albert Heijn draait, dat ligt zo rond de 50 miljoen per dag. Ongeveer 25% daarvan is bruto marge. Dus dan kun je denken aan ongeveer 12,5 miljoen bruto winst per dag. Het heeft nu 2,5 dag geduurd. Dus moet je toch echt wel denken aan tientallen miljoenen dat dit gekost heeft.
4: En denkt u dat supermarkten door dit incident, deze hackaanval, iets anders gaan doen? Iets in de organisatie?
1: Dat is een goede vraag. Ik denk het wel. Ik denk dat we dus ook moeten gaan kijken naar bijvoorbeeld een analoge backup gate. Waarbij we gaan zeggen, oké. Als er weer zoiets gaat plaatsvinden, dan hebben we andere communicatiekanalen waarover we kunnen communiceren om toch nog kritieke producten of bepaalde producten binnen het assortiment toch nog te kunnen leveren aan de winkels.
4: Ja.
1: Want nu is het alleen Albert Heijn en in principe hebben we dan als consument daar niet extreem veel last van. Als het ook nog als het tegelijkertijd alle retailers is, dan hebben we een probleem.
3: Ja, ja, ook wel bijzonder eigenlijk dat er dan helemaal geen backup is.
1: Nee, klopt. Maar ik denk dat ook wel is vanuit het gedachtegoed om toch kostefficiënt te zijn. Als je iets meer backups gaat hebben of iets meer buffers gaat aanleggen, dat wordt iets duurder.

0: Dank u wel voor dit gesprek. Melvin Drent, universitair hoofddocent op het gebied van logistieke ketens.
1: Tot 6:00.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Indonesië lijkt nu toch buitenlandse hulp te gaan accepteren bij het bestrijden van de bosbranden. In Indonesië woeden al weken de zwaarste bosbranden in 10 jaar tijd. Die branden hebben grote gevolgen voor de Indonesiërs, maar ook voor de inwoners van buurlanden. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Margadi. Indonesië geeft dus nu aan het niet zelf aan te kunnen. Wat hebben ze daarover gezegd?
3: Nou, impliciet zegt Indonesië het niet zelf aan te kunnen. Hardop zouden ze dat nooit zeggen, vooral onder de huidige president Prabowo, die vooral de indruk wil wekken dat Indonesië een grote macht is in de regio en dit soort problemen zelf op kan lossen. Daarom was er ook bij de enorme overstroming op Sumatra eind vorig jaar nooit om hulp gevraagd, terwijl overduidelijk was dat Indonesië ernstig tekortschoot. Maar je zei het wel, dit zijn de grootste branden in ruim een decennium. Ter vergelijking, een kwart van Nederland is inmiddels verbrand in Indonesië. Dus in dit geval zei de minister van Milieu vandaag dat het toch zal overwegen om hulp te accepteren van landen die het aanbieden.
0: Ja, dus eigenlijk is het nu gewoon echt te groot geworden en kunnen ze daar niet meer omheen?
3: Nee, inderdaad. En het is daarmee ook allemaal geen probleem meer van Indonesië zelf. De grootste bosbranden die vinden plaats in Kalimantan, dat is het Indonesische deel van het eiland Borneo. Het andere deel is Maleisië en het veel kleinere Brunei. Nou, die landen hebben extreem veel last van rookontwikkeling. Ook vasteland Maleisië heeft daar trouwens last van. Er zijn inmiddels scholen gesloten, wat weer problemen zorgt voor honderdduizenden kinderen die binnenkort examen hebben. Ook Singapore leidt onder de rookontwikkeling. Singapore was de afgelopen week meermaals de meest vervuilde stad op aarde door die rookontwikkeling. Met vandaag de hoogste fijnstofmeting die ze ooit in die stadstaat hebben gemeten. Kortom, Indonesië voelt de druk van buitenaf om er meer aan te doen, desnoods met hulp van anderen.
0: En wie komen er helpen?
3: Ik heb al een paar mensen, of landen, het zijn geen mensen, landen genoemd. Dat heeft de minister van Milieu niet gedaan. Maar de meest concrete aanbiedingen die komen van Maleisië en Singapore. Maleisië die zei eerder al een blusvliegtuig, 3 helikopters en 52 man personeel te willen sturen. Singapore die kwam met minder concrete hulpaanbiedingen, maar die zeiden klaar te staan als Indonesië hulp nodig heeft. Nu is het wel zo dat Indonesië al een boel vliegtuigen en helikopters van andere landen gehuurd heeft, maar die werden dan altijd gebruikt door Indonesië zelf. Als ze nu het aanbod van Singapore en Maleisië accepteren, dan zouden ze voor het eerst echt hulp van andere landen vragen. En dat is iets wat president Prabowo toch eigenlijk liever niet zou willen, maar moet het misschien nog wel.
0: Maar zei je nou dat er 52 mensen dan komen helpen in Indonesië?
3: Ja, ik snap de vraag die erachter ligt. Of het wel helpt, ja, hè, 52
0: dat lijkt
3: mensen.
0: Niks.
3: Nou, er zijn 60.000 Indonesiërs al bezig met het blussen van de branden. En om mensen en ook bedreigde dieren te evacueren. Orang-oetangs bijvoorbeeld op Kalimantan. 52 Maleisiërs, denk niet dat dat een heel groot verschil gaat maken. Lijkt meer een handreiking van Indonesië naar die landen. Die zelf ook grote problemen hebben met de rook. Indonesië zelf zegt er alles aan te doen om die branden binnen een maand uit te hebben. Maar dat lijkt meer een ambitie dan een reëel doel. Dus ja, ik denk dat de Indonesiërs en miljoenen inwoners van omringende landen, niet alleen Maleisië en Singapore, maar zelfs tot aan de Filipijnen, er nog wel even last van gaan houden.
0: Mustafa Margadi, dankjewel. Sid, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
4: De Telegraaf schrijft dat een Amsterdamse stichting die met subsidiegeld kwetsbare jongeren moet weghouden van criminaliteit, juist door justitie in verband wordt gebracht met een miljoenen witwasonderzoek. Het gaat om de stichting BOK, die in de wijk Nieuw-West actief is. Vorig jaar ontving de stichting bijna 2 miljoen euro subsidie van de gemeente Amsterdam. De gemeente wil ook weten wat daarmee is gebeurd. Opnieuw liggen er duizenden kleine plastic filters in en bij de Oosterschelde. De kust in Bruinisse ligt daarmee bezaaid, dat meldt Omroep Zeeland.
5: Ja, ze liggen eigenlijk overal.
6: De magen raken verstopt, de beesten die gaan er dood aan. Dus ja, een beetje jammer, zonde.
0: Wat zijn het voor filters dan?
4: Ja, kleine stukjes plastic die worden gebruikt in de industrie ergens. 5 jaar geleden gebeurde er ook al zoiets. Het bedrijf dat daar toen voor verantwoordelijk was, die zei dat ze er deze keer niets mee te maken hebben. Het is dus echt nog even gissen waar die plastic filters vandaan komen. Vanaf november komt het KNMI met gerichte weerswaarschuwingen. RTL Nieuws schrijft daarover. Het was al bekend dat de weerdienst over zou stappen van waarschuwingen per provincie en voortaan per gebied.

0: code af zou geven. Nu is het duidelijk dat dat dus in november gaat gebeuren. Klinkt ook wel logisch, hè, want binnen één provincie kan het weer nogal verschillen. Daarom is dus hiervoor gekozen. En het is voor veel reizigers onduidelijk waar er vandaag nog treinen en bussen rijden. De vakbonden voeren actie voor meer loon en voor een betere ouderenregeling. Maar niet alle medewerkers van vervoersbedrijven doen eraan mee. In Tilburg reed vandaag bijna niets. En dat was voor sommige mensen een verrassing, was te zien bij Hart van Nederland.
1: Inderdaad, toch het gestaakt. Wist ik niet.
2: Nee, je had geen idee?
1: Nee, ik had geen idee.
2: Ik wilde eigenlijk gaan lopen, maar dat was 43 minuten. Dus ik denk niet dat we dat gaan doen.
3: Dat is niet echt fijn voor ons, maar... Ja, je kan er niks aan doen, denk ik. Dus je moet gewoon afwachten.
2: Nee, wat ga je doen?
3: Naar huis.
0: Terwijl er geloof ik toch best wel voor gewaarschuwd was, hè, die actie.
4: Ja, maar dit is bij elke staking gebeurd. Ja. Dan hebben wij altijd mensen in het nieuws die het niet wisten.
0: Of bij Koninginnedag, die mensen die daarvoor nog opkomen dagen. Ja. Nou ja, werkgevers die hebben nog niks van zich laten horen, zegt de vakbond. En als dat zo blijft, dan volgen er misschien meer acties.
4: Edwin Gerritsen bij de ANWB, hoe gaat het op de weg?
5: Het is behoorlijk druk op de weg met 550 kilometer file. De A2 Den Bosch richting Eindhoven is dicht tussen Boksel en West. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Verkeer van Den Bosch naar Eindhoven kan omrijden via Tilburg over de A65 en dan de A58.

0: Jungle en Sunshine. De oud-burgemeester van Groningen, Koen Schuiling, is ook in hoger beroep schuldig bevonden voor wat officieel schennispleging heet. Hij moet €250 boete betalen omdat het gerechtshof in Zwolle bewezen acht dat hij heeft gemasturbeerd in zijn auto. Verslaggever Onna Beukers, jij was erbij in Zwolle vandaag. Dit is natuurlijk een vrij bizarre zaak, maar help ons nog even. Waar begon het nou mee?
1: Ja, de zaak tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen die kwam aan het rollen na een verklaring van een vrachtwagenchauffeur. En die had verklaard dat hij in maart, inmiddels meer dan 2 jaar geleden, vanuit zijn cabine kon zien dat de burgemeester in zijn auto dus, zoals je al zei, aan het masturberen was. Terwijl hij ook de binnenverlichting aan had. En de twee voertuigen die reden vervolgens, en volgens de vrachtwagenchauffeur, ook lange tijd naast elkaar. Dus bij elkaar in de buurt, dus ze konden het ook goed zien. Schuiling zelf, die heeft het altijd ontkend. Hij voerde aan dat hij sinds 2022 last had, hè, na een operatie van plotselinge en hevige buikpijn. Hè, en dat hij daar op dat moment ook last van had. En om die reden zou hij zijn riem hebben losgemaakt en zijn buik gemasseerd hebben. En hij zei, ja, dat was eigenlijk wat er op dat moment aan de hand was. Dat is wat die vrachtwagenchauffeur gezien heeft.
0: Ja, precies. En die zaak is al eerder voorgekomen. Toen is hij veroordeeld. En nu is hij opnieuw naar de rechter gestapt, nu naar het hof. Waarom is hij nu opnieuw veroordeeld?
1: Ja, het gaat eigenlijk om die verklaring, hè, van die chauffeur of die betrouwbaar is. Het OM die achtte die verklaring al betrouwbaar, hè, en eerder de rechter dus ook. Het hof die vindt die verklaring ook betrouwbaar. En het hof die wijst er eigenlijk op dat de chauffeur goed zicht had, hè, vanuit het punt dat hij het goed kon zien, dat hij dus in die auto van Schuiling kon kijken, dat hij ook altijd gedetailleerd en ook consequent verklaard heeft, want hij had in eerste instantie verklaard, maar later ook nog, en dat was dan 2 jaar later, met dezelfde details. Dus die verhalen kwamen overeen. En volgens het hof had hij ook geen reden. Is er ook geen reden om aan te nemen, zeg maar, dat hij het op Schuiling gemunt had, hè, als oud-burgemeester, dat hij hem een hak wilde zetten of zo. En toch is het ook, zoals ik net al zei, het ene woord tegen het andere. Hè. In veel gevallen zie je dat het dan lastig is, ja, om iemand schuldig te verklaren. En waarom dat nu dan wel kan, dat legt de persraad hier uit. Dat is Leo Wemes.
2: Dan kan er een veroordeling komen als het hof die verklaring van de getuige betrouwbaar acht. Dan kun je dat in beginsel gebruiken voor het bewijs. Alleen dat moet ook steun vinden in andere bewijsmiddelen. Zo zit het recht in elkaar. Nou, dat steunbewijs dat wordt gevonden in een geluidsopname, waarin de verdachte wordt geconfronteerd door de chauffeur. Hele korte geluidsopname waar de chauffeur zegt van, joh, wat is dat nou? Broek op je, he, onder je enkels. En dan zegt de verdachte, ja, maar ik moest heel erg plassen. Dat vindt de getuige heel erg raar, want ze hebben kilometers achter elkaar gereden en er zijn vele afritten geweest. Dat is één. En het hof ziet ook ondersteuning in juist die dingen die we net genoemd hebben, dat het meeste behalve het masturberen, dat wordt erkend door verdachten.
1: Eigenlijk zegt het hof dus, de verhalen komen heel erg overeen. Misschien wel 90% of meer, maar omdat de getuige 2 keer gedetailleerd hetzelfde verklaard heeft en de oud-burgemeester de verklaring in de 2e keer moest aanscherpen, dat de verklaring van de getuige dus betrouwbaarder is, dat het steunbewijs ook is.
0: Hmm. En hij is dus nu 2 keer veroordeeld. Is de zaak dan hiermee afgedaan?
1: Ik zou zeggen waarschijnlijk niet. Het is vanaf het begin af aan al echt een principe kwestie natuurlijk geweest. Hè. De oud-burgemeester had al meteen met een boeteakkoord kunnen gaan van €250. En dan was het waarschijnlijk niet zo lang en zoveel erover te doen geweest. Dat is niet gebeurd. En ik sprak net na de uitspraak ook kort even met de advocaat van Schuiling. En die had gepleit voor vrijspraak. Hij zei, ja, daar is eigenlijk in mijn beeld nu nog niet meteen iets veranderd. Maar ze gaan eerst even het arrest bestuderen en dan beslissen of ze in cassatie gaan.
0: Dankjewel. Verslaggever Onna Beukers.
3: Wat breng je de wereld in als de wereld opraakt?
4: Oersoep, een nieuwe muzikale voorstelling van Night, naar de roman van Brechtje Hofstede en live muziek van K.O. Brass. Tot en met 18 december te zien. Boek nu via nite.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Social Deal Wellness Deals, take 1 ben. Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen. Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.

0: NPO Radio 1.
1: Het is bijna 4:30, de hoofdpunten met Zit.
2: Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. Sinds een wet uit 2021 zijn veel scholen begonnen met maar enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over. Een man uit Maastricht die dronken een kleuter doodreed is veroordeeld tot 5 jaar cel. Dat had het OM ook geëist. De man had bijna 4 keer te veel gedronken en reed 112, waar de maximumsnelheid 50 is. De politie heeft 3 verdachten opgepakt wegens het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Een man van 18 uit Rotterdam werd toen doodgeschoten. De verdachte die dezelfde avond werd aangehouden, werd een dag later weer vrijgelaten. Vanwege de lage waterstand is er op een deel van de IJssel opnieuw 1-richtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart. Dat gold eerder ook al, maar er is te weinig regen gevallen en daarom moeten de schepen weer omvaren.
1: Marco Verhoef is hier voor het uitgebreide weerbericht. Wat een prachtige herfstdag is het.
3: Het is weer fantastisch inderdaad, met volop zon, sluierwolken dat wel. Het is niet helemaal staalblauw, maar ja, de zon schijnt er in het algemeen gewoon heerlijk doorheen. We hebben ook wat stapelwolken gezien, maar die lijken nu weer wat op te lossen. En dat zie je ook wel vaker, hè. Stapelwolken ontstaan omdat de aarde opwarmt en dan gaat die lucht stijgen. Dan komt er een stapelwolk en tegen die tijd, eind van de middag, als het weer wat begint af te koelen, dan zakt dat allemaal weer weg en verdwijnen ze weer. Nou, dat gaat zo door. Dat betekent dat we vannacht vooral die sluierwolken nog overhouden, maar verder ook brede opklaringen, minimumtemperatuur 9 tot 12 graden, dus niet al te koud. En morgen overdag, ja, dan hebben we met een zuidelijke aanvoer gewoon weer heel warme lucht. Het wordt 18 tot 20 graden, sluierwolken vooral over het oosten. In het westen misschien ook wat stapelwolken, maar in het algemeen toch ook weer veel zon morgen. Dus opnieuw zo'n dag met wel iets meer wind dan vandaag, dat wel.
1: Dankjewel, Marco. Edwin Gerritsen, het is opnieuw erg druk, hè?
4: Ja, het is drukker dan gebruikelijk. Er staat ruim 600 kilometer file. De meeste vertraging is er in de Randstad. Er zijn ook veel ongelukken gebeurd. De langste files op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Everdingen en Beest. 1.5 uur extra reistijd. De A2 van Den Bosch naar Eindhoven is dicht tussen Boksel en West na een ongeluk met een vrachtwagen. Verkeer kan omrijden via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam, 3 kwartier extra reistijd. A7, Afsluitdijk richting Groningen, tussen knooppunt Heerenveen en Tijnje, 1.5 uur vertraging door een aanrijding. En op de A27 Breda richting Gorinchem staat een vrachtwagen met pech tussen Breda en Oosterhout, 1.5 uur oponthoud.
1: Hij stond vandaag voor het eerst terecht voor de sabotage van de eeuw, de Oekraïner Serhii K. Zometeen meer over die eerste dag van de rechtszaak rondom het opblazen van de Nord Stream pijpleidingen.
5: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
6: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
7: Human neemt je mee naar Koerdistan, samen met Mela Amat. En ook al is ze geboren en getogen in Nederland, ze droomt van het land dat ze door en door kent. Uit verhalen. Kijk vanavond naar Droomland Koerdistan. Over het verlangen naar een land waar, ondanks alles, altijd gedroomd wordt. Human. Radicaal menselijk.
6: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Fleur Wallenburg,
0: het NOS Radio 1-journaal.
1: 4 jaar na het opblazen van de Nord Stream pijpleidingen tussen Rusland en Duitsland begint vandaag het proces tegen de Oekraïnse hoofdverdachte. Hij zou de sabotage van de eeuw, zoals deze aanslag werd genoemd, hebben gecoördineerd in opdracht van Oekraïne. Ilko Bos van Rosenthal is presentator en verslaggever bij Nieuwsuur. Welkom. Jij deed uitgebreid onderzoek naar de daders achter deze aanslag. Had je grote verwachtingen bij die rechtszaak van vandaag? Is er meer bekend geworden over bijvoorbeeld het motief?
10: Nee, er is niet meer bekend geworden over het motief. De verdachte, Sergei Kuznetsov, die heeft ook zijn mond gehouden. Dat hadden de advocaten ook van tevoren gezegd. Hij beroept zich op zijn zwijgplicht. En zij zeggen, hij moet dat ook doen, want deze Oekraïner is een militair. En hij zegt, hij mag ook niet over militaire operaties spreken. En dan wordt er altijd een beetje omheen gepraat. Zijn advocaten zeggen, hij heeft het niet gedaan. Maar stel dat hij het gedaan heeft, dan mag je er niet over. over praten. Want hij is een militair. En als dit gebeurd is en Oekraïne het gedaan heeft, was het een militaire operatie. Dus in dat, het is een beetje een woordenspel waar het dan een beetje in blijft hangen.
1: Ja, en jij hebt dus onderzoek gedaan naar wie er naast deze Sergei nog meer achter zitten. Want hij heeft het niet alleen gedaan, toch?
10: Nee. Dat begon. Wij gingen onderzoek doen samen met collega van de NOS, omdat de eerste tip over dat er een aanslag op Nord Stream voorhanden was, of dat die stond te gebeuren, die kwam bij de MIVD binnen, bij de Nederlandse Militaire Inlichtingendienst. Toen ging het balletje rollen, wij kwamen daarachter en hebben toen met Duitse collega's gekeken, ja, wat is er precies gedeeld en nou ja, wie zit daarachter? Vervolgens is er uit het Duitse onderzoek het een en ander gelekt naar onze Duitse collega's. Daar zijn we samen verder mee gegaan en toen werd vrij snel duidelijk hoe het gebeurd is. 7 Oekraïners op een zeilboot, 6 mannen en een vrouw. Die zeilboot is vanaf Duitsland naar de plek van de aanslagen gevaren. En vanuit daar hebben ze gedoken en hebben ze de pijpleiding opgeblazen. Nou, ja. 7 daders dus. En dit is de eerste die vandaag voor de rechter staat.
1: En hoe zijn die 7 mensen dan bij deze operatie betrokken worden geraakt? Want jij zei, het is een militair, die Sergei. Ja. Werden ze dan ook echt aangestuurd door het Oekraïense leger of de geheime dienst?
10: Dat blijft onduidelijk. Wat we weten in zijn geval, deze Sergei, kort na de Russische inval in Oekraïne, heeft hij zich gemeld bij het leger, bij de Special Forces eigenlijk. Dus bij een speciale eenheid van Oekraïense Militaire Inlichtingendienst, die zich vooral bezig hield met, ja, zeg maar, clandestine operaties, ongebruikelijke operaties, het opblazen van een brug, sabotageacties in Rusland, dus zaken waar niet over gesproken wordt eigenlijk. Ja, toen is er een soort, ja, bijna een brainstorm onder het genot van een biertje geweest, van jongens, de Russen die staan aan de poorten, wat gaan we doen? Kunnen we nog iets vreemds verzinnen? Ja, en toen kwam men heel snel op de Nord Stream pijpleiding. De pijpleiding, echt een prestigeproject. Kritische infrastructuur waarmee Russisch gas naar Europa werd gepompt, waarmee Rusland zich ook, Europa zich ook echt afhankelijk maakte van Rusland. Ja, en de Oekraïners hadden vrij snel door, dat moeten we opblazen. Niet alleen omdat je dan de banden tussen Europa en Rusland doorsnijdt, maar ook omdat de opbrengst van dat gas dat naar Europa stroomde, ja, dat belandde natuurlijk in de oorlogskas van Rusland. Ja. En daarmee werd Oekraïne nog meer onder vuur genomen.
1: En ja, je zegt de Oekraïners wilden dit of bedachten dit, maar Oekraïne, het land zeg maar, ontkent wel betrokkenheid, toch?
10: Ja, dus dat blijft precies. Dus de vraag is eigenlijk al 4 jaar, wat wist bijvoorbeeld Zelensky? Nou, Zelensky heeft altijd ontkend dat hij er iets van wist. Nou, dan ga je naar beneden, zijn adviseurs, de stafchef van zijn leger, wat wisten die ervan? Het lijkt erop dat Zaluzhny, dat was zijn legerleider, is nu ambassadeur in Londen van Oekraïne, dat hij er wel van wist. Die ontkent dat ook nog steeds. En het lastige is ook nog, kijk, de eerste tip die de MIVD binnenkreeg, dat ging over een aanslag in de zomer van 2022. Die heeft toen niet plaatsgevonden. De uiteindelijke aanslag vond er in september plaats. Dus je hebt ook nog mensen hoog in Oekraïne die zeggen, ja, we wisten wel iets van dat aanvankelijke plan, maar dat hebben ze toen afgeblazen en van dat tweede plan wisten we niks. En dat is een van de vragen nu in de rechtszaal, van komen we erachter, en het zal me verbazen als we erachter komen, dat inderdaad Zelensky bijvoorbeeld hier vanaf wist. Ik denk dat we daar in deze rechtszaak niet achter gaan komen.
1: Nee, en je zei dus al, de advocaten van de hoofdverdachte, die zeggen hij heeft er gewoon helemaal niks mee te maken.
10: Nou, ze zeggen eigenlijk een aantal dingen. Ten eerste zeggen ze, en dat is misschien wel het belangrijkste, hij heeft er niets mee te maken, want er zijn bijvoorbeeld geen vingerafdrukken gevonden. Nu weten we wel uit de Duitse pers, want die kregen wel inzicht in wat de aanklagers hebben. Ze hebben bijvoorbeeld afgeluisterde telefoongesprekken tussen deze man en zijn vrouw.
1: Vanuit de gevangenis, toch?
10: Vanuit de gevangenis, waarin die wel iets zegt maar ook al voor de gevangenis, van ze willen dat ik het opbiecht, of deze operatie had ik wel aan moeten beginnen, dat soort zaken. Hij is overigens opgepakt toen hij met zijn vrouw onder een valse naam, met zijn gezin in Italië vakantie dacht te kunnen vieren. Dus na een aantal jaren waren ze ook wel overmoedig geraakt. Nadat hij 3 jaar lang niet was opgepakt, vorige zomer dus uiteindelijk wel. Maar goed, zijn advocaten zeggen er is geen bewijs tegen hem. Ze zeggen ook nog eens, los van wie het gedaan heeft, het was een legitiem oorlogsdoel. Om de reden die ik net schets, want met de opbrengst van Nord Stream gas werd de oorlog gefinancierd. En wat ze ook zeggen, hij kan zijn verdediging niet goed voeren. Hij kan niet getuigen omdat hij militair is. En dan ben je gehouden aan geheimhouding. Ja. En dan mag je helemaal niks zeggen. Dus dit kan nooit een eerlijk proces worden.
1: Tot slot, deze zaak speelt in Hamburg. Dit is voor Duitsland ook een ongemakkelijke zaak. Hè? Waarom?
10: Het is heel ongemakkelijk voor Duitsland en voor alle andere bondgenoten ook. Maar vooral voor Duitsland. Kijk, de reden dat het in Duitsland plaatsvindt is omdat dat gas uiteindelijk in Duitsland, daar eindigde de pijpleiding. Mm-hmm. En Duitsland speelt een hele grote rol in het Nord Stream project. Alleen, ze vervolgen nu een legerofficier van een land dat een grote bondgenoot is. En ze hebben notabene dezelfde vijand, namelijk Rusland. Dus hier komt uiteindelijk uit, stel dat, dat de schuld van deze dader een andere wordt aangetoond, dan weten we wat we nu eigenlijk officieel al, officieus al weten. Maar dan heeft een rechter het ook gezegd, Oekraïners hebben dit gedaan. En dat is natuurlijk een heel ongemakkelijke waarheid. Op het moment dat je Oekraïne wapens blijft geven, geld blijft geven. En op het moment dat de aanslag plaatsvond, was Duitsland eigenlijk nog een wat weifelende bondgenoot van Oekraïne. Inmiddels is het de grootste donor zo'n beetje van Oekraïne. Dus het is een onderzoek waar eigenlijk niemand aan wil. Maar goed, Duitsland is een rechtsstaat. Dus ja, dat onderzoek moet wel plaatsvinden.
1: Ja, om meerdere redenen een interessante zaak. Dankjewel dat je ons even hebt bijgepraat. Ilka Bos van Roosendaal.
0: NPO. Tot 6 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Het was flink schrikken voor de katholieke gemeenschap wereldwijd dat paus Leo longkanker blijkt te hebben. Hij is wel succesvol geopereerd. Een deel van zijn long is weggehaald. Bisschop van den Bosch, Gerard de Korte, goedemiddag.
11: Hey, goedemiddag.
1: Wat dacht u toen u hoorde dat de paus kanker heeft?
11: Nou, ik schrok ook. De paus heeft het zelf dus aangekondigd afgelopen zondagmiddag bij het Angelusgebed. En ja, dan schrik je toch, want wij kennen hem als een vrij vitale en sportieve man. Waarvan ook voor het gezet dat hij veel sport en zo. Dus, maar in één keer blijkt ook hij gewoon een normaal mens te zijn die kanker kan krijgen.
1: Ja. En u zei al, hij maakte dat nieuws zelf bekend afgelopen weekend. Gebeurt dat vaker, dat een paus dat doet?
11: En nou, er zit wel wat ontwikkeling in de Vaticaanse communicatie. Bij paus Franciscus is het ook gebeurd toen hij ergens ziek was in het voorjaar van 2025. Maar bij de vorige pauze gebeurde dat eigenlijk niet. Dus je ziet toch een zekere modernisering van het communicatiebeleid van het Vaticaanse huis.
1: En u zei net al, ja, ik ben er wel van geschrokken. Wat voor reacties heeft u verder gehoord uit de katholieke gemeenschap in Nederland op dit nieuws?

0: Dus ja, dat onderzoek moet wel plaatsvinden.
1: Ja, om meerdere redenen een interessante zaak. Dankjewel dat je ons even hebt bijgepraat. Ilka Bos van Rosenthal.
2: NPO. Tot 6 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Het was flink schrikken voor de katholieke gemeenschap wereldwijd dat paus Leo longkanker blijkt te hebben. Hij is wel succesvol geopereerd. Een deel van zijn long is weggehaald. Bisschop van den Bosch, Gerard de Korte, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
1: Wat dacht u toen u hoorde dat de paus kanker heeft?
3: Nou, ik schrok ook. De paus heeft het zelf dus aangekondigd afgelopen zondagmiddag bij het Angelusgebed. En ja, dan schrik je toch, want wij kennen hem als een vrij vitale en sportieve man. Waarvan ook voor het gezet dat hij veel sport en zo. Dus, maar in één keer blijkt ook hij gewoon een normaal mens te zijn die kanker kan krijgen.
1: Ja. En u zei al, hij maakte dat nieuws zelf bekend afgelopen weekend. Gebeurt dat vaker, dat een paus dat doet?
3: En nou, er zit wel wat ontwikkeling in de Vaticaanse communicatie. Bij paus Franciscus is het ook gebeurd toen hij ergens ziek was in het voorjaar van 2025. Maar bij de vorige pausen gebeurde dat eigenlijk niet. Dus je ziet toch een zekere modernisering van het communicatiebeleid van het Vaticaanse huis.
1: En u zei net al, ja, ik ben er wel van geschrokken. Wat voor reacties heeft u verder gehoord uit de katholieke gemeenschap in Nederland op dit nieuws?
3: Ja, als je gewoon kijkt naar de katholieke sites, dan zie je toch dat heel veel mensen voor de paus bidden en ook geschrokken zijn. Ik heb zelf ook elke dag de mis in de Sint-Jan. En dan hebben we ook voor de paus gebeden voor het welslagen van de operatie en ook een voorspoedig herstel.
1: Ja.
3: En zoals de informatie nu is, lijkt dat ook zo te zijn. Dus dat men er vroegtijdig bij is. En dat de paus grote kans heeft om volledig te herstellen.
1: Ja, hij moet daar natuurlijk wel eventjes van bijkomen nog van zo'n grote operatie.
3: Ja,
1: dat is
3: ook wel sprekend. Ik hoor dat hij nog een week in het ziekenhuis zou blijven, in het Gemelli ziekenhuis. En dat hij daar nog weer een paar weken in het Vaticaan moet rusten. Maar er staat een grote reis op het programma in november naar Zuid-Amerika. Onder andere ook naar het land waar hij lange tijd bisschop is geweest, naar Peru. Ik denk dat.
1: En die staat nog steeds in het programma?
3: Die is nog steeds. Die is niet geschrapt. En ik vermoed dat heel veel katholieken in Zuid-Amerika ook hopen dat het de paus lukt om die reis en te maken.
1: Ja, want paus Leo is nu zo'n anderhalf jaar, hè, de geestelijk leider van de katholieke kerk. Wat heeft hij in die toch relatief korte periode voor de kerk betekend?
3: Nou, hij lijkt de lijn van paus Franciscus voor te zetten. Vanaf het begin heeft hij heel sterk de nadruk gelegd op het belang van geweldloosheid en van vrede. Hij heeft al meerdere reizen gemaakt. Een lange reis door Afrika, maar ook recent nog een reis door Frankrijk. En ik denk dat heel veel mensen ook buiten de kerk hem ook wel weten dat hij een encycliek heeft gepubliceerd over kunstmatige intelligentie. Waarin hij duidelijk oproept om de zegeningen van AI te onderkennen. Maar toch ook wel het belang van transparantie en van goede controle over wat AI allemaal kan gaan betekenen. Dus in die zin probeert hij als moreel leider, zeker voor katholieken, maar ik denk ook voor veel mensen buiten de kerk, op een aantal maatschappelijke thema's ook op een hele rustige, verstandige manier te reageren.
1: Ja. En voorlopig blijft u nog wel even in uw missen, denk ik, aandacht aan hem besteden.
3: Ja, dat het herstel voorspoedig mag verlopen en dat de paus inderdaad volgende maand zijn reis naar Zuid-Amerika kan gaan maken, dat daar zeer gewaardeerd zal worden.
1: Hartelijk dank, Monseigneur de Korte, de bisschop van Den Bosch. Zit, wat melden de media in het buitenland?
4: In Albanië is brand gesticht bij het ministerie van Onderwijs tijdens studentenprotesten. De lokale afdeling van Euronews meldt dat er ook met stenen wordt gegooid en dat de politie hard optreedt. De protesten lijken op die in Frankrijk. Studenten klagen over de toestand van de universiteiten, de gebouwen, het inschrijvingsgeld en de baankansen in Albanië. De Belgische politie verhoort de verdachten die gisteren werden opgepakt nadat een agent werd doodgeschoten. De vraag is of zij iets willen zeggen. Er zijn volgens deze VRT-journalist nog veel vragen over de dood.
5: De politieman die werd doodgeschoten was in Burger alleen op verkenning uitgestuurd. Een man met ervaring in het vak. Merkte de verdachte dat hij een politieman was en hebben ze hem daar

0: onder vuur genomen. Of dachten ze misschien dat het iemand was van een rivaliserende drugsbende? Want er is een mogelijke link met drugs.
1: Ja, de dood van de agent maakt sowieso veel los. Vandaag kunnen mensen een condoleanceregister tekenen in het stadhuis van Brussel. De Portugese luchtvaartmaatschappij TAP komt deels in handen van Lufthansa. Volgens persbureau DPA is een bod van 1,2 miljard euro genoeg. De Duitsers kunnen net de helft van de aandelen krijgen. De rest blijft van de Portugese staat. Air France KLM was ook in de race, maar heeft dus niet genoeg geboden op TAP. Ze hebben interesse omdat de Portugese maatschappij goede verbindingen heeft met Brazilië en daarmee dus ook de rest van Zuid-Amerika. Een Britse onderzoeker heeft een nieuwe dinosaurussoort ontdekt, dat meldt de BBC. Het gebeurde toen ze een fossiel aan het onderzoeken was dat ergens 100 jaar in een lade had gelegen.
2: Researcher realized it was unique and belonged to an agile and very fierce dinosaur that looked like an elongated velociraptor with long arms and large claws. The researcher described its discovery as rather magical.
1: Lange klauwen dus, een gevaarlijke dino. En die heeft de naam Invictibellatrix amberina gekregen.
3: Lekker. Lekkere spreektaal, Zit. Dankjewel. Edwin, een deel van het land heeft herfstvakantie, maar daar is weinig van te merken.
4: Dat is zeker weinig van te merken, want het is zelfs drukker dan gebruikelijk. Op woensdag staat bijna 700 kilometer file. Vooral in de Randstad en in het zuiden van het land is het druk. Op de A7, de afsluitdijk richting Groningen, staat een vrachtwagen met pech. Tussen knooppunt Heerenveen en Tijnje is de vertraging ruim een half uur.

0: Marvin Gaye, Gotta Give It Up. De meeste studenten hebben er waarschijnlijk wel eens gebruik van gemaakt, AI.
1: Ik gebruik het echt best vaak al tijdens mijn studie, dus het is best handig.
2: Nou ja, als je al die boeken moet doorspitten, dan is het wel makkelijk om even een samenvatting van te maken. Je wordt er lui van, maar je bent er wel sneller mee klaar.
1: Ik denk een beetje van ja, dat kan ook gewoon de computer ingegooid worden en dan krijg je er een klaar antwoord uit.
3: Het is heel makkelijk en het lijkt ook heel betrouwbaar, maar omdat het zo betrouwbaar lijkt, is het zo gevaarlijk.
0: Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat 1 op de 5 scripties wordt geschreven met behulp van AI. Waar de 1 spreekt van fraude, moedigt de Technische Universiteit in Eindhoven studenten juist aan om AI te gebruiken. Tom van Woensel is hoogleraar aan de Technische Universiteit in Eindhoven en daar verantwoordelijk voor het AI en het onderwijsbeleid. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, u gaat dus tegen de stroom in. Waarom moedigt u het gebruik van AI aan?
4: Tegen de stroom in, inderdaad, misschien tegenover de algemene tendens misschien op andere universiteiten hier en daar. Maar wat wij gemerkt hebben is dat de studenten die bij ons op de universiteit binnenkomen, dat die toch vaak heel veel AI al gebruiken vanuit het middelbaar. En dus echt dat als een instrument gebruiken reeds. Daarnaast zien wij ook dat de bedrijven aan wie wij onze studenten afleveren heel vaak ook vragen naar een goede AI-geletterdheid van onze studenten en onze afstudeerders die bij ons met een diploma buiten stappen. Dus dan was eigenlijk onze conclusie dat wij als universiteit niet kunnen achterblijven en dan doen alsof dat AI niet bestaat. En hebben we dus eigenlijk gezegd van AI is een integraal deel van onze opleiding, een deel van onze leerproces dat we graag zouden hebben met onze studenten. Mm-hmm. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we die studenten op die manier gewoon loslaten en zeggen van doe maar iets, want dan krijg je inderdaad een soort onverantwoord gebruik.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat het niet de bedoeling is dat een studentenscriptie bij jullie volledig door AI laat schrijven.
4: Integendeel, dat is, als dat gebeurt, dan is dat gewoon fout. En dan is dat, om de grote woorden te gebruiken, dan is dat allicht fraude. En dan hebben wij een diploma op de verkeerde manier afgeleverd. En dat is zeker niet de bedoeling. En daarom dat we natuurlijk in onze opleidingen en in het gebruik van AI eigenlijk heel sterk inzetten op het verantwoord gebruik van AI, op de juiste manier gebruiken van AI. En dat wil ook zeggen kritisch zijn op de resultaten die uit AI komen. Ja. Dat is ook kritisch zijn op het materiaal of op de antwoorden die AI gebruikt, zodanig dat de student dat wel als hulpmiddel heeft, maar wel op de juiste manier verantwoord kan gebruiken.
0: Ja, en wat mag er dan wel, bijvoorbeeld met AI?
4: Ja, hetgeen dat je vaak ziet gebeuren is dat stukken dat de AI als sparringpartner gebruikt kan worden om te kijken van heb ik hier de juiste boodschap gegeven op de tekst die ik geschreven heb? Is dit de juiste structuur? Kan ik eventueel de tekst laten corrigeren op spelling of op grammatica en die zaken meer? We zien ook gewoon dat AI vaak gebruikt wordt als een sparringpartner om dingen uit te leggen aan de student. Hè. Dat is een soort extra manier om onduidelijke leerstofelementen dat die dan gevraagd worden aan AI. Kan je mij daar extra voorbeelden voor geven? Kan je mij extra oefeningen geven om dat beter uit te leggen? Daar zie je eigenlijk dat wij op die manier AI meer en meer beginnen in te zetten als een hulpmiddel, een extra ondersteuning, tutor in het onderwijs.
0: En hoe weet u dan zeker dat het onderzoek dan wel door studenten zelf wordt gedaan?
4: Ja, dat is een belangrijke vraag. Hè? Want natuurlijk, als wij moeten zorgen dat de student zelf effectief geleerd heeft en dat de student effectief zelf de leerstof beheerst en dat we niet een soort AI-systeem beoordelen. En wat wij nu doen in de, bijvoorbeeld als ik kijk naar masterthesissen, dan zie je dat wij eigenlijk op de universiteit een heel intensief begeleidingsmodel hebben, waarin dat we meer 1-op-1 de student begeleiden, en vrij veel tijd instoppen in dat begeleidingsmodel, waar dat we ook onderweg heel veel gesprekken doen met de student om te borgen dat hij of zij effectief de ideeën zelf heeft gegenereerd en minstens de ideeën zelf ook kan uitleggen. Mm. Er zit ook een eindpresentatie bij waarin dat drie professoren mee de beoordeling doen, waarin dat dan ook de student actief bevraagd wordt in een sessie van 2 uur, waarin dat we proberen te begrijpen, heeft de student dat effectief zelf gedaan? Snapt hij wat dat hem gedaan heeft? Heeft hij effectief geleerd wat hij of zij moest leren? En op die manier proberen we dat natuurlijk op een gedegen manier in te schatten of hij het effectief zelf heeft gedaan en niet door AI is gedaan.
0: Ja, dus die controle zit er wel degelijk in. Dank u wel voor dit gesprek, Ton van Woensel van de Technische Universiteit Eindhoven.
5: NPO Radio 1.
6: Nooit meer slapen.
5: Ik ga in gesprek met Gerry Eikhoff. 37 jaar werkt hij als verslaggever voor het NOS Journaal.
7: Nu kijk ik eigenlijk nog maar 1 hoofdbulletin per dag. Ik kijk het terug. Dan kun je spoelen.
5: Hij maakte reportages in binnen- en buitenland. Hij presenteerde Rondje Binnenhof. En daarna was er de documentaire serie Ongelijke Behandeling. Nu komt Eikhoff met het boek Hoe het puntje van de i op mijn hoofd viel. Waarin hij terugblikt op zijn carrière.
6: In de nacht van donderdag op vrijdag. Van 12 tot 1. Femke van der Laan. In VPRO's Nooit meer slapen.
5: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
8: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
8: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
11: Screening voorkomt dat je mensen aanneemt die ellende veroorzaken. Kijk, bij Hofman spreken uw sollicitanten persoonlijk en vertellen ze mij zelfs wat ze liever niet vertellen. Over schulden, belangenverstrengeling, chantabel zijn.
12: Je wil je nieuwe medewerkers vertrouwen, maar kunt u dat ook? Wij helpen door ze zorgvuldig te screenen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Wilt u geen risico lopen met sollicitanten? Laat ze screenen door Hofman.
14: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
15: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
14: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
16: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
6: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
5: Fleur Wallenburg.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemiddag. Vrouwelijke collaborateurs werden na de Tweede Wereldoorlog mishandeld en seksueel misbruikt, blijkt uit nieuw onderzoek. Onze verslaggever was vanmiddag in kamp Amersfoort, een van de plekken waar die vrouwen werden vastgehouden. Eerst het nieuws met Sid van der Linden.
17: Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidde ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. Die mocht beginnen dankzij een marktonderzoek waaruit zou zijn gebleken dat er veel belangstelling voor is. Staatssecretaris Thielen wil nu de regels aanscherpen of de mogelijkheid van een marktonderzoek helemaal schrappen. De Renaissance School mag voorlopig doorgaan, maar moet over 3 jaar wel 139 leerlingen hebben. Volgens Thielen wordt dat een uitdaging. In de distributiecentra van Albert Heijn wordt het werk weer opgestart. Houdbare producten worden inmiddels weer naar supermarkten gestuurd. Bij groente en fruit is dat lastig, omdat het niet duidelijk is wat er in de winkels ligt.
18: Dus dat moeten we gaan inventariseren. Dus als dadelijk alle systemen weer echt goed draaien, dan zullen we met de voorraadstanden zeker heel nauwkeurig te werk moeten gaan.
19: Wanneer kunnen we zeggen, alles is weer op orde, alles is weer helemaal op schema?
18: Het zal een paar dagen nodig hebben om de voorraadstanden te herstellen, zodat we een goede voorkast kunnen maken en kunnen uitleveren. Maar je hebt het eerder over een aantal dagen dan een aantal weken.
17: Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. Die systemen worden langzaamaan weer opgestart. De politie heeft 3 verdachten opgepakt wegens het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Een man van 18 uit Rotterdam werd toen doodgeschoten. De verdachte die dezelfde avond werd aangehouden, werd een dag later weer vrijgelaten. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling is, net als door de rechtbank, door het gerechtshof veroordeeld tot een boete van €250 voor masturberen in zijn auto. Of hij in cassatie gaat bij de Hoge Raad is nog niet bekend. De mannenteamsprinters hebben op de WK baanwielrennen in Shanghai goud veroverd door in de finale Australië te verslaan. Lorena Wiebes werd wereldkampioen op het onderdeel scratch. Een man van 30 uit Maastricht die afgelopen voorjaar dronken een kleuter doodreed is veroordeeld tot 5 jaar cel. Hij schepte een vrouw die met haar zoontje van 4 in een buggy het zebrapad overstak. De man reed kort daarvoor 112 km per uur, waar je maar 50 mag, en had bijna 4 keer zoveel alcohol in zijn bloed als toegestaan. Het kind kwam om het leven, de moeder raakte zwaar gewond en hield er blijvend letsel aan over. De straf van 5 jaar cel komt overeen met de eis van het OM. Als het aan het kabinet ligt, worden er in de toekomst geen dolfijnen meer gehouden in Nederland. Volgens staatssecretaris Erkens zijn de dieren te slim om in gevangenschap te leven. Dat zou betekenen dat er in de toekomst een einde komt aan het dolfinarium in Harderwijk. Deze dierenrechtenorganisatie vindt het een goed plan.
20: We vinden natuurlijk ook dat de dolfijnen hier gewoon niet goed zitten. Te weinig ruimte hebben, te weinig mogelijkheden zeg maar, om zich te uiten. Dus wij vinden wel dat het dier uiteindelijk naar een opvang moet waar ze gewoon meer hunzelf kunnen zijn.
17: Het kabinet zegt in gesprek te willen met het dolfinarium. Het weer overal droog, een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw een droge dag, overwegend zonnig en nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden.
0: Edwin Gerritsen bij de ANWB, waar staat het vooral vast?
21: Ja, vooral in de Randstad en het zuiden van het land. Het is een stuk drukker dan gebruikelijk op woensdag. Ruim 700 kilometer file inmiddels. De files die opvallen op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe een half uur extra reistijd. De A2 Utrecht richting Eindhoven voor knooppunt Vught een half uur. De A2 van Den Bosch naar Eindhoven is dicht tussen Boksel en Best na een ongeluk. Verkeer kan richting Eindhoven kan omrijden via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A15 Gorkum richting Nijmegen is een ongeluk gebeurd tussen Afrit Leerdam en Tiel een half uur oponthoud. En op de A27 Breda richting Gorkum staat een vrachtwagen met pech tussen Breda en Oosterhout een half uur extra reistijd.
0: Een nieuwe tegenslag voor Oekraïne. Het land krijgt geen informatie meer van de Starlink-satellieten van Elon Musk. Zometeen onze correspondent over wat dit betekent voor de oorlog met Rusland.
22: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
23: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel u wil daaraan meedoen. En dat zouden we enorm op prijs stellen. Kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.
22: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
24: Een betrokken adviseur die jou en je onderneming echt kent? Of een landelijke adviesorganisatie met alle expertise in huis?
25: Waarom kiezen? Bij OneLane krijg je allebei. Landelijke slagkracht in korte lijnen. De grote naam en het vertrouwde gezicht. OneLane. Jouw richting vooruit.
1: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
1: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: De Turkse politie deed vanochtend een grote inval bij de tv-zender Halk TV. Correspondent Gülce Ersetin, waarom wordt juist deze zender aangepakt door justitie?
4: Halk TV is een populaire zender, vooral bij de oppositie. De voorzitter heeft dan ook meteen gereageerd. Hij noemt de inval politiek gemotiveerd. En ook de oppositie heeft hard uitgehaald.
0: Na de Tweede Wereldoorlog zijn duizenden vrouwen in interneringskampen slachtoffer geworden van seksueel geweld. Verslaggever Mark Hamer was vandaag in kamp Amersfoort. Wisten ze daarvoor vandaag van deze praktijken?
7: Dat de collaborateurs die hier na de Tweede Wereldoorlog hebben vastgezeten niet zo netjes zijn behandeld, wisten ze wel. En er waren ook sterke vermoedens van seksueel misbruik. Maar dat het zo heftig was, zoals het NIO dat nu opschrijft, daar schrikken ze ook hiervan.
0: Maar eerst, er vallen steeds meer inlichtingen waarmee Oekraïne zich tegen Rusland kan wapenen weg. Opeens is het gebruik van de satellieten van Starlink aan banden gelegd in Oekraïne. En dit kan geen toeval zijn, zegt een adviseur van president Zelensky. De satellietverbinding van Elon Musk is cruciaal voor de verdediging, zeker nu Rusland de luchtaanvallen steeds verder opschroeft. Midden-Europa-correspondent Christian Pauwen, wat is er aan de hand met Starlink?
9: Sinds afgelopen nacht, opeens uit het niets, is er een snelheidsbeperking opgelegd van 160 km per uur. En dat geldt dan voor de aparte militaire versie van Starlink. Dat heet Starshield. En ja, die gebruiken ze voor drones, of voor de communicatie met drones, om die op afstand te besturen. En ja, een adviseur van het Oekraïense ministerie van Defensie zegt dat er niks van tevoren is gecommuniceerd. En dat daardoor ook dus ja, belangrijke missies zijn mislukt, omdat opeens de verbinding wegviel.
0: En ja, wat maakt dat zo'n groot probleem? Wat zijn de gevolgen?
9: Nou, omdat ze cruciaal zijn, deze Starlink-verbindingen, voor het uitvoeren van missies, zowel aan het front als voor de verdediging van Oekraïnse steden. Denk aan de drones die ze gebruiken om de logistieke aan Rusland te bestoken. Maar ook bijvoorbeeld aan de onderscheppingsdrones. Die zijn nodig om Russische kamikaze-drones uit de lucht te schieten. En ja, je kan je voorstellen, die kamikaze-drones die vliegen tot wel 600 km per uur. Dus als je dan een eigen drone hebt die nog maar 160 km per uur hebt, ja, dan kan je ze dus niet onderscheppen. En ja, het laat toch ook wel heel erg zien dat ze in Oekraïne heel erg afhankelijk zijn van deze technologie van Musk. En ja, dat dus mogelijk als drukmiddel nu gebruikt kan worden.
0: Ja, want is dat dan het vermoeden? Dit is niet een of andere storing. Daar zit echt iets achter. Dit is bewust gedaan.
9: Nou, er is officieel geen verklaring gegeven door SpaceX of door Musk zelf. Maar in Oekraïne bestaat sterk het vermoeden dat dit echt een drukmiddel is van de regering Trump. Zoals je net al zei, hè, een adviseur van de president die noemt het eigenlijk. Ja, die zegt: dit kan toch geen toeval zijn. En het moet wel verbonden zijn met de politieke situatie op het moment. Want de Amerikaanse president vindt dat Oekraïne moet stoppen met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Terwijl dat een van de weinige drukmiddelen is die Oekraïne heeft op het moment. En bovendien zegt Zelensky steeds, president Zelensky zegt steeds, dat hij bereid is om te stoppen met de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen als Rusland dan ook stopt met het bestoken van Oekraïnse energiefaciliteiten. Nou, dat wil Poetin niet, Ook nadat Trump een paar dagen geleden aankondigde dat er een soort van staakt het vuren zou zijn, gaan die aanvallen gewoon door. Zelensky zei zelfs dat dat Oekraïne een paar dagen gestopt is met aanvallen op olieraffinaderijen. Nou, afgelopen nacht zagen we weer een gigantische aanval op Oekraïne. Dus ja, ondanks alle verklaringen van Trump gaan die door. En vragen ze zich in Oekraïne af, wat verwacht Washington dan nu nog van ze?
0: Ja, want even over die gigantische aanvallen, zitten echt heel veel mensen zonder stroom, toch?
9: Ja, het heeft weer echt geleid tot chaos in de elektriciteitsvoorzieningen in Kiev. Er was eerder al aangekondigd dat er gecontroleerde stroomuitval zou zijn in bepaalde wijken. Dan hebben ze van die schema's waarmee mensen een soort van in de gaten kunnen houden wanneer ze wel en geen elektriciteit hebben. Nou, dat hele schema konden mensen vandaag vergeten. Want gewoon op willekeurige momenten zitten wijken nu zonder stroom. Maar liefst 600.000 mensen zijn geraakt. Er waren problemen met de metro. En dat dus door 39 ballistische raketten, 120 drones, vooral op de energieinfrastructuur. Ondanks dus dat staakt het vuren dat Trump had afgekondigd. Ook weer meerdere doden, heel veel gewonden. En wat daar ook nog eens bij komt, wat toch ook wel heel pijnlijk is, is dat er voor de tweede dag op rij geen waarschuwing is geweest van bondgenoten. Lees dan vooral Amerika, want Amerika heeft normaal bepaalde intelligence, informatie. Als Rusland een grootschalige ballistische aanval voorbereidt. Dat is deze keer niet gekomen. En ook daarvan vragen ze zich in Oekraïne af, is dat toeval nu twee dagen op rij? Of is dat ook misschien een drukmiddel? Dus aan de ene kant gaan die aanvallen van Rusland alleen maar door. Maar wordt de Oekraïne beperkt in zijn mogelijkheden om zich te verdedigen tegen deze aanvallen?
0: Dankjewel, correspondent Christian Pauwen. In Istanbul is de politie vanochtend binnengevallen bij de tv-zender Halk. Dat is een van de weinige Turkse omroepen die kritiek durft te uiten op de regering van Erdogan. Correspondent Gütçe Ersetin in Istanbul. Het ging er niet bepaald zachtjes aan toe, hè, bij die inval.
8: Nee, ze vielen dus vanochtend, jij zei het net al, het gebouw binnen. En je zag dus ook op sociale media, zag je dus dat medewerkers zelf eigenlijk aan het filmen waren toen ze daar binnen waren. En je zag online ook bijvoorbeeld dat er iemand live op zender was. En ineens werd dat afgebroken en zag je ineens een Turkse film. Toen gingen de berichten al vrij snel rond. Dus dat het pand was afgesloten en dat dus alle live uitzendingen waren stopgezet. De eigenaar of de voorzitter wordt dus beschuldigd door het Openbaar Ministerie. Ze verdenken hem van omkoping en witwassen.
0: En wat zegt de leiding van de zender daarover?
8: Ja, die ontkent dat natuurlijk. En die zegt dus dat het natuurlijk politiek gemotiveerd is. Want dit is een zender. Hoe moet je dat zien? Hoe zal ik het beschrijven? In 2013 waren er massale demonstraties tegen de regering. En toen zag je dat vele grote Turkse nieuwszenders nauwelijks aandacht besteden aan die demonstraties. En zij waren eigenlijk als kleine zender continu live op zender. Continu waren ze live verslag aan het doen van die demonstraties. En zij groeiden eigenlijk in die tijd uit tot een soort belangrijk platform en spreekbuis van de Turkse oppositie. Dus het is ook een hele populaire zender geworden van de oppositie door de jaren heen. En die eigenaar zegt ook, of die voorzitter zegt dan ook, dat dit natuurlijk allemaal daardoor ook politiek gemotiveerd is om zo critici en zeker tegenstanders van de regering de mond te snoeren.
0: Ja, want wat zegt zo'n inval bij een zender over de persvrijheid in Turkije?
8: Nou, je hebt dus in de afgelopen 20 maanden zijn er dus meerdere bewindvoerders geweest die dus eigenlijk de zender hebben overgenomen. En dat was bij 5 andere zenders. Nu zijn dat niet allemaal zenders die geleerd zijn aan de oppositie. Maar organisaties, denk aan journalistenverenigingen, die maken zich natuurlijk zorgen over de onafhankelijkheid van de journalistiek in Turkije. Omdat bijvoorbeeld ook meerdere nieuwssites bijvoorbeeld zijn verboden op sociale media. Zo zijn er meerdere journalisten gearresteerd omdat ze over bepaalde berichten iets gepubliceerd hebben. Dus de journalistiek staat onder druk in Turkije, zeggen organisaties, mensenrechtenorganisaties ook. En dit is dan weer een voorbeeld, zeggen ze, dat de persvrijheid in Turkije onder druk staat.
0: Ja. En je beschreef net hoe dat ging met die inval bij die zender. Zijn zij nu weer aan het uitzenden of ligt het nog steeds stil?
8: Ja, ze gaan als het goed is op YouTube verder. En dat is ook wat de oppositieleider zei van de nieuwe partij. Hij heet Özgür Özel. Hij is met een nieuwe partij begonnen. En hij noemt deze inval ook een aanval op de persvrijheid. En hij deed ook een oproep aan iedereen om eigenlijk alles te volgen via YouTube. Want ik zat zelf even te kijken thuis van oké, wat zenden ze dan nu uit? Maar volgens mij is dat een herhaling. Want dat gaat niet over de invallen in ieder geval van vandaag. En als je online kijkt, dan zie je dus dat het wel degelijk over die invallen gaat. Dus als het goed is, wordt daar dus nu uitgezonden. En de oppositie, want het is natuurlijk ook een omroep die geleerd is aan de oppositie, zegt dan ook, kijk vooral op YouTube.
0: Dankjewel. Correspondent Gutja Ersetin. Sint, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
17: Het AD meldt dat vanmiddag in de Utrechtse wijk Overvecht geprobeerd is om de crimineel Khalid H. te liquideren. Hij is ook bekend onder zijn bijnaam Imo. De Utrechtse crimineel speelt een rol in het Marengo-proces rond Ridouan Taghi. Jaren geleden werd er ook al eens een liquidatiepoging op hem ondernomen. Imo zou vanmiddag niet gewond zijn geraakt, dat weet nu.nl.
0: Maar overdag dus?
17: Ja, op klaarlichte dag in Overvecht. Bij AT5 is te lezen dat de supportersvereniging van Ajax zich grote zorgen maakt over de fans die naar de Kroatische stad Split zijn gereisd voor de wedstrijd tegen Hajduk Split. Verschillende fans hebben gezegd dat ze zijn aangevallen door mensen met bivakmutsen, vooral na een ritje met de taxi. Sommige chauffeurs zouden samenwerken met de harde kern van die voetbalclub. En vanochtend werd al bekend dat de politie daar uit voorzorg 18 Ajax-supporters heeft opgepakt. Het aantal Aziatische hoornaars in Nederland is flink toegenomen. Er zijn veel nesten, zeker in het zuiden. En daardoor is de kans op incidenten ook toegenomen. Vorige week werd een boomverzorger zeker 30 keer gestoken. Hai. Tijdens het snoeien van bomen in Tilburg. RTL Nieuws heeft met zijn collega gesproken.
10: Bij gemeentemedewerkers die hagen snoeien. Die dus inderdaad hun normale werkzaamheden uitvoeren. En dan sta je het op een nest. Als je op de grond staat, dan kun je nog maken dat je wegkomt. Maar sta je inderdaad als een boomverzorger. Ben je in de boom bezig. Dan is het lastig om heel snel te maken dat je wegkomt.
17: Ja, en hij had het erover dat dat voelt alsof er hete spijkers in je nek geprikt worden. Ja, die boomverzorger moest naar het ziekenhuis, kreeg morfine. En het geluid van een bromvlieg, dat creëert nu al paniek bij hem vanwege deze ervaring. Schuttevaar, het weekblad voor de scheepvaart, die schrijft nog dat de branche niet blij is met het yo-yo-effect bij de IJssel. Eergisteren werd gezegd dat er weer in twee kanten gevaren mag worden, in twee richtingen.
0: Ja, jij zei dat.
17: Ja, ik zei
0: Je hebt dat gemeld.
17: Vandaag zeg ik weer dat dat toch weer wordt ingetrokken vanwege de waterstand in de IJssel. Ja, die onzekerheid is volgens de branche heel slecht voor de planning in de scheepvaart.
0: Edwin, hoe gaat het op de weg?
11: Ja, het is weer wat drukker geworden. Er staan nu 720 kilometer file in totaal, een stuk drukker dan gebruikelijk. De langste file staat op de A2 Utrecht richting Eindhoven. Tussen Culemborg en Knopend Vught een uur vertraging. En de A2 van Den Bosch naar Eindhoven is nog steeds dicht tussen Bokstel en Best. Door een politieonderzoek na een ongeluk. Omrijden kan via Tilburg over de A65 en de A58.

0: Vanessa Paradis en Be My Baby. Duizenden vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog een relatie hadden met een Duitser of mensen hebben verraden, zijn na de bevrijding in Nederlandse interneringskampen slachtoffer geworden van seksueel geweld, blijkt uit onderzoek van het NIOT. Ewout Kieft, historicus en verbonden aan het NIOT, vertelde vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal over de vreselijke dingen die de vrouwen meemaakten.
1: Ze vertelde over verkrachtingen die helemaal in het begin, in de beginperiode, vlak na de bevrijding, eigenlijk elke nacht plaatsvonden in een aantal kampen. Bijvoorbeeld in de Valkhof in Nijmegen. Echt gruwelijke verhalen over vrouwen die uit de slaapbarakken werden meegesleurd en naar buiten werden gehaald. En dan kon je het geschreeuw horen.
0: Een van die interneringskampen was Kamp Amersfoort. Verslaggever Mark Hamer hoorde daar vandaag hoe collaborateurs daar 80 jaar geleden werden behandeld.
2: Op 7 mei werd Kamp Amersfoort bevrijd.
3: Deze wand is geef gevangenen gezicht. En we proberen alle gevangenen die ooit tijdens de Tweede Wereldoorlog in Kamp Amersfoort hebben gezeten, proberen we hun gezicht terug te geven. Want het waren uiteindelijk nummers.
4: Michel Bruinvels, directeur van Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Ja, dit kennen we misschien wel van Kamp Amersfoort, maar ook na 1945 is het een kamp geweest.
3: Zeker.
2: Na de bevrijding werd het kamp gebruikt voor het gevangen zetten van collaborateurs en NSB'ers. Ook zij werden slecht behandeld.
4: En daarvoor moeten we ietsje verder lopen. En daar zien wij staan, geen plaats voor verraders.
3: Ja, geen plaats voor verraders is een uitspraak van koningin Wilhelmina op 10 mei 1941... waarin zij verklaart dat als Nederland bevrijd wordt, er geen plaats is voor verraders. Maar die plaats was er wel, dat was namelijk de opvolger van Kamp Amersfoort, Kamplaan 1914.
4: En dat was onderverdeeld in 3 soorten kampen.
3: Het begon met een repatriëringskamp. Mensen die uit de kampen of uit de arbeidsinsatsen terugkwamen, die kwamen naar Kamp Amersfoort geadministreerd. En om medisch onderzocht te worden, dan was er het foutenkamp. Daar zaten collaborateurs of vermeende collaborateurs. En ietsje later kwam er ook nog een vrouwenkamp. Dat was Kamp Amsvorde.
4: Ik zie hier een foto van vrouwen die voor zich uitstaren. Dat was van het vrouwenkamp?
3: Dat was het vrouwenkamp.
4: En waren dit dan, om het zo maar even noemen, de moffenmeiden?
3: Nee, dat waren niet alleen moffenmeiden. Dat waren natuurlijk gewoon vrouwelijke NSB'ers. We hadden hier ook de vrouw van de kamparts. Die liepen hier natuurlijk ook allemaal gewoon rond. En die families werden gevangen gezet. En de vrouwen zaten daar natuurlijk bij.
4: Dan komt het NIOT vandaag met het nieuws dat bij de parlementaire enquête dat er uitgebreid verslagen zijn gemaakt van dat de vrouwen seksueel misbruikt zijn. Ik heb ook trouwens een fragmentje gevonden van andere tijden. En daarin vertelt Els wat er onder andere gebeurde.
5: Eén voor één kwamen ze zo'n beetje halen met groot vertoon. 2 van die gasten die

0: uit die kamer haalden en naar een noorden brachten, naar een bepaald kamertje. En er zat een man en dat was een schoolarts. En die zat hier zogenaamd om die meisjes te keuren, of ze niks mankeerden. Iets wat hij met het blote oog natuurlijk mooi nooit zo zien kon. En de rest vertel ik niets. De rest vertel ik niets.
1: Het laat zich raden, hè, wat er gebeurde.
2: Ja, een van de redenen waarom Nationaal Monument Kamp Amersfoort deze tentoonstelling heeft neergezet, is om te laten zien wat er na de oorlog gebeurde. En na de oorlog zijn er ook dingen gebeurd op dezelfde plek waar tijdens 4 jaar tijdens de oorlog de meest vreselijke dingen zijn gebeurd. Zijn er na de oorlog ook dingen gebeurd die eigenlijk onoorbaar waren.
1: Hebben jullie het ook in de stukken kunnen vinden?
2: Nou, we hebben het niet zeg maar zo expliciet, zoals het nu bij het NIOD naar buiten is gebracht. Maar we weten dus wel dat het kamp, het vrouwenkamp, er niet voor niets is neergezet. Want er waren de spanningen tussen mannelijke bewakers en vrouwelijke gevangenen. Ja, en dan is, zeker met de kennis die er ook vandaag was, maar ook de kennis die we natuurlijk al wel hadden, is 1 en 1, 2. Dat het onveilig was. Wat natuurlijk eigenlijk niet kan. Dat we zijn, wel natuurlijk tijdens de Tweede Wereldoorlog, was het natuurlijk vreselijk. Er waren helemaal geen wetten, mensen hadden geen rechten. Maar dat heeft zich eigenlijk voortgezet na de bevrijding. Terwijl we eigenlijk weer wilden dat er weer een rechtsstaat kwam.
1: We wisten dat ze niet zo netjes behandeld zijn, maar dat, ja, dat hele donkere verhaal kwam niet naar boven.
2: Ja, ik denk dat we ook gewoon dingen proberen te verdringen.
1: En dus heeft ook die parlementaire commissie gedacht, nou, laten we dit maar even oorschuiven naar het archief. Om het zo maar even
2: wat natuurlijk, hetgeen als dat een parlementaire enquête is, natuurlijk een doodzonde is dat je informatie verdoezelt.
3: Een verslag was dit van Mark Hamer.
4: Bach's Johannes Passion. Dit keer niet in kerk of concertzaal, maar bij de Nationale Opera. Regisseur en choreograaf Sascha Waltz laat zang en dans samensmelten in deze unieke samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging. Vanaf 10 november, kaarten via operaballet.nl.
5: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
6: Zonder echt contact verandert weerstand al snel in een conflict.
7: Maar hier ben ik het totaal niet mee.
6: Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
11: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor 1 keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
10: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
11: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
12: NPO Radio 1.
13: Het is iets voor 5:30, de hoofdpunten met Zit.
14: De ouders van Ivana Smit, die 9 jaar geleden om het leven kwam na een val uit een flat in Maleisië, krijgen toch geen schadevergoeding. In hoger beroep heeft een rechter dat teruggedraaid. In de zaak is niemand veroordeeld en er komt ook geen nieuw onderzoek. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. Sinds een wet uit 2021 zijn veel scholen begonnen met maar enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over. Een man uit Maastricht die een jongetje van 4 doodreed op een zebrapad is veroordeeld tot 5 jaar cel. De man had te veel gedronken en reed veel te hard. De moeder van de kleuter hield er blijvend letsel aan over. Bij de herdenking van een overleden lokale politicus in Zuid-Afrika heeft een man 4 mensen doodgeschoten. 3 andere aanwezigen raakten gewond. Volgens lokale media gebeurde de schietpartij tijdens een herdenking voor een vrouwelijke politicus die eerder deze maand werd gedood.
3: Nou, Marco Verhoef, laten wij het even over iets luchtigers hebben. Het weer, het is vandaag prachtig. Is dat morgen ook nog zo?
15: Ja, zeker. En waar het vandaag al best zacht was, wordt het morgen nog wat zachter. Want de temperatuur komt morgen uit tussen de 18 en schrik niet 20 graden. En die 20 vinden we in het midden en in het zuiden van het land. Er staat wel iets meer wind dan vandaag, want vandaag was het echt vrijwel windstil. Zeker in het binnenland. Dat is morgen niet meer het geval. Dan waait het meest matig uit het zuiden tot zuidwesten. En dat is dus inderdaad die heel zachte aanvoer. En verder is het plaatje nou, misschien een fractie minder zonnig dan vandaag. Sluierwolken zijn misschien wat dikker. Vinden zich vooral over het oosten van het land. In het westen van het land heb je ook wat lage wolken. Maar geen neerslag. Het blijft nog een droge dag. Dus ik zeg morgen nog een dikke krul eronder.
3: En de dagen daarna?
15: Ja, nou, voor de vrijdag beginnen we nog best oké. Vooral in het oosten ook nog met wat zon. Maar vrij snel raakt het bewolkt. En van het westen uit trekt er in de middag een regengebied over. In de avond klaart het dan wel weer op. Voordat het gaat regenen kan het nog een keer erg zacht worden, 19 graden. Maar die neerslag is wel de voorste begrenzing van veel minder zachte lucht die daarna het land binnenstroomt. En zo hebben we in het weekend zo'n 13, 14 graden. Dat is misschien zelfs iets te fris voor de tijd van het jaar. In ieder geval duidelijk een stuk lagere temperaturen dan wat we nu hebben. En we doen dat met zaterdag nog een paar buien, maar ook al wel zon tussendoor. En zondag hebben we die zon ook weer en is het op de meeste plaatsen droog.
3: Dankjewel Marco. Edwin, is het nog steeds zo druk op de weg?
16: Jazeker. 750 kilometer file, een stuk drukker dan normaal op dit tijdstip op woensdag. Vooral in de Randstad en het zuiden van het land is het druk. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Afrit Kerkdriel en Vught, een uur extra reistijd. De A2 van Den Bosch naar Eindhoven is nog steeds dicht tussen Bokstel en Best door een politieonderzoek na een ongeluk. Omrijden kan via Tilburg over de A65 en de A58. Staat daar de file de andere kant op, de A2 van Maastricht naar Den Bosch, tussen knooppunt de Hocht en Boksel een half uur langzaam rijden. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmade en knooppunt Ypenburg 3 kwartier oponthoud. Door bergingswerkzaamheden 1 rijstrook is dicht.
3: Het kabinet gaat het dolfinarium verbieden om nog met dolfijnen te fokken. Maar of dat betekent dat alle dolfijnen binnenkort weg zijn uit Harderwijk? Zometeen meer.
17: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
18: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
19: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
20: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
21: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
22: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
23: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
21: Nu bij Dirk, Jan pannenkoeken, poffertjes of pizzadeeg, 1,39.
24: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
25: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
26: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag. Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. Met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
27: Radio.
0: Radio 1-journaal.
3: Het kabinet wil dat het dolfinarium stopt met het houden van dolfijnen in gevangenschap, zegt staatssecretaris Erkens.
1: Nou, we hebben besloten dat we in Nederland stoppen met het fokken van dolfijnen in gevangenschap. Dat betekent dat ja, op termijn, als deze dolfijnen in gevangenschap overleden zijn, er geen dolfijnen meer in dierentuinen in Nederland kunnen zijn.
2: U heeft dat besloten. Wanneer gaat het besluit in?
1: Nou, op dit moment fokt het dolfinarium al niet met dolfijnen. Wij gaan het in de wet vastleggen. Dat kost ongeveer 1,5 tot 2 jaar voordat het wettelijk vastgelegd is.
3: En ook mogen dolfijnen straks nog maar beperkt worden geïmporteerd. Dirk-Jan Verdonk is van dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Wat vindt u van het besluit van de staatssecretaris?
4: Ja, wij zijn hier zeer verheugd over. Dus bij ons ging de vlag uit. Want we hebben als World Animal Protection hier heel veel jaren voor gestreden. Dus dan is het heel mooi dat de staatssecretaris met dit nieuws komt.
3: Ja, en want het is eigenlijk, is het een uitsterfbeleid wat nu wordt ingezet, toch?
4: Het is een uitsterfbeleid, dat klopt. En dat is ook waar wij voor hebben gepleit. Want je moet je voorstellen, op het moment dat je de deuren van het dolfinarium morgen dicht zou doen, dan zit je met 22 dolfijnen die nergens heen kunnen.
3: Want die kunnen nergens anders heen?
4: Nee, ja, of naar een ander dolfinarium, maar dan komen ze misschien van de regen in de drup. Ja, het dolfinarium wilde eerder een paar jaar geleden ook al dolfijnen naar China sturen. Dat vonden wij ook geen goed idee. Dus dit geeft ook de tijd om op een verantwoordelijke manier uit te faseren.
3: Er mogen nog wel shows worden gegeven, hè, met de dolfijnen.
4: Ja.
3: Wat vindt u daarvan?
4: Ja, daar zijn wij minder over te spreken. Als World Animal Protection zeggen we dat je geen kunstjes met wilde dieren moet laten doen. Voor menselijk vermaak. Wilde dieren horen in het wild. En niet als circusartiesten op te treden. Dus wij zien dit meer als een concessie van de staatssecretaris aan het dolfinarium. Dat natuurlijk ja, wel nog een tijd voortbestaat. En dus ruimte geeft om dat ook in te vullen met shows. Wij zijn daar niet blij mee, maar goed, het hoofdnieuws is toch dat het dolfinarium op een gegeven moment zijn deuren moet sluiten. En dan houden de kunstjes ook op.
3: En wat heeft nu dit besluit wat voor effect heeft dat op de gezondheid van de dolfijnen, zo'n uitsterfbeleid?
4: Nou, niet, denk ik. Op een gegeven moment dan...
3: Voor de laatste achtergebleven zal het natuurlijk wel...
4: Ze krijgen steeds meer ruimte. Ze krijgen steeds meer ruimte, want er worden minder dolfijnen gehouden.
3: Ja, zo is het.
4: Wij denken overigens... Ja, het is moeilijk in de toekomst te kijken. En het kan nog een hele tijd duren. Maar we denken ook op een gegeven moment dat een dolfinarium denkt van... Ja, we hebben nu nog maar zo weinig dieren. Misschien is het verstandig om nu de tent te sluiten. En voor de overgebleven dieren kunnen we wel een oplossing bieden. Hè? Als World Animal Protection zijn we ook ondersteunen we de ontwikkeling van twee opvangplekken voor ex-showdolfijnen. Eén in Griekenland en in Italië. En in Italië heeft... eerder dit jaar ook de vergunning gekregen. Dus er komen plekken waar deze dieren ook opgevangen kunnen worden in semi-natuurlijke omstandigheden. Ja. En dan, je moet je voorstellen dat er dan een stuk zee wordt afgeschermd. En dat de dieren daar onder begeleiding leven in veel meer natuurlijke omstandigheden. Ook ja, waar ze hun natuurlijke zelf kunnen zijn.
3: En hoe lang blijven ze dan nog in
4: het dolfinarium?
3: En hoe lang blijven ze dan nog in het dolfinarium? Want ik begreep dat dolfijnen best oud kunnen worden.
4: Ja, absoluut. Dolfijnen kunnen zo grif 40 jaar worden. En de jongste dolfijn in het dolfinarium is nu 9.
3: Ah.
4: Als die zijn laatste snik in het dolfinarium slaat... dan kan dat zomaar 30 jaar in de toekomst liggen. Maar nogmaals, mijn vermoeden is dat het niet zo lang gaat duren. Maar dat het nog een tijd doorgaat, dat zal zo zijn.
3: Dat is duidelijk.
4: Ja.
3: Dank u wel
4: ja.
3: voor de toelichting. Dirk-Jan Verdonk van de World Animal Protection. En het dolfinarium laat in een schriftelijke reactie weten dat het niet eens is met het verbod en dat de staatssecretaris zijn keuze niet heeft gebaseerd op wetenschappelijke adviezen. In Azerbeidzjan zijn scholieren naar huis gestuurd omdat ze een hoofddoek droegen op school. En daarom zijn er in het land al dagen protesten. Die klinken zo. Het is een opvallende maatregel, want Azerbeidzjan is overwegend islamitisch. Buitenlandredacteur Fleur Kleinhuis. Ja, Fleur, waarom mogen ze geen hoofddoek meer dragen op school?
0: Ja, dat heeft alles te maken met een wet die is aangenomen. Dat was eind vorige maand en begin deze maand. En daarin staat dat leraren... En of dus docenten, maar ook scholieren, geen kleding mogen dragen die afleidt, die netjes moet zijn en die geen bedreiging is voor de seculiere staat. En dat betekent, secularisatie heeft ermee te maken, dat het niet te maken mag hebben met religieuze kleding.
3: Ja.
0: Dus het is niet een expliciet hoofddoekverbod, maar het gaat om dat leerlingen en leraren geen kleding mogen dragen die iets te maken heeft met het geloof. En dus is het gevolg dat vrouwen en meisjes die een hoofddoek dragen niet naar school mogen.
3: En ik zei net al, van er wonen heel veel moslims in Azerbeidzjan. Hoezo zijn deze nieuwe regels er dan gekomen?
0: Nou, Azerbeidzjan is een seculiere staat. Dat komt uit de Sovjet-Unie-traditie. Sovjet-Unie, daar mocht je geen geloof hebben. En Azerbeidzjan heeft dat gehouden. En ze zijn ontzettend trots op dat ze een seculiere staat zijn. Tegelijkertijd, wat je zegt, dat klopt. De bevolking is overwegend moslim. En dat zijn zelfs meer dan 90% van de bevolking. En dat spanningsveld, dat heeft er alles mee te maken dat de hoofddoek is een privé, of het geloof is een privé aangelegenheid. Dus je mag gelovig zijn, maar hou dat thuis. En daarom zegt de regering, die dus met deze wet kwam, die hoofddoek, dat mag thuis, maar dat hoeft niet op school. En dat doen wij omdat we willen beveiligen dat niet christenen, niet moslims en niet joden zulke dingen mee naar school nemen. Mm. En dat heeft er ook mee te maken dat ze bang zijn voor extreme gelovigen. Azerbeidzjan is een buurland van Iran. Daar zien we wel veel extreme islamieten. En dat ook mee wordt genomen in de samenleving. Azerbeidzjan wil daar waakzaam voor zijn en zegt daarom, het geloof past niet op school, dus hou het weg.
3: Ja, maar veel Azerbeidzjaanse moslima's zijn er dus niet blij mee. We hoorden het net al even, er zijn grote protesten. Mm-hmm. Hoe zien die protesten eruit?
0: Ja, het zijn de grootste protesten in jaren. En die zijn al een week bezig. En die protesten die begonnen eigenlijk met scholieren. En daarin zagen we vreedzame protesten. Dus aan de ene kant zagen we bijvoorbeeld docenten die

0: toen die tradities, of je toen niet, dan mocht je geen geloof hebben. En Azerbeidzjan heeft dat gehouden. En ze zijn ontzettend trots op dat ze een seculiere staat zijn. Tegelijkertijd, wat je zegt, dat klopt. De bevolking is overwegend moslim. En dat zijn zelfs meer dan 90% van de bevolking. En dat spanningsveld, dat heeft er alles mee te maken dat het. De hoofddoek is een privé, of het geloof is een privé aangelegenheid. Dus je mag gelovig zijn, maar hou dat thuis. En daarom zegt de regering, die dus met deze wet kwam, die hoofddoek, dat mag thuis, maar dat hoeft niet op school. En dat doen wij omdat we willen beveiligen dat niet christenen, niet moslims en niet joden zulke dingen mee naar school nemen. En dat heeft er ook mee te maken dat ze bang zijn voor extreme gelovigen. Azerbeidzjan is een buurland van Iran. Daar zien we wel veel extreme islamieten. En dat ook mee wordt genomen in de samenleving. Azerbeidzjan wil daar waakzaam voor zijn en zegt daarom: het geloof past niet op school, dus hou het weg.
1: Ja, maar veel Azerbeidzjaanse moslima's zijn er dus niet blij mee. We hoorden het net al even, er zijn grote protesten. Hoe zien die protesten eruit?
0: Ja, het zijn de grootste protesten in jaren. En die zijn al een week bezig. En die protesten die begonnen eigenlijk met scholieren. En daarin zagen we vreedzame protesten. Dus aan de ene kant zagen we bijvoorbeeld docenten die dan buiten les geven omdat ze de school niet in mogen, of dat meisjes de school niet in mogen. En inmiddels zijn er veel mensen bij aangesloten. En dat zijn vrouwen met hoofddoek, maar ook vrouwen zonder hoofddoek. Er zijn ook mannen. En op beelden, dat is te zien op beelden die gaan rond op sociale media.
1: Ja, want zo zien zij dat natuurlijk. Dat die vrouwelijke docenten zeggen: wij gaan gewoon geen les geven als ik mijn hoofddoek niet om mag.
0: Ja, en dat is. Daar gaat het hele punt om. Zij willen naar school, die docenten willen lesgeven, maar ze hebben ermee te maken dat niet mag als je die hoofddoek omhoudt.
1: En gebeurt dit vaker, dit soort grote protesten in Azerbeidzjan?
0: Nee, protesteren in Azerbeidzjan is heel bijzonder. Wat ik zei, het zijn de grootste protesten in jaren. Mensen gaan in Azerbeidzjan vrijwel niet de straat op, omdat het regime vrij hardhandig is. Protesten worden bijna altijd direct neergeslagen. En dat er dus nu zoveel mensen in het hele land, want we zien het in Baku, in de hoofdstad, maar ook in het zuiden van het land, de straat op gaan, is bijzonder. Dat leidt er ook toe dat andere groeperingen die zich erbij mengen, dus die niks te maken hebben met scholieren, maar die hier wel ook met momenten mee willen pikken. En inmiddels zijn er 37 mensen opgepakt. En volgens Azerbeidzjaanse media een stuk of 100. Maar dat is nog niet bevestigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
1: Dankjewel. Buitenlandredacteur Fleur Kleinhuis. Zit, gaan we naar het sportnieuws.
2: De Belgische Sandrine Tas heeft een dubbelslag geslagen in de Eneco Tour. Ze won vandaag de sprint in Ede en nam ook de leiderstrui over. Tas bleef in de sprint Charlotte Kool voor. En dat had de winnares vooral aan iemand anders te danken.
3: Kwaritski die Kool naar de hekken duwt. En Kool die dan nog weerwerk biedt. Maar het is door het midden is het Tas die ermee vandoor gaat. Het is denk ik Tas die ermee vandoor gaat.
4: Ja, Kool is boos.
3: En terecht.
4: Ja, en dat is inderdaad terecht.
2: Kool vond dat haar een eerlijke kans afgenomen was om voor de ritzegen te gaan, omdat Kwaritski dus flink van haar lijn afweek. De jury greep niet in, Kwaritski mocht haar derde plek houden. En ook de mannen rijden de Eneco Tour. Daar werd ook vandaag gesprint, opnieuw met Belgisch succes. Tim Merlier was oppermachtig en kwam ver voor nummer 2 Dylan Groenewegen over de finish. In Shanghai wordt ook gefietst. Het WK wielrennen op de baan is daar bezig. Met op dag 1 al meteen dubbel Nederlands succes. Roy van den Berg, Harry Lavrijsen en Jeffrey Hoogland werden voor het vierde jaar op rij wereldkampioen op de teamsprint. In de finale was de Bullet Train, zoals dat trio wordt genoemd, te snel voor Australië. Lorena Wiebes was opnieuw de snelste op de Scratch. Dat is een wedstrijd over 40 rondes. Wiebes, topsprinter op de weg, ging de sprint al vroeg aan. Op het laatste rechte stuk kwam de Ierse Lara Gillespie nog aardig dichtbij. Wiebes durfde daarom niet meteen te juichen, terwijl wielrenners het toch vaak zelf wel weten.
5: Ja, op de weg vind ik dat misschien wat makkelijker, omdat je hier natuurlijk op de baan moet blijven doortrappen en je probeert wel een soort van jump te maken. Maar dat is nooit hetzelfde als op de weg en dan is het lastiger te zien, ja.
2: En Voetbal International meldt dat Pek Zwolle het oog heeft laten vallen op René Haké. Hij zou de nieuwe trainer moeten worden van de club die gisteren Henry van der Vecht ontsloeg. Haké was tussen 2012 en 2015 al assistenttrainer bij Pek. En vorig seizoen was Haken de assistent van Robin van Persie bij Feyenoord.

0: Edwin Gerritsen, gaat het al iets beter op de snelweg?
1: Nee, ja, het hoogtepunt is voorbij. Er staan nog wel 600 kilometer file, nog steeds erg druk. Vooral in Zuid-Holland en Brabant. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmade en knooppunt Ypenburg 3 kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht.
0: Het eerste optreden van de nieuwe woordvoerder van Donald Trump, Katie Zakaria, verliep gisteren allesbehalve vlekkeloos. Zo kon ze geen antwoord geven op de vraag of Amerika gestopt is met het delen van inlichtingen met Oekraïne. En haalde ze haar man en haar baas door de war.
2: I love being with my kids. The idea of not spending evenings with my kids are is completely unacceptable. So my president, excuse me, my husband. That's a good one. My husband is out here.
0: Correspondent Sjoerd en Daas, ja, we spraken elkaar gisteravond ook al even, want toen was net die eerste persconferentie bezig. Maar intussen, we zijn 24 uur verder, gaat het er veel over, hè?
3: Het gaat er heel veel over. En mijn gevoel na die tijd was natuurlijk de hele slechte persconferentie was. 14 minuten en maar 3 vraagjes. En die vragen gingen alleen maar naar conservatieve media. Echt antwoorden kwamen er niet. Het was een voorleesbeurt, maar een hele hakkelige voorleesbeurt. De vragen kwam ook niet echt antwoord op. Maar goed, dan denk je toch als journalist daar in de perskamer toch van iemand moet toch een beetje de kans krijgen. Maar goed, op dit toneel word je afgemaakt en dat gebeurde niet alleen van Amerikaanse media. CNN's van deze wereld, die natuurlijk sowieso wat kritischer erin gaan, maar zelfs vanuit het Witte Huis zelf klonken er geluiden dat dit toch niet echt haar brevet van vermogen heeft getoond.
0: En het Witte Huis heeft natuurlijk niet een al te beste relatie met de pers, dus het lijkt er misschien niet op dat nu enorm gaat veranderen.
3: Nou ja, goed. De vraag is hoeveel tijd zij natuurlijk nog krijgt nu op dit moment. Ik bedoel, de houding ten opzichte van de media zal echt niet gaan veranderen. Daar is de perswoordvoerder ook niet echt alleen maar bij betrokken. Dat komt van het hoofdcommunicatie, maar dat komt toch vooral ook van Donald Trump. Die roept uiteindelijk CNN, MSNBC, Politico mogen er niet meer in, bijvoorbeeld. Die zet de toon. De woordvoerder heeft dat uit te voeren. Maar goed, de vorige woordvoerder, Caroline Leavitt, deed dat met heel veel overtuiging. Kon feitenvrij, toch heel feitelijk, de zaal of een deel van de zaal overtuigen. Leugen toch bij de eigen achterban wel als waarheid werden gezien. Met deze woordvoerder is dat allemaal in toch een hele moeilijke tijd voor de Republikeinen een stuk moeilijker.
0: En dan is er nog gedoe over haar uitspraken over het zogeheten bar-exam. Hoe zit dat?
3: Nou ja, de bar, waar zou ze die gehaald hebben in China, zegt ze zelf. Nou ja, die heb ik ook wel eens aangetikt. En ik denk menig expert die daar tijd heeft doorgebracht. Maar dat gaat dan toch over een hele
0: andere bar.
3: De bar maak je nog geen advocaat. Dat is waar het om gaat. Je kunt rechten studeren, daarmee ben je nog geen advocaat. Ze heeft daar in China als associate, zoals het op haar LinkedIn staat, gewerkt bij Zhonglun, een advocatenkantoor daar. Nou ja, zij zegt dus dat ze daar de advocatuur in is gegaan en advocaat is geworden. Maar verder wil ze daar niks over zeggen. Het Witte Huis, ook meerdere collega's hebben het Witte Huis voor en na die tijd nog gevraagd van goh, maar hoe dan en waar dan? We weten zelf hoe ingewikkeld het is om advocaat te zijn, te worden in China. Dat geldt al voor Chinezen zelf. Echt maar een kleine groep die dat haalt, dus voor buitenlanders helemaal. Dus de vraag is van ja, als zij echt advocaat is, als zij daar de zogeheten bar heeft gehaald, waarom zijn ze daar dan niet eerlijk over? Waarom laten ze dat dan niet zien. Dus veel twijfels over haar cv, ja, en die hele slechte, matige persconferentie gisteren, waarbij ze voor veel collega's toch echt wel door het ijs is gezakt en misschien ook wel dus bij haar eigen grote baas Donald Trump. Ja, die doet toch wel vermoeden dat haar misschien geen hele lange tijd is beschoren.
0: Nou, daar was je dan toch maar mooi bij die eerste persconferentie.
3: We zullen zien hoeveel er nog volgen.
0: Ja, precies. Ja. Dankjewel, Amerika-correspondent Sjoerd en Daas. Voor de Turkse kust zijn de resten gevonden van een eeuwenoud schip. Het zou tussen de 4400 en 4700 jaar geleden rond hebben gevaren. Archeologen spreken over het oudste scheepswrak ter wereld. Het hout van de boot is vergaan, maar de potten die aan boord bleven zijn nog intact. Martijn Manders is hoogleraar onderwaterarcheologie aan de Universiteit Leiden. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, hallo.
0: Klopt dit inderdaad? Is dit een van de oudste schepen ter wereld?
4: Nou, dat zegt u alweer een stuk beter. Een van de oudste schepen ter wereld. Er zijn nog wel een paar andere, zo rond diezelfde periode, ook overigens in hetzelfde gebied. En we hebben een heel mooi schip dat bij de piramides gevonden is, het Khufu-schip.

0: Dat is ongeveer dezelfde, van dezelfde leeftijd. Maar dit is, nou ja, kunnen we over een schip spreken als we geen hout hebben? Hè? Dit is in ieder geval de lading van een schip. En we vermoeden dat daar dus inderdaad een schip gezonken is. Maar wel een hele spectaculaire vondst.
1: Ik wou net zeggen, want u klinkt een beetje onderkoeld, maar dit is toch best bijzonder.
0: Ja, nee, ja, dat is bijzonder. Ja, ik zie natuurlijk heel veel scheepswrakken. Overigens, de oudste boot ter wereld, of de oudste vaartuig ter wereld, is in Nederland gevonden.
1: Oh ja.
0: Ooit, dat is de boomstamboot van Pessen. Die is 10.000 jaar oud. Dus dat is alweer een stukje ouder. Alleen, dat is een uitgeholde boomstam. Dit moet wel een schip zijn geweest dat complex is, dat moeilijk gemaakt is. Hè. Dus en daarvoor heb je ook een complexe samenleving nodig. Dus de meerdere mensen bij elkaar. Ja, daarom vinden we ook in dit gebied de eerste steden, zeg maar. Dus de samenleving daar was vele malen complexer dan dat wij dat hadden in Nederland.
1: Ja, precies.
0: Dus het is inderdaad spectaculair. We kunnen hier wel heel veel van leren. Alleen al van die amfora bijvoorbeeld die daar liggen op die bodem. Die grote potten, de aardewerken potten die er liggen. Dus dat is wel spectaculair.
1: Ik hoor het al. U zou wel zelf onderzoek willen doen, of niet?
0: Ja, zeker de Middellandse Zee is ook nog heel mooi om te duiken ook. Dus zeker zou ik dat heel graag willen doen.
1: Ja, want kun je dan aan de hand van zo'n vondst ook helemaal reconstrueren hoe dat schip er heeft uitgezien en waar het voor diende?
0: Ja, kijk, hier is heel weinig overgebleven. Er is eigenlijk niets overgebleven. Dus dan kunnen we kunnen natuurlijk wel zien door de verspreiding van de vondsten hoe groot het ongeveer geweest moet zijn. Wat misschien het draagvermogen is geweest. En dan kunnen we op basis van de gegevens die we hebben van andere schepen, van misschien iets jongere periode, kunnen we wel een soort van reconstructie maken. Maar het is natuurlijk wel heel weinig materiaal wat we echt over het schip zelf hebben.
1: Dus het is niet zo dat er nu een soort vraag bij u opkomt die dit wrak zou kunnen beantwoorden over die tijd,
0: kijk,
1: bijvoorbeeld.
0: Nou ja, ja, juist wel, want die vondsten die erin zitten, die zijn zo spectaculair. Mm. Je hebt dus, stel je nou eens voor, dit is 44 tot 4700 jaar oud, hè, dus dat is de bronstijdperiode. Dan liepen we hier bij wijze van spreken nog in velletjes rond en met minder mensen bij elkaar. Ik zeg het nu wat gechargeerd, maar daar heb je dus hele mooie grote kleiaarde potten. Daar zit dus materiaal in. Helaas is dat nog niet geanalyseerd, ik heb dat even nagekeken.
1: Maar wat zou erin hebben kunnen gezeten hebben?
0: Precies, wat zit daar dan in? En waar hebben ze dat vandaan gehaald? Oh. En aan wie zouden ze dat verkocht hebben? Dat wil ik nou heel graag weten. Want dan laat dus handelslijnen laat dat zien. Dus hoe mensen met elkaar verbonden waren in die periode. En dat is vaak complexer dan dat wij dat in eerste instantie denken. En dat maakt het zo interessant. Want we hebben het over mensen die over duizenden kilometers afstand contact met elkaar hadden. Nou, dat maakte ook die geschiedenis zo interessant.
1: Dank u wel, Martijn Manders, hoogleraar onderwaterarcheologie aan de Universiteit Leiden.
2: Vanavond
1: treedt de Canadese rockmuzikant Bryan Adams op in Nederland. De zanger, bekend van hits als Run to You en Summer of 69, staat vanavond in de Ziggo Dome in Amsterdam. En Feyenoord speelt om 6:15 in de Champions League tegen de Italiaanse club Como. Commentator Anne de Jong gaat die wedstrijd volgen. Anne, Feyenoord verloor de eerste wedstrijd in de Champions League met 5-1 van Barcelona. Kunnen ze vanavond revanche nemen?
3: Nou, dat gevoel heerst hier, denk ik wel. De stemming is opperbest in de Kuip, rond de Kuip. Iedereen heeft er zin in. Het is natuurlijk een prachtige dag geweest. Het is weer Champions League voetbal in Rotterdam-Zuid. En dit is precies het moment voor de wedstrijd, als er nog geen bal gerold heeft, dat je dan een beetje zo je gedachten de vrije loop kan laten. En dat je dus kan denken als Feyenoord supporter, we gaan het vanavond gewoon doen. En dat sfeertje hangt hier een beetje. Het gaat goed met Feyenoord in de competitie. Die hele dikke nederlaag tegen Barcelona is uiteindelijk ook verwerkt. En werd van gezegd dat is een goede les voor ons geweest. Dus de stemming is wel goed en opperbest. En ook weinig reden voor trainer Giovanni van Bronckhorst om veel wisselingen door te voeren. Het zijn gewoon dezelfde 11 die afgelopen weekend nog wonnen van AZ.
1: En voor Como is het pas de tweede Europese wedstrijd in de historie van de club. Maar goed, ze doen het dus eigenlijk hartstikke goed. Waar moet Feyenoord nou voor opletten vanavond?
3: Ja, het is een wonderverhaal bij Como. De eerste keer dat ze Europa ingaan, gelijk de Champions League in. De eerste wedstrijd die ze speelden, gelijk dik gewonnen van Leipzig, waar PSV juist gisteren weer van verloren heeft. En tegelijkertijd is het heel erg onduidelijk wat dit team nou eigenlijk in zich heeft. Want het is dus nog, zeker in Europees gezien, een vrij jonge ploeg. We kennen vooral de coach die ze hebben, Cesc Fabregas. Zijn eerste baan als coach. En gelijk zo'n team, wel met heel veel geld uit Indonesië, naar grote hoogte gestuurd. Dus wat dat betreft een mooie test vanavond voor Feyenoord. Er komen wat keepers van Como.
1: Ik wou net zeggen, waarom wordt er nu gefloten?
3: Nou ja, ze waren het niet eens met mijn analyse. Nee. Het zijn de reservekeepers en de keeper van Como die het veld opkomen. Die van Feyenoord staan er al een tijdje. Dat was een hartelijk applaus. En voor de rest, ja, wel muziek hier, maar geen Bryan Adams. Tot nog.
1: Dat toch niet. Dankjewel, Anne. We gaan je horen vanavond, want die wedstrijd tussen Feyenoord en Como is te volgen in een extra lange uitzending van Langs de Lijn en Omstreken. En dit was het NOS Radio 1 Journaal voor vandaag. Morgenochtend om 6 uur is er een nieuwe editie, maar zometeen eerst nog het uitgebreide NOS Journaal met Sid. Heel fijne avond.

0: Vandaag en morgen is Langs de Lijn en Omstreken er al om 6:30. Met
1: voetbal.
0: Zometeen
2: in de Champions League.
0: Feyenoord Como. Morgen
2: in de Europa League.
0: AZ Hapoel Beersheva. En NEC Lefty Sofia.
2: En in de Conference League.
0: Hajduk Split Ajax en FC Twente FC Toen. Tot en met zondag op NPO Radio 1.
1: Baanwielrennen.
0: De wereldkampioenschappen in Shanghai.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Ster. Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
6: Gaat digitalisering de zorg redden?
5: En wie draagt de zwaarste lasten?
6: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
7: Samen slimmer zorgen.
6: Vebego Zorgservice.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
6: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
13: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
0: NPO Radio 1, 6 uur.
14: Jan-Willem Wesseling.
15: Goedenavond, dit is de dag waarop bestuurders door het hele land in spanning wachten op de pijnlijke keuzes die het kabinet deze week gaat maken over onze wegen, bruggen en sporen. Er moet namelijk heel veel gebeuren, maar er is ook veel te weinig geld. En waar moet dat geld dat er is dan naartoe? Zometeen dan horen we in ieder geval 5 pitches in Dit is de Dag. En als u zelf suggesties heeft, stuur ons dan een bericht via de NPO Luister-app. Eerst het NOS Journaal met Sit van der Linden.
16: In de distributiecentra van Albert Heijn wordt het werk weer opgestart. Houdbare producten worden inmiddels weer naar supermarkten gestuurd en het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de levering van vers producten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit, met als gevolg dat schappen leeg raakten en distributiecentra stil kwamen te liggen. Dat zorgde de afgelopen dagen voor wat aanpassingen, zegt de directeur van het distributiecentrum in Zaandam.
17: Vooral innovatief, hè, heel de tijd aanpassen in wat we wel konden brengen. Dus bloemkool, bananen, komkommers, tomaten. Echt wel echt heel ouderwets met lijstjes, met de hand op zicht. Totaal niet wat we normaal gewend zijn. Maar goed genoeg om die winkels een beetje te vullen.
18: Hebben jullie enig idee wat er nu in de winkels ligt?
17: Nee, dus dat moeten we gaan inventariseren. Dus als dadelijk alle systemen weer echt goed draaien, dan zullen we met de voorraadstanden zeker heel nauwkeurig te werk moeten gaan.
18: Nu is duidelijk dat inderdaad die distributie weer opgestart gaat worden. Is dat hier al helemaal op volle gang?
17: Ja, bij onze houdbaarstromen is het volledig op volle gang. Daar zijn we gisteravond om 12 uur gestart met het normale productieproces. En bij vers hebben we dus even nodig om de juiste producten met de juiste houdbaarheidscode te brengen.
18: Hebben jullie dan ons speciaal hier naartoe gebracht om te laten zien van hier draait het weer? Of kunnen we erop vertrouwen dat het in die andere distributiecentra ook weer goed gaat?
17: Nee, dat is echt in alle centra hetzelfde. En onze leveranciers leveren eigenlijk dezelfde pakketten aan al hetzelfde distributiecentra. Dus het is echt wel het beeld van het land wat we hier laten zien.
18: Wanneer kunnen we zeggen, alles is weer op orde, alles is weer helemaal op schema? Gaat dat weken duren, dagen?
17: dagen eerder dan weken, zeker. Dus het zal een paar dagen nodig hebben om de voorraadstanden te herstellen, zodat we een goede voorkast kunnen maken en kunnen uitleveren. Maar je hebt het eerder over een aantal dagen dan een aantal weken.
16: Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van het recente cyberincident. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Zolang dat niet gebeurt, loopt er geen strafrechtelijk onderzoek naar het incident. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen. Zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. Die mocht beginnen dankzij een marktonderzoek, waaruit zou zijn gebleken dat er veel belangstelling voor is. Staatssecretaris Thiele wil de regels aanscherpen of de mogelijkheid voor een marktonderzoek helemaal schrappen. De Renaissance School mag voorlopig doorgaan, maar moet over 3 jaar wel 139 leerlingen hebben. Volgens Thiele wordt dat een uitdaging. In Hamburg begon vandaag de strafzaak tegen de Oekraïense verdachte van de aanslag op de Nord Stream pijpleidingen. De militair Serhii K. zou in september 2022 met enkele anderen de gasleiding tussen Rusland en Duitsland hebben opgeblazen. Nadat K. was opgepakt in Italië, zei hij in een telefoontje met zijn vrouw dat het een officiële militaire operatie was. Dat gesprek dient nu als basis van de aanklacht. Zijn Duitse advocaten zeggen dat de aanslag gebeurde in opdracht van de Oekraïnse staat en daarom kan volgens hen een persoon niet verantwoordelijk worden gehouden. Journalist Ilko Bos van Rosenthal over wie deze verdachte is.
1: Wat we weten in zijn geval, deze Sergei, is kort na de Russische inval in Oekraïne heeft hij zich gemeld bij het leger, bij de Special Forces eigenlijk, dus bij een speciale eenheid van de Oekraïnse militaire inlichtingendienst, die zich vooral bezig hield met, ja, zeg maar, clandestine operaties, ongebruikelijke operaties, het opblazen van een brug, sabotageacties in Rusland, dus zaken waar niet over gesproken wordt eigenlijk. Ja, toen is er een soort, ja, bijna een brainstorm onder het genot van een biertje geweest. Van jongens, de Russen die staan aan de poorten. Wat gaan we doen? Kunnen we nog iets vreemds verzinnen? Ja, en toen kwam men heel snel op de Nord Stream pijpleiding. De pijpleiding, echt een prestigeproject. Kritische infrastructuur waarmee Russisch gas naar Europa werd gepompt. Waarmee Rusland Europa zich ook echt afhankelijk maakte van Rusland. Ja, en de Oekraïners hadden vrij snel door. Dat moeten we opblazen. Niet alleen omdat je dan de banden tussen Europa en Rusland doorsnijdt, maar ook omdat de opbrengst van dat gas dat naar Europa stroomde, ja, dat belandde natuurlijk in de oorlogskas van Rusland. Daarmee werd Oekraïne nog meer onder vuur genomen.
16: De ouders van Ivana Smit, die 9 jaar geleden om het leven kwam in Maleisië, krijgen toch geen schadevergoeding. Eerder bepaalde de Maleisische rechter dat ze bijna €250.000 moeten krijgen, omdat er in de zaak grote fouten waren gemaakt, maar dat is in hoger beroep teruggedraaid. De 18-jarige Smit viel onder verdachte omstandigheden van 20 hoog naar beneden, maar er is niemand veroordeeld. Donateurs hebben al €700.000 bijeengebracht om de zeehondenopvang en het Waddencentrum in Lauwersoog te redden. Maandag werd bekend dat het centrum bijna failliet is doordat de bouwkosten uit de hand liepen en de bezoekersaantallen tegenvallen. 7 ton is nog niet genoeg om een faillissement af te wenden, maar het Waddencentrum heeft nu wel weer hoop. De mannenteamsprinters hebben op de WK baanwielrennen in Shanghai goud veroverd door in de finale Australië te verslaan. Het is voor Roy van den Berg, Harry Lavrijsen en Jeffrey Hoogland hun 7e wereldtitel in 8 jaar tijd. Eerder op de dag werd Lorena Wiebes voor het 3e jaar op rij wereldkampioen op het onderdeel scratch. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar de dodelijke schietincident tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18 en 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten. Diezelfde avond werd een leeftijdsgenoot aangehouden. Hij werd een dag later weer vrijgelaten en is sindsdien geen verdachte meer. De aanleiding van de schietpartij in Nijmegen wordt nog steeds onderzocht. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling moet nog steeds een boete betalen voor masturberen in zijn auto, dat oordeelt het gerechtshof. De boete is €250. Dat is hetzelfde bedrag dat Schuiling eerder opgelegd kreeg door de rechtbank. De zaak kwam aan het rollen nadat een vrachtwagenchauffeur had gezegd dat hij de burgemeester zag masturberen vanuit zijn cabine. Die verklaring achtte het hof betrouwbaar.
19: dan kan er een veroordeling komen als het Hof die verklaring van de getuige betrouwbaar acht. Dan kun je dat in beginsel gebruiken voor het bewijs. Alleen dat moet ook steun vinden in andere bewijsmiddelen. Zo zit het recht in elkaar. Nou, dat steunbewijs dat wordt gevonden in een geluidsopname, waarin de verdachte wordt geconfronteerd door de chauffeur. Hele korte geluidsopname waar de chauffeur zegt van, joh, wat is dat nou? Broek op je, he, onder je enkels. En dan zegt de verdachte, ja, maar ik moest heel erg plassen. Dat vindt de getuige heel erg raar, want ze hebben kilometers achter elkaar gereden en er zijn vele afritten geweest. Dat is één. En het Hof ziet ook ondersteuning in juist die dingen die we net genoemd hebben, dat het meeste behalve het masturberen, dat wordt erkend door verdachten.
16: De oud-burgemeester heeft altijd volgehouden dat hij niet aan het masturberen was en daarom ging hij in hoger beroep, zegt verslaggever Onno Beukers.
20: Hij voerde aan dat hij sinds 2022 last had, hè, na een operatie van plotselinge en hevige buikpijn. Hè, en dat hij daar op dat moment ook last van had. En om die reden zou hij zijn riem hebben losgemaakt en zijn buik gemasseerd hebben. En hij zei, ja, dat was eigenlijk wat er op dat moment aan de hand was. Dat is wat die vrachtwagenchauffeur gezien heeft. De verhalen komen heel erg overeen, misschien wel 90% of meer. Maar omdat de getuige twee keer gedetailleerd hetzelfde verklaard heeft en de oud-burgemeester de verklaring in de tweede keer moest aanscherpen, dat de verklaring van de getuige dus betrouwbaarder is, dat het steunbewijs ook is.
16: Ook is er volgens het Hof geen reden om aan te nemen dat de vrachtwagenchauffeur Schuiling een hak wilde zetten. Schuiling was tussen 2019 en 2024 burgemeester van Groningen. Voor de Turkse kust zijn resten van een schip gevonden van ongeveer 4500 jaar geleden uit de vroege bronstijd. Van het hout is niets meer over, maar meer dan 30 aardewerken potten en kruiken die aan boord waren zijn goed bewaard gebleven. De vondst wordt beschouwd als het oudste gevonden scheepswrak ter wereld. De resten gaan naar een nieuw museum in Antalya. Het oudste vrijwel intacte scheepswrak dat ooit is gevonden is met ruim 2400 jaar, bijna de helft jonger. Dat werd in 2018 gevonden in de Zwarte Zee. 6:09. Het weer vanavond overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierbewolking. Het wordt 17 tot 20 graden.
21: Dan naar de ANWB voor de verkeersinformatie. Edwin Gerritsen.
18: Er staan nog 400 kilometer file. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Langs de files op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Afrikerk-Driel. Een uur extra reistijd na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. De A2 van Den Bosch naar Eindhoven is nog steeds dicht tussen Bokstel en Best. Door een politieonderzoek na een ongeluk. Omrijden kan via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Roelevaretsveen en Knooppunt Ippenburg. Een uur vertraging na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En op de A50 Os richting Eindhoven tussen Uden en Sint-Oederode een half uur oponthoud. Na een ongeluk is daar de weg wel weer vrij.
22: NPO Radio 1. EO.
23: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
21: Goedenavond, een extra rijstrook op de A58 tussen Tilburg en Breda. De Haringvlietbrug, de Neder-Saxenlijn tussen Groningen en Enschede. Onderhoud aan de Kreekkraksluizen in Zeeland. De Merwedebrug bij Gorkum. En dan kan ik nog wel even doorgaan. De lijst met verkeersprojecten is enorm. Maar er is ook een enorm probleem. Er is namelijk veel te weinig geld voor infrastructuur. En dus gaat het kabinet eind deze week kiezen. Tussen verschillende projecten. En bestuurders door het hele land houden hun adem in. Want welke projecten krijgen de komende 8 jaar wel geld? En naar welke wegen, sporen en bruggen gaat er helemaal niets? 1 ding is zeker. Minister Karremans en staatssecretaris Bertram gaan deze week pijnlijke keuzes maken.
23: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
21: Maar niet voordat lokale pleitbezorgers bij Dit is de Dag nog 1 keer kunnen aangeven waar dat beschikbare geld echt naartoe moet. En als u daar zelf suggesties voor heeft, deel die dan via de NPO Luister-app. Dan kunt u een bericht naar de studio sturen. Goedenavond, Theo Bos. U bent de wethouder in de gemeente Barneveld.
24: Ja, klopt helemaal.
21: Wat is er aan de hand in Barneveld?
24: Nou ja, in Barneveld hebben we in een paar punten aan de A1.
21: Ja. En telefoonmasten die het denk ik niet heel erg goed doen. Dus we gaan even kijken of de verbinding iets beter kan worden. Komen we zo meteen bij u terug. Gaan we ondertussen even van Barneveld naar Noord-Brabant. Want daar is de gedeputeerde die over mobiliteit gaat, Stijn Smulders. Goedenavond.
2: Hey, goedenavond, ja, hallo.
15: Telefoonmasten in Noord-Brabant doen het wel. Wat is uw grootste verkeersinfrastructuurzorg?
2: Nou, dat Brabant heel hard groeit. Een enorme verstedelijking, onder andere door het grote tech-cluster in Brabant. En dat de infrastructuur daarmee mee moet groeien, want anders wordt Brabant onbereikbaar.
15: Ja, en ik noemde net al, ik zei de A65, maar ik bedoelde de N65 tussen Tilburg en Den Bosch. Is dat dan zo'n voorbeeld waarvan u zegt dat moet absoluut doorgaan?
2: Ja, dat is een voorbeeld van een van de projecten die niet eerder was gepauzeerd. Dat gewoon door moet gaan. Dat is tussen Tilburg en Den Bosch. Maar ook een aantal projecten rondom Eindhoven bij ASML. N2, A2, 58, Eindhoven, Tilburg, A67. Ja, die zijn heel belangrijk en die moeten eigenlijk toch gewoon doorgaan.
15: Ja, maar iedere bestuurder zal zeggen, mijn weg die is superbelangrijk. Waarom is bijvoorbeeld die N65 tussen Tilburg en Den Bosch, waarom is het cruciaal dat daar wel gewoon miljoenen heen gaan?
2: Nou, omdat dat een project is al heel lang loopt. In het verleden ook op verzoek van de Tweede Kamer tot stand is gekomen. Dat niet alleen te maken heeft met bereikbaarheid van die twee steden, maar ook met de leefbaarheid van de dorpen Vught en Helvoort, waar die weg dwars doorheen dendert. Dat is dus niet alleen belangrijk voor de bereikbaarheid van Brabant, maar specifiek ook wel voor de leefbaarheid.
15: Maar dat gaat de minister toch nooit doen, want ik ben wel eens over die weg gereden. Dan denk ik, hier haalt de Rijksoverheid zoveel geld op aan bekeuringen, dat hun hele begroting in de problemen komt als ze daar de weg eens wat gaan verbreden.
2: Het was ook niet de bedoeling om die weg te verbreden. Het was ervoor bedoeld om de doorstroming te verbeteren, de weg veiliger te maken, want het is ook een verkeersonveilige weg, en de leefbaarheid in je dorp te verbeteren.
15: Ja. U noemde ook natuurlijk de regio Eindhoven. Nou is de Rijksoverheid heel veel aan het investeren in die regio, omdat natuurlijk ASML daar zit en alle bedrijven en mensen die daarom daar willen wonen, nou ja, daar moet bijvoorbeeld een huis voor zijn, maar dus ook infrastructuur. Bent u bang dat dat vrijdag weer geschrapt gaat worden, of moet dat dan wel goed komen?
2: Nou, ik ben daar niet bang voor. En de vraag is altijd of het genoeg is wat de Rijksoverheid doet. Maar we hebben de verleden natuurlijk gezien dat we met de Beethoven-convenant en daarvoor al de Brainport-deal wel de bijzondere erkenning van het Rijk hebben gehad. Dat gebied essentieel is voor de Nederlandse economie en strategische autonomie. En je ziet dat het Rijk daar dus aan het investeren is. En vervolgens loop je natuurlijk ook weer tegen problemen aan, die ook weer opgelost moeten worden. En we hopen dat daar juist een oplossing komt aanstaande vrijdag.
15: En bent u dan nog bang dat de minister een klein beetje regionaal wil verdelen? Dus dat hij denkt, nou, als ik Noord-Brabant al Eindhoven geef, nou, dan moeten Tilburg en Den Bosch maar even wachten.
2: Ja, dat is natuurlijk altijd het risico. Aan de andere kant, er is wel een criteria set die als onderlegger is gebruikt voor de afwegingen die gemaakt worden rondom de herprioritering. Dus het zal ook niet zo zijn dat het zomaar is, wij kiezen een projectje in een regio omdat die regio belangrijk is. Het is wel onderbouwd en dat is alleen maar goed.
15: Oké, ik begrijp uw pitch. Dank u wel, Stijn Smulders, gedeputeerde in de provincie Brabant. Dan nog even terug naar Theo Bos, wethouder in de gemeente Barneveld. Nogmaals, goedenavond.
3: Ja, goedenavond.
15: Wat is het verkeersprobleem in uw gemeente?
3: Ja, dat is de A1, A30 en knooppunt Hoevelaken. En daar zit natuurlijk in de regio Amersfoort, regio Food Valley. Barneveld zit er mooi tussenin. Een grote opgave als het gaat om woningbouw, op bedrijvigheid, werkgelegenheid. En ja, dat is toch, als je dan die A1 neemt, ook met de aansluiting richting de A30 naar de A12, is dat toch een belangrijke verkeersader, maar ook een hele belangrijke economische ader van Barneveld van Nederland.
15: Ja, want je hebt het verkeer van het westen naar het oosten en door uw gemeente loopt dat ook nog de aftakking naar Ede en het verkeer dat naar het zuiden moet.
3: Ja, inderdaad. En dat zijn toch, ja, dan is het wat dat betreft echt het middelpunt waar Barneveld het allemaal om draait en om gaat. En dat betekent ook dat als je dus de opgave ziet qua woningbouw en bedrijvigheid, ja, dan moet je ook zorgen dat als je die opgave wil maken, dat je ook zorgt dat er ook een goede ontsluiting bij zit en goede wegen.
15: Maar wat wilt u dat er dan concreet gebouwd gaat worden?
3: Dat

0: Dat betekent dus dat Hoevelaken gewoon moet worden aangepakt en dat daar gewoon vanuit Barneveld driebaans richting zeg maar Eemnes naar Amsterdam, dat dat gewoon verbreed moet worden, zodat het verkeer in een mooie manier door kan lopen en dat de mensen die richting het westen willen gaan qua transport niet beginnen in de file, maar gewoon straks direct naar het kantoor kunnen rijden om meteen snel aan het werk te kunnen.
1: Ja, want nu is het op de A1 ter hoogte van de A30 plus 11 minuten, 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. Is dat iets waar u van schrikt of denkt u nou dat valt eigenlijk nog wel mee op woensdagavond?
0: Ja, voor een doordeweekse avond op woensdag is het heel rustig. Want woensdag is algemeen bekend natuurlijk dat het een rustige dag is. Maar neemt u maar gewoon de andere dinsdag en donderdag. Ja, dan staat het gewoon zomaar een half uur tot drie kwartier. Dat is heel gewoon.
1: Ja, en bent u nog bang, want dit is natuurlijk een soort uitbreiding, een extra rijstrook, dat er zoveel geld naar onderhoud moet van oude bruggen, sluizen, dat soort dingen, dat zo'n uitbreiding er niet in zit?
0: Nou ja, we zien natuurlijk dat er keuzes moeten worden gemaakt. Maar je moet natuurlijk wel kunnen keuzes maken waar ook uiteindelijk weer geld mee wordt verdiend. En uiteindelijk, als je geld verdient, kun je weer wat uitgeven om weer volgende stappen te maken. Ja, en dan is Hoevelaken en A1, A30 wel een heel belangrijk punt om te zorgen dat de Nederlandse economie blijft draaien zoals die eigenlijk doet en moet blijven doen.
1: Ja, dat zeggen ze in Brabant natuurlijk ook. Dat zeggen ze overal. Bent u bang dat zo'n uitbreiding er dan uiteindelijk niet doorkomt? Of heeft u het gevoel dat er in Den Haag wel naar u geluisterd wordt?
0: Nou, ik denk dat er altijd geluisterd wordt. Het is nu alleen wel de keuze maken. En dan kijk je toch naar de regio, zeker naar Food Valley. Is een van de belangrijkste economische regio's van Nederland. Dat betekent dus ook dat daar gewoon wel wat boter bij de vis moet. Dus dan toch maar weer een keer zorgen dat die infrastructuur op een goede manier wordt aangelegd, zodat die economie en Nederland kan verder gaan.
1: Ja. Dank u wel, Theo Bos, wethouder in de gemeente Barneveld. Dan wat verder naar het oosten in Nederland, Gerard Nijbijvank uit Mariënheem. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Dwars door uw dorp loopt de Rijksweg N35 van Zwolle naar Enschede. Uw dorp ligt tussen Raalte en Nijverdal. U strijdt al 30 jaar voor de aanpak van de N35. Waar vecht u precies voor?
2: Wij vechten voor een nieuwe weg rondom ons dorp. Het is de laatste tracé van een Rijksweg die midden door een dorp loopt. En die dus op zich qua veiligheid super onveilig is. Er zijn allerlei rapporten over gemaakt, al 30 jaar lang, precies wat u zegt. En elke keer is dezelfde conclusie. De kruising bij Mariënheem is veel te gevaarlijk, veel te gevaarlijk. Er moet een nieuwe weg komen rondom ons dorp.
1: Ja, ik ken de weg toevallig een beetje. De huizen liggen aan de ene kant van het dorp en de voorziening aan de andere kant, toch?
2: Precies, dus links of rechts maakt niet uit, maar de weg loopt midden door het dorp. Er is nergens meer een Rijksweg die midden door het dorp loopt. En die doorsnijdt het verkeer en het dorp. De ene kant ligt de kerk, het buurthuis, een prachtige beeldentuin, de basisschool. En aan de andere kant wonen wij. Dus iedereen, ook de ouderen, moeten allemaal over die Rijksweg.
1: Ja. Gebeuren er veel ongelukken?
2: Veel te veel. Ja, het is al erg dat u vraagt, maar wij konden geen vrijwilligers meer vinden voor slachtoffers. Daar bedoel ik mee van, het aantal slachtoffers telt soms in de beslissing. Maar het is toch eigenlijk te gek dat als je met veiligheid, met geld veiligheid wil kopen, dan moet je gewoon ervoor gaan. En die 100 miljoen die het Rijk ervoor heeft uitgetrokken, wordt aangevuld door de provincie nota bene met dezelfde 100 miljoen. Dus we hebben daarvoor beschikbaar 200 miljoen euro. En daar hebben wij een nieuwe rondweg rondom het dorp en twee nieuwe kruisingen bij Raalte.
1: Maar dat snap ik niet helemaal. U zegt we kunnen geen vrijwilligers meer vinden als slachtoffer. Wat bedoelt u daarmee?
2: Nee, maar ik vind het al erg dat u vraagt hoeveel slachtoffers zijn er geweest. Ja. Elke slachtoffer is er één te veel, zo bedoel ik het.
1: Ja.
2: En er zijn slachtoffers gevallen. Ja. Twee kinderen al. Ja.
1: Ja. U wilt een rondweg weg. Zou een klein fietstunneltje ook helpen of moet het echt een volledige rondweg worden?
2: Nee, daar is geen ruimte voor. Allerlei onderzoeken hebben allerlei alternatieven onderzocht. Van verkeerslichten tot rotonde tot nog een grotere tunnel. En is het gewoon niet haalbaar. Er is maar één echte goede oplossing. De dorp moet ontsloten worden met een rondweg.
1: Ja, en die wilt u graag krijgen. Bent u bang dat uw dorp het dan gaat afleggen tegen, nou ja, al die economische belangen die we net ook al hoorden?
2: De verbinding Enschede-Zwolle is ook een economisch belang, dus die telt ook mee. Er zijn al heel veel stukken, die zijn aangepakt, die zijn al klaar. Alleen bij Mariënheem en Raalte, dat wacht er nog op. Dat is de laatste fase van de N35. Dus ik kan me niet voorstellen dat de minister op dit bedrag, waar de provincie ook nota bene 100 miljoen instapt, dat ze dat laten lopen. Nee. Dat kan ik me niet voorstellen.
1: Ja, u kunt het zich niet voorstellen, maar u heeft het al wel vaak meegemaakt, toch? Er is al 3 keer geld vooruitgetrokken en ook weer 3 keer ingetrokken.
2: Ja, daarom. Dat went nooit. Het is niet eerlijk. Beloofd is beloofd, zeggen we altijd. Want er is inderdaad al 3 keer beloofd en de minister zou vorig jaar november de handtekening zetten en de toenmalige demissionaire minister, die durfde dat niet aan. En die zei, ik wacht op het nieuwe kabinet en zie daar het probleem. Anders was ze al lang getekend en hadden we doorgekund.
1: Oké. Dank u wel, Gerard Nij, bijvank uit Mariënheem. Dan naar het zuiden, het zuidwesten, want ook Zeeland heeft natuurlijk zijn problemen. Wethouder ruimtelijke ordening Maarten Bot van de gemeente Rijmerswaal. Goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Bij u gaat het om tunnels en om bruggen. Hoe erg is het ermee gesteld?
3: Nou ja, goed. Zeeland heeft natuurlijk een eilandenstructuur. Dus als het ergens nodig is dat tunnels en bruggen natuurlijk goed onderhouden worden, dan is het wel in Zeeland. Want als die uitvallen, ja, dan kan je geen kant op.
1: Ja. En staan ze op het punt van uitvallen?
3: Nou, dat wil ik niet direct zeggen. Er zijn wel natuurlijk ook in Zeeland bruggen die een aslastbeperking hebben gehad. Omdat er gewoon geen zwaar verkeer meer overheen mocht.
1: Ja, aslastbeperking, dan mag je gewoon minder tonnen in een vrachtwagen hebben.
3: Klopt, inderdaad. Ja, maar als we bijvoorbeeld kijken naar de Vlakentunnel, die staat voor 2029 op voor groot onderhoud. Ja, eigenlijk is dat gewoon de toegangspoort tot Zeeland, zou je eigenlijk kunnen zeggen.
1: Ja, dus dat is de A58, die gaat van Brabant naar Middelburg en Vlissingen, door Midden-Zeeland.
3: Inderdaad, dus dat is eigenlijk de enige snelweg die richting Midden-Zeeland en Walcheren gaat. Ja, dat is gewoon een levensader voor Zeeland. Dus het is gewoon superbelangrijk dat het groot onderhoud doorgaat. Die tunnel is inmiddels 50 jaar oud. En hij gaat ook wel bijna een half jaar dicht. Dus dat is al een uitdaging op zich. Hè? Want zoals ik net aangaf, je hebt bijna geen alternatieven. Maar het is wel belangrijk dat deze tunnel in conditie blijft. Want ja, wat ik aangeef, ook economisch is die superbelangrijk voor Zeeland. Ja. Want er zijn gewoon niet zo heel veel alternatieven.
1: Nee, want uiteindelijk bent u toch een provincie van eilanden en schiereilanden. Komt u dan ook met 1 duidelijke wens voor minister Karremans? Die Vlakentunnel, dat moet gewoon het normale onderhoud plaatsvinden? Of bent u er dan nog niet en moet u met meerdere boodschappen naar Den Haag?
3: Ik heb meerdere wensen, kan ik u melden. Uiteraard zeggen wij die Vlakentunnel, die ligt dan die ligt tussen de gemeente Rijmerswaal en Capelle in. Daarvan zeg ik van dat onderhoud moet uiteraard gewoon doorgaan. Maar als we het in breder perspectief bekijken in heel Zeeland, want laat ik dan maar even namens heel Zeeland ook spreken, is het dat bijvoorbeeld het eiland Tholen is met 3 bruggen aan Brabant verbonden. Wat gewoon superbelangrijk is, is dat die ook in conditie blijven. En ja, mogelijk ook als de vervanging aan de orde is, dat het ook gebeurt. Maar we hebben ook nog een prachtige monumentale brug in Zeeland. En dat noemen we de Zeelandbrug. Die is eigendom van de provincie. Maar ja, die zal vervangen moeten worden. Die is gewoon veel te smal. Dat is de Noord-Zuidverbinding.
1: Ja, van Zierikzee richting Goes, toch?
3: Inderdaad, klopt. Van Schouwduiveland naar Noord-Beveland, zeggen we altijd. Die zal vervangen moeten worden. Die staat op dit moment natuurlijk niet op het lijstje van meneer Karremans. Maar ik zou eigenlijk willen zeggen van dat die zal er wel op moeten komen. Ja. Want als wij alle voor
1: maar, het rijden. We gaan deze week alleen maar dingen van het lijstje af, hè? En dan wilt u er nog iets bij zetten ook.
3: Ja, nee, inderdaad. Dus je moet wel regeren is vooruitzien. Dus het is goed om dat nu ook al te melden. Ik weet dat die gesprekken er ook wel zijn. Kijk, Den Haag die vraagt natuurlijk ook veel van Zeeland. We moeten allemaal woningen bouwen. We moeten bepaalde zaken die het Rijk van ons vraagt ook oplossen. Er hoort daar ook goede mobiliteit bij. En ik denk dat het gewoon heel logisch is dat op termijn ook het Rijk meedenkt bij de vervanging van de Zeelandbrug.
1: Ja. Oké, dankjewel Maarten Bot, wethouder in de gemeente Rijmerswaal. Jos doet nog een suggestie in de NPO Luister-app. Hij stuurt, ik hoor gisteren dat wegen en bruggen ook niet voldoen voor militaire transporten. Ik stel derhalve voor dat een deel van het ruime defensiebudget wordt aangewend ter versterking van de infrastructuur. Nou, voor zover ik weet zijn er ook afspraken over gemaakt binnen de NAVO. Dan nog eventjes naar Hengelo. Waar kunnen we nou beter eindigen dan daar? Mitchell Boers, goedenavond. U bent
4: goedenavond.
1: Wethouder in die gemeente. Wat heeft u nodig? Wegen, bruggen of nog een spoorlijn?
4: Nou, we hebben vooral een ondertunneling nodig bij ons in de stad om voor te zorgen dat we voldoende woningen zelfs kunnen realiseren. Dus daar zitten wij vooral op te wachten.
1: Want waarom heeft u een extra tunnel nodig om nieuwe woningen te kunnen bouwen?
4: Nou, wij zijn een tijd geleden samen met Enschede, Helmond, Alkmaar en Apeldoorn zijn we als Hengelo en Enschede aangewezen als nationaal grootschalig woningbouwgebied. Daar hebben we destijds wel geld gekregen voor de woningbouw, maar niet voor de mobiliteitsgelden. Dus dat houdt eigenlijk in dat we wel woningen kunnen bouwen, maar de woningen niet kunnen ontsluiten. Waardoor we uiteindelijk de ambitie die het kabinet heeft om woningen bij te bouwen, dat we er in Hengelo 1700 niet kunnen bouwen.
1: Oké, want het betekent ook als die weg er niet ligt, dan komen die woningen er ook niet.
4: Nee, precies. Dus het is, het kabinet vindt het belangrijk om de woningen te bouwen. Maar ja, dat doet natuurlijk ook wat met de stad. Als de mensen ook gaan wonen, die gaan natuurlijk ook naar hun werk toe. Die willen ook van A naar B. Ja, dan moet je er ook voor zorgen dat de wegen liggen. En bij ons is het geval, als we de ondertunneling onder het spoor niet kunnen doen. Dan loopt de hele stad vast. En dat is denk ik ook niet de bedoeling.
1: Nee. En dan gaat u naar het kabinet toe. Dan zegt u ook, jullie willen dat we woningen bouwen. Ik denk dat u het zelf ook wel wil. Maar dat lukt niet, want we hebben geen wegen. En wat zegt het kabinet dan?
4: Ja, het kabinet zegt dan, wij zien het probleem en wij erkennen het probleem en dan moeten we ook met elkaar zoeken naar een oplossing. Ja, en uiteindelijk is het zoeken, dat willen wij ook wel doen. En dan zeggen we, denken wel mee, denk aan cofinancieren, denk aan voorfinanciering. Maar ja, daar komen we nog niet meer verder, dus we wachten nog met smart.
1: Ja, nou, vrijdag, dan moet er een besluit worden genomen in de ministerraad. Minister Karremans en staatssecretaris Bertram, we wensen maar vast veel succes. En vrijdag, dan spreken we haar, de staatssecretaris, bij Dit is de Dag, als de keuzes zijn gemaakt. Wij stoppen ermee. Een korte Dit is de Dag vandaag. Heeft alles te maken met een extra lange langste lijn en omstreken. Want collega's Hans van der Stegen en Edwin Cornelissen zitten klaar. Zij gaan natuurlijk live verslag doen van de Champions League wedstrijd tussen Feyenoord en Como. Die begint over een kwartiertje, dus veel plezier daarbij.
5: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
6: EO. Geloof, hoop en liefde. Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
8: Zonder echt contact knikt je collega ja, maar denkt nee. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken. In ieder gesprek. Ga naar lovaneck.nl.
7: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
8: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
9: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
10: Human neemt je mee naar Koerdistan, samen met Mela Amat. En ook al is ze geboren en getogen in Nederland, ze droomt van het land dat ze door en door kent. Uit verhalen. Kijk vanavond naar Droomland Koerdistan. Over het verlangen naar een land waar, ondanks alles, altijd gedroomd wordt. Human. Radicaal menselijk.
9: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
11: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
12: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
13: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Toledo.
14: NPO Radio 1.
15: 6:30, Robert Baltus met het NOS Journaal. Het tennistoernooi Six Kings Slam in Saudi-Arabië is uitgesteld naar eind december. Officieel vanwege veiligheids- en logistieke redenen, maar de afgelopen weken vielen Houthis uit Jemen de internationale luchthaven van Riyadh aan. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad blijft volgens de laatste berichten tot en met zaterdagavond gesloten. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Hij heeft wat gelopen, eet weer normaal en doet ademhalingsoefeningen. De 71-jarige paus was gisteren geopereerd nadat er in zijn long een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. Het bleek een veel voorkomende vorm van longkanker te zijn. De onderste deel van zijn rechterlong is weggehaald. De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn. De ouders van Ivana Smit, die 9 jaar geleden om het leven kwam na een val uit een flat in Maleisië, krijgen toch geen schadevergoeding. In hoger beroep heeft een rechter dat teruggedraaid. In de zaak is niemand veroordeeld en er komt ook geen nieuw onderzoek. En het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. Sinds een wet uit 2021 zijn veel scholen begonnen met maar een paar leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over.
16: ANWB verkeersinformatie. Er staat nog 200 kilometer file. De meeste vertraging is er in de Randstad. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Kerkdriel. Een uur vertraging na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. De A2 van Den Bosch naar Eindhoven is nog steeds dicht tussen Bokstel en Best. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Omrijden kan via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmade en knooppunt Ypenburg een half uur oponthoud. En op de A73 Nijmegen richting Venlo tussen Wiegen en Haps een half uur vertraging. Daar staat een auto met pech.
17: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
20: Sta je in de file en spot je ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
23: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
24: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
25: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
26: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
13: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
27: Holido.
14: NPO Radio 1. 7 uur. NPO Radio 1. EO NOS.
28: Langs de lijn en omsteken. Jeroen Stomphorst en Hans van der Steeg.
29: Goedenavond. Ja, bij een extra lange langs de lijn en omstreken vanavond heeft natuurlijk alles te maken met de Champions League voetbal van deze avond.
30: Zometeen 6:45 speelt Feyenoord zijn tweede wedstrijd in de groepsfase thuis tegen Como. En Arman Afsaroglu zit voor ons op de tribune.
31: Champions League is terug in Rotterdam en het gonst in de Kuip. De verwachtingen zijn zeer hoog gespannen. En Feyenoord in topvorm, de koploper van de Eredivisie tegen het verrassende Como uit Italië. Nu al een optimale sfeer aan de vooravond van hoe dan ook een fantastische wedstrijd die zo dadelijk om 6:45 gaat beginnen.
29: Optimale sfeer ook hier in de studio, want Ricky van Wolfswinkel debuteert als analist bij ons. Ricky, goedenavond, goed dat je er bent. kort, wat verwacht jij van deze wedstrijd?
0: Ik vond het een hele leuke wedstrijd, moet ik zeggen. Want ik ben wel fan ook van Como. Manier hoe ze spelen, waar ze ook vandaan komen.
29: Ja, het sprookjesverhaal natuurlijk.
0: Ja, zeker. En dat triggert toch wel de voetbalfanatisten allemaal. En Feyenoord, ja, die zit er gewoon heel lekker in. Dus laten we hopen op een hele mooie voetbalavond.
29: We gaan het zien. Ja, en Armand Afsaroglu zit niet alleen op de tribune, samen met Anne de Jong vanavond. Heren, met welke elf begint Van Bronckhorst?
1: Feyenoord heeft weinig reden om veel te wisselen. Want het gaat, zoals Armand zei, en zoals mensen die het voetbal een beetje volgen, hartstikke goed. Eén smetje natuurlijk was er wel. Namelijk de eerste Champions League wedstrijd tegen Barcelona. In Barcelona dik verloren, maar zelfs dat werd nog een beetje positief gedraaid. Want ze hadden veel geleerd en de sfeer was niet omgeslagen na die hele grote nederlaag 5-1. En dus weinig verandering in de opstelling. Sterker nog, helemaal geen. Betekent Tjark Ernst de keeper. Achterin Reed, Saint-Juste, Marmol en Gavi Lopez. Een middenveld dat zo stabiel is dankzij Van Houten en Targalin. Met daarbij ook nog Zegiel. Natuurlijk net een Oranje International. En voorin de mensen die voor de creativiteit en doelpunten moeten zorgen. Valente aan de linkerkant, Hajmoussa aan de rechterkant. En Nacho Ferri, de spits met rug nummer 19 in de punt van de aanval.
29: Ja, Ricky van Wolfswinkel. Je zegt, ik verwacht een mooie pot, want Feyenoord is in vorm. En Como is toch een beetje, ja, dat is een mooi verhaal. Sowieso in 7 jaar tijd van de Serie D in Italië naar Champions League voetbal. Waar moet Feyenoord vanuit gaan vanavond?
0: Nou, ik denk dat ze tactisch wel het een en ander kunnen verwachten van Como. Zeker de Cesc Fabregas, die natuurlijk tactisch zelf als voetballer heel sterk was.
29: De coach,
0: dat ook als trainer, als coach nu ook overbrengt op zijn
2: Zijn plek. Er niet zoveel, hè? Want hij is dus een van die coaches die eigenlijk heel snel doorstroomt van speler naar coach. En meteen ook succesvol. Eerst daar onder 19 gedaan, geloof ik. En daarna nu jaren aan de leiding. En iedereen wilde hem hebben, hè, van de zomer.
0: Zeker. Het is ook wel de grote man natuurlijk een beetje bij Como, waar iedereen over spreekt.
29: En naast hoofdstrategie Mark-Jan Fladeres natuurlijk.
0: Ja, die mag hem zeker niet ontbreken volgens mij. Is toch een vleugje Nederlandse.
2: Maar, Como is natuurlijk een mooi verhaal, maar ik wil toch, de insteek is natuurlijk ook hoe Feyenoord het gaat doen. Wordt niet gewisseld, nou, logischerwijs zitten in een flow. Maar wat kun je dan verwachten? Want de Serie A, nummer 6 of 7 staat Como, geloof ik, en de koploper in Nederland. Zou je dan kunnen denken dat is een beetje gelijkwaardig?
0: Ja, ik denk dat we dat vanavond een beetje gaan zien, wat we kunnen verwachten natuurlijk. We hopen gewoon dat Feyenoord de trend en het niveau wat ze brengen de laatste weken gewoon echt doortrekt. Ja, dan hebben ze hier gewoon natuurlijk een hele goede kans om gewoon te winnen. Alleen ja, het wordt geen makkelijke wedstrijd voor hen. Als je tegen een Como speelt die op wel op een bepaalde manier speelt, tactisch, ben ik heel benieuwd hoe Feyenoord daarmee omgaat. Met heel veel niveau en individuele klassen natuurlijk. Maar als je naar Feyenoord kijkt, we hebben als Nederlanders sprekende Feyenoorders, die hebben gewoon een hele goede ploeg staan. Met individueel echt goede hoog niveau. En daarin verwacht ik wel wat van.
2: Ben jij verrast dat het eigenlijk sinds die knetterharde nederlaag tegen Barcelona zo is gaan lopen bij Feyenoord?
0: Nou ja, misschien is dat het setje wat ze nodig hebben gehad. Maar ik moet ook zeggen dat ik gisteren van Barcelona ook de eerste 10 minuten van de tweede helft heb gezien. Dan gaat iedereen er vanaf, hoor, tegen hun. Dus dat was zeker geen schande. Maar het is ook gewoon een enorme jonge ploeg die Feyenoord heeft staan. Mm-hmm. En ik denk dat het allemaal onderdeel is van de ontwikkeling die ze als club doormaken en ook als ploeg. Dus ik denk dat ze daar heel veel van hebben opgestoken en dat ze ook zeker vanavond gaat helpen.
2: Zullen we eens kijken hoe het in de Kuip is. Want Feyenoord, dat kennen we. Die opstelling is ook allemaal heel logisch, hè, jongens. Wat zet Como er tegenover? Want er staan een paar jongens op het veld. Ja, met ik dacht eigenlijk dat we die zouden kennen, maar niet zo heel veel, geloof ik. Kun je daar meer over vertellen? Want ik had een spits verwacht die we van Vitesse kennen.
1: Zeker, dat ga ik zo allemaal vertellen, Dubikas. Maar ik ben enigszins afgeleid door de geweldige omstandigheden hier in de Kuip. Want een prachtige sfeeractie rechts van ons, bij de harde kern van Feyenoord. Met een geweldig spandoek in het rood en wit achter het doel staat afgebeeld. De Rotterdamse voetbalvereniging Feyenoord. Daar boven ook een prachtig spandoek met een prachtige afbeelding. En iemand die zo'n oude leren rubberen voetbal in zijn hand heeft. En de Koperblazers.
3: De Koperblazers.
1: Live gespeeld.
3: Prachtig is het publiek. Het is echt mooi. Iedereen heeft er zoveel zin in tegen Como. Dus waar Doevikas op de bank zit. Die ex-spits van Utrecht waar jij het over had. Wel een basisplaats voor Nico Passes. Een grote speler. Argentijnse international uit de jeugd van Real Madrid. Daar nam Como hem van over. Het is echt een goed elftal. Met misschien niet hele grote namen. Maar met wel goede spelers. Talenten. Met een elftal dat het Feyenoord heel erg lastig kan maken. Maar ja, wie maakt Feyenoord wat in deze vorm? Ze zullen van eigen kracht uit moeten gaan. En ze hebben ongelooflijk veel vertrouwen in eigen kunnen. Net als de ruim 40.000 op de tribune. Als we over 5 minuten gaan beginnen in een zinderende Kuip.
2: Ja, een botsing van speelstijlen. Hoe kun je die noemen eigenlijk, hè, Ricky? Want ik denk ze allebei wel vrij aanvallend denken.
0: Ja, ze willen uiteindelijk allemaal dominant zijn aan de bal.
2: Ja, ik denk dat, dat kan niet. Dat lukt niet.
0: Nee, dat, gaat, dat gaat zeker niet lukken. Nou, kijk, je kan ook dominant zijn natuurlijk als je niet de bal hebt. Dat kan je ook een bepaalde controle uitstralen. Dus ik ben benieuwd hoe ze daarmee omgaan. Want allebei de ploegen willen gewoon zo snel mogelijk de bal weer in de ploeg hebben. Dus ze zullen ook echt allemaal druk gaan zetten. Dus ja, ik ben heel benieuwd wie daar in de eerste kwartier zeg maar goed doorheen komt. En dan kan je wel een beetje zien ja, waar in ieder geval de basis wordt gelegd voor de eerste helft.
29: Maar Feyenoord thuis zal toch hetzelfde spel moeten gaan maken.
0: Moet, dat moet ook. En daar zit ook alle kwaliteit in natuurlijk. Dus, maar ja, daar moet je wel de bal voor hebben. En je hebt gewoon te maken met een enorm goed Como. Dus ik ben inderdaad heel benieuwd hoe ze de eerste 10 minuten kwartier door gaan komen. Hoe fijn het aan de bal gaat zijn. Want Como gaat druk zetten. Kan je daar onderuit spelen? Ja, dan heb je een hele grote kans dat je controle behoudt. En dat je die bal gewoon lang in de ploeg kan houden. Ja,
2: en je gaat het natuurlijk merken. Het is toch anders. Het is Europees. Het is het hoogste Europees niveau. Waar misschien in de Eredivisie nog zo'n balletje wat eerder wordt overgeschoten, gaat hij er nu in, bij wijze van spreken. Het is wel, je moet wel extra scherp zijn.
0: Je moet heel scherp zijn. Zeker ja, alle ploegen natuurlijk in de Champions League, die zijn dodelijk bij fouten van de tegenstander. Dus het risico wat je neemt in het positiespel en daar overal onderuit willen spelen, ja, dat kan ook een probleem worden als je niet zuiver bent. Er is vanavond natuurlijk geen kans dat je niet gefocust bent of dat daar slapheden in zitten. Dus ik denk dat iedereen in full focus zit en dat die allemaal een hoog niveau moeten gaan halen.
29: En ze zijn tot scoren in staat komen, want de vorige wedstrijd, 4-1 tegen Leipzig in de Champions League.
2: Gisteren gezien natuurlijk, tegen PSV.
29: Waar PSV dus van verliest, dus dat wil zeggen Como, nou ja, op basis van deze wedstrijden gerekend dan, maar Como kan dus wel wat.
0: De Como kan zeker wat, dus ze hebben een geweldig niveau aan spelers. Ik ben heel benieuwd naar Nico Pas, ook voorin.
2: Dat is wel echt de man, hè?
0: Nou ja, die komt natuurlijk uit de jeugd van Madrid. En voor mij voor 60 miljoen richting Como gekomen. Daar hebben ze dan alle vertrouwen in. Zeker als je hoort wat voor de selectieprocedures Como hanteert. Iedereen, als om het heel plat te slaan, hebben het allemaal over het moneyball effect. En veel met data werken. En ja,

0: hele grote kans dat je controle behoudt en dat je die bal gewoon lang in de ploeg kan houden. Ja,
1: en je gaat het natuurlijk merken. Het is toch anders. Het is Europees. Het is het hoogste Europees niveau. Waar misschien in de Eredivisie nog zo'n balletje wat eerder wordt overgeschoten, gaat hij er nu in, bij wijze van spreken. Je moet wel extra scherp zijn.
0: Je moet heel scherp zijn. Alle ploegen natuurlijk in de Champions League, die zijn dodelijk bij fouten van de tegenstander. Dus het risico wat je neemt in het positiespel en daar overal onderuit willen spelen, ja, dat kan ook een probleem worden als je niet zuiver bent. Er is vanavond natuurlijk geen kans dat je niet gefocust bent of dat daar slapheden in zitten. Dus ik denk dat iedereen in full focus zit en dat die allemaal een hoog niveau moeten gaan halen.
2: En ze zijn tot scoren in staat komen, want de vorige wedstrijd, 4-1 tegen Leipzig in de Champions League.
1: Gisteren gezien natuurlijk, tegen PSV.
2: Waar PSV dus van verliest, dus dat wil zeggen Como, op basis van deze wedstrijden gerekend dan, maar Como kan dus wel wat.
0: De Como kan zeker wat, dus ze hebben een geweldig niveau aan spelers. Ik ben heel benieuwd naar Nico Pas, ook voorin.
1: Dat is wel echt de man, hè?
0: Nou ja, die komt natuurlijk uit de jeugd van Madrid. En voor mij voor 60 miljoen richting Como gekomen. Daar hebben ze dan alle vertrouwen in. Zeker als je hoort wat voor de selectieprocedures Como hanteert. Iedereen, als om het heel plat te slaan, hebben we het allemaal over het moneyball effect. En veel met data werken. En echt kijken naar de stats, naar de statistieken. En ook naar het persoon. En kijken voor het voetbal wat Como wil spelen, wat Fabregas wil spelen, past hij daarbij. Ja. En zodra ze al die pijlers naast elkaar hebben neergelegd, dan weten ze van, dit is onze speler, hier hebben wij alle vertrouwen in. En dan zijn ze dus in staat om 60 miljoen neer te leggen.
1: Ja, met die pas hadden ze zo'n overeenkomst. Hè? Eerst voor 6 miljoen de helft van zijn transferwaarde en daarna moesten ze nog een keertje 60 miljoen aftikken om hem helemaal binnenboord te hebben. Anders kon Real Madrid hem terugkopen.
0: Ja, dat wilden ze niet doen natuurlijk. En ik denk dat ze daar heel goed aan hebben gedaan. Heel juist.
1: En zo'n speler blijft dus ook bij Como, waar hij dus kennelijk ook de grote naam voor Tuitkies had.
0: Ja, dat is ook zo. En ik denk dat dat ook heel veel zegt over de manier van hoe Como zich ontwikkelt, hoe ze spelen, de coach. En als je plezier hebt in je spel en je bouwt zoiets moois met z'n allen, daar wil je ook onderdeel van zijn. En zo ook Nico Pas, denk ik.
2: Ja, en die zijn er lang niet klaar natuurlijk. Dit is niet het eindstation waarschijnlijk voor Como. Tenminste, dat als je in zo'n flow zit.
0: Zeker weten. Kijk, ze komen natuurlijk in een relatief korte tijd, zijn ze echt omhoog geschoten. En dat is echt props naar iedereen die in Como bezig is en rondom Como. Dus je hoopt ook wel dat dit niet een korte periode is, maar dat het wel op langer termijn houdbaar is. Ja. En dat, daar heb ik alle vertrouwen wel in.
2: Ja, voor het Nederlands voetbal hopen we dan weer wat anders vanavond. We gaan dus naar de Kuip toe. Ander de Jong en Arman Afsaroglu voor de eerste helft van Feyenoord tegen Como.
3: En een schitterende ontmoeting tussen coaches Giovanni van Bronckhorst en Cesc Fabregas. Het zijn allebei natuurlijk geweldige uithangborden van deze voetbalorganisatie. Feyenoord en Como die het tegen elkaar gaan opnemen in de Rotterdamse Kuip. En zijn er heel veel mooie plekken in Europa. In voetbalstadions dan de Kuip op zo'n Europese avond. Eigenlijk niet het enige wat eraan ontbreekt is dat het echt donker wordt. Maar dat zal wel gaan gebeuren gaandeweg deze wedstrijd. De Champions League terug dus in Rotterdam voor het eerst in anderhalf jaar toen. Anderhalf jaar geleden was het Inter. Nu dus een andere Italiaanse tegenstander, Como. Het is een van de allermooiste plekken op aarde om te wonen. Ik denk dat dat ook wel een rol speelt in de aantrekkingskracht voor die
4: Rotterdam
3: spelers.
4: Rotterdam-Zuid?
3: Rotterdam-Zuid is dat niet, Anne. Kan ik bevestigen. Niks ten nadele van Rotterdam-Zuid. Ik woon zelf in Rotterdam-Oost. Is een iets mooiere plek, of vind ik zelf. Maar Como, het Como meer, daar is natuurlijk wel geweldig. De opstellingen worden aan ons getoond. De mensen in het stadion, die kennen die al, want die zijn al opgeroepen. En dan zijn we bijna klaar om te beginnen aan deze voor Feyenoord tweede Champions League wedstrijd na die 5-1 nederlaag in Camp Nou.
4: De trainers van vandaag, Fabregas, Bronckhorst, gelijk maar een quizvraagje erin voor jou, misschien voor de luisteraar. Twee keer tegen elkaar gespeeld, twee bijzondere potjes, weet je ze?
3: Ik laat hem aan de luisteraar.
4: Ja, kijk, heel goed. Zo meteen het antwoord, echt hele bijzondere potjes. Allebei eentje gewonnen. De wedstrijd zometeen op het punt van beginnen. De hymne heeft geklonken aan de rechterkant bij dat fanatieke vak achter het doel. Waar Tjark Ernst naartoe loopt en in zijn handen klapt. Worden nog met wat vlaggen gezwaaid. En de scheidsrechter, iemand uit Litouwen, heeft de bal precies op de middenstip gezet. Een huddle van de Como-spelers, armen over elkaar. En dan steekt daar ook wel een van de opvallendheden in deze opstelling. In het oranje er wel uit met rug nummer 97. De keeper Sanchez. Robert Sanchez speelt zijn tweede wedstrijd voor Como. niet de eerste keeper leek het, maar nu toch in het doel. En dat geeft ook wel een beetje het verschil misschien aan. Waar Tjark Ernst vorig jaar in de Zweite Bundesliga speelde bij Hertha BSC,

0: was deze Robert Sanchez lange tijd gewoon de doelman van Chelsea. Omdat Martinez, die Argentijnse keeper, daarheen is gegaan, kon hij ergens anders heen. En nu dus de keeper van Como om aan te geven dat ze veel geld hebben en slim inkopen. De wedstrijd is begonnen. Feyenoord weer terug in de Champions League, waar ze zo graag spelen in de eigen Kuip. En de bal weer overgenomen. Zegiel naar Valente. En dan uiteindelijk hard door Smolcic. De bal maar naar voren geschoten. Bal over de zijlijn. En dat wordt hier al gevierd alsof het een kans is.
1: Feyenoord begon in de laatste wedstrijd in de Nederlandse competitie zeer overtuigend tot drie keer toe. Een vroege goal. Zo nog binnen de 10 minuten vaak tegen PEC Utrecht. Een afgelopen weekend in de topper tegen AZ. Dat zal nu iets minder vanzelfsprekend zijn tegen een toptegenstander uit Italië. De nummer 4 van afgelopen seizoen in de Serie A. Goed begonnen dus aan deze Champions League met een hele knappe 4-1 zegen op Leipzig als de bal teruggaat richting Ernst. Moeizaam begonnen bij Feyenoord, maar het lijkt wat beter in zijn ritme te komen door de reddingen die hij af en toe heeft verricht. Nu 3 keer de 0 gehouden. Ernst naar de 5-1. Oorwassing tegen Barcelona. Feyenoord raakt de bal kwijt via Van Houten. En dan schakelt Como heel snel over. En moet Feyenoord gelijk oppassen. Want anders is hier de eerste kans in de maak. Maar Sint-Juste doet de deur dicht. Tikt de bal terug naar Ernst. En die komt met een lange bal naar voren.
0: Chaloba, de centrale verdediger van Como, kopt de bal het middenveld in. Van Houten op de juiste plaats. Maar pas kruipt dan voor Targalin en blijft sterk aan de bal. Hij is vandaag direct de aanvoerder met rug nummer 10 staat in de spits. Maar zal zich er veel uit laten wegzakken. Geen echte spits dus in de punt. Doefikas onder andere op de bank. Hier gaat Diao naar de achterlijn. De dribbelaar rechtsbuiten wil er een corner uithalen. Maar misschien ook wel door de overtuigende arm omhoog van Gavi Lopez, de linksback van Feyenoord. Is het uiteindelijk een doeltrap? Maar Tjark Ernst dat overlaat aan Marmol, de Spanjaard die vandaag centraal achterin staat. Tikt de bal heel rustig naar zijn keeper, die in het fluoriserend groen de bal naar rechts speelt, naar Sint-Juste. Nou, Fabregas heeft de opdracht gegeven om Feyenoord al op eigen helft vast te zetten. Dus kan Reed niets anders doen dan een lange bal naar voren geven. Ferry, daar stapt Ramon dan in op het middenveld, wat vecht om de bal. Ferry komt daar dan nog uiteindelijk als winnaar uit. Tikt de bal opzij. Targalin, Gavi Lopez, Valente wil de bal. 1-1 met zijn directe tegenstander. Smolcic net voor de middenlijn. Smolcic gaat naar beneden, naar de grond. En Feyenoord voetbalt verder. Van Houten naar de rechterkant. Daar is wat ruimte bij Zegiel. Die kan gaan dribbelen. De middenlijn over rechterkant is dit Hajj Moussa. Die tikt de bal door naar de doorgelopen Zegiel. Gaatje dichtgelopen door een verdediger. En dan de bal over de zijlijn geschoten. Ingooi voor Feyenoord. Een metertje of twee van de achterlijn aan de rechterkant van het veld.
1: Derde minuut van de wedstrijd tussen Feyenoord en Como. Stand is 0-0. Ingooi dus voor Reed. Die is op zoek naar Hajj Moussa. De bal wordt weggewerkt. Sint-Juste gaat het kopduel aan en wint dat. Krijgt de bal terug bij Reed. De hangen overigens, zoals te doen gebruikelijk in de Kuip de afgelopen jaren bij Europese wedstrijden en toppers in de Eredivisie, netten. Om te voorkomen dat er dingen op het veld kunnen worden gegooid. Ook zijn de parterre vakken vlak boven de dugouts, waar beide clubs zitten, leeggelaten. Dat doet Feyenoord preventief om verdere straffen van de UEFA te voorkomen. Is al een paar jaar het geval. Een overtreding nu van Targalin op Nico Pas vlak voor de middenlijn op de helft van Feyenoord. En dus komt er een vrije trap aan voor Como. Die wordt snel genomen door Maximo Perone. Hier is Ramon. Breed naar Chaloba. Centraal achterin terug naar Ramon. En zo probeert Como tot een aanval te komen. Lukt dat niet. Feyenoord onderschept. Van Houten kiest gelijk de weg voorwaarts. Maar stuit op Nico Pas.
0: Even naar zijn rechtsback Smolcic. Het middenveld inspelen. Daar is Mila, vorig jaar nog speler van Getafe. En dan terug naar achteren. Valle, Spaanse linksback. Terug naar Chaloba, een Engelsman. Valle. Dan weer terug naar achteren via Mila. Het is een rijk gezelschap aan nationaliteiten. Meer Spanjaarden dan Italianen op het veld. Sterker nog, volgens mij staat er geen enkele Italiaan op het veld. Dat voor Como. Moiskin is nog de bekendste Italiaanse speler, maar die is geblesseerd. Die is niet meegereisd, terwijl Nico Pas, de Argentijn, met meer geluk dan wijsheid langs de tegenstander komt en daarbij ook hens maakt. Dus mag Feyenoord een vrije trap nemen. Nou, nog maar een Spanjaard gaat het doen. Gavi Lopez naar Van Houten. Dat is een Belg.
1: Het was afgelopen weekend ook Spaanse avond hier in de Kuip met doelpuntenmakers tegen AZ namens Feyenoord. Ferry en Gavi Lopez. Ook hier dus een aantal Spanjaarden die het erg naar hun zin hebben voorlopig in de Kuip. Eén van hen aan de bal, Lopez aan de linkerkant.
0: Valente is nog het meest Italiaans eigenlijk.
1: Valente, zeker. Valente naar Lopez. Lopez kijkt of hij de actie aan kan gaan. Terug naar Valente. Die haalt de tempo nu even uit deze aanval. Kiest voor Van Houten. Die ziet dat de ruimte ligt aan de rechterkant bij Hajmoussa. Hajmoussa kan nu de eerste actie op gaan zetten als hij dat aandurft. Hajmoussa sleept hem langs zijn man. Dat is althans de bedoeling. Maar die sluit de deur op tijd. En zo wordt het een ingooi voor Feyenoord in de zesde minuut. Als het nog een beetje op gang moet komen bij Feyenoord tegen Como. Stand is 0-0.
0: Twee teams die wel naar voren willen voetballen. Het kan een leuke avond worden wat dat betreft. En ook de geschiedenis heeft dan... staat dan aan de juiste kant. 42 wedstrijden in de Champions League. Waar Feyenoord niet 0-0 heeft gespeeld achter elkaar. Dat staat het nu nog wel na 6,5 minuut. De eerste corner van de wedstrijd is voor Feyenoord aan de rechterkant van het veld. Daar loopt Hajmoussa heen. Van Houten mag het uiteindelijk doen. Hajmoussa loopt er even bij weg. Lange mensen mee naar voren. Ferry, de spits, staat daar natuurlijk. Maar ook Sint-Juste is in het centrum uitgekomen. En Marmol staat juist aan de rand van de 16 meter te kijken. Waar deze bal van Charles van Houten gaat neerkomen. Afdraaiend voor het doel. Weggekopt, maar half weggekopt. En dan ruimte voor het schot van Targalin. En die raakt de bal niet vol. En dan stuit het de bal nou echt een meter of 15 naast.
1: En zo wordt het een doeltrap voor Robert Sanchez na 6 minuten. Targalin dus op het middenveld bij Feyenoord naast Van Houten en Zegiel. Het is een beetje toevallig eigenlijk in elkaar gevallen, dat middenveld. Want Targalin begon die voorbereiding eigenlijk op de bank. En Valente stond daar natuurlijk op dat middenveld. Maar toen ging alles anders. En opeens speelt Valente daar heel goed links buiten. Is Zegiel iemand die niet meer uit het elftal weg te denken is. En is Targalin er dus ook weer ingekomen op het middenveld bij Feyenoord. De doeltrap is genomen door Como, doelman Sanchez. Mila nu in de middencirkel op eigen helft nog. Fans van Feyenoord luidruchtig. Er zijn er ook een flink aantal meegekomen uit Noord-Italië. Fans van Como hoog in de nok van het stadion zittend hier in de Kuip. Nog altijd Como heel balvast. Technisch vaardig elftal. Niet makkelijk om van de bal te krijgen door Feyenoord. Smolcic aan de rechterkant. Smolcic opgejaagd door Valente. Speelt de bal breed. Ja, dit is geen AZ. Dit is geen Utrecht. Dit is geen PEC Zwolle. Dit is andere tegenstand voor Feyenoord. En daar zal het zich op moeten instellen. Een heel mooi gevoetbald door Como. Er wordt wel druk gezet door Feyenoord. Maar ja, Como voetbalde simpel onderuit.
0: En wat snelheid aan de linkerkant van het veld. En wat ruimte misschien voor de voorzet. Die komt uit in de 16 meter. Gaat over pas 1. En dan uiteindelijk door Gavi Lopez weggehaald. Voordat Diao echt gevaarlijk kan worden. Smolcic zet dan druk. En 20, 30 meter van de achterlijn. Dan heeft Como alweer de bal. Mila naar Nico Pas. Midden Baturina. Nog zo'n fijne voetballer. De Kroaat. Dreigt met een bal naar de zijkant. Houdt dan uiteindelijk in. De snelheid is eruit. Feyenoord bijna alle mensen achter de bal. En Smolcic aan de rechterkant. Toch maar terug naar achteren. Daar uiteindelijk Perrone. Perrone, Mila, Ramon. Het zijn de achterste mensen voor Como die het doen. Net over de middenlijn. Wandelend komt Ramon naar voren. Perrone dan, de middenvelder. Die wijst. En dan toch maar de bal weer een tikje opzij geeft naar Ramon. Nu Feyenoord echt naar achter gedrukt. En de opening aan de rechterkant naar Diao. Bijna op de achterlijn tegen de zijlijn aan. Probeert die snelheid te krijgen in zijn dribbel. Zet de dribbel niet echt door en speelt dan terug naar Smolcic.
1: Smolcic met Valente daarbij in de buurt. Gaat verder terug naar Chaloba. Chaloba dan breed. En Zegiel probeert die bal van ze af te pakken. Maar het lukt Feyenoord maar niet om de druk er echt op te krijgen. Omdat Como zo balvast is. Ja, dit is dus moeilijk als je een plan hebt om Como te bestrijden. Maar ze raken die bal maar niet kwijt. Dan kan je dus ook niet dat spel spelen dat zo indrukwekkend was in de laatste wedstrijden in de Eredivisie. Omdat Como heel sterk is aan de bal. En nu nog steeds in de buurt aan het komen is van het 16 meter gebied van Feyenoord. De paas van Pas naar de linkerkant. Naar Bruno, die probeert nu weg te draaien bij Reed. Die is hem één keer kwijt, twee keer kwijt. Dan zet hij de tackle in, die zit op de bal. Dan kan Feyenoord wellicht omschakelen als het opschiet met Ferry. Wordt er een overtreding gemaakt door Ramon, dat is een andere. En zo gaat deze uitbraak onderbroken worden door Como. Heeft Feyenoord het lastig in de eigen Kuip in de openingsfase. De eerste 9 minuten zitten erop. En Feyenoord staat regelmatig onder druk. En kan zelf de drukte niet opkrijgen bij de Italiaanse tegenstander.
0: Aan de andere kant ook nog geen kansen weggegeven in deze wedstrijd tegen Como. Dus wat dat betreft nog niet in de allergrootste problemen gekomen. Nu heeft Feyenoord na die vrije trap wel de bal. Marmol, Sint-Juste terug naar Marmol. Die kan opendraaien. Bal onder zijn voeten inspelen naar Van Houten. Terug naar Ernst, de keeper van Feyenoord. Van Houten durft niet te draaien. Tikt hem gelijk maar weer terug naar zijn keeper in de 16 meter. Niemand die echt druk zet. Ernst probeert wat spelers van Como te lokken. Daar komt uiteindelijk wel Baturina. is de bal naar de zijkant gespeeld. Heeft de Como denk ik wel wat het wil van daaruit. Die hoek is het ook lastig opbouwen. En dus gaat het via Marmol maar weer terug naar zijn keeper. Die ZGL inspeelt. Die zich even heeft laten uitzakken aan de rand van de 16 meter. Tikt hij de bal opzij. Marmol, nu komt Feyenoord wel richting de middenlijn. Valente kan hij vanaf de linkerkant het spel verdelen. Het gaat eerst even naar Van Houten. Targalin, Van Houten en Saint Juste. Feyenoord dus even aan de bal. Net over de middenlijn. Baltempo niet heel laag, maar weinig verticaal. Het is vooral horizontaal spelen van de een naar de andere kant. Nu bijvoorbeeld wel weer naar Gavi Lopez. Zijn we halverwege de helft van Como. Dan moet hij toch weer terug naar achteren. Valente, Targalin en Valente.
1: Valente zou dus diagonaal kunnen proberen. Maar dat doet hij ook niet. Toch weer horizontaal. Bal naar Saint Juste. In de achterhoede van Feyenoord in de 11e minuut. 0-0 in de Kuip waar het langzaam donker wordt. Op deze aangename woensdagavond. Een herfstavond. Maar de zon schijnt. Heeft de hele dag mooi boven de Kuip gehangen. En we zien een prachtige blauwe lucht die langzaam ondergaat. En als het donker wordt dan is de Kuip op zijn best op dit soort Europese avonden. Maar dan moet het elftal wel aanleiding geven voor de Kuip om er eens vol achter te gaan staan. Feyenoord nu met een lange fase van balbezit. Voel die bal maar eventjes. Laat hem maar lekker rondgaan zodat je zelf wat meer in je ritme komt. Dat is wat Feyenoord nu probeert. Van Houten heel goed handig weggedraaid. Als er wel flink druk wordt gezet door Como, door Mila. Maar Feyenoord blijft knap aan de bal. Hier is Hajmoussa aan de rechterkant. Ferry loopt door. Reed loopt door. Bal is iets te hard misschien op Reed. Gaat toch voor het doel. Die wordt van richting veranderd en vlak voor het doel. En dan weggehaald. Anders is het 1-0 voor Feyenoord. Met een mazzeltje daar. De voorzet van Reed. Die bijna door een verdediger van Como in de eigen goal dwarrelt. Maar Robert Sanchez krijgt nog net op tijd hulp. Grootste kans van de wedstrijd in de 12e minuut is voor Feyenoord.
0: Feyenoord snel ingegooid. We hebben nog geen herhaling gezien. We kunnen pas echt zien hoeveel het scheelde. Maar de indruk is dat het vrij weinig was. Van Houten die durft naar voren te voetballen. En terwijl ik dat zeg, levert hij de bal in. Moet hij een overtreding maken? Nee, het mag eerst verder. ZGL, Valente. Terug naar ZGL is de bedoeling, maar die bal is net te hard. Dan loopt die bal over de achterlijn. ZGL biedt zijn excuses aan. Valente loopt terug naar de linksbuitenpositie. En hier is de herhaling. Reed die de bal voorttrekt. Ja, Shalowa raakt de bal dan verkeerd. Ik denk dat hij misschien naast was gegaan. Maar voor de zekerheid tikt Smolcic hem ook nog maar weg. Eerste gevaarlijke moment in de 16 meter. Wel een stuk gevaarlijker dan wat Como tot nu toe geweest is. Ik nu weer helemaal van achteruit wil opbouwen. En dat lijkt ook nog te lukken als Ramon hem inspeelt naar Diaw. Diaw vanaf rechtsbuiten naar binnen gekomen. Pas van de bal afgezet. En dan overname van Feyenoord zonder direct gevaarlijk te worden. Rustig aan, zegt Van Houten. Die aan het coachen is, die betrokken is bij de opbouw. Er een paar keer goed tussen zit. Hij is een van de belangrijke factoren op dat middenveld van Feyenoord. Ook in de beginfase van deze wedstrijd. Saint Juste de bal. ZGL. Reed loopt weer diep aan de rechterkant. ZGL kiest voor de veilige optie van Saint Juste. En Marmol die de middenlijn overkant met een dribbel.
1: Marmol goed begonnen aan zijn tijd bij Feyenoord. Deze paas is ook heel aardig op Lopez. Net iets te veel naar de binnenkant gegeven. Waardoor de linksback er niet bij kan. De bal is voor Sanchez. Sanchez heeft snel meegegeven. En zo wil Como weer in de aanval. Gaat het wat proberen via Kaiki Bruno aan de linkerkant. Die maakt uiteindelijk een overtreding. Op het moment dat hij die bal verliest. En zo is de vrije trap voor Feyenoord. Voetballen we 13 minuten. In de Kuip staat het 0-0 in de Champions League. Bij Feyenoord tegen Como.
2: Jeroen Stomphorst en Hans van der Steeg.
3: Ja, en als gescoord wordt hoor je dat natuurlijk meteen ook in het NOS Journaal. Met Robert Baltus.
4: Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft de UWV er weinig vertrouwen meer in dat het systeem goed zal gaan werken. Tot nog toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat de problemen niet in het systeem zelf zitten, maar dat het niet goed gaat met de data die de UWV erin stopt. Oekraïense militairen kunnen minder goed gebruik maken van Starlink, het satelliet-internetsysteem van Elon Musk. Die internetverbinding gebruikt Oekraïne voor drone-aanvallen. Oekraïne denkt dat het afsluiten te maken heeft met de dieseldeal tussen Amerika en Rusland, zegt correspondent Christian Power.
5: Adviseur van de president die noemt het eigenlijk, ja, die zegt dit kan toch geen toeval zijn. En het moet wel verbonden zijn met de politieke situatie op het moment. Want de Amerikaanse president vindt dat Oekraïne moet stoppen met aanvallen op Russische olieraffinaderijen.
4: Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyad vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi in Riyadh, waaraan veel topspelers meedoen, zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Hij heeft wat gelopen, hij eet weer normaal en doet ademhalingsoefeningen. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van de long weggehaald, nadat daar een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn. Het weer, vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw vrij zonnige dag met wat sluierwolken. Het wordt 17 tot 20 graden.
3: Verkeersinformatie bij de ANWB zit Edwin Gerritsen.
6: Er staan nog files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel is de vertraging een half uur. De A2 van Den Bosch naar Eindhoven is nog steeds dicht tussen Bokstel en Best na een ongeluk. Omrijden kan via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A73 Nijmegen richting Venlo voor Haps 20 minuten oponthoud. Er zat een auto met pech.
7: NPO Radio 1. EO NOS.
2: Langs de lijn en omsteken. Jeroen Stomphorst en Hans van der Steeg.
3: We volgen Feyenoord-Como in de Champions League. Kwartiertje gespeeld, 0-0 nog de stand. Ricky van Wolfswinkel kijkt hierbij in de studio. Ricky, wat is je indruk van Feyenoord?
8: Nou ja, Feyenoord begon misschien even wat lastiger. Zie je dat Como best wel wat controle had. Alleen, als je nou kijkt naar de twee ploegen, ze willen allebei voetballen, wat we van tevoren zeiden. Dus je ziet ook gewoon dat het met fases Como een tijdje aan de bal is. Dat ze best wel wat controle hebben voor je gevoel. En aan de andere kant Feyenoord ook. Pardon, ik denk dat Feyenoord wel gevaarlijk is geweest.
3: Snel terug maar naar de Kuip dan, naar die twee voetballende ploegen en naar Arman Afsaroglu en Anne de Jong.
0: Grootste moment van opwinding, net omdat de bal de diepte in werd gespeeld naar Nacho Ferri, die op snelheid net voorbij zijn bewaker was, Ramon de Spanjaard. Maar die gooide er een geweldige tackle uit op de bal in de 16 meter. Dat was uitstekend gedaan door die verdediger. Natuurlijk dachten ze hier in de Kuip aan een penalty. Maar de scheidsrechter Roemzas uit Litouwen liet gedecideerd en volgens mij ook terecht weten dat het gewoon op de bal was. Nu wordt Diao de diepte ingestuurd. Dat is een snelle buitenspeler. Daar gaat Gavi Lopez naar de grond. Maar dit gaat door. Is een hele grote kans. Diao schiet Como op 1-0. Zomaar uit het niets. Er zal nog gekeken worden naar de duw die hij gaf naar Gavi Lopez. Maar ik heb de indruk dat hij sterker is. En dan staat Como op voorsprong. Hij grijpt nog wel naar zijn Lies Diao. En er staat in ons scherm goalcheck. Maar voorlopig staat Como ook 1-0 voor. En dan uitgerekend de speler die op weg was naar Feyenoord een paar jaar geleden toen hij bij Betis speelde. Het was op een haar na rond met Feyenoord. Hij kwam uiteindelijk niet omdat papierwerk niet op tijd op orde was. En een half jaar later ging hij naar Como. En is hij daar een van de smaakmakers. En uitgerekend hij zet Como, zoals het nu lijkt, op een 1-0 voorsprong.
1: Is het een schouderduw of is het een echte duw?
0: Zijn voet zit nog tussen de benen wel van Gavi Lopez.
1: Nee, hij telt gewoon de goal, want de check is voorbij. En dus is het echt 1-0. Voor Como, ja, Lopez steekt zelf zijn voet uit. En dan loopt Diao er tegenaan. Maar dat kan je moeilijk een overtreding noemen. Want Lopez zat al op de grond. Hij is gewoon sneller, sterker en slimmer dan Gavi Lopez. En zo is het 1-0 voor Como. Het doelpunt van deze Senegalees, Hassan Diao. En Feyenoord ziet zich dus wederom in de Champions League geconfronteerd. Met een vroege achterstand tegen Barcelona ging het al heel snel fout. Nu heeft het 18 minuten geduurd en leidt Como door een goal van Diao met 1-0.
3: Ja, Ricky, dat is een dopper voor Feyenoord. Ja, dit is het verschil tussen Champions League en Eredivisie?
8: Ja, ik denk het wel. Je ziet ook dat beide ploegen heel hoog willen verdedigen. Dus heel compact spelen. En dan zie je ook dat er gewoon ruimte ligt achterin. En als je dan iemand hebt met de snelheid van Diao, ja, dat pakken ze geweldig uit hier. Ik moet zeggen dat Gavi Lopez voor mij wat te makkelijk naar de grond gaat. Volgens mij, als je naar de grond gaat, dan moet je de bal hebben. Of bal en man. Hij had niet zoveel. Maar hij voerde het geweldig uit. En hij maakte wel een hele goede goal. Eigenlijk vanuit een positie dat het niet heel gevaarlijk was.
3: Nee, en Feyenoord wat veelvuldiger weer de bal had. Maar totaal geen overtreding toch op Gavi Lopez. Want jij zegt, als je naar de grond gaat, moet je hem hebben. Maar
8: nee,
3: het was gewoon een duel toch?
8: Het was een goed duel. Het was toch eerder, als Diao was gevallen, was het andersom geweest.
3: We gaan weer terug naar de Kuip. Want voor mij gebeurt er wat.
0: 1-1, het is CGL die op geweldige wijze Feyenoord op gelijke hoogte schiet. Het eerste moment dat Feyenoord in de buurt komt na die 0-1 achterstand is het gelijk groot feest. feest, sjaals heen en weer, gezang overal. En wat doet hij het mooi, Givay Zegiel.
1: Schitterende goal van Zegiel. En deze wordt ook gecheckt overigens. Dus niet te vroeg feest vieren. Of nou ja, dat doen ze toch wel in de Kuip. En hij op de knieën.

0: Bedankt de hogere macht en ook deze check is voorbij. Het is een goal van Feyenoord en een minuut na de openingstreffer van Diaw is het dus gelijk. Gelijk een directe goede opening richting de linkerkant. En vervolgens is het CGL die in beweging komt. Hij kijkt wel waar ben ik aan speelbaar, waar kan ik de bal krijgen. En hij komt in een soort vrije ruimte terecht. Dan pakt hij de bal, draait hij in één korte beweging weg en haalt hij zo venijnigend sterk uit. Wat een schitterende goal van Feyenoord. 1-1 en zo is dat... Slippertje, zo kan je het wel noemen, van Gavi Lopez uitgewist. En kunnen we weer helemaal opnieuw beginnen. Na 20 minuten in de Kuip is het 1-1 bij Feyenoord Como.
1: Hij doet echt alles goed in de actie. Het draaien, het zichzelf ruimte geven en hem vervolgens binnenschieten. Precies in de verre hoek achteruitgestoken hand van Sanchez, de keeper. Dit is een klasse doelpunt van een klasse speler. Givai Zegiel laat zichzelf zien op alle tonelen. En nu dus ook in de Champions League 1-1. Precies natuurlijk wat Feyenoord nodig heeft direct na die achterstand. Gefluit nu omdat er een speler van Como even op het veld lag en er een vrije trap is genomen. Maar wat een antwoord van Feyenoord en wat een heerlijke ontlading bij het publiek hier dat toch even stil was geworden na de 1-0. Diaw levert nu de bal in. Valente ontwijkt een tackle. Die tackle is waardig goed van Nico Pas die de bal dan even terugspeelt naar Smolcic. Wedstrijd ontbrandt hè?
0: Smolcic terug naar Ramon en hij dan weer naar Sanchez halverwege de eerste helft. Heel goed dat Feyenoord zo snel reageert terwijl de aandacht nu ook gaat naar de doelpuntenmaker aan de Italiaanse zijde. Want Diaw, die dus iets voelde na het maken van de goal, voelt nu dat hij op de grond zit. Hij is er zelf bij gaan zitten en hij lijkt niet meer verder te kunnen. Hij voelde dus een spier. En die spier die speelt hem hardnekkig parten. En dus gaat hij zo dadelijk vervangen worden bij Como. En is het kijken naar de man die in zijn plaats in het elftal komt. Hij wordt al heel respectvol uitgezwaaid door de fans voor ons. Die naar hem zwaaien in de wetenschap dat hij straks de weg zou moeten gaan maken naar de spelerstunnel. Die aan deze zijde zich bevindt. Of hij gaat lekker op de dugout zitten. Dat kan ook. Die bevindt zich aan de andere zijde. De man dus van de 1-0. Diaw die direct met een van pijn vertrokken gezicht die goal vierde. En die nu plaats maakt. Want Jesus Rodriguez is zijn vervanger. De eerste wissel van Como. Halverwege de eerste helft. Diaw moet eraf. Noodgedwongen. En Rodriguez dus in zijn plaats.
1: Ja, er is natuurlijk ook nog een Nederlandse buitenspeler. Jaden Adai van AZ gekocht. Die kan niet invallen, zit niet op de bank. Is terug aan het komen van een blessure. En dus nog maar een Spanjaard erbij. Jesus Rodriguez. Wel een domper voor Como. Want Diaw is een gevaarlijk wapen. Wat dat betreft om een niet zo leuke reden. Maar wel goed nieuws voor Feyenoord. Want hier wordt Como absoluut niet beter van. Smolcic stuurt pas de diepte in. Just St. Juste heeft een kleine voorsprong en kopt de bal dan naar Gavi Lopez. Die teruggaat naar Ernst. Die schiet de bal maar hard en hoog naar voren. Die bal is wel meer hoog dan dat hij ver komt op het hoofd van Mila. Wordt hij op het middenveld makkelijk veroverd door Zegiel. Die iemand de rechterkant ziet opgaan. Maar hij is de enige die dat gezien heeft, want er liep niemand echt diep. Daardoor is de bal ingeleverd en heeft Como de bal weer. Zij spelen hem even rustig terug naar hun keeper. Naar de man die Sanchez is achteruit.
0: Sanchez speelt Nico Pas in op het middenveld. Bal gaat naar Smolcic aan de rechterkant. Smolcic en dan voor het eerst de nieuwe man Rodriguez. Tikt hem even terug naar Ramon. En die komt met een diepe bal waar Sint-Just op moet reageren. Maar die is eigenlijk een fractie te laat. Of wordt niet goed gecoacht. Want had niet echt door dat in zijn dode hoek Bruno aanstaande was. Maar hij lost het nog heel goed op. En tikt de bal net op tijd terug naar Tjark Ernst. En zo kan Feyenoord doorvoetballen in de 24e minuut. Doelpuntmaker Zegiel aan de bal terug naar Sint-Juste. Sint-Juste breed naar Marmol. Ook hij komt uit de jeugd van Barcelona. Het zou mij niet verbazen als hij een paar van deze tegenstanders ook daadwerkelijk kent. Want hier ook een aantal opgeleid op La Masia. Fabregas natuurlijk een Barcelona-icoon. Daar lopen bandjes en lijntjes. En dit is een elftal met een flink Spaanse invloed. Dat Como, terwijl de bal inmiddels is beland bij Sanchez. In de doelmond dus bij Como. Heeft Chalobah ingespeeld en dan moet Como, wat doen ze altijd, weer heel voorzichtig opbouwend tot een aanval komen. Zelden de lange bal spelend. Nu proberen ze het. Zit Feyenoord te snel tussen.
1: Alleen, ik wou zeggen, houden ze de bal niet in bezit. Maar dan toch weer en dan toch niet, want ze hebben een overtreding gemaakt. Van Houten was daar weer bij betrokken. Vrije trap snel genomen, maar wordt even teruggehaald door de scheidsrechter. Omdat er ook nog even iemand op het veld lag. Daar wil de Donatas Roemzas heel graag even mee praten. Nou, als dat allemaal geregeld is, kan Sanchez gewoon de vrije trap gaan nemen. Een keer een lange bal de diepte in. Pas is daar naartoe gelopen. Bal valt tussen een paar Feyenoorders. Pas gebruikt handig zijn lichaam. Gaat naar de achterlijn. Wordt

0: een beetje in zijn rug geduwd, maar krijgt hem toch nog bij Jesus Rodriguez. Alhoewel, daar zit Xavi Lopez weer goed tussen. Valente door het midden. Wel wat risico, maar het kan richting Van Houten. En Van Houten kan naar voren toe richting de middenlijn. Opening naar de linkerkant op doorgelopen Valente. Als hij hem binnenhoudt kan het gevaarlijk worden. Hij houdt hem binnen, maar net aan. Snelheid zit nog in de bal. Dan houdt hij hem vlak voor de achterlijn. Ook nog daar binnen het veld staat hij wel 1-1 met Smolcic. En moet hij terug naar achteren. Daar Targalin. Targalin in het midden is Zegiel. Kan schieten van afstand. Doet dat, maar schiet hem deze keer over.
1: En dus gaat Sanchez die bal weer oprapen. Normaal liggen die ballen tegenwoordig op allemaal pionnen. Maar deze aan de achterkant van dat doel niet. Dus moet hij wachten op wat hulp van een ballenjongen. Die de bal inmiddels aan hem heeft gegeven. We kijken nog eens op de monitoren die wij hier hebben naar het eerdere schot.
0: Ja, die kan je blijven herhalen.
1: Die was aanzienlijk beter dan het schot van nu. Dat dus ruim overging. Sanchez heeft de bal inmiddels weer het veld ingebracht. En Como bouwt op aan de linkerkant. Feyenoord zet vol druk en heeft de bal te pakken. En nu kan het gevaarlijk worden als het opschiet. Hajmoussa met de sleepbewegingen. Maar daar trappen ze niet in bij Como. Bruno verdeed het goed. Tikte wel over de zeilen. En geeft zodoende een ingooi weg aan Feyenoord. Die gaat genomen worden door Reed in de 27e minuut. Fabregas. Ja, wie zou meer geswaneerd zijn? Van Bronckhorst of Fabregas? Als ik aan die twee mannen denk, dan komt dat woord in mij op. De ingooi van Reed is genomen. Bal gaat naar Zegiel tussen twee, drie man in. Lijkt Feyenoord de bal te verliezen. Is dat ook zo? Nee, dat goed werk van Ferry. Geen overtreding. Hajmoussa kan de aanval dus vervolgen. Valente duikt op in het 16 meter gebied. Valente gaat de lucht in. Maar die van Como ook. En dan is de bal het 16 meter gebied weer uit. Blijft Feyenoord de bal wel in de ploeg houden via Targalin.
0: Targalin, linkerkant zoeken. Gavi Lopez, 15 meter van de achterlijn. Valente, gelijk onder druk gezet door Nico Pas. En dan via Van Houten en Targalin. Snelheid in de bal en wat ruimte bij Sint-Juste. Overzijde zoeken. Daar is het belangrijk dat Vaje zijn tackle op de bal heeft. Anders was Hajmoussa weg op snelheid. Maar Vaje was zeker in zijn sliding. Bal wel over de zijlijn. Nu alsnog de bal naar de rechterkant. Reed terug naar Sint-Juste. Sint-Juste naar Zegiel, die meer en meer betrokken raakt bij het spel sinds hij dat doelpunt gemaakt heeft. Het was de 1-1. Diaw had een minuut daarvoor, of in de 20e minuut, Como op een 1-0 of 0-1 voorsprong gezet. Sinds dat aftastende begin is het wel aardig ontbrand en heeft Feyenoord nu wat meer de bal Ferry gezocht. Maar die bal valt over iedereen heen, behalve de keeper die hem rustig op kan pakken. En uitrollen naar Chaloba, de centrale verdediger.
1: Chaloba gaat hem naar voren spelen, heeft hij gedaan. Perrone en dan de bal naar links en weer heel snel naar de as van het veld. Waarop duikt de getalenteerde Kroaat Baturina. Prachtig balletje met buitenkant voet gegeven, opgeleid bij Dynamo Zagreb. Echt een goede speler, ook Kroatisch international, Baturina. De bal gaat naar voren, naar Vaje, maar Reed wint dat duel. En Reed is zo'n speler. Die houdt van de interactie met het publiek, want hij zoekt die nadrukkelijk op. En het publiek vindt dat ook leuk, want die steunen hem in die oproep. Hebben we hem al vaker zien doen. Javairo Reed, die een paar jaar geleden door Feyenoord uit de jeugd werd gepikt. Overgenomen van Volendam volgens mij. En hij speelt hier nu. En dat doet hij fantastisch als rechtsback. Feyenoord nu met Hajmoussa. Maakt de bal handig vrij en geeft de bovenier goed mee op Zegiel. Zegiel staat wel helemaal alleen aan de rechterkant. Bij de hoekvlag in de buurt krijgt nu wat steun van Ferry en Valente. Tikt de bal even terug naar Hajmoussa. Kan Feyenoord hier iets uitkrijgen? Hajmoussa in het 16 meter gebied. Hajmoussa probeert de bal voor te krijgen. Eerst buitenom de langs. Dan nog een kap. Dan de bal voor. Daar is Ferry. Bal wordt weggekopt. En dan past hij hem helemaal weg. Schiet wel in de voeten van Sint-Juste. Feyenoord sterk hoor. Na de goal van Diaw. Feyenoord heel goed bezig in deze wedstrijd. 1-1 en daar komt Reed. Wat een machtsvertonende sprint. Reed naar Ferry. Die blijft er net vanaf. Of dat nou nadrukkelijk of dat opzettelijk was of niet. Dat weet ik niet. En Lopez in zijn rug komt er niet meer aan. Wel weer Feyenoord erop pikt. Al die tweede ballen zijn nu voor Feyenoord.
0: Feyenoord voelt dat er eerder een 2-1 te halen is dan een doelpunt tegen. Want ze blijven de druk erop houden. En dan wel slim. Door een Como-speler op het middenveld even naar de grond gaan. Mila is het. Krijgt de vrije trap mee. Blijft even liggen. Momentum proberen te breken. Want heel veel is daar niet aan de hand. Daar ben je wel even af van die druk. Die maar hoger en hoger werd van de kant van Feyenoord. Slim gedaan. Perrone gaat de vrije trap nemen. Loopt nu heel rustig ernaartoe. Terwijl de scheidsrechter zegt schiet nou maar op. Nou, balletje kort gegeven. Perrone vlak voor zijn verdediging. Terug naar achteren. Chaloba terug naar zijn keeper. Nu ook weer wacht totdat er iemand bij hem in de buurt komt. Perrone ingespeeld aan de linkerkant. Vaje door. Baturina stapt over de bal heen. Slim gedaan. Kaiki Bruno naar Baturina en Vaje. Como dus even in balbezit. Terwijl het publiek bezig is

0: Met een heen en weer gezang tussen een paar tribunes. Half uur gespeeld. 1-1 Feyenoord Como is een steeds leukere wedstrijd aan het worden.
1: Nu Como weer met Baturina. Perone en aan de rechterkant duikt op Smolcic. Nog net op de eigen helft vlak voor de middenlijn. Smolcic naar Rodriguez. Teruggespeeld naar Smolcic. Smolcic dan verder terug naar Ramon. Feyenoord gaat weer kijken of het druk kan zetten op de doelman. Sanchez die speelt de inspeelpaas waar Ferry tussen zit. Knap gedaan. En nu Van Houten. Schiet hij ineens. Dan speelt hij man Van Houten. Hajj Moussa. En dan, ja, dan lukt het niet. Dit was een mega kans voor Feyenoord. Na heel goed werk van Nacho Ferri. Die zag dat Mila lastig werd aangespeeld door doelman Sanchez. De bal van hem afpikt. Maar dan speelt Feyenoord het niet goed uit. Met Hajj Moussa die er dan geen passend vervolg aan weet te geven. Maar dit soort kansen op dit niveau, die moet je dan eigenlijk verzilveren. Of je moet hem beter uitzien te spelen dan Feyenoord nu deed. Zonder van dat goede werk van Nacho Ferri. We gaan richting minuut 32. In deze opperbeste sfeer in de Kuip. Feyenoord verloor de eerste wedstrijd met 5-1. En de Champions League staat nu op 1-1. In een goede eerste helft. Kwalitatief zeer goed tegen Como.
0: Baturina verstuurt een bal naar de rechterkant. Jesus Rodriguez nog niet helemaal warm. Verliest het duel van Gavi Lopez. Die ook nog wat hulp krijgt van Valente. En Valente via Marmol net buiten de 16 meter opent naar de rechterkant. Een beetje achter Riet die de bal even onder zijn voet door lijkt te laten gaan. Het is allemaal niet gevaarlijk, want er was even geen druk van Como. Saint Juste net buiten zijn 16 meter. Speelt de bal over de grond naar Riet. We gaan richting de middenlijn. Rechterkant van het veld, Zegiel. Terug naar Giviro Riet. En Riet toch maar weer terug naar het midden. Saint Juste, het is weer aftasten. Como, alle spelers. Achter de bal wel hoog op het veld. 10 meter voor de middenlijn staat de laatste lijn van Como. Daar moet Feyenoord een weg doorheen zien te spelen. Of misschien een keer de diepte eens zoeken. Maar Ferry is niet de allersnelste spits. Hij is vooral lang en sterk. En over de grond kan het ook. Maar dit niet als Chaloba instapt en overneemt. Die gaat dan met grote stappen naar voren. Mila naar Rodriguez. Rodriguez wacht op aansluiting. Via pas en Smolcic krijgt Rodriguez de bal terug. Rechterkant van het veld. 10 meter over de middenlijn. Zoekt de rand van de 16 meter op. Baturina door van de bal afgezet. Maar krijgt hem terug. Baturina gaat schieten. Baturina en de redding van Ernst. Die de bal ook nog loslaat. En dan heeft hij geluk dat Reed als eerste bij de bal is. Goed schot van Martin Baturina. Dat was niet heel hard. Maar wel gevaarlijk naar de hoek.
1: Ja, prima gepakt door Ernst, 32 minuten op de klok. 1-1 bij Feyenoord Como in de Kuip. Wel interessant wat je zegt over Ferry. Want ik had precies diezelfde gedachte over zijn snelheid. Maar ik heb hem nu een paar keer zien sprinten. Ook tegen AZ. En vandaag ook weer dat ik dacht, nou, misschien onderschatten we het een beetje.
0: Functionele want, snelheid.
1: Nou, of gewoon snel. Ik vind hem best wel
0: snel.
1: Er
0: is ook weer een verschil tussen startsnelheid snel en op, volle snelheid.
1: Snel op gekomen. Maar goed, we gaan het nog eens een paar keer bekijken.
0: Hij heeft wel inderdaad de houding van iemand die niet snel is. Dus misschien is hij wel sneller dan een competitor.
1: Hij loopt niet mooi, maar wel snel volgens mij. Maar we
0: CGL
1: gaan het nog eens in de gaten houden.
0: Loopt mooier.
1: Met heel mooi.
0: Met borst vooruit.
1: Balbezit voor Feyenoord. Ook, in de 34ste minuut raken ze nu wel wat makkelijk kwijt. En dan gaat Como direct in de tegenaanval. Met Pas die positie kiest en de bal ook ontvangt. Nu is het oppassen. Marmol kijkt naar de bal. En Pas heeft die bal, maar geeft hem Bruno. Die de bal dan van zijn voet laat afstoepen door Charles van Houten. En zo heeft Ernst hem weer te pakken. Gaan we richting de laatste 10 minuten van de eerste helft. Merk je dat Feyenoord nu even temporiseert. Even wat gas terugneemt. Kost veel kracht, kost veel energie in het elftal van Feyenoord. Dat speelt eigenlijk alles. Waar Como veel wijzigingen heeft doorgevoerd in vergelijking met de wedstrijd tegen AS Roma. Afgelopen weekend 0-0. Rood voor Malen. Is Feyenoord een elftal dat eigenlijk altijd met dezelfde spelers speelt. Dat kan je eigenlijk niet volhouden in zo'n seizoen. Maar omdat de flow, om maar zo'n mooi woord te gebruiken, er is, wil Van Bronckhorst nu alles laten staan. En dat valt ook wel te begrijpen. Targaryen probeert de bal door te koppen op Ferry. Dat lukt niet. Althans, hij kopt hem wel door. Maar richting de doelman Sanchez. En die heeft hem ook snel weer in het spel gebracht. Nico Pas heeft de bal weer voor Como. En nu breed gespeeld richting Baturina.
0: Baturina steekt de middenlijn over. En vindt Jesus Rodriguez aan de rechterkant. Heeft Jesus op zijn rug staan. Maar wij noemen hem toch ook maar Rodriguez. Pas terug naar het midden. Uiteindelijk Ramon. En Mila. En dan de opening van Vaje naar de linkerkant van het veld. Bruno Kaiki terug naar achteren. Mila naar zijn eigen helft. Waar Chaloba als centrale verdediger nog staat. Ramon. Het is nu met de handremmer op aanvallen van Como. Pas weer eens heel diep. Vlak voor de middenlijn de bal op komen halen. Terwijl hij op papier toch de spits is. Maar gaat er wat mis in de passing van Como. En wil Feyenoord wel gaan counteren. Snelheid een beetje uit deze paas gehaald. Hajmoussa begint toch nog aan een dribbel. Wordt van de bal afgezet en krijgt een vrije trap mee. 10 meter over de middenlijn.
1: Heel veel verschrikkelijk grote kansen zijn er toch ook weer niet geweest in deze wedstrijd. Maar wel 2 goals. 1-1. De eerste voor Como was van Diaw. En de tweede was voor Feyenoord een schot van afstand. Een prachtige actie. Het wegdraaien en het binnenschieten van Javai Zegiel. De laatste 10 minuten zijn ingegaan van de eerste helft. In de Kuip bij die stand van 1-1. Dus in de Champions League bij Feyenoord tegen Como. Aan de rechterkant is het balbezit voor Feyenoord. En Reed die diep gaat. Reed die kijkt. Waar zijn mijn medespelers? Wie is aanspeelbaar? Van Houten biedt zich aan. Van Houten op de rechterpunt van 16 meter. Biedt terug naar Reed. Maar die komt er dan een keertje niet langs bij Bruno. Bal wordt over de zijlijn geschoten. Feyenoord gooit. Doet dat met Hajmoussa die hem even helemaal terugspeelt. Het verschil tussen beide elftallen is misschien ook wel straks de bank. Die is bij Como een stuk breder dan bij Feyenoord. Dat is de enige zwakke punt eigenlijk van dit elftal. De breedte van de selectie bij Feyenoord. Want heel veel heeft Feyenoord niet achter de hand. Dat zou nog een probleem kunnen zijn. Zeker in zo'n druk seizoen. Terwijl Zegiel de bal dacht te hebben, maar hem toch niet heeft. Maar heel goed heroverd door Targalim.
0: Dan weer overgenomen door Como. En dan kan het gevaarlijk worden. Feyenoord nu met veel mensen terug. Baturina kapt dan naar achteren. En Targalim neemt de bal weer over. Applausje van Reed voor Targalim. Omdat dit er gevaarlijk uitzag voor Como. Maar de counter nooit echt tot stand kwam. En Targalim kan nu naar de middenlijn. Houdt zelf ook even in. Nog een kleine 10 minuten tot aan de rust. 1-1 is het. En Feyenoord heeft de bal. Gavi Lopez naar Valente. Valente terug naar achteren. Tempo is even laag. Dus de bal bij St. Juste weer naar voren gaat. Reed dit keer niet diep gegaan op eigen helft. Stuurt hij wel een bal in één keer de diepte in. Ferry ging daar de diepte in. Maar Chaloba is een hele grote verdediger die precies in de baan van die paas ging staan. Dat is in principe ook zijn werk. Maar prima gedaan door die verdediger. Zegiel vanaf de zijkant nu met de bal aan zijn voet. Handig balletje tussendoor naar Reed. Dan ligt er wat ruimte. Klein applaus. Het is nog ver naar het doel. En Reed is dan te traag. Maar Kaiki Bruno tikt de bal dan zo naar Targalim. Daardoor houdt Feyenoord de bal. Is het Valente die Targalim een paar keer aanspeelt. En dan St. Juste. En dan is Feyenoord wel met alle spelers op de helft van Como uitgekomen. En Valente in de as van het veld de bal. Dan staat Como met 11 achter de bal. En dan gaat deze steekbal naar helemaal niemand. Ja, de keeper van Como.
1: Het is zo'n Valente paas die er altijd wel 4 of 5 geeft in zo'n wedstrijd. Deze bereikt uiteindelijk niemand. We zagen die fantastische bal tegen AZ natuurlijk. Die zo langs 6-7 tegenstanders ging. In de voeten van Reed, die er vervolgens geen goal van wist te maken. Sanchez wordt nu onder druk gezet. En is de bal daar ook kwijt, want schiet hem zo over de zijlijn. En de ingooi gaat dus naar Feyenoord in de 38e minuut bij een 1-1 stand in de Kuip. Ingooi is voor Reed. Reed ziet weinig mensen in beweging, ziet veel stilstand. Gaat dan op zoek naar Nacho Ferri, die een duwende rug krijgt van Ramon. Maar Feyenoord blijft wel onder bal. De scheidsrechter laat het ook doorgaan. Roemzat de Litouwer, die hier vorige week nog was in Eindhoven bij een wedstrijd tegen Servië van het Nederlands elftal. En nu dus in Rotterdam. Valente opent naar de rechterkant. Daar staat Hajmoussa. Dat is een goede bal van Valente. Hajmoussa in het 16 meter. Daar is het druk. Hajmoussa zelf. Hele moeilijke, eigenlijk onmogelijke bal. Wat hij hier probeert. Ik snap de wil wel om het te doen. Want er stonden er 6-7 van komen op een kluitje. Dus Valente dan, nou ja, Hajmoussa dacht dan maar zo. En snel. Maar dit was iets te snel, iets te gehaast. En de bal kan het best gekwalificeerd worden als een afzwaaier. En dat doe ik dan ook maar.
0: Ja, ze hebben het woord afzwaaier echt bedacht voor dit soort ballen inderdaad. In ieder geval vloog heel hoog over en naast. Maar een lange bal van Como richting Bruno Kaiki. Die sterk aan de bal blijft in duel met St. Juste. Maar wel naar achter wordt gedwongen. Nico Pas, Gabriel Jesus. En dan terug naar Ramon. De man die voor de lange bal koos. Como opgeschoven tot 10 meter voor de middenlijn. En de bal in de voeten van Mila. Naast zich Perrone. Dit gaat op wandeltempo. Misschien zelfs nog iets minder dan wandeltempo. Nou, Nico Pas komt even de bal wel met wat snelheid halen. Tikt dan de bal terug naar Chaloba. En Perrone. Perrone zijn gezicht naar voren. Maar die wandelt weer. Dat is ook misschien de verdienste van Feyenoord. Dat goed georganiseerd staat. Weinig beweging voorin bij Como. Mila mag dan hetzelfde proberen als Perrone. Via Nico Pas gaat het naar Vaille. En dan weer terug naar Mila. Net de middenlijn over. Even met de bal onder je voet stilstaan. Ja, hij gaat meer centimeters dan meters naar voren. En verstuurt dan uiteindelijk een bal naar de linkerkant van het veld. Maar krijgt hem ook zo weer terug.
1: En dan wordt er wel helemaal teruggespeeld zelfs richting Chaloba breed en dan helemaal aan de rechterkant. Daar is Rodriguez. Rodriguez dan toch weer terug richting Perrone. Heel lang geduldig balbezit van Como. Dan de diepe bal. Die is voor Sint-Juste. Dan Van Houten. Die wordt omsingeld door drie man. Blijft dan redelijk rustig nog. Valente komt helpen. De bal wordt voor zijn voeten weggetikt. En opgevangen achterin door Marmol. Targalin. Feyenoord probeert het ook zo zorgvuldig om onder die druk uit te voetballen. Doet het heel goed nu. Echt knap gedaan door Feyenoord. Dan gaat Van Houten net te lang lopen. Met de bal krijgt hij een tikje. En daardoor krijgt Feyenoord een vrije trap in de 41ste minuut. Gebeurt de laatste 10 minuten wat minder in de wedstrijd. Die twee goals. En daarna is het ietsje... zeker niet gezapen geworden. Maar is het een fase in de wedstrijd met wat minder kansen. Met de elftallen die elkaar hebben leren begrijpen. Elkaar nu ook hebben leren bestrijden. En dat we voorlopig goed doen in de slotfase van de eerste helft. Is het een wedstrijd die eigenlijk in alles volledig in balans is. Feyenoord en Como zijn van hetzelfde niveau. Althans vanavond voorlopig in de Kuip. En dus die 1-1 tussenstand die is ook een volstrekt logische.
0: Nog 5 minuutjes tot aan de rust als Sanchez de doeltrap naar achter heeft genomen. Van achteruit maar weer opbouwen. Nico Pas draait om zijn directe tegenstander heen. Marmol stuurt dan buitenkant schoen. Rodriguez de diepte in. Maar dat heeft Sint-Juste prima door. Applausje voor hem. Als de bal terug is bij Ernst. Die 1 keer heeft moeten redden op een schot van Baturina. En 1 keer niet kon redden. Die bal in de verre hoek van Assane Diaw. Die terug naar het midden speelt. Terwijl... de analisten van onze televisiecollega's, onder andere Kees van Wonderen en Ruud Gullit, aan ons voorbij gaan. Ook dat maak je allemaal mee op zo'n heerlijke voetbalavond in de Kuip.
1: Ja, mooi Gullit hier te zien bewegen. Hebben we het laatste jaar niet zo heel vaak gezien als analist op de velden. Maar dat doet hij dit seizoen weer wat vaker. En dat is toch mooi. Zo'n grootheid die we dan zo op het veld zien staan in de Kuip of hier op de perstribune. Dat is fijn om dat soort mensen toch hier weer dichtbij te hebben bij het Nederlands voetbal. Bij Feyenoord dus nu. Waar hij ooit trainer was. Hadj Moussa in de aanval aan de rechterkant. Hadj Moussa moet terug en nog verder terug tot hij de bal kwijt is. Ja, als je dat had gedaan, had je net zo goed vooruit kunnen lopen. Dan was je die bal op een andere plek op het veld kwijt geweest. Nu is de bal toch terug bij de doelman bij Sanchez in de 43ste minuut van de wedstrijd. Dan zet Targalin wat druk. Smolcic gaat neer. Ik denk dat Targalin per ongeluk op zijn voet ging staan. Of misschien wel niet per ongeluk, maar hij ging ergens op staan. Want die Smolcic heeft echt pijn. Die moet even misschien zelfs wel behandeld gaan worden. Want het handje gaat omhoog. Hij voelt, is het de knie. En dus gaat dit even duren. Misschien even kijken wat Ricky van Wolfswinkel er allemaal van vindt. Vraag ik aan de regie in Hilversum.
2: Ja, goed idee, Ricky van Wolfswinkel. We zeiden net zo tegen elkaar al van... ja, na die 1-1 lijkt het spektakel een beetje verdwenen te zijn. Wat is er gebeurd?
3: Nee, zeker. Het is een hele snelle reactie van Feyenoord natuurlijk met de goal. En dan hadden ze echt wel het momentum te pakken. En dan zie je dat ze echt gewoon het beter van het spel hebben... als ze er enorm veel energie ingooien. Ik denk dat het net ook terecht gezegd werd... dat ze wel moeten gaan uitkijken dat ze dat niveau en dat tempo... niet de hele wedstrijd kunnen gaan volhouden. Dus ook Feyenoord moet daarin wat temporiseren. Ook al zie je wel dat als ze wel dat energie, het stukje energie extra erin gooien... ja, dat daar ook echt kansen liggen. En dat ze gewoon wat dominanter zijn aan de bal. En ook zeker als je het met de druk zetten goed hebt staan... dat daar ook wat mogelijkheden naar voren kunnen komen.
4: Het ging net ook bij Arman en Anna over de bank... die waarschijnlijk nog een keer wordt aangesproken. Want dit ziet er helemaal niet goed uit. Eigenlijk een ongelukkige botsing met Targalin... met die man van Como, de nummer 17.
3: Ja. Nee, klopt. Ja, dit is eigenlijk waar. Als iemand naar zijn knie grijpt, dan hoop je altijd
4: Rodriguez maar. Rodriguez is ingevallen voor. Die Diaw. En het zou ook zomaar kunnen dat hij er ook af moet. Maar daarover zomt hij meer van de jongens. Maar. Het is echt een evenwicht. Ga dan details soms in de doorslag geven? Of is het ook dus die bank die.
3: Nou, ik denk wel dat als je ziet op een gegeven moment dat Como naar de doelpunt die ze maken... en ook naar de wissel van Diaw, dat ze daarna wat meer de controle pakken in het verdedigende. Dat ze daarin wat meer compact staan. Ik denk dat dat hun ook wel gaat helpen in de loop van de wedstrijd. Maar dat is natuurlijk niet per se het principe hoe zij willen voetballen. Ik denk dat je heel goed het principe terug ziet komen, vooral bij de doeltrappen. Het verschil doeltrappen Feyenoord, het verschil met Como. Zie je toch dat Como daar net wat makkelijker nog onderuit speelt en heel comfortabel in is. Waarin Feyenoord dat ook probeert, maar toch wel met een lange bal eindigt. Dat is niet helemaal het spel wat ze natuurlijk willen spelen. Maar zoals Como er nu voor staat, lijkt dat er misschien wel een tweede wissel aan gaat komen. Dat zal Feyenoord een beetje gaan helpen. Maar ik hoop dat Feyenoord zeker het tempo kan gaan vinden waarin zij een hele wedstrijd vol kunnen gaan. Ja.
4: Gaan we terug naar de Kuip, want de bal rolt weer, Arman, Anne.
0: met de keeper die hem hart en oog naar voren speelt van Como. En Jesus Rodriguez die wel zelfstandig loopt, maar toch ook strompelt. Helemaal aan de overzijde van ons is iemand aan het warmlopen. Hij werd op zijn enkel geraakt, zagen we in de herhaling. Maar voelde ook aan zijn knie. En hij moet sowieso een minuut buiten het veld wachten. Nu met zijn handen op zijn knieën. Terwijl Feyenoord dus een mannetje meer heeft. En achterin de bal rondspeelt. Begint het er wel met iedere seconde iets meer op te lijken. Dat hij wel in ieder geval nog probeert zometeen om verder te gaan. 3 minuten komen erbij in de eerste helft. En Feyenoord schuift nu op naar de helft van Komen.
1: Marmol, Valente en Targalin geeft het mee op Lopez. De linksback Lopez. Achtervolgd door Pas. Lopez toch met de bal voor zijn goede voorzet. Waar Ferry eigenlijk net wat te ver weg is om er iets mee te doen. Maar bij Como achterin vertrouwen ze het niet. En dus wordt er een hoekschop weggegeven. In de eerste minuut van de extra tijd van de eerste helft. Nou, we hebben tegen AZ gezien afgelopen weekend dat Feyenoord kan scoren uit hoekschop. Dat deed Gavi Lopez bij de 2-0 voor Feyenoord. Die zal nu toch ook wel mee naar voren gaan. Terwijl Rodriguez nu terug mag komen bij Como. Dat zo weer een elftal is. Hier is de hoekschop van Feyenoord aan de rechterkant. En Marmol die gaat vrij overtuigend de lucht in. Kan niet koppen. Reed kan wel schieten en doet dat goed zeg. Maar de redding is ook uitstekend van Sanchez. Die voorkomt hier de 2 en voor Feyenoord slag van rust naar die uithaal. Die poeier van Javier Reed.
0: Nou, het even lekker de tijd om de bal aan te nemen, goed te leggen. En dan zo hard mogelijk te schieten. Handig overstapje was het ook nog van Gavi Lopez. Of Marmol die in de lijn van dat schot stond, maar hem liet gaan. En daardoor zag Sanchez hem laat komen. Como combineert op het middenveld. Perrone wil naar voren draaien. Van Houten maakt de overtreding. En dan is er opeens wat tempo. Anderhalve minuut van de 3 minuten extra tijd zijn er verstreken. 1-1 nog altijd de tussenstand bij Feyenoord tegen Como. Met Rodriguez lijkt het weer te gaan. Dus 11 tegen 11. Perrone naar Valle, naar voren spelen. Goed wegdraaien van Baturina. Aansluiting aan de linkerkant. Grote stappen naar voren van Faye. Die handig langs zijn man kapt. Maar dan op het middenveld Targalin tegenkomt. Staat vaak op de goede plek. Maar nu doet Targalin net iets minder. In een 1-2 met Zegiel speelt hij de bal over de zijlijn. Ingooi nog voor Como. Ongeveer op de middenlijn. Linkerkant van het veld. En Faye gaat eens kijken wie hij aan kan gooien. Baturina gelijk de bal stilgelegd. Wil wegdraaien. Maakt dan uiteindelijk gebruik van het lichaam van Van Houten die een overtreding maakt.
1: Nou, wel prettig voor Como dat ze niet nog een keer op dezelfde positie moeten wisselen. Ja, hij lijkt bijna te zijn herrezen. Jesus Rodriguez in de slotseconde
0: leuk
1: van de eerste helft. Was de grap.
0: Herrezen? Oh. Jesus?
1: Totaal onbewust. Balbezit voor Como.
0: Geloof ik niet.
1: Via Ramon. Ramon naar rechts. Daar staat Smolcic. Smolcic op de eigen helft nog. Nee, je tikt hem even naar voren richting Rodriguez. Het zijn de laatste balomwentelingen van de eerste helft die nog 20 seconden duurt. Een overtreding nu op Targalin. Waardoor Feyenoord nog één keer de bal mag beroeren. En dan gaat Donatos Roemzas zo dadelijk affluiten voor deze eerste helft die op gang kwam. Door een goal van Diaw. Como op voorsprong. Vlak daarna de gelijkmaker. Fantastisch afstandsschot van Javai Zegiel. Daarna gebeurde er een stuk minder. En dus is de ruststand in de Kuip in de Champions League, wil ik zeggen. Want die scheidsrechter wilde fluiten, maar trekt de fluit zo uit zijn mond om deze aanval door te laten gaan. Valente, bal breed van Houten. En hier is dan nog Marmol, die zet hem nog een keer voor het doel. Ferry blijft er vanaf. Reed kan er nog wel bij aan de rechterkant. Reed, bal voor het doel. En komt er nog een kopbal, een kans. Ja, Sanchez tikt hem nog net over die lat heen.
0: En dan zou het een corner zijn, oh, maar zegt de scheidsrechter, nu is het wel genoeg geweest. Ik heb al een beetje door laten spelen. Deze corner krijg je niet van mij. Het is 1-1 bij rust bij Feyenoord Como. Een terechte tussenstand. Twee mooie doelpunten gezien. De allermooiste van ZGL. Armand, wil jij nog een poging wagen voor de quizvraag van het begin?
1: Oh nee, die laat ik nog steeds aan de luisteraar.
0: Welke twee wedstrijden van Bronckhorst en Fabregas tegen elkaar gespeeld hebben? Stuur je antwoorden naar de Radio 1 app. Je kan geen prijzen winnen. 1-1 bij Feyenoord Como. Een wedstrijd om ook echt zin te krijgen in de tweede helft.
5: NPO Radio 1.
4: Ja, het is al 19:30 geweest. Robert Baltus hier met de hoofdpunten van het nieuws.
6: Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het Openbaar Ministerie hebben het bedrijf gevraagd om dat wel te doen, zodat een strafrechtelijk onderzoek kan worden gestart. Het gebeurt niet vaak dat zo'n oproep in het openbaar wordt gedaan. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten kunnen worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft het UWV er weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nog toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. Voor de Turkse kust zijn de resten van een schip gevonden van ongeveer 4500 jaar geleden uit de vroege bronstijd. Van het hout is niets meer over, maar meer dan 30 aardewerken potten en kruiken die aan boord waren, die zijn goed bewaard gebleven. De vondst wordt beschouwd als het oudste gevonden scheepswrak ter wereld.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Denkt u wel eens na over wat u nalaat? Verhalen? Herinneringen? Of iets wat nog langer meegaat? Een toekomst zonder diabetes. Een ziekte die mensen van hun vrijheid berooft. Elke dag bezighoudt. En tot hartkwalen, nierfalen of dementie kan leiden. Stelt u zich eens voor dat de volgende generatie zonder die dreiging mag opgroeien. Iedereen vrij van diabetes. Daar kan uw nalatenschap aan bijdragen. Download de brochure op diabetesfonds.nl.
11: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
12: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
14: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
15: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
16: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
17: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
16: Beren goed, thanks bo.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: En actie, olifant!
15: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
17: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
18: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug. Nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
19: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
21: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
22: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg, van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
23: Kinderhulp helpt kinderen in de armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
24: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
25: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
26: Meer, voor minder, simpel.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
3: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
2: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
4: Ja, Feyenoord-Como staat 1-1 daar in de Kuip. Het is rust. Een mooie tijd voor ons om even de balans op te maken, Ricky van Wolfswinkel. Wat zou er in de kleedkamer gezegd worden bij Feyenoord?
5: Nou, dat ze wel moeten vasthouden natuurlijk aan het hoge druk wat ze steeds geven. En dat daar ook de mogelijkheden uitkomen. Hun zullen ook zien dat de energie die ze erin stoppen met het druk zetten en ook aan de bal en de kwaliteiten, dat ook heel veel oplevert. En ze hopen natuurlijk nog wel op een combinatie van een Valente en een CGL, want die weten elkaar zeker wel te vinden.
4: Ja.
5: Ja, dat ze natuurlijk ook hebben gezien bij de 1-0 dat ze met het hoog verdedigen, dat in de diepte wel de ruimte ligt, ook voor de Como. En dat pakt natuurlijk voor hun niet goed uit.
4: Je noemt niet de naam van Hartsmoussa aan de rechterkant. Normaal is dat wel een uitblinkerskandidaat.
5: Zeker. Ja, dat is het ook zo. Hij is wat slordig. Het is wel een jongen, een mannenbinnetje, zeg maar. Dus die houdt altijd wel een paar spelers bezig. En dat is misschien de grootste winst die er op het moment nog uitkomt. Hij laat zeker wat leuke dingen zien, hoor. Maar als je ziet ook bij de goal van CGL, Valente, die ballen zoeken in zo'n heel druk

0: gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
1: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
2: Ja, Feyenoord-Como staat 1-1 daar in de Kuip. Het is rust. Een mooie tijd voor ons om even de balans op te maken, Ricky van Wolfswinkel. Wat zou er in de kleedkamer gezegd worden bij Feyenoord?
3: Nou, dat ze wel moeten vasthouden natuurlijk aan het hoge druk wat ze steeds geven. En dat daar ook de mogelijkheden uitkomen. Hun zullen ook zien dat de energie die ze erin stoppen met het druk zetten en ook aan de bal en de kwaliteiten, dat ook heel veel oplevert. En ze hopen natuurlijk nog wel op een combinatie van een Valente en een CGL, want die weten elkaar zeker wel te vinden.
2: Ja.
3: Ja, dat ze natuurlijk ook hebben gezien bij de 1-0 dat ze met het hoog verdedigen, dat in de diepte wel de ruimte ligt, ook voor de Como. En dat pakt natuurlijk voor hun niet goed uit.
2: Je noemt niet de naam van Hartsmoussa aan de rechterkant. Normaal is dat wel een uitblinkerskandidaat.
3: Zeker. Ja, dat is het ook zo. Hij is wat slordig. Het is wel een jongen, een mannenbinnetje, zeg maar. Dus die houdt altijd wel een paar spelers bezig. En dat is misschien de grootste winst die er op het moment nog uitkomt. Hij laat zeker wat leuke dingen zien, hoor. Maar als je ziet ook bij de goal van CGL, Valente die ballen zoeken in zo'n heel druk centrum eigenlijk. Ja, dat zijn wel de balletjes die je moet gaan zoeken. Ik denk dat Hartsmoussa daar ook wat meer voor kan gaan doen. Dat hij wat meer kan brengen. Maar de kwaliteit hier van Valente in combinatie met CGL, ja, dat is het in de eerste helft wel voor Feyenoord.
4: Ja, en sowieso is dat natuurlijk een prachtige combinatie. We zien het doelpunt nog een paar keer langskomen. Ja, daar kan je 10, 20 keer naar kijken. Dat blijft hartstikke mooi. Maar Hartsmoussa is dan wellicht misschien niet de man in allerbeste vorm, maar die kan wel altijd nog uit het niets iets doen, hè?
3: Zeker weten. Het zijn geen spelers waarvan je kan zeggen, dat wordt helemaal niks vandaag.
4: Nee.
3: Want die is altijd bezig. En die blijft hem ook zoeken. Al gaat het 10 keer fout. Doet hij de 11e keer, doet hij het gewoon weer. Soms om gek van te worden. Maar ik denk ook dat het, als hij dat blijft zoeken en de ballen maar krijgt, dat hij ook gewoon hele goede, mooie balletjes af gaat leveren. Want ook die hebben we wel gezien. Alleen misschien wat te weinig naar ons zin.
4: Ja, je had het over de energie die in die wedstrijd moet gestoken worden. Wil je winnen? Nou, was het laatste kwartier was het eigenlijk een beetje zo'n soort van padstelling eigenlijk. Hè? Heel veel op het middenveld, een klein veld. Dat neem je dan mee. In die tweede helft, dan moet je het ook weer doseren. Want ja, nogmaals, de bank is niet heel breed bij Feyenoord. Dus hoe moet je ermee omgaan? Moet je dan weer rap beginnen? Of moet je juist overhouden? Hoe doe je dat?
3: Nou, je wil controle pakken. En het is natuurlijk de vraag van waar pak je controle? Is dat in het balbezit? Is het in het verdedigend compact staan en weinig weggeven? Daarin kan je ook tot rust komen en wat energie sparen wellicht. Alleen Feyenoord kennende denk ik dat ze op zo'n avond in de Kuip alle energie erin willen gooien en alles naar voren willen blijven doen. En laten we hopen dat daar ook goals uitkomen. En dat daar dat het hun niet gaat opbreken verderop in de tweede helft.
2: En in ieder geval resulteerde dat in het begin zeg maar van de wedstrijd in een beetje de wil opleggen aan Como.
3: Geweldig, dat deden ze heel goed. Kijk, die goal van Como viel eigenlijk een beetje uit het niets, om het zo te zeggen. Ze waren hoog aan druk zetten, diepe bal 1-0 tegen, maar ze schakelden zo snel om. Die goal valt dan natuurlijk perfect moment een paar minuten later. Ja, die lijn die trokken ze gewoon enorm door. En dan zie je gewoon de energie en dan ben je dominant.
2: Maar is dat zo energievretend wat Feyenoord daar deed?
3: Ik denk dat het niet heel goed zichtbaar is wat voor energie het vergt om compact te staan, maar ook om steeds kort op de man te blijven zitten. Zeker Komen dat overal onderuit wil spelen, die enorm goed is om een overtal uit te spelen. Daar moet je zo scherp op zijn, daar kan je niet verzakken. En dat is misschien niet altijd zichtbaar, maar wel heel erg voelbaar. Mm-hmm.

0: Greenlight van Lord was dit. Brengt ons richting de tweede helft, denk ik, van Feyenoord Como.
1: Ja, volgens mij kunnen we die kant op naar Ander de Jonge, Arman Afsarolu. En volgens mij wordt er gewisseld. Maar wie? Jullie weten dat ongetwijfeld.
2: Ja. Dat is slecht. Heel slecht nieuws voor Feyenoord. Want Luciano Valente blijft achter in de kleedkamer. En dat zal niet zijn omdat hij slecht speelde. Dit zal om een blessure gaan. En dat is waar iedereen natuurlijk zo bang voor is bij Feyenoord. Omdat de selectie niet heel breed is. Maar de aanvoerder dus nu wel geblesseerd lijkt te zijn. Hij wordt vervangen in de rust door Guassu Diarra. En dan doet Feyenoord daar toch een jas. Nou, zeg maar gerust een fikse winterjas mee uit. Want dit is wel een... Dit is geen kwaliteitsimpuls, laat ik het zo zeggen. Als ik misschien hoort Diarra het ook, zie je er zo drie in. En dan komt hij met een vingertje naar zijn mond richting de commentaarpositie. Dat hoop ik dan maar. Niet dat hij me hoort, omdat er weer nogal harde muziek staat opgezet. Maar voordat ik weer als een oude man klink, gaan we naar Anne Diel.
3: Heerlijke muziek in de Kuip. Om iedereen nog een beetje op te zwepen. En ik weet niet of er antwoorden zijn binnengekomen op de quizvraag. Ik denk die doen we aan het begin van de tweede helft. Ik weet niet of jullie het weten in de studio. Twee wedstrijden tussen Fabrik Das en Van Bronckhorst. Het zijn twee hele grote wedstrijden.
0: Ja,
3: het
0: wel
1: moedig vol, ja, hè? Wij hopen op Rikkie van Wolfswinkel. Die zit hier
0: heel
1: in de studio.
4: Ja, wij zitten allemaal een beetje te zoeken. Maar we zitten natuurlijk best wel met een leeftijdsverschilletje. Dus het zou ergens in de beginjaren moeten zijn van Fabregas.
3: Ja, vraag gewoon naar chat, Ricky.
4: Maar kijk, zo ben ik dan niet.
3: Ik wil het nu ook wel het antwoord geven, want dan zijn we ook bezig. Het was de WK-finale van 2010.
0: Oh, kak.
3: En in 2006 de Champions League-finale. Arsenal-Barcelona. Fabregas bij Arsenal. En Giovanni van Bronckhorst won toen de Champions League met Barcelona. Nou, heel veel groter gaan die wedstrijden niet worden. Daarom bleef dit enorm bij me hangen. Mm. Dus twee wedstrijden die ze tegen elkaar hebben gespeeld. Het zijn niet zomaar potjes. Eentje hadden we graag als Nederlanders natuurlijk gezien. Die van Bronckhorst liever gewonnen had dan de Champions League in 2006. De tweede helft is begonnen tussen deze twee trainers. Die allebei de teams weer klaar hebben gemaakt voor de tweede helft. Van Bronckhorst heeft dus in moeten grijpen. Valente eraf, Diarra erin. Het is 1-1. De tweede helft is begonnen in de Kuip. Waar de avond in Rotterdam is gevallen. En de lichten allemaal richting het veld gaan. Een prachtig toneel voor hopelijk een prachtige tweede helft.
2: Balbezit voor Feyenoord in de opening. Seconde van de tweede helft met Gavi Lopez. Die een overtreding te verduren krijgt van Rodriguez. Die dus ook terug is gekeerd voor die tweede helft. Na de blessurebehandeling vlak voor het rustsignaal. De vrije trap voor Feyenoord is genomen door Marmol. Feyenoord komend weekend tegen Telstar. Dat is weer een fikse omzetting die je dan moet maken van de Champions League naar Telstar uit. Dat is de wereld waar Feyenoord zich in beweegt. En dan kijken hoeveel mogelijke wedstrijden je kunt winnen. Niet alleen in de Eredivisie, maar ook op dit toneel waar Feyenoord voorlopig op 0 punten staat. De graag 3 van zou willen maken. Balbezit voor Como, dat rustig opbouwt via de doelman. En Smoltic nu aan de rechterkant. Smoltic gaat lopen, geeft hem aan Rodriguez. Rodriguez tussen 3-4 van Feyenoord in, blijft rustig. En speelt de bal op pas.
3: Pas draait naar voren, is dan de bal kwijt. En kan Feyenoord opnieuw beginnen aan een aanval. Gaat het wel helemaal terug naar de keeper St. Juste. Krijgt hem vervolgens in de 16 meter aangespeeld. Verplaatst het spel naar rechts. Waar Givairo Riet aanvoerder geworden is. Want Valente droeg in de eerste helft de band. Nu zit hij om de linkerarm van de jonge rechtsback van Feyenoord. Marmol grote stappen richting de middenlijn. Inspelen naar Diarra die tegen de zijlijn aangeplakt staat. Veel meer een echte buitenspeler dan Valente. Dus zal het spel van Feyenoord echt gaan veranderen in deze tweede helft. De eerste actie van Diarra is op snelheid langs Jesus Rodriguez. Komt dan Smoltic tegen. Maar loopt er dan tegen de voeten van Smoltic aan. En dus heeft Como de bal. Druk zetten van Targalin is fel. Komt Como eruit? Nou nee, maar wel een ingooi voor de Italianen. Als de bal via de voeten van een verdediger van Feyenoord over de zijlijn gaan. Halverwege de eigen helft mag Como gaan gooien aan de rechterkant van het veld.
2: Ik heb Valente overigens nog niet gezien. Die lijkt echt in de kleedkamer te zijn achtergebleven. Heeft ook geen plaats genomen op de bank van Feyenoord. Waar Diarra nu dus niet meer op zit. Die is er vanaf gekomen en geeft de bal mee aan Lopez. Want hij mag de ingooi nemen voor Feyenoord. In de 48e minuut aan de linkerkant van het veld heeft hij gedaan. Lopez heeft gegooid bij die 1-1 stand. Kijken of Feyenoord hier iets uit kan halen. Lopez biedt zich opnieuw aan. Ferry probeert de bal richting zijn landgenoot te spelen. Daar zit nog een been van Como tussen. Nieuwe ingooi dus voor Feyenoord. Lopez laat het nu over. In tegenstelling tot zo even aan Diarra wilde ik zeggen. Maar hij doet het aan Marmol. Die heeft de bal goed schoon en droog gemaakt. En maakt aanstalten ver te gooien. Heeft hij inmiddels gedaan, Marmol. En dan gaat Ferry het luchtduel aan. Maar komt hij daar stevig in en raakt hij zijn tegenstander toch ook flink. Maar die staat ook snel weer overeind. Het is Perrone. Como hervat het spel met een vrije trap.
3: Ja, dat is een aardige beuk van Ferry in de rug van Perrone. Die gelukkig wel weer snel is gaan staan. Chaloba naar de linkerkant. Vaille kan even niet naar het midden. Via Baturina gaat Como wel naar voren. Krijgt een tikje van Reed, maar blijft aan de bal. Moet dan terug naar achteren. Ramon naast zich heeft die opties. Voor zich ook. Nico Pas terug naar zijn keeper. Targalin zet druk. Het publiek vindt het prachtig. En al helemaal als de bal over de zijlijn gaat. Nog voor de middenlijn. Gavi Lopez op een loopje naar de zijkant. Gelijk gegooid. Van Houten draait naar voren toe op eigen helft. Feyenoord wil deze tweede helft sterk beginnen. Gaat via Sint-Juste naar Reed. Reed open draaien. Nou, tussen vier Como-spelers is het lastig doorvoetballen. Gaat via Reed naar Zegiel. Die blijft lopen en zwerven op het middenveld. Reed maar laat zich dan aftroeven. Veel te makkelijk, maar krijgt dan wel de vrije trap mee. Een klein gelukje voor Jiviro Reed. Die niet wist waar hij de bal kwijt moest. En dan even wordt geholpen door de scheidsrechter.
2: Reed is nu, Valente is gewisseld, de aanvoerder van Feyenoord. De eerste gele kaart is voor Diarra. Daar heeft hij niet heel veel tijd voor nodig gehad. 4 minuten om precies te zijn. Hij steekt het been uit waar een tegenstander dan vervolgens hard overheen valt. Hij steekt het been niet alleen uit. Hij landt met dat been ook nog eens op de voet van zijn tegenstander. Cesc Fabregas ziet het allemaal voor zijn neus gebeuren en wint zich op. Maar hij zal stoppen met het opwinden als hij ziet dat de actie van Diarra wordt bestraft met een gele kaart. Of misschien blijft hij zich wel opwinden, dat weet ik niet. Maar het is in elk geval geel. Voor Diarra de eerste kaart is het van de wedstrijd. Die is voor Feyenoord. Voor de buitenspeler dus, de vervanger van Valente. Nou, de tweede helft is 5 minuten bezig. Er is hoegenaamd nog niets gebeurd. We moeten nog weer even op gang komen. Dat geldt voor ons, ook voor de spelers op het veld. Die op het middenveld nu proberen ergens toe te komen. Rodriguez, voor Como dus. Rodriguez, die glipte wel netjes langs. En dan de tackle op de bal, die is uitstekend van Van Houten. En dan wordt er flink getackled, veel op de grond. En de bal is uiteindelijk voor Feyenoord, voor Zegiel. Meegeven is goed op Reed. Hajmoussa in beweging, die paas moet beter zijn van Reed. Dat is hij niet. Van Houten krijgt nog een herkansing. Die moet dan wel heel ver naar de zijkant. En krijgt uiteindelijk een ingooi.
3: Ingooi gaat naar Hajmoussa, Zegiel, Hajmoussa. Tempo bij Feyenoord zit er aardig in. 10, 20 meter van de achterlijn. Naar de as, terug naar ongeveer de middenlijn. Targalin en Marmol. Marmol kan naar voren toe. Draait om Nico Pas heen. Is die Argentijn even kwijt. Stuurt dan Hajmoussa de diepte in. Die geeft wel een voorzet. Maar Ferry staat niet op de plek waar de spits misschien had moeten staan. In ieder geval volgens Hajmoussa, die nog met veel gebaren zegt waar het had moeten uitkomen. Dat was Gavi Lopez trouwens met de voorzet. Die mag nu ook gaan gooien. Die gooit hem even terug naar achteren Feyenoord. Ondanks de absentie nu van Valente. Wel de bovenliggende partij in ieder geval in het veldspel. Net voor de middenlijn is het Sint-Juste die wel terug moet naar zijn keeper. Naar Tjark Ernst.
2: Ernst in de 52e minuut bij die 1-1 stand. Beide ploegen hebben één speler moeten offeren wegens een blessure. Zijn die vervangen? Diao bij Como. Valente bij Feyenoord. Feyenoord dat probeert tot een aanval te komen. Prima opening richting de rechterkant. Hajmoussa. Ja, dit is goed. Hajmoussa schieten en scoren. 2-1 voor Feyenoord. Wat een goal van Hajmoussa. Die zijn kenmerkende actie inzet. En een binnenschiet in de korte hoek. En een geweldige start in de tweede helft voor Feyenoord. En een prachtige goal van Anis Hajmoussa. Het is 2-1 bij Feyenoord tegen Como.
3: Het is het handelsmerk van de Algerijn. De dribbel naar binnen en dan de korte hoek zoeken. Ze moeten het allemaal gezien hebben in de beelden die ongetwijfeld vooraf zijn. Gedeeld binnen het team. Hoe pak je de tegenstander aan? Wat doet Hajmoussa graag? Nou, dit doet Hajmoussa graag. De bal de diepte instuurt. Diarra, het kan daar nog buitenspel zijn. Daar wordt nog wel naar gekeken. Dat is zo vreselijk spannend. Maar het gaat via Diarra naar binnen toe. Richting Hajmoussa over de hele. Die doet dan vervolgens alles goed. De kap naar binnen toe. En dan het binnenschieten. Veel te veel ruimte krijgt hij. Zometeen het antwoord op de vraag of dit doelpunt blijft staan. Het lijkt erop dat Feyenoord 2-1 voorkomt in de eigen Kuip.
5: Jeroen Stomphorst en Hans van der Steeg.
0: Feyenoord dus op 2-1 voorsprong. Zometeen het restant van die wedstrijd tegen Como. Nu eerst het NOS-journaal. Met Robert Baltus.
6: Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen, omdat het nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Het gebeurt niet vaak dat zo'n oproep in het openbaar wordt gedaan. Het is onduidelijk waarom Ahold nog wacht met die aangifte. Het bedrijf is intussen begonnen met de bevoorrading van winkels, alleen houdbare producten. En vanaf vanavond moeten ook weer vers producten worden aangevoerd. Uitkeringsinstantie UWV stopt na 5 jaar met de ontwikkeling van een nieuw computersysteem. Dat systeem moest werkgevers en werkzoekenden beter aan elkaar koppelen. Maar het UWV zegt dat het niet voldoet aan de verwachtingen. Het project heeft zo'n 55 miljoen euro gekost. In april oordeelde een adviescollege voor de overheid over ICT al dat het UWV niet was gelukt om grip te krijgen op de kwaliteit. De softwareleverancier baalt ervan en zegt dat de problemen waren met de informatie die UWV aanleverde. We hebben een F-16 gebouwd, zegt hij, waar het UWV vervolgens diesel in stopte. Een man uit Maastricht die een kind van 4 doodreed is veroordeeld tot 5 jaar cel. De man had te veel gedronken en reed veel te snel. Ook logie daarover, zegt deze verslaggever van L1.
7: Hij betuigde spijt bij de rechtszaak 2 weken geleden. Maar de rechtbank verweet hem wel dat hij gezegd heeft van ja, ik reed maar 50 tot 70 kilometer per uur. Terwijl de werkelijke snelheid 112 kilometer per uur was, heeft de politie achteraf berekend.
6: Op een zebrapad schepte hij een moeder en haar zoontje. Het kind kwam om het leven, de moeder hield er blijvend letsel aan over. Donateurs hebben al 700.000 euro bijeengebracht om de zeehondenopvang en het Waddencentrum in Lauwersoog te redden. Maandag werd bekend dat het centrum bijna failliet is. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee ging 1,5 jaar geleden open. De voormalige zeehondenopvang in Pieterburen is daarin opgegaan. De bouw was veel duurder dan begroot en de bezoekersaantallen vallen tegen. 7 ton is nog niet genoeg om een faillissement af te wenden, maar een woordvoerder zegt wel weer hoop te hebben dat het toch nog lukt. En voor de kust van Turkije zijn scheepsrechten uit de vroegere bronstijd gevonden. Het hout is vergaan, maar de aardewerken potten aan boord die voor de handel werden gebruikt, die zijn goed bewaard gebleven. De inhoud daarvan is interessant voor onderzoekers, zegt deze hoogleraar onderwaterarcheologie.
8: Want dan laat dus handelslijnen laat dat zien. Dus hoe mensen met elkaar verbonden waren in die periode. En dat is vaak complexer dan dat wij dat in eerste instantie denken.
6: De resten gaan naar een nieuw museum in Antalya. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen de 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. Het wordt 17 tot 20 graden.
1: Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen.
9: De A2 Den Bosch richting Eindhoven is nog steeds dicht tussen Bokstel en Best. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Verkeer richting Eindhoven kan omrijden via Tilburg over de A65 en de A58. En er staan er file op de A73, Nijmegen richting Venlo. Tussen Malden en Haps een kwartier vertraging. Dat komt door een auto met pech.
10: NPO Radio 1. EO NOS.
5: Langs de lijn en omsteken. Jeroen Stomphorst en Hans van der Steeg.
1: Met Feyenoord in de Champions League op voorsprong tegen Como. Of telde die toch niet? Anne de Jong en Ramon.
2: Hij telt gewoon. Gelukkig, het was geen buitenspel voor Diarra. En dus telt de goal. Die prachtige goal van Hadji Moussa. Het is 2-1 voor Feyenoord. Na 57 minuten, Feyenoord speelt goed. En ziet nu Diarra uitglijden. Die krabbelt weer overeind. Die schiet, maar zijn schot wordt gekraakt. Valt wel aan de andere kant voor de voeten van Hadji Moussa. Dat is nou echt zo iemand die je de definitie verschilmaker kunt geven. Hadji Moussa, die zo belangrijk is voor Feyenoord in de Eredivisie. En nu ook internationaal. Zegiel en Reed. Hadji Moussa, ja, had ook bij Al-Ittihad kunnen spelen. Maar zeg nou zelf, het is toch een stuk leuker dan Al-Ittihad tegen Al-Qadsia. Is misschien ook heel leuk, zeker voor je bankrekening. Maar deze sfeer in de Kuip, die is toch onovertroffen. Hier is Hadji Moussa weer. Geeft de bal mee van Aalten. Die glijdt weg en Como neemt over. En kan dan wellicht uitbreken.
3: Doefie Kas, de oud-Utrecht spits die bij Como speelt, gaat zometeen invallen. Maar doet hij dat bij een tweede stand, dan wordt het mooi voor Feyenoord. Als Targaline naar de rand van de 16 meter gaat. Gassou Diarra, punt 16 meter, kan naar binnen komen, kan schieten. En daar is Sanchez die hem rustig kan vangen. Gelijk voor zijn neus staat Nacho Ferri. Feyenoord is getergd en is beter in deze tweede helft dan Como. Como dat moet komen met die achterstand nu op de borden. Vaille. Terug naar achteren. Mila, Perrone. Die spelers die veel op wandeltempo deden in de eerste helft hebben nu iets meer snelheid in hun passing. De risico's moeten echt zometeen gaan komen. Nog een half uur ruimte gaan. Als Pas naar voren loopt, steekt de bal naar de rechterkant. Jesus Rodriguez houdt even in. Wacht op aansluiting. Komt dan niet voorbij zijn man. Pas steekt de bal naar voren, maar daar staat nog geen spits. Dus is het Marmol die rustig in kan stappen en de bal dan vervolgens naar de linkerkant kan sturen. Diarra gaf de opening zojuist op Hajj Moussa. Dus hij heeft al een positieve bijdrage gehad in deze wedstrijd als invaller. Lange bal naar voren. Ferry loopt weer iemand onder de zoden. En loopt dan door naar de man met de bal. Chaloba. Maar uiteindelijk heeft hij een handige lichaamsschijnbeweging in huis. Waardoor er wat ruimte is voor Como. Nieuwe aanval van de Italianen. Ze moeten komen. En ze gaan zo meteen dus ook wisselen. Volgens mij komen er zelfs 3 spelers in. We gaan er denk ik ook met 3 uit.
2: Dat zou wel eerlijk zijn. Ja. Anders heeft Feyenoord sowieso gewonnen. Denk ik. Na 59 minuten staat Feyenoord voor met 2-1 in de Champions League. Tegen Como. Goals van ZGL en Hajj Moussa. Dat zijn twee spelers die Feyenoord dit seizoen al heel veel moois hebben gebracht. Twee van de echte uitblinkers van dit elftal. Daar maakt Marmol een lichte overtreding op Pas. En gaat er gewisseld worden. Door Como, door Fabregas. We zien Duvikas. We zien Dacuña. En ik zie ook dat ik heb een heel handige monitor hier voor me. Waar ik al die wissels zo zie met al die nummers. En vlak net precies nu heeft iemand blijkbaar die computer gehackt. En is hij met een muis in de weer. Waardoor ik de nummers niet meer zie. Oh ja, nu wel. Dacuña komt. Duvikas ook. En de derde komt zo ook. Die zie ik nog niet. Maar voorlopig zien we dat Kaiki Bruno eruit gaat voor Duvikas, dat Mila eruit gaat voor Dacuña. En zo is geen familie van Roger Mila. Als iemand dat nog dacht, dat is hij niet. En Smolcic maakt plaats voor Jan Couto. Dat zijn de 3 wissels. En zo is de administratie weer bijgewerkt. Is het hek, in tegenstelling tot dat bij Albert Heijn inmiddels wel verholpen hier in de

0: Kuip, hoop ik. En gaan we gewoon weer voetbal.
1: Inderdaad, valt ook weinig nog te hekken aan wat er nu op het veld gebeurt. Want
0: dat de lichten kunnen nog uit.
1: 22, ja, dat is ook weer waar. Ja,
0: de VAR?
1: Ja.
0: Een hek van de VAR, dat wil ik wel.
1: Ja, ik wilde weer terug naar het veld. Maar je hebt feitelijk allemaal juistheden gedaan. Gelukkig gebeurt er op het middenveld nog weinig. Nu dan misschien naar de linkerkant. Laten we ons gewoon, zolang de lichten nog aanstaan, focussen op wat er hier gebeurt met Weijen. Die naar het middenveld kan. Perrone. Nee, de eerste balcontacten van Da Cunha steekt gelijk naar Duvikas de bal. Een echte spits. Iemand die in de spits staat. En daar blijft staan met rug nummer 9. Oud-Utrecht speler dus. Die zich vreselijk goed ontwikkeld heeft. En bij Como vorig jaar de topscorer was. Nu pas invaller. Da Cunha rand 16 meter. Feyenoord even teruggedrongen. Als het van Perrone naar Baturina gaat. En dan weer terug naar Perrone. En daarnaast Ramon. Alle spelers van Como op de helft van Feyenoord op de keeper na. En de bal aan de rechterkant bij Jesus Rodriguez. Gooit er een schaar uit. Steekt de bal uiteindelijk via Jan Couto richting de achterlijn. En dan uitstekend het lichaam gebruikt door Gassou Diarra. Die naar Reed heeft gekeken en denkt, dit kan ik ook even mijn armen omhoog gooien. Na een goede verdedigende actie. En het publiek wil natuurlijk maar wat graag juichen voor dat soort passie.
0: Mooi voor die Diarra. Die leek toch te zijn afgeschreven. Maar maakt al een goal in de Eredivisie. Zijn eerste in de Eredivisie voor Feyenoord. En speelt nu dus ook gewoon mee in de Champions League. Van Bronckhorst ziet het echt wel in hem zitten. Hij gebruikt hem vaak een beetje als 12e, 13e man. En nu beleeft hij misschien wel zijn finest hour in deze tweede helft. Tegen Como. Guatsu Diarra. Balbezit voor Como achterin. 62e minuut. Half uur volhouden nog. En de eerste zege is binnen voor Feyenoord in de Champions League. De eerste zege überhaupt. Om maar een goed Italiaans woord te gebruiken voor het Nederlands voetbal in de Champions League. Want het is PSV nog niet gelukt. Feyenoord verloor de eerste van Barcelona. Staat nu met 2-1 voor in een Kuip waar de stemming, maar dat is hier de hele avond, op haar best is. Rodriguez voor Como loopt zich stuk. Overname Feyenoord Targalin. Ferry die een lastige avond beleeft. Tegen een sterk centraal duo komt er eigenlijk niet aan te pas. Raakt de bal nu ook kwijt. Raakt er niet. Komt er niet aan te pas. Ook een leuke voorspeling. Die had ik ook niet bedoeld. Balbezit weer voor Como voor Da Cunha.
1: En de as van het veld terug de bal weer naar Da Cunha. Die gelijk veel de bal krijgt aan de rechterkant. Nu Nico Pas, punt 16 meter. Gelijk twee spelers voor zijn neus. Dus ruimte bij Da Cunha aan de linkerkant. Alex Vaille die een voorzet kan geven. Die is laag en gevaarlijk. Maar Sint-Juste roeit de bal dan maar over de zijlijn. 15 meter van de achterlijn. Snel ingooien. Nu is het Como dat natuurlijk naar voren wil. En de druk probeert op te voeren op Feyenoord. Maar Feyenoord houdt tot nu toe prima stand. Geeft weinig kansen weg. En laat de bal even aan Como. Hier is Alex Vaille weer. Punt 16 meter. Linkerkant voorzet gegeven. Daar is Duvikas grote kans. Maar die kopt hem over. Dit was het moment voor die spits. De Griek die overkopt. Na een uitstekende voorzet van Alex Vaille. Hij maakt wat ruimte voor zichzelf. De bal valt over Sint-Juste heen. En dan staat hij helemaal vrij. En dan komt Feyenoord hier goed weg. Dat die bal meer omhoog gaat dan naar beneden. Dit was een moment om te overleven. En Feyenoord overleeft dat.
0: Ongelooflijk, hè? Als je dit zo ziet, hij stond zo vrij. Dat je, ja, zeker in de champ, die denkt dat het is een goal. Maar nu dus niet voor Duvikas en voor Como. 2-1 blijft het voor Feyenoord. CGL op het middenveld. Targalin draait goed open. Geeft hem mee op Lopez. Lopez naar Diarra. Helemaal aan de linkerzijlijn ter hoogte van het 16 meter gebied van Como. Diarra kijkt. ZGL is aanspeelbaar. ZGL, wippertje, is goed. En nu de aanname is dat niet van Reed. En dat is jammer. Mooie aanval van Feyenoord. Met een fraai wippertje van Javai ZGL en Reed. Het is af en toe nog een beetje onbehouden wat Reed doet. Hij kan geweldig lopen. Hij kan geweldig sprinten. Maar ja, wat zeiden we over Denzel Dumfries altijd? Harde voetjes. En dat zie je bij Reed. Bij Vlaag ook. Die moeten nog iets zachter. Hij mag nog een paar keer naar de pedicure. Om ze wat zachter te slijpen. In dit soort momenten zou dat heel goed van pas komen.
1: Nick Nacho Ferri gaat richting de achterlijn. Probeert op snelheid langs Ramon te komen. Een Spanjaard die minstens net zo lang is als Nacho Ferri. Nu wint Ramon dat duel op kracht en op inzicht. En kan Como weer de middenlijn over. Baturina tikkie terug naar Alex Vaille. Chaloba, middenveld in. Da Cunha in de as, in de middencirkel. Verstuurt de bal naar de rechterkant. Maar daar is Gavi Lopez prima ertussen. Nico Pas neemt dan weer over. Da Cunha neemt over. Weinig balbezit of sterk balbezit van beide teams. Nu dan wel. Nico Pas, rand 16 meter. Da Cunha neemt aan. Gaat nu ruimte maken voor een schot. Schiet recht op Tjerk. Ernst Afjark. Hij is gelukkig vaster met zijn handen dan ik met mijn woorden op dit moment. Het was een
2: redding
1: van de Feyenoord.
2: Blijf er niet hangen, hè?
1: Nee. Je dacht dat ik gehackt was.
2: Dat Ernst die ondergang wordt.
1: Nee, ik gehackt. Daar niet bij de woorden kwam. Laten we het daarop houden.
0: Como krijgt een overtreding tegen. Feyenoord de vrije trap. Hajmoussa. Nee, we gaan niet door. Hajmoussa denkt, we gaan wel door. Hajmoussa denkt 3-1, maar dat is niet. Want de scheidsrechter heeft al gefloten, terwijl Hajmoussa de bal erin heeft geschoten. Het is Diarra die op de grond ligt. En waar heeft hij last van? Diarra, even kijken. Welk lichaamsdeel grijpt hij vast? Dat is altijd wat je dan doet. Oh, het is een... waar gebeurt er eigenlijk? Zijn hoofd? Ja. Zijn hand?
1: Zijn hoofd werd toch niet geraakt? We zien de herhaling.
0: Nee, maar ik heb soms ook wel eens dat ik op mijn hand geraakt word en in mijn hoofd pijn heb. Ik weet ook niet hoe dat komt. Dat lijkt nu ook bij... Heb jij dat wel eens?
1: Lijkt bij kan Diarra... het me niet herinneren.
0: Lijkt bij Diarra nu te zijn gebeurd. Maar,
1: misschien je computer even helemaal uitzetten. Even resetten naar de standaardinstelling. Ja. Kijken of het voorbij gaat.
0: Hij staat wel weer. We gaan weer door. Feyenoord heeft de vrije trap genomen. Marmol terug naar Ernst. 66 minuten op de klok in de Kuip. Feyenoord leidt met 2-1. Maar Doevikas kreeg een hele grote kans op de gelijkmaker. Como is op zoek naar meer. Maar voorlopig staat het 2-1 voor Feyenoord.
1: De voorsprong dus voor Feyenoord. Sint-Juste naar de zijkant. Zegiel erg vermoeid na de wedstrijd tegen AZ. Houdt hij het vol in deze wedstrijd? Zou veel waard zijn voor Van Bronckhorst natuurlijk. Als hij het volhoudt aan de linkerkant. Diarra op snelheid langs zijn man. Oh. Heel veel snelheid, maar ook de bal te ver voor zich uit gespeeld. Daardoor kan Como verdedigen. Daar zijn ze bijna de bal weer kwijt. Iedereen biedt nu iedereen verontschuldiging aan. En de bal is bij Chaloba die naar voren kan. Linkerkant van het veld. Wat ruimte voor Vaje. Alhoewel het gaatje werd dichtgelopen door Ferry. Dan door de benen van Ferry ingespeeld. En dan kan Baturina openen naar de rechterkant. Daar is ruimte bij Jesus Rodriguez. Even op 1-1 met Gavi Lopez. Jesus Rodriguez kapt naar binnen toe voor de ruimte. Bal van richting verandert. En dan een corner voor Como. Zo'n bal, zo'n schot dat van richting wordt veranderd, kan ook zomaar slecht aflopen. Het liep nu uiteindelijk goed af na een goede actie van Jesus Rodriguez. En dan kopt Marmol de bal naar de grond. Nou, die wist al wat hij deed.
0: Ben begin wel overtuigd te raken van dat centrale verdedigingsduo van Feyenoord. Langzaam maar zeker, want ook op dit niveau doen ze het gewoon heel goed. Sint-Juste met Marmol. Watanabe staat daar normaal. Die is nu bankzitter. Maar Marmol doet het geweldig daar centraal achterin naast Sint-Just, die sowieso goed begonnen is aan het seizoen. De hoekschop gaat over iedereen heen. Ook over Chaloba. Dat was de laatste die in de rij stond om hem misschien nog binnen te kunnen koppen. Maar dat lukt niet. Dus is het gewoon een doeltrap voor Feyenoord. Kijkt Cesc Fabregas bedenkelijk. Zijn eerste klus dus als trainer. Hij was eerst interim eventjes bij Como. Werd toen assistent. Maar sinds een paar jaar is hij echt de eindbaas daar. Die staat normaal gesproken, zou je zeggen, aan de vooravond van een glansrijke trainingscarrière. Echt een tacticus, Fabregas. Zoals hij natuurlijk in het Spaans nationale elftal ook. Leest het spelletje, kent het spelletje. En kan blijkbaar ook spelers goed motiveren en raken. Niet onbelangrijk in het vak van voetbaltrainer. Balbezit voor Como in de 69e minuut. Feyenoord een beetje beland in de stand waar ze afgelopen zaterdag in waren. Beland in de tweede helft. Toen was verdedigd tegen AZ. Nu is verdedigen tegen Como in de tweede helft. Ze staan voor. Dankzij een goal van Hajmoussa vlak na rust met 2-1.
1: ZGL de bal terug naar achteren. Hajmoussa nog weinig verder van gezien. Momentenvoetballer. Maar wat een moment was dat bij de 2-1 voor hem. Sint-Juste onder druk van Doevikas. Terug naar Tjark Ernst. Ja, dat is goed. Bal naar Marmol. Buiten de 16 meter. Naar de zijkant. Gavi Lopez. Daar heeft Targalin zich vrijgemaakt. Met Da Cunha voor zijn neus. Terug naar het midden. Marmol stapt daar even in. Applaus, want er is wat ruimte op het middenveld. Mika Marmol, waar begint hij aan? Nou, aan een enorm lange solo. 30 meter steekt hij over. Dan gaat hij over een voet heen. En dan is er ook nog een gele kaart voor degene die de overtreding maakt. Ramon. En dat is allemaal mooi meegenomen. Want hij leek de bal vooral te ver voor zich uit te spelen uiteindelijk.
0: Goed, het moment gezien. Het moment gepakt. Dat moet je soms doen in het leven. Het moment te pakken. Dat is wat Marmol hier doet.
1: Ik kom voor Feyenoord komen en ik ga weg met een levensles.
0: Ja, nou ja, waarom niet?
1: Ja, nee,
0: het spel ligt even stil, want Marmol, die het moment pakte, maar zelf daarna ook gepakt werd, moet even behandeld worden op de grond. Nou ja, behandeld. Hij heeft even ergens last van, maar er komt nog geen verzorging. Althans, de Feyenoord-spelers lijken nu wel aan te geven richting de bank, om dat toch wel te doen.
1: Dus het kan gewoon.
0: Ja, en dan gaan we misschien toch nog even kijken in Hilversum. Want wat Ricky ervan vindt voorlopig, denk ik zomaar. Als jullie dat ook een goed idee vinden.
3: Uitstekend idee. Ricky, hoe kijk je nu naar die wedstrijd? Feyenoord pakt de voorsprong. En nu krijgen we weer, wat we eerst zelf ook al een klein beetje status quo.
4: Ja, nou ja. Kijk, Como die moet ook. Hè. Die pakken nu wel echt de controle wat meer aan de bal. Zijn ze veel dominanter, maar dat is ook niet wat Feyenoord weggeeft. Dat is ook echt wel wat Como erin stopt. En ja. Dat is wel, ja, dat zie je heel duidelijk terugkomen. En laten we hopen dat ze het ook zo lang mogelijk volhouden. En dat we in de momenten dat Feyenoord eruit komt, dat ze dan ook gevaarlijk blijven. En hopelijk nog een goaltje kunnen vinden.
3: Ja, want de 2-2 was heel dichtbij, hè, Doevikas. Zo. Alleen voor de keeper, hoe komt hij daar zo ongelooflijk vrij?
4: Ja, dat is altijd de vraag natuurlijk. Kijk, als je in het centrum, of in de 16, was het allemaal 1-1. Dus dan moet je wel je man in de gaten houden. En die was volgens mij sinds just op dat moment even kwijt. En ja, die bal viel perfect midden voor de goal, ja. Voor Doevikas. Ja, misschien iets te hoog, waardoor hij hem niet goed op goal kreeg. Maar dat was een hele grote kans.
3: Een beetje geschrokken, gelukkig, van die kans. Gelukkig voor Feyenoord, dat dus nog steeds voorstaat. En de bal rolt weer in de Kuip, jongens.
1: Marmol is gewoon op het veld gebleven. Die kan verder. Zegiel opent naar de linkerkant. Gavi Lopez kopt dan door bijna tot aan Diarra. Maar de uitgestoken voet van Jesus Rodriguez voorkomt dat Feyenoord nog een hele grote kans zou krijgen. Diarra haalt vervolgens de counter eruit met een overtreding op de eerder genoemde Jesus Rodriguez. Vanuit het middenveld kan Como weer aan een nieuwe aanval beginnen. Perrone speelt de bal toch maar terug omdat Harts Moussa druk blijft zetten. Loopt nu ook weer door naar Chaloba en Alex Vaille naar voren. Baturina draait heel makkelijk weg bij Riet die te enthousiast instapt. Maar Riet knokt zich terug het duel in en krijgt een hulp van Targaline. En Targaline, of Baturina dan weer hulp van de scheidsrechter. Vrije trap voor Como. Zie je direct genomen naar voren. Naar Nico Pas die nog niet helemaal in deze wedstrijd komt. Nu weer een overtreding van St. Just in de as van het veld. Het is ver, maar toch ook best wel gevaarlijk om hier een vrije trap weg te geven.
0: Feyenoord geeft hem weg en Como mag die gaan trappen in de 72e minuut. Het staat 2-1 voor Feyenoord in de Champions League. Bij de tweede wedstrijd die Feyenoord in deze Champions League speelt. De eerste ging verloren tegen Barcelona met 5-1. Volgende week alweer de volgende. Ja, we blijven voetballen. Lekker elke dag Champions League. Volgende week is het Betis uit voor Feyenoord in Sevilla. Maar eerst dus Como thuis. En het lijkt goed te gaan, maar het is nog best wel een lange weg. 18 minuten om precies te zijn. De muur van Feyenoord staat op de gepaste afstand. Er staan drie man in die muur. En dan gaat de vrije trap kort genomen worden. Dan was die muur nergens voor nodig. Komt er een voorzet vanaf rechts. Maar die gaat over Chaloba heen. Die omhoog kijkt, maar de bal niet ziet. Nou, als hij goed kijkt, ziet hij nu wel dat hij over de zijlijn is. En dat betekent dus dat Feyenoord een ingooi krijgt.
1: Aan de rechterkant van het veld. Reed is daar toch een smokkelt een paar meter naar voren. Gooit de bal dan naar het midden, naar Zegiel. Die schiet de bal weg over de zijlijn. Feyenoord komt er even niet uit. Wat haast bij Alex Vaille. Teruggooien naar Chaloba. En Ramon. Daar is Harts Moussa onvermoeibaar druk aan het zetten. Diarra helpt dan mee. Via Chaloba terug naar Sanchez. De keeper van Como. Ongevaarlijk dus. En dat is prima voor Feyenoord. Nog meer dan een kwartier te spelen. Laat het 20 minuten zijn met de extra tijd erbij. Voor Feyenoord om te overleven. In de eigen Kuip met die 2-1 voorsprong dus. Maar een sterke tegenstander die op zoek is naar de gelijkmaker. Op zijn minst de gelijkmaker. Perrone naar Ramon. Eén grote kans heeft Feyenoord weggegeven. Voor de rest zaken aardig op orde. Maar deze Nico Pas draait zich een weg naar voren. En dan kan het gelijk gevaarlijk worden. Hakje van Baturina. Maar weer een voet van Zegiel en Targaline. En dan gaat Zegiel naar voren. Overtreding gemaakt. En ook een gele kaart voor Da Cunha. Die even aan het shirt trekt van Givai Zegiel.
0: Geel getoond door Roemzas, de Litouwse scheidsrechter. Het is allemaal in het voordeel dit van Feyenoord. Het kost allemaal tijd. En Feyenoord is echt bezig om deze zegen over de streep te trekken. Is beland in een soort verdedigingscollectief fase. Dat gaat de ploeg goed af. Dat hebben we dus al eerder gezien dit seizoen tegen AZ. En voorlopig zien we ook dat ze niet heel veel weggeven tegen Como. Op die enorme kans dus na. Want dat deden ze wel. Die was voor Doevikas. Nu wordt een bal ingeleverd. En kan Como uitkomen met Rodriguez. Rodriguez durft het even niet aan. Toch eerst maar terug. Dan is hier Da Cunha. Da Cunha naar Baturina. Baturina heeft wat ruimte. Zegiel voert de druk niet op. Loopt achteruit. Baturina kan naar links. Gaat naar links. Daar staat Vaille. Vaille gaat nog geen voorzet geven. Loopt, kijkt en doet dan eigenlijk iets heel onverstandigs. Speelt de bal breed en die wordt overgenomen door Harts Moussa. Countermogelijkheid voor Feyenoord. Harts Moussa geeft mee op Targaline. Ferry in beweging. Targaline en die krijgt een tackle te verduren, maar die is op de bal. Dat is een goede tackle. Como neemt over. Dan gelijk de verticale bal naar voren. Dus naar aan Nico Pas, maar die komt dan weer niet aan. Zegiel heeft de bal inmiddels weer te pakken. Nog een kwartier in de Kuip. Feyenoord staat voor met 2-1 tegen Como dankzij de goal van Hadji Moussa.
1: Even hoopte de Kuip dat Ramon niet de bal raakte, maar de voet. Want met een gele kaart op zak zou het dan opeens 10 tegen 11 kunnen worden. Maar het was een uitstekende tackle van die verdediger die ook een goede paas gaf. Maar daar zat Riet dan wel weer goed tussen. Ramon nu de bal in één keer de diepte in gestoken. Na een snelle vrije trap. Pas ongeveer op de achterlijn. Zoekt de 1-op-1. Kap naar binnen toe. Heeft aansluiting. Bal richting Duvikas. Maar dan op het laatste moment weggehaald. En Ramon gaat dan heel erg onbehouden op de rug van Nacho Ferri hangen. En die blijft even op het veld liggen. Probeert dit moment zoveel mogelijk te verkopen.
0: Kan je geel vergeven,
1: de Kuip doet daaraan mee. Dit is heel erg lomp gedaan. En vooral niet handig om te doen als je inderdaad al geel op zak hebt.
0: Nou, ik snap de woede van Bronckhorst wel. Want waarom is dit geen kaart? Die gaat er zo nadrukkelijk op en overheen liggen. Daar mag een scheidsrechter best een kaart voor geven. Dat doet deze Litouwse Roemzas niet. Hij spaart hier deze Ramon. Terwijl Feyenoord aanstalten maakt om te wisselen. Het is Tsuyoshi Watanabe die als verdediger nu gaat komen. Gaat hij een verdediger aflossen of komt hij als extra verdediger in het elftal? Eerst valt Feyenoord aan met een andere verdediger, Lopez. Die beland is bij de achterlijn. Ter hoogte dus van het doelgebied van Como. Lopez draait even terug. Kijkt waar kan ik naartoe. Hij kan naar Diarra. Diarra met een handig tikje terug. Nog verder terug van Houten. En nog verder terug. En zo zijn we bijna beland bij Ernst. Helemaal achterin bij Feyenoord. Dat ging snel. Sint-Juste, 77e minuut. Watanabe staat klaar. Er staat nog een invaller klaar aan Feyenoordzijde. Maar eerst maar eens kijken wat deze aanval oplevert. Met Reed. Reed aan de rechterkant staat Hadji Moussa. Daar is hij. Hadji Moussa. Nu kan hij zijn actie inzetten. Hadji Moussa probeert het. Weer de korthoek. Buitenkantje. En dan loopt niemand er tegenaan. Oh, oh, oh, daar was hij weer hoor. Hadji Moussa, schitterende actie. En nu komt hij er buiten op lang. Legt hij hem met buitenkant voet voor de goal. En mis je iemand. Om het laatste zetje te geven.
1: Ja, het is zo'n plek waar Ueda waarschijnlijk wel gestaan had. Die had dat instinct om altijd op het juiste moment op de juiste plaats uit te komen. En hem hier dan binnen te tikken. Die is vertrokken naar Lille. Het heeft ook niet zoveel zin om daar heel erg op te speculeren. Maar om aan te geven hoe goed die voorzet van Hadji Moussa was. Zijn actie was uitstekend. Dit keer niet naar binnen komen en schieten, maar buitenom. En strak en laag die voor de bal voor het doel geven. Maar een metertje van de doellijn af. Iemand moet er tegenaan lopen. En het is 3-1 en het is gebeurd en het is een overwinning. Kan nog steeds als Ferri hier zich een weg langs Ramon probeert te wurmen. Dat lukt niet. En dan stapt Alex Vaien net voor Zegiel. Uiteindelijk kan het naar voren voetballen van Como. De ruimtes lijken iets groter te worden. Want Feyenoord gaat niet helemaal terug naar achteren. Moet nu wel, omdat Jan Couto de bal de middenlijn overbrengt. In de as van het veld Perrone. Nico Pas gaat diep. Perrone vertraagt het spel heel even. Duvikas loert in de punt van de aanval. Perrone komt eruit. Maar de bal wordt niet gegeven. Da Cunha naar Pas. Pas steekt naar Perrone. Terug naar Pas. Pas met het schot. En dat gaat maar net naast. Hier was zijn moment voor dat Argentijnse loopwonder en technisch wonder. Nico Pas die goed door Feyenoord uit de wedstrijd wordt gehouden. Hier was een momentje. Hij schiet wel. Maar die bal draait aan de verkeerde kant van de paal langs. Of de goede kant van de paal als je het vanuit Feyenoord bekijkt.
0: Nou, het is eigenlijk pas de eerste keer dat we hem zien. Als Feyenoord twee keer gaat wisselen. Daar gaat Nacho Ferri naar de kant. En ook Sint-Juste maakt plaats. Watanabe komt voor Sint-Juste. En Van den Elzout komt voor Ferri. Zo blijft Feyenoord dus wel met vier man achterop spelen. En gaat Van der Elzout Ferri vervangen. Gaat hij dan in de spits rondlopen, Van der Elzout? Of gaat Diarra dat doen? Dat zien we zo dadelijk. Ook een wissel, denk ik, bij Como. Batorina inderdaad naar de kant. En Liberali is zijn vervanger. 79 minuten op de klok. Die minuten tikken weg. Nog 11 te gaan. Nog 11 minuten. Feyenoord verwijderd van zijn eerste Champions League zegen deze jaargang. Hij zit eraan te komen. Maar komt hij er ook echt?
1: Lange bal naar voren van Ernst. Diarra is het die het meest in de punt uitkomt. Van der Elzout speelt daar nu net even iets achter. En loopt door op Jan Couto. De rechtsback die naast zich Perrone vindt. Naar voren Couto. Terug naar het midden. Ramon via Perrone. Naar Perrone en Chaloba. Alex Vaien. Rodriguez nu aan de linkerkant van het veld uitgekomen. Durft zijn actie niet aan te gaan. En gaat dan dus terug naar het middenveld. Perrone pas probeert om Targaline heen te draaien. Maar die speelt een dijk van een wedstrijd. En hier is de snelheid bij Hajmoussa. Die kan de 1-op-1 zoeken met Chaloa. Naar binnen gaan en schieten. Of nee, buitenlangs. Voorzet in de korte hoek schiet hij. Verrassend gedaan. En dan via de paal of via de handen van Sanchez of allebei gaat die bal er net niet in. Hajmoussa is veruit de gevaarlijkste Feyenoorder. Vooral in de tweede helft. Dit is weer een goede actie. Dit is weer een goed schot. En de vingertoppen en de paal voorkomen de 3-1 voor Feyenoord. En wel een corner. Maar ja, het is toch een schrale troost.
0: Hij is wel heel goed, hè? Hij is echt heel Hajmoussa, goed. Hajmoussa is echt heel goed. Was hij tegen Barcelona ook al.
1: Zeker als
0: een paar acties.
1: Zijn.
0: En ja, nu ook weer. Hij is bijna altijd gevaarlijk als hij die actie inzet. Zeker vandaag. 10 minuten nog in de Kuip. 2-1 voor Feyenoord. Kansen op de 3-1 en de beslissing waren er. Hajmoussa dus. Nu de hoekschop van diezelfde Hajmoussa. En een kopbal. En die bal blijft wat hangen. De Kuip heeft een hand gezien. Die heb ik niet gezien. De bal is weg. Feyenoord probeert hem opnieuw in te brengen. Luchtduel gewonnen door Feyenoord. En dan Diarra met wat moeite heeft hij de bal. Nee, hij heeft hem niet. Moet ook oppassen met geel op zak. Daar ging hij best wel lomp het duel in. Gelukkig vond hij geen been op zijn weg. En heeft Feyenoord de bal weer terug. En lijkt het momentum nu weer wat te kantelen. Como was beter. De laatste 15 minuten. Nu Feyenoord weer wat vaker met Hajmoussa. Hajmoussa. Hajmoussa schiet van richting veranderd. En de goal. Weer hij. Weer Hajmoussa. 3-1 voor Feyenoord. En in de 82e minuut kunnen we langzaam maar zeker toch wel de conclusie trekken dat Feyenoord deze wedstrijd met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid naar zich toe gaat trekken. Hajmoussa is fantastisch. Is niet te houden. Schiet. Bal wordt van richting veranderd en karaboleert in de goal. En de Kuip op zijn best. Trilt, schudt en viert de 3-1 van Hajmoussa.
1: Bijna 50.000 kelen doen de Hermes Houseband eer aan met het kenmerkende gezang na een doelpunt. Als de bal via wat fortuin bij Feyenoord komt van achteruit. Watanabe dan naar voren, naar Hajmoussa. Dit is geen gepolijst doelpunt, wel een gepolijste actie. Dan schiet hij van afstand, raakt Ramon hem, gaat hij via de paal en de keeper erin. Hoeveel geluk heb je nodig via Ramon naar de paal en dan via de achterkant van de voeten van de keeper erin. En dat geluk heeft Feyenoord op deze avond. Dat geluk heeft Hajmoussa na een paar geweldige gepolijste acties. Is dit misschien wel zijn minste actie. Maar het levert wel een doelpunt op. Omdat alles in dat ene moment meezit bij Feyenoord. En dan valt er heel veel spanning af van heel veel schouders. In een heerlijke Kuip op deze prachtige woensdagavond.
0: Het zal een eigen goal zijn van Sanchez, want hij raakt de bal dus die via de paal op zijn voeten komt. Het is altijd zo'n beeld dat je zo'n doelman ziet die dan achterom kijkt en tot zijn verbijstering zo'n bal in de goal ziet rollen. Ja, het is verschrikkelijk om te zien. Wij kijken nu vanuit Nederlands perspectief, dus wij vinden het leuk. Feyenoord staat voor, althans ik vind het leuk, spreek niet van jou Anne, want Feyenoord gaat winnen met 3-1 en wil meer. Daar gaat CGL, Hajmoussa is de man of the hour. En wordt gezocht en gevonden door Zegio aan de rechterkant. Daar gaat hij. Hajmoussa met de beweging. Hajmoussa. Hajmoussa schieten. En nu wel Sanchez. Iets te weinig kracht achter die poging. Maar wat een speler. Hij is weergaloos begonnen aan het seizoen. Zeker na die afgeketste transfer. Die heel eenvoudig toch lijkt het naast zich neer heeft gelegd. De teleurstelling daaromtrent. En hij is gewoon gaan voetballen. Hij lijkt los. Hij lijkt bevrijd. En beter dan ooit. Hij is stabieler aan het worden. Minder wisselvallig. En nog vaker belangrijker, nog vaker doorslaggevend. Ik herinner me toch die eerste wedstrijden die ik van hem zag. Toen Vitesse hem overnam van een club waar ik nog nooit van had gehoord. Patro IJsden. En toen zag je Hajmoussa en dan dacht je, wat is dit? Het is een attractie, maar hij was totaal niet effectief. Hij had eigenlijk geen rendement. Het was een artiest, een circusvoetballer die de afgelopen jaren geleerd heeft belangrijk te zijn. En dat is hij nu op het allerhoogste podium. Dat er is de Champions League met een goal en met dus de actie die leidde tot de 3-1. Feyenoord leidt en ziet Como nu aan de bal.
1: 84 minuten. Het is nog wel scherp blijven. Bal naar voren. Reed net een gele kaart gekregen voor shirtje trekken. Nadat Jesus hem voorbij was gesneld. Nu vertraagt Hajmoussa het spel. Schijntrap naar voren. Terug naar achteren dan naar Reed. Die gaat terug naar zijn keeper. Doevikas zet natuurlijk druk. Ernst voetbalt dan handig daaruit. Richting Gavi Lopez. Die naar voren draait. Opgevangen door Nico Pas. Overtreding toch van die Argentijn. Slim gaan liggen van de Spanjaard Gavi Lopez. Die heel rustig aan opstaat. Heel rustig aan een vrije trap gaat nemen. Allemaal tijd die in het voordeel tikt van Feyenoord op dit moment. Als de bal weer terug is bij de keeper. Rustig uitvoetballen via Watanabe kan Feyenoord weer een keer naar voren.
0: En zo blijft Feyenoord in die, om het woord nog maar eens te gebruiken, flow. Die flow van onaantastbaarheid. Het gevoel dat wat er ook gebeurt je toch wel gaat winnen. Dat je beter bent dan je tegenstander. Feyenoord zit op een roze wolk in deze fase van het seizoen in oktober. Nog heel vroeg. Maar Feyenoord fantastisch begonnen aan het seizoen koploper in de Eredivisie. Nu op weg naar de eerste Champions League zegen. En een elftal dat zo goed op elkaar ingespeeld lijkt. Het echt team is nu al, dat is heel vroeg. En voorlopig voor weinig tegenstanders eenvoudig te bespelen is. Dit weekend Telstar dus. Dat is van late zorg. Volgende week Betis. Maar nu tegen Como in de Kuip staat het elftal van Giovanni van Bronckhorst. De man, zeggen we nog maar eens, die meer dan welke trainer dan ook in de geschiedenis van Feyenoord prijzen heeft gewonnen. Geen enkele coach won meer trofeeën als coach van Feyenoord dan hij. Hij vertrok, kwam gelouterd terug als trainer van veel andere clubs. Was nog even assistent bij Liverpool van Arne Slot en is nu terug alsof hij nooit is weg geweest. En gaat dus met zijn elftal een mooie zege boeken. Zeer waarschijnlijk in deze wedstrijd tegen Como. 3-1 nog. 4 minuten, ik wilde stop met praten, maar als jij een slokje water neemt, praat ik nog heel even door.
1: Ik ben er weer.
0: Ja, dan geef ik met alle liefde weer over.
1: Een overtreding gemaakt door een middenvelder van Como, vrije trap van Houten. Ook een van de nieuwelingen van Feyenoord die zich moeiteloos heeft aangepast en direct al belangrijk is. Niet zo spectaculair als Hatsmoussa die weer begint aan een actie, dreigt naar de zijlijn. Hij zoekt nu bijna de cornervlag op Hatsmoussa en wacht dan rustig totdat iemand de bal over de achterlijn tikt. En als dat gebeurt heeft Feyenoord weer een corner. En mag Hatsmoussa die bal gaan trappen aan de rechterkant van het veld. Lange mensen van Feyenoord nog maar een keer naar voren. En de mensen die zijn begonnen met scanderen naar de 3-1 zijn niet meer gestopt. En waarom zou je ook Champions League voetbal terug in dit stadion? En ze willen het maar wat graag meemaken. En wat is het een mooie avond aan het worden. Corner voor, keeper zit mis. Schot komt er uiteindelijk niet. Counter er wel weer uitgehaald door Targalin. Hier is Zegeyel en die schiet dan op een paar hakken van een Como-speler. Een
0: doelpunt inmiddels officieel op naam gekomen van Sanchez. De 3-1 van Feyenoord. Schot van Hatsmoussa dus via Ramon en de paal op de keeper die hem zelf in eigen doel werkte. 1 goal dus van Zegeyel, 1 van Hatsmoussa en 1 eigen goal van Robert Sanchez. Nog 3 minuten in de Kuip. Dit zijn de mooiste momenten in het leven van een voetbalsupporter. Als je weet dat je ploeg gaat winnen en dat je met alle rust kan zingen en je elftal kunt steunen. En weet dat je 3 punten op zak hebt richting een volgende moeilijke uitwedstrijd in Sevilla in La Cartuja. Waar Real Betis de volgende tegenstander is van Feyenoord in de Champions League. 3 punten dus. Dat lijkt de oogst te worden na 2 duels. Como in de aanval met Da Cunha. De tweede helft is echt volledig voor Feyenoord geweest op een korte fase van een minuut of 10, 15 na. Toen kreeg Como de enige kans van de tweede. Dat was wel een grote voor Doevikas. Maar verder dan dat heeft Feyenoord echt weinig weggegeven. Ook vandaag weer. En dat is dan ook weer een groot succes voor de defensie en de organisatie van de ploeg die goed staat. Como heeft de bal waaien aan de linkerkant op zoek naar Nico Pas. Die wordt gevonden. Komt er nog een kans voor Como. Doevikas. Maar die wordt goed van de bal gelopen door Marmol.
1: Ook hij een van de uitblinkers. Chaloba kruipt nog voor Hatsmoussa. Het is de 89ste minuut. Als Como nog iets wil, moet het nu al ongeveer gaan scoren. En dan wordt het opeens toch weer heel erg spannend. Als achterin de bal rondgaat. Iedereen naar voren van Como. En het schot van Nico Pas gaat uiteindelijk heel ver naast. Hij weigert ondanks de 2 doelpunten achterstand de vrede te tekenen.
0: En dus Ernst, die wil heel veel tijd nemen voor deze doeltrap. Dat mag dan ook weer niet. Want er zal spoedig afgeteld worden. Kijk, daar gaat hij al door de scheidsrechter die aangeeft hoeveel seconden Ernst nog heeft om de bal terug te brengen in het speelveld. De fans van Como treuren, die gaan een nederlaag begroeten. Maar ja, je speelt voor het eerst in Europa. Dan win je een keer voor het eerst. Zoals tegen Leipzig ga je automatisch ook een keer voor het eerst verliezen. En dat is ook een avond om nooit meer te vergeten. Dat is dus deze in de Kuip tegen Feyenoord. 3-1 is de nederlaag die aanstaande is voor Como. De trotse ploeg uit Italië die aan een gestage opmars bezig is de laatste jaren. En nu dus in de Champions League belandt. Dit is voor hen de eerste uitwedstrijd in echt een prachtig stadion. Een geweldige ambiance. Daar hebben ze nu ook kennis mee gemaakt in de Kuip. Dus laatste minuut loopt. Como in de aanval. Maar Feyenoord verdedigt goed. En Lopez tikt hem wel zo voor de voeten van Nico Pas. Dan wordt de bal door Como weer teruggespeeld. Da Cunha,
1: het zijn de laatste stuiptrekkingen. Zo lijkt het in ieder geval. Pas Kan nog eens een keer een voorzet geven. Dreigt hij in ieder geval mee. Doet dat dan uiteindelijk niet. Draait hij hier nog wel even heel erg makkelijk Liberali weg. Schiet hij nog op de handen van Ernst. Daar was nog het momentje voor die invaller. Waar we nog weinig van hadden gezien. Maar hier draait hij kort weg. En schiet hij richting Ernst. Die de bal wel zag komen. En uiteindelijk de bal kon wegboksen. Het is Feyenoord dat er vervolgens niet uitkomt. Diarra dacht even aan een hele lange solo. Maar hij kwam niet voorbij zijn eerste tegenstander. Aan de zijkant wipt Gavi Lopez de bal omhoog. Peert hem naar voren van de Elshout. Kop door. ZGL gaat er nog een keer achteraan. En Kauto die kan de bal net terugspelen naar zijn keeper. Druk van Feyenoord nog. Hou ze maar zo ver mogelijk weg. Terwijl de extra tijd is ingegaan. Maar ik nog geen bord omhoog heb gezien. 4 minuten moet Feyenoord overleven. 15 seconden hebben ze daarvan al gedaan. Ze verdedigen een voorsprong van 2 doelpunten. De bal gaat richting Doevikas. Maar Watanabe stapt die bal er prima uit.
0: Nou, op het stadionscherm staat inderdaad 4 minuten. Op de monitoren die wij hebben staat 3 minuten. Ja. Dus we zullen even afwachten hoeveel minuten het nou zijn. Maar met elke minuut die verstrijkt komt Feyenoord wel dichter bij de zegen. Er komt een wissel. En Hadji Moussa gaat naar de kant. Je kan het uitleggen als een publiekswissel. Hij gaat naar de kant en maakt plaats voor Gerino Schaken. Ja, een staande ovatie natuurlijk van de Kuip. Voor deze man die echt een fantastische wedstrijd heeft gespeeld. Dit wordt er zo een die ze bij Feyenoord op de dag dat hij vertrekt echt nooit meer gaan vergeten. Want wat Hart Moesa allemaal heeft laten zien en heeft gedaan in de Kuip. Vol bijzondere momenten, ook op dit soort avonden. Of in wedstrijden de Champions League. Ik herinner nog een uitduel tegen Manchester City. Dat zijn die momenten die je als supporter van Feyenoord niet snel vergeet. Hadji Moussa is zeer geliefd. En wat zijn ze blij dat hij hier nog een jaar bleef. De stadionschermen hebben de extra tijd ook aangepast. Van 4 naar 3. En dus zit deze wedstrijd er over 2 minuten op.
1: Hadji Moussa is zo'n voetballer waar je van houdt als hij vanuit het niets een doelpunt maakt. En je kan hem ook vervloeken als hij alles fout doet in een wedstrijd. Maar het fijne voor Feyenoord is dat die wedstrijden er steeds minder tussen zitten bij Hadji Moussa. En het dus steeds vaker juichen is als op zo'n dag als vandaag. Nu juichen voor Reed. Die makkelijk Jesus Rodriguez van de bal afzet. Dan naar voren springt. Vrije trap krijgt. En ook nog maar een keer toch al uitgelaten publiek.
0: Gaat maar door, hè?
1: Nog 1 keer extra uit een dak laat gaan. ZGL is even à la Witsche de bal aan het hoog houden. Laat de bal dan vallen voor een vrije trap van Ernst. Nog een minuutje voetbal. In die 60 seconden gaan alle 60 even lekker voelen voor 48.000 mensen. Die allemaal zijn gaan staan in de Kuip voor de laatste seconde van deze wedstrijd. Die Feyenoord in de Champions League gaat winnen.
0: Dat vind ik dat zo mooi. Hadji Moussa loopt een ere ronde. Dan pakt hij dat shirt vast. Dan wijst hij naar dat embleem van ja, ik ben Feyenoord. Ja, maar ja,
1: hij staat niet veel geschreven.
0: Je zou bijna vergeten of hij ging een weekend muiten omdat hij naar Saudi-Arabië wilde. Maar goed, laten we het daar maar niet over hebben. Doevikas is er nog een keer vandoor in de laatste minuten. En scoort toch. Doevikas 3-2. Nou, leuk. Leuk voor hem. Dan heb je een goal in de Champions League. Maar het is echt de laatste seconde van de wedstrijd.
1: Seconden, ja.
0: Dus het gaat waarschijnlijk nergens toe leiden. Het zal voor de Feyenoord defensie vervelend voelen dat ze nog een doelpunt weggeven. Marmol baalt. Een schelder en Spaans, denk ik. Aangezien ik geen Spaans spreek. Het is geen buitenspel voor Doevikas.
1: Geweldige bal van achteruit.
0: Ja, en een missen van Marmol. En daardoor kan Doevikas door. Komt Lopez, of wat daarna, net te laat. En kan hij de 3-2 niet voorkomen. Staat het dus 3-2. Nou, aftrappen en naar huis zou ik zeggen. Of laat die scheidsrechter dan nog een aanval doorgaan. Dat is nog een beetje de vraag. 3 minuten extra zitten erop. Het staat 3-2 in de Kuip door de aansluitingsremmer van Doevikas. Como zal massaal nu richting de bal gaan rennen. Feyenoord moet hem lang en diep wegleggen op de helft van de tegenstander. Dat doen ze nu. En dan gaat hij over de zijlijn. En dan is de vraag hoe lang Roemzas nog laat doorspelen.
1: Ja, we zitten al over die 3 minuten heen. Maar er moest nog wat gecheckt worden. En bij zo'n doelpunt krijg je altijd nog iets mee. En dus is er nog een kans. En dus is het gefluit. En dus is er ook weer spanning. Doevikas legt de bal nog naar voren. Marmol kopt hem weg. En dan wil de scheidsrechter affluiten. En fluit hij af. En wint Feyenoord deze wedstrijd. Een eigen doelpunt. Hadji Moussa en ZGL maken Feyenoord 3. En Doevikas en Diao maken Como 2. Feyenoord terug in de Champions League in eigen huis. En gelijk 3 punten. Belangrijk voor het Nederlands voetbal. Belangrijk voor Feyenoord. Het was zo'n heerlijke Europese avond in een prachtig stadion. En Feyenoord, dat verdiende te winnen, wint uiteindelijk ook deze wedstrijd.
5: Anne de Jong en Arman Afsaroglu, dank jullie wel vanuit de Kuip. Feyenoord wint daar dus met 3-2. Ja, begonnen we toch nog even te schuifelen op de stoelen, Ricky, hier bij die 3-2.
4: Sommige mensen zaten hier aan te schuifelen, inderdaad. Maar nee, gelukkig kwam het goed. Er was geen tijd meer voor die derde treffer van hun. Maar,
6: was trouwens wel een mooi doelpunt van Doevikas, hè?
4: Deed hij heel goed. Het was een beetje ongelukkig vanuit Feyenoord kant hoe die bal daar viel. Maar hij maakte hem wel goed af. Ja. Maar ik denk als wij even teruggaan naar de eerste helft, hoe we naar Hajj Moussa hebben gekeken. En hoe hij dat in de tweede helft...
6: Ik pakte er niet heel veel van, maar...
4: Ik denk dat de radio gewoon opstond in de kleedkamer bij Feyenoord. Want hij heeft het geweldig gedaan.
5: Hij moest even horen dat hij beter kon.
4: Ja, nou, misschien moet hij getriggerd worden. Maar dat heeft het zeker geholpen. Hij verdiende 2 goals. Hij krijgt er eentje, omdat die andere op een eigen goal komt. Maar hij dwong dat wel af. Je zag gewoon, en had ik het in de eerste helft even over een stukje energie van jongens ingooien. Maar dan praat ik wel over, als voorbeeld, Reed maakte overlap bij de eerste goal van Hajj Moussa. En waardoor de 2 man afhaakt, waardoor Hajj Moussa genoeg tijd krijgt om te schieten. Dat is energie stoppen in de wedstrijden. Hetzelfde als bij de volgende goal, dus als eigen goal werd gerekend. Ja. Reed, die weer gewoon met een goede tackle op eigen helft de bal verovert. Om de aanval weer in te zetten om vervolgens weer op voorsprong te komen. Dus dat is een stukje energie wat we in die fase echt hebben gezien.
6: Terwijl de tweede helft nog zo slecht begon voor Feyenoord. Want Luciano Valente, toch de man in vorm, de regisseur van Feyenoord, haakt af met kennelijk een blessure. Want we hebben hem niet meer gezien.
4: Nee, ik ben ook heel benieuwd wat daar is, wat er is met Valente. Ik hoop allemaal dat het meevalt. Hij heeft de hele eerste helft ook uitgespeeld. We hebben ook niks geks kunnen zien. Dus ja, het zou me ook vreemd zijn als daar iets heel groots naar voren komt. Maar gelukkig heeft het Feyenoord geen pijn gedaan. Want ook andere jongens zijn opgestaan.
6: Ja, is Feyenoord dan anders gaan spelen? Kon je dat zien? Want Valente is natuurlijk speelt natuurlijk hangend links buiten.
4: Ja.
6: En ja, wat minder op het middenveld, waardoor je dan zou je het misschien wel eerder merken?
4: Ja, nee, ook wel. Kijk, je hebt Diarra die erin komt, die gewoon heel veel snelheid en power heeft. Hij begon heel ongelukkig met een gele kaart. Dus dan dachten we al van, is dit dan de wedstrijd die hij gaat spelen? Maar die pakte het heel goed op. Was gevaarlijk, bracht dreiging. Gaf ook de opening op Hajj Moussa bij de goal. Dus die vulde het ook heel goed in. En waar je heel veel... Ja, er ging gewoon veel meer via de rechterkant. En dat zag je zeker in de tweede helft, in het verloop. Waardoor er veel meer ruimte kwam. En veel fijner uit de omschakeling kwam. Ja, dat de ruimtes en de kwaliteit van Hajj Moussa heel erg naar voren kwamen.
5: Sluipt er dan ook iets in zo'n ploeg dat ze denken... Wacht even, Valente blijft achter in de kleedkamer. We moeten nu een bak energie erbij stoppen om dat wat te compenseren. En dat juist goed uitpakt?
4: Nou, dat zou zeker kunnen. Want ze weten allemaal dat Valente gewoon een van de dragende en belangrijke spelers bij Feyenoord is. Dus ja, dan zul je ook zien dat die jongens ook denken... ja, dan moeten wij, we moeten het ook anders gaan invullen. Want we hebben hem niet meer. Ja. Dus we moeten op een andere fiets stappen.
6: Ja, en dus is het meteen een test op het hoogste niveau. Vooraf ging het erover. Ja, en halverwege ook. De bank is niet breed. Wie moet je inbrengen? Wat,

0: Hij heeft de hele eerste helft ook uitgespeeld. We hebben ook niks geks kunnen zien. Dus ja, het zou me ook vreemd zijn als daar iets heel groots naar voren komt. Maar gelukkig heeft het Feyenoord geen pijn gedaan. Want ook andere jongens zijn opgestaan.
1: Ja, is Feyenoord dan anders gaan spelen? Kon je dat zien? Want Valente is natuurlijk speelt natuurlijk hangend links buiten.
0: Ja.
1: En ja, wat minder op het middenveld, waardoor je dan zou je het misschien wel eerder merken?
0: Ja, nee, ook wel. Kijk, je hebt Diarra die erin komt, die gewoon heel veel snelheid en power heeft. Hij begon heel ongelukkig met een gele kaart. Dus dan dachten we al van, is dit dan de wedstrijd die hij gaat spelen? Maar die pakte het heel goed op. Was gevaarlijk, bracht dreiging. Gaf ook de opening op Hacz Moussa bij de goal. Dus die vulde het ook heel goed in. En waar je heel veel... Ja, er ging gewoon veel meer via de rechterkant. En dat zag je zeker in de tweede helft, in het verloop. Waardoor er veel meer ruimte kwam. En veel Feyenoord uit de omschakeling kwam. Ja, dat de ruimtes en de kwaliteit van Hacz Moussa heel erg naar voren kwamen.
2: Sluipt er dan ook iets in zo'n ploeg dat ze denken... Wacht even, Valente blijft achter in de kleedkamer. We moeten nu een bak energie erbij stoppen om dat wat te compenseren. En dat dat juist goed uitpakt?
0: Nou, dat zou zeker kunnen. Want ze weten allemaal dat Valente gewoon een van de dragende en belangrijke spelers bij Feyenoord is. Dus ja, dan zul je ook zien dat die jongens ook denken... ja, dan moeten wij, we moeten het ook anders gaan invullen. Want we hebben hem niet meer. Ja. Dus we moeten op een andere fiets stappen.
1: Ja, en dus is het meteen een test op het hoogste niveau. Vooraf ging het toch over. Ja, en halverwege ook. De bank is niet breed. Wie moet je inbrengen? Wat kan je? Want dit is echt... Die basis die staat echt vast en is ook heel goed. Maar wat als... Nou, dat hebben we nu gezien. Kunnen ze toch redelijk opvangen?
0: Ja, dat hebben ze zeker goed opgevangen. Maar ik moet ook zeggen dat ik me wel verbaas over... ik ben heel benieuwd naar bijvoorbeeld de afstanden die de jongens hebben afgelegd. Als ik kijk naar de... CGL, ja, die zie ik overal opduiken. En dan denk je op een gegeven moment in zo'n wedstrijd... dat hij in de opbouw bezig is, maar ook als een afmaker voorin staat... in de omschakeling weer mee verdedigt. Dan denk je, na 70 minuten zal het wel een keertje op zijn. Maar die jongen die speelt gewoon 90 minuten plus. En die vult dat zo geweldig in. Dus u kunt niks zeggen over de fitheid van de selectie.
2: Nee, die is in de tweede helft ook best wel doortrokken. Want je zei van, ja, je houdt dat niet een hele helft vol. Maar er was eigenlijk weinig van te merken.
0: Nee, zeker. Je ziet op een gegeven moment wel dat het qua compactheid wat uit elkaar valt. Dus dat Komen ook wat makkelijker gaat voetballen. En daardoor ook de controle meer pakte. Alleen Komen voetbalde heel erg rondom de bal. En dat weinig diepgang. En Feyenoord gaf heel weinig weg.
2: Ja, buiten eigenlijk die twee diepe ballen om, hè, die Komo dan afmaakt, en een kans voor Doevikas, die kopbalkans.
0: Zeker weten, dus ik denk dat ze daar vooraf voor sowieso voor getekend hadden.
2: Ja, en dan zien we Hacz Moussa die een ouderwetse publiekswissel krijgt. Ja. En jij zei van, kijk eens waar die staat, hij staat in het midden van het veld, en wat doet hij dan?
0: Ja, dat zijn dingen waar ik echt van kan genieten, moet ik zeggen. Kijk, uiteraard vind ik dat hij het verdient. Je staat op het midden van het veld. Je moet eigenlijk gewoon naar de zijlijn lopen. Richting je trainer, richting je wissel. Mensen op succes. En Hacz Moussa kiest ervoor om naar achteren te lopen eigenlijk. Om een extra ronde te kunnen lopen door het stadion. En ja, dat verdiende hij ook wel na zijn tweede helft, moet ik zeggen hoor. En daar zie je ook gewoon dat hij slaat nog een paar keer op het logo. Hij kust hem nog net niet. Maar hij pakt wel even de energie. Geeft ook die energie terug natuurlijk aan de fans. En dat is ook een stukje wat wel kan helpen.
2: Ja, we geven nog even de waardering terug, ja. Ja, de commentatoren memoreerden het nog van... hij slaat dan op dat logo van Feyenoord, maar ze zijn snel vergeten wat er passeerde.
0: Had een ander logo kunnen zijn,
2: Had een ander logo kunnen zijn. Ja. Heb je ervan genoten?
0: Ja, ik vond het geweldig. Ik bedoel, zeker om hier te zitten vond ik echt top. De wedstrijd was leuk, maar om hier te zitten ook. Ik ben als kleine jongen, zat ik in de auto en hoorde ik de goaltunes al op de achtergrond als jullie weer omschakelden. Dus een jongensdroom is uitgekomen.
1: Nou, kijk, hartstikke mooi. Ook dat nog, wat een fantastische avond. En wat een fantastische avond voor Feyenoord. Want een overwinning heb je nodig om weer mee te doen. Om mee te blijven doen, kun je zeggen, in de Champions League. 3-2 zegen. Andere wedstrijd om 6:15 begonnen is Liverpool uit bij LASK Linz in Oostenrijk. Dat is 6-3 voor Liverpool geworden. Doelpuntenfeest daar, 9 goals in 90 minuten. Wat wil je nog meer? En dan hebben we vanavond nog een heerlijk toetje. Manchester City, Paris Saint-Germain. Ook niet verkeerd.
2: Volgende wedstrijd Feyenoord uit Betis, geloof ik, hè?
1: Ja,
0: dat is een mooie wedstrijd.
2: Die ken je ook?
0: Dat ken ik zeker. Dat is een hele mooie wedstrijd. Ik bedoel, daar ga ik echt zeker voor zitten.
1: En hoe schat je dan tot slot de kans in? Is dat een sterker ploeg dan Como?
0: Is lastig te zeggen. Maar zeker uit bij Betis. Denk ik wel dat Feyenoord het een heel stuk lastiger nog gaat krijgen dan dat ze het vanavond hebben gehad. Ik denk dat de Kuip op zo'n avond echt enorm kan helpen. Ja. En dat hebben ze uit misschien best wel wat last van.
1: We gaan zien. Dankjewel Rick, hier dat je hier was. We gaan een lekker plaatje even bijkomen met The Gorillaz.

0: Comes Today van de Gorillaz was dit.
1: Ja, verklapte zojuist al de uitslag van Las Klins tegen Liverpool. Maar Marjolein Kronenburg heeft die wedstrijd ook helemaal gezien. Ik kan daar veel meer over vertellen, Marjolein. Wat een bizarre uitslag.
2: Ja, je verklapt het al, hè? 9 goals.
1: Ja.
2: Zag het in het begin niet naar uit dat Lasker überhaupt nog zou scoren. Nee. Maar dat gebeurde dus wel. Voor Liverpool scoorde Barcola 3 keer. Die had nog nooit gescoord. Dus die maakte zijn eerste voor Liverpool. En was daarna dus meteen los. Araujo maakte ook zijn eerste voor Liverpool. Frimpong. Die schoot er ook eentje binnen.
1: Speelde hij in de basis?
2: Frimpong stond in de basis inderdaad. Gaf 2 assists. En scoorde dus een keer. Dan zitten we op 4. 5, sorry. Zitten we op 5.
0: Nou, kom maar door met al die Nederlanders dan, zou ik zeggen.
2: Nee, ja, en Koemas die scoorde ook. Maar die maakte er ook eerst 2 uit bij de spelpositie. Dus het was wel lekker voor hem dat er ook eentje wel telde. Gravenberg, die raakte de paal nog. Dus Liverpool was echt op stoom. Die vlak na rust kwam die 4-0 al. Dus die stonden echt heel snel ruim voor. Dan heb je dus 2 Nederlanders gehoord. Hè? Frimpong en Gravenberg. Die derde, die stond niet in de basis, Veurtje van Dijk. Die kreeg rust van trainer Iraioli, hij begon op de bank. En dat was voor de eerste keer in 1,5 jaar dat hij wel bij de wedstrijdselectie zat, maar niet begon. Hij kwam er in de 61e minuut in. En toen wisselde Iraioli zijn beide centrale verdedigers. En ja, toeval of niet, maar daarna scoorde Lask dus nog 3 keer. Dat ging, de wissels liepen niet helemaal lekker. Maar goed,
1: wel. Was dat aan Van Dijk te wijten ook?
2: Nou, of? Niet letterlijk, maar ja. Hij staat wel centraal in de verdediging daar.
1: Het is wel
2: daar,
1: bijzonder
2: dus,
1: als je dan je 5 ervoor staat.
2: Ja, de organisatie dan toch, die verandert dan toch even natuurlijk. Als er 2 centrale verdedigers uitgehaald worden dan tegelijk. En dat, ja, maar goed, als je dan ook al 5-0 voor staat, dan is de focus misschien ook een beetje weg. Dus, en alsnog een ruime 6-3 overwinning. 6 punten uit de 2 duels voor Liverpool. Dus die staan goed daar.
0: Hey, wij gaan zo, Leon Stendler is inmiddels aangeschoven op de plek waar we ook gewisseld, zullen we maar zeggen. We hopen dat die wissel ook dat hij wel goed uitpakt. Rieke van Bonswinkel is verdwenen. Leon Stendler is hier aangeschoven om de wedstrijd van zo meteen te bekijken. Manchester City tegen PSG. Waar ga jij op letten, Marjolein? Welke wedstrijden?
2: Ik had andere wedstrijden ook. Interessant wel bijvoorbeeld AS Roma tegen Real Madrid. Bij Madrid de Dumfries in de basis en bij Roma Malen en de Roon. Bodeglimt tegen Borussia Dortmund met natuurlijk Joey Veerman. En nog een Nederlander, ook bij Fenerbahçe, dat speelt bij Aston Villa. Nathan Ake, die daar ook speelt. Dus die wedstrijden ga ik zeker in de gaten houden.
0: En gaan we dat van jou horen nog straks? Jawel, vast en zeker.
2: Ik kom nog wel een keer terug.
0: Ja, zeker. Okay, goed zo.
1: Chris Wobbe, die gaat kijken naar Manchester City tegen Paris Saint-Germain. En heeft waarschijnlijk al de opstellingen voor zijn neus, Chris.
3: Ja, absoluut. Goedenavond. Het is de eerste thuiswedstrijd van Manchester City. Hè. Na dus die uitspraak, tenminste de uitspraak, 114 van de 115 regels. Financieel overtreden van de FA. En nu dus City voor het eerst thuis weer 3 wijzigingen ten opzichte van het duel dat gewonnen werd op Anfield met 0-3. Na een rode kaart van Gravenberg denderde City er overheen. Doku Kuzanov, die kennen we nog van Oezbekistan. Oefende Nederland nog tegen in New York voor het WK. En Guardiola zijn gaan starten. Paris Saint-Germain deed het wat rustig aan. Wonnen wel 3-1 van Le Mans. Hebben de ploeg op 7 plaatsen gewijzigd. Onder meer Désiré Doué in de basis. En Vitinha, Zaïre Emery. Nou ja, natuurlijk ook Ferran Torres erbij. Ze hebben echt de sterkst mogelijke opstelling, Paris Saint-Germain. En ze gaan volle bak aanvallen. Het is natuurlijk nog maar de 2e speelronde. Ja, mocht je hier een baksteen halen, is het nog niet zo heel erg. Als je bent niet meteen uitgeschakeld. Dus we hopen op een hele mooie wedstrijd. Maar vooralsnog is het natuurlijk Erling Haaland op recordjacht. Hij kan voor City de topscorer aller tijden worden in de Champions League. Dat is nu Aguero met 36 goals. En hij kan ook nog eens, ja, het is echt ongelooflijk hoor. Hij heeft 59 doelpunten gemaakt in 59 wedstrijden. Hij kan het record na 60 wedstrijden overnemen van Ruud van Nistelrooy. Want die scoorde slechts 48 keer in 60 wedstrijden.
0: Er staat weer wat op het spel.
1: Laten we dan maar een baksteen halen. Dankjewel Chris, tot zo.

0: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
1: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
0: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
2: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
3: Geeft ruimte.

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsay.nl.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
4: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
5: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
4: Een initiatief van Pfizer.
3: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
6: Koffie?
7: Ja, lekker.
6: Dan gaan we naar Leeuwarden.
7: Naar Leeuwarden? Voor koffie?
6: Voor meer dan koffie. In Keramiekmuseum Prinsessenhof ontdek je in een smakelijke tentoonstelling de Nederlandse koffiegeschiedenis.
7: Dat is leuk. Ik ga mee.
6: Koffie. Nu te zien in het Prinsessenhof. Where else?
8: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
9: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
10: Zonder echt contact klaagt een klant niet eens. Hij vertrekt gewoon. Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
11: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfondspark Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf 100.000 euro. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
10: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
12: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
16: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: NPO Radio 1, 9 uur.
18: Jeroen Stomphorst en Hans van der Steeg.
19: En Feyenoord heeft zijn Champions League wedstrijd erop zitten. Rotterdammers wonnen thuis met 3-2 van Como. Zo direct de reacties uit de Kuip. Maar ook weer het volgende Champions League duel tussen Manchester City en titelhouder Paris Saint-Germain. Allemaal te horen in Langzijn en Omstreken. Nationaal met Robert Baltus.
20: In de afgelopen 24 uur zijn 2 vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren beschoten. Gisteren ging het om een klein containerschip. Alle opvarenden konden veilig van boord komen. Vandaag zonk een bulkschip dat vorige maand al werd aangevallen in de buurt van Oman. Daarbij kwam een bemanningslid om. Dat schepen ook zinken na een aanval in de zeestraat, dat is zeldzaam, zegt de internationale militaire maritieme organisatie. In totaal zijn er sinds het begin van de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran 3 schepen gezonken. Een 63-jarige man uit Woudenberg gaat 4,5 jaar de cel in voor het jarenlang verkrachten van de oppas van zijn kinderen. De man en het toen 16-jarige meisje zaten bij dezelfde kerk. De man was daar ouderling. Hij was 40 jaar ouder, meldt RTV Utrecht. Volgens de rechters gebruikte de man bewust zijn leeftijd, autoriteit en positie binnen de kerk. De verdachte heeft bekend dat hij seks met het slachtoffer heeft gehad, maar hij ontkende dat hij haar gedwongen heeft. Maar volgens de rechtbank was er voldoende bewijs dat het meisje nooit met de seksuele contacten had willen instemmen. Uitkeringsinstantie UWV stopt na 5 jaar met de ontwikkeling van een nieuw computersysteem. Dat systeem moest werkgevers en werkzoekenden beter op elkaar aan laten sluiten. Maar het UWV zegt dat het niet voldoet aan de verwachtingen. Het project heeft zo'n 55 miljoen euro gekost. In april oordeelde een adviescollege van de overheid over ICT al dat het UWV niet was gelukt om grip te krijgen op de kwaliteit van het systeem. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken laat weten dat er een grondige evaluatie zal plaatsvinden. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, dat zegt het Vaticaan. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat daar een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. Volgens correspondent Andrea Vrede is er goede hoop dat de paus volledig herstelt.
0: Toch overheerst de vraag wat de gevolgen van de longkanker zullen zijn voor de invulling van zijn pausschap. En vooral, al durft niemand dat hardop te zeggen, hoe lang dat pausschap nog zal kunnen duren.
20: De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn bij paus Leo. Het tennistoernooi Six King Slam in Saudi-Arabië is uitgesteld naar eind december. Officieel vanwege veiligheids- en logistieke redenen. Maar de afgelopen weken vielen Houthis uit Jemen de internationale luchthaven van Riyadh aan. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad blijft volgens de laatste berichten tot en met zaterdagavond gesloten. Het weer. Vanavond opklaringen. De temperatuur daalt snel naar richting de 10 graden. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken. Het wordt zacht met 17 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden.
15: Je kunt borstkanker niet altijd zelf voelen. Daarom is het belangrijk om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek wanneer je de uitnodiging krijgt. Zo kunnen afwijkingen vroeg worden ontdekt. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker doe je voor jezelf. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
21: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
22: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
23: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
22: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
23: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
24: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon.

0: geld.
1: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Ik hou van wonen in het groen en ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
3: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos, maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
5: NPO Radio 1. EO NOS.
6: Langs de lijn en omsteken. Jeroen Stomphorst en Hans van der Steeg.
7: Goedenavond, welkom terug weer. Ja, Feyenoord, Como, 3-2 winst voor Feyenoord. We wachten natuurlijk op reacties vanuit de Kuip. Hoort u ongetwijfeld later. Inmiddels is er afgetrapt voor de tweede shift, kunnen we zeggen, in de Champions League. En niet tenminste, we volgen Manchester City tegen Paris Saint-Germain. Chris Wobbe.
8: Ja, de titelhouder Paris Saint-Germain op bezoek dus in het City of Manchester Stadium. Voorafgaand aan de wedstrijd een enorme sfeeractie. City till I die. Terwijl nu Luis Enrique in beeld wordt genomen. We zitten in de vierde minuut, gescoord is er nog niet. 0-0 bij City, Paris Saint-Germain.
9: Bij ons in de studio is Leon de Stenter. Ja, dit is een potje om naar uit te kijken, hè?
10: Ja, dit zijn de krenten in de pap voor analisten.
9: Een andere wedstrijd.
10: Ja, ik hoop heel erg toch een beetje op Paris Saint-Germain bij München, die legendarische wedstrijd. Het zou kunnen, omdat het...
9: Ja, moet ze wel snel gaan scoren.
10: Ja, er moet wel even een doelpunt komen. Maar het zou kunnen qua stijl.
7: In Shanghai zijn vanmiddag de WK baanwielrennen begonnen. Met meteen Nederlands succes praten we zo over met meervoudig wereldkampioen Kirsten Wild.
9: En historicus Marco Krijnsen is hier om te praten over de zogenaamde hippiemoord van Jatti uit de jaren 70.
11: Niemand zal hem vinden of weten wie hij was.
7: Ja, maar er gaat verandering in komen, want deze mysterieuze moord staat centraal in een theaterspektakel in Hengelo.
9: Maar eerst weer naar Chris Wobbe, Manchester City, Paris Saint-Germain. Wat heet een affiche?
8: Ja, dit zou zomaar de halve finale of misschien wel de finale kunnen worden van het toernooi dit seizoen. Voorlopig is het nog gewoon tussen aanhalingstekens een groepswedstrijd met beide ploegen in vol ornaat. Er wordt zeker in de sterkste opstellingen gespeeld met City nu in balbezit. Ter hoogte van de middenlijn nu is het mooie paas van Elliot, Engels International. De opening op Semenyo. De Ghanese komt niet voorbij. Desiré Doué. En heerlijke voetballer is dat, die buitenspeler van Paris Saint-Germain. Maar ja, het predicaat heerlijke voetballer kunnen wel op 22 spelers plakken. Nu ook Donnarumma, de doelman van Manchester City. 2 jaar geleden overgekomen van Paris Saint-Germain. Waarbij hij de Champions League won en ook 4 landstitels, 161 wedstrijden. En ja, Paris Saint-Germain kon het ook zonder Donnarumma, want 2 keer op rij wonnen de Fransen de Champions League. Die nu met Vitinha in balbezit zijn gekomen. Agliouche kijkt toe en die soleert zich knap vrij. Dan is het Vitinha opnieuw voor Paris Saint-Germain. Als van het veld de eerste versnelling al een mooi wippertje door op Fabian Ruiz. De wereldkampioen. Vitinha opent naar de linkerkant van het veld. Daar is hij. Désiré Doué. En dan meteen een 3-dubbele dekking. Gelijk 3 spelers die ruimte rondom die Franse buitenspeler heel klein maken. Dus moet Paris Saint-Germain terug via Marquinhos en Vitinha die terug speelt op de Equatoriaan Pacho. Pacho naast hem. Nuno Mendes kreeg wat rust omdat hij 4 interlands had gespeeld tijdens de internationale break. En nu neemt City over met een van die buitenspelers. Nu gaat de bal naar de buitenkant. Rein Sikri wordt niet gevonden. Die overigens een geweldige goal maakte tegen Liverpool. Echt een fantastische aanval was dat afgelopen zondag. Sikri van heel dichtbij punten hij de 2-0 tegen de touwen. Toen op Anfield. Nu in Manchester is het nog steeds 0-0 in de 6e minuut bij City tegen Paris Saint-Germain.
7: Ja, we zeiden het al. Dag 1 van WK baanwielrennen in Shanghai. En meteen 2 gouden plakken voor het Nederlands team.
12: Hoogland, Elliot Hoogland repareert.
13: We hebben ons kwaad gemaakt.
12: Wereldtitel 8.
13: Gewoon laten zien wat onze kwaliteiten zijn.
14: Ja, dat was mooi.
12: Wonderbaarlijk trio.
13: Dat het allemaal samenkwam.
12: Wereldtitel Scratch ligt op de lijn voor Larena Wiebes.
0: Misschien was het niet de perfecte sprint die ik reed.
12: En natuurlijk is die voor Larena Wiebes.
0: En ik startte mijn sprint ook al net even te vroeg voor het mooie.
12: Oeh.
14: 2 meter verder, dan was het Crespi geweest. Maar
0: ik ben blij dat het zo heeft uitgepakt.
12: Larena Wiebes.
0: Ja, dat is mooi.
12: Derde wereldtitel op het onderdeel Scratch Race.
9: Ja, zo klinkt dat. Goud voor de Bullet Train voor Roy van den Berg, Harry Lafrijs en Jeffrey Hoogland op de teamsprint. En goud dus ook voor Larena Wiebes op het onderdeel Scratch. Genoeg om over na te spreken met voormalig baanwielrenster. We hoorden haar zojuist al even, onze analist ook, Kirsten Wild. Kirsten, goedenavond.
15: Goedenavond.
9: Laten we met de laatste beginnen. Wiebes, ze pakte de eerste Nederlandse wereldtitel op dit toernooi. First thing first. Maar het was maar kiele kiele, we hoorden Jeroen Koster roepen.
15: Ja, het was echt heel erg spannend. Het was haar derde titel al op rij. Maar het was eigenlijk een hele rare wedstrijd. Want het was een wedstrijd met weinig aanvallen. Het was eigenlijk een perfecte wedstrijd.
9: Op het einde eventjes wat, maar verder gebeurde
15: precies,
9: er niks.
15: Precies, met 7 ronden te gaan. Toen kwam de Franse Fortin. Die deed een aanval. Wiebes moest reageren. En toen werd het eigenlijk heel spannend. Want ze nam in die reactie Namsi Gillespie mee. En die kwam in de finish echt bijna over Wiebes heen. Ja, en werd ze gewoon bijna geklopt. Maar bijna is gewoon net niet. Dus ze won gewoon.
9: Nee, kun je zeggen, ze heeft ze goed gedaan. Maar ze zei het zelf al, hè, iets te vroeg ingezet, die sprint.
15: Ja, die was daardoor eigenlijk wel te vroeg ingezet. En met zo'n Gillespie, dat is toch wel een beetje haar grootste tegenstander in dit veld. Ja, mag je dat eigenlijk niet gebeuren? En ja, het zal je toch gebeuren, maar ja, het is gelukt.
9: En scheelt het dan dat ze haar energie goed heeft kunnen verdelen gedurende de wedstrijd? Dat er geen aanvallers hoefden worden terug te halen en dat soort zaken?
15: Ja, nou is Wiebes natuurlijk wel echt een hele goede renster. Dus die kan ook wel iets doen onderweg. Dus ze kan echt wel een aanval repareren en dan ook nog een goede sprint rijden. Maar zo'n aanval op 7 ronden voor het einde is wel spannend. Want dat is wel echt de energie die je nodig hebt voor de sprint. En dan scheelt het wel dat die wedstrijd heel rustig was. En dat ze dit dus ook aan kan. Dus en nog wat doen in die finale en dan ook nog sprinten.
7: De mannen, Kirsten van den Berg, Lavrijs en Hoogland, pakten goud op de teamsprint. Ze waren in die finale te snel voor Australië. En grappig wel, Hoogland zei dat ze zich even kwaad gemaakt hadden. Was daar iets van te zien überhaupt?
15: Nou, ik vind deze mannen altijd heel grappig om te zien. Het zijn eigenlijk hele leuke, sympathieke mannen. Maar zodra ze dan de baan op gaan, zijn het echt een soort machines, een soort killers. En dat zag je nu echt wel terug. Ze stonden in de machine en ik zag die blikken. Ik denk, nou, er gaat wel iets gebeuren. Dus dat laten ze niet, dit laten ze niet zomaar over hun kant gaan. En ja, er gebeurde ook iets. Want eigenlijk de eerste ronde gingen ze iets langzamer dan de Australiërs. Maar ja, toen kwam Harry Lafrijs in zijn beurt en hij trok door. En toen kwam Jeffrey Hoogland, nou, die maakte zich heel kwaad. En eigenlijk waren ze daardoor met 2/10 verschil toch van de Australiërs.
7: Ja, dus ze moesten even een tandje bijzetten, zoals dat dan heet.
15: Ja.
7: Dus het trof trouwens één grote concurrent minder, hè, was er op de WK-baan dan normaal. Matthew Richardson, normaal gesproken een cruciale schakel, hè, in het Britse team. Ja, er is een verhaal mee, hè, want het is door de Britse bond uit de selectie gezet. Wat was daarvan terug te zien? Want dat zal links of rechts invloed hebben.
15: Ja, dat heeft voor de Britse ploeg, wat eigenlijk wel de grootste tegenstanders zijn van de Nederlandse mannen, heeft dat heel veel invloed. Want Richardson is eigenlijk wel de motor van die ploeg. Die zit op plek 2 en normaal trek je dan dus die ploeg in gang en eigenlijk maak je daar de wedstrijd mee. Die is dus uit het team gezet. En zonder die motor, ja, dan missen ze gewoon echt te veel. En ik kon je ook zien, ze halen ook geen medaille. En Richardson, ja, dat is misschien wel een heel bijzonder verhaal, maar hij is in onderzoek naar ontoelaatbaar gedrag. Mm-hmm. Hij wil meewerken aan het onderzoek. Dus ik ben heel benieuwd wat daar nou uiteindelijk allemaal uitkomt. Maar voor nu is het vooral dat hij er niet is.
7: En als je kijkt naar de Nederlanders, voor de 7e keer in 8 jaar tijd wereldkampioen worden op dit onderdeel. Ja, je lacht al, maar ja, hoeveel rek zit er nog op?
15: Ja, ik vind het een hele lastige vraag. Die heb ik mezelf ook al geprobeerd te stellen. Hoe kunnen zij nog beter worden? Want ze zijn natuurlijk niet de jongste van het peloton. Maar ze doen het gewoon nog zo ontzettend goed. Eigenlijk is wat ze doen ontzettend goed. En vooralsnog goed genoeg. Maar we hebben natuurlijk ook wel een beetje LA in ons achterhoofd. Mm-hmm. En ja, ze zullen toch iets moeten doen. Maar ja, ik vind het ook lastig om te zeggen, zit er nog rek in? Maar ze zullen wel moeten, want ja, de concurrentie zit wel echt heel dicht dichterop.
9: Ja, in dat geval is het jammer dat die Richardson niet meedoet nu. Want dan had je je beter kunnen testen. Het is nog maar 2 jaar hè, tot het
15: precies.
9: Tot spelen.
15: Ja, dat gaven ze ook eigenlijk aan. Dat ze het jammer vinden dat het niet is om gewoon te weten waar sta je ten opzichte van hem. Ja.
9: Zeg, het was niet alleen maar feest voor de Nederlandse equipe vandaag. Vrouwen plaatsten zich niet voor de finale van het teamsprint, konden daardoor hun wereldtitel dus ook niet prolongeren. Kimberly Calais vertelt dat ze het dit jaar anders aanvlogen dan vorig jaar.
16: Ik heb meer op techniek gezeten en ik denk...
17: Even voor de duidelijkheid, jij doet de start, hè? Jij doet de eerste ronde.
16: Ja, dus het is een heel technische ronde waar we echt verbetering in moesten maken op techniek. En daar hebben we nu aandacht aan besteed. En dat het dan nu niet misschien het gewenste resultaat oplevert qua tijd, dat kan. Maar wat ik zei, de aandacht ging dit blok vooral naar techniek.
9: Ja, dat klinkt alsof ze bewust kozen... Eigenlijk om een stapje terug te doen misschien wel, Kirsten, of niet?
18: Ja, ik was een klein beetje verrast over dit verhaal.
9: Toch een WK?
18: Het is toch een WK. En als dit WK je hoofddoel is, ja, dan zou ik zeggen... waarom ga je daar dan nu mee experimenteren? Anderzijds, in het grote plaatje voor LA, ja, je moet het toch ergens doen. En je moet toch ergens die stappen gaan zetten. En dan snap ik het ergens wel. Ja. Maar het is natuurlijk wel lastig dat je dat op een WK hebt... Ja, waar iedereen kan zien wat je doet. En ja, dat is dan toch wel, ja. Ja, toch wel confronterend.
9: Ja, werk aan de winkel dus. Ze weten in ieder geval wat ze te doen staat. Morgen een nieuwe dag, dag 2 van het WK. Wat staat er op het programma?
18: Ja, het is weer een hele leuke dag. De sprint voor de vrouwen, de keirin voor de mannen. Dus we hebben weer kans met Harry. De afvalkoers voor de vrouwen en de scratch voor de mannen. En daar kijk ik ook heel erg naar uit met Janne Dorenbos.
9: Oké, nou, dat gaan we morgen zien. Dat kunt u ook allemaal live zien, hè, via NPO 1 en de stream. Dankjewel, Kirsten. Kirsten Wild was dat over dag 1 van de WK baanwielrennen met 2 keer goud.
7: Chris Wobbe, Manchester City tegen PSG.
19: Uitbraak van Paris Saint-Germain. Doelpunt Paris Saint-Germain. Desiree Doué, we hadden het al eerder over hem. Hij rond deze geweldige counter af van de Franse landskampioen. De houder van de Champions League. En daar wordt Manchester City in de omschakeling volledig geslacht. Echt heel mooi uitgespeeld. City zet echt hoog druk op de opbouw van Paris Saint-Germain. Helemaal tot aan het strafschopgebied van de Fransen. En daarna is het tik-tak er dwars doorheen. De ruimte wordt gevonden aan de rechterflank. En dan wordt naar binnen gespeeld. Weer Vitinha met een heerlijk balletje naar Desiree Doué. Die schiet hem vanaf een meter of 22 echt prachtig binnen. En Donnarumma is toch niet een hele slechte doelman, hoor. Maar dit is zo zuiver binnengetrapt. Tussen 3 man door. En ik denk, nou ja, net niet door de benen van Kuchinov heen. Maar ja, je moet als doelman toch ook een beetje een hoek vrij laten. Want het kan zo snel gaan. En Donnarumma is onderweg, maar ziet de bal er al langs zich gaan. En dus 1-0 voor de Franse doelpunt. Desiree Doué. Daarvoor hachelijke momenten voor het Franse doel. Eerst wilde City een penalty. Cherki ging over de knie van Marquinhos. Maar de scheidsrechter liet doorspelen. Werd uiteindelijk een hoekschop. Die hoekschop ging via de Franse doelman. Tenminste, het is een rust, maar hij speelt voor Paris Saint-Germain. Op de lat. De bal kwam terug en Semenyo dacht, nou, die knal ik er eens even keihard in. Maar de Ghanese schoot van dichtbij hoog over. Daarna dus City met de druk en de omschakeling echt om door een ringetje te halen van Paris Saint-Germain. Dat nu weer naar voren komt. Doué nu op 7 meter van de goal bij de tweede paal. Neerleggen, koppen, goal! Nee, het is 2-0. Ousmane Dembélé. We zijn nog een kwartier onderweg. Paris Saint-Germain op 2-0. Het is ongelooflijk hoe soepel dit gaat. Hoe mooi dit gaat. En Maresca, de coach, de Italiaan van City, kan zijn ogen werkelijk niet geloven. 6 wedstrijden in de Premier League. Alle 6 gewonnen. En nu binnen een kwartier op 2-0 achter tegen Paris Saint-Germain. En Luis Enrique, ja, die kijkt alsof hij achter staat. Maar het is precies andersom. We kijken naar de herhaling. Hele mooie diepe bal op de doorgelopen Dembélé. Die wacht op de punt. De bal naar Doué speelt. Zelf doorloopt. Doué legt hem dan weer terug. Hoog bij de tweede paal. En volkomen ongedekt kan Dembélé. Nou, hij heeft niet eens te springen. Hij knikt me gewoon diagonaal raak. En dus leidt Paris Saint-Germain aan kwartier spelen in Manchester. Tegen Manchester City met 2-0.
9: Nou, Leon, die 5-5. Dat kan nog allemaal als er zoveel wordt gescoord in de eerste kwartier. Hogeschoolvoetbal, hè? Dit
10: is echt niet normaal. Die 1-0, hoe dat ontstaat.
7: Ik zag je al glimlachen. Glimlachen bij die aanval.
10: Ze begon gewoon helemaal achterin. Ze werden volledig onder druk gezet. Bij precies wat je van Paris Saint-Germain verwacht. Van het spel van Enrique. Zoveel beweging. Dat je zag die City-spelers continu zoeken. Wijs naar elkaar. En dan worden ze gewoon overal uit de ruimtes weggetrokken. Was het tiki-taka er tussendoor. Dan zie je nog genoeg spelers van City. Die dit zouden kunnen opvangen. Maar ze worden allemaal al naar een bepaalde plek gelokt. Ja, en dan, het gaat gewoon te snel. Paris speelt gewoon te snel. Dus ze moeten...
9: Maar die bal die was van een meter, of wat zei ik eerst, 22.
10: Ja, uiteindelijk. Ja, als dan uiteindelijk die bal bij Dwayne terecht komt. Maar dat is moeilijk, hè, want hij doet het slim. Hij kiest juist de korte hoek, omdat er twee verdedigers op hem afkomen. Daar heeft de keeper dan geen zicht op. Dat is eigenlijk echt een soort spitse goal. Alleen doet hij het nog van verder weg. Dus is het nog veel knapper bij een keeper als Donnarumma, dat er dan nog een paar centimeter over is in dat hoekje. En daar schiet hij hem in. En ja, dat is niet normaal. Die 2-0 is ook gewoon voetballes. Iedereen wordt weggelokt. En City-spelers staan continu te twijfelen. En uiteindelijk wie je die 16 meter in ziet sprinten en op de 5 meter uit ziet komen, is Hakimi, de rechtsback. En we weten dat zijn gedrag is. Maar dat is hoe dat ontstaat. Omdat er zoveel spelers zoveel meters maken zonder bal, weet niemand van City wie die op moet pakken.
9: Prachtig college. Leon de Stentler over de 1-0 en de 2-0 van Paris Saint-Germain tegen Manchester City.

0: Crazy, Gnarls Barkley.
1: Ja, Feyenoord won dus met 3-2 van Como in de Champions League eerder vanavond. En dat nadat de ploeg na 18 minuten achter kwam te staan. Maar daar was 2 minuten later Givaj Zegiel, die maakte de 1-1. En daarna ging het lopen bij Feyenoord.
2: Ja, geweldig hè. Supporters erachter, team staat aan. Ja, geweldig. Mooi.
3: Kun je soms nog wel verbazen over hoe goed Hatsje Moussa is?
2: Anis. Ja, Anis is gewoon een speler, denk ik, uiteindelijk voor de top. Dat wij dit jaar nog over hem kunnen en mogen beschikken, dat is, zijn we erg blij mee.
3: Ja, dat moet je toch wel vaak tegen hem zeggen?
2: Nee, nee. Beide voetjes op de grond houden bij hem. Vaak tegen hem zeggen dat hij niet zo goed is. Dan wordt hij boos en dan is hij helemaal aan.
3: Het begin was wel voor Como, hè? Ze hadden veel balbezit, die eerste goal. En dan komt jouw moment. Ja, je voelt volgens mij al wel welke kant je moet opdraaien. Weet je dan meteen, ja, uithalen en schieten?
2: Dit soort momenten train ik best wel veel. Dus zeg maar, ik krijg hem vanuit Luus. En dan weet ik van, oké, hij zit aan die kant, ik draai met mijn links. En meestal als je dan draait en je schiet snel, keeper staat meestal vast. In dat soort momenten. Keeper, en als je dan nog een keer dribbelt, dan kan die keeper weer reageren. Maar in die eerste draai staat hij meestal vast. Dus volgens mij schoot ik hem direct, toch? Ja, uit die draai. En dat, dan weet ik dat hij vast staat en dan verdekt. Ja, dat, moeilijk tegen te houden.
3: En een heel belangrijk moment dus.
2: Ja, zo'n belangrijk moment. Snel scoren, snel die gelijk maken, waardoor het stadion en het team weer het gevoel krijgt dat we vandaag gewoon gaan winnen.
3: Het Nederlands elftal gehad, nu dit. Jij leeft ook wel echt je dromen.
2: Ja, God enorm dankbaar. Zijn glorie, zijn eer, niet de mijne. Het enige wat ik doe is hard werken. Elke dag proberen het beste uit mezelf te halen. Goed proberen te herstellen en gewoon te presteren op het veld.
3: Iedereen had het over de flow waar Feyenoord in zit. Ja, met zo'n avond dan blijf je ook in de flow, neem ik aan.
2: Ja, we zitten er lekker in. Dus ja, dit moeten we zorgen dat we dit vasthouden. Gewoon met beide voeten op de grond blijven houden. We zeggen vaak in het team dat we nederig moeten zijn. Niet arrogant, totaal niet arrogant. Ik denk dat vandaag dat je ook weer ziet als we die bal verliezen. Hoe iedereen druk zet, hoe iedereen terugsprint, hoe iedereen verdedigt met elkaar. Dat is gewoon wat erin aan het groeien is. En dat moeten we vasthouden en alleen maar blijven ontwikkelen.
1: Mooi.
2: Ja, zin in.
1: Ja, mooi die Givaj Zegiel. Maker van de 1-1 dus tegen Como. Was in gesprek met Thierry Boon.
0: Ja, Feyenoord wint dus voor het eerste seizoen in de Champions League. Na de 5-1 nederlaag tegen Barcelona. Thuis werd het 3-2. Giviro Reed zegt dat dit perfect past in de stijgende lijn waarin Feyenoord zit.
4: Ja, we voelen ons goed. Hele goede wedstrijd van ons, denk ik. Op het begin was zoekende, maar dat pak je heel goed op. En dan win je deze wedstrijd.
3: Ja, het begin was zoekende, hè, komen de bal. Uiteindelijk komen zij ook op voorsprong. Hoe belangrijk was die goal van Zegiel, die gelijkmaker?
4: Ja, heel belangrijk, denk ik. Kort daarna kom je weer in de wedstrijd. We krijgen ook weer het gevoel dat het wat meer gaat leven. Het publiek neemt je gewoon mee, geeft je gewoon een boost naar heel die goal. Dus ja, we voelen ons zeker goed naar die goal. Belangrijk.
3: Grote man, Hatsje Moussa vanavond. Hoe blij ben je dat hij hier toch is gebleven? Want er was natuurlijk interesse. Hij heeft ook heel snel die knop omgezet eigenlijk, hè?
4: Ja, natuurlijk ben ik blij dat hij is gebleven. We spelen al 2 jaar, denk ik, met elkaar. We hebben ook een hele goede band met elkaar. Dus we weten wat we van elkaar kunnen verwachten. Dus ik was heel blij dat hij was gebleven. Ik denk hij ook. Net als vandaag wat hij heeft laten zien met die 2 goals. Ja, dat laat gewoon zijn kwaliteit zien. Dus ja, ik ben heel blij.
3: Ja, dan ben je ook blij dat je zelf bent gebleven, denk ik.
4: Ja, tuurlijk. Ik was sowieso blij dat ik hier bij Feyenoord ben. En dat ik alles mag spelen. Ook aanvoerder vandaag. Dus ja.
3: Ja, je wordt aanvoerder omdat Valente eruit gaat. Hoe is het met hem?
4: Geen idee eigenlijk. Ik heb hem niet gezien. Ook niet gesproken. Ik kom gelijk naar hier. Dus ik ga straks even kijken hoe het gaat.
3: Jullie zaten dus al er heel goed in. Dan gaan de verwachtingen ook wel weer meer en meer omhoog. Hè? Zijn jullie daar klaar voor?
4: Ja, ik snap dat de verwachtingen dan omhoog gaan. We hebben de lat heel hoog gelegd nu voor onszelf. En dat moeten we gewoon blijven presteren elke wedstrijd, elke week. En daar werken we naar. En tot nu toe gaat het heel goed, maar we moeten eigenlijk consistent blijven.
0: Zo is het. Giviro Reed, verdediger en aanvoerder in de tweede helft. Sprak ook met Thierry Boon.
1: Ja, ziet Manchester City al dubbel, Chris?
5: Nou, wie heel rustig op de tribune eigenlijk weggescholen in een hoge kraag en zo'n Peaky Blinders petje op de kale schedel is natuurlijk Pep Guardiola. Ja. Hij kan dus wel rustig zijn. Ik zie het. Net was hij nog weer heel geanimeerd in gesprek. Toen dacht ik, die man kan echt als er gevoetbald wordt nooit rustig zitten. Maar nu dus ja, eigenlijk heel geconcentreerd kijkend naar City dat nu naar voren toe komt met Cherki. Aan de buitenkant van het strafschopgebied van Paris Saint-Germain. Daar is Doku. Tegen Jeremy Doku voorzet. Dat is de paal. Daar staat dan Erling Haaland. Maar die raakt de bal een beetje aan de onderkant. Uiteindelijk wordt de bal over de achterlijn gekopt. Hoekschop. Haaland net gevaarlijk. Hij probeerde in paasketen van Paris Saint-Germain te onderbreken. Iets over de middenlijn. En dan is het gewoon heel hard lopen. Niet van de bal te krijgen. Uiteindelijk werd zijn schot geblokt. Hoekschop is inmiddels genomen. City in de aanval. Het hele team van Paris Saint-Germain terug in de eigen 16. Komt Elliot er bijna door. Nee, niet bereikt. En nu is het weer opletten. Want daar is de omschakeling met Dembélé aan de rechterkant van het veld. Ach, wat een heerlijk paasje. Op de doorgelopen Doué die helemaal uit positie staat. En weer wordt het City uit elkaar getrokken. Bal gaat nu helemaal naar de buitenkant. Akliouz die aan de andere kant is uitgekomen. En Akliouz temporiseert even. En dus even dat balbezit wel weer voor Paris Saint-Germain. City gauw terug. Maar je ziet ja, wat Leon ook echt zegt. Hoe goed Paris Saint-Germain de ruimtes bespeelt. En dan ook nog echt een aantal prachtige voetballers in de selectie heeft. Het is echt een genot om te kijken. Ik mocht tijdens de internationale break een wedstrijd van Spanje verslaan. Ook dat was echt fijn kijkspel. Maar dit Paris Saint-Germain, heerlijk. Helemaal lekker. Sinds het vertrek van al die grote sterren is het echt gaan lopen. Sinds het vertrek bijvoorbeeld van Kylian Mbappé. Want deze wedstrijd, Manchester City, Paris Saint-Germain, is eigenlijk Abu Dhabi. Manchester City tegen Qatar, Paris Saint-Germain. En Abu Dhabi, daar zijn ze toch een beetje geschrokken van al die aantijgingen. En iedereen wacht maar het oordeel van de rechter af. Is Manchester City fout geweest, ook volgens de jurisprudentie. En hangen daar gevolgen aan. We wachten het allemaal af. Voorlopig wordt er nog wel gevoetbald. Gelukkig maar, zou je zeggen. Nu ligt de bal even stil. Ik denk dat, Paris Saint-Germain krijgt een vrije trap. 27 minuten adembenemend voetbal. Met name van de Franse titelhouder. De stand nog steeds 0-2 in het voordeel van Paris Saint-Germain.
6: NPO Radio 1.
0: Exact 9:30. Robert Baltus.
7: Een 63-jarige man uit Woudenberg gaat 4,5 jaar de cel in voor het jarenlang verkrachten van de oppas van zijn kinderen. De man en het toen 16-jarige meisje zaten bij dezelfde kerk. Hij was daar bestuurder en 40 jaar ouder, meldt RTV Utrecht. Volgens de rechters gebruikte de man bewust zijn autoriteit binnen de kerk. De verdachte heeft bekend, maar ontkent dat hij haar gedwongen heeft. Volgens de rechter, die gaan daar niet in mee. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren beschoten. Gisteren een klein containerschip, alle opvarenden werden gered. Vandaag zonk een bulkschip, dat werd vorige maand bij Oman aangevallen. Eén bemanningslid kwam om. Dat schepen zinken na een aanval in de zeestaat is zeldzaam. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen, omdat dat nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer verse producten worden aangevoerd.
6: Langs de lijn en omsteken.
1: Ja, langs de lijn en omstreken, want in Hengelo begon 1,5 uur geleden de eerste opvoering van de rockopera Jatti. Jatti is gebaseerd op het bizarre verhaal uit 1971 over de moord in de hippie tent The Fashion. Een verhaal over een generatie die op zoek was naar vrijheid, vriendschap, idealen en hun keuzes die alles veranderden. Journalist en historicus Marco Krijnsen was nauw betrokken bij de totstandkoming van deze show, omdat hij al 20 jaar maar liefst onderzoek doet naar de ware toedracht van dat moorddrama. Marco is hier, goedenavond. Goedenavond Marco, van harte welkom.
8: Dankjewel.
1: Begrijp ik nou dat je de eerste voorstelling mist?
8: Ja, het was moeilijk
1: omdat je
8: kiezen.
1: Hier bent?
8: Het was moeilijk kiezen, maar ja, langs de lijn laat je niet zomaar schieten. Hè?
1: Nou, wat een toewijding.
0: Wat een eer. Weer,
1: ja, wat een eer en toewijding ook, ja. Jatti heet dus die rockopera. Dat was de man, die werd zo genoemd. Hey, Jatti, in 1971 is die vermoord. Was een bijnaam, toch?
8: Ja, het was een zelf gekozen bijnaam. Jatti, dat betekent in het Maleise tropisch hardhout. En, hij vond zichzelf zo hard als tropisch hardhout en onbreekbaar. Maar daar vergiste hij zich in. Want uiteindelijk werd zijn agressiviteit, want hij was een hele agressieve jongen, werd hem fataal.
1: Ja, want neem ons even mee naar die tijd, naar die plek, The Fashion. Ja. Welk kaders speelt zich dit af?
8: Ja, eind jaren 60 begint dat al. Fashion was een hippiecentrum, inderdaad. Een magneet voor hippies uit alle windstreken. Niet alleen uit Twente, maar uit de verre omtrek. Uit Nederland, maar ook uit het buitenland. En het was een plek waar eigenlijk alles kon en alles mocht. Er was een flinke subsidie beschikbaar. Het was een welzijnsexperiment. Waar jongeren lekker hun eigen gang konden gaan. Alternatieve samenleving konden inrichten. seks, drugs en rock'n'roll. Maar ook met alternatieve films, met live muziek, met yogalessen. Eigenlijk gebeurde
0: het Paradiezen van het Oosten, kan je een beetje noemen.
8: Ja, dat was ook de bijnaam, het Paradiezen van het Oosten. Een magistrale, stralende zon. Waar je graag naartoe wilde. Als je liftend door Europa trok, dan ging je ook even langs Hengelo.
0: Gebeurde niet alleen maar in Amsterdam, ook... Ook in Hengelo dus. En daar zou je dit al helemaal niet verwachten natuurlijk in zo'n omgeving.
8: Nee, en ik denk in geen enkel hippiecentrum. Want ja, eigenlijk is dat een beetje gestoeld op love and peace. En vrolijk zijn, lief zijn voor elkaar. En dat was het aanvankelijk ook wel. Alleen, langzamerhand kregen de drugs ook wel een beetje de overhand. Hè. Het begon allemaal met softdrugs, een sticky hier en een blootje daar. En dat was allemaal niet zo heel spannend of niet zo erg. Maar er werd op een gegeven moment gehandeld in harddrugs. Er werd gehandeld in wapens. Ook met Amerikaanse militairen die over de grens gelegerd waren. Mm. Er waren ook steeds meer belangen. De criminaliteit deed ze intreden. En op die manier kwam die donkere kant ook steeds meer binnen fashion te zien. Jatti, de jonge slagerzoon uit Overdinkel, een grensdorp in Twente, was daar eigenlijk een beetje een exponent van die toch wel duistere krachten die langzaam een beetje het over begonnen te nemen. Hij elke keer als hij binnenkwam, dan begon hij aan posters van de muur te trekken, aan de lampen te trekken en karate trappen uit te delen, en mensen bedreigen met een bajonet of een mes. En op een gegeven moment was de harde kern van fashion was hem zat. Die wilde van hem af. En toen bedachten ze een complot. Het mooiste meisje van fashion, Texas heet ze. Ja, het is echt haar echte naam. Die belde hem op of die langs wilde komen. Want het zou een hele leuke avond worden, had ze gezegd. Niks was minder waar, want hij had nog maar een paar stappen binnen gezet. Zij begon uitdagend voor hem te dansen, maar even later kwam de dader uit de coulissen en die schoot Jatti overhoop.
0: Cliffhanger, want zometeen meer hierover. We gaan even naar het voetbal toe. Chris Wobbe, heb je nou alweer een doelpunt?
5: Het is 3-0 Paris Saint-Germain. Vitinha, stel je voor, je bent Gianluigi Donnarumma. Echt een goede doelman. Je speelt een half uur tegen je oude ploeg. En je krijgt er gewoon 3 om je oren. Deze begint met een uittrap van de Italiaanse doelman zelf. Onderschept op de helft van Manchester City. Onder meer via Hakimi die doorgelopen is. De bal naar de buitenkant naar Akliouche. Die gaat weer de combinatie aan. Bal komt naar binnen toe. Uiteindelijk een hakje, overstapje. En Vitinha kan hem in één keer binnenvegen. Manchester City wordt gedegradeerd. Tot misschien nu al wel optisch. Ja, de League One of misschien nog wel lager. Het speelt totaal geen enkele rol van betekenis. Wordt op een hoopje gevoetbald door een geweldige titelverdediger. Paris Saint-Germain, dat leidt met 3-0 in de 32e minuut.
1: We zijn in gesprek met Marco Reinsen over een moord op Krijnsen, sorry, over de moord op Jatti in 1971 in de fashion hippie tent. Je hebt net verteld, Marco, hoe die aanloop is geweest naar die moord. Wat is er eigenlijk van bekend, details van die moord? Niet de lugubere details misschien, maar wat is er gedaan met hem? Want er is een mysterie.
0: In de laag, hè? Waar hij gelokt, toch?
1: Ja, er is ook een mysterie natuurlijk over zijn. Waar überhaupt dat lijk is gebleven, daar komen we straks wel over.
8: Ja, het was echt wel een complot hoor. Ze hadden er echt wel over gefantaseerd en plan bedacht van zo gaan we het doen. En uiteindelijk, toen het zover was, toen moest er natuurlijk iets gebeuren met dat lichaam, want ze wilden niet dat het bekend zou worden. En wat deden ze toen? Ze trokken een gordijn van het plafond en hij werd in dat gordijn gerold, die Jatti, in een bestel-eend geschoven. En daarmee reden ze naar het buitengebied van Hengelo om hem midden in de nacht te begraven. En toen ze daarmee klaar waren, spraken ze met elkaar af dat ze het hier nooit meer over zouden hebben. En wie dat toch zou doen, wie toch zijn mond open zou doen, die zou de volgende zijn. En 14 jaar lang bleef het mysterie wat er met Jatti was gebeurd. Hij was verdwenen. Zijn moeder kwam bij de politie aangifte doen van god, mijn zoon is er niet meer. Wat is er met hem gebeurd? Ik heb geen flauw idee, zei ze. En 14 jaar lang hield iedereen zijn mond. Totdat uiteindelijk de barkeeper van het jongerencentrum toch last kreeg van zijn geweten. Aangifte deed. En toen kwam die hele zaak aan het rollen. Mensen werden opgepakt. En er volgden al snel bekentenissen. En toen werd er met man en macht gezocht in dat buitengebied van Hengelo. Op aanwijzing van die dadergroep. Nou, politiehonden, wiggelroederlopers, draglines. Eigenlijk alles werd uit de kas getrokken. Maar niks gevonden. Uiteindelijk toch werden de daders veroordeeld voor een moord zonder lijk. In hoger beroep bleef er één straf overeind. En dat was iets meer dan 2 jaar voor de dader.
9: Dat is niet veel natuurlijk. Nee? Daar hebben we het niet over echt een veroordeling voor moord.
8: Ja, dat is eigenlijk best wel een milde straf. Ja.
9: En dat is, ik zit even te rekenen snel. 1971 was die moord, 14 jaar later is er gepraat. Sinds midden jaren 80. Hoe ben jij bij die zaak betrokken geraakt dan?
8: Ja, 20 jaar geleden werd ik daar gevraagd om eens een verhaal te schrijven over deze zaak die een beetje vergeten was. En ja, het begon met een heel onschuldig artikel. Daar kwam wat publiciteit over. En 2 weken later werd ik gebeld door een jager uit de buurt van Hengelo. En die zei van ja, ze hebben zich vergist bij die zoekactie. Ze hadden een zandpaadje verder moeten zijn. Want ik heb wel iets gezien. En vervolgens heb ik in een vlaag van opwinding een schop uit mijn schuur gepakt. Ben naar de jager toe gereden. En toen hebben we samen staan graven.
9: En?
8: Niks gevonden. En ja, daar hield het niet mee op. Het is eigenlijk een verhaal dat ik niet zozeer heb gezocht, maar dat mij heeft gezocht, want ik werd voortdurend door mensen getipt over, nou ja, wat er gebeurd was, waar die zou liggen. En ik heb een aantal keren vaker met die schop in de hand gestaan. En daar een boek over geschreven, dat 10 jaar geleden verscheen. En toen zat daar op de tweede rij bij de boekpresentatie de moordenaar.
0: Wow.
9: Nee joh.
8: Ja.
0: Het wordt veel spannender.
8: Ja.
0: Spannender dan die wedstrijd.
8: Ja. Ja, en de rechercheur die onderzoek deed, die zat naast mij, want die had ik uitgenodigd voor die boekpresentatie. En toen zijn ze na de presentatie met elkaar in contact gekomen, in gesprek geraakt.
9: Die moordenaar en die rechercheur?
8: Ja, want ze kenden elkaar wel. En op basis daarvan is het cold case team van de politie weer in actie gekomen. Er is nog verder met hem gepraat van nou, waar zou het dan zijn geweest? Waar heb je hem gelaten? Maar ja, 14 jaar na dato, nog langer eigenlijk inmiddels, moet je nog maar weer terug zien te halen. Bij welke boom je.
9: Ja, er waren snelwegen aangelegd inmiddels.
8: Zwaar gedrogeerd. Er werd flink wat geslikt in die tijd natuurlijk.
9: Ja, en het gebied was überhaupt veranderd, toch? Was een weg aangelegd?
8: De grootste factor was nog dat buitengebied, de plek waar ze ongeveer de hem begraven hadden, daar was een snelweg aangelegd, de A35. En dat maakte de boel best wel lastig om je daar dan te oriënteren.
0: Zou zomaar kunnen dat hij onder die zeeweg ligt?
8: Dat is het verhaal dat nog steeds gaat, inderdaad. Want ja, waar die gebleven is, dat ook de zoekacties van het cold case team tot 2 keer toe, die leverden niks op. Hij is dus tot op de dag van vandaag is hij verdwenen.
9: Wat het in ieder geval, oplevert is jouw fascinatie. Dat eerste artikel is uitgegroeid eigenlijk tot die rockopera nu, die voorstelling. Ja. Je vertelde net, Jat, die was eigenlijk een agressieve klootzak, mag ik het even zo kort zeggen.
8: Zo werd hij wel altijd neergezet, ja.
9: In de voorstelling vertelt hij het volgende aan zijn tegenspeelster en dat is dan die Texas, die vrouw.
10: Alles wat ze zeggen over mij, Texas, komt van mijn moordenaars. Ik was verloofd. Ik haalde hoge cijfers. Ik zou slager worden. Ik had een motor. Ik had een motor en ik reed en reed en ik kreeg een ongeluk. Vanaf toen werd alles anders.
9: Ja, fragment uit die voorstelling. Wat voor voorstelling is het? Wat probeer je te bereiken met die voorstelling?
8: Ja, nou even voor de goede orde. Ik heb het script niet zelf geschreven, maar ik sta er wel helemaal achter voor de vorm waarvoor is gekozen. In het eerste deel van die voorstelling zie je gebeuren wat ik net ongeveer heb beschreven, maar dan in een theatrale vorm. En het tweede deel, dan worden die rauwe randjes nog wat beter te voelen en te horen. Dan wordt het een soort rockopera en daarin staat Jatti eigenlijk op. Je zou kunnen zeggen. Die staat hij op uit zijn graf. En ja, zie je ook zijn kant van het verhaal. Want hij zou kunnen zeggen, ja, die is nooit iets gevraagd. Hij was agressief, maar misschien had hij ook een andere kant. En die andere kant van hem, die wordt op die manier steeds beter zichtbaar. Hij vertelt ook hier in deze scène dat hij was verloofd. En dat is ook echt waar. Ik heb een podcast gemaakt. En ja, daarin ben ik ook tot de ontdekking gekomen dat het ook best wel een min of meer normale jongen kon zijn. En die verloofd was, die zou gaan trouwen, die slagen zou worden. En die af en toe, ja, die ook heel vaak heel lief was. Alleen, ja, die harde, agressieve kant, die kreeg iedereen te zien in Hengelo. Dus die twee kanten van het verhaal, die zijn ook heel goed te zien in die voorstelling. De eerste, alleen die agressieveling, die klootzak, die alles op stel te zetten. En in het tweede deel zie je toch ook een hele andere jongen. En dat vind ik wel mooi gelukt met die voorstelling.
0: En dan zingt hij zelf in die voorstelling Heb Me Lief.

0: Dus die twee kanten van het verhaal, die zijn ook heel goed te zien in die voorstelling. Hè. De eerste, alleen die agressieveling, die klootzak, die alles op stel te zetten. En in het tweede deel zie je toch ook een hele andere jongen. En dat vind ik wel mooi gelukt met die voorstelling.
1: En dan zingt hij zelf in die voorstelling, Heb me lief.

0: Ja, en dit is ook een kant van hem dus.
1: Ja, eigenlijk een soort
0: niemand is alleen maar slecht, hè?
1: Ja, ook een wanhoopskreet van heb mij lief. Hij heeft eigenlijk, vindt hij, hij is te weinig liefde gekregen of hij is te weinig gezien door anderen. En daardoor ontspoort, dat is in feite wat eronder ligt.
0: Ja. Ja. Je zou zeggen, een prachtig sluisstuk, maar het is geloof ik nog niet, begrijp ik?
1: Nee.
0: Om het hele verhaal, deze rockopera...
1: Ja, dit verhaal houdt niet op, voor mij niet. Maar ik denk ook niet voor de regisseur die al in 1971 notabene daar al min of meer bij betrokken was. En 1985 die zaak heeft gedraaid. En die ik vandaag ook nog weer aan de lijn had. Hij heeft weer een nieuwe reconstructie gemaakt. Op basis van het politiedossier, op basis van nieuwe inzichten, met mensen weer gesproken. En hij heeft nu een hele concrete plek op het oog waar Jatti toch begraven zou liggen.
2: Oh, daar ben jij dan ook weer bij betrokken, denk ik.
1: Ja, we zijn naar die podcast, de hippiemoord, die is eerder dit jaar verschenen. En we gaan hier een bonusaflevering over maken die einde van dit jaar klaar moet zijn. Maar ja, dan zal ook duidelijk worden of we die plek inderdaad gaan vinden. Ik weet het zelf ook nog niet. We gaan er vrijdag naartoe.
2: Heb je vrijdag gaat die plek onderzocht worden?
1: Nou, ik ga eerst met hem zelf spreken. Ik wil er iets meer over weten. Ik heb hem alleen oppervlakkig even gesproken. Maar ja, het is wel een hele spannende ontwikkeling. Want het zou zomaar kunnen dat we alsnog dat mysterie gaan oplossen.
2: Ja, is er contact met zijn nabestaanden?
1: Ja, ook. Ik heb voor de podcast ook zijn neef gesproken, de neef van Jatti. Die was wel heel open over die andere kant van hem. Ja. En de broer van Jatti, die heb ik ook wel eens gesproken, maar dat was een heel kort gesprek.
2: Maar hoe belangrijk is het voor hun dat er een lichaam gevonden wordt?
1: Nou, voor sommigen wel, maar voor die broer, die wil eigenlijk het liefst dat die zaak vergeten wordt. Het is toch een open wond nog steeds, een wond die nooit genezen is. Het is een taboe in de familie. En ze willen eigenlijk liever dat er niemand er meer over heeft.
2: Dus ze zijn ook echt niet blij met deze rockopera?
1: Ik vermoed dat ze daar niet zo blij mee zijn. En er was ook wel een reden om er heel goed over na te denken of we dit wel willen doen. Maar ik moet zeggen dat de makers ook wel met echt op een heel integere manier met Jatti zijn omgegaan.
2: Goed, vrijdag is, maar dat klopt toch niet. Ik zeg vrijdag is de première, maar een officiële première. Want vanavond was er al een voorstelling, toch?
1: Vandaag is de try-out.
2: Ah, de try-out. Vrijdag de première.
1: Zaterdag is de première.
2: Zaterdag de première. Ja. Van Jatti in hal 43 op het KMS-terrein in Hengelo. Marco Krijnsen, schrijver van het boek Jatti en maker van de podcast De Hippie Moord. Dank voor jouw verhaal.
0: Prachtig. Hoe mooi is het bij Manchester City tegen Paris Saint-Germain? Chris Wobbe, het is om te kwijten zo mooi? Of?
3: Ja, het is echt gewoon genieten. Ik bedoel, we hebben het allemaal erg druk in het leven van alle dag. Maar mocht je toch eens eventjes drie kwartier over hebben en je wil even onthaasten, ga deze eerste helft terugkijken en geniet van het spel van Paris Saint-Germain. Maar ja, Manchester City, dat zijn ook niet bepaald koekenbakkers, om maar zo te zeggen. Die kunnen ook echt wel wat, maar ze worden gewoon echt omver geblazen door dat combinatievoetbal van Paris Saint-Germain. Hoewel de druk er iets minder op leek te staan, dan weer gelijk als een soort eb en vloed is het weer ineens vloed. En komt Paris Saint-Germain weer naar voren toe. Achraf Hakimi nog vlak voor de 3-0 van Vitinha. Kopt hij geheel vrijstaand op de paal na een paas van Doué. Daarna werd het dus 3-0 via Vitinha. Maar was Hakimi weer heel gevaarlijk met een schot richting Donnarumma. Net even wat dreiging van Manchester City. Vooral vanuit de corner, vanuit de hoek eigenlijk. Eerst was het Semenyo. Harde voorzet. Ging uiteindelijk via Pancho de Ecuadoriaan over de achterlijn. De hoekschop voor City. En uit die hoekschop dacht Josip Guardiol. Ja, deze is voor mij. Hij wilde diagonaal raakkoppen. Maar hij werd in de weg gelopen door Mark Gay.

0: Zijn teamgenoot en dus ging de bal voorlangs. Nu komt, zit hij weer naar voren toe. We zitten inmiddels over de 45 minuten heen. We krijgen 2 minuten extra tijd. Doku in het strafgebied van Paris Saint-Germain. Waar iedereen gewoon stilstaat. Dat doet Doku ook. Doku onderuit krijgt geen vrije trap mee. En dan is het weer opletten. Kan City eruit? Nee, het is voor het eerst. Pardon, kan de mensen... ik raak zelf helemaal een beetje in de war. Zeg, zo snel dat het gaat. Kan Paris Saint-Germain eruit? Nee, want City gooit de deur dicht. Nu met Semenyo. Op 1,25 meter. Schot geblokt door Marquinhos. En uit de draai knalt hij de bal weg. De eerste keer dat er wat onzuiver wordt gepaast door Paris Saint-Germain. Met nog 1 minuut en 10 seconden te gaan. Is het nu Kouchanov van Manchester City dat naar voren toe komt. Met Fernandes die de bal verliest. Meteen is het weer kijken door Warren Zaïre. Emery. En dan vindt Paris Saint-Germain weer de oplossing. Aan de linkerkant van het veld met doelpunt te maken. Vitinha vastgehouden door Elliot. Vitinha gaat onderuit. Krijgt toch de bal bij Zaïre Emery. Maar dan is het uiteindelijk Cherki van Manchester City die de bal aan een driehoekje weer krijgt. Van Kouchanov. Die nu naar voren toe komt. Gebeurt allemaal aan de rechterkant van het veld. Cherki terug naar Kouchanov. Die inspeelt dan. Naar Semenyo. Elliot dan. Manchester City eindelijk wat grip op het spel. Nog een half minuut te gaan met Doku op volle snelheid. Strafgebied in. Dubbele schaar naar binnen toe. Het schot dan naar de verre hoek. Maar daar ligt Matvey Safonov, de Rus, in de weg. Dit zag er enigszins dreigend uit van Manchester City. Dus het zou nog zomaar kunnen hoor. Een Bayern München, Paris Saint-Germain scenario. Wie weet, het is in de wedstrijd wel. Nou, met Marquinhos nu in balbezit voor Paris Saint-Germain. Korte combinatie met Achraf Hakimi die dan naar binnen toe is gekomen. Gaat de bal helemaal terug naar William Pacho, de Ecuadoriaan. Fabian Ruiz wacht even en dan is het rust. Hebben we 3 doelpunten gezien. Allemaal voor Paris Saint-Germain. Het is Désiré Doué met de 1-0. Dembele met de 2-0. En Vitinha met de 3-0 in de 32e minuut. Het was vooral heel erg genieten. Vooral heel erg genieten van de titelverdediger. En de Franse landskampioen met al die mooie voetballers. Maar vooral een heerlijke spelopvatting. Het is echt genieten van Paris Saint-Germain. 0-3 bij rust in Manchester.
1: Volgens mij zit hij te genieten.
2: Ja,
1: jij ook, Leone?
3: Ik zit ook enorm te genieten. Ja, het is eigenlijk alleen die laatste 5 minuten dat het tempo een beetje aan het zakken
2: saai,
3: is.
2: Saai, de laatste 5 minuten.
3: Ja, en toen kwam City opeens meedoen. Dus
1: maar kan City helemaal, creëert hij helemaal niks? Ik zag je driftige aantekeningen maken terwijl we aan het spreken waren over de hippiemoord. Maar City creëert niks?
3: Nou, als ze iets creëren, dan is het voornamelijk uit corners. En er waren wat momenten dat ze wel in de buurt van de 16 meter van Paris kwamen. En dan merk je ook meteen waarom Paris zo graag heel hoog druk zet. Want zij qua lengte hebben zij gewoon echt een stuk minder lengte dan een City. Dus met voorzetten en zo. Dat willen ze allemaal voorkomen. Dus ze proberen gewoon zo hoog mogelijk.
2: Ja, als je Haaland voorin hebt lopen bij City, dan is dat altijd gevaarlijk.
3: Precies.
2: Toch?
3: En Haaland heeft ook echt wel een goede kopkans gehad. Timed een beetje verkeerd, maar stond helemaal vrij. En dat eigenlijk dat soort momenten. Dus rondom die 16 zijn ze een paar keer gekomen met een paar hele gevaarlijke corners. Op de lat door de keeper getikt. Dat waren de momenten van City. Maar veelal dat ze er gewoon echt niet uitkwamen. Dat ze wel de bal overnamen, probeerden er onderuit te spelen. Maar dat er meteen weer 3-4 spelers van Paris bovenop vlogen. Ja, het was heel, heel lastig voor ze. En vooral na de 3-0, toen zag je een soort crisisoverleg. Waar Haaland leek te zeggen van push up. Weet je, want daarvoor zag je City ook vaak op 2 gedachten hinken. Van we willen wel graag, zoals we normaal gesproken doen, ook Paris afjagen. Maar we worden van het kastje naar de muur getikt. Dus je zag dan ook spelers achteruit lopen. Ja, dat is natuurlijk fataal als je dat doet. Dus ik had het idee dat na die 3-0 dat er wat meer collectiviteit ontstond en dan of met z'n allen achteruit of met z'n allen vooruit. En dat kwam wel even door dat overleg.
2: Ja, we zagen trouwens ook nog een koppel van Hakimi op de paal.
3: Ja, de lat, ja.
2: Die zat er ook eigenlijk bijna in.
3: Ja, hij duikt steeds op in die 16 meter. En wat Paris eigenlijk continu heel goed doet, is dat zij hebben altijd die buitenspelers echt aan de krijtlijn staan, waar die bal ook is. Ja, dan zijn ze een beetje aan het tikken aan de één kant. En dan in één keer vliegt die bal naar bijvoorbeeld een Doué. Ja, die heeft dan zoveel ruimte om een goede voorzet te geven. En op dat moment komt zo'n Hakimi met de juiste timing dat 16 meter gebied ingesjeest. Ja. En dan komt hij altijd vrij. Dat is zo knap.
1: Heb je al stroopwafels gekocht, Leone?
3: Oh, wat is er mee?
2: Nou, ja, we luisteren.
1: 12 stroopwafels voor 38 cent. Als je dat bedrag ziet staan in de supermarkt, dan klopt dat echt. Die prijskaartjes zijn kloppend. Want meerdere ketens zijn een soort stroopwafeloorlog gestart. Wat is er aan de hand? Retaildeskundige Hans van Tellingen. Hans, goedenavond.
4: Goedenavond, dag Hans. Ik spreek met Hans toch?
1: Ja, ja hoor, ja. Hans en Hans en
4: Hans
1: Jeroen.
4: Hans van der Steeg, prima.
1: Ja, zeker, zeker.
4: Ja,
1: zeker.
4: Oké, prima, ja.
1: Heb je al, ben je al op stroopwafeljacht geweest?
4: Nou ja, ik weet niet of die margarine stroopwafels van 38 cent goed te hachelen zijn. Ik ga het zelf niet proberen. Maar ja, iets Hollands dan stroopwafels bestaat natuurlijk niet. Ik liep vanmiddag door de Kalverstraat, dan heb je stroopwafels. Die zijn er wel vers voor 10 euro, dus dat kan natuurlijk ook. Heb je er eentje?
1: Ja, toeristische hotspot, hè?
4: Absoluut, absoluut. Nee joh, maar het is natuurlijk een prijslokkertje om meer mensen naar je supermarkt te krijgen. En daar verliest de supermarkt dan een heel klein beetje op. Maar ja, als de Jumbo of de Dirk, zeg maar, want die hebben die aanbiedingen. Als ze eenmaal die klanten hebben, gaan ze nog meer besteden. Dan gaan ze voor tientjes besteden, of misschien nog wel meer. Dus uiteindelijk verdienen ze het wel terug.
1: Ja,
4: de consument vaart er wel bij, zou ik zeggen.
2: Dus voor stroopwafels komen mensen naar de supermarkt?
4: Het is een lokkertje.
2: Dat melk was en zo.
4: Het is een lokkertje. Het is een lokkertje natuurlijk. Nee, maar kijk.
1: Maar hebben we dat wel vaker gezien, dit?
4: Jawel, zo doen we dat wel vaker. Kijk, en het is misschien wel het begin van een prijzenoorlog. Dus dat de supermarkten met meer aanbiedingen komen. Ja, dat is natuurlijk wel nodig, want de prijzen in de supermarkten zijn behoorlijk gestegen. De consumenten denken trouwens dat het aan de supermarkten zelf ligt. Maar dat klopt niet helemaal, want de marges zijn heel erg gering bij supermarkten. Ja, de inkoopkosten zijn gigantisch gestegen. En dat heeft te maken met inflatie. Dat heeft te maken met gigantische energiekosten. Nou, een heleboel mensen die zeggen dan weer van ja, dat is de schuld van... dat is de schuld van Shell of dat is de schuld van die oorlogen in Oekraïne en in Iran. Maar de overheid profiteert mee, hè? Want dat we zeggen energiebelasting en daarbovenop BTW. Dus hoe hoger de energiekosten, hoe meer de overheid verdient. En daardoor zijn de prijzen gestegen. Eigenlijk nog meer dan de overheid en al geopolitieke zaken. En dit zou het begin van een nieuwe prijzenoorlog kunnen zijn met meerdere producten. Dus ik vind het allemaal prima.
1: Ja, maar moet je er aan meedoen als supermarkt? Want ik begrijp dat er een Friese keten, een supermarktketen uit Friesland is, die niet meedoen. Ja, Poïs. Die rekenen gewoon €1,15 voor een pakje stroopwafels.
4: Ja, nog steeds diezelfde margarine stroopwafels. Dat vraag ik me af.
1: Ja, maar zij zeggen het is niet gezond, dus we doen hier niet aan mee.
4: Ja, nee, maar ja, kijk, bedoel, uiteindelijk gaat het erom dat ook gezonde producten goedkoper gaan worden. Ja, en dan zou ik zeggen, als overheid verlaag de belastingen.
1: Nee, maar ik bedoel gezonde ontwikkeling, dus de prijzen zo verlagen om oorlog te ontketenen misschien wel.
4: Ja, maar kijk, Poïs is gewoon een buitenbeentje altijd al geweest. Dat is ook de duurste supermarkt zo'n beetje van Nederland. Dus ja, wat zij daarmee doen, dat is allemaal prima. Alleen zeg ik van, voor de grote ketens, een Dirk en een Jumbo werkt het absoluut.
1: Oké, nou, jij denkt dat er een oorlog uit voortkomt misschien op andere producten. Nou,
4: een prijzenoorlog, hè?
1: Een prijzenoorlog. Heel goed. Dank voor de details.
4: Ik ga geen enge dingen zeggen.
1: Retaildeskundige Hans van Tellingen. Fijn dat je ons even wat tekst en uitleg gaf bij die stroopwafeloorlog.
2: Zo direct de tweede helft van Manchester City tegen Paris Saint-Germain. Rusland 0-3. Het belooft nog wat hoor, die tweede 45 minuten. Tot zo.
5: NPO Radio 1.
6: Eerder in de perstribune van Max.
7: Mijn identiteit veranderde hier van asielzoeker, buitenlander. Ga terug naar je eigen land. Naar voetballer uit Ezingen. Die voetbalt voor FC Groningen. Hij is een van ons.
8: Ik heb ooit de boze stiefmoeder mogen spelen in Sneeuwwitje. En dat vond ik zo heerlijk. Omdat ik de hele voorstelling die Sneeuwwitje verrot mocht schelden. En dat is zo lekker.
6: Margreet Rijntjes presenteert de perstribune. Met deze week oud-journaalverslaggever Gerry Eikhoff. En voor voormalig bokser Arnold van der Leijden. Zondagmiddag 12 uur.
5: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
5: Ster.
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
10: De generatie na mij, die wens ik een leven zonder de heftige gevolgen van kanker. Dat is het mooiste wat ik kan bedenken. Daar wil ik graag aan nalaten.
11: KWF in je testament, voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
9: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
12: het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
13: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.
6: NPO Radio 1, 10 uur.
19: Jeroen Stomphorst en Hans van der Steeg.
1: Zometeen natuurlijk het vervolg van Manchester City tegen Paris Saint-Germain. De stand is daar 0-3. En morgen gaat het in de Tweede Kamer over misstanden binnen sectors. Bij ons in Langs de Lijn en Omstreken straks ook alvast daarover na het NOS Journaal. Met Robert Baltus.
20: Elon Musk zegt dat het satelliet-internetsysteem Starlink niet van hem is, maar in bezit van de Amerikaanse overheid. Het wordt dus beheerd door het leger en uiteindelijk president Trump. Musk reageert op de kritiek van de Oekraïense president Zelensky, die zegt dat zijn leger problemen heeft met Starlink om Russische doelen te bereiken. Zelensky denkt dat de Amerikaanse overheid daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Musk zei ook nog dat Starlink alleen bedoeld is voor civiel en defensief gebruik en niet om aan te vallen. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren beschoten. Gisteren ging het om een klein containerschip. Alle opvarenden konden veilig van boord komen. Vandaag zonk een bulkschip. Dat werd vorige maand al aangevallen in de buurt van Oman. Daarbij kwam een bemanningslid om. Dat schepen ook zinken na een aanval in de zeestaat is zeldzaam, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. In totaal zijn er sinds het begin van de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran 3 schepen gezonken. Het wordt steeds moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met maar enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over.
21: In de basis hebben we niet behoefte aan meer scholen in ons land. Het aantal leerlingen neemt af.
22: En dan hebben we er helemaal niks aan dat er een school wordt opgericht voor 500.000 met 4 leerlingen, waar dus ons belastinggeld naartoe gaat.
20: Staatssecretaris Thiele gaat de regels voor de nieuwe scholen daarom weer aanscherpen. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vastzit, dat is niet bekend. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen, omdat dat nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Het gebeurt niet vaak dat zo'n oproep in het openbaar wordt gedaan. Het is onduidelijk waarom Ahold nog wacht met die aangifte. Het bedrijf is inmiddels weer begonnen met de bevoorrading van winkels. Eerst alleen houdbare producten. En vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. Het weer, vanavond opklaringen. De temperatuur daalt snel richting de 10 graden vannacht. Morgen is er droog met geregeld zon, sluierwolken. Het wordt zacht met 17 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden. Ster.
23: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen
0: niet in je oude sok. Cinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
23: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
23: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
24: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
23: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
25: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
26: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
27: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
26: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
27: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
6: NPO Radio 1. EO NOS.
19: Langs de lijn en omsteken. Jeroen Stomphorst en Hans van der Steeg.
2: Welkom terug bij het laatste uurtje nu van Langs de Lijn en Omsteken. Kan Manchester City iets terugdoen tegen Paris Saint-Germain? Dat is de grote vraag, want bij rust stond het al 0-3, Chris Wobbe.
28: Ja, ik zie wat lege stoeltjes nu ook in het stadion van Manchester City. We zijn net onderweg een drievoudige wissel bij Manchester City. Je zal het verschil moeten gaan maken tegen Paris Saint-Germain dat 3-0 voor staat.
1: Ja, die komen wel terug zijn extra bier halen, denk ik. In de Tweede Kamer gaat het morgen over misstanden in sectes en inspreker is daar Ivo van Woerden en we bellen zo wel even met hem.
2: Bobsleer Mike Schapendonk is al bijna het hele jaar lid van een bobsleeteam, maar vandaag ging hij pas voor het eerst met zo'n ding ook naar beneden.
1: In Amsterdam schilderen ze een blauwe lijn op de straten waar zondag de marathon wordt gelopen. Waarom? Hoort u zo.
2: Terug naar Manchester, waar City uit alle macht iets moet proberen tegen de overmacht van Parijs, Chris.
28: Met nieuwkomer Ndiaye van Senegal. Hij kwam, speelde voor Everton, kreeg een lange bal, nam aan op de borst, zet het op een loop op Marquinhos af, maakte een lichaamsschijnbeweging, sleepte de bal net lekker mee met zijn rechterbeen en met links schoot hij diagonaal over. Eerste minuut van de tweede helft zit erop. En de eerste dreiging wel van Manchester City. Ja, Enzo Maresca. Hij won als assistent van Pep Guardiola met Manchester City in 2023. De treble, Champions League, FA Cup en de landstitel. Nu staat hij dus 3-0 achter. Nog niet eerder dit seizoen is Manchester City zo weggeblazen door Paris Saint-Germain. In dit geval dat al 12 wedstrijden in de Champions League tegen Engelse tegenstanders ongeslagen is. Maar nu komt weer Manchester City op volle snelheid. De bal nu naar Haaland. Haaland besluit hem uit te leggen. Daar is dan misschien de kans nog wel. Die is er ook wel voor Semenyo. Maar hij schiet over. Haaland had natuurlijk voor zichzelf moeten gaan. Dat doet de Noor altijd. Maar nu besluit hij te pasen terwijl hij een vrije schotkans had. Tweede gevaar van Manchester City aan het begin van de tweede helft. Die nog altijd, ja, natuurlijk. De voorsprong is nog altijd voor Paris Saint-Germain met 3-0.
1: Morgen dan wordt er in de Tweede Kamer gesproken over misstanden binnen gesloten gemeenschappen en sectes. Journalist Ivo van Woerden is daarbij aanwezig omdat hij het boek In de greep van de goeroe schreef. Ivo, goedenavond.
5: Goedenavond.
1: Ja, jarenlang dook jij in het verhaal van de Nederlandse spiritueel influencer, zeggen we dan maar, Bentino Massaro. Hij kreeg in korte tijd meer dan 1 miljoen online volgers en dat veranderde geleidelijk in een sekte. Wanneer spreken we eigenlijk van een sekte, Ivo?
5: Nou, dat is een hele ingewikkelde vraag, want het is niet precies duidelijk wat een sekte is. Maar laten we het houden op een gesloten groep waarin misstanden plaatsvinden.
1: En wat voor misstanden kunnen dat dan zijn?
5: Nee, dat gaat eigenlijk over alles waar mensen dus tegen hun eigen bestwil in gaan handelen. Door bijvoorbeeld seksmisbruik, zeg maar. Mm-hmm. Of financieel misbruik of psychisch misbruik. En dat was in het geval van Bettino Massaro in ieder geval allemaal aan de hand.
1: Ja, want jij hebt heel veel betrokkenen gesproken die bij deze goeroe op een of andere manier betrokken waren. Je las duizenden tekstberichten ook, begreep ik. Waren dit ook de misstanden die daarin naar voren kwamen?
5: Ja, en uit die tekstberichten kon je vooral eigenlijk een patroon zien. Dus hoe hij zijn spirituele leer inzette om controle uit te oefenen. Mm-hmm. En inderdaad, de mensen die ik heb gesproken, die hebben me verteld over verkrachting, over zwendel. Dus het afhandig maken van geld of het door manipulatie geld grote bedragen overmaken. En psychisch misbruik. En 2 voormalige volgers hebben ook zelfmoord gepleegd. Dus het zijn echt hele heftige dingen die daar zijn gebeurd.
1: Ja, die dan te wijten zijn aan wat daar gebeurd is?
5: Ja, als het gaat over zelfmoord, dat kun je natuurlijk niet bewijzen, want is er in iemands hoofd omgegaan. Maar hij heeft bijvoorbeeld wel de dood genormaliseerd door te zeggen, als je geen doel in je leven hebt, kun je er net zo goed een einde aan maken. Dat het maar een transitie is. Dus, vervolgens zorgt hij ervoor dat mensen van zichzelf afkomen te staan. En dat ze dus ook psychisch ontregeld kunnen raken. En dat als dat een soort snelkookpan wordt waarin dat samenkomt, dan kun je je voorstellen dat mensen rare dingen doen. Laat ik het maar zo zeggen.
2: Is er een specifiek verhaal dat je is bijgebleven? Dat je zegt van dat raakte mij.
5: Ja, de heel veel verhalen, maar dat is één heel naar verhaal waarbij iemand in de groep een seksueel trauma opbiechtte. Dat doen ze omdat dat nodig is volgens hem om op het spirituele pad verder te komen. En dat trauma, dat was heel heftig. En hij zei tegen een vrouw in de groep, ga maar naar je kamer. En ging daarna achter haar aan. En vervolgens zei hij tegen haar in die kamer, we gaan nu dit trauma naspelen en jij bent het slachtoffer en ik ben de dader. En is daarna teruggegaan naar de groep om dat tegen de persoon die dat trauma in eerste instantie had opgebiecht te vertellen, om te kijken of die er dan nog last van had. Dus als je er een reactie op hebt, dan ben je er nog steeds niet van verlost en dan gaan ze weer iets bedenken om je daarbij te helpen. Dus toen ik dat hoorde, dacht ik, wat de hel is dit?
2: Ja. En uiteindelijk moet wat gebeuren, vind je? Want in 2020 is het meldpunt sectesignaal opgeheven, bestaat dus niet meer. Kunnen mensen nu nergens meer terecht?
5: Er is een plek waar je kunt chatten met een hulpverlener, maar het is niet meer een plek waar dus algemeen, vanuit een onafhankelijke positie en vanuit de overheid ook gekeken wordt naar wat is hier nou aan de hand, waar zitten de groepen, wat is het patroon waar ik het net over had, zijn er signalen die we kunnen opvangen, een plek waar je advies kunt inwinnen, waar je als je een melding wilt doen of als je hulp zoekt, dat allemaal samen kunt vinden. En dat is best wel zonde, want die plek was er dus wel en die is eigenlijk ruim 6 jaar geleden opgedoekt. En juist sinds die tijd blijkt uit buitenlands onderzoek. Ja, precies, zijn we veel meer online gaan doen. En is ook die hele online wereld onderdeel geworden van groepsvorming. Dus we denken bij sectes of gesloten groepen vaak van, dat zit ergens in een boerderij, ergens in the middle of nowhere. En dat kan natuurlijk ook, maar het kan net goed in je telefoon zitten, doordat je daar in een Facebookgroep zit waar je gelijkgestemden vindt die een bepaalde leider op een voetstuk plaatsen. En dus is het ook heel dichtbij. En is het jammer dat ook daar geen zicht op is, terwijl die ontwikkeling dus wel heeft plaatsgevonden.
2: En is de Nederlandse overheid daar wel van op de hoogte? Heb jij de indruk of moet je die morgen overtuigen?
5: Nou, ik vind het fantastisch dat ze dit organiseren. Dat ik dus de kans krijg om dit ook daar te vertellen. Er zijn ook andere sprekers. Eentje heeft ook onderzoek gedaan naar die online component. Dus dat is ook heel tof. Die gaat de overheid daar ook over informeren. Maar inderdaad, ja, er is geen zicht op wat dan ook. Er zijn natuurlijk geen cijfers. Het is ook moeilijk, hè, eventjes aan de andere kant, om te achterhalen waar gesloten groepen zitten die zich, dat is het onderdeel daarvan, van zo'n groep, ja, buiten de samenleving plaatsen. Ja. Maar dus is het belangrijk dat hulpverleners, dat politie, dat er veel meer, bewustwording over is en veel meer kennis over is, zodat we er allemaal op kunnen letten.
2: En morgen mag je daarover vertellen in de Tweede Kamer. Hartelijk dank, heel veel succes erbij. Ivo van Woerden, journalist en schrijver. In het gesprek ging het over zelfdoding. Denk je eraan, bel dan 24/7 gratis en anoniem 113 of chat op 113.nl.
1: Chris Wobbe, Manchester City tegen PSG.
28: 1-3. Oh. Natuurlijk is het Erling Haaland die doet kopbal op een voorzet vanaf de linkerkant van die invaller Ndiaye. Die Senegalees die het echt ontzettend goed doet, moet ik zeggen. Nu voor het eerst Paris Saint-Germain naar voren toe. Maar de eerste fase van de tweede, dat is duidelijk voor Manchester City. Haaland was net al gevaarlijk. Enzo Fernandez dook op voor Manchester City. Kon vrij koppen, maar kopte voorlangs. En nu dus met de voorzet naar Haaland. Die nu weer wordt aangespeeld. Haaland, voorzet laag over de grond richting het strafschopgebied. En wordt de bal uiteindelijk verdedigd door Paris Saint-Germain, dat een corner weer moet weggeven. En dat zijn nou juist de spelsituaties in de eerste helft geweest waarbij City gevaarlijk was. Nu wordt hij kort genomen. Bal bij Fernandes. En dat is een vuurpijl bijna. Heel veel hoogte aan die bal. Die wordt teruggekopt het strafschopgebied in van Paris Saint-Germain. En uit de draai wordt er snel weggetrapt door Doué. Bal naar Dembélé. Maar nee, dan zit City er toch weer tussen. Die drievoudige wissel. En die Yaye, Núñez en Boadi zijn erin gekomen. Heeft echt het spel van City goed gedaan. Het heeft ook iets anders het middenveld ingericht. En daar heeft Paris Saint-Germain nu moeite mee met Semenya van heel dichtbij. Die stift hem op de lat. En dan de rebound wordt dan gemist door Erling Haaland. Maar het was buitenspel. Gelukkig dan maar voor Semenya. Die knalde hem in de eerste helft ook al van dichtbij over. Nu heel mooi doorgelopen. Steekballetje. City krijgt een beetje Paris Saint-Germain vibes. In één keer lukken de combinaties wel. Mooie paas. Maar het was buitenspel uiteindelijk deze actie. Dus helaas, als het een doelpunt was geworden, zou hij niet tellen. Maar we hebben er wel eentje gezien van City. 1 voor City, 3 voor Paris Saint-Germain. In minuut 55 in Manchester.
1: Ja, ik zie je weer genieten, Leon. En nu omdat hij een beetje nagelbijtend zelfs bijna. Van welke kant gaat dit op?
7: Ja, het is echt een mooi gevecht aan het worden. En met name de wissel van Boadi. Natuurlijk de Marokkaanse international op het middenveld. Brengt zoveel rust bij Manchester City. Dus in de eerste helft kwamen ze niet onder die hele hoge druk van Paris uit. Want zij stappen echt man op man helemaal door. En dan gooiden ze hem vaak gewoon lang op Haaland. En nu heb je Boadi. En kunnen ze variëren in het opbouwen. Zie je dat Paris af en toe een beetje begint te twijfelen. En,
1: ja, zijn dus hele goede ingrepen geweest.
7: Echt hele goede ingrepen,
2: en
7: ja.
2: En een heel getergde Haaland. Je ziet hem. Het is weer echt dat one-man army. Als je hem zo ziet lopen. Dat je denkt van getergd. En
7: ja, hij vecht overal voor. Ja, ja.
1: Toch geeft hij die bal wel af. Die hij ook zelf had kunnen schieten.
7: Zeker, ja. Chris vond dat hij zelf beter kon schieten. Maar ja. Hij zat stond een speler inderdaad voor de hoek waar hij hem zou moeten inleggen. Dus ik vond het wel een goede keuze. En uiteindelijk wordt dan niet goed ingeschoten. Maar je ziet hem ook heel erg in terugverdedigen. Af en toe in het middenveld uitkomen om ballen op te halen. Dat getergde, dat straalt er vanaf. Ja, ja. Ik ben echt benieuwd wat er in de rust gezegd is. Maar met name die aanpassingen geven Manchester City echt veel meer vertrouwen, controle en rust.
1: Maar worden ze hier heel erg nerveus van, Paris Saint-Germain?
7: Dat denk ik niet.

0: Taste was dit van Sabrina Carpenter. Mike Schapendonk uit Den Bosch is sinds dit jaar lid van de Nederlandse bobsleeploeg. In het dagelijks leven is hij boekhouder. En op zoek naar wat meer spektakel deed hij dit voorjaar mee aan een testdag. En met succes, want hij haalde het team notabene. Klein detail, een echte afdaling had hij nog nooit gemaakt. Tot vanavond. Mike, goedenavond.
1: Hoi, goedenavond.
0: Ja, waar werd je meer nerveus van? Van rode cijfers in Excel of van je eerste afdaling in de bobslee?
1: Nou, dan toch wel die eerste afdaling.
0: Ja?
1: Ja, het was wel het was spannend, maar echt heel gaaf.
0: Maar hoe is het gegaan?
1: Ja, het ging goed. We hebben 3 afdalingen gemaakt. Het gaat onwijs hard. Je wordt van links naar rechts gegooid. Je maakt klappen tegen de zijkant aan. Maar het ging goed. Ik vind het leuk.
0: Ja, als je dan zo. Want vorige week zei je, ja, ik heb er wel zin in. Maar ook wel een beetje knikkende knieën. Hè? Dat gevoel. Waren die knikkende knieën er inderdaad toen je bovenaan de baan stond voor het eerst?
1: Nee, eigenlijk hoe dichterbij je kwam, hoe meer zin ik erin kreeg. Dus. Dat was alleen maar goed. Een beetje gezonde spanning natuurlijk wel. Ja. Maar het ging goed.
0: Maar waar ben je mee bezig als je een paar tellen voordat je gaat, zeg maar?
1: Niks geks doen. Gewoon een klein beetje duwen, inspringen. En zo plat mogelijk liggen. Stevig vasthouden.
0: Ja.
1: Het standaard riedeltje.
0: Ja, je klinkt echt lekker rustig, net een boekhouder.
1: Ja. Ja, klopt.
0: Je had al even geoefend toch wel een keer in Winterberg, begreep ik, toch? Dus helemaal nieuw was het niet. Of was dat wel een ander verhaal daar?
1: Nee, we hadden in Winterberg hadden we alleen op een pushtrack naar beneden geduwd.
0: Ja.
1: Dus dat is een indoor baantje en daar ga je 30 meter naar beneden, meer niet. En dan ga je vanzelf weer omhoog. Ja. Dus dit was de eerste keer echt naar beneden.
0: Ja, en wat is dan het spannendste of het grootste verschil?
1: Dit gaat ruim 100 kilometer per uur. Dit is op ijs. Hier komt echt zoveel meer bij kijken.
0: Ja, en je bent niet alleen, hè?
1: Nee, we hebben een piloot. Een nieuwe piloot zelfs.
0: Een nieuwe piloot. En die hebben we toevallig ook aan de lijn, geloof ik, hè? Tobias Jansen.
1: Ja.
2: Ja.
3: Goedenavond, Tobias. Knikte jouw knieën wel een beetje? Of ben je net zo'n coole kikker als je collega?
2: Nou ja, ik ben ook wel redelijk chill van mezelf. Ja. Maar natuurlijk, voor de eerste run sturen had ik zeker wel knikkende knieën.
3: En hoe ging het je af?
2: Ik had dan gisteren mijn eerste dag sturen gehad. En dat was intens. Alles gaat heel snel. Je ziet ineens voor je wat er gebeurt. En ja, jij moet ervoor zorgen dat jij en degene achterin veilig beneden komen. Dus dat is een extra druk die erbij komt.
0: Maar dat is toch niet bij te houden als stuurman? Je bedoelt, dat gaat toch veel te snel om normaal te kunnen sturen? Je raakt toch in de war en zo, denk ik dan?
2: Nou ja, vooraf doe je heel veel mindruns. En ben je heel erg bezig met de baan te leren kennen. Welke bocht gaat waarheen? Wat moet je doen in die bochten? En eigenlijk is het gewoon heel snel verwerken, opnemen en direct door naar de volgende bocht.

0: en er niet over blijven nadenken, want daar heb je geen tijd voor.
1: Simpel, hè? We gaan heel even naar het voetbal toe, Tobias, want er is weer een doelpunt gevallen, Chris.
2: Ja, want waren ze goed bezig bij Manchester City. Het is 4-1 Paris Saint-Germain. De eerste uitbraak van de Fransen via Dembele, die eigenlijk werd opgevangen. Dat eerste kwartier kon geen kant meer op. Zakt een beetje uit naar de flanken, krijgt de bal uiteindelijk in de punt bij Akliouche. In één keer uit de draai krijgt hij de bal richting de kruising. Daar staat Donnarumma, krijgt er wel zijn rechterhand tegen aan. Maar er zit toch zoveel vaart aan die bal. Dat zijn pols wat doorzakt eigenlijk. En uiteindelijk met een beetje, ja, het ziet er wat koddig uit. Maar die bal die stuit er door. Hij probeert nog wel, de Italiaan. Maar de bal gaat over de doellijn. 1 voor Manchester City. Bedankt voor de moeite. 4 voor Paris Saint-Germain.
1: Keren wij weer terug naar het bobsleden. Mike Schapendork ook nog aan de lijn. Mike, dan ga je met dikke 100 km per uur naar beneden. Denk je dan aan dingen of lukt dat ook niet op zulke snelheid?
3: Ik dacht alleen maar, ik vind het echt bizar hoe een piloot nu bezig kan zijn met sturen. En ik was echt, ik was alleen maar bezig met vasthouden en in mezelf schrap te zetten.
1: Ja, was dat nodig? Dus Wat ga je er wel eens tegen de wand aan?
3: Ja, je tikt de wand wel eens aan. Maar ook schrap zetten voor de G-krachten die je krijgt. Hoe je wordt platgeduwd in de slee. Ik zou nu zeker in ieder geval nooit kunnen sturen. Ik heb er helemaal geen ruimte voor om daarover na te denken.
4: Nee. Je vond het wel leuk verder?
3: Ja, ik vond het super.
4: Okay.
3: Ik hoop dat ik morgen weer mag.
1: Ja, en Mike, ja. Die vindt het zuur inmiddels ook leuk. En dan moet je zo vaak mogelijk doen, denk ik. Hè? Want ja, je hebt natuurlijk concurrenten. Die zitten 300.000 keer in zo'n bobslee.
3: Wij hebben nou ook 4 trainingsweken aan een stuk. Daarna hebben we heel even pauze. En dan gaan we weer meerdere weken weg. Dus we proberen zoveel mogelijk afdalingen te maken. En zoveel mogelijk te leren.
1: Nou, we zijn heel benieuwd. We gaan jullie in de gaten houden, jongens. Dank jullie wel. Heel veel succes. Want je gaat dus nog een paar keer, dus een trainingsblok van 4 keer. Tot slot, hoe vaak ga je dan nog naar beneden?
3: Ongeveer 3 keer per dag.
1: Oké, okay. Nou goed. Dan kunnen jullie aan de bak, jongens. Dank jullie wel. Heel veel succes.
4: 3 maal daags, mooi.
1: Mike Schapendonk en Tobias Janssens.
4: Lorena Wiebes is op de weg niet te kloppen als het op een sprint aankomt. En ook op de baan kijkt iedereen naar haar als er gesprint wordt. Zo ook vanmorgen tijdens de scratch op de WK in Shanghai. En terecht hoor, want weer was Wiebes de snelste. Han Kok die sprak met de gouden medaillewinnares.
5: Ja, je was wereldkampioen en je blijft wereldkampioen op dit onderdeel. Hoe is dat?
6: Ja, dat is mooi. Ik was er niet zeker van op de finish.
5: Nee, ik kan me voorstellen, want dat was hartstikke close.
6: Ja, dus ik wilde het eerst wel echt zeker weten voordat ik... Ja, ging juichen en het niet zo was.
5: Heb je alles gedaan, hè?
6: Ja, daarom. Dus dat gaan we niet nog een keer doen.
5: Nee, maar voel je dan niet dat het jouw kant op valt? Of hoe werkt dat? Want vaak renners weten het toch wel.
6: Ja, op de weg vind ik dat misschien wat makkelijker. Omdat je hier natuurlijk op de baan moet blijven doortrappen. En je probeert wel een soort van jump te maken. Maar dat is nooit hetzelfde als op de weg. En dan is het lastiger te zien, ja.
5: Waarom kwamen ze zo dichtbij?
6: Misschien was het niet de perfecte sprint die ik reed. Ik moest reageren op de Française natuurlijk met de laatste 10 rondes. Anders was sowieso misschien wel die wereldtitel weg. En toen kwam ik een klein beetje te ver misschien te zitten, te hoog. En ik startte mijn sprint ook al net even te vroeg voor het mooie. Dus ik ben blij dat het zo heeft uitgepakt.
5: Ja, maar je moest die Française, dat moest, hè? Die moest jij terug gaan halen.
6: Ja, ik wilde de gok niet nemen om te wachten op iemand anders en dat ze dan gevlogen was.
5: Nou, en dan wil je van Gillespie, die je van de week hier op dit eiland, want je bent hier al een tijdje, op de weg een paar keer verslagen hebt, hè?
6: Ja, wat ik zei, dit is wel een hele andere sprint uiteindelijk, maar... Ja, ik ben blij om hier te winnen. En het toernooi was al goed gestart met Team Pursuit in de ochtend. Waar we onszelf al een beetje verrasten. En het is mooi om de lijn zo door te trekken.
5: Ja, dat wou ik zeggen. Want jullie hebben vanmorgen al gereden met de ploegenachtervolging. Die zit wel in je benen, die race. Hè? Hoe werkte dat hier in deze race?
6: Daar wilde ik niet te veel aan denken. Omdat uiteindelijk het is ook maar een 4 minuten inspanning ongeveer, die Team Pursuit. En uiteindelijk hebben we tijd genoeg gehad om proberen het herstel te pakken. En... uiteindelijk was de scratch ook wel een iets langzamere wedstrijd dan normaal, denk ik. Ik had mijn verzet net iets anders ingedeeld dat het een snellere wedstrijd was. Dus daardoor moet je ook je sprint anders rijden.
5: Ja, leg dat eens uit.
6: Nou, ik voelde dat ik minder die echte kick had. Omdat je uit lagere snelheid komt. Maar misschien is het uiteindelijk ook wel weer goed geweest. Een zwaarder verzet dat je hem wel weer langer kan doen.

0: doortrekken. Maar er waren wel wat verbeterpuntjes vandaag.
1: Ja, maar je had dus expres een iets zwaarder verzet gekozen.
0: Ja, eigenlijk wel hetzelfde wat ik voorgaande jaren ook volgens mij heb gereden. Maar vanochtend waren de omstandigheden ook niet super in de baan. Dus het is niet een hele snelle baan.
2: Weinig tijd hoor voor Wiebes, want morgen komt ze alweer in actie. Dan gaat het ploegenachtervolgingstoernooi verder. Nederland rijdt dan tegen topfavoriet Groot-Brittannië.
3: NPO Radio 1.
4: 1 voor 11:30, waar Robert Baltus is er al bij de hoofdpunten van het nieuws.
5: Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel die drones zich kunnen verplaatsen terwijl ze verbonden zijn met die dienst. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele en defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse Defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. Maar de agenten werden aangevallen door twee onbekenden en zij sloegen samen met de gevangenen op de vlucht. Een 63-jarige man uit Woudenberg gaat 4,5 jaar de cel in voor het jarenlang verkrachten van de oppas van zijn kinderen. De man en het toen 16-jarige meisje zaten bij dezelfde kerk. Hij was daar bestuurder en 40 jaar ouder, meldt RTV Utrecht. Volgens de rechters gebruikte de man bewust zijn autoriteit binnen de kerk. De verdachte heeft bekend, maar hij ontkent dat hij haar gedwongen heeft. De rechter gaat daar niet in mee.
3: Langs de lijn en omsteken.
2: We zijn er nog tot 11 uur. Onder meer met tussen Manchester City tegen Paris Saint-Germain. Leone Stendler. Ja, Manchester City lijkt dan aardig de kleedkamers uit te komen. Die wissels pakken dus goed uit, maar...
6: Ja, dan is daar gewoon weer... Paris Saint-Germain, we kijken heel even naar een bijna doelpunt, maar daar is daar gewoon weer Paris Saint-Germain met individuele klassen die, ja, het is gewoon echt bizar wat die laten zien. Akliouche die makkelijk wegdraait in de kleine ruimtes en dan heel venijnig eigenlijk een schot afvuurt op Donnarumma, die daar gewoon niet genoeg kracht achter kan zetten met zijn hand, waardoor die uiteindelijk erin vliegt. Maar ja, wat ik zei, Paris lijkt zich niet heel erg druk te maken. Je ziet vooral getergde Haaland, bijna gefrustreerde Haaland worden inmiddels.
4: Dat misschien wel meer.
6: Ja,
2: ik word er gek van als je nou speelt voor Manchester City. Dan is het toch verschrikkelijk.
6: Nou goed, ja, je merkt wel, er zit nog wel geloof in. En er zijn echt wel kansen.
4: Maar vroeger zojuist inderdaad in en nu ook weer een prima kans. Dit is wel kans op de score, maar binnen zou je nooit natuurlijk tegen dit Paris.
6: Nee, ja, maar ik heb wel het gevoel dat de City er nog wel geloof in heeft. Ja. Alleen ik niet zo.
4: Dus kijken of Chris Wobber er nog geloof in heeft. Als het gaat om City die in de buurt kan komen van Paris.
7: Nee, het is een beetje stoeien als stoeien met je grote broer, weet je wel. Je weet bijvoorbeeld dat je kansloos bent en dan af en toe krijg je een beetje ruimte, een beetje een losse grip. En dan denk je, nou, ik kan nu ook een klein beukje uitdelen en dan huppakee, dan lig je weer onderop met je schouders op de vloer. En dat is een beetje hoe deze wedstrijd verloopt. En dan is die grote broer natuurlijk Paris Saint-Germain. 1 aanval, 1 goal. En natuurlijk zit hij er beter in, met name door de rol van Bouadidi, Marokkaans international. En ook die andere invaller, hoor, en die jaaien. Senegalees die echt wel wat kan aan die linkerkant bij City. Nu dan zit Elliot ertussen. Kan nu naar voren toe. Komt het strafschopgebied in Elliot. En dan wordt uiteindelijk toch nog op het allerlaatste moment zijn goede been gedekt door William Pancho. Hij haalt wel uit de Engels international. Maar de bal gaat over het doel. Wel de hoekschop. Hoekschoppen worden genomen bij City door Enzo Fernandez. Die net op de kruising schoot vanaf de rechterkant van het veld. Daar is Koshanov, de Oezbeek, die meldt zich. In de 5 meter zoekt de tweede paal op. Daar is Fernandez dan. Fernandez bal draait naar het strafschopgebied. Naar de penalty stip komt uiteindelijk bij Semenyo. Semenyo schiet. Maar de bal wordt geblokt door Nuno Mendes. Die net als die inzet blokte van Erling Haaland. Een gevaarlijke kopbal diagonaal. 9 van de 10 keer valt hij er gewoon in. Maar ja, daar is Paris Saint-Germain natuurlijk met die Nuno Mendes. Zo'n goede linksback is dat, de Portugees. En weer zoeken de camera's Guardiola. En hij lijkt te zeggen tegen iemand die voor hem zit, ja, dit verschil. Hier valt gewoon niet tegenaan te voetballen. En gelukkig voor de liefhebber moeten we nog minimaal 18 minuten. Terwijl we kijken naar de zingende
8: fans van Paris Saint-Germain is er echt nog genoeg te beleven. Haaland overigens scoorde de 1-3. Doelpunt met een historisch tintje. Zijn 37e voor Manchester City.

0: in de Champions League is daarmee recordhouder. En zijn 60ste doelpunt in de Champions League in 60 wedstrijden lost daarmee Ruud van Nistelrooy af. Die had er 48 in 60. En ook daar, dat lijstje wordt weer aangevoerd door Erling Haaland. Die inderdaad wel gefrustreerd is, wel getergd. En het komt de wedstrijd ten goede. Nu komt City eruit, misschien met de paas onzuiver. Marquinhos loopt het dicht, speelt de bal terug op Safonov. Safonov opent op Hakimi, Ashraf Hakimi. Speelt in dan de combinatie met Dembele, die wat meer aan de zijkant is komen te spelen. Maar dan zit Guardiol ertussen. Josko Guardiol voor Manchester City naar Haaland. Haaland naar de buitenkant. Wordt de bal teruggelegd en ja, dan staat de scheidsrechter in de weg van Enzo Fernandes. Die geeft de Duitser gewoon een zet. De Jablonski, bam, die ligt met zijn gezicht op het gras. Voorzet naar de tweede paal, daar is Haaland. En dan de bovenkant van de lat. Ja, er is echt genoeg te beleven. En Haaland, ja, die is gefrustreerd. Zelfs dat lukt me niet. Overigens is hij de reserveaanvoerder. En dat is dan scoren. Uitstand, mooie voorzet hoor van Guardiol. De timing is echt heel goed. Hij wordt in de lucht erg lastig gevallen door William Pacho, die goed meespringt. Maar dan nog is die grote Haaland in staat met heel veel hangtime om die bal met een boog op de lat te doen ploffen. Ja, en Enzo Fernandes is een Argentijn. En Argentijnen laten zich door niets en niemand afstoppen. Helemaal niet door de scheidsrechter Jablonski. Huppakee, Ippon misschien wel eens wel. Maar nu komt weer daar Manchester City. Prachtig schot uit de tweede lijn van Ndiaye. Wat is dat toch een mooie invaller. Gepakt door Safonov, de Rus. In het doel van Paris Saint-Germain dat via Fabian Ruiz weg probeert te komen. Maar daar is dan weer Manchester City. Diepe bal naar Boadie. Boadie, Haaland, Haaland, Haaland. En het is 4-2. Ja, daar is hij. Erling Haaland.
1: Nou,
0: Leon. Door een kwartier te gaan. Het is 2 voor Manchester City. 4 voor Paris Saint-Germain. Het kan nog, hè, dat Bayern München, Paris Saint-Germain. Want daar lijkt deze wedstrijd er ook wel op uit te draaien.
2: Heerlijk.
1: Een klein tikje aan de grote broer. Ja. Maar ja, wie weet.
2: Het is bijna geen nieuws meer. Maar Roy van den Berg, Harry Lavrijs en Jeffrey Hoogland zijn weer wereldkampioen. Voor het vierde jaar op een rij is de Nederlandse sprinttrein op de baan niet te kloppen. Han Kok sprak met de mannen en vroeg in Hoogland of er dan nog spanning is op zo'n dag.
3: Ja, we moeten het keer op keer bewijzen. En ik vond het een pittig jaar, een beetje onzeker richting deze wedstrijd. Maar goed, dat was denk ik mijn eigen keuze. Maar ja, zo ontzettend trots dat we het gewoon weer laten zien. En ondanks dat in de first round de concurrentie even dichtbij kwam, hebben we ons kwaad gemaakt en hebben we gewoon laten zien wat onze kwaliteiten zijn.
4: Harry, dat kwaad maken waar Jeffrey het net over had, waar zat hem dat in? Ja, vonden jullie dat ze te dichtbij kwamen?
5: Ja, ik denk in de kwalificatie zaten we denk ik 3-4 tiende voor de rest. En in de first round zat er ineens nog maar een tiende tussen. We hadden wel iets verbeterd, maar niet in onze ogen niet genoeg. En ja, dan wilden we toch even in die finale echt laten zien dat wij de snelste zijn. En nou, dan pakken we hem uiteindelijk met een half seconde. Dat is wel heerlijk. Ja,
4: wat gebeurt er dan tussen jullie drie en bij jullie persoonlijk? Wat gebeurt daar dan als het mensen echt tussen de tanden gaat?
5: Ja, we weten gewoon als er maar een tiende is, dan mag er echt helemaal niks fout gaan. Dan is ieder foutje is fataal. Dus ja, je wil eigenlijk ieder op zijn eigen positie wil toch gewoon nog even beter. Gewoon, volgens mij pakken we bijna alle drie een tiende in onze eigen ronde. Dus dan verbeter je ook alle drie en dan heb je het ook heerlijk samen gedaan.
4: Ja, hoe is het om te beseffen dat dit zo verschrikkelijk bijzonder is wat jullie aan het doen zijn deze jaren? En dat je daar onderdeel van bent?
6: Ja, nee, het is hartstikke bijzonder. Ik zei het op de persdag nog tegen Jeroen. Ik zeg,
4: tegen Jeroen Koster, mijn collega?
6: Jeroen Koster, inderdaad. Ik zeg, goh joh, we zijn nou Nederland voor de 8e keer wereldkampioen. Waarvan 1 keer niet de afgelopen 9 jaar. Dat is echt wel iets unieks. En het is gewoon een speciaal gevoel. Je staat aan de start. Je weet dat je alleen op jezelf hoeft te focussen. Die mannen doen dat ook. En iedereen die haalt weer het maximale uit zich. En ik denk ook dat dat het unieke mixje is wat we met z'n drieën hebben. Wanneer we echt aan die start staan. Het vertrouwen is zo enorm groot.
2: Mathies.
6: En daardoor kun je gewoon keer op keer weer mooie dingen laten zien. En dat is gewoon zo gaaf.
2: De Bullet Train, opnieuw wereldkampioen op naar LA, zou ik zeggen.
1: Op iets anders, op sommige plekken in Amsterdam reed deze week een karretje met een grote pot blauwe verf door de straten. En daarmee werd een blauwe lijn op de weg geschilderd. En dat heeft weer alles te maken met de marathon die aanstaande zondag in de hoofdstad plaatsvindt. René de Wit is de race director van de marathon. René, goedenavond.
7: Goedenavond, klopt helemaal, ja.
1: Ja, die heb je zelf zitten verven of?
7: Mijn collega's zijn aanwezig geweest, maar ik ben wel een van degenen die heeft gezegd van we gaan kijken of we dit jaar met de blauwe lijn kunnen gaan werken. Dus ik ben op dat opzicht helemaal op de hoogte, ja.
1: Ja, want die blauwe lijn is blijkbaar de ideale looplijn.
7: Nou, wat we vooraf doen, al een tijdje geleden, is de ideale route uitzetten en meten voordat we überhaupt het evenement gaan organiseren. En naar aanleiding daarvan hebben we ook op de beste looplijn hebben we een blauwe lijn gezet. Zodat onze toplopers, maar ook alle recreatieve lopers, weten wat eigenlijk de ideale looplijn is om een dusdanig goede tijd te kunnen lopen aanstaande zondag.
1: Mm. En wat zou je daarmee kunnen winnen? Is dat helder aan tijd of aan meters?
7: Nou, wat het belangrijkste eigenlijk is dat wij kiezen voor twee goede kopgroepen bij de internationale mannen en de internationale vrouwen. Dus enerzijds geeft het rust in een kopgroep of voor de toplopers qua hoe ze lopen op het parcours. Dus het geeft rust in een kopgroep, dat is één. En daarnaast hoop je een aantal meters te winnen, zeg maar, op het parcours zelf. Om zo kort mogelijk de bochten te lopen.
1: Ja.
7: Ja, en wat dat betekent uiteindelijk in een snellere tijd, ja, dat hangt natuurlijk van meer factoren af. Dat heeft ook met de weersomstandigheden te maken, vorm van de dag, verloop van de wedstrijd. Maar we willen er in ieder geval alles aan gedaan hebben dat de toplopers op een goede manier in Amsterdam aan de start verschijnen. En ook op een goede manier de wedstrijd kunnen lopen. En daar is het vooral voor bedoeld. En hopelijk leidt dat dan tot gewoon een aantal goede tijden aanstaande zondag.
2: Ja, René, kun je een voorbeeld geven? Want ik kan me voorstellen dat dat toch heel erg obvious is. Dat je zegt, ik pak de binnenbocht en de volgende bocht gaat daar links. Dan pak ik daar weer de binnenbocht. Of werkt het toch anders?
7: Als bochten zeg maar meer haaks zijn, is het logisch dat je gewoon de binnenbocht pakt. Zeg maar. Dus dat is een logische. Maar als je zeg maar langs de Amstel bij ons loopt, of in het Vondelpark, ik denk nog een beter voorbeeld, dan zijn bochten veel glooiender. En dan weet je in de verte, als toploper, niet exact hoe na de bocht de volgende bocht loopt. Dus dan is het wel degelijk goed om te weten van wat is nou de kortste route naar de volgende passage, naar de volgende bocht toe. Dus we hebben ook niet het hele parcours, dus 42 kilometer, voorzien van een ideale looplijn, mm-hmm. Dus de blauwe lijn. Maar vooral delen waarvan wij denken dat het meer rust geeft aan de toplopers. En dat kan betekenen dat we iets zuiniger lopen met onze toplopers.
2: Ja, en een aantal jaren geleden was hij er ook. Hè? Toen was hij weg. Nu is hij weer terug van weg geweest, kun je zeggen.
7: Klopt, helemaal, ja.
2: En waarom was hij er even niet meer?
7: Nou, we hebben met het Europese kampioenschap halve marathon in 2016 hem voor het laatst gezet. En de jaren daarvoor ook bij ons evenement, bij de Amsterdam Marathon. We hebben een aantal jaren hebben dat niet gedaan. Omdat, niet zozeer voor een reden, maar omdat we ook het verloop van de wedstrijd belangrijk vinden om een goede wedstrijd te hebben van wat gebeurt er in de kop van mannen en vrouwen. En daar komt uiteindelijk de beste winnaar uit.
2: Mm-hmm.
7: We zitten nu toch iets meer aan de kant van een goede tijd willen lopen en iets meer rust in de kopgroep. En daar gaan we dit voor doen aanstaande zondag.
2: Ja, zondag, hè, dan staan dus die toplopers aan de start, maar ook tienduizenden andere deelnemers die kunnen ook lekker die blauwe lijn gaan volgen. Allemaal voeten over die lijn. Is hij dan helemaal weg, zeg maar, na zo'n dagje marathon?
7: Ja, wat ons verteld is dat het een aantal weken kan duren.
2: Oh, okay.
7: Het is een enkele laag, dus het blijft niet langdurig zichtbaar in de stad. En na een aantal weken, en gelet op weersomstandigheden, dan moet hij weer helemaal vervaagd zijn.
2: Oké, nou, we gaan het in de gaten houden. Benieuwd of er een snelle tijd uitrolt. Ik hoop het wel voor jullie. Dankjewel, heel veel plezier. Zondag, René Wit, race director van de Marathon Amsterdam.
1: Chris Wobbe, weet Manchester City onder andere ideale lijn te vinden?
8: Ik zat er al op te wachten. Inderdaad.
1: Ja, toch.
8: Heel goed. Nou ja, Manchester City heeft een lichtblauwe lijn, hè. Dat is namelijk, dat zijn de clubkleuren. En het donkerblauw van Paris Saint-Germain, ja, die hebben toch wel duidelijkere lijnen uitgezet vanavond. 83ste minuut, maar City komt naar voren toe. Bal naar de buitenkant, naar Fernandes. De voorzet richting de penaltystip, weggehaald door Marquinhos. Bal meer hoog dan ver. Doorgekopt door Zaïre-Emery. Op de as van het veld, op de helft van Paris Saint-Germain, is het vooral heel veel lichtblauw. Oftewel Manchester City. Gaat de bal naar Gay. De centrale verdediger van City die ver naar voren toe is gekomen. Bal nu naar de buitenkant. Voorzet bij de tweede paal. Daar is Haaland. En dan tegendraads uit de doelmond getikt. Een knappe redding van Safonov. Toch krijgt City wel wat kans hoor, dat laatste kwartier. Maar dit is een hele goede redding. Maar de aanval loopt verder. Lage bal, strafschopgebied hard ingetrapt. Maar verdedigd door Paris Saint-Germain. Daar is City weer. Met Semenyo. Bal naar de buitenkant naar Bouadi. Wat maakt die toch een verschil voor de Engelsen. Enzo Fernandez dan, de Argentijn. Gaat de bal naar Bouadi. Het is een omsingeling nu van City. Richting het doel van Paris Saint-Germain. Ruimtes zijn heel klein. Elliot wordt ingesloten, maar op kracht wil hij dat duel gaan winnen. Maar Vitinha, daar maakt hij dan een overtreding op. Is het een mooi moment om te gaan wisselen. Overigens heeft Paris Saint-Germain dat ook gedaan. Ja, en die brengen dan even João Neves en Ferran Torres bijvoorbeeld. Die een hat-trick maakt tegen Slovan Bratislava in het eerste Champions League duel. En natuurlijk Kwitsa Kwaratskhelia komen er allemaal in. Voor respectievelijk Dembélé, Akliouz en Doué. En we kijken naar de hevig meelevende Pep Guardiola. Ja, die is fan voor het leven. Zolang de club nog bestaat. Laten we hopen dat dat in ieder geval nog wel blijft doorgaan. En dan gaan we kijken wie gaat erin komen voor Paris Saint-Germain. Het is Lucas Hernandez. Ervaren verdediger natuurlijk Fransman. Nog altijd geen Mika Gods. Want ook Lucas Beraldo, de Braziliaan uit eigen gelederen erin gekomen. Kan een goede vrije trap nemen. En ook een strafschop bijvoorbeeld. Is een controleur. Eigenlijk een verdediger van origine. Dus geen Mika Gods. Die had een basisplaats tegen Le Mans. Maar werd er na een klein uur afgehaald. Want de Belg moet duidelijk nog wennen aan het niveau. Nog een minuut of zes van de officiële speeltijd. Manchester City leeft weer. Manchester City valt aan. En dat komt de wedstrijd ten goede. 2 voor de Engelsen. 4 voor de Fransen.

Het doel van Paris Saint-Germain. Ruimtes zijn heel klein. Elliot wordt ingesloten, maar op kracht wil hij dat duel gaan winnen. Maar Vitinha, daar maakt hij dan een overtreding op. Is het een mooi moment om te gaan wisselen? Overigens heeft Paris Saint-Germain dat ook gedaan. Ja, en die brengen dan even João Neves en Ferran Torres bijvoorbeeld. Die een hat-trick maakt tegen Slovan Bratislava in het eerste Champions League duel. En natuurlijk Kwitsa Kwaratskhelia komen er allemaal in. Voor respectievelijk Dembélé, Akliouz en Doué. En we kijken naar de hevig meelevende Pep Guardiola. Ja, die is fan voor het leven. Zolang de club nog bestaat. Laten we hopen dat dat in ieder geval nog wel blijft doorgaan. En dan gaan we kijken wie gaat erin komen voor Paris Saint-Germain. Het is Lucas Hernandez. Ervaren verdediger natuurlijk. Fransman. Nog altijd geen Mika Gods. Want ook Lucas Beraldo, de Braziliaan uit eigen gelederen erin gekomen. Kan een goede vrije trap nemen. En ook een strafschop bijvoorbeeld. Is een controleur. Eigenlijk een verdediger van origine. Dus geen Mika Gods. Die had een basisplaats tegen Le Mans. Maar werd er na een klein uur afgehaald. Want de Belg moet duidelijk nog wennen aan het niveau. Nog een minuut of zes van de officiële speeltijd. Manchester City leeft weer. Manchester City valt aan. En dat komt de wedstrijd ten goede. 2 voor de Engelsen. 4 voor de Fransen.

0: Lier was oppermachtig en kwam ver voor nummer 2 Dylan Groenewegen over de finish.
1: Chris Wobbe, Man City, PSG, what's going on?
2: Penalty possible, penalty review of penalty check. Ja, en de scheidsrechter Jablonski wijst naar de stip. Het is een uitbraak wederom van de Fransen. En dan gaat het heel snel met Ferran Torres en die geweldige linksback Nuno Mendes. En die wordt door zijn landgenoot Matheus Nunes aangetikt in het strafschopgebied. En dus is daar de terechte strafschop voor Paris Saint-Germain in de 89e minuut. Dan kan de Franse landskampioen, houder van de Champions League, uitlopen naar 2-5. Dan heeft hij 2 wedstrijden gespeeld in de Champions League. De eerste thuis met 6-1 gewonnen van Slovan Bratislava. Ferran Torres achter de bal. De man die 3 keer scoorde in dat duel. En dan wordt toch eventjes Manchester City met grote cijfers verslagen. En dat nog wel in Manchester. Hallo, gericht op Ferran Torres. De maker van de winnen in de WK-finale. De aanloop daar. En die schiet hem recht op Donnarumma. Geen doelpunt. En dan heeft City nog een paar minuten blessuretijd om misschien op de scorers uit te gaan bouwen. Nee, dat lukt niet, want Beraldo zit er eigenlijk met een hand aan. Maar daar is Ndiaye nog van Manchester City. Die verliest de bal aan dezelfde Beraldo voor Paris Saint-Germain. Uiteindelijk is daar de inworp. Gaan de camera's nu naar Donnarumma. Je ziet hem denken, nou, ik kan gelukkig nog wel wat. En dat is in dit geval een bal stoppen. Slecht genomen strafschop overigens hoor, van Ferran Torres. Niet een beetje uit het midden. Vrij makkelijke bal. Maar het ging vooral om het snelle voetenwerk ook van Donnarumma. En dan gaan we kijken of er nog gewisseld gaat worden. Ik denk dat Fernandes eruit gaat. Ja, inderdaad, O'Reilly, Engels international. Ze stonden nog tegenover elkaar op het WK in de halve finale. Hij mag deze wedstrijd uit gaan spelen. Hoeveel minuten krijgen we er nog bij? Ik zie wel de secondes lopen. We zitten namelijk in de extra tijd. Maar hoeveel minuten in totaal? Met Semenyo in balbezit voor City aan de rechterkant van het veld. Komt naar binnen toe. Dreigt, wacht. Dreigt opnieuw. Heeft nu 3 spelers voor zich. Legt de bal dan terug naar Kuchanov. Die opent naar Elliot. Elliot dan bal naar de buitenkant. Meegeven aan de doorgelopen Semenyo. Semenyo, dan moet de voorzet uitkomen. Ja, die komt er wel uit. Maar wordt uiteindelijk weggetrapt door Lucas Beraldo. We krijgen nog 4 minuten. Er zijn er 35 seconden van verstreken. Dus nog 3,5 minuut genieten met Manchester City in aanval. Maar Paris Saint-Germain leidt nog steeds met 2-4 in de slotfase.
0: Leon Center aan het scherm geplakt ongeveer. Want er blijft toch nog heel veel gebeuren. Dit was een penalty. Ik zei voor de grap een Hollandse penalty. Want het was echt dramatisch ingeschoten.
1: Dan doe je onszelf ook tekort een beetje hoor eigenlijk.
0: Nou ja, we hebben het niet heel goed gedaan volgens mij op een WK onlangs.
3: Klopt. Nee, ja, dit was wel een lesje hoe je een penalty niet inschiet.
0: Ferran Torres toch een stuk beter WK gespeeld. Maar die...
3: Ja.
1: Nee, wat doet hij nou?
3: Ja, ik denk dat hij... de linkse hoek in wilde sturen met schijnbeweging, maar Donnarumma trapte daar helemaal niet in. En dan lijkt het zo'n heel suf rolletje natuurlijk.
0: Echt een halve meter van het midden af.
3: Echt dramatisch.
1: Stuurt Donnarumma met een iets minder slecht gevoel naar huis, denk ik.
3: Dat denk ik wel. Hij helpt hem in die zin natuurlijk wel.
0: Het maakt ook allemaal niks uit, want ze staat nog steeds met 4-2 voor natuurlijk Paris Saint-Germain. Dus dat doet niks af aan het geweldige prestatie. Ja, uiteindelijk, het is leuk om dat te kijken. Maar uiteindelijk toch niet Manchester City leek even binnen dichterbij te komen. Maar...
3: Ja, er was een periode dat ze echt wel achter elkaar best wel heel grote kansen creëerden. Ja. Haaland nog een keer, die Semenyo die niet goed, niet scherp genoeg is voor de goal. En er sloop wel wat spanning bij Paris Saint-Germain erin. En brachten daardoor ook wat extra verdedigende spelers erin. Ook verdedigende middenvelden erbij. Dus je ziet echt dat zij proberen de stand zo te houden zoals die is.
1: Want dat PSG, hoe kan je dit bespelen dan? Wat moet je doen? Superhoog tempo draaien? Of?
3: Ja, kijk, City heeft een beetje gedaan wat Paris in de eerste helft zelf deed. City is veel hoger af gaan jagen, veel sneller een verdedigende spelen. Ook door laten stappen, zodat ze echt helemaal 1-op-1 door kunnen. En ook in het opbouwen snel erbij met vooral ook de wissel van Boadie, wat ik net aanhaalde. Dat heeft heel erg geholpen in de opties. Ik vond dat ze, doordat ze echt beter dat druk zetten uitvoerden, dat Paris gewoon niet meer onderuit kon spelen zoals ze in de eerste helft deden. En dan gaat die swing er een beetje uit. En dan zie je dat wedstrijdbeeld kantelen naar City. Dus ja, ze hebben echt hele goede aanpassingen gedaan. En ja, als Haaland alle kansen had afgemaakt die hij had gekregen, dan stond het nu wel 4-4.
0: Hij had veel tegengemaakt, maar voor zijn

0: This Charming Man van Smith.
1: Steven Alstander heeft zich afgemeld voor de New York City Marathon over 2 weken. Op X schrijft de Olympisch kampioene dat ze door ziekte niet heeft kunnen trainen zoals ze wilde. En daarom de prestigieuze marathon aan zich voorbij moet laten gaan.
0: De Belgische Sandrine Tas heeft een dubbelslag geslagen in de Eneco Tour. Ze won vandaag de sprint in Ede en nam ook de leiderstrui over. Tas bleef in de sprint Charlotte Kool voor. En dat had de winnares vooral aan iemand anders te danken.
2: Klariski die Kool naar de hekken duwt en Kool die dan nog weer wegbiedt. Kool die dan nog weer wegbiedt, maar het is door het midden is het Tas die ermee vandoor gaat. Het is denk ik Tas die ermee vandoor gaat.
3: Ja, Kool is boos.
2: En terecht.
3: Ja, en dat is inderdaad terecht.
0: Ja, Kool vond dat haar een eerlijke kans afgenomen was om voor de ritzegen te gaan, omdat Klariski dus flink van haar lijn afweek. De jury greep niet in, ze mocht haar derde plek houden.
1: Ook de mannen rijden de Eneco Tour en ook daar werd gesprint vandaag opnieuw met Belgisch succes Tim.

0: doen, heeft hij nog wel echt wat kansen laten liggen natuurlijk.
1: Dat geloof ik zeker. Ja. Het is echt een mega interessante tactische wedstrijd geworden.
0: En ook nog eens een keertje leuk om naar te kijken, toch Chris?
2: Ja,
0: volgens mij vind je het wel leuk.
2: Volgens mij was het duidelijk. Ik heb het woord genieten volgens mij wel een keer of 10 of 12 in mijn verslag bewerkt. Onbewust hoor, want goed, ik merk het ook aan Lyon. En iedereen die dit lekker aan het volgen is. Het is echt een fijne wedstrijd. De laatste 30 seconden zijn ingegaan. Balbezit voor Manchester City. Opening is bij de energieke Semenyo. Die miste heel wat kansen van dichtbij. Echt 3 keer de bal hoog overgeschoten. Loopt zich stuk. Nog weer meteen de omschakeling van Paris Saint-Germain. Hoezo temporiseren? Nuno Mendes krijgt hem dan nog bij Hakimi. En Hakimi met Vitinha in de slag. Die verliest uiteindelijk het duel van zijn directe tegenstander. De directe tegenstander is de Oezbek Kushanov. Vrije trap, Manchester City. We zitten in de 5e minuut en dan is het voorbij. En dan applaudisseren we en een diepe buiging. Een heerlijke voetbalavond. Terecht gewonnen door de titelverdediger Paris Saint-Germain. Wat was het mooi, wat was het genieten. 6 goals en heel veel kansen. 22 prachtige voetballers en ook nog vervangers die lekker meededen. Het was genieten. 4-2 voor Paris Saint-Germain.
3: Dankjewel Chris Wobbe. De vraag is, was het ook zo genieten bij die andere wedstrijden van 9 uur in de Champions League? Marjolein Kroonenberg heeft ze allemaal zitten bekijken. Is dat een beetje gelukt?
4: Ja hoor.
3: Want het was, ik zal niet te veel verklappen, maar doelpunten genoeg toch?
4: Ja zeker. Ik keek onder andere naar AS Roma tegen Real Madrid. Roma begon heel goed. Goal van De Roon, die opende de score. Mooie afstandsschot van hem. Maar via Mbappé kwam Madrid ook snel weer gelijk. Maar toen 2 goals voor Malen, 3-1 dus voor Roma. Dus die dachten de buiten al binnen te hebben. Maar in de slotfase binnen 7 minuten 3 goals voor Real Madrid. Dat is 3-4 geworden. Dus die hebben toch nog de wedstrijd om weten te draaien. En onder toeziend oog van Prins William speelde Aston Villa tegen Fenerbahçe. Die had een mooie avond, hij wel, maar Fenerbahçe met Nathan Ake en assistent-trainer Dirk Kuyt niet. 3-0 bij rust, 6-0 na 90 minuten. En Bode Glimt verraste bij Dortmund 1-0. Real Betis FC Porto is nog net bezig, staat 3-2. Shakhtar Donetsk, AEK Athene 3-1 en Slovan Bratislava Stuttgart 0-3.
0: Zijn we helemaal rond, dankjewel Marjolein, dankjewel Leonne. Soms in het oog.
3: Rob Trip, fijne avond.
0: Bye bye.
5: NPO Radio 1.
6: KRO NCRV.
7: Het coronavaccin. Wie heeft het niet gehad?
8: Komt-ie. Gaat goed.
9: Nou, hij zit er al in.
8: Het is 2 tellen werk.
7: Alleen, er zijn mensen die zeggen dat ze juist door die prik ziek geworden zijn.
10: Je doet al 5 jaar zeg maar niks. Je draagt al 5 jaar niet meer bij aan de maatschappij. Je maakt niks mee, je hebt geen verhalen meer te vertellen.
7: Wetenschappers willen weten hoe dat kan, maar ervaren tegenwerking. Want wat als de antivaxbeweging met hun bevindingen aan de haal gaat?
11: The main criticism was, we should have kept our mouths shut.
7: Angst voor de antivaxers. Zaterdag om 2 uur in Pointer op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer. Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
12: En als je huur verandert?
5: Pas het zelf aan.
13: En als je gaat samenwonen?
5: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
14: Ster. Sta je in de file en spot je ruitschade?
15: Opgelost, Autotaalglas.
16: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
16: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
18: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
19: Een klant, een leverancier, nog een klant.
6: Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: Koffie?
12: Ja, lekker.
9: Dan gaan we naar Leeuwarden.
12: Naar Leeuwarden? Voor koffie?
9: Voor meer dan koffie. In Keramiekmuseum Prinsessenhof ontdek je in een smakelijke tentoonstelling de Nederlandse koffiegeschiedenis.
12: Dat is leuk. Ik ga mee.
9: Koffie. Nu te zien in het Prinsessenhof. Where else?
19: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
20: NPO Radio 1.
21: 11 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren over hoe snel drones zich kunnen verplaatsen terwijl ze verbonden blijven met die dienst. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. Die agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Ze sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat, dat is niet bekend. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren beschoten. Gisteren een klein containerschip. Alle opvarenden werden gered. Vandaag zonk een bulkschip. Dat werd vorige maand bij Oman aangevallen. Eén bemanningslid kwam om. Dat schepen zinken na een aanval in de zeestraat is zeldzaam. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan voor de cyberaanval door hackers. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen, omdat het nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Intussen komt de bevoorrading van winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden kunnen worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft het UWV er geen vertrouwen meer in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nog toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Hij heeft wat gelopen, eet weer normaal en doet ademhalingsoefeningen. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van de long weggehaald nadat daar een kwaadaardig knoppeltje was ontdekt. De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door de ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e. Ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer, vanavond opklaringen. De temperatuur daalt snel naar richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog, geregeld zon, sluierwolken. Het wordt zacht met 17 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
22: Ster. Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
23: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
24: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
25: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer.
0: Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
3: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
4: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Rob Trip.
2: Oud-burgemeester Schuiling is dus in hoger beroep veroordeeld omdat hij masturbeerde in zijn auto. Nou, iedereen die aan die veroordeling een bijdrage heeft geleverd kan ontzettend trots zijn op zichzelf. Goedenavond en welkom bij Dit Oog. Een van de laatste oppositiezenders in Turkije is uit de lucht gehaald. Oud-Europarlementariër Joost Lagendijk woont al jaren in Turkije en wij gaan straks bij hem te raden. Wie krijgt de kat of de hond als we gaan scheiden? En bestaat er ook echt zoiets als een omgangsregeling? Geen grap, morgen staan twee exen tegenover elkaar in de rechtszaal. En een democraat in de VS die zou kunnen gaan winnen van zijn republikeinse tegenstander, en dan ook nog eens in Texas, wat is daar aan de hand? En de meer dan bijzondere vriendschap van schrijver Jan Brokken met een uit Rusland gevluchte concertpianist in de jaren 80. Zijn boek van Jan Brokken is daarover nu verfilmd en vanaf morgen in de bioscoop, en de regisseur en de schrijver zijn bij ons hier vanavond. We beginnen met het overzicht van het nieuws van deze dag.
1: Woensdag 14 oktober.
2: Duizenden vrouwen die na de Tweede Wereldoorlog zijn vastgezet in interneringskampen zijn daar ernstig misbruikt. Ze kregen te maken met
3: naakt uitkleden door troepen sadistische mannen met gummiknuppel.
2: En ze werden niet alleen gemarteld.
3: In Limburg werden meisjes meegenomen uit de barakken en echt met geweld verkracht.
2: Veel Nederlanders wilden de vrouwen een lesje leren vanwege hun relatie met de Duitsers.
4: Er was natuurlijk heel veel woede in de Nederlandse samenleving. Er was heel veel behoefte aan dit soort represailles en aan vergelding.
2: Rond 1950 zijn er veel verklaringen van gevangen vrouwen en andere getuigen opgetekend. Maar daar is door de overheid niets mee gedaan.
3: Wat ik zeker kan zeggen is dat het ernstig nalatig is geweest. Als je dat bewijs hebt en er niks mee doet.
2: De Oekraïense president Zelensky werd met gejuich onthaald in Londen. Zelensky werd ontvangen door premier Burnham, die meeleefde met de slachtoffers van de raketaanvallen van de afgelopen dagen in Kiev.
5: The last few days have been very dark and difficult days for Ukraine.
2: En beloofde ook extra materieel om drones en raketten uit de lucht te kunnen schieten.
5: I'm announcing that we are accelerating the delivery of British made air defenses.
2: Zelensky sprak zijn teleurstelling uit over de problemen met het Amerikaanse satellietsysteem en het niet krijgen van inlichtingen. Hij denkt dat Trump erachter zit.
5: We had also some difficulties when I want to discuss with Andy about Starlink.
2: En opnieuw reden er in delen van Nederland geen of minder treinen en bussen.
6: Inderdaad, toch gestaakt. Wist ik niet.
7: Meestal volg ik het nieuws wel, maar deze keer had ik het helemaal niet meegekregen.
2: Het was deze keer geen actie tegen kabinet.

0: kabinetsplannen en het ging ook niet
1: om meer salaris.
0: De arbeidsomstandigheden zijn het probleem.
2: Normaal gesproken horen de diensten 8 dagen van tevoren bekend te zijn. Willen ze nou een 4-daagse voorplanning doen, dat kan dus ook gewoon 24 uur van tevoren worden. Je kan totaal niets meer afstemmen.
0: En intussen zijn de reizigers de dupe van de acties.
3: Je wordt flink gezucht.
4: Ja, flink gezucht, ja.
3: Waarom?
4: Ja, fiets is ook kapot gegaan gisteren, dus ja.
3: Ellende.
4: Precies.
0: Ja, deze vrouw kon wel op haar stalen ros.
5: Vandaag ben ik met de fiets gegaan.
3: Wat vond je ervan?
5: Ja, wel kut aan de ene kant door de kou en door de wind, maar het valt wel mee, het kan ook gewoon.
0: En vanmorgen was het nog rustig bij de distributiecentra van Albert Heijn. Medewerkers mochten eerder naar huis.
6: Het is niks te doen, nog niet, maar het komt langzaam op gang.
7: Nou, wat gaat u vanmiddag doen met die extra vrije tijd?
6: Ik denk Netflixen.
0: De nachtploeg die gaat straks wel flink aan de bak.
8: En dan gaan we met 120 man zorgen dat we die winkels zo goed mogelijk kunnen bevoorraden.
0: Volgens Albert Heijn moet binnen een paar dagen alles weer normaal zijn. In de supermarkt in Limburg hebben ze geen last van cyberaanvallen.
9: Want hier werken ze niet met AI en is de boekhouding nog op papier.
0: En met pen en een bloknoot houden ze gewoon de voorraad bij.
10: Zo wordt eigenlijk alles met de hand als persoon besteld, dus niks via de computer.
0: En de klanten, die kennen ze bij naam.
11: Goedemiddag, Sjaak.
12: Dan zie je maar weer dat wij het dan uiteindelijk het beste redden.
13: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
12: We zijn niet zo afhankelijk van het grote systemen.
0: Nou, gaan we door naar het nieuws in de krant van morgen, als dat er is. Christian Bonenbakker.
14: Gezocht oppositiepartijen die willen bezuinigen op zorg, kopt Trouw. Voor het minderheidskabinet is hervorming van de zorg minstens zo'n belangrijke missie als hervorming van de sociale zekerheid. Maar tot nu toe wil geen enkele oppositiepartij er zijn vingers aan branden.
0: Zo dreigt de zorgbegroting volgens de krant een nieuw hoofdpijndossier te worden. Vrijwel de hele oppositie vindt dat het kabinet te ver doorschiet in het invoeren van allerlei eigen bijdragen. Of de ministers Hermans en Sterk een handreiking in hun achterzak hebben, moet morgen blijken in het Kamerdebat.
14: Het AD duikt in de vraag hoe Europa moet reageren op hybride aanvallen. Met sabotage, cyberaanvallen en drones met explosieven probeert Rusland chaos en polarisatie te veroorzaken en de steun voor Oekraïne te ondermijnen. Het gebeurt niet vaker dan 2 jaar geleden, maar de incidenten zijn wel ernstiger.
0: De tijd van doen alsof er niks aan de hand is voorbij. Daarover is iedereen het wel zo'n beetje eens. En sancties die leveren onvoldoende op. Maar keihard terugslaan is gevaarlijk. Want dan zegt Poetin, zie je wel, het Westen is uit op oorlog.
14: Wat dan wel? Je zou Russische tegoeden in plaats van ze te bevriezen kunnen afpakken. Je zou Oekraïne lange afstandswapens kunnen geven. En je zou elke drone kunnen beantwoorden met een drone richting Rusland.
0: En dan zeggen, sorry, we weten van niks, het is niet onze schuld. Het is geen escalatie, zegt een deskundige in de krant. We betalen ze dan met gelijke munt terug. Dezelfde aantallen, dezelfde stijl, dezelfde soort incidenten.
14: Criminelen kunnen steeds meer doen met gestolen persoonsgegevens dankzij AI, zegt cyberofficier van justitie Christa de Pachter in de Telegraaf. Gegevens uit verschillende digitale aanvallen kunnen dankzij AI met elkaar worden gecombineerd.
0: Zo krijgen criminelen een gedetailleerd beeld van hun potentiële slachtoffers en kunnen ze steeds geloofwaardiger phishingmails schrijven die dankzij AI ook steeds beter zijn geschreven. Je bent kwetsbaarder dan je denkt, zegt de Pachter, ook al heb je als burger wel je voorzorgsmaatregelen getroffen.
14: Dit is geen crisis, is de titel van het nieuwe boek van Hans Stegeman, hoofdeconoom bij de ideële Triodos Bank. De Volkskrant schrijft erover. Het boek rekent af met het idee dat de economie altijd moet groeien. Want de aarde kan het niet aan, de demografie staat het niet toe en de democratie is aan het eroderen.
0: Na de Tweede Wereldoorlog was groei goed, zegt Stegeman in de krant. Er waren huizen nodig, andere eerste levensbehoeften. Maar groeien gaat tegenwoordig steeds moeilijker. En de politiek kan de belofte van verbetering niet meer waarmaken.
14: Het is tijd om het kapitalisme in te ruilen voor een welzijnssamenleving waarin genoeg genoeg is, betoogt Stegeman. Het is niet waar dat groei in het belang van iedereen is. Het is in het belang van de allerrijkste. Een gezonde leefomgeving, dat is in het belang van iedereen.
13: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Elton John en Goodbye Yellow Brick Road. In Turkije ging vandaag de tv-zender Halk TV op zwart, op last van de autoriteiten. Het gaat om een van de laatste oppositiezenders in Turkije. Goedenavond, Joost Lagendijk, oud-politicus en woonachtig in Istanbul.
1: Goedenavond.
0: Halk TV, ik heb het vanmiddag nog even opgezocht. Betekent dat Volks TV, klopt dat?
1: Ja, klopt.
0: En doet die zender zijn naam eer aan? Is het een publieke zender?
1: Nou, het is een publieke zender. Hij is gelieerd, of hij was gelieerd aan de grootste oppositiepartij, de JHP. En werd beschouwd algemeen als op dit moment, in ieder geval tot vanmorgen, de belangrijkste oppositie tv-kanaal. En ik weet ook van mijn vrouw, die journalist is, dat ze als nieuws wil volgen, dat ze dat altijd doet op Halk TV.
0: Ja, dus ook bij de familie Lagendijk stond die zender vaak aan toen hij nog in de lucht was.
1: Zeker. Ik heb net nog even gecontroleerd wat je nu ziet. En nu worden er vooral oude programma's herhaald.
0: Maar schets eens, wat was daar tot nu toe te zien? Waren dat dan veel nieuwsprogramma's? Of wat moet je daarbij voorstellen eigenlijk?
1: Ja, nou, op zich was het niet zo heel bijzonder aan Halk TV als het gaat om de programmering. Ze deden wat de meeste Turkse nieuwszenders doen, is het nieuws volgen en vooral veel debatten organiseren. Het grote verschil was dat 9 van de 10 andere tv-zenders zijn op hand van de regering. En Halk TV en een handvol anderen, dat zijn oppositiezenders die dus vooral ook veel tegenstanders van de regering aan het woord laten.
0: Ja. Zeg, en corruptie zou de reden zijn om deze zender te sluiten? Corruptie bij de eigenaar?
1: Ja, klopt. Het gaat dus niet inderdaad om een omstreden programma of een uitzending die over de schreef is gegaan. Het zou gaan om corruptie van de eigenaar. Die zou via een van zijn andere bedrijven in Izmir gebruik hebben gemaakt van omkoping om opdrachten van de gemeente binnen te slepen. Dat wordt hem nu voor de voeten geworpen en daarom is zijn tv-station gesloten. Het is een rare gang van zaken, maar dat is op dit moment wat er bekend is.
0: Ja, want dan bedoel corruptie, verdenking is één natuurlijk, maar de hele zender sluiten ze.

0: weer iets anders dan.
1: Ja, maar goed, het is een heel ruig besluit. Op een zaak die eigenlijk met die zender helemaal niks te maken heeft.
0: Nee, want corruptie, wordt dat vaker gebruikt in Turkije als argument om tegenstanders van de regering aan te pakken?
1: Nou ja, het is ongeveer het sleutelwoord bij de meeste grote politieke zaken van de laatste 2 jaar. Hè. Waarschijnlijk weet je nog wel dat de burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, die zit al 1,5 jaar vast, ook op corruptieaanklachten. De burgemeester van het eiland waar ik woon is een paar weken geleden opgepakt op corruptieaanklachten. Dus corruptie, het gebruik maken van je macht als burgemeester, het geven van vergunningen tegen omkoping, dat is nu de aanklacht die tegen bijna alle oppositiepolitici en nu dus ook tv-kanalen gebruikt wordt.
0: En waarom is dat? Is dat een makkelijke aanklacht? Of schiet dat snel wortel bij Turken die dat horen, die denken, nou ja, dan wie weet is er wat aan de hand?
1: Nou ja, het is een beetje waar rook is vuur. Iedereen weet in Turkije dat het niet uit te sluiten valt, laat ik het voorzichtig zeggen, dat er in verschillende gemeentes, nou ja, met vergunningen gesjoemeld wordt en dat daar een zekere vorm van corruptie plaatsvindt.
0: Ja.
1: Het probleem is natuurlijk nu dat de regering vooral alleen achter oppositiegemeenten aangaat en nog geen enkele regeringsgezinde gemeente laat staan. Het landelijk niveau is onder de loep genomen.
0: En is die regering zelf eigenlijk helemaal brandschoon wat corruptie betreft?
1: Nee, helemaal niet. Nee. Het is al jarenlang bekend dat, met name in de bouwsector, dat is natuurlijk wel een globaal verschijnsel, dat in de bouwsector corruptie veel voorkomt. Dat gebeurt ook in Turkije, ook op landelijk niveau en op veel grotere schaal, want dan gaat het om projecten als bruggen, tunnels en vliegvelden. Dus het komt op vele niveaus voor, maar wat nu vooral onder de aandacht is dat in oppositiegemeenten.
0: Ja. Wat is er nou nog over na het sluiten van deze zender aan kritisch mediageluid in Turkije?
1: Nou ja, steeds minder. Er zijn nu wel weer andere kanalen die die rol van Halk TV overnemen voor Loper. Ik zag vandaag vooral Koza TV, had ik nog nooit van gehoord. Maar dat is een nieuwe loot aan de boom van onafhankelijke media. Er werken vooral mensen die vroeger bij Halk TV werkten. Nou, die nemen nu het stokje over. Maar goed, het worden er steeds minder en ook steeds minder professioneel. Halk TV moet je nagaan, dat was echt een professionele tv-zender. Die hadden de middelen om het nieuws goed te volgen en om het de regering ook moeilijk te maken. Ja, dat wordt steeds lastiger.
0: Ja. Jij zei net, jouw vrouw is journaliste. Ik neem aan, een kritische journaliste, kan die eigenlijk haar werk doen dan?
1: Ja, maar dat is vooral een gevolg van het feit dat ze niet voor Turkse media werkt, maar voor de Zwitserse tv. Dus dat geeft er iets wat meer speelruimte om te doen wat ze wil doen.
0: Nee. Wat jij schetst over dat medialandschap in het land waar jij woont, wat zegt dat over het huidige Turkije en het democratisch gehalte daarvan?
1: Nou ja, dat nog steeds, dus een verhaal wat zich herhaalt, steeds lastiger wordt om hier werk te doen als journalist. Het is niet alleen nu Halk TV, Halk TV is geloof ik de laatste van 10 tv-zenders die de afgelopen 2 jaar gesloten zijn. Nieuwswebsites die gesloten worden, dus met de democratie, met de vrijheid van meningsuiting is het beroerd gesteld.
0: Maar is land aan het afglijden, is dat wat je schetst?
1: Ja, dat is het. Dat zeker op dat punt is het aan het afglijden. En dat heeft er veel mee te maken dat, in mijn ogen, dat de huidige president Erdogan, die moet over 1,5 jaar zijn er, uiterlijk 1,5 jaar zijn er weer verkiezingen. En ik denk dat hij gewoon bang is dat in een eerlijke strijd hij het aflegt tegen de oppositie. En hij doet nu dus zijn uiterste best om het de oppositie buitengewoon lastig te maken om zich te organiseren. En om bijvoorbeeld via de media tot de Turkse bevolking zich te richten.
0: Ja. Is er helemaal geen weerstand in het land zelf tegen dit soort dingen als die gebeuren?
1: Jawel, er is een. Ik sprak pas een vriend van me, die was een tijd niet in Turkije geweest, die was nu weer op bezoek. En die zei, onvrede bij heel veel mensen is heel groot. Dat heeft niet alleen met de vrijheid van meningsuiting en media te maken, maar ook, vergeet niet, met een inflatie van 30% die al jarenlang hier plaatsvindt. Dus mensen zijn ontevreden, hebben de moed een beetje opgegeven. En ja, wachten een beetje af wat er bij de volgende verkiezingen gaat gebeuren. En of dat toch de oppositie erin slaagt om met een alternatief te komen.
0: En denk je dat?
1: Dat zou best kunnen. Dat is het rare van de situatie. Hè? Erdogan heeft zijn uiterste best gedaan om de grootste oppositiepartij te splijten. Maar de opvolger daarvan, onder de naam De Nieuwe Partij, die doet het in de peilingen in ieder geval buitengewoon goed. En het zou best kunnen dat veel mensen uit onvrede over wat er nu vandaag is gebeurd met Halk TV, maar vooral ook over die economische situatie, toch een stem overwegen op de oppositie. Dus het is niet uitzichtloos, maar het is wel tegen de wind in en tegen een taaie tegenstander proberen nog je geluid te laten horen.
0: Ja. Duidelijk, oké. Okay. Nou ja, wij nemen gewoon over een tijdje weer contact met je op. Dankjewel voor nu, Joost Lagendijk vanuit Turkije. Goed, moet je voorstellen, je bewaart jarenlang bonnetjes van de meubels. Je regelt tot op de komma alles voor de kinderen. Houdt bij hoeveel je inbrengt bij het kopen van een huis om bij een scheiding ieder misverstand te voorkomen. Maar dan vergeet je een heel belangrijk ding. Naar wie gaat je huisdier als jij en je partner uit elkaar gaan? Morgen staan twee ex-partners tegenover elkaar bij een kort geding in de rechtbank van Almelo. Nadat ze uit elkaar gingen, was volgens haar afgesproken dat zij haar kat op een later moment zou ophalen. Maar nou weigert hij de poes die zij van hem had gekregen als cadeau terug te geven. Wils Langendijk, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: U bent huisdierenmediator. Ik wist niet eens dat dat bestond.
2: Nee, ik ben geloof ik de eerste en de enige. Misschien de laatste hoor, dat weet ik niet.
0: Wat goed. Dat is om te voorkomen dat de rechter de knoop moet doorhakken in zo'n geval. En dat u de partijen nog bij elkaar kan brengen. Toch? Zoiets stel ik me daarmee voor.
2: Ja, kijk. En dat is natuurlijk. Dat is omdat de rechter uitgaat van de juridische kwalificatie van het huisdier. En dat is. Daar doe je misschien het huisdier gewoon ontzettend tekort mee. Hè? Dus ik denk dat zolang je. Als je bij de mediator terecht kunt. En je kunt daar uitkomen. Dan kun je gewoon veel breder kijken.
0: Ja. Zeg, in die zaak waar het nu over gaat, hè, gebeurt dat nou vaker? Dat exen tegenover elkaar komen te staan in de rechtbank vanwege het huisdier?
2: Ja, steeds vaker. Er komen steeds meer huisdieren in Nederland. En er zijn ook steeds meer mensen die uit elkaar gaan. Dus ja, het aantal zaken stijgt.
0: Ja. Ja, want ik kom me nog herinneren, Edwin de Rooij van Zuiderwijn. Hè?
2: Ja, 2005, heel belangrijk.
0: Daar werd om gelachen, hè, van dat die eiste een omgangsregeling met hun hond.
2: Ja.
0: Maar zijn we nou in de afgelopen jaren daar anders naar gaan kijken?
2: Ja, zeker. Daar zijn hele belangrijke stappen gezet. Waar hij tegenaan liep was dat, wat ik net al zei, de juridische kwalificatie van het hond is een ding. Goed of een zaak, hè, volgens de wet. En inmiddels zijn we 20 jaar zijn we verder. En er wordt nu al veel meer gekeken naar de intrinsieke waarde van het dier, van het huisdier.
0: Wat het dier kan betekenen voor
2: je. Ja, dat het dier gevoel heeft zelf. Dat er ook een belang zit in het dier zelf. Kijk, we kijken natuurlijk altijd van wie is de hond, de eigendom. Vervolgens kijken we naar wie heeft de meest affectieve band. Dat is allemaal vanuit de mens gedacht. En dan eindelijk komen we pas bij wat is eigenlijk in het belang van dit individuele dier.
0: Naar wie loopt de hond? Naar wie loopt de hond toe, zou ik zeggen? Als
2: dat is die film, hè, die Screwball comedy, waarin ze inderdaad in de rechtbank.
0: Maar kijkt de rechter daar naar?
2: Nee. De rechter is gehouden aan de juridische kwalificatie van een dier. En dan is het een ding.
0: En van wie het is?
2: Ja, de eigendom. Daar gaat het om, de eigendom. Ja, net als met een tafel of een lamp.
0: Zelfs met die katten, hè, in die zaak van morgen. Speelt dat dan nog mee dat hij daar de afgelopen jaren voor heeft gezorgd, voor de kat?
2: Ja, om te beginnen ken ik die zaak niet. Maar allerlei factoren spelen mee. De kat kan aan huis gebonden zijn. Zij moet maar bewijzen dat ze het cadeau heeft gekregen. Het is op zich een hele. Het is niet moeilijk te voorspellen zaak, denk ik. Ja.
0: Want?
2: Kijk, ik weet niet.
0: Zegt u maar.
2: Zij moet kunnen bewijzen. Bij de rechter moet zij kunnen bewijzen dat het haar kat is. Dat zij een cadeau gekregen heeft. Dus ik hoop dat ze. Dan moet ze een appje laten zien. Van dankjewel voor het cadeau of zo. Want als hij het betaald heeft. Ja. Ik wil er verder niet op die zaak ingaan.
0: Nee, snap ik. Maar in zo'n soort zaak, zullen we dan maar zeggen. Ja. Wat probeert u dan te doen? Ja, hoe doet u dat dan?
2: Je legt misschien eerst kort uit hoe de rechter daarna zal kijken. En die zal kijken van wie is deze kat. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat om wat is in het belang van deze kat waar die terecht gaat komen.
0: Ja.
2: De katten zijn natuurlijk aan huis gebonden bijvoorbeeld. Ja. Zijn honkvast.
0: Dat is een groot verschil inderdaad. Hè? Want als je denkt van een hond, dat is misschien helemaal niet zo'n probleem om die naar een andere plek te brengen en daar te laten leven. Terwijl katten hechten heel erg natuurlijk aan waar ze leven, waar ze wonen, of niet?
2: Dat kan een ontzettend belangrijk argument zijn. Dat hangt van de kat af, denk ik ook. En inderdaad van wie de verzorging deed. En of de persoon, degene bij wie die nu is of die thuis is. Het hangt van heel veel dingen af.
0: Ja.
2: Maar dat in mediation, in een gesprek met elkaar, kun je daar wel veel meer naar kijken. Van wat is nou in het belang van dit dier?
0: Ja. En als je er nou niet uitkomt, heeft u dat wel eens meegemaakt?
2: Ja, dan ga je naar de rechter. En dan gaat de rechter in eerste instantie dus kijken van wie is de kat?
0: Ja. En wat is nou het voordeel om naar u te stappen en niet naar de rechter? Als ik nou denk van, nou, ik heb zo'n...
2: Wij kunnen veel, veel breder kijken, hè? Met de mensen samen. En dan kun je komen bij, wees nou de persoon die je kat of je hond denkt dat je bent. Wees groot, wees aardig.
0: Ja, het baasje blijkt helemaal niet zo aardig te zijn, plotseling.
2: Nou, kijk, een brave hond kan twee volwassen mensen heel onaardig maken. Ja. Tegen elkaar, ja. Dat kan.
0: Ja, dat je een soort vechtscheiding krijgt. Vaak zeg je dat gaat over de rug van de kinderen. En nu gaat het over de rug van de hond of van de kat.
2: Ja, dat kan inderdaad. En dan zouden ze eigenlijk ook, in het ergste geval, zouden ze voor straf bij elkaar moeten blijven voor de honden.
0: Ja.
2: Als ze het niet goed doen, als ze er niet uitkomen.
0: Ja. Zeg, en je moet ook natuurlijk heel voorzichtig zijn als het gaat om, een hond die gebruikt wordt als fokdier of zo, hè, als je die in handen krijgt.
2: Want?
0: Nou, dat je daar geen dingen mee doet natuurlijk, zodat er niet meer mee gefokt kan worden. Dat soort zaken.
2: Ja. Ex-partners kunnen elkaar enorm dwars zitten. Dus stel dat er een omgangsregeling tot stand komt, hè, dat de hond dan daar dan waar is. Dan moet je erop vertrouwen dat die partner goed met die hond omgaat.
0: Dat die hond in goede handen is.
2: Ja, en niet gauw laat steriliseren of zo. Ja.
0: Ja. Maakt hij wel eens hele nare dingen mee, wat dat betreft?
2: Ja.
0: Ja. Wilt u daarover praten?
2: Nou, ik weet een voorbeeld waarvan, ging om de as van een hond. En die wisselde dus van huis, die wisselde van plek iedere keer. En op een gegeven moment werd de een beschuldigd dat hij as van de hond had verduisterd en daar as van de kachel in had gedaan.
0: Jezus.
2: Ja.
0: Ja. Dan valt er weinig meer te bemiddelen, denk ik, toch?
2: Ja.
0: Dat heeft u niet tot een goed einde kunnen brengen, ben ik
2: bang. Ja, je lacht erop.
0: Nee.
2: Maar dat zijn de drama's, hè?
0: Nee. Ja. Maakt het veel duidelijk, want dat wordt vaak gezegd, hè, van hoe je omgaat in een land met dieren, zegt veel over de beschaving van onszelf.
2: Ja,
0: is
2: absoluut.
0: Is dat eigenlijk ook in de rechtszaal, en als je daar nog net buiten weet te blijven, ook aan de hand, als je kijkt naar mensen die uit elkaar gaan en zelfs over hun huisdieren eigenlijk heel naar kunnen doen?
2: Ja, ik vind dat heel natuurlijk. Mensen in scheiding die kunnen heel naar doen tegen elkaar. En de dieren kunnen daar kan een huisdier een onderdeel van worden.
0: Ja. Zouden we dit gesprek niet somber willen eindigen? Wat zou een lichtpunt kunnen zijn volgens u?
2: Nou, dat heel veel zaken natuurlijk buiten de rechtszaal geregeld worden. Dat heel veel mensen wel in staat zijn om een omgangsregeling met elkaar en de hond te regelen. Dat heel veel mensen dat dus wel kunnen.
0: Ja,
2: dat moeten we niet vergeten.
0: Spreekt u uit eigen ervaring, uit uw eigen praktijk, dat u dat veel meemaakt?
2: Ja, ja. Nou, absoluut.
0: Dat is toch een hoopvol einde van dit gesprek, vind ik.
2: Nee, dat is het ook. En dat boekje, denk ik, kan daar een grote hulp bij zijn. Ik heb het boekje Wie krijgt last in geschreven, hè? En daar staan heel veel handige formats in. Van hoe maak je een huisdierenplan? Hoe regel je wie er betaalt?
0: Van tevoren. Moet je gewoon van tevoren regelen. Je moet net zoals je andere... Wat ik zei net, je bewaart jarenlang je bonnetjes van de meubels. Ja. Moet je eigenlijk ook over je huisdier of dieren...
2: Eigenlijk wel. Hè. Je zou het op schrift moeten zetten wat er afgesproken is. Ja.
0: Mag ik u hartelijk danken, Wils Langendijk, huisdierenmediator, naar aanleiding van die zaak morgen die wij op de voet gaan volgen natuurlijk. Dank u wel.

0: Carla Thomas en Baby. Over, wat zal ik zeggen, 2,5 uur is dat, hè? Want 2 uur vannacht, dan gaat de democratische senaatskandidaat James Tallarico tijdens een zogenoemde town hall meeting in gesprek met Texaanse kiezers. Doet hij niet voor niks, want de strijd in het van oudsher republikeinse bolwerk Texas gaat het om veel meer dan alleen een zetel in de Senaat. Het is ook een test voor de politieke machtsverhoudingen onder president Donald Trump. Goedenavond, Victor Pak.
1: Goedenavond.
0: Verbonden aan EW. Ik zeg altijd nog Elsevier's Weekblad, maar dat mag niet, hè, EW.
1: Klopt, ja.
0: Een VS-kenner. Hol van der Leeuw, kan hij zo'n borst nat maken? Hoe moet je dat voorstellen? Heeft hij dan allemaal fijne, geïnformeerde en prettig geïnteresseerde mensen om hem heen? Of mensen die ook scherp slijpen?
1: Vooral dat laatste. Juist het leuke aan zo'n bijeenkomst vanavond in Texas is dat, ja, een town hall komt iedereen op af die daar zin in heeft. Het is niet gescript. En dat zorgt altijd in de Amerikaanse politieke tv-geschiedenis voor de leukste en onverwachtste momenten. En als kandidaat moet je dus op alles voorbereid zijn. Want nou, er kan je gevraagd worden hoe duur een brood is in de supermarkt. Tot wanneer je voor het laatst gebeden hebt tot God, bij wijze van spreken. Alles komt voorbij, hoe persoonlijk ook.
0: Oké, dus dat wordt spannend. Spannende tv ook.
1: Zeker, heel leuk tv.
0: Zeg, wie is hij eigenlijk, James Tallarico? Ik denk dat niet veel luisteraars zijn naam eerder hebben gehoord.
1: Nee, en ook veel Amerikanen zelf kennen hem eigenlijk niet. En zelfs veel Texanen zelf is hij nog redelijk onbekend voor lange tijd gebleven. Hij heeft dit jaar echt zijn doorbraak gehad toen hij de democratische voorverkiezingen won. Hij was een oud leraar die in 2018 eigenlijk tegen de verwachtingen in, toen al in een republikeins district voor het lokale parlement in Texas een zetel won. Sindsdien dus ook parlementariër is. Hij is nog heel jong eigenlijk, 37. En dan al voor zo'n functie als senator. Dat heeft toch een bepaalde gravitas, die functie. Mm. Nou, om daarvoor op te gaan is al heel wat. Maar hij staat zowaar in de peilingen voor op zijn republikeinse tegenstrever Ken Paxton. En dat is ongekend, want de democraten hebben voor het laatst in 1988... een senator, senaatsrace gewonnen in Texas. Dat geeft wel aan, dat is meer dan 3 decennia geleden dat het lukte. En nu staat hij opeens voor in de peilingen.
0: En hoe komt dat? Wat doet hij zo ontzettend goed, blijkbaar?
1: Hij heeft een ontzettend gematigd imago. In die democratische voorverkiezingen nam hij het op tegen een tegenstrever die veel linkser was. En nou, dat slaat niet aan in een staat die zo diep rood republikeins is.
0: En de vleugels binnen de Democratische Partij.
1: Zeker, ja. En hij staat echt pal in het midden. En hij is eigenlijk een beetje, ja, hij komt wat bleu over op tv. Ik ben heel benieuwd hoe hij dat vanavond ook gaat doen. Maar toch heeft hij wel een bepaalde jeu bij de kiezer te pakken, doordat hij bijvoorbeeld heel veel in Texas over zijn geloof praat. Hij zegt ook, ja, ik ben christen. Ik kom daar openlijk voor uit. Ik vind dat democraten dat eigenlijk te weinig benoemen als ze gelovig zijn. Dat we daar soms te lacherig over doen als democratische partij. En politiek gezien probeert hij, ondanks alles, toch de samenwerking met de republikeinen op te zoeken. Dus hij zegt in het Huis van Afgevaardigden in Texas, heb ik ervoor gezorgd dat er een prijsplafond komt voor insuline, belangrijk medicijn. Dat was er niet. En ik heb een woningbouwwet die eigenlijk voor meer betaalbare woningen moet zorgen. Die heb ik ook aangenomen gekregen met republikeinse steun. Dus ik verzet me af en toe tegen republikeinen, maar ik zoek ze ook op om mee samen te werken.
0: Klinkt bijna ongekend in deze tijd, toch?
1: En dat is ook ongekend, maar dat maakt hem denk ik ook heel populair in Texas, omdat je komt daar niet als democraat met een heel links verhaal, dan kom je niet ver. Juist die geschiedenis, Trump won daar 2 jaar geleden met 14% verschil. Dat is echt een heel groot gat. Dat laat zien hoe republikeins die staat in principe is. Ja, dan kan je niet alle republikeinen wegzetten als mensen met wie je niet een gesprek hoeft te voeren of geen wetten mee samen moet opstellen. Want ja, dan word je nooit populair.
0: Maar die moeten dat dan ook maar willen natuurlijk, die republikeinen.
1: Ja, en nou ja, dat lukt hem dus op lokaal niveau. Als je dan nu kijkt naar de verkiezingsstrijd die gaande is, dan gaat het hard tegen hard. Ja. Daar is echt geen flintertje samenwerking meer. En dat is logisch ook. Maar als je ziet, Ken Paxton, zijn tegenstander.
0: Dat is zijn grote tegenstander.
1: Dat is zijn tegenstander. Daar gaat de keuze tussen voor de Texanen.
0: En de man waar veel schandaal aankleven?
1: Zeker, hij heeft in 2023 een omkoopschandaal politiek gezien overleeft. Terwijl een groot deel van de Republikeinen hem ook weg wilden. Maar Trump ging achter hem staan toen al en dat hielp hem. Dat heeft hem ook in de voorverkiezingen geholpen. Maar vorig jaar bleek dat zijn vrouw van hem wilde scheiden, omdat Paxton vreemd was gegaan. Ze beriep zich ook echt op bijbelse gronden om van hem af te komen. Dat proces loopt overigens nog. Maar hij probeert uit alle macht Tallarico zwart te maken. Hij haalt bijvoorbeeld heel vaak aan dat Tallarico een keer, toen hij nog een stuk jonger was, zei dat Jezus non-binair was. Tallarico is daarop wel ingegaan en zei, ja, dat vind ik zelf ook een beetje cringy dat ik dat ooit heb gezegd. Beetje sociaal onhandig van me. Ja. Dus dat is ook, denk ik, het slimme van Tallarico. Hij loopt niet weg voor dat soort, ja, een beetje bevreemdende uitspraken. Hij omarmt het eigenlijk. Ja. Hij geeft ze fouten toe.
0: Er werd hier al lacherig gezegd op de redactie, de Henry Bontebal van Texas.
1: Nou, in die zin wel. Het is met eerlijkheid en ook een beroep op zijn geloof probeert hij ver te komen. En dat lukt hem ook. Hij zegt heel vaak, je moet als christen van God houden en van je naast. En dat is wat ik politiek gezien probeer te bereiken. Ik geef om de mensen om ons heen, om mijn buren, om de mensen in de kerk, maar ook voor de kiezers, mijn achterban, die ik probeer te vertegenwoordigen.
0: Ja. Zeg, laat Trump dit allemaal zomaar gebeuren. Een democraat die nu al in de peilingen voorstaat en straks misschien nog wel echt resultaat boekt?
1: Nee, Trump probeert uit alle macht Texas te behouden. Hij is daar half september nog voor een politieke stunt geweest. Hij heeft een hele conventie georganiseerd. Ja. Maar sindsdien eigenlijk zakt Paxton, de tegenstander van Tallarico, verder weg in de peilingen. Omdat Trump ook in die staat die hij nog met zo'n ruime marge won, heel impopulair is geworden. Als je nu kijkt, dan zegt meer dan de helft van de Texanen dat ze het beleid van Trump afkeuren, bijvoorbeeld. En nou ja, vandaag heeft Trump nog uitgehaald naar Tallarico, onder meer genoemd dat hij vegan is, terwijl Tallarico begin dit jaar nog breed lachend op een foto ging ergens in een barbecue tent dat hij aan een kipkluif knaagt. Dus dat geeft ook aan dat Tallarico op dat soort verwijten vanuit de Republikeinen een beetje lollig mee omgaat. Maar Trump doet echt zijn best om Texas te behouden.
0: Ah, maar als jij nou wat verder kijkt, hè, zou dit voor meer kunnen staan? Want zeker in Europa vraagt iedereen zich al veel langer af natuurlijk, waar is die democratische partij? Is er nou niks of niemand die iets kan stellen tegenover wat Trump allemaal doet?
1: Tallarico is een van die mensen, een van de potentiële vaandeldragers, dat als dit lukt, dan zal er naar hem worden gekeken om het verzet eigenlijk tegen Trump, of eigenlijk hoe, een nieuw verhaal te schrijven over hoe democraten om moeten gaan met Trump. En dat is aan de ene kant wat Tallarico doet, fel bekritiseren, maar ook altijd openstaan, dus voor potentiële samenwerking.
0: Maar is natuurlijk wel een hele andere afslag dan wat heel veel andere politici binnen die democratische partij nemen, namelijk dat linksige geluid. Hè? De socialisten noemen ze zichzelf, hè, wat wij denk ik sociaaldemocraten zouden noemen.
1: Ja.
0: Maar het is natuurlijk anders dan wat

0: wat jij schetst wat deze man in Texas doet.
1: Klopt, en dat is juist ook wel wat nodig, tenminste wat vermoedelijk gewoon nodig is in Texas, maar in veel meer staten waar... Kijk, in grote steden zijn er veel meer links-Amerikanen echt, ja, die daar gevoelig voor zijn. Maar hier in Texas, met veel meer stukken platteland, die wat conservatiever zijn, slaat dit verhaal van Tel Rico echt aan.
0: Ja. Oké, okay, jij gaat kijken vannacht?
1: Zeker.
0: Ja. En is dat iets waar dan ook in de VS heel veel mensen naar kijken? Of?
1: Nou, in Texas zelf wel. En het is ook het feit dat CNN dit uitzendt, dus dat het nationaal te zien is, geeft aan hoe belangrijk dit is. Er is inmiddels al meer dan $500 miljoen uitgegeven aan advertentiespotjes, alleen al voor de verkiezingsrace in Texas. En daarmee ligt het op koers om de duurste verkiezing ooit te worden die niet om het Amerikaans presidentschap gaat. Dat geeft aan hoe groot dit is.
0: En wat er op het spel staat. Oké, okay, Victor, dankjewel. Victor Pak. We hadden het over James Tel Rico dus. Man van wie we misschien wel veel meer gaan horen.

0: 100 miljoen dollar uitgegeven aan advertentiespotjes alleen al voor de verkiezingsrace in Texas. En daarmee ligt het op koers om de duurste verkiezing ooit te worden die niet om het Amerikaanse presidentschap gaat. Dat geeft aan hoe groot dit is.
1: En wat er op het spel staat. Oké, Victor, dankjewel. Victor Pak, we hadden het over James Tallarico dus. Man van wie we misschien wel veel meer gaan horen.

0: Berry en Love Affair. Als begin jaren 80 een uit Rusland gevluchte concertpianist neerstrijkt in Amsterdam, dan ontmoet hij daar de jonge journalist Jan Brokke. Waarna er een hele bijzondere vriendschap ontstaat tussen twee tegenpolen, kun je wel zeggen. Brokke zou er later een roman over schrijven als eerbetoon aan zijn vriend Yuri Egarov. En nu is er de film Yuri. Hier in de studio is de regisseur Sander Burger en de schrijver zelf Jan Brokke. Welkom allebei. Ja, Sander, ik begrijp dat jij al heel lang met dat idee rondliep voor die film. Waar sloeg jij op aan om dit te gaan doen, om dat boek van Jan Brokke te gaan verfilmen?
1: Nou ja, in eerste instantie het boek. Uiteraard. Ja, ik bedoel, daar begon het mee. En ik kreeg het boek van mijn schoonmoeder en las het nietsvermoedend op vakantie en was enorm geraakt. Zelfs zo geraakt dat ik echt bij het laatste hoofdstuk ontzettend hard moest huilen.
0: En waar zat hem dat vooral in eigenlijk?
1: Dat vroeg ik me dus ook af, want dat overkomt me eigenlijk nooit bij het lezen van een boek. Al terugbladerend, het is gewoon, het boek gaat over Yuri, maar elke bladzijde ademt gewoon het verlies van Jan of het gemis van Jan aan zijn hoofdpersoon.
0: Ja, en dat, die enorme vriendschap die er was.
1: Ja.
0: Ja. Jan, stond jij met... Mag je tutoriëren?
2: Ja, dat doe ik graag.
0: Stond jij meteen handen klappend toen jij dat hoorde? Dat hij die film wilde maken van jouw boek?
2: Nou, er waren meerdere regisseurs die het wilden doen. Er waren zeer ervaren regisseurs die heel veel ervaring hadden en ook veel ingangen bij fondsen, filmfondsen. Mm. Maar ja, ze hadden allemaal plannen die niet strookten met de sfeer van het boek. Sander, die was jong, 33 jaar. En ik bij hem direct merkte ik dat hij heel integer was. En dat hij een beeld had welke film hij wil maken. En de film die jij wilde maken was echt over vriendschap.
0: Ja.
2: En ik was direct getroffen door hem. En ik merkte ook dat hij ontzettend veel van muziek hield. En dat die
0: speelde
2: muziek
0: een enorme rol in de film.
2: Ja, en dat hij die muziek ook echt wilde gebruiken in de film. Niet dat het een beetje erbij.
0: Heb je er tegenaan bemoeid terwijl die film gemaakt werd?
2: Relatief weinig. Ik heb Sander alle vertrouwen gegeven. Ik heb de scenario's, de diverse versies niet

0: gelezen. Hij heeft me wel steeds op de hoogte gehouden waar ze stonden in het traject, zoals wij zeggen. En dat niet, maar ja, ik had er alle vertrouwen in eigenlijk.
1: Dus als jij ons moet uitleggen wie Juri was, als wij hem niet kennen. Want ik zei net, ja, gevluchte concertpianist, jaren 80.
0: Hij kwam uit de Sovjet-Unie en hij is vooral gevlucht vanwege zijn homoseksualiteit. Mm-hmm. Er gingen geruchten op het conservatorium in Moskou. Het conservatorium zat hij in het laatste jaar. En hij heeft geprofiteerd van een concert wat hij moest geven. In moest vallen in Italië en hij is gevlucht. Hij kwam in Nederland terecht, dat over Amsterdam gehoord. En hij had meegedaan aan het Elisabeth Concours in Brussel. Dus hij kende een beetje deze streken. En hij is hier naartoe gekomen. Het was een geniale pianist. Geniaal omdat hij... Het was niet alleen techniek bij hem, het kwam helemaal van binnenuit. Het was een bezield pianospel. Buitengewoon gevoelig, waarmee ik niet bedoel dat het zoet was of sentimenteel. Nee, het kon ook heel erg boosaardig zijn, maar er zat ongelooflijk veel gevoel achter en visie op de muziek die hij uitvoerde.
1: En veel emotie, hè? Ja,
0: ja, enorm veel.
1: Zeg, dat is Juri. Sander, jij zit te kijken naar Jan Broeke terwijl je het allemaal vertelt.
2: Ja.
1: En wat is het verhaal van Jan?
2: Ja, nou, het is
1: wat
2: wel,
1: jij wil vormgeven in die film tegenover, of samen met dat verhaal van Juri.
2: Nou ja, eigenlijk toen ik Jan vertelde wat ik met het boek wilde en hij mij de rechten gunde, waar ik nog steeds heel dankbaar voor ben. Toen zei hij, ja, dan, als je dit wil, dan moet je eigenlijk ook Mijn Kleine Waanzin lezen. Want dat is het spiegelroman van In het Huis van de Dichter. En dat gaat over mij. Dus de hele, laat zeggen, achtergrond, background story die in de film zit, komt uit dat boek. En dat is gewoon een uit de klei getrokken Nederlandse man die opgegroeid is in een heel religieuze omgeving. En een kampverleden van zijn ouders en gezin waar hij zelf niet bij was. En ja, dat hij allemaal moest achterlaten en overwinnen.
1: Ja. Zeg, en dan vind jij een Georgische acteur met, mag je zeggen toch, opvallende gelijkenissen met de hoofdpersoon.
2: Ja, en niet alleen qua uiterlijk, want het grappige is... het is onwaarschijnlijk. Dat is Levan Gelbakjani. En hij is heel beroemd geworden, of tenminste zijn doorbraak was de eerste film waar hij in speelde en Then We Danced. Hij is eigenlijk balletdanser. Zat in het tweede jaar van de balletacademie in Tbilisi, werd gecast voor die film. Die film die ging uit in Cannes, echt een waanzinnig goede film. En over de hele wereld won die prijzen. Maar in Georgië zelf was men niet heel blij met de film, op z'n zacht gezet.
1: Want?
2: Ja, nou ja, omdat homoseksualiteit daar gewoon echt nog wel een probleem is. Dus de bioscopen zijn letterlijk bestormd. Hij is het land ontvlucht en woont sindsdien in New York. En het bizarre is dat hij was 22 toen hij Georgië ontvluchtte. Juri was 22 toen de Sovjet-Unie ontvluchtte. En nou ja, Levan woont in New York, heeft onwaarschijnlijke heimwee. En kan, ja, zeker nu, de afgelopen 2 jaar, zijn de situatie in Georgië heel erg verslechterd. Dus hij kan ook gewoon niet terug. Dus het is op alle vlakken zijn die parallellen met de echte Juri.
1: Hoe ben je op hem gekomen? Want je hebt meerdere kandidaten, denk ik, gehad.
2: Ja, en ook weer niet. Want ik het soort, ja, dat gaat dan tegenwoordig via een internetcasting over de hele wereld. En daar kwamen best wel veel Russische acteurs uit de diaspora.
1: Ja.
2: Maar er zat niemand bij die ik echt overtuigend vond. En in de tweede ronde kwam opeens een filmpje van hem voorbij. Waar hij absoluut niet aan de opdracht had gehouden. Hij zat een beetje arrogant voor de camera te roken. En na 3 seconden dacht ik,
1: dat is hem.
2: Ja, ja. Het is echt,
1: maar de tragiek die aan hem hangt, Jan, wat zegt jou dat? Dat na, wat is het inmiddels, 40 jaar verder?
0: Ja.
1: Het is eigenlijk een soort herhaling van wat er toen gebeurde.
0: Ja, absoluut. Ja. Rusland is niet een vrij land geworden. En voor homoseksuelen is het, geloof ik, nu nog erger dan tijdens het Sovjet-bewind. En ook de acceptatie van homo's in Nederland is aan het teruglopen. Ja. Dus we zijn weer terug bij waar we in het begin jaren 80, eind jaren 70 waren. Ja. En toen ging alles open, toen werd het vrij. En in die jaren kwam hij in Amsterdam en heeft er echt met volle teugen van genoten.
1: Ja. Mis je hem nog steeds?
0: Ja, want we hadden een hele diepgaande vriendschap. Maar het ging ook ergens over. Juri was ongelooflijk geïnteresseerd in literatuur, in Russische literatuur, Russische poëzie. En ja, we konden praten over muziek. Ik ben absoluut gek op klassieke muziek. Dus we hadden fundamentele discussies. We luisterden ook altijd. We zaten altijd, wanneer we zaten te eten met veel mensen eromheen. Dan stond de muziek aan. En bijvoorbeeld Richter. En luisterde hij ernaar. En dan zei hij, Jan, hoor je dit? Hoor je dit? Denk je dat ik dit ook moet doen? En dat ging het over een bepaalde overgang. En altijd was hij daarmee bezig. En ja. Toen Juri de etudes van Chopin instudeerde als kind, zat zijn moeder naast hem. Hij heeft natuurlijk zo'n typisch Russische, strenge opvoeding gehad om die top te bereiken als pianist. Zat zijn moeder naast hem, stond de partituur stond op de standaard, maar er stond ook een dichtbundel open met Pushkin. En hij zat dan zijn vingers te oefenen, 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3. En dus zat hij tegelijkertijd de gedichten van Pushkin te lezen.
1: Ja, hij leeft nog steeds, als ik jou hoor praten.
0: Ja.
1: En ik is heb ook eigenlijk ook, ja, weet je.
0: Ik heb geprobeerd hem levend te maken in het boek. En het is in deze film fantastisch gelukt.
1: Ja. Okay. Hey, mag ik jullie hartelijk danken voor jullie komst hier. Vanaf morgen dus voor iedereen te zien in de bioscopen. Juri, dank jullie. Morgen zit hier Lucella Carrasso. Goedenavond.

0: NPO Radio 1.
1: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
2: Sommige mensen kunnen alleen ouder worden via een draagmoeder. Maar achter die keuze gaan ingrijpende vragen schuil. Wat betekent het om vader of moeder te worden van een kind dat door een ander gedragen is? En hoe is het om een kind te baren voor iemand anders? Daar praat ik over met mensen die uit eigen ervaring weten wat draagmoederschap betekent.
1: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3:00.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
3: Ster. So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
4: Bach's Johannespassion. Dit keer niet in kerk of concertzaal, maar bij de Nationale Opera. Regisseur en choreograaf Sascha Waltz laat zang en dans samensmelten in deze unieke samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging. Vanaf 10 november, kaarten via operaballet.nl.
3: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: De kinderen van Sluiters.

0: het Noord-Brabants Museum.
1: NPO Radio 1.
2: Middernacht, het begin van donderdag 15 oktober. Etje Verschuren met het NOS-journaal. In de Amsterdamse wijk Floradorp is de ME ingezet nadat bewoners stenen en vuurwerk hadden gegooid naar hulpdiensten. Aan het begin van de avond werd troep op straat in brand gestoken. Toen de politie en brandweer aankwamen, keerden de bewoners zich tegen hen. De onrust zou het gevolg zijn van een brief van burgemeester Halsema, waarin een alternatief plan wordt afgewezen voor een vreugdevuur met oud en nieuw. 3 mensen zijn aangehouden, onder wie 2 minderjarigen. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Ze sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. En Sifan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e. Ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze er alles aan te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
3: Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ik ben nog steeds flabbergasted door deze samenwerking, zegt mijn gast van vannacht. De toewijding, de aandacht voor elke noot, elke toon, ieder detail. Fresco is het die zo onder de indruk is en hij zit naast me. Mijn gast is rapper. Hij maakte albums als Maskerade, In het diepe en het Edison-winnende Leren leven. En nu is er een samenwerking met het Metropoolorkest. Samen maakten ze de EP Hand op mijn hart, waarop zijn hiphop en hun muziek als 1 plus 1 vanzelf 3 worden. Flabbergasted is hij, maar die toewijding, de aandacht voor elke noot, elke toon, ieder detail geldt net zo hard voor mijn gast van vannacht. Fresco is geboren in 1986. Welkom.
5: Ja, dank je.
4: Het is niet alleen een EP, er komt ook een theatertour.
5: Ja.
4: En ik mocht vrijdag bij een repetitie zijn. En jij komt binnen en je trekt je schoenen uit.
5: Ja.
4: Voel je je zo thuis bij ze?
5: Nee, ik zou willen dat het was. Nee, ik had een andere paar schoenen meegenomen. Ik heb dat juist heel andersom. Dus waar mensen normaal op blote voeten aarde of zo. En dat kan ik echt wel thuis hebben. Ik heb juist als ik onzeker ben, dan wil ik nieuwe schoenen aantrekken. Of een paar schoenen aantrekken die ik niet vaak aan heb gehad. En die dag was ik een beetje onzeker.
4: Want dan voel je je voeten?
5: Nee, dus want ik moest snel. En dus toen had ik heel even mijn schoenen uit. Maar daarna had ik mijn nieuwe paar aangetrokken.
4: Maar hoe werkt het? Want dan voel je jezelf staan.
5: Ja.
4: Dan geeft het zekerheid.
5: Ja, het is ik weet niet wat het is. Ik heb niet echt een nieuwe outfit nodig. Ik heb echt nieuwe schoenen nodig. En dan is het alsof heel mijn outfit nieuw is. Ja.
4: Maar ja, ik zat achter jou. En dan zie je dat hele orkest. Ik kan me voorstellen dat het best een beetje intimiderend is.
5: Het is super intimiderend.
4: Ze kijken allemaal heel vriendelijk.
5: Ja.
4: Maar het is wel rete strak allemaal.
5: Ja, dat. En dan moet je nagaan dat ik krijg heel vaak eerste versies te horen. En dan ben ik helemaal al weggeblazen. En dan gaat Simon, de dirigent, Simon Dobson, en dan gaat hij, dan heeft hij nog ideeën hoe het strakker kan en hoe dingen meer uitgelicht kunnen worden. En ik snap het pas als ik het hoor, heel vaak. Als ik hoor wat hij. En dan denk ik, wow, dit is. En dan besef ik ook van, wow, ik dacht dat ik een oor voor muziek had, totdat ik met deze mensen ging werken. En nu heb ik wel echt het idee van, oké, er zijn nog steeds levels te behalen, zeg maar. En
4: dus
5: delen.
4: Er is heel veel te leren.
5: Ja, absoluut. Ja.
4: Wat is het Metropool Orkest voor jou?
5: Cultureel erfgoed. Voor mij is het wel. Het is misschien wel een. Muzikaal in Nederland een van de hoogste haalbare samenwerkingen, denk ik. Ik heb het idee dat net als hoe iemand die bijvoorbeeld een auto ontwerpt, dat die. Hij ontwerpt een auto, maar dan wil je een nieuw model. Maar dat model moet progressief genoeg zijn, maar iets hebben van het vorige model, zodat men het accepteert. Ja. Maar eigenlijk diep van binnen wilt iedere ontwerper een ruimteschip maken, toch? Ik heb het idee dat je als muzikant hetzelfde hebt. Je probeert je muziek verder te pushen naar een niveau, maar het moet altijd voor de luisteraar acceptabel blijven, en zodat het nog wel ergens
4: herkenbaar
5: is, en dat het nog steeds voelt als, oh ja, zo kennen we Frisco. Maar diep van binnen wilt iedere muzikant gewoon een soort James Bond plaat maken, toch? Dat is het hoogste haalbare binnen de muziek.
4: Maar kan je dan zeggen dat Metropool Orkest jouw ruimteschip is?
5: Metropool? Ja, zeker. Ja, 100%. 100%. Ik denk, ik zal nooit de ruimte ingaan, maar ik denk wel dat ik het dichter bij dit komt het niet voor mij. Nee.
4: Je hebt al eens aan ze gevraagd of jullie samen iets konden doen, toch?
5: Ja.
4: Wanneer was dat?
5: Dat was sowieso via. Ik ben heel slecht in dat soort dingen. Ik ben heel ondernemend, maar ook een ijzelganger. Dus ik doe dingen. Ik onderneem in mijn eentje. Maar gelukkig heb ik wel mensen om me heen die wel dat soort dingen
4: dat
5: wel durven.
4: Zijn.
5: Ja, precies. En volgens mij, wat ik toen hoorde, was dat er een prijs is genoemd. Het is nou niet chic om daarover te praten, maar toen dacht
4: maar,
5: ik
4: maar
5: wel
4: zeg
5: echt.
4: Maar geld.
5: En
4: werd,
5: ja. Oeh. Ja, ja. Ze van, oké, nou, wat zou het kosten om? En toen dacht ik, oké, dan gaat het niet gebeuren.
4: Goed om te weten.
5: Ja, precies. Maar toch een beetje in contact gebleven. En we hebben natuurlijk wel samengewerkt dat we dingen deden, dat ik een keer een optreden van hen op tv of voor iets, en dan deed ik 2 liedjes of 3. En ik denk dat langzaam dat idee ging spelen. En het is mijn eigen invulling, maar ik denk dat langzaam is de enthousiasme naar Frisco een beetje gegroeid, en het feit dat die contacten warm waren gebleven. Ja, op een gegeven moment ga je toch een beetje flirten en. En nu zijn we verloofd.
4: Ja, en nu komen ze eind deze maand op je verjaardag.
5: Ja, precies.
4: Want je wordt 40.
5: Ik word 40, ja.
4: Ja, en op deze EP staat ook dat niemand wil me zien rappen als ik 40 ben.
5: Ja.
4: Heb je daar wel mooi je eigen glazen zo'n beetje in gegaan?
5: Maar echt, ja, ik heb dit ooit geschreven toen ik nog, ik weet niet of ik 20er was of nog net een soort verse 30er. Moet ik even gaan rekenen, maar toen ik dat schreef, had ik nooit gedacht dat dit is hoe ik op mijn 40ste überhaupt nog op mijn 40ste op dit niveau muziek zou maken, laat staan met het Metropool Orkest. Dus.
4: Want jij dacht dat op je 40ste heb je een kantoorbaan?
5: Nee, ik weet niet wat ik dacht. Ik heb gewoon het idee dat hip-hop een jongmans game is, en dat er een soort tijdslimiet op zit.
4: Maar als hip-hop voor iedereen is, dan kan het toch niet alleen voor jonge mensen zijn?
5: Nee. Ja, en daar kom ik ook achter. En ik merk ook. Kijk, ik kom uit een tijd dat ik rappers zag opkomen die een hitje hadden en daarna niet meer waren. Of een album uitbrachten en na hun tweede album eigenlijk al een beetje
4: wegzakte.
5: Ja, en ik kan je niet uitleggen wat het is of wat dan ook. Ik denk dat hiphop in Nederland zich echt ontwikkeld heeft. En dat die scene waar ik gelukkig ook trots een steentje aan bij heb mogen dragen, natuurlijk zo ver ontwikkeld is dat het nu dat je er echt geld mee kan verdienen en dat er een echt draagvlak voor is. Breed draag. Maar ook het feit dat, denk ik, mijn publiek echt met me meegroeit. En ja, het is absurd. Ik kan een album maken, blijkbaar met 30 liedjes erop, waarin niks een hit is.
4: Zoals Leren Leven, ja, dat was. Ja,
5: ja, en alsnog verkoop ik zalen uit en komt iedereen kijken. Dus ik kan je niet uitleggen waarom dat is. Ik kan alleen zeggen dat ik daar heel blij mee ben dat het zo is. En ik had het niet verwacht.
4: En blijkbaar is elke auto die jij tekent, valt weer in de smaak.
5: Ja, dat vind ik leuk om te horen, ja.
4: Is het voor jou een moment om terug te kijken, 40?
5: Ja, ik denk, ik wil daar eerlijk in zijn naar jou. Want soms weet ik van mezelf niet of ik 40 pak als leidend voorwerp, omdat het mooi is door dat verhaal van niemand wil me zien rappen als ik 40 ben. Ik ben best wel iemand die ik ben op mijn 23ste vader geworden. Dus ik weet niet wat het is om op een normale manier 20er te zijn. Ik ben eigenlijk, en je zou kunnen zeggen, zelfs voordat ik vader werd, ik heb ook niet een normaalste jeugd gehad in die zin. Dus ik heb altijd het idee dat ik ouder was dan leeftijdsgenoten. En pas rond mijn 30ste begon mijn leeftijd te voelen als van mij. Waardoor 40 is voor mij niet echt een issue. Zoals voor veel mensen. Ik vind het wel heftig klinken, 40. Dat is omdat ik op mijn 20ste sprak ik 40ers en dacht ik, wow, dat is een wereldverschil.
4: Oud.
5: Ja, en nu heb ik dat niet meer. Nu heb ik het idee van, wow, wat is nou eigenlijk echt het verschil? En ja, mijn vrienden waren altijd ook al ouder als ik. Ja, voor mij is dat niet. Het is niet echt zo'n issue als dat het gepresenteerd zou worden. Voor mij gaat deze tour wel een beetje om 40 worden. In die zin dat ik wel ouder word, volwassener word. Mezelf beter leer kennen en mezelf de bloemen wil geven. Terwijl ik er nog ben. Mezelf de bloemen wil geven. Met nadruk op mezelf, ja.
4: Ja, dan is het misschien niet zozeer de 40 waardoor je terug gaat kijken, maar de EP. Daar staan natuurlijk ook oude nummers op.
5: Ja.
4: De oudste is Twijfel, als ik het goed heb.
5: Ja.
4: Hij is uit 2010?
5: Ja, 2010 officieel uitgekomen. In 2008 op YouTube al. Omdat,
4: zo ging dat toen.
5: Ja. Ja.
4: En als je daar nu mee bezig bent met dat nummer,
5: ja,
4: voel je dan weer wie je was toen?
5: Eerlijk gezegd niet. Nee, ik voel wie ik was, dat wel. Maar ik voel me niet meer. Ik voel dat ik dat was. Ik voel me dan niet op dat moment die persoon.
4: Je wordt er niet naar teruggezogen.
5: Nee, dat is echt. En ik zeg het ook altijd. Ik zeg altijd, deze is voor de day ones of deze is voor de fans. Het voelt wel echt als een andere ik. Ja.
4: En hoe was die andere ik?
5: Ik stond angstiger in het leven, denk ik. Ik was misschien evenveel aan het survivalen als nu. Alleen nu is het misschien meer een mindstate die je niet kwijtraakt. Terwijl ik toen echt wel in situaties zat dat het er echt was.
4: Dat het om overleven ging?
5: Ja.
4: Op welke manier?
5: Ik moest vader gaan worden. Ik had op dat moment geen woning voor mezelf. Ik woonde een beetje bij vrienden. En daarvoor was er een soort schuur van iemand waar ik illegaal verbleef. Ja, en ik moest een album gaan maken. Ik zat diep in de schulden. Ja, ik kan daar heel breed in gaan. Maar dan moet ik misschien ook dingen gaan benoemen wat voor mensen om me heen niet heel chic is om over hun te zeggen.
4: Vooral niet doen.
5: Nee, maar het was gewoon een ander leven, weet je. En het leven is soms totaal willekeurig. Je erft het. En daar moet je het mee doen. Ik kan alleen maar dankbaar zijn dat al die ingrediënten samenkwamen en mijn debuutplaat maakten. Wat ook heel grappig is, want ik werd 1 week of 2 weken nadat ik vader werd, kwam, ik weet niet meer wanneer mijn debuut precies uitkwam, maar in ieder geval in dezelfde periode een beetje kwam een debuut uit. Dus ik heb ook echt het idee dat als ik geen vader was geworden, dat ik misschien niet zo hard aan mijn carrière vast ging klampen. En
4: want er was minder noodzaak geweest dan?
5: Ik denk het wel. Ik denk dat mijn vaderschap mij wel daarin echt het idee gaf van, nou, je krijgt een kans. Pak hem. Ja, volledig. Ja.
4: Was dat een tijd ook dat je niet je verjaardag vierde?
5: Ja.
4: Dat heb jij heel lang niet gedaan.
5: Ja, klopt. Hoe is dat begonnen bij mij? Het is begonnen omdat ik in mijn jeugd heb ik mijn moeder lang niet bij me gehad. Het ging een tijdje niet heel goed met haar. En zij heeft toen een hele moeilijke keuze gemaakt om mij en mijn oudere zus naar Curaçao te sturen, naar onze vader. En in die 7 jaar dat ik in Curaçao was, kwam zij misschien het vierde jaar kwam zij en ze zou 2 weken blijven. In die eerste week werd ik jarig. En toen heeft ze meegeholpen om dat te organiseren. Was ook een van de leukste verjaardagen die ik ooit heb gehad. En de dag daarop heeft ze haar spullen gepakt en is ze naar Nederland gegaan terwijl ik op karateles zat. Dus ik kom terug van karateles en
4: en weg is ze.
5: En weg was ze met mijn broertje. En mijn hele enthousiasme over eindelijk mijn moeder en mijn broertje zien, dat was helemaal weg. En en mijn pa die was anders daarin. Mijn pa was, het is niet dat hij geen verjaardag vierde. Het is dat hij daar gewoon anders in was. En ik denk die combinatie van hoe mijn pa het deed, nadat ik heb gevoeld hoe fijn mijn moeder het deed en hoe groot ze het heeft gedaan. Ik denk ook dat ze het zo groot organiseerde, omdat ze wist dat ze weg zou gaan. En jaren later kwam ik er ook achter via haar waarom. En blijkbaar probeerde mijn vader toen achter haar rug om te zorgen dat mijn broertje ook in Curaçao zou blijven bij mijn pa. Via advocaten en noem maar op. Dus mijn moeder is toen ook uit een soort noodzaak weggegaan.
4: Vluchten.
5: Ja, om te zorgen dat ze in ieder geval mijn broertje nog.
4: Dus dat moet dan bijna stiekem en onverwachts, ja, terwijl, ja, jij op karateles zit.
5: Ja, en dan is het eigenlijk heel chic dat ze een brief heeft laten liggen en sorry, en dat het niet aan ons lag en noem maar op. En eigenlijk helemaal niks meegaf over de kant van mijn vader daarin. En ik ben op een punt nu in mijn leven, ik verwijt ze beide niks. Dus ik schaam me altijd als ik dit soort dingen noem. Want ik weet gewoon hoe ingewikkeld life is. En ik maak het alleen maar ingewikkelder als ik met verwijt en wrok ga rondlopen. Heb ik wel heel veel gehad. Lang verhaal kort. Ik denk dat het daar een beetje dat zaadje is geplant. Inmiddels heb ik zelf kids. En
4: dan moeten verjaardagen gevierd worden.
5: Ja.
4: Dat hou je niet tegen.
5: Ja,
4: en ook de jouwe.
5: Precies. En mijn kids gaan mij op een gegeven moment de vraag stellen van, ja, waarom vier je verjaardag eigenlijk nooit? En dat was voor mij van, ja, inderdaad. Inderdaad, papa moet gewoon zijn verjaardag vieren. En ik vind het ook een hele slechte boodschap naar mijn kids. om, hè, wij noemen het verjaardag, maar het is je geboortedag. Om de dag dat je tot de wereld kwam, zeg maar. Om dat niet één keer per jaar gewoon even te vieren.
4: Ja, want een vreugde is het dat je er bent.
5: Ja, en ik denk dat... ik merk dat iets is wat ik als mens... wat niet in me zit. Nog steeds niet. Ik heb de afgelopen 2 jaar mijn verjaardag proberen te vieren. Was niet echt vieren ze van... Hey, maar het was met vrienden naar de bioscoop. Of gewoon even iets.
4: Het maakt niet uit.
5: Nee, even gewoon iets aan jezelf gunnen. Maar het zit niet van nature in me. En des te meer noodzaak om dat 1 keer per jaar in ieder geval wel te proberen.
4: Ja, ik denk wel dat het belangrijk is dat je kinderen zien dat je waarde aan jezelf hecht.
5: Ja.
4: Want ze moeten het van jou leren.
5: Ja. Yep.
4: Zullen we muziek gaan luisteren?
5: Ja, graag.
4: Want dan weet de luisteraar ook wat je gemaakt hebt. Mm. We beginnen met Hand op mijn hart.
5: Leuk.

0: Hand op mijn hart.
1: Yes.
0: Weet je wanneer je zo streng bent geworden voor jezelf?
1: Poef. Wat een vraag. Wanneer ben ik zo... Ik denk niet dat je door hebt dat je streng bent. Er is niet echt een soort bewuste keuze van... Oh, ik ga streng zijn voor mezelf.
0: Had je het als kind al? Moest je al voldoen?
1: Ik denk dat ik een hele strenge pa had. En een strenge oma. Hè, de moeder van mijn vader.
0: Die woonde ook op Curaçao.
1: Ja, ja. Ik denk dat je als mens... denk dat als jongen, misschien zelfs als mens, gewoon als in dat je soms de stem van je vader of soms de stem van je moeder hebt, die in momenten dat je het nodig hebt, in momenten van welke crisis dan ook, dat je automatisch die stem gaat nabootsen naar jezelf. En ik denk dat dat het hem is, gewoon. Ja.
0: En wat zegt zo'n stem? Want hoe was jouw vader streng? Op welke manier?
1: Ja, mijn pa was wel echt van de disciplinaire klappen. En ook van het, ja, gewoon eigenlijk heel rechtlijnig. Van, jij gaat dit doen en als ik thuis ben is dat gedaan. En anders. Ja.
0: En hij was zo omdat zijn moeder zo was?
1: Ja. Ja, en maar hij was ook een hele... lieve, hele open man, een hele... En ik denk dat hij gewoon ook een onderdeel is van... Ja, hoe noem je dat? Hij valt gewoon onder het denken van zijn generatie.
0: Het product van zijn tijd.
1: Ja, ja.
0: En van zijn plek en van alles.
1: Exact,
0: dat
1: inderdaad. Ja. En ook toen in de Antilliaanse cultuur... Ik denk dat dat allemaal wel een rol speelde. Ik kan jou niet precies vertellen hoe dat is gegaan hoe dat bij mij zich precies manifesteert. Zo goed ben ik er niet bewust van, denk ik.
0: Weet je nog wel wanneer je daar last van kreeg? Want streng zijn voor jezelf kan je heel ver brengen.
1: Mm-hmm.
0: En totdat het je tegen gaat werken.
1: Ik denk dat ik er niet genoeg last van heb gehad. Als ik heel eerlijk ben, want ik heb altijd het idee van... What doesn't kill you makes you stronger of zo. En altijd het idee van, ik kan wel meer. Ik kan nog wel even meer eruit halen. Ik kan nog wel verder.
0: Maar we hebben net naar Hand op mijn Hart geluisterd.
1: Ja.
0: En daarin zeg je wel gewoon dat je minder streng zal zijn voor jezelf.
1: Ja, ja, dat is de belofte.
0: Dat je het belooft, maar het lukt je dus voor geen meter.
1: Nog niet, maar ik heb wel mijn vlagen en ik heb echt wel mijn periodes. Het is nu ook, om een heel concreet voorbeeld te geven. Een tour is binnen no time uitverkocht. Dan krijg je belletjes van, hey, gaan we nog verder, gaan we meer uitpakken, noem maar op. Nou, die situatie speelt zich in honderd momenten in mijn carrière komt dat, weet je wel. Dat dingen vanwege succes verlengd moeten worden. En dan voel je bijna dief van je eigen portemonnee om het niet te doen. Ik heb in 2018, denk ik, zo'n diepe crash gehad. Omdat gewoon alles succesvol bleef. En alles maar door bleef gaan. Waardoor ik gewoon als een soort schaduw achter mijn eigen ambities aan het rennen was. Het idee had dat ik niet echt meer besta. Dat ik gewoon... Ik ben de schaduw van Frisco en ik moet daar achteraan lopen.
0: Dat moet een heel naar gevoel geweest zijn.
1: Ja, ja, zeker. Alleen ik heb wel echt... Toen heb ik ook wel... besloten van mezelf. Ja, geld is dan niet alles. Want blijkbaar kan je gewoon hartstikke ongelukkig zijn. Terwijl je op papier succes hebt. En dat is iets wat ik moet bewaken. Maar ik heb nog wel dat knopje die denkt van let's go, mooi.
0: Maar en dat, heb je geld en geluk aan elkaar gekoppeld?
1: Ik denk dat ondanks het feit dat als je mij vraagt, is dat aan elkaar gekoppeld?

0: zou ik zeggen nee. Ik denk dat dat een ziekte is van de wereld waarin we leven. Ik denk dat iedereen dat doet. Vooral in het Westen en landen die op welke manier dan ook te maken hebben met dat systeem. En je ontkomt daar ook niet aan, denk ik.
1: Nee, we willen meer. Want we willen houden wat we hebben. En daarom hebben we meer nodig.
0: Ja.
1: Om de zekerheid te hebben dat we kunnen houden wat we hebben. En dat gaat maar door.
0: Ja, maar ook van hoeveel hebben we nou echt nodig? En omdat echt...
1: We hebben heel vaak nodig wat de buurman heeft.
0: Ja, precies.
1: Dat hebben we echt heel hard nodig.
0: Ja, dat herken ik wel bij mensen, ja. Ja, voor mij is het nooit echt een materieel ding, gek genoeg. Maar wel voor mijn kids. Dus voor mijn kids wordt het dan wel dat. En dan,
1: zekerheid.
0: Ja, inderdaad. En als ik het gevoel heb dat ik ze verwen, dan heb ik het gevoel dat ik het goed doe. Terwijl dat is misschien precies het tegenovergestelde, het andersomme effect van verwaarlozen. En ik denk ook dat verwennen ook een vorm van verwaarlozen kan zijn als je daar niet...
1: Als het om materiaal gaat, als het om spullen gaat,
0: ja.
1: Dan kan dat een enorme leegte maskeren.
0: Ja.
1: Want hier heb je nog wat. Ja.
0: Ja.
1: Mag ik nog iets over je moeder vragen?
0: Ja, zeker.
1: Want jij bent op een gegeven moment weer bij haar gaan wonen.
0: Mm.
1: Hoe is dat dan? Moet je dan weer aan elkaar wennen?
0: Mm. Ja.
1: En lukt dat?
0: In het begin lukte dat heel goed. Omdat ik haar heel erg gemist heb. En ik kan me nog een moment echt heel goed herinneren dat ze echt mijn gezicht vasthield. En echt soort van keek hoe ik soort van ouder ben geworden. Ik was 14 toen ik weer bij haar was. Ik was 6 of 7 toen ik wegging.
1: Dan ben je niet klein meer.
0: Nee, maar ik zag vooral de pijn bij haar.
1: Om wat ze gemist had.
0: Ja, ze... En het klinkt misschien heel raar om dit te zeggen, maar ik vond het fijn toen. Om te voelen dat het haar pijn deed. Omdat het zoveel antwoord gaf op misschien bepaalde pijn wat ik had.
1: Wil ze me nog wel?
0: Ja, en het feit dat ik dat echt oprecht bij haar zag, dat haar brak, dat ik zo snel groot ben geworden, was ja, dat was meteen de lijm voor ons. Maar er was nog een weg te gaan als het gaat om stabiliteit en noem maar op. Ze heeft een weg afgelegd. Toen ik in Curaçao was en daar zat, noem maar op, blijf van mijn lijf huis. Verschrikkelijke dingen meegemaakt. En ze was wat stabieler, maar ze had een weg nog te gaan wat dat betreft. En daar kom je niet meteen achter. Want je komt uit Curaçao, je leert eigenlijk ook Nederland opnieuw kennen. Hè, door iets wat volwassenere ogen.
1: Je moet weer wortel schieten.
0: Ja, en voordat je... Dus je referentie is heel even helemaal twisted. En dan duurt even voordat je gaat merken van... Oh, wacht.
1: Er kloppen dingen niet.
0: Nee, precies. En ik merk nu zijn we op een punt... Ik denk dat ik haar als oma zo geweldig vind dat haar... Dat ik haar zoveel als moeder had ik haar nooit kunnen zien als nu dat ik haar als oma zie. Ja.
1: En dat kan je bekijken zonder pijn?
0: Zonder dat, die pijn van toen. Ja, zonder die pijn van toen. Het is een soort pijn. Soms hebben we irritatie. Dat zijn andere pijn. Maar,
1: nee, dat is ja, irritatie.
0: Ja, precies.
1: Zo'n EP, want we hebben het nu over je leven.
0: Ja.
1: Maar ga je hierdoor ook terugblikken op je carrière?
0: Mm.
1: Of kijken waar je nu staat als artiest?
0: Ja, ik denk dat dat onlosmakelijk is. Ik heb wel geprobeerd om in die tour een balans te vinden tussen het nieuwe verhaal, nieuwe muziek. Maar ook de sommige dingen die ik nog steeds vind dat in het verhaal past. Ik wil daar wel iets weggeven. Bijvoorbeeld een onderschat nummer van mij heet Al is het ver weg. En daar praat ik over dat ik droom over theater, acteren, op 100 manieren verhalen vertellen. En het is mooi omdat ik toen niet dacht. En inmiddels ben ik al die dingen aan het doen of heb ik het allemaal gedaan. Ik zeg ook, ik kan niet wachten dat ik tevreden in de bioscoop zit te kijken naar een film. Geregisseerd door Timon, mijn creatieve wederhelft. Die anderhalve maand geleden zijn eerste bioscoopfilm heeft afgedraaid. Waar ik ook een leuke rol in heb. Dus voor mij voelt dat als, oké, hier wil ik naar teruggrijpen. Het is misschien een verhaal van toen. Maar als ik er nu naar teruggrijp, dan heeft het nog meer waarde dan toen.
1: Het past nog steeds.
0: Ja, misschien meer. Ja, meer. Ja, zeker. En dus, maar er zit ook nieuws tussen. En er zijn liedjes waarvan ik eigenlijk denk, ja, dit is totaal niet meer van mij. Maar dit doe ik echt voor de liefhebber. Zoals een twijfel bijvoorbeeld. Ik kan geen show doen zonder twijfel te doen. Dat bestaat niet. Ja.
1: Wordt er anders naar jou gekeken nu dan bijvoorbeeld in tijden van twijfel?
0: Ik weet niet hoe de naam gekeken wordt.
1: Natuurlijk weet je dat wel.
0: Nee, echt niet. Het is misschien het moeilijkste aan wat ik doe. Ik heb geen idee. Ik maak dingen in mijn eigen wereld. Iemand zegt tegen mij, ik heb zoveel aan dit nummer gehad. Ik kan daar dankbaar voor zijn om daar iets aan om dat te horen. En ik ben blij voor die persoon dat, want ik wil dat met mijn muziek bereiken. He, dat de woorden die ik voor mezelf maak, om mezelf geheugensteuntjes te geven over het leven, dat iemand anders daar wat aan heeft, et cetera. Dat is heel fijn. Maar het is onmogelijk voor mij om te voelen hoe iemand dat voelt. Ik zou dat willen. Dat zou voor mij ideaal zijn. Ook voor mijn ego.
1: Je begon een beetje als zullen we gewoon straatjochie zeggen, dat is waar je vandaan kwam.
0: Ja.
1: Ik kan me voorstellen dat je ergens wel voelt van, ik word wel steeds serieuzer genomen.
0: Ja. Oh ja, op die manier. Ja. Ja.
1: Of heb je het idee dat je meteen al...
0: Ja. Ik merk dat als mensen me... Ik ben heel bang om overschat te worden.
1: Moet je dat waarmaken?
0: Ja. Mm-hmm. En ik ben heel erg gewend om onderschat te worden. En dat is voor mij een soort... Het is geen fijne positie, maar het is wel een positie waar ik altijd win.
1: Het is veilig.
0: Ja, en ik win altijd. Als iemand me onderschat, dan denk ik, oh man... En dan gaat er bij mij een soort wraakknopje op. Dat denk van, wacht maar, je gaat dadelijk zo hard terugkomen op je eigen vooroordelen. En dat is een hele fijne positie. Terwijl het onderschat worden zelf niet fijn voelt. Maar overschat worden vind ik misschien nog erger. Want dan heb ik geen controle meer. En dan moet ik iets gaan waarmaken. Ik heb nooit het idee dat ik... Misschien bluff ik me wel door het leven heen zo. Maar ik weet wel dat iedere bluff gepaard gaat met goede kaarten. En als ik overschat word, dan gaat dat gevoel weg. Dan weet ik zelf niet of ik goede kaarten heb. En dan voelt het als gokken en daar hou ik niet van.
1: Ja. Vannacht zit Fresco bij mij in de studio. En Fresco is rapper. Hij maakte albums als Maskerade, In het Diepe en het Edison-winnende Leren Leven. En nu is er een samenwerking met het Metropool Orkest. Samen maakten ze de EP Hand op en Hart met bestaand werk in een nieuw jasje en spliksplinternieuwe nummers. Ja, en ik zeg nu dus rapper, maar moet ik er eigenlijk ook nog bijvoorbeeld acteur bij zeggen?
0: Ik vind het mooiste altijd verhalen vertellen, omdat dat niet meteen zo voelt als, oh kijk, al mijn kopjes en al mijn prestigieuze titels. Maar het voelt als het essentiële van de kern van wat ik doe of probeer te doen of van waar ik wil zijn. Ik weet niet of ik over 10 jaar de titel rapper nog zal dragen of in ieder geval zal hoog houden op het niveau hoe ik het nou doe. Ik weet het oprecht niet.
1: We kunnen geen toekomst kijken.
0: Nee, maar ik weet wel, als ik over 10 jaar nog iets doe, dan is het verhalen vertellen. Zij dat liedjes schrijven voor anderen, zou dat theater zijn, zou dat film zijn. Ik weet niet op welke manier dat is. Ik denk dat dat mij... Ik vind niks heerlijkers dan iets hebben in mijn hoofd. Of het een creatief iets is, of gewoon een hersenspinsel, of een gevoel die ik voor mezelf uit moet pluizen. En dat ik dat gewoon, dat ik mag schrijven totdat dat hoofdje van mij opgeruimd is. En ik het
1: op papier kan zetten.
0: Ja, dat is denk ik gewoon het fijnste voor mij.
1: En er was in het begin, was jij ook comedian, kan je dat zo zeggen? Je had een noem je het een typetje of is dat respectloos?
0: Ja, nee, voel je niet... ik voel me nooit beledigd om iets,
1: hoor. Het typetje klinkt ook zo, ja.
0: Het is een type, ja, het zijn toch typetjes.
1: Want je had bijvoorbeeld Gino Pietermaai.
0: Ja.
1: Wie was dat?
0: Ja, Gino Pietermaai, ja. Het begon eigenlijk gewoon als kutterij. Timon, mijn creatieve wederhelft, hij maakte en muziek. En hij wilde ook clips maken. En zijn droom was om een film te maken. En dat is heel gauw ook een beetje mijn droom geworden. Wat ik een beetje van hem zo heb mogen erven. En het grappige is dat wij waren gewoon toen in de Albertijn of zo. En dan stond ik bij de kassa. En dan was die persoon aan de kassa niet op zijn gemak. En dan ging ik dat aandikken door een Antilliaans accent op te zetten. Waardoor ik het alleen maar erger maakte voor die persoon. En toen ging het idee spelen. Ja, we moeten eigenlijk gewoon een keer filmen vanuit dat typetje. En dat is zo ontploft dat het zijn eigen leven ging krijgen. Zeg maar. Inmiddels noemen mensen Gino Pietermaai mijn alter ego. Ik heb het nooit zo gezien of zo bedoeld. Het was gewoon iets wat... Het is zo'n sterke personage... En ik denk omdat de vooroordelen omtrent het typetje natuurlijk ook zo leven, dat het is heel krachtig.
1: En ja, dus herkenning.
0: Ja, ja.
1: En die humor kreeg ook een plek in je muziek.
0: Ja.
1: Daar kwamen ook typetjes en grapjes. Maar dat is, nou ja, nu weg.
0: Ja. Het is wel echt weg, hè. Ik hoop wel dat het terugkomt. Dat zeg ik altijd. Ik weet dat het toen vanuit een echte plek kwam. En als ik het nu moet gaan doen, dan gaat het voelen als een formule. En dan voel ik me wel die guy die probeert om een te acceptabele nieuw model, wat nog herkenbaar is voor de volgende. En dat wil ik wil gewoon maken vanuit gevoel. En wanneer ik weer... op een plek ben in mijn leven, dat mijn leven het toestaat om ietsjes meer diek. Want ik ben wel echt die man. Ik ben, zeg maar, ik denk dat mijn kids nou mijn humor het meeste meekrijgen. Omdat ik daar, op die plek, nog die man ben. En ik hoop dat ik op een plek in mijn leven mag komen dat die man ook weer in mijn carrière is. Maar misschien heb ik gewoon te veel rollen erbij en zijn dingen zo groot geworden.
1: Ja, wat het, natuurlijk ook humor is ook iets waar je achter kan verschuilen. Een grapje maken is veel minder jezelf laten zien dan wat je nu doet.
0: Ja, ja, ik denk dat zat er bij mij ook wel altijd in, hoor. Ik ben wel altijd. Ik wil heel graag gemogen worden. Dat heb ik heel erg. En dus wanneer ik op welke manier dan ook onzeker ben. Zo, zie hoe makkelijk ik afgeleid ben. Ik zie die vormpjes en ik ga er gewoon lekker voor. Ik raak bijna de draad kwijt, sorry. Maar
1: een beeldscherm met het nooit beslapen logo.
0: Ja, precies.
1: En wat
0: bewegende, bewegende kleuren. Maar goed, ik wil dan zo graag gemogen worden. En wanneer ik een beetje onzeker raak over dingen, dan is voor mij humor wel altijd een
1: schild.
0: Een schild, ja. Ja. Dat heb ik wel altijd gehad, ja.
1: Ja, en op je vorige album Leren Leven, nou ja, het was serieus.
0: Mm-hmm.
1: Was dat ook je insteek van, nou, het gaat nu serieus worden?
0: Ik zat vast. Ik merkte dat ik heel erg vast zat in Ja, een soort van... Dus carrière-frisco. Wat willen mensen horen?
1: En dat ga ik ze dan geven?
0: Ja, ik heb nu mijn eigen label. Ik moet dit goed doen. Ik moet een balans vinden tussen het petje... maker, artiest, kunstenaar... en ook iemand die een label runt. Dat kan niet. Als je artiest bent, ben je artiest. En ik was toen met mijn producer... en ik was gewoon aan het praten... vanuit een soort super ambitieuze energie. Ik weet niet of je het kent. Dat je soms helemaal vast kan zitten in een soort... oh, we moeten dit en we moeten dat. En eigenlijk is het...
1: De eenvoud is verdwenen.
0: Ja, en het lijkt inspiratie, maar het is geen inspiratie. Het is eigenlijk pure ambitie zonder inspiratie.
1: Dus pure paniek?
0: Ja, ja, het is echt vanuit angstenergie. Maar ik had het zelf op dat moment niet door. Totdat mijn producer was de hele tijd stil... en hij was buiten sigaretjes aan het roken. En toen zei hij gewoon heel eerlijk... mag ik je wat vragen? Waarom ga je niet gewoon schrijven? Gewoon van... hey, dit is hoe ik me vandaag voel. Denk niet aan titel, denk niet aan concept, denk nergens aan. En schrijf gewoon. En dat eerste liedje werd toen een nummer...
1: Wat vond je ervan dat hij dat zei?
0: De viel iets van me af. En kijk, hij is mijn producer. Dus op het moment dat hij zoiets zegt... het is mijn taak om open te staan voor zijn gedachten. En ik voelde meteen vanuit welke energy... Hij dat zei, want ik kon hem niet meekrijgen in...
1: In al jouw ideeën.
0: Nee, en dat kwam misschien omdat het geen in ideeën waren. Het was een energie, het was ambitie, het was heel gehaaid. En daarmee bracht hij mij gewoon weer terug naar wie ik ben. En in één klap was mijn ridersblok er ook af. Het is grappig, want je gaat dan soort van... denken dat je een ridersblok weg kan denken. Terwijl eigenlijk moet je gewoon denken...

0: dit en we moeten dat. En eigenlijk is het...
1: De eenvoud is verdwenen.
0: Ja, en het lijkt inspiratie, maar het is geen inspiratie. Het is eigenlijk pure ambitie zonder inspiratie.
1: Dus pure paniek?
0: Ja, ja, het is echt vanuit angstenergie. Maar ik had het zelf op dat moment niet door. Totdat mijn producer was de hele tijd stil en hij was buiten sigaretjes aan het roken. En toen zei hij gewoon heel eerlijk, mag ik je wat vragen? Waarom ga je niet gewoon schrijven? Gewoon van, hey, dit is hoe ik me vandaag voel. Denk niet aan titel, denk niet aan concept, denk nergens aan. En schrijf gewoon. En dat eerste liedje werd toen een nummer...
1: Wat vond je ervan dat hij dat zei?
0: De viel iets van me af. En kijk, hij is mijn producer. Dus op het moment dat hij zoiets zegt... het is mijn taak om open te staan voor zijn gedachten. En ik voelde meteen vanuit welke energy hij dat zei. Want ik kon hem niet meekrijgen in...
1: In al jouw ideeën?
0: Nee, en dat kwam misschien omdat het geen ideeën waren. Het was een energie, het was ambitie, het was heel gehyped. En daarmee bracht hij mij gewoon weer terug naar wie ik ben. En in één klap was mijn ridersblok er ook af. Het is grappig, want je gaat dan soort van denken dat je een ridersblok weg kan denken. Terwijl eigenlijk moet je gewoon denken, wat is het enige wat mij nu aan het schrijven kan krijgen? En daar moet je zijn, ongeacht of iemand dat leuk gaat vinden. En toen maakte het een super duistere titel. Stervelingen heet het liedje. Op dat moment had het nog geen titel. We noemden het letterlijk de datum van die dag, omdat we geen titel hadden. En naderhand, toen we echt het album meer aan het vormen waren, hebben heel veel van die titelloze liedjes titels gekregen, concepten gekregen. En toen zijn we wel ietsjes meer gaan puzzelen en conceptueel gaan denken natuurlijk. Maar om dat geraamte voor elkaar te krijgen, heb ik gewoon het behandeld als een dagboek. Alsof ik geen discografie online had staan. Alsof niemand mij ooit van mij had gehoord. Gewoon nu.
1: Alsof je toch die kantoorbaan had.
0: Ja, en gewoon schrijven vanuit... Ja, waarom schrijf je, weet je wel? Waarom wil je schrijven? En ja, dat probeer ik vast te houden. Maar hopelijk geef ik ook een beetje antwoord op, zeg maar, dat humorgedeelte daarmee.
1: Nou ja,
0: Want ik wil dat wel. Ik ambieer het, zeg maar. Mijn ambitieuze ik wil een entertainer ook zijn. Diep van binnen wil ik niet een plaat maken die zo zwaar is dat niet iedereen ernaar kan luisteren. Ik wil dat de artiest in mij wil dat in balans hebben.
1: Maar dat is blijkbaar dan niet voor nu.
0: Nee, ja,
1: en mensen willen er nog steeds naar luisteren. Je hebt er, God beter, een Edison mee gewonnen.
0: Voor die plaat?
1: Ja.
0: Ja, absurd. Echt absurd. Maar ook wel echt, het voelde ook wel echt als een cirkeltje rond en een, hoe noem je dat, hart onder de riem?
1: Ja.
0: Ja, als een hart onder de riem, ja.
1: En hoe is het nu want je vertelt net, nou ja, in een bijzin, je hebt je eigen label, je doet het allemaal lekker zelf.
0: Mm-hmm.
1: Het geeft natuurlijk ook heel veel vrijheid, je mag doen wat je wil.
0: Mm-hmm.
1: En nu zit je met een metropoolorkest tegenover je.
0: Ja, moeilijk.
1: Ja.
0: Ja, echt heel moeilijk, omdat ik ben echt gewend om kapitein op eigen schip te zijn. En ik heb, in het begin was ik zo dankbaar en zo, wat je al zegt, flabbergasted van alles wat me overkwam, dat ik bijna als een soort gast die iedere dag jarig was in de studio zat en te kijken wat er allemaal gebeurde. En op een gegeven moment merkte ik wel van, mijn creatieve ik gaat dadelijk iets uitbrengen waar ik eigenlijk alleen maar de bestanden heb geleverd van dit zijn mijn ideeën. Zij tillen het op. En terwijl,
1: jij moet het dan nog even uitvoeren.
0: Ja, en ik mag het dan komen inrappen. En toen dacht ik, ja, maar dat is zo niet hoe ik ooit iets heb gedaan. En ik ben ook niet de persoon die heel makkelijk in zo'n situatie leiding neemt. Maar er ging wel iets dagen bij mij. En het grappige

0: is op een moment dat ik moest echt ergens graven om mijn ballen te vinden. En op het moment dat ik die had gevonden en wel ietsjes meer de touwtjes naar mezelf toe trok, toen is het nog mooier geworden. En toen, toen gingen dingen nog meer vorm krijgen. Zijn dingen ook spannender geworden, natuurlijk. Maar die ruimte was er absoluut. En zo zie je maar weer ook dat soms ben ik zo aan het catastrophizen in mijn hoofd van oh ja en oh. En ik voelde me. Ik vergelijk het wel eens met als je geadopteerd bent. Dat je heel veel hebt om. Ik ben niet geadopteerd, maar. Dat je heel veel hebt om dankbaar voor te zijn. Maar dat die dankbaarheid zet je ook ergens in een positie dat je niet durft.
1: Je moet er wel iets van maken.
0: Ja.
1: Ze hebben je niet voor niks hierheen gehaald.
0: Ja, maar ook dat je in een soort positie zit dat je. Want je bent zo dankbaar dat je bijna niet durft te zeggen waar je niet blij mee bent.
1: Of je misschien ook zou willen.
0: Wat je ook zou willen, inderdaad. En dat is helemaal niet nodig. Want het is, ja, we hadden gewoon een hele. Daarna hadden we gewoon hele fijne sessies. En is de muziek levels opgetild. En ik hoop ook echt dat. Dat mensen dat in de zaal, dat ze gaan zitten en dat ze meegenomen mogen worden door dit moment. Want dit gaat nooit meer gebeuren.
1: Nee, dat is nu. Straks.
0: Ja, ja. En ik moet ook in het moment gaan leren staan dan. Ja.
1: Zullen we nog even wat gaan luisteren?
0: Ja, zeker.
1: Want we hebben ook nog Ik Droom.
0: Oh, let's go. Okay. Leuk.

0: van een droom. Wie hoorde we hier?
1: Glennis Grace.
0: Ja. Ik droom. Dat is een nieuwe.
1: Ja.
0: Waar gaat het over?
1: Voor mij gaat het over dromen in de breedste zin. Dus ook je durven naïef te zijn. Niet alleen durven dromen als in ambitie, je droom, hè, je carrière-wise of whatever. Maar ook daadwerkelijk van, hey, de wereld is verschrikkelijk. Maar droom alsjeblieft over een betere wereld. Want als we daar al niet in geloven, dan heeft de nachtmerrie gewonnen, zeg maar. En,
0: ja, daar zitten we soms dicht tegenaan. We kunnen heel makkelijk cynisch raken.
1: Ja, ja, en ik ben daar misschien wel een van de grootste in. Maar ik ben ook altijd iemand geweest die op een of andere manier wel altijd voor de liefde koos. Iemand die altijd zijn hart volgde. Iemand die het leven romantiseert. Dat is ook ik. En ik denk dat kan ook niet anders. Als je iemand bent die zoveel voelt, dan voel je ook die andere dingen. En dan voel je ook dingen die jou cynisch maken. Ik heb heel veel hoop in mensen die cynisch zijn. Want zij zien wat er fout gaat. Ik zou eerder minder hoop hebben in de mensen die zien dat het fout is, maar daar niks meer bij voelen. En die dat allemaal maar
0: hun schouders erover ophalen.
1: Ja, ja. Ik denk, je kan, ja, dat.
0: En als je dan zo'n nummer maakt, hoop je dan iets aan te zetten bij mensen? Of is het meer iets wat, nou ja, zoals je net zei, het moet uit jouw hoofd op papier?
1: Ik denk in dit geval wel beide. Ik merk wel dat ik ik hoop dat er een generatie opstaat die extreem radicaal gelooft in een andere wereld dan de wereld die we aan het ervaren zijn op dit moment. Dat hoop ik wel echt. En als ik terugkijk naar wat ik door de jaren heen heb geschreven, denk ik dat ik dat altijd al had. Ik had altijd een hoop van, nummer ruimteschip. Zo, ik wou dat ik een ruimteschip kon nemen. Er zit altijd een soort kern van, deze wereld is de enige wereld die we hebben, maar het is niet de wereld die we verdienen, denk ik. En wij moeten er zelf aan bouwen. Ja.
0: We moeten hem eerst verbeelden.
1: 100%. Ik denk dat daar zo'n noodzaak in zit. Ik denk dat daar zo'n noodzaak in zit om in ieder geval te geloven dat het mogelijk is. Weet je? En wij kunnen zo erg kijken. Ik ben totaal geen activist. Dat zit ook echt niet in me. Ik denk dat wat mijn muziek raakt soms activisme door de thema's. En soms draagt het zelfs hopelijk een steentje bij. Maar als ik moest kiezen tussen die petten, dan kies ik altijd voor de pet kunstenaar. Omdat het petje activist gaat van mijn gevoel soms tegen het petje kunstenaar in. Maar ik kan wel zo geïnspireerd raken als ik een generatie zie die durft op te staan en die zoveel activisme in zich heeft. En dan zie ik hoe de maatschappij daarmee omgaat. En dat iets in mij vindt dat jammer. Iets in mij denkt dat van, oh, dit zijn mensen die echt daadwerkelijk actief bezig zijn met hun dromen. En een wereld proberen te vormen naar wat zij diep van binnen hopen. Dat is de hoogste vorm van compassie.
0: Dankjewel, Fresco.
1: Jij bedankt.
0: De theatertour Hand op mijn hart is van 24 oktober tot en met 4 november. En een extra show op 23 december. Morgen zijn we er weer en dan ga ik in gesprek met voormalig NOS-verslaggever Gerry Eickhoff. Nog een mooie nacht.
2: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
2: NPO Radio 1.
4: 1 uur. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. In Duitsland heeft een gedetineerde gistermiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vastzat is niet bekend. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sellar Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. Afro Tros.
5: Film was mijn uitweg. Ik vond een medium om informatie toegankelijk te maken. In een veranderende wereld zijn een paar dingen constant. En dat is de menselijke behoefte aan contact en echtheid. Ik weet niet wie precies dit moet lezen, maar haal je fucking kop uit het zand. Als maker van kleur krijg je de minste middelen omdat niemand in je gelooft. Maar vervolgens maak je er wel het meeste van. Dat is creativiteit.
6: Hij werd geboren in Suriname, groeide op in Nederland en koos voor een leven in de wetenschap. Van chemische technologie tot aardewetenschappen. Hij wilde begrijpen hoe de wereld in elkaar zit. Maar gaandeweg ontdekte hij dat kennis pas echt waarde krijgt wanneer hij die ook met anderen kunt delen. Dus pakte hij een camera. Zonder filmopleiding, maar met een flinke dosis nieuwsgierigheid, eigenzinnigheid en doorzettingsvermogen werkte hij zich tot een succesvolle regisseur. Van Chameleon en Tonano tot documentaires over vergeten verhalen uit onze geschiedenis. En binnenkort brengt hij met Onder de Paramariboom een verhaal naar het witte doek dat ook raakt aan zijn eigen Surinaamse wortels. Maar zijn blik reikt verder dan de filmset. Hij zet zich in voor natuurherstel in Afrika en gebruikt zijn creativiteit om mensen anders naar de wereld te laten kijken. Want ooit zei hij, film was mijn uitweg. Maar waar moest hij eigenlijk van ontsnappen? En wat gebeurt er als die uitweg uiteindelijk je levenswerk wordt? Mijn gast is filmmaker, regisseur en aardewetenschapper Safi Grauw.
2: Misha, een echt gesprek met Redouan Aitwarg.
6: Safi Grauw.
5: Yes, sir.
6: Hoe gaat het met je?
5: Ja, het gaat goed. Ja. We leven. Het leven overkomt me ook wel een beetje op dit moment. Maar we zijn op de goede weg.
6: Je bent nu heel hard aan het timmeren voor het jaar 2027. Want dat wordt een druk jaar voor jou.
5: Ja, er gaan veel meer... Ja.
6: Je hebt er nu al geen zin in.
5: Nee. Elke keer als mensen dat zeggen, ja, dan besef je een beetje van, oh holy shit, ja, het gaat echt gebeuren. Maar inderdaad, ja, het wordt een druk jaar. Ja, zeker.
6: Want zoals ik net al zei, de verfilming Onder de Paramariboom staat gepland. Er komt ook een serie, De Grond Onder Je Voeten, waarin jij de bodem onderzoekt.
5: Ja, ja. Dus die opnames die zijn dit jaar geweest. We zijn begin dit jaar ben ik in Suriname geweest om de opname voor Onder de Paramariboom te doen.
6: Mm-hmm. Het is een verfilming van een boek, hè?
5: Ja, het is een boekverfilming van het boek van Johan Frets.
6: Mm-hmm.
5: Geweldig boek, 80.000 exemplaren verkocht.
6: Wat maakt dit boek zo geweldig?
5: Nou, ik denk dat het... Kijk, het boek is heel zintuigelijk. Dus het beschrijft de innerlijke wereld van Johan terwijl hij een reis maakt voor het eerst in Suriname. En ik denk dat die ervaring met heel veel mensen van een biculturele afkomst snijdt. Dus ik denk dat de ervaring die Johan Frets heeft gehad in Suriname snijdt met de ervaring van nog meer mensen die tussen twee culturen zijn opgegroeid.
6: Ja, want jij bent in Suriname geboren.
5: Ja.
6: Deels ook opgegroeid.
5: Ja.
6: En wanneer je het boek leest, welke herkenningen komen bij jou naar boven?
5: Nou.

0: Kijk, ik heb de reis van Johan Frets heb ik omgekeerd meegemaakt. Dus waar Johan Frets is geboren in Nederland en dan naar Suriname gaat en daar een ervaring heeft, is het voor mij andersom geweest. Dus eigenlijk daar waar Johan Frets zijn ervaring ging over erkenning, gaat mijn ervaring eigenlijk over identiteit. Dus wie, ik weet wat ik ben, ik weet wie ik ben. En als ik dan in Nederland kom, dan word ik daaraan herinnerd. Terwijl als jij uit Nederland komt en je gaat naar het land waar je moederland of je vaderland, waar je in ieder geval wel onderdeel bent van de cultuur, of in ieder geval de cultuur mee hebt gekregen in je opvoeding, je gaat daar naartoe, maar je wordt niet per se gezien als een persoon van die, dan gaat jouw ervaring veel meer over erkenning.
1: Ja.
0: En ik denk dat dat stukje erkenning, dat iedereen dat zoekt, dat mensen die geboren zijn tussen die twee culturen altijd wel dat stukje erkenning ook wel missen.
1: Ja. Vind jij dat iedereen dit boek zou moeten lezen om beter te begrijpen wat de Surinaamse identiteit nou precies inhoudt?
0: Nou, ik denk dat iedereen die op zoek is naar zichzelf tussen twee culturen in. En Suriname is gewoon het speelveld, maar het gevoel, dat gaat natuurlijk veel verder dan het land, dan de Surinaamse cultuur. Ik denk dat er Marokkaanse mensen zijn, Turkse mensen zijn. Ik denk dat er zoveel mensen zijn die, verfilming van het boek van Johan Frets. Geweldig boek, 80.000 exemplaren verkocht.
1: Wat maakt dit boek zo geweldig?
0: Nou, ik denk dat het, kijk, het boek is heel zintuigelijk. Dus het beschrijft de innerlijke wereld van Johan terwijl hij een reis maakt voor het eerst in Suriname. En ik denk dat die ervaring met heel veel mensen van een biculturele afkomst snijdt. Dus ik denk dat de ervaring die Johan Frets heeft gehad in Suriname snijdt met de ervaring van nog meer mensen die tussen twee culturen zijn zijn opgegroeid.
1: Ja, want jij bent in Suriname geboren.
0: Ja.
1: Deels ook opgegroeid.
0: Ja.
1: En wanneer je het boek leest, welke herkenningen komen bij jou naar boven?
0: Nou, kijk, ik heb de reis van Johan Frets heb ik omgekeerd meegemaakt. Dus waar Johan Frets is geboren in Nederland en dan naar Suriname gaat en daar een ervaring heeft, is het voor mij andersom geweest. Dus eigenlijk daar waar Johan Frets zijn ervaring ging over erkenning, gaat mijn ervaring eigenlijk over identiteit. Dus wie, ik weet wat ik ben, ik weet wie ik ben. En als ik dan in Nederland kom, dan word ik daaraan herinnerd. Terwijl als jij uit Nederland komt en je gaat naar het land waar je moederland of je vaderland, waar je in ieder geval wel onderdeel bent van de cultuur, of in ieder geval de cultuur mee hebt gekregen in je opvoeding, je gaat daar naartoe, maar je wordt niet per se gezien als een persoon van die, dan gaat jouw ervaring veel meer over erkenning.
1: Ja.
0: En ik denk dat dat stukje erkenning, dat iedereen dat zoekt, dat mensen die geboren zijn tussen die twee culturen altijd wel dat stukje erkenning ook wel missen.
1: Ja. Vind jij dat iedereen dit boek zou moeten lezen om beter te begrijpen wat de Surinaamse identiteit nou precies inhoudt?
0: Nou, ik denk dat iedereen die op zoek is naar zichzelf tussen twee culturen in. En Suriname is gewoon het speelveld, maar het gevoel, het gaat natuurlijk veel verder dan het land, dan de Surinaamse cultuur. Ik denk dat er Marokkaanse mensen zijn, Turkse mensen zijn. Ik denk dat er zoveel mensen zijn die tussen twee culturen in zijn geboren, die datzelfde gevoel als Johan Frets delen. En ik denk dat je daarom dat boek moet lezen.
1: En jij hebt toen besloten om dit boek te gaan verfilmen?
0: Nou, sterker nog, hij heeft zelf besloten om dat boek te gaan verfilmen.
1: En die kwam en bij jou terecht.
0: Ze hebben uiteindelijk mij als regisseur gekozen.
1: Oh, ik dacht dat het andersom. Ik dacht dat het andersom ging. Ik dacht dat jij het graag wilde verfilmen en om toestemming vroeg.
0: Het is een proces waarin eigenlijk de initiators, is echt Johan Frets, die zei van hey, ik wil een boekverfilming hiervan.
1: Maar is dat gebruikelijk? Dat de auteur vraagt om een verfilming? Of gaat het vaak de andere kant op, dat regisseurs aan de auteurs vragen, mag ik jouw boek verfilmen?
0: Nou, dat is heel projectspecifiek. Kijk, het gaat er gewoon om, de ene keer is een regisseur geïnspireerd door een boek en wil die dat verfilmen. En de andere keer denk ik dat een boek als dat wat Johan Frets heeft geschreven in meerdere media gewoon werkt. En mijn geval is dus die tweede, waarin eigenlijk de mensen zelf hebben gezegd, oké, laten we hier een film van maken.
1: Ja, en waarom heb jij ja gezegd?
0: Zo. De reden dat ik ja heb gezegd is omdat ik altijd met mijn films in dienst wil staan van de maatschappij. Dus ik wil mensen op hun reis naar identiteit

0: helpen.
1: Ik heb niet de oplossing. Luister, deze film is niet de oplossing voor je identiteitscrisis. Of je zoektocht naar identiteit.
2: Ja.
1: Maar deze film kan wel een heel mooie bijdrage zijn daaraan. En ik als regisseur wil heel graag in dienst staan van mijn kijker. En toen ik het script las, dacht ik, ja, dit ben ik. Hierin kan ik mensen helpen met hetgene waar ik goed in ben. Hierin kan ik mensen een stukje vooruit duwen in hun zoektocht naar identiteit.
2: En het boek is natuurlijk geschreven. Jij gaat het verfilmen. Heb je ook nog de vrijheid gekregen om zelf dingen toe te voegen aan het verhaal? Of moest je echt binnen de lijntjes blijven?
1: Nee. Kijk, Johan Frets heeft me het volledige vertrouwen gegeven.
2: Oh ja?
1: Ja. Hij heeft gezegd, luister, je bent in Suriname geboren. Je bent heel erg onderdeel van de Surinaamse cultuur. Je bent een capabele regisseur, dus ik geloof in jou. En ik heb toen tegen hem gezegd, dankjewel broeder. Ik ga hier het beste van maken wat ik binnen jouw kader kan doen. En dat heb ik gedaan. Dus we hebben karakters toegevoegd. We hebben sommige stukjes hebben we veranderd. En de reden de tweede reden dat ik die vrijheid heb genomen is, ik vind altijd dat als je een boek hebt gelezen, je een reden moet hebben om de film te kijken, omdat die je weer kan verrassen. Of als je de film hebt gekeken, je een reden hebt om het boek te lezen, omdat die je kan verrassen. En vanuit mij was het oké, als ik een boek lees en je maakt hem één op één na, dan is er geen extra snoepje, dan is er geen extra verrassing in. En vanuit dat idee heb ik dingen toegevoegd en dingen veranderd.
2: En wat heb je dan specifiek toegevoegd?
1: Er is een extra karakter, Archie.
2: Oh, ja?
1: Ja.
2: Archie?
1: Ja, Archie, ja. Dus in het boek reist Johannes grotendeels met zijn neef, Clyde. En in de film zijn het Johannes, Clyde en Archie die door Suriname heen reizen.
2: Oké, dus het zijn in plaats van twee mensen, zijn het drie mensen die Suriname aan het verkennen zijn.
1: Ja. En het is een soort komische driehoek.
2: En wat voegt Archie toe aan het verhaal?
1: Nou, je kan beter zeggen, wat voegt Nick Vismalen toe aan het verhaal? Want kijk, ik als regisseur, ik geef de karakters aan de mensen die je cast. Dus ik vertrouw ze heel erg. En Daniel Kolff en Nick Vismalen, daarin zag ik een ongeëvenaard Surinaams komisch duo. En wat heeft Nick toegevoegd aan... Ik heb absoluut dubbel gelegen op set van dingen die deze jongens, waar zij mee kwamen. En de regel bij mij op set is, in een scène heb je een boog. Dus er moet iets gebeuren. Daar mogen we niet aan zitten, want dat is heilig. Maar hoe je daar komt, dat is aan de acteurs.
2: Mm.
1: En verras me daar vooral in. En ik heb deze drie jongens, dus Yannick Jozefzoon, Daniel Kolff en Nick Vismalen, heb ik die karakters cadeau gedaan. En we zijn met z'n drieën op de scène gaan zitten. Maar ook heb ik ook gezegd, verras me af en toe ook. Want comedy kan je niet altijd schrijven. En Nick Vismalen, de derde karakter, die heeft een hele wereld aan komische timing en grappen heeft hij toegevoegd aan die film.
2: Ja, dus ik hoor dat jij een regisseur bent die niet heel erg vasthoudt aan autoriteit, maar je laat ook wat dingen los. Je laat het ook lekker vloeien op set.
1: Ik zie mezelf als een grote broer van iedereen op set. En
2: kan dat ook nadelen hebben? Want met een grote broer kun je sparren en af en toe vindt het kleine broertje.
1: Ja, als het kleine broertje gelijk heeft, dan heeft het kleine broertje gelijk. Maar ik denk dat een grote broer het overzicht bewaart. En het grote broer die doseert daar waar nodig is. Dus als een karakter heel authentiek moet zijn, dan laat ik diegene graag los, omdat ik geloof dat de acteur het karakter is.
2: Mm, mooi.
1: Maar sommige oudere acteurs, zoals een Hans Kesting, die zijn goed in alles. En die moet je eigenlijk heel iets duidelijker zeggen, wat je nodig hebt, omdat alles kan.
2: Ja.
1: En die mensen, die man heeft zoveel ervaring. Dus je kijkt gewoon naar de persoon achter het karakter en probeert aan te voelen waar die persoon naartoe wil gaan en waar die persoon zich het lekkerst voelt. En dan kijk je, oké, hoe past dit dit gevoel van vandaag, hoe past dit in de boog of in mijn script? Mm-hmm. En dat is eigenlijk hoe ik naar acteurs en naar karakters kijk. En dat doe ik ook op set.
2: Je zei ooit, film was mijn uitweg. Waar moest je eigenlijk aan ontsnappen?
1: Nou, ik zeg altijd, de plek waar ik vandaan kom, Zaandam, en de omgeving waar ik heb gewoond, heb je jongens van de straat en jongens van de stoep.
2: En, jongens van de straat en van de stoep.
1: Ja.
2: Die is interessant.
1: Die komen allebei uit dezelfde buurt. Ja. Allebei van dezelfde plek. Die hebben allemaal een moeder die zegt, juist, je gaat niet verder dan deze blok.
2: Ja.
1: En dan spelen ze allemaal. En dan rennen ze allemaal naar het randje van die blok. En dan zegt de ene helft van die jongen, zegt, Norma, mijn ma heeft gezegd, ik ga niet hier. Dus ik mag niet verder naar dit blok. Ik ga terug. Mm-hmm. Dat zijn de jongens van de stoep. En de jongens van de straat zeggen, aan de overkant is misschien wel iets leuks. En die steken over. Het verschil is, je komt allebei uit dezelfde buurt, maar je maakt andere keuzes. En ik ben de jongen van de stoep die de keuzes heeft gemaakt om allerlei spelletjes te spelen die niet per se pasten binnen wat cultureel van me werd verwacht. Dus ik speelde games als Magic the Gathering, Warhammer 40k. En ik zat op mijn kamer en ik was...
2: En wat voor spelletjes zijn dat dan?
1: Ja, dat zijn hele nerdy kaartspellen. En spellen waar je miniaturen schildert. Mm-hmm. En dan tegen elkaar een soort oorlogje speelt.
2: En dat werd niet van de culture verwacht?
1: Nee, van die cultuur waar ik in ben opgegroeid. Was je dan gewoon een weirdo en een nerd. En
2: wat waren die verwachtingen? Vanuit de culture naar...
1: Dat je op schoolpleintje was. Dat je daar een jointje aan ging steken. Dat je bleef tot na die lantaarnpaal. Dat je zegt, mama, fuck mijn ouders, maar ik kom terug. Ja, dat kind was ik niet echt. Ik was meer een kind wat... gekeerd was in een wereld die ik zelf creëerde door middel van de games die ik speelde. En af en toe, al was ik ook op straat, was ik ook daar te vinden, was ik ook op de feestjes, was ik ook buiten, zeg maar. Maar zodra ik binnen was, was dus die fantasiewerelden die ik in mijn hoofd creëerde, die werden een soort uitweg.
2: En was jij dan zo'n type die dat ook niet doorvertelt aan de jongens van de straat? Want dan zou je misschien gepest of uitgelachen worden?
1: Nee, kijk, ik denk dat mijn vrienden me nooit zouden uitlachen, maar vanuit jezelf vind je gewoon niet echt de ruimte om het daarover te hebben. Omdat op die leeftijd gaat het gewoon over hele andere dingen. Dus ik had wat vrienden. Ik zal hun naam niet noemen, want ja, ze hadden... dan worden ze geëxposed. Maar ik had wat vrienden en wat familie waar ik die games mee speelde. En dat bleef vaak tussen ons.
2: Oh ja. En was dat moeilijk om het tussen jullie te houden?
1: Nee, want we konden echt met z'n drieën of met z'n vieren konden we echt duiken in die werelden die we creëerden en de dingen die we deden.
2: Dus die gap tussen jullie drie of vier en de rest van de vrienden die jullie op straat hadden, ja, die werd steeds groter dan.
1: Ja, maar het waren ook verschillende vriendengroepen die ik had. Dus je moet het zo zien, ik stond in mijn eentje in het midden en dan had ik een vriendengroep waar ik die games mee speelde. Had ik een vriendengroep waarmee ik op straat was. Had ik een vriendengroep waarmee ik sportte. En ik als persoon navigeerde dus
2: Jij was een soort van freelancer binnen de vriendengroepen.
1: Een soort chameleon, ja. Die van de ene naar de andere en dan met hun chillen op straat. En dan gingen hun, weet ik veel, jonko roken of weet ik veel wat. En dan was ik...
2: Interessant.
1: Met andere vriendengroep zag je me in de Games Workshop.
2: Wauw.
1: Ja.
2: Deze manier van vriendschappen hebben, beheren, onderhouden. Wat heeft dat met jou als mens gedaan?
1: Je ziet heel veel sociale lagen. Dus je ziet de kids die er niet bij horen. Met een enorme werelden in hun hoofd. En een enorme fantasie. Je ziet de kids die er wel bij horen. Met een tekort aan liefde vanuit ouders. Die dus de hele tijd op straat zijn. Je ziet de kids die zich geen weg weten te banen in de wereld waar ze leven. Dus die worden nooit gezien als daadwerkelijk volledig mens. Die worden alleen maar gezien als lastpak of gezien als vervelend.
2: Dus deze mensen, deze identiteit heb je allemaal van dichtbij meegemaakt.
1: Omdat ik dus van de stoep ben, ja, en niet van de straat. Je ziet wat er in je buurt gebeurt. Je ziet wat er met de mensen gebeurt. En omdat je met heel veel mensen om kan gaan en om leert te gaan, leer je ook wat de verlangens van die mensen zijn.
2: En waarom is film dan je uitweg geweest?
1: Omdat als ik dan in mijn eentje was en thuis in mijn kamer zat, dan wilde ik mijn eigen wereld creëren. En dat deed ik door te schrijven in het begin, door foto's te maken. En uiteindelijk kreeg ik de tools om films te kunnen maken. En ja, dat was ook een uitweg.
2: Safi, dan is het tijd om naar onze voortgangsgesprek te gaan.
1: Oké, help.
2: Ja, je zit vol met vraagtekens.
1: Wat gaan we doen? Wat is dit?
2: Dit is een voortgangsgesprek samengesteld door mijn enige en beste vriend ChatGPT.
1: Oké, grapje.
2: Ik heb wel meer vrienden dan ChatGPT. Maar in ieder geval een positief en een verbeterpunt voor jou, Safi. Ja?
1: Ja.
2: En die is dus door ChatGPT samengesteld. Op basis van het algoritme. Safi Grauw is een veelzijdige en maatschappelijke betrokken verhalenverteller die wetenschap toegankelijk maakt, zijn creativiteit inzet voor natuur- en klimaatbescherming en met zijn films vergeten verhalen en onderbelichte perspectieven zichtbaar maakt.
1: Ja.
2: Dit is positief.
1: Oké, fijn.
2: Ja.
1: Shit. Oké. Is dit positief?
2: Dit is positief. Dit is wat ChatGPT zou toevoegen aan jouw voortgangsgesprek.
1: Oké, is gehoord. Dankjewel, Chad.
2: Is dit ook de man die je wil zijn?
1: Ja.
2: Ja?
1: Ja. En met mijn verhalen wil ik mensen inzichten geven. En die inzichten die kunnen gaan over onze planeet of over een cultuur. Als ik die twee dingen kan doen, dan I'll die a happy person.
2: Ja, want als je nu naar de wereld kijkt en hoe mensen met de wereld omgaan, hoe zou je dat kunnen omschrijven?
1: Onwetend. Kijk, hoe ik onze samenleving zie, is alsof het achter een hele grote set schermen leeft. En daarin denkt dat het onafhankelijk leeft van de rest van de wereld. Terwijl onze samenleving volledig, maar dan ook volledig afhankelijk is van hoe alle facetten van deze wereld met elkaar samenwerken. En onze samenleving is soms heel erg blind voor hoe wij dat kunnen verstoren. Maar hoe geweldig het is dat het überhaupt gebeurt. B. En ik denk dat ik heel graag dat stukje verwondering zou willen laten zien aan de samenleving. Van hey, kijk, besef je wel dat de natuur om je heen deze en deze en deze en deze en deze en deze dingen voor jou doet. En of dat door een hoger gelegen ding komt, dat weet ik niet. Maar wat je kan zien, is het wonder. En dat wonder zien we soms gewoon niet.
2: Ja, en dat wil je ze laten zien. Dan komen we weer terug op een ander vak dat jij beoefent. Het regisseren van films en series.
1: Ja.
2: De serie De Grond Onder Je Voeten.
1: Ja.
2: Gaat dat het laten zien? Wat wij niet zien over over milieu,
1: zeker.
2: Klimaat.
1: Ja, zeker. Kijk, De Grond Onder Je Voeten, dat regisseer ik niet zelf. Ik ben voor het eerst presentator van een programma. Dus
2: wow.
1: Je gaat mij letterlijk zien ontdekken. Natuurlijk heb ik een enorme affiniteit met de natuurlijke wereld. En wat die serie doet is dat stukje verwondering. Want je ziet hetgene wat onder je voeten gebeurt, dat zie je niet. Maar het is letterlijk het fundament van alles dat we kennen. Die serie is een reis tot het ontdekken van waar dat fundament dan allemaal uit bestaat. En dat zijn allerlei geweldige dingen, van schimmels tot micro-organismen, tot bomen, planten, bodemdiertjes, die allemaal samenwerken om een geheel te vormen. En het interessante aan die bodem is dat het grootste gedeelte ongeveer tussen 5 en 10 centimeter onder onze voeten, daar vindt het plaats, daar gebeurt het allemaal.
2: Mooi,
1: en er gebeuren echt oprecht geweldige dingen.
2: Ja, Het werd wel echt tijd om een ander soort Freek Vonk op tv te zien. Een Freek Vonk met dreadlocks.
1: Ja, weet je, met een ras.
2: Ja, precies. We gaan nu naar de verbeterpunten. Want ook een voortgangsgesprek kent verbeterpunten.
1: Oh.
2: En ook jij hebt volgens ChatGPT wat te verbeteren. Safi Grauw is een creatieve, eigenzinnige en maatschappelijk gedreven filmmaker. Maar zijn uitdagingen liggen mogelijk in het aanbrengen van structuur in zijn ideeën. Het vinden van de balans tussen vasthoudendheid en flexibiliteit en het verenigen van zijn idealen met commerciële belangen.
1: Ja, 100%. Ik denk dat structuur aanbrengen. Ik heb ADHD, dus dat is zeg maar het thema van mijn leven. Is structuur. Het verschil tussen mijn idealen en commerciële belangen. Eens en oneens.
2: Oké, ik ben benieuwd. Laten we beginnen waarom je het oneens bent.
1: Een commercieel bedrijf wat een positieve missie heeft, wil ik best helpen.
2: Oké.
1: Dus het is niet per se het samenbrengen van die belangen, maar het is eigenlijk de propositie creëren. Waarbij ik eigenlijk alleen werk voor bedrijven die iets goeds doen voor de aarde.
2: Want ben jij wel eens benaderd door bedrijven die iets goeds willen doen?
1: Ja, heel vaak.
2: Ja?
1: Ja, joh. Ja,
2: commerciële bedrijven?
1: Zeker. Ja, zeker.
2: En commerciële bedrijven die niet per se iets goeds kunnen doen voor de wereld, maar die jou willen inzetten als filmmaker of iets in de wetenschap?
1: Ja, daar ben ik minder in geïnteresseerd. Maar dat is intrinsiek. Dus voor mij, wat ik interessant vind is, ik heb een prijs gewonnen, een jonge haan. En dat is het meest interessante. Ja, de meest interessante persoon, jonge persoon in de reclame-industrie in 2019. En toen heb ik precies dit verhaal gehaald. Toen heb ik gezegd, hey, als een merk niet iets terug doet voor de samenleving, dan verlies jij bestaansrecht. Want de generatie mensen die dingen kopen, die verwachten dat. En ik denk dat ChatGPT 10 jaar geleden gelijk zou hebben. Maar dat we als samenleving steeds bewuster omgaan met dat wat we kopen en dat wat we doen. En dat merken daarin dus moeten volgen. Dus doordat de tijden en de tijdsgeest verandert, wordt dat voor mij steeds makkelijker om te werken met een merk dat iets positiefs toevoegt.
2: Ja. Even over dat stukje creativiteit, want je bent super creatief. Maar dat gaat ook wel ten koste van je structuur en focus.
1: Ja.
2: Je zei dat je ADHD hebt.
1: Zeker.
2: Hoe probeer je toch een regisseur, wetenschapper te zijn die creatief is, maar ook tegelijkertijd ADHD heeft. Kijk. En zijn focus en structuur nodig heeft om te kunnen werken.
1: Kijk, broer, kijk. Ik zit hier wel in mijn eentje.
2: Als je begint met broer, dan weet ik dat er een eerlijk antwoord komt.
1: Shout-out naar Heat, shout-out naar Luc, shout-out naar Michelle van Huisteden. Ik heb allemaal mensen die om mij heen zijn, die structuur aanbrengen. Die ik kan knuffelen als ik het even allemaal niet meer weet. Ik zit bij Heat, bij Luc de Kok. Ja, die zorgt ervoor dat die structuur er gewoon is. Die vecht ook voor de structuur. Dus ja, er zijn allerlei mensen die vanuit huis, maar ook vanuit werkveld ervoor zorgen dat die structuur er is en die mij daarin overeind houden.
2: Mooi.
1: Dus ik denk ook niet dat je als mens alle ballen hoog kan houden. En de ballen die ik mis, die vangen zij op.
2: Fijn hè, als je een team om je heen hebt.
1: Zo, professioneel is het zo belangrijk om een team om me heen te hebben. Maar ook, ik heb een kleintje, Samba, en zijn moeder is er altijd. Als ik ergens naartoe moet of als ik iets, ja, dan heb ik altijd iemand die dat leven ook goed had.
2: Mooi. We gaan even terug naar je jeugd.
1: Hey.

0: Sean Paul hier op NPO Radio 1.
1: Ja. Dit is... Kijk, ik ben opgegroeid in Suriname.
0: Ja. Yeah.
1: En in Suriname heb je een bus die van en naar de stad rijdt, die mensen vervoert. Je loopt naar de hoek, je geeft die man een SCD, je mag mee. En in die bus, in de tijd dat ik jong was, en we hebben het nu over 1990, 92, 93, 94. Als klein jongetje hoorde ik alleen maar reggae en dancehall.
0: Mm-hmm.
1: Overal waar ik kwam. Er bestond niks anders dan die muziek. Dus mijn jeugd is gevormd door reggae en dancehall. Dat is de muziek die ik adem. Ja. Ik geloof ook soms dat mijn hart niet klopt. Van dun, dun, maar mijn hart klopt dun, dun. Dun, dun.
0: Don't do it. Oh, wauw. Dus dancehall en reggae, dat is eigenlijk de muziek waar je mee bent opgegroeid. En ook mooi dat je bij het instappen van een bus je cd geeft aan de buschauffeur en dat hij dan jouw muziek draait.
1: Nee, hij draaide niet mijn muziek. Nee, die muziek was altijd op.
0: Oké, want je zei je gaf een cd. Dus
1: Nee, je stapt binnen en... Het was niet eens, je hoeft niet eens die bus in te stappen. Jij loopt naar school.
0: Je hoort
1: die
0: hem
1: bus komt langs en het wordt gewoon gepompt, zeg maar.
0: Oh, ik dacht al van, dit is echt iets wat we terug moeten halen naar Nederland. Namelijk bij het instappen van een bus. Hier heb je mijn cd. Wil je die even afspelen? En bij de vijfde halte vanaf hier doe je hem weer even uit.
1: Nee. Dus die muziek werd op de hoek van de straat.
0: En als je deze plaat hoort van Sean Paul, deze plaat komt sowieso niet uit het jaar waarin jij nog in Suriname woonde. Want toen verhuisde jij al naar Amsterdam. Maar deze plaat van Sean Paul, ging het puur om de genre, namelijk dancehall? Of ging het ook echt puur om deze plaat, wat het geluid is van jouw jeugd?
1: Kijk, deze plaat is 90s dancehall.
0: Mm-hmm.
1: En in de jaren 90... Oh mijn god, die energie van dancehall in de jaren 90 is ongeëvenaard. En dat is deze plaat die herinnert mij aan dat volledige tijdperk waarin zoveel dingen zijn gebeurd. Waarin zoveel fundamenten zijn ontstaan voor ook de dingen die wij vandaag de dag kennen. Dus als je het hebt over grime, wat heel veel kinderen luisteren. Ja, ten grondslag aan grime ligt dancehall. Dus als je het hoort, als je luistert naar de muziek die Nederlandse artiesten vandaag de dag maken, dat is heel makkelijk te herleiden naar 90s dancehall. En
0: zoals? Heb je een voorbeeld?
1: Als je kijkt naar wat Jonna maakt, als je kijkt naar wat SBMG maakt, als je kijkt naar wat Ronnie Flex kan maken, als je kijkt naar eigenlijk de sound van vandaag de dag. Ik bedoel, jij hebt bij Phoenix gezeten. Als je de sound van vandaag de dag luistert, dan is dat heel makkelijk te herleiden naar wat er in die tijd is gebeurd.
0: Mm-hmm.
1: En ik weet als vierjarige of als jong jongetje was er een nummer with them on. Ahoe dat daar kwam. Ik weet dat ik als jong jongetje gek was op dat nummer, zeg maar.
0: Als ik dit hoor, dan denk ik aan Atje.
1: Atje, ja, tuurlijk.
0: In hele manier heeft hij dat namelijk gesampled.
1: Ja, slow of gang, with them on, ben een man waar ik ook aan. In je... Ja.
0: Oh, wauw. Als je deze plaat hoort, dan breng je meteen terug naar Suriname. Je hebt daar gewoon tot je vierde?
1: Ja, vijf, zes. Ergens 4, 5, 6 jaar ergens.
0: En toen verhuisde je naar Amsterdam, naar de Bijlmer. Je vertelde net al het verschil tussen die twee plekken, namelijk laagbouw, hoogbouw.
1: Ja.
0: Wat zijn nog meer voor jou de grote verschillen geweest? Dat je...
1: Weet je wat het grootste verschil is met Paramaribo en de Bijlmer? De binnenstraat. In de Bijlmer was er in die tijd had je iets wat heet de binnenstraat.
0: Uh-huh.
1: En zeg maar, ik woonde in Hofgeest, H-buurt.
0: Uh-huh.
1: En je had zeg maar Hoogoord, Hofgeest, Hageveld, Hogevecht. En al die vier flats waren met elkaar verbonden met iets wat we noemden een binnenstraat. En het was eng als kind. Want dan soms, ja, je mocht niet in de binnenstraten spelen. Er was een hele hoop criminaliteit in die binnenstraten.
0: De binnenstraten, dat zijn de gebieden tussen de flatgebouwen in.
1: En die waren met elkaar verbonden met dus tunnels.
0: Oké, en het leek dus op één hele grote indoor.
1: Ja.
0: ruimte.
1: Kan je het mee vergelijken inderdaad? Met indoor poorten, galerij.
0: Indoor galerij met poorten naar de buitenstraat.
1: Ja, naar de buitenstraat. En met en die, waar, die verbonden Hofgeest met de twee flats voor en achter Hofgeest. En de grootste, voor mij als jong jongetje, de grootste shock was alles wat over die binnenstraten werd verteld. En ik als klein vijf,
0: wat is je bijgebleven?
1: Junkies. Bro, ja, de Bijlmer in die tijd was... Je kon in die binnenstraat lopen, je ziet ineens een spuit, of je ziet menselijke poep, of je ziet... Maar goed, je zag van alles.

0: nog wat iemand slapen daar.
1: En is er iets wat je is verteld over de binnenstraten dat je nooit hebt meegemaakt, maar waar je wel altijd bang voor was?
0: Kinderlokkers.
1: Ja.
0: Ik heb nooit meegemaakt, maar dat werd wel altijd verteld.
1: Door,
0: ja, er zijn kinderlokkers. Ja, andere kinderen.
1: Door de volwassenen? Of,
0: Nee, andere kids. Dus ik zat op de Rozemarren. En dan was het zo, ja, er was een kinderlokker daar, in de binnenstraat. En dan was je altijd van, oh man, ga je in de binnenstraat.
1: Dus als ik het goed begrijp, heb je je in de Bijlmer onveilig gevoeld ten opzichte van Paramaribo?
0: Kijk, Paramaribo, ik was veel te jong. Ik was altijd met de ouder.
1: Mm, oh ja.
0: In de Bijlmer.
1: Logisch.
0: Mijn ouders werkten allebei. Dus ik en mijn zusje moesten naar school lopen. En dan werden we van school opgehaald door de buurvrouw. Maar na school toe moesten we samen lopen. En ja, dat stukje, ik en mijn zusje die dan naar de Rozemarren moesten lopen vanaf Hofgeest, mochten we niet door de binnenstraten 's ochtends. En dan als kind, als zesjarige, voelde dat als, oh,
1: de binnenstraat.
0: De binnenstraat, ja.
1: Misschien moet je daar een documentaire over maken.
0: De binnenstraat, ja.
1: De tories van de binnenstraat.
0: Ik denk dat er een hele hoop verhalen bestaan die zich afgespeeld hebben in die binnenstraat, ja.
1: Ja. Helaas wankelt het af en toe in het leven.
0: Ja.
1: Soms kom je er heel snel bovenop. En
0: ja,
1: soms duurt het even. De een pakt een middel om de wankelperiode te verzachten. En de ander luistert graag naar muziek. We hebben jou gevraagd naar de plaat dat je heel erg koppelt aan je wankelperiode.
0: Ja.
1: En jij hebt gekozen voor een bonus track van Akwasi, Testament.
0: Ja.
1: Laten we even naar het verhaal gaan. Wat gebeurde er in je leven dat je moest wankelen?
0: Mijn moeder overleed.
1: Oeh.
0: Ja, ik was, ik denk, 22. Dat mijn moeder, je moet je voorstellen, ik zit gewoon in mijn kamer. Ik ben gewoon National Geographic aan het luisteren. Of ik ben Warhammer poppetjes aan het schilderen. Of ik ben naar mijn Magic Card aan het kijken. In ieder geval een heel moment voor mezelf. Ik word denk ik door mijn zus. Of ja, ik denk door mijn zus. Wordt door mijn kamer geklopt. Ja, je moet even naar beneden komen. Ik zeg, ja, Jezus, het is 10 uur, maar het is aan de hand. En dan, ik loop de trap af en in de woonkamer staat mijn moeder. En mijn vader en mijn zus en mijn zusje staan in de woonkamer. En mijn moeder zegt, ja, ze hebben wat cellen bij me gevonden die een beetje onrustig zijn.
1: Mm.
0: En op een hele Surinaamse manier, waarin we eigenlijk als Surinamers vaak denken, ach, het is iets kleins, komt wel goed, werd me eigenlijk medegedeeld dat mijn moeder zou komen te overlijden. Alleen ze verzachten het zo erg dat ik niet kon geloven dat dat echt waar was. En het interessante aan die periode is dat ik zelf niet weet of het nou een half jaar was, 3 maanden was of 1,5 jaar was voordat ze overleed. Maar ik heb dat laatst teruggeteld en het was dus, ze was binnen 7 maanden was ze overleden. En eigenlijk pas in de laatste 10 dagen, toen ik mijn moeder in een foetushouding in een CT-scan zag glijden, omdat ze heel veel last had van haar buik. En er een verpleegster naar me toe kwam en die zei, als jouw moeder haar hart stopt, dan mogen we haar niet reanimeren. En toen pas besefte ik, oh. En ik denk dat ze, ja, 10 dagen daarna is ze overleden.
1: Wauw.
0: Ja. Ja, dat is een periode waarin je bent 22.
1: Ja.
0: Je zou onverwoestbaar moeten zijn.
1: Mm-hmm.
0: Je zou onsterfelijk moeten zijn op die leeftijd. Of in ieder geval jezelf onsterfelijk achten.
1: Ja.
0: Maar ik werd op dat moment geconfronteerd met de sterfelijkheid van dit leven.
1: Je zei net dat je niet zo goed wist hoe lang dat heeft geduurd.
0: Nee.
1: Je bent terug gaan tellen, 7 maanden. Stond de tijd op dat moment voor jou even stil? Dat je
0: totaal
1: niet wist,
0: ja,
1: wat er allemaal om je heen gebeurde?
0: Ja, en tegelijkertijd, mijn moeder die maakte het heel zacht.
1: En waarom?
0: Omdat zij wist dat als ik zou weten hoe ernstig het was, dan zou dat een soort trauma worden voor mij. Omdat zij wist, ik ben een hele zachte, van binnen ben ik een heel zacht, een kwetsbaar persoon. En zij, ja, het is mijn moeder, dus zij wist dat. Dus zij heeft het altijd op een manier verpakt dat het wel goed kwam.
1: En is het naar jouw zus op een andere manier verteld?
0: denk dat mijn zus is 7 jaar ouder dan ik. En ik denk dat ik en mijn zusje, dat ze het naar ons op die manier heeft gebracht. Maar dat mijn zusje intuïtief wist, oh, dit is een einde. Dat mijn zus intuïtief wist, oh, dit is een einde. En dat ik zelf gewoon heel erg wou geloven dat dat niet zo was.
1: Dat je er zag in die foetushouding. En daarna de woorden van de arts.
0: Ja.
1: Je zei net dat je op dat moment eigenlijk pas wist dat het serieus was.
0: Ja.
1: Wat deed dat toen met jou?
0: Je wereld stort volledig in. Dus je zet al je wijsheid aan de kant. Omdat het is je moeder, dus je wil niet geloven dat ze doodgaat. Terwijl er was altijd iets in mij dat zei, this doesn't add up. En die bevestiging van de arts was voor mij, oh, it didn't add up, ze gaat echt gaan. En op dat moment breek je volledig. Ik weet nog heel goed dat ik, ja, de deur gaat dicht en alleen zij mag daar zijn. En die arts die komt en die vertelt dat en die loopt dan door, want ja, dit is haar werk. En ik blijf daarachter met een totaal ingestorte wereld. En de beste beschrijving die ik daarvan kan geven is dat je niet meer weet wat warmte is.
1: Wauw, dit is heftig.
0: Dat bestaat dan gewoon niet meer. Alles voelt koud, alles is koud, de wereld is koud. En
1: hoe ben je er bovenop gekomen? Heeft deze plaat van Akwasi jou daarmee geholpen?
0: Ik heb een hele goede schare aan vrienden, vriendinnen. Waarmee ik kon bellen tot ik in slaap viel. Ja, Kizzy is een heel goede vriendin van me. Die hing gewoon met mij aan de telefoon totdat ik in slaap viel. Maureen die kwam schoonmaken.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment, ik denk dat ik heb het eerste wat ik heb gedaan, ik heb heel lang wedstrijd karate gedaan. Ik ben naar mijn sportschool gegaan en mijn sportleraar die toen het tijdens een soort tweede vader fungeerde, mijn karate leraar, ja, met hem ben ik langs het strand gaan lopen, gaan praten. En ik denk dat het al die kleine dingen die de mensen om je heen voor je doen, die je dan niet ziet, die zorgen ervoor dat je rug weer een beetje recht gaat staan. Maar dat heeft 2,5-3 jaar, denk ik, geduurd.
1: En deze plaats van Akwasi?
0: Ja, daar zat zoveel waarheid in, voor mij persoonlijk, dat het is een soort van de teamsong geworden van het verlies. En deze plaat is uitgekomen in 2014 en ik heb mijn moeder verloren in 2012. Dus ik zat precies in een periode waar je het licht weer een beetje kon zien. En tegelijkertijd Kizzy, een hele goede vriendin van mij, die dus ja, met me aan de telefoon zat tot ik sliep, die had haar moeder verloren in die periode. Ja. En we hebben samen, ja, is dat de teamsong uit ons leven van verlies.

0: Je luistert naar NPO Radio 1, het programma Misha met mij, Redeman Aydoorg. En je hoorde net Aquasi met Testament. Een nummer dat mijn gast Safi Grau heeft uitgekozen als zijn wankelplaat. Een man die zonder filmopleiding zijn eigen weg vond in de filmwereld. Maar achter dat succes schuilde ongetwijfeld ook momenten van twijfel en onzekerheid. Safi, dit was jouw wankelplaat. Je wilde er nog wat over kwijt. Zeker nu je hem weer hoort. Wat is het gevoel dat je er nu aan overhoudt?
1: Dat het grootste verlies is tot nu toe in mijn leven, maar tegelijkertijd de grootste zegen.
0: Oké, die twee dingen die schuren met elkaar?
1: Die schuren, ja. En nou ja, het is gebeurd. Daar kan ik niks aan veranderen. Dat laat mij alleen nog maar dat geeft me alleen nog maar de kans om het als iets positiefs te zien.
0: Maar is dat niet iets onmenselijks? Namelijk nee, het verlies van misschien de allerbelangrijkste persoon in de wereld.
1: Ja.
0: Dat te zien en dat om te turnen naar iets positiefs?
1: Nou, ik denk dat dat dus heel menselijk is. Omdat we zijn tot heel veel, emotioneel zijn we tot heel veel dingen in staat. En dit moment, het overlijden van mijn moeder, heeft me geleerd dat tijd heelt en dat we eigenlijk altijd het positieve van iets in moeten kunnen zien. En wat ik hiervan heb geleerd is als ouder, de laatste les die je aan je kind wil geven gaat over hoe belangrijk tijd is. En om dat op mijn 22e levensjaar al mee te hebben gekregen, heeft natuurlijk bepaald mijn koers tot nu toe.
0: Mm-hmm.
1: Dus de zegen die het is dat dit verlies is gekomen op een hele jonge leeftijd. Dat is de hel. Want de relatie die ik zelf had met de dood, ja, dat is op 22-jarige leeftijd heel ver te zoeken. Je denkt niet dat het bestaat. Maar omdat ik hier doorheen moest op zo'n jonge leeftijd, ben ik heel erg in gaan zien hoe belangrijk en hoe vergankelijk tijd is.
0: Je bent nu zelf vader van een zoontje van 4.
1: Ja.
0: Heeft deze ervaring met het vroeg overlijden van je moeder iets met jou gedaan in hoe jij jezelf ziet als vader en hoe je dat meeneemt in de opvoeding?
1: Jazeker. De laatste les die ik van mijn moeder heb gekregen is: tijd is heel belangrijk. Dus dat vind ik als vader het meest belangrijke wat er is. Tijd, liefde, aanwezigheid. En ik hanteer eigenlijk die drie regels voor mijn kleintjes.
0: En hoe ziet dat er dan uit? Want je doet heel veel. Je regisseert. Je wordt binnenkort ben je ook de presentator van een nieuw tv-programma. Daarnaast doe je ook nog wat dingen met aardewetenschappen.
1: Ja.
0: En een milieu. En je bent gewoon op heel veel fronten zichtbaar.
1: Ja.
0: Hoe hou je dat in balans met ook zichtbaar zijn binnen het

0: hun 22e levensjaar al mee te hebben gekregen, heeft natuurlijk bepaald mijn koers tot nu toe.
1: Mm-hmm.
0: Dus de zegen die het is dat dit verlies is gekomen op een hele jonge leeftijd. Dat is de hel. Want de relatie die ik zelf had met de dood, ja, dat is op 22-jarige leeftijd heel ver te zoeken. Je denkt niet dat het bestaat. Maar omdat ik hier doorheen moest op zo'n jonge leeftijd, ben ik heel erg in gaan zien hoe belangrijk en hoe vergankelijk tijd is.
1: Je bent nu zelf vader van een zoontje van 4.
0: Ja.
1: Heeft deze ervaring met het vroeg overlijden van je moeder iets met jou gedaan in hoe jij jezelf ziet als vader en hoe je dat meeneemt in de opvoeding?
0: Jazeker. De laatste les die ik van mijn moeder heb gekregen is: tijd is heel belangrijk. Dus dat vind ik als vader het meest belangrijke wat er is. Tijd, liefde, aanwezigheid. En ik hanteer eigenlijk die drie regels voor mijn kleintjes.
1: En hoe ziet dat er dan uit? Want je doet heel veel. Je regisseert. Je wordt binnenkort ben je ook een. Binnenkort ben je ook de presentator van een nieuw tv-programma. Daarnaast doe je ook nog wat dingen met aardewetenschappen.
0: Ja.
1: En een milieu. En je bent gewoon op heel veel fronten zichtbaar.
0: Ja.
1: Hoe hou je dat in balans met ook zichtbaar zijn binnen het huishouden?
0: Hoe ik dat zelf in balans hou, in ieder geval in relatie tot mijn kind,
1: mm-hmm.
0: is veel knuffelen. Echt aanwezig zijn. Tuurlijk, ik heb mijn momenten dat ik op mijn telefoon zit en dat hij zijn ding aan het doen is, maar zoveel mogelijk met hem proberen te praten. Dus een cultuur ontwikkelen tussen mij en hem, waarin hij mij kritiek kan geven. Dus soms, als hij op mijn nek zit en we lopen door de stad, dan vraag ik aan hem: Samba, wat kan papa beter doen? En dan zegt hij echt heel duidelijk: ja, meer spelen. Moet je dan vaak werken? En dan weet ik, oké, deze dingen zijn voor jou een issue.
1: Ja.
0: En ik probeer een cultuur te groeien tussen mij en hem, waarin hij mij kan bekritiseren op een eerlijke manier.
1: En heeft hij wel eens gezegd dat je iets moet doen wat voor jou totaal onrealistisch is?
0: Brouw.
1: Want dat zijn kinderen van 4. Ja. Heeft hij bijvoorbeeld gevraagd om een keer te gaan vliegen of zo?
0: Ja, hij heeft gevraagd van: ja, papa, jij bent nu in de jungle. Kan ik morgen ook naar de jungle? Nee, morgen ga je niet naar de jungle. En nou ja, goed. Wat ik bijvoorbeeld doe is als ik, nou, in de tijd dat ik in Suriname was, en Samba en Maxime, zijn mama, die waren dan in Nederland. Dan stuurde ik kleine, korte verhalen die ik insprak naar hem om te vertellen waar ik was, voordat hij gaat slapen. En nou ja, ik heb heel veel van dat soort manieren proberen te zoeken en te vinden om mijn aanwezigheid in ieder geval duidelijk te maken.
1: Mooi. Ook een leermoment voor mij, inderdaad. Audioverhalen doorsturen voor slaap als ik in het buitenland ben.
0: Ja,
1: dat werkt heel goed.
0: Dat werkt echt heel goed. Vooral vlak voordat ze gaan slapen, want dan onthouden ze en dan weten ze: oh, papa is dit en dit en dit aan het doen. Dus ik probeer als ik weg ben, probeer ik een avontuur ervan te maken. Dus ik zeg niet: papa gaat naar Suriname. Ik zeg: papa gaat naar het land van de jungle. En als ik ben laatst ook in Shanghai geweest. Papa gaat naar het land van de draken. En dan neem ik iets mee en dan vertel ik een heel verhaal over een draak die me heeft bezocht en die heeft me deze steen, deze moedsteen gegeven. En met deze moedsteen durf jij alleen in je bed te slapen als hij naast je ligt. Dat is wat ik bedoel met echt aanwezig zijn. Want wat ik persoonlijk denk is, als ouder, als je er gewoon bent, dan ben je er gewoon, maar dat is niet aanwezigheid. Ik denk persoonlijk dat aanwezigheid is een kind meenemen op een avontuur, verhalen vertellen, ervoor zorgen dat zijn beeld van jou iets is wat magisch is.
2: Hey Saf, ik denk niet dat je ooit had verwacht mijn stem nu te horen. Maar goed, weet je nog, toen ik 15 was, jij was ongeveer 17, denk ik, en wij beide onderweg waren naar de club en jij met dat groepje jongens waar je toen mee was heel hard aan het zingen was op straat en dat was een nummer die jullie de hele tijd aan het herhalen waren. Ik wilde toen aan jullie vragen welk nummer dat was, maar jullie waren opeens verdwenen. Nou, eenmaal in de club was iedereen lekker aan het dansen, totdat iemand besloot een glas kapot gooien, waarvan een deel in mijn been terecht kwam. En mijn been was best wel aan het bloeden. Niemand wilde toen helpen, totdat jij het zag en naar me toe kwam en mij wel ging helpen. En ik jou herkende als een

0: van de jongens die op straat aan het zingen waren. En ik dus meteen kon vragen welk nummer jullie nou eigenlijk aan het zingen waren. Nou, dat is nu al 22 jaar geleden. En al 22 jaar zijn wij hele goede vrienden. Oh. En al 22 jaar bezorg je me heel wat grijze haren. Maar ben je ook echt heel erg lief en behulpzaam. En dat blijkt uit bijvoorbeeld dat ik door jou mijn huidige baan heb. Ik werk bij Stichting Just Dig It. En dat is een organisatie waar jij je scriptie hebt geschreven toen jij stage liep tijdens je studie aardwetenschappen. En waar jij later, toen je regisseur werd, terug bent gekomen om ons eerste commercial te regisseren na onze rebranding. En waarvoor je ook nog heel veel andere dingen hebt gedaan door documentaires voor ons te maken en daaraan mee te helpen, et cetera. En hopelijk gaan we in de toekomst ook nog meer met elkaar samenwerken. Nou, Saf, ik ben heel erg trots op je en ik spreek je snel.
1: Ja, dit is Kizzy.
2: Hoe komen jullie? Hoe?
1: Dat is. Ja, ik heb dus vier hele goede vrouwelijke vriendinnen. En, ja. Kizzy is daar eentje van.
3: Ik zag hier in de studio een gezicht vol verbazing. Je onderkaak lag bijna op tafel. Ja. Zo ver keek je voor je uit. Allerlei vraagtekens. Kizzy, die heeft dit ingesproken. En jij vraagt je af, hoe komen wij hieraan? Nou, wij hebben onze manieren om dit allemaal te krijgen. Maar ja. Kizzy, wat een mooi verhaal.
1: Ja, luister, deze vrouw is gewoon de getuige van mijn leven. Ja, ze heeft alles gezien. Ze heeft gezien toen ik mijn dromen uitsprak. En ze heeft gezien toen het werkelijkheid werd.
3: Ja.
1: En ik zou niet weten wat ik zonder haar in mijn leven moet. Oprecht niet. Ik zou echt... deze vrouw die betekent zoveel voor mij. Dat ik zou niet kunnen beschrijven... Ik kan niet beschrijven hoeveel ze voor mij betekende. Want dan zou ik moeten uitleggen wat de waarde van het leven is of zo.
3: Wanneer had je haar het hardst nodig?
1: Nou, nu. Deze periode. De periode met mijn moeder. Dat ze overleed. Maar dat zijn momentopnames. Dat zijn de grote events. Maar ze is altijd een vrouw geweest die altijd in mijn hoek zat. En dat zijn allemaal ontelbare momenten die ik niet eens kan opnoemen. Maar de optelsom van die ontelbare momenten is veel groter dan die grote gebeurtenissen. Dus ja, er zijn gebeurd waar ik haar heel veel nodig heb gehad. Mm. En de rest van mijn vriendinnen. Maar het is eigenlijk voor alle vier geldt dit. De optelsom van al die kleine momenten dat ze naar je luisteren. Dat ze zeggen, oh, goed gedaan. Ja, dat is nog veel groter dan de momenten die waar ik zei, hey, ik heb je hulp nodig of zo. Ja. Dus die vriendschap zit echt daar.
3: Ze vertelde in haar voice memo dat jullie op straat een liedje aan het zingen waren.
1: Ja.
3: En zij wilde heel graag weten welke dat was, maar dat kon ze niet. Is ze uiteindelijk er wel achter gekomen welke plaat dat was? Ja, ik ben ook wel benieuwd. Wat zongen jullie daar op straat?
1: She's the kind of girl you want. Hey, mijn stem, man. ik ben geen goede zanger, maar het was een nummer van Robin Thicke. En ik denk Pharrell Williams. She's the kind of girl you wanna marry.
3: Ah.
1: The kind of girl you walk the whole earth for.
3: Oh ja.
1: Put her on your back and just carry. Her attitude is harder than the earth's core.
3: Wow.
1: When she's around, nothing else matters. Diggy ding. Ja,
3: ja. Daar ergens. Ik snap haar wel. Als je dit aan de overkant hoort, dan wil je weten
1: ik en mijn matties waren dat gewoon aan het zingen. Want het was op mijn verjaardag ook. Ik was 17 geworden. Die dag, die avond.
3: Wow.
1: En we hadden sangria gedronken. Voor het eerst, je bent 17. Ja, sangria. Hè. Dus ja. You drunk. Als soort van 16 jaar. En we waren dat aan het zingen en... Nou ja, de plek waar ik vandaan kwam, Zaandam, was niet de meest heilige plek. Dus er was beef in de club. Glazen vlogen in het rond. En Kizzy werd
3: geraakt
1: door een glasscherf. Ja.
3: Maar goed, ook dat heeft weer geleid tot een bijzondere vriendschap.
1: Heel.
3: En een intensieve band tussen jullie beiden.
1: Ja, en Maureen, Nadine, Kizzy, Michelle. Ja, dat zijn... grote onderdelen van mijn ruggengraat.
3: Mooi. We zijn bijna aan het einde gekomen van ons gesprek.
1: Nu al?
3: Ja, ja. Het gaat snel als je het gezellig hebt. Ja, want er komen nog een aantal dingen aan in 2027. Namelijk de serie die komt eraan. Ja. De verfilming van het boek.
1: Ja. Onder de Paramariboom.
3: Onder de Paramariboom komt er allemaal aan. Dus jij gaat het druk krijgen in 2027. Maar we sluiten altijd af met de liefde. We hebben je gevraagd om daar een plaat aan te koppelen. Ja. Je hebt gekozen voor Typhoon, Liefste.
1: Ja.
3: Wat is het verhaal achter deze plaat? En waarom koppel jij die aan de liefde?
1: Omdat we niet allemaal even handig zijn in de liefde. En de meeste liefdesliedjes gaan over mate van romantisering en perfectie. En ik vind dat soms oneerlijk. We proberen allemaal in de liefde een wereld te maken die heel zwart-wit is. Of je bent het of je bent het niet. Of je gaat ergens voor of je gaat ergens niet voor. Maar de werkelijkheid is dat er een hele hoop grijswaarden zitten tussen zwart en wit. En als je heel eerlijk met je bent, mag je twijfelen. Je mag bewegen van A naar B. Je mag verliefd worden terwijl je al verliefd bent. En dit nummer is zo bloedeerlijk dat je de grijswaarde tussen ons zwart-witte idee over liefde, die voel je hierin. En dat is waarom ik hem heb gekozen.
3: Mooi. Safi Grauw, ik ga je hartelijk bedanken voor je tijd, voor je gesprek. En veel succes met alle mooie dingen die op je pad komen.
1: Dankjewel.
3: En fijn dat je hier bij mij aan tafel zat.
1: Dankjewel, man broeder.
3: Wil jij eerder gesprekken van Misha terugluisteren? Dat kan. Zoek Misha op in je podcast-app en abonneer zodat je niks mist. En deze plaat heb ik voor jou nog klaarstaan. Typhoon, Liefste.

0: NPO Radio 1.
1: 2:00. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten, en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf ontkent dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de Iers